0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Maar je zegt, het staat een beetje los van Nina Kerr. Je weet wel dat ze daar werken met mensen uit andere landen. En de vraag was ook, en dat geven ze zelf aan richting Quote, hoeveel mag je verwachten van een medewerker als het aankomt op de kennis van het Nederlands arbeidsrecht?
3: Ja, dat is eigenlijk heel flauw. Als je in Nederland werkt, word je geacht de wet te kennen. En moet je zelf, dat is eigenlijk, vind ik, dat is ook gek eigenlijk, dat je op die manier exposed wordt aan de wet. Maar je moet wel als werkgever.
2: Geldt voor de medewerker of geldt voor de werkgever? Want zij zeggen zelf, we hebben blijkbaar te veel ruimte gegeven aan die medewerker. We hebben gedacht dat het wel goed zou zitten met hun kennis over het Nederlands arbeidsrecht ten onrechte.
3: Ja, het ligt niet, het is geen zwarte-witte lijn. Alle voor beide geldt het. Maar het is wel complex. En met name in dit soort urenachtige omgevingen. Eerlijk is eerlijk, ook ik zou moeten opzoeken hoe het dan zit. Alleen ik zoek het dan wel van tevoren op en niet na afloop als werkgever. Nou,
2: maar je bent misschien kwetsbaar als bedrijf. Want dit is een andere zaak dan waar het vorig jaar over ging. Maar het is wel vlek op vlek op vlek op vlek.
4: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je reputatie. Maar dat terzijde. Als bedrijf heb je ook zorgplicht. En ook zeker voor medewerkers vanuit het buitenland. En die kunnen dan wellicht wel de wet kennen. Maar die kunnen zich sowieso verbaal niet zo goed uitspreken. En ze durven zich ook vaak niet uit te spreken.
2: Hoe doe jij dat? Want jij hebt veel zaken in Vietnam natuurlijk die je moet regelen.
4: Ja.
2: Met Vietnamese medewerkers.
4: Ja.
2: Dus dan geldt ook het Vietnamese regime, lijkt me zo.
4: Ja, nou, als wij het Vietnamese regime zouden aanhouden, zouden de arbeidsovereenkomsten er heel anders uitzien. Maar wij houden de Fair de Living Wage regelgeving aan vanuit de World Labour Organization. En daardoor betalen wij meer. En wij houden ook de arbo-regels aan vanuit Nederland. Waardoor we ook de verzekeringen en dergelijke betalen. En alles wat we in Nederland hebben voor de medewerkers, hebben we daar ook. Dus daar hebben we gewoon één lijn in getrokken. Ja. Maar in Nederland, ja, de regelgeving is klip en klaar. Dus als bedrijf moet je hier gewoon van bewust zijn. En je kan ook.
2: Dus wat zouden ze hier anders hebben moeten doen?
4: Nou, wat ik zelf doe in Nederland is, wij besteden dit gewoon uit. Ja. En als een medewerker dan zegt, hey, ik werk meer dan op mijn contract staat, dan gaat het gewoon naar een externe partij. En die is onafhankelijk. En die zegt gewoon, ja, dit hoort zo, dit is de wet. En dan wordt het contract op aangepast. En ja, daar wil ik zelf helemaal niet tussen zitten. Want de wetten veranderen ook. Dus ja, soms kan je het ook niet allemaal bijhouden. Dus beleg het gewoon bij een externe partij. Dat
3: en dat hadden zij juist moeten doen. Gegeven de discussie die om hen heen hangt, als ze eigenlijk een vanuit zorgplicht, maar ook gewoon voor zichzelf als ondernemers. Dit is ingewikkelde materie. Materie die raakt aan een oude discussie rondom buitenlandse stagiaires, et cetera, of au pairs.
2: Ja, IND heeft de vergunning destijds ingetrokken.
3: Breng dit dan gewoon naar buiten. Dus HR, ze hebben gerelateerd ingewikkeld naar buiten.
2: Ja. Hoe kom je hier nu als bedrijf weer een beetje overheen? Want er was al een eerdere boete opgelegd door de minister van Asiel en Migratie. Vanwege gebrekkige zorgplicht. Daar zijn we weer. Administratie, informatieplicht. Daar is het grootste deel van blijven staan. Blijkt uit een uitspraak van de rechter. Een bedrijf zou ook financieel in de moeilijkheden zitten. Dat wordt weersproken door de oprichters die zeggen van ja, als het moeilijk wordt kun je toch nog recht overeind blijven. En dat zijn we van plan om het beter te gaan doen. Kan dat nog als dit je turbulente geschiedenis is inmiddels?
3: Ik denk een aantal dingen daarin zitten. Ik denk, ja, het kan. Je hebt enerzijds gewoon bedrijfsmatig, denk ik, dat ze het juiste doen. Teruggaan naar de basis. Ze zijn misschien te hard gegroeid, te snel wereldwijd. Gewoon niet overzien. Er zijn genoeg voorbeelden van. En een mooi voorbeeld die bij mij komt is HEMA. Op een gegeven moment ging ook de wereld over. Allerlei problemen in het buitenland. Terug naar de basis. Europa opnieuw bouwen. Het andere punt alleen is reputatie. En dat is natuurlijk hier een gevoelige. En reputatie raakt heel snel je financiële omgeving.
2: Ja, maar dan zeggen ze tegen Quote, meerdere investeerders en adviseurs hebben aangestuurd op een faillissement. Maar nee, wij zetten door en wij nemen onze verantwoordelijkheid.
3: Ja, dat blijft. Als je ondernemer bent en je denkt dat je door kan gaan en je hebt al je centjes in zitten en je hebt je dubbele hypotheek op je huis zitten, dan is het wel een andere afweging.
4: Ja, ik zou gewoon denken, oké, fout gemaakt, op de blaren zitten, de boete betalen, boetekleed aantrekken en vanaf nu gewoon alles 100% perfect doen en uitbesteden aan een derde, aan een professional als je het zelf niet helemaal kan. Ik bedoel, ga nou niet denken dat je ook alles zelf kan. Dus daar zijn professionals voor en ja, besteed daar ook geld aan, zodat het gewoon goed geregeld is. En zeker rondom medewerkers, daar kan je gewoon geen fout mee permitteren.
2: We houden gelukkig nog wat tijd over om defensiekwesties door te nemen, want in het geval van een noodsituatie, er worden hier de handen wreven, moet de overheid een klein aantal bedrijven kunnen dwingen om spullen te gaan maken voor de krijgsmacht en ook kan hun

0: voorraad gevorderd worden, staat in een nieuwe wet woensdag naar de Raad van State gestuurd. En met die wet wil het kabinet meer controle krijgen over de productiecapaciteit van de Nederlandse defensieindustrie. Verantwoordelijk minister van Economische Zaken heeft gezegd dat het is een zeer bescheiden aantal bedrijven dat er ook al van op de hoogte is en in de meeste gevallen al klant is van defensie. Maar we breiden het werkterrein even uit richting de spanbanden. Stel, Monique, jij krijgt het verzoek. Hoe gaat dat dan?
1: Ik kan het je nog leuk vertellen. Dat hebben wij in het verleden gedaan. Geleverd aan Defensie. En ook in Frankrijk, ook in het buitenland. Maar wij hebben sinds de Oekraïne-oorlog de P van Peace toegevoegd in onze waardes. En wij leveren niet meer aan Defensie. Waarom? Ik wil gewoon niet aan die kant van de geschiedenis staan. En wij doen het niet. Ik wil gewoon geen bloed aan mijn handen.
0: En wat is de kant van de geschiedenis? Stel dat het neerkomt op de verdediging van Oekraïne. En zoals ik vaak genoeg van militair strategen heb gehoord, ook de verdediging van ons eigen continent.
1: Ja, we zouden hier gewoon echt een uur over moeten praten. Maar uiteindelijk moeten we onszelf echt goed aankijken. Van waar zijn we mee bezig? We worden gewoon meegesleept in de rabbit hole van ja, we moeten ons verdedigen. Maar dat betekent niet dat we juist alle ogen op de defensie moeten leggen. Of eigenlijk is oorlogvoering. Dus ja, we moeten terug naar de basis.
0: Zoals het nu in de wet wordt vastgelegd, namelijk het gaat om een zeer beperkt aantal bedrijven. En zegt de minister ook, ik verplicht heus niet kinderwagenfabrikant nu bommen te gaan maken. Mm-hmm. Veel bedrijven weten er al van, zijn al klant van Defensie. Is de ramp, tussen aanhalingstekens, dan niet te overzien?
1: Nou ja, kijk, ik vind dat je ook terug moet gaan van gaan we produceren voor Defensie. Wat ik net al zei, daar zou je dan geen rendement op moeten maken. Het mag geen winstgevende oogmerk hebben. Want dat gaat dus, wat levert het op? Nou, de situatie waar we nu in zitten. Want wie wordt die beter van uiteindelijk van deze oorlogen? De defensieindustrie en degene die daar investeren. En je hoeft alleen maar de cijfers erop na te kijken. Alleen het zou eens mooi zijn als een journalist dit eens oppakt en dit elke week in de krant zet. Waar gaat nu al dat geld heen? Het is gewoon schokkend. Als je er echt in gaat verdiepen, dan schrik je echt kapot. En het is wapenwetloop. Je houdt jezelf voor de gek. Het gaat nooit werken. De geschiedenis heeft het uitgewezen. Dus ik doe je niet ermee.
0: Andere kant van de tafel ook een ander standpunt of niet?
2: Nou, ik vraag me af, als je zegt ze mogen geen rendement maken, hoe kun je dan een leger in stand houden?
1: Ja, maar ik vind gewoon een leger, en dat betekent dat je andere mensen dood gaat maken. En rondom het doodmaken van andere mensen, het zou toch wel bizar zijn dat je daar winst op maakt. En dat is nu wel het geval.
2: Maar je moet toch winst maken om je te kunnen verdedigen?
1: Nou, dat vind ik niet. En dat vind ik dus, dit is een hele mooie discussie waar we het een keer met elkaar over kunnen hebben. Kijk, verdedigen, er zijn heel veel manieren om je te verdedigen. En om andere mensen dood te maken die er helemaal niets mee te maken hebben, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan nog erger om daar winst op te maken. Ik zou er geen nacht van kunnen slapen.
0: Jij gaat spanbanden maken, toch, in dit geval? Of ga je iets anders maken voor Defensie?
1: Nee, spanbanden. Maar ik lever geen spanbanden aan Defensie. Ik ga hier niet aan meedoen. En als alle bedrijven dit zouden doen, dan is er geen oorlog.
2: Oké, ik denk dat ik aan de andere kant zit. Ik denk dat ik denk ook dat de maatregel, in zoverre, even los van of je wel of niet wil produceren voor defensiebedrijven. Dat is een fair point. Iedereen heeft zijn eigen standpunt.
0: Oh ja, goed, dat is dus niet zo'n fair point meer, want in een enkel geval zou je gedwongen kunnen worden. Ja,
2: je kan gedwongen worden. En ik denk dat waar Defensie vooruit staat, en ik kom uit Defensie voort, even voor de helderheid, is dat je.
0: Vertel even iets meer dan.
2: Ik ben beroepsofficier geweest bij de marine voor een langere periode.
0: Oké, nou dat zal ik ook nog aan je aankondiging toevoegen.
2: En nog steeds deels betrokken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval moet kunnen verdedigen. Ik geloof niet in een aanvalssituatie, zo worden wij ook niet gemaakt in Europa. Je moet je minimaal kunnen verdedigen. En dat verandert momenteel zo snel, die hele omgeving, dat je je basis er moet veranderen. Daar heb je de industrie keihard voor nodig. Dan kom je weer. Dat gaat klassiek altijd naar het buitenland. Naar die grote broeder in het Westen. Dat willen we juist in Europa en Nederland gaan krijgen. Om dat te doen heb je de Nederlandse industrie nodig. En dan heb je één kans, is defensiewijs bedrijven aan. Maar is best lastig. Je hebt een bedrijf, je hebt grote klanten, en dan komt er in één keer zo'n hele grote klant. En dat zou je hele continuïteit in gevaar kunnen brengen. En ik denk dat je met deze maatregel eigenlijk het bedrijf de kans geeft om een stuk voorgefinancierd te krijgen vanuit Defensie. Want als Defensie tegen je zegt, jij moet, zeg jij vervolgens, prima, maar dan moet je mijn voorraad eventjes vooruit betalen, en dan kan ik investeren. Dus op die manier denk ik dat het wat lucht gaat bieden, waar heel veel bedrijven op dit moment eigenlijk niet kunnen werken voor Defensie. En heel actueel, gisteren stond in de krant dat die schermvesten, die worden dan uitbesteed aan een bedrijf Israëlisch-Chinees. Dat vind ik dan wel ook bizar trouwens. Even los, vind ik ook gewoon economisch bizar. Autonomie, soevereiniteit, en dan gebeurt dat, los van de landen. Terwijl er in Nederland fantastische scale-ups zijn in dit geval. Er zijn er drie.
0: Oeh, nu heb je Monique ook hoor. Scale-ups.
2: Nee, er zijn drie scale-ups die dit ook kunnen. En dit gaat over scherfvesten. Dus ik denk voor jou ietsje comfortabeler. Want dat is echt defensief. Om gewoon mensen, maar ook burgers, maar ook politie te beschermen.
0: Omdat we dat uur nu eenmaal niet hebben. Toch nog even een reactie, Monique.
1: Ja, ik vind dat we met elkaar daar gewoon echt beter over moeten nadenken. En ook, ja, hoe kan je nou het goed praten dat we winst gaan maken op oorlog? En daar moeten we echt
0: maar
1: met elkaar iets over zeggen.
0: Wat vind je in reactie van wat Geert-Jan zegt?
1: Ja, kijk, als je het echt allemaal goed bekijkt, denk ik, ja, wees realistisch. Waar komt dat gevaar vandaan? Ze komen hier echt niet met 100 man of 1000 man over de grenzen waar we ons voor moeten verdedigen. Het zal eerder drones zijn. Het zal technologische AI-gedreven oorlogvoering. Die kant gaat het op. Maar we denken gewoon te ouderwets. En ik vind ook, ja, ga met elkaar praten in plaats van oorlog voeren.
0: Maar hoe loopt dit nu af, Monique? Stel dat, ik wil het toch nog eventjes concretiseren. Ja. De minister zegt, Monique, ik zie de P van P staan.
1: Ja.
0: Maar we hebben je spanbanden nodig.
1: Nou, dan zeg ik, dat doe ik niet. Zet me dan maar in de bak of laat mijn boete betalen. Ik ga het gewoon niet doen. En ik hoop dat meer mensen dit voorbeeld volgen. Want dan houdt het een keer op met het achterlijke gedrag met oorlog voeren.
0: De oud-beroepsofficier? Slotwoorden?
2: Ik denk dat er genoeg bedrijven zijn gelukkig dat je niet in dat conflict kan komen. Ik denk overal ook niet dat conflict moet opzoeken.
0: Nee.
2: En daarin het gemiddelde moet zoeken. Maar ik denk dat er genoeg Nederlandse bedrijven zijn die het zouden kunnen doen.
0: Monique Almsink van Jumbo Spanbandsfabrikant All Day Nuts.
1: Dankjewel.
0: Waarschijnlijk voorlopig niet in de bak, dus ik vermoed dat we elkaar snel weer zullen zien.
1: Leuk, gezellig.
0: Geert-Jan van der Snoek was er ook, serieondernemer van Merck's Enterprises onder andere. En voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Makelaars zijn niet blij met de nieuwe koers van huizensite Funda. Die vragen meer geld voor het plaatsen van een woningadvertentie. In de duurste gevallen zelfs 2 keer zoveel, schrijft het FD. Ook kunnen kopers straks zelf een advertentie kopen. Nu kan alleen een makelaar dat. Het holt ons vak uit, zeggen die. En bijna 3 weken na de verwoestende aardbevingen in Venezuela staat het dodental nu op zo'n 4500. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Want de VN denkt dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. En de kans dat die nog in leven zijn is heel erg klein. En complimenten over en weer tussen de finalisten van Wimbledon, Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won in 4 sets, maar beide waren erg te spreken over het hoge niveau. Winnaar Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: De afgelopen jaren kwam Toedeloer vooral in het nieuws met miljoenen verliezen, bijstortende aandeelhouders en stoelendans aan de top. Nu zegt het bedrijf het keerpunt te hebben bereikt. Nieuwe samenwerkingen met onder andere Shell, meer bezoekers en een eerste netto-winst moeten bewijzen dat de strategie werkt. En de man die het allemaal moet aansturen, die is hier, Chris Meijers van Toedeloer. Welkom.
6: Dankjewel voor de uitnodiging, Thomas. Leuk om hier te zijn.
5: Ga jij liever thuis naar de wc of bij een locatie van Toedeloer?
6: Als ik onderweg ben, ga ik altijd naar Toedeloer. Want dan weet je zeker dat het goed is.
5: Jij weet ook uit je hoofd wat jullie locaties zijn. Je mist er nooit één?
6: Ik mist er nooit één. Ik weet precies waar ze zijn. Ja.
5: Waar let je dan op?
6: Nou ja, of het bijna zoals thuis is. Kijk, het is utopisch om te zeggen het is zoals thuis. Maar we willen gewoon zorgen dat als jij onderweg bent, dat je gewoon naar een comfortabel, schone toilet kan gaan. Daar begint het allemaal mee. En daar let ik eigenlijk op. En hoe gaat dat? Wat kan niet? Wat gaat
5: Wanneer was je voor het laatst ontevreden?
6: Deze week.
5: Want wat was er los?
6: Het was te vies. En zo eerlijk moeten we ook zijn. Als we het zelf doen, hebben we natuurlijk allemaal programma's voor. Schoonmaakprogramma's en opleidingen. Ook nou mensen, partners zoals Shell, waar we mee samenwerken. Zij doen dagelijks schoonmaak bijvoorbeeld. Dus we helpen ze en we kijken daarmee.
5: Ja, want wie doet wat? Hè? We hebben natuurlijk het wc-bezoek. En dat is waar klanten op letten. Maar je hebt het poortje waar je door moet. Ja. Uiteindelijk moet het boel ook nog worden schoongemaakt. Is dat allemaal het pakket van Toedeloer? Of kun je daarin variëren?
6: Daar kan je gaan variëren, daar kom ik zo meteen op terug. Maar in de kern is het de combinatie daarvan. Dus je hebt het toiletconcept, je kunt onderweg naar een comfortabele toilet. En je gaat door een poortje. En dat moet allemaal zo soepel mogelijk en zo makkelijk mogelijk worden gedaan. Ja. En daar zijn we continu aan het kijken van, gaat het goed genoeg of kan het beter?
5: Ja. Want je zegt, het moet comfortabel, het moet schoon. Op jullie website staat dat het bij voorkeur ook leuk en verrassend is. Maar het is toch wel een noodzakelijke pitstop. We hoeven er ook geen sprookje van te maken, toch?
6: Absoluut. Daarom hoor je me eigenlijk tot nu toe altijd maar zeggen, het moet eerst schoon en comfortabel zijn. En met comfortabel bedoel ik gewoon, je bent er op je gemak. En dat we daarna proberen een klant met een glimlach weg te krijgen, doordat het gewoon goed was. Of omdat hij een grappig weetje of een grappig plaatje ziet. Of dat hij denkt van, hey, ik heb een hele leuke voucher waar ik een beetje kan. Om dat in te wisselen. Nou, op die manier proberen weer mijn glimlach op te...
5: Ja. Als je op Trustpilot gaat kijken, en ik weet het, excuus Elemo, daar zijn de mensen ook om te zeiken, maar daar scoren jullie een fraaie 1,7. En daar maken de mensen van hun hart ook geen moordkuil. Daar wemelt het van de gore verhalen. Daar hebben ze nog nooit zoiets meegemaakt, dat soort zaken. Doet het je wat, of... Begrijp je dat het erbij hoort?
6: Zeker, daar kan je niet tevreden mee zijn. Ik wil dat niet bagatelliseren, ik wil het wel nuanceren. Kijk, wij krijgen ook aan de andere kant allemaal, en dat meten we ook, allemaal andere scores terug. En bijvoorbeeld door, en wat we dan noemen, feedback. Nou, dat zijn die stoplichten die je kent, groen, oranje en rood. We doen ook kwalitatieve mystery visits, et cetera. Dan krijgen we gewoon een kwalitatieve feedback.
5: En dan scoor je toch wat hoger dan een 1,7.
6: 8,6 gemiddeld over al onze operaties. Ja, ja.
5: Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen, en zeker de mensen die al wat langer meegaan, nog de tijd kennen van gratis naar de wc gaan. En nu krijg je dan een voucher natuurlijk als je naar de wc gaat. Dus dan kun je daar wat mee. Maar het chagrijn is alleen maar toegenomen aan de pomp. Hè. Mensen betalen zich al blauw. En dan moet je ook nog betalen voor wat vroeger in de optiek van veel mensen toch nog altijd gratis was. Dus als je er dan geld voor betaalt, dan moet het ook echt wel in orde zijn.
6: Vind ik ook. En daar streven we elke dag naar. En ik denk dat we dat heel goed doen. En ik denk ook dat het telkens wat beter kan. Je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt. Maar je moet ook denk ik wel acknowledgen van wat goed gaat. En als je vergelijkt het toilet 15 jaar geleden, Thomas, als je dan onderweg ging en wat het nu is, ja, dan denk ik dat er enorme stappen zijn gezet.
5: En dan zeg je, het gaat over een euro. Het is iets duurder geworden. Misschien op sommige plekken al meer dan een euro. Maar dan zie je toch nog altijd groepen mensen proberen om die poortjes te ontwijken of daar met z'n tweeën of z'n drieën doorheen te gaan. Hebben jullie dat wel eens gemeten wat dat kost aan misgelopen omzet?
6: Ja, meten is heel moeilijk. We zien natuurlijk ook wel de springers. Hè, zeggen we dat.
5: De springers?
6: Ja, ja, precies. En voordat dat een andere interpretatie is, de springer over ons poortje. En dat houden we niet bij. We hebben geen camera's die dat allemaal natuurlijk bijhouden. Tegelijkertijd kijken we wel van, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat dat minder gedaan gaat worden. Helemaal voorkomen is het niet. En bijvoorbeeld ook wat we prima vinden is dat kinderen, en dan zeg maar kleiner dan 1,10 meter in dit geval, maar daar zijn we niet heel scherp op, dat die ook gewoon gratis naar binnen kunnen. Ja. Je, uiteindelijk vinden we het belangrijk, eigenlijk in totaliteit, natuurlijk willen we geld verdienen, maar uiteindelijk dat je onderweg met z'n allen naar een fatsoenlijke toilet kan gaan.
5: En Toedeloo was de eerste die dit op deze manier aanbood, een first mover. Het risico van een first mover is dat je de markt creëert en dat veel andere bedrijven denken, dat kunnen wij ook, dat kunnen wij beter. Er is de afgelopen jaren ook wel sprake geweest van toenemende concurrentie. Ook onder andere zelfs een groot bedrijf, 100 Restrooms, opgericht door een oud medewerker van Toedeloo. Hoe problematisch is dat?
6: Ja, eigenlijk helemaal niet. Want ik zou je vertellen, als je een first mover bent, dan weet je dat er op een gegeven moment concurrentie komt als die markt maar groot genoeg is. En die markt is dus groot genoeg en die groeit alleen maar. Dus voor ons is het goed, want die hele taart die wordt vergroot. En dan is uiteindelijk, het houdt je scherp. Ik ben blij met concurrentie wat dat betreft. Het is goed. Dus ik vind het helemaal niet problematisch.
5: Nou ja, je moet toch ook ergens kijken hoe je het dan gaat winnen. Of je prijsstelling nog in orde is. En we spreken elkaar ook natuurlijk na een periode van financiële moeilijkheden. Want jij hebt op eerdere plek al aangegeven, het lek is boven. Maar die moeilijke jaren van Toedeloo hebben niks te maken met toegenomen concurrentie?
6: Nee, ja, ik wil niet zeggen dat daar totaal geen causaal verband is, maar ik denk niet dat het met de concurrentie te maken heeft. Kijk, wij zitten al 15 jaar in deze business. We waren de first mover. We hadden een stevig fundament. Ook toen ik bij het bedrijf begon in 2022, stond er eigenlijk een heel stevig fundament met hele sterke partners zoals Shell, waarmee we al sinds 2013 samenwerken.
5: Was wel na corona, heeft wel iets betekend voor verkeersstromen, denk ik zo?
6: Nee, absoluut. Hè. Dus daarna zijn de verkeersstromen weer op gang gekomen. Maar ik wil zeggen, concurrent. Kijk, uiteindelijk is de markt alleen maar veel gaan groeien. En daarmee daar profiteren we allemaal van. En het houdt je scherp.
5: Maar als je in een groeiende markt, zoals jij zegt, met een taart die steeds groter wordt, er toch maar moeizaam in slaagt om zwarte cijfers te schrijven, dan is er dus iets anders aan de hand.
6: Nee, kijk, uiteindelijk die zwarte cijfers die hebben we even, die hebben we geschreven inmiddels. Hè, dus we zijn gewoon wat dat betreft succesvol, maar ook een winstgevend bedrijf.
5: Ja, dat kun je zeggen, want de laatste publieke uitingen die ik tegenkwam spraken nog over op weg naar zwarte cijfers. En je bent altijd op weg naar iets, dus...
6: Ja, nee, zeker. Dus dat is de scoopje die jij dan hebt. Nee, maar goed, wij gaan binnenkort onze 2025 cijfers gaan we dan ook openbaar maken. En we hebben gewoon netto zwarte cijfers geschreven. Maar voor mij is dat een prachtige conclusie uiteindelijk. Maar ik zie al 3 jaar waarmee we bezig zijn. En dat er natuurlijk gewoon in onze operatie, in onze tevredenheid, bij partners en ook bij die eindklant.
5: Snap ik, maar je hebt ook aandeelhouders die denken, Chris, je bent goed bezig, maar ik wil het op termijn ook wel gewoon terugzien in zwarte cijfers.
6: Nou ja, goed, en dat hebben ze dus nu.
5: En hoef ik geen microscoop bij te pakken, dat zijn serieuze zwarte cijfers, dat is niet een aangepaste rekenmethode.
6: Nee, zeker niet.
5: Je hebt
6: niet,
5: zwarte cijfers gezegd.
6: Nee, kijk, uiteindelijk, Thomas, ik snap je vraag wel. Wat
5: ik ben nog lang niet klaar.
6: Nee, we zijn begonnen volgens mij nog 20 minuten te gaan, dat is ook prima. Kijk, wat wij, zeg maar, 3 jaar geleden zijn ingezet, ik noemde even je aankondiging over die strategie. Kijk, aan de ene kant de strategie die er was. Namelijk goede openbare toiletten creëren op zoveel mogelijk plekken. op basis van hele stevige partnerships en op drukke plekken. Dat was er al en dat hebben we wel aangescherpt de afgelopen jaren. Dus we zijn heel erg gaan investeren op de operatie. Want de operatie betekent dat jij als eindklant een betere ervaring hebt bij Toedeloe, maar ook dat een partij zoals Shell of een Franse spoorwegen waarmee je samenwerken tevreden zijn, omdat hun klant beter wordt bediend.
5: Maar je moet op bepaalde momenten ook hebben besloten om terug te schalen bepaalde locaties toch als niet rendabel te zien, of in ieder geval iets wat niet genoeg oplevert. Want het is wat afgenomen, toch?
6: De aantal locaties zijn alleen maar gestegen.
5: Aantal landen?
6: Aantal landen zijn hetzelfde gebleven. We hadden er 8, we hebben er nog 8.
5: Okay. Locaties gesloten, toch?
6: We hebben er een paar gesloten, maar ik moet zeggen, dat is niet de laatste 2 jaar, want dat is in 23. Dus toen ik binnenkwam, 2022 en 23, hebben we een aantal locaties gesloten. Maar dat is op de vingers van 1 hand te tellen, dat meen ik serieus. En dat waren een aantal individuele locaties in binnensteden. En wat je in binnensteden, want we zitten aan snelwegen, we zitten op treinstations, maar ook in binnensteden. En in binnensteden moet je wel gezond kritisch zijn. Waar zit je? He, op de hele drukke plekken. Carousel de Louvre, Parijs, Covent Garden, daar zitten we. Daar zijn de stromen zo dik, dat is heel goed. Maar als je net ergens zit waar de traffic wegvalt, door omstandigheden, dan kan het ingekomen. Dus we hebben een paar van dat soort locaties gesloten. Daarna alleen maar gegroeid.
5: Nog even doorbijten over de afgelopen jaren en daarna natuurlijk naar de nieuwe strategie. Het is ook veelvuldig gegaan in media en misschien wel tegen je zin over of er sprake zou zijn van een verkoop van Toedeloe door de huidige aandeelhouder. Is daar sprake van?
6: Nee, dat is aan hun, om dat te bepalen. Twee, kijk, we hebben een investeerder, die zit er ruim 10 jaar in. Dus dit soort partij kijkt altijd naar kopen en kunnen we een keer gaan verkopen. Dus dat op hun strategische agenda staat, dat is denk ik publiek geheim. Dat is ook duidelijk.
5: Tegelijkertijd, het publieke geheim is dat zij van plan zijn jullie te verkopen?
6: Nee, niet dat ze dat van plan zijn, maar dat ze dat overwegen natuurlijk.
5: Nou, want het is ook behoorlijk publiek geworden dat er investeringsmemoranda zijn doorgestuurd onder de operatienaam Pitstop. Dat er... Ja, je knikt, dus je kent in ieder geval die geluiden. Of vertel ik je nu iets nieuws? Dat zou me verbazen.
6: Nee, je vertelt niks nieuws in die zin van over hoe concreet het is. Maar wat ik wil zeggen, zo'n partij zoals Everdon bij ons, dat is een hele fijne aandeelhouder. Ik werk 4 jaar met ze samen. En ook de laatste, kijk, en ze zitten er al wat langer in. Dus ik ben gewend te werken met Everdon nu. En ik weet gewoon dat zij en vergelijkbare investeerders kijken op een gegeven moment van, komt er een logisch moment om weer te verkopen.
5: Maar dus het is concreet?
6: Het is nu niet aan de orde.
5: Maar hoe komt het dan dat ik zonder al te veel moeite kan opsporen dat er zo'n investeringsmemorandum is rondgestuurd en dat zelfs al een naam heeft gekregen? Dat er eventueel sprake zou zijn van de verkoop aan een Duitse partij, dat het afgeketst is, dat soort zaken meer. Dat is allemaal gewoon op het wereldwijde net te vinden.
6: Ja, nou ja, goed. Waar dat vandaan komt, weet ik dan ook niet precies.
5: En je volgt het wel, toch?
6: En ik volg het wel, zeker. Ja. Ja. Nee, dus kijk, wat ik merk.
5: Het is niet je favoriete onderwerp.
6: Nou kijk, dit soort gesprekken leidt eigenlijk af waar we mee bezig zijn. En waar we mee bezig zijn, samen met die aandeelhouder en overigens met alle financiers die eromheen zitten. Ik praat nu continu, hoe kan ik een bedrijf financieren? Ik ben verantwoordelijk voor Toedeloe. Ik ben verantwoordelijk voor mijn aandeelhouder om daar waarde in te creëren. Maar überhaupt om die business te financieren en ook de groei te financieren. We zijn natuurlijk enorm aan het groeien. Ja, dat vraagt natuurlijk gewoon om commitment van alle stakeholders aan de financiering.
5: Maar als je enorm aan het groeien bent, dan zou ik als aandeelhouder nog even aan boord willen blijven.
6: Ja, nou, dat zeg ik zo ook wel eens.
5: Ja? Ja, maar daar moet je ze wel van overtuigen.
6: Ja, nee, daar hoef je ze niet eens van overtuigen. Maar wat ze ermee doen, dat is hun agenda uiteindelijk. Ja. Ja.
5: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
3: Het dilemma.
5: We kunnen ons alleen maar onderscheiden met goede service. Of over 10 jaar dan houden we ons alleen nog maar met de technologie achter de wc-poortjes bezig.
6: Goede service.
5: Chris Meijers is hier, de CEO van Toedeloe. Ik dacht, ik geef je de rode loper naar die nieuwe strategie. Want het gaat om veel meer dan alleen maar de wc's. Of ben ik niet goed ingelicht?
6: Ja, dat zeg je goed. Maar ik vind, we zijn een toiletbedrijf, een openbaar toiletbedrijf. En daar zijn we mee begonnen. En dat blijven we doen. Dus dat is altijd in de kern. En dat betekent goede service. En ik heb dat net een paar keer genoemd in andere woorden. Dus dat is denk ik duidelijk. Wat we wel zien, is dat we inmiddels afgelopen jaar hebben wij bijna 50 miljoen bezoekers door onze poorten gekregen. Dus dat is een enorme mogelijkheid om met die data wat te doen aan de ene kant. En heel concreet betekent dat, hoe kunnen we dat helpen in de operatie om dat te verbeteren?
5: Want wat weet jij dan van die 50 miljoen bezoekers? Ze zijn naar de wc gegaan.
6: Dat weet ik en wanneer ze zijn geweest. Maar okay. Ik weet niet dat, Thomas, dat jij het was. Ik weet niet of het een dame of een heer was. Kijk, we hebben geen...
5: En wil je dat kunnen weten of niet?
6: Nee, dat hoef ik niet te weten. Wat ik wel belangrijk vind, is dat wij patronen weten. Dus wanneer komen er mensen? Want dan kunnen we onszelf en ook onze partners kunnen we heel goed gaan helpen om die operatie zo goed mogelijk te maken.
5: Mijn suggestie, het is in de spits wel drukker.
6: Hey, dat is
5: waar. Maar ik help gewoon graag.
6: Ja. Maar is dat dan tussen 7 en 9? Is dat, zeg maar daarna heel laag? Blijft dat nog even hangen? Hoe zit het 's avonds? Hoe zit het in de zomermaanden? Ja, tuurlijk, nu ook. Ik hoorde je net zeggen, kan ik rustig op vakantie? En ik hoorde je in je gesprek met Arnold ook hebben over hoge nood. Ja, dan denk ik van ja, ik ben blij dat wij er zijn. Want het gaat weer enorm, weet je, dat zijn hele goede maanden die eraan gaan komen. Veel mensen onderweg.
5: Maar dus je weet al een hoop.
6: We weten al
5: een hoop. Maar op welke manier ga je die data dan op een andere manier inzetten?
6: Nou ja, dus op het vlak van de operatie, om de operatie te versterken. En wat bedoelen we daarmee? Eigenlijk twee zaken. Van hoe kun jij je personeelsplanning optimaliseren? Wanneer moet je misschien meer personeel neerzetten? Wanneer kan het wat minder? Om maar wel met die basis dat het service goed is en dat het schoon is. Aan de andere kant bijvoorbeeld ook wat wij dan noemen preventive maintenance. Een beetje een duur woord, maar dat is gewoon van het zijn natuurlijk heel veel gebruikte toiletten bij ons. Heel veel mensen, veel locaties, meer dan 1000 mensen per dag. En dat jaar, zeg maar, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk onderhoud. Dat is niet erg. Maar als wij dat onderhoud wat beter kunnen gaan plannen en ook vooraf kunnen gaan plannen, dan helpt dat één.
5: Nou, ik hoop dat dat al een beetje onderdeel uitmaakt van hoe je op dit moment opereert. Dat je weet, dat is een wat ouder toilet, het is veelvuldig gebruikt. Dus we moeten daar eens kijken naar hoe dat in de toekomst overeind blijft, dat toilet. Of dat het misschien vervangen moet worden.
6: Maar nou heb je 8 urinoirs, Thomas. Welke denk je dan het meeste gebruikt of niet? Waar ga jij altijd staan als je moet?
5: De eerste.
6: Is dat, je bedoelt helemaal links of helemaal rechts? Of waar je het eerst tegenaan
5: hebt? Even kijken zeg. Ja, ik denk de eerste of de achterste. Afhankelijk van of er al iemand anders staat natuurlijk.
6: Ja, precies. Dus je hoeft ze niet allemaal te doen. Maar je wil de linkse en de rechts of de eerste of de achterste. Die wil je dan. En daarmee wil je wel weten van zijn die dan meer gebruikt en hoe vaak. Ja. En daar zijn we ook.
5: Zo,
6: het
5: wordt diep hier.
6: Exact. Ja, precies.
5: Nou, waar ga jij staan?
6: Of als het kan helemaal rechts of helemaal links ook.
5: Of ga je liever helemaal niet staan en kiezen voor het hokje?
6: Dat ligt natuurlijk aan.
5: Ja, maar goed. Dat ligt ook nog ergens aan. Ik begrijp het. En als je zegt, we willen mensen daarin ondersteunen. Hè? Je moet ook weten wanneer je mensen moet inzetten of niet. Of je medewerkers of schoonmakers extra moet inhuren. Is dat dan aan jullie of is dat dan aan jullie klant? Aan Shell, aan Q8?
6: Nou, we hebben eigenlijk twee modellen. We doen of de operatie zelf, of we laten het aan een andere partij. Maar in beide gevallen gaan we wel onze informatie en onze data delen. Dus ja, of we doen het intern, dat is nogal makkelijk. Of we spreken gewoon met partijen zoals Shell in dit geval, aan de snelweg, waar wij de schoonmaak doen. Joh, dit zijn patronen die wij zien. Kijk, en die kunnen zij ook spiegelen aan hun patronen in hun shops. En daar kun je gewoon slimme dingen mee doen.
5: Hoe denk je dat het elektrisch rijden jullie zaak gaat beïnvloeden?
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies waar dat gaat landen. Eén weet ik zeker, dat we meer met elkaar elektrisch gaan rijden. En dat er op de toekomst uiteindelijk misschien wel alleen maar elektrisch rijden. Je ziet daar natuurlijk vertraging in. Dus we moeten anticiperen. En dat doen we ook met een nieuwe samenwerking die we met Q8 zijn begonnen. Die echt een electric vehicle hub charging station nu aan het bouwen is. Daar moeten we wel op zitten. Tegelijkertijd zie je dat de stroom van mensen daar nog veel dunner is dan op benzinepomp op dit moment. Wat gaat Shell doen? Wat gaat Circle K doen? Wat gaan al die grote petrolpartijen doen met electric charging? Gaan zij ook hele straten van dat soort apparaten bij hun locatie zetten of niet?
5: Ja, je zou kunnen denken dat ze dat gaan doen, toch?
6: Dat denk ik ook.
5: Of verwacht je dat veel mensen toch vooral thuis gaan laden en niet zo heel veel extra tijd spenderen op een tankstation?
6: Maar ik rij zelf elektrisch. En ik zou eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer laat ik thuis op. Dus ik denk ook wel dat er een beweging is dat mensen minder onderweg gaan laden. Wat je wel ziet, is dat het verblijf op die tankstations aangenamer moet worden. Dus je ziet ook nu dat beide partijen waarmee we aan de snelweg samenwerken, dat is Total Energies, maar dat heet inmiddels Circle K en Shell, heel erg investeren in die shop van hun. Het moet daar goed zijn. Daar willen ze zeg maar de spend, de bestedingen daar willen ze verhogen. Het aardige is, als jij een schoon toilet hebt, en dat hebben we onderzocht, dan ga je ook meer besteden. Want als iets vies is, dan vind je het vervelend en dan ga je sneller weg. Dus het is hier, het houdt elkaar heel.
5: Hoeveel mag je eigenlijk, denk je, maximaal rekenen voor een goed verzorgd schoon toiletbezoek? Want het is, net als alle andere zaken in het leven, natuurlijk duurder geworden. Er is een enorme inflatiepiek geweest een paar jaar terug. Maar zit er een grens aan wat jij kunt of durft te vragen?
6: Je bent altijd op zoek naar de elasticiteit als bedrijf. Van tot hoever kan je gaan? Ik denk dat, kijk, wat we nu zien aan de snelwegen, zitten we nu op een euro. Op treinstations zitten we inmiddels op 1,20 euro in België. En in de binnensteden, op die drukke toeristische plekken, zitten we op 2 euro. Dus het zit daar ergens tussenin. Denk ik op dit moment waar het op dit moment moet landen. Ik denk dat het veel belangrijker is van wat is. Kijk, je kunt zeggen het is die euro, dat is kosten. Maar wat doe je met die euro of met die voucher? En dat is ook een stapje naar, is het service of is het technologie? technologie wordt steeds belangrijker bij Toedeloe. Dus die poort, die slimme toegangspoort die wij hebben, al bij al onze eigen locaties, daar zijn we op aan het investeren.
5: Maar zou je die slimme toegangspoort ook kunnen gebruiken los van welke toiletvoorziening dan ook? Je kan ook een tourniquet-specialist worden.
6: Dat kan, ja. Maar dus,
5: dat wil je niet?
6: Ja, dat zijn we al. Maar dan wel in combinatie met dat wij een eigen toiletruimte hebben.
5: Oh, die hoort er wel bij. Ja,
6: ja, maar ook apart. Hè? Dus om dat wel even te nuanceren. Dus wat we zeggen, het hoort integraal bij ons concept. Je gaat ergens naar binnen, je betaalt, je krijgt een bonnetje. Nou, dat bonnetje moet veel aantrekkelijker gaan worden. Daar kunnen we veel met loyalty ombouwen. Daar investeren we in die poort. Maar die poort kun je ook apart oppakken en buiten een Toedeloe in de markt aanzetten. En dat doen wij nu. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En we staan inmiddels op de eerste 25 plekken met een poort alleen zonder een Toedeloe.
5: Je noemde net in het voorbijgaan eventjes de treinstations. Daar zijn jullie ook te vinden. Onder andere in Frankrijk. En dat loopt al lang. Daar is ook zo af en toe sprake van een wat kritische publicatie over de medewerkers en hoe die behandeld worden door Toedeloe. Redelijk recent nog dit voorjaar een Frans tijdschrift dat zei, we moeten toch eens wat zaken op een rijtje zetten, ook in het licht van de nieuwe aanbesteding die eraan zit te komen. Neem dit dan mee, of je die mensen goed behandelt, of het arbeidsrecht wel helemaal wordt gerespecteerd. Hoe vind je zelf dat het gaat?
6: Heel goed. Dat is een makkelijke antwoord. Kijk, ik herken me. Kijk, wij in Frankrijk, bij dat contract wat we sinds 2014 doen, daar krijgen wij afgelopen jaar 17 miljoen mensen binnen in 50 locaties. En dat doen we dus, wat ik je zei, objectief met een score van 8,6. En het contract wat we met de Franse Spoorwegen hadden, dat is ook tussentijds weer verlengd. Ze zijn super tevreden.
5: Maar het huidige contract loopt niet meer zo lang, toch?
6: Dat loopt nog tot eind volgend jaar.
5: Oké, okay, ja. Goed. Daar wordt dan nu naar gekeken, naar op welke manier gaan we dat verlengen. En doen we dat met elkaar of kiezen we toch voor een andere partner?
6: Exact, maar dan moet je natuurlijk wel, zeg maar, door die. Dat ene voorbeeld wat jij dan nu aangeeft, wat ik niet in detail ken, dat is heel vervelend. Daar duiken we dan ook in. Daar gaan we ook iets mee doen.
5: Nou, het speelt al langer. En ik weet dat er in Frankrijk natuurlijk een andere volkshaard is en dat er misschien iets sneller wordt gemopperd. Maar toch, het is niet van gisteren, het is ook niet van eergisteren. Het komt af en toe op.
6: Het komt af en toe op. En dan zeg ik ook, kijk, als je op het moment dat je 17 miljoen mensen door je poortjes krijgt, de 50 locaties op die treinstations, dan kan er eens een keer wat misgaan. Daar leggen we ons niet bij neer.
5: Het gaat niet alleen om de gasten, het gaat ook om de mensen die werken in die ruimtes van Toedeloe.
6: Ja, ja, precies. Dus dat gebeurt wel. Dus wij zijn heel kritisch en we voldoen natuurlijk aan alle wettelijke voorschriften en eisen die je daar moet doen om te kunnen opereren. Anders kan je ook niet met een SNCF in dit geval blijven opereren. Maar dat betekent.
5: Heb je verbetering moeten beloven? Ook. Sorry? Heb je verbetering moeten beloven aan de Franse spoorwegen?
6: Het Franse team wat we daar hebben, die praat op wekelijkse basis met de Franse spoorwegen. Dus tuurlijk zeggen we dan oké, dit hebben we ermee gedaan. Maar in de kern. En ik hoop ook dat je dat begrijpt. Kijk, bij elk bedrijf wat in deze omvang op dit soort locaties een operatie uitvoert, gaat er wel eens een keer iets mis. Ben je daar blij mee? Nee. Kan je het voorkomen? Ik denk het ook niet. Wat doe je daarmee en hoe kun je dat verbeteren?
5: Hoe gaat het op de Nederlandse stations? Want eerder dit jaar werd duidelijk dat de NS een contract heeft voor de uitbating van de meerdere toiletten op meerdere stations. Flinke waarde. Waren jullie in de race of zijn jullie in de race?
6: Ja, dat zijn we. Dus dit komt eigenlijk net als bij Frankrijk en in België, waar we het contract in 2023 hebben gewonnen van de Belgische spoorwegen. Kijk, eens in de zoveel tijd komen dit soort contracten op de markt. Nou, bij de NS gaat die binnenkort op de markt komen.
5: Ja, is dat op dit moment dan de stand van zaken? Want onze redactie kwam ter oren dat het eigenlijk al voorlopig gegund is aan een concurrent. En dat er sprake zou zijn van een kort geding dat jullie hebben aangespannen?
6: Nee, dat is onbekend en het is gewoon nog pending. En
5: is het onbekend? Want als iemand het moet weten, dan ben jij het, toch?
6: Dan moet ik het weten, ja, zeker. Nee, maar kijk, wat ik al zeg over die NS-locatie, die is nog niet definitief gegund. En zolang er niet definitief is gegund, zijn wij...
5: Dus hij is voorlopig gegund en voorlopig niet aan jullie. En jullie hebben daar bezwaar tegen gemaakt.
6: Nee, dat is mij onbekend. Nee.
5: Ja, je kunt toch zeggen, dat is niet waar? Dat is iets anders dan dat is mij onbekend.
6: Ja, kijk, ik vind het veel belangrijker om te zeggen...
5: Nee, maar dit is gewoon een heel duidelijke vraag. Hebben jullie bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunning van dat contract?
6: Ja, we zijn in gesprek met de NS over de huidige tender. En we wachten op een antwoord daarop.
5: Dus het is je wel bekend?
6: Het is me bekend dat die tender is en dat we in gesprek zijn met de NS. Ja. Ja.
5: En wanneer hoop je daar duidelijkheid over te hebben?
6: In het najaar. We gaan nu de vakantieperiodes in. En dat zijn ook de afspraken.
5: En is dat belangrijk? Of zeg je die nieuwe strategie, hè, onze zwarte cijfers, de weg die we nu zijn ingeslagen, hangt niet af van dat contract?
6: Nee, dat is het laatste. Het hangt niet af van dat contract. Want het is niet een bestaand contract wat we hebben. Dus het zou, het, weet je, als wij dit gaan winnen. En ik denk dat we nogmaals, ik denk dat we best wel goed gepositioneerd zijn daarvoor. Omdat we Frankrijk en België al zo lang doen. Naar tevredenheid. Dat helpt natuurlijk in de groei. Dat is evident. En het zit op een kanaal waar we graag willen groeien. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere mogelijkheden. Alleen al die turnstile only en op andere plekken. Waar we heel veel groei zien en die ook al bereiken.
5: Wat wordt, voor zover je nu kunt inschatten, jouw volgende pitstop?
6: Ook denk ik op de terugweg, als ik zo naar Rotterdam rijd, dan raak ik...
5: Moet naar Rotterdam?
6: Ja.
5: Ik kan je zeggen, wij hebben hier bij BNR ook wc's.
6: Ik heb ze al getest van tevoren.
5: Maar ik voel me circusbeleving? Comfortabel. Niet comfortabel.
6: Het was heel comfortabel.
5: Chris Meijers was hier, de topman van Toedeloe. Dank voor je komst.
6: Ja, graag gedaan.
5: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Rudy van Kleef, de commercieel directeur van Philip Morris International, over rookvrije producten, zoals hij dat zelf noemt, en de toch nog altijd schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Luister dan naar de top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Zeker niet als je je abonneert op de podcast.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: We merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijp.
8: Heel Europa wil zo snel mogelijk aan energietransitie. Mm-hmm. Nou wordt de hardware voor die transitie geleverd door een ander land goedkoper op kosten van de belastingbetaler in dat land. Mm-hmm. Waarom zouden wij daar in hemelsnaam moeite mee hebben?
9: Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
7: Ja, op het moment dat de sluis overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
10: Als je ooit een keertje Monopoly hebt gespeeld, dan weet je een paar dingen zeker. Het kan uren duren en hoogstwaarschijnlijk eindigt het met knallende ruzie. En dan houdt iedereen zich nog aan de regels. Maar stel je voor dat een van je medespelers ook nog eens een keertje heel goedkoop kan lenen bij de bank en in een handopdraai hotels bouwt langs de Kalverstraat en de Leidsestraat. En terwijl jij met je goede gedrag je netjes aan de spelregels houdt, maar toch flink moet aftikken als je op zo'n donkerblauw vakje belandt. Ja, daar had je er natuurlijk al lang een stokje voor gestoken. Zo gaan we dit spel niet spelen. Het punt is, in het echt gebeurt dat niet. Volgens de OESO, dat is een samenwerkingsverband van 38 meestal democratische landen, krijgen Chinese bedrijven 6 keer zoveel staatssteun als hun concurrenten in Europa. En daardoor kunnen ze makkelijker concurreren met de rest van de wereld. China is in 20 jaar tijd de dominante speler geworden in markten voor zonnepanelen, schepen, staal en aluminium. In de zonnepanelen is er zelfs sprake van een monopolie van dik 90%. En dat allemaal dankzij staatssteun, als je het aan de OESO vraagt. We roepen in Europa nog altijd dat het hartstikke oneerlijk is. Maar ondertussen is de Kalverstraat allang van iemand anders. Dus is de grote vraag, moeten wij het spel niet gewoon iets Chineser gaan spelen? Waarom doen we niet gewoon mee en zetten we veel meer in op Europese staatssteun? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom zijn we zo blij met onze gast in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
9: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
10: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan eens even aan de gang. Han, volgens de OESO is de hoeveelheid staatssteun in de wereld nog nooit zo hoog geweest. Wat zegt jou dat?
9: Nou ja, ik zie dat toch als een onderdeel van een bredere ontwikkeling waar ook protectionisme onder valt. En ook het aantal protectionistische maatregelen is heel erg hoog. Het zegt waarschijnlijk ook iets over concurrentieverhoudingen in de wereld en hoe belangrijk iedereen dat vindt. En hoe concurrerend de wereld is. En iedereen toch zijn eigen bedrijfsleven wil laten opstomen in de vaart der volkeren. Mm-hmm. Dus dat zegt het. En de vraag is, die we natuurlijk vandaag proberen te beantwoorden. Moeten we daaraan meedoen aan dat spel?
10: Ja.
9: Is staatssteun eigenlijk wel goed? Spoiler alert, ik ben tegen staatssteun. Maar de vraag is wel, als anderen ervoor zijn en die doen het, kun je je dan permitteren om zelf stil te blijven zitten?
10: Ja, oké. Dus maar in principe ben jij tegen staatssteun, waarom?
9: Nou, omdat ik eigenlijk een behoorlijk groot geloof heb in de vrije markt. En ik denk dat de markt beter kan bepalen wat en hoe er geproduceerd moet worden dan dat je dat laat sturen door de overheid.
10: Ja. Edin, hoe kijk jij als econoom naar staatssteun?
8: Ik ben ook een enorm groot voorstander van de vrije markt. Ik vind de laatste ontwikkeling, het laatste jaar over staatssteun, ja, dat komt bij mij over als soort heel veel pleisters gebruiken. En als je heel veel pleisters gebruikt, dan zegt dat mij dat er onderling een groot probleem is, in dit geval met onze economie.
9: Er zijn er ook veel wonden.
8: Ja, de vraag is of je nog zo ver komt door elke keer als je met een wond te maken krijgt, als je daar een pleister op zou gaan plakken. Hmm. Dus over staatssteun, ik vind het inefficiënt, ik vind het duur, ik vind het heel vaak het soort achterhoedig gevecht leveren. Dat gezegd hebbende ben ik een groot voorstander daarvan, zoals je zo meteen zult zien.
10: Ah, oké. Interessant.
9: Hij heeft aandelen in de pleisterfabriek waarschijnlijk.
10: Nou ja, en wat zouden we dan, wat hebben onze gast? We horen hem al een beetje lachen op de achtergrond. Wat willen wij weten van onze gast, Edin?
8: Nou, ik zou graag willen weten wat hier nu al in de eerste minuten als soort het rode draad te spotten is. Als de rest van de wereld daar in toenemende mate gebruik van maakt en wij in Europa kiezen om daarin niet mee te gaan, is het dan per definitie funest voor onze economie in de toekomst?
10: Ja, ja. Oké, interessant. Han, wat zou jij willen weten?
9: Nou, dit vind ik een perfecte vraag eigenlijk.
10: Ja, dat is hem, hè. Dus als je een bokswedstrijd hebt en één bokser heeft een hoefijzer in zijn handschoen, moet jij er ook een hoefijzer in stoppen.
9: Ja.
10: Nee? Een beetje Donald Duck-achtige metafoor.
9: Of zet je een helm op.
10: Ja. Nou, je verzint zelfs waar je bij staat. Laten we onze gast introduceren. Hij is advocaat aanbesteding, staatssteun en mededinging. Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirk Zwager. Sjaak, welkom.
11: Dank je.
10: Het staatssteundebat. Merk jij daar veel van in je werk? Klopt het dat heel veel bedrijven staatssteun willen aanvragen?
11: Ja, dat klopt zeker. We merken sowieso dat er in de maatschappij een roep is om meer overheidsinterventie. Nou, dat is denk ik ook de reden of de aanleiding voor deze podcast mede, omdat andere landen dat ook doen. Ja, en we merken gewoon in Nederland dat er projecten niet van de grond komen bij gebreken van overheidsingrijpen. Althans, dat is de perceptie die in elk geval bestaat. En een van de mogelijkheden die dan wordt gezien om daar iets aan te doen is een zak geld geven.
10: Ja, en is het dan, wie kloppen er bij jou aan? Zijn het mensen die zeggen, die andere krijgt onterecht staatssteun? Zijn het mensen die zeggen, ik wil ook staatssteun? Of zijn het overheden die zeggen, wat moet ik met staatssteun?
11: Het is vooral een beetje afhankelijk van je praktijk. Mijn praktijk is vooral een overheidspraktijk. Mm-hmm. Dat betekent dat bij ons kantoor vaak overheden aankloppen, decentrale overheden, semi-publieke instellingen, met de vraag, hey, hier staat een ondernemer bij ons voor de deur, bijvoorbeeld een vastgoedclub, die zegt van, ja, ik wil hier een project van de grond krijgen, maar een gemeente, u heeft nog een stukje land. Nou, als dat tegen de marktwaarde wordt verkocht, dan krijgen we misschien niet het project niet rond. Mm-hmm. Dus kunnen wij wat steun ontvangen.
10: Ah, oké. Okay.
11: En dan kan het ook zo zijn dat dan ineens, nou, de andere projectontwikkelaar in het gebied, die zegt van, hey, wacht eens even, wij zien daar een project en wij vermoeden dat daar geld heen gaat. Dus die kunnen dan ook weer aan de bel trekken van, hey, wacht eens even, hier is sprake van staatssteun.
10: Ja, dus wat ik het goed begrijp is, jouw praktijk bestaat eruit dat overheden in sommige gevallen wel staatssteun kunnen geven, maar dan moet je het goed juridisch regelen.
11: Ja, je kan eigenlijk verschillende stappen nemen. Je kan één, voorkomen dat je staatssteun verleent en de transactie zodanig inrichten, hè, dat er geen voordeel wordt verschaft. Want een van de voorwaarden om aan de staatssteuntoets te komen is dat er een voordeel wordt verschaft aan een onderneming. Nou, daar heb je verschillende constructies voor. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat staatssteun zogenaamd rechtmatig wordt verleend. Want in principe is niet alle staatssteun verboden. Er zijn regelingen in het Europees recht die zeggen van, hè, als de voordelen van die staatssteun de economische bedrijvigheid bij wijze van spreken ten goede komen, nou, dan mag je staatssteun verlenen. Ah. Een andere uitzondering is dat je staatssteun verleent in het algemeen belang. Ja.
10: En zijn we nou inderdaad scheutiger aan het worden? Zie je dus inderdaad, dan zeg je, nou, we moeten hier iets mee.
11: Ja, nou, dat is niet echt een recente trend. Mm-hmm. En ik denk niet per se dat de subsidieconcurrentie met China daar de aanleiding voor is. Eigenlijk, ik ben in 2008 begonnen als advocaat. En toen was staatssteun echt nog een beetje, ja, een ondergeschoven kuntje. Eigenlijk alle staatssteun moest je ter goedkeuring melden in Brussel. Maar nou, net toen ik begon, brak de bankencrisis uit. Mm-hmm. En toen dreigde er heel veel banken om te vallen. En dat moest gered worden met, nou ja, overheidsgeld.
10: Ja.
11: En toen zijn eigenlijk in Europa voor het eerst echt de sluizen in grote hoeveelheden opengegaan. Op het moment dat de sluizen overgaat, dan is er eigenlijk ook wel een versoepeling van het regime nodig.
10: Ja, ja.
11: Dus dat leidt dan ook weer tot, ja, een soort versoepeling van het regime. En nou ja, dat is dan weer moeilijker terug te draaien.
10: Ja. Even definitie. Want ja, ik denk dat dat een belangrijke is. Wat is nou precies staatssteun?
11: Ja, ik denk inderdaad dat er wel eens een verkeerd beeld kan ontstaan bij het begrip staatssteun. Omdat eigenlijk vaak wordt gezegd, hè, iedereen die

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Een diep geheugen van mezelf putten, omdat mijn expertise ligt niet echt op het gebied van WTO. Maar wat ik wel weet, is dat er inderdaad een appellate body zit van de WTO in Genève.
3: Ja.
2: Toen ik daar studeerde was dat nog een hele grote instantie. Toen kon je daar nog een rondleidingje krijgen. Maar inmiddels is eigenlijk door gebrek aan draagkracht onder de leden van de WTO is dat... Ja, dat appellate body is...
4: Het is volgens mij de VS die al jarenlang weigeren om hun eigen mensen daarin te zetten, waardoor het eigenlijk geen nut meer heeft.
5: Maar eigenlijk hebben we dus, constateren we nu, als we het over staatssteun hebben we dat Europees gedefinieerd. En dat is dan vooral om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de Franse president niet zulke Franse bedrijven gaat voortrekken, zodat de Duitsers er last van hebben. Daar hebben wij het in Europa voor geregeld. Als we kijken naar de WTO, die kijken ook op een bepaalde manier van hoe willen wij met elkaar handelen. Daar zit ook een soort definitie onder, maar dat is anders dan de Europese definitie.
2: Ja, en bovendien is die definitie... Kijk, je kan ook op basis van de WTO-verdragen kan je ook andere landen die staatssteun, dat heet dan subsidies in WTO-termen, die staatssteun verlenen, kan je ook sanctioneren. Maar dat sanctioneren, dat kan eigenlijk alleen via dat tribunaal van de WTO. En dat tribunaal, zoals Eden net zei, dat is eigenlijk al dood.
4: Dat is er gewoon niet.
2: Dat is er niet meer.
5: Oké, goed. Dus. Interessant. Zijn er, als je nou naar het Europese kijkt, hè, hoe zou je het... Zijn er verschillende smaakjes aan staatssteun of niet?
2: Ja, zoals ik net al zei, staatssteun, hè, dat heeft een hele brede definitie. En op het moment dat je naar staatssteun kijkt, ja, zeker heeft dat verschillende smaakjes. Het kan eigenlijk alle vormen aannemen. Namelijk ieder voordeel dat een onderneming in normale marktomstandigheden niet zou krijgen.
5: Mm-hmm.
2: Nou, dat betekent vaak is een subsidie dan wel staatssteun. Als aan die andere voorwaarden is voldaan die ik net noemde. Maar staatssteun kan ook bijvoorbeeld de vorm aannemen van een douceurtje. Dat je bijvoorbeeld bepaalde diensten afneemt van de overheid en daar geen marktconforme vergoeding voor betaalt. Of op het moment dat de overheid een garantie geeft voor een lening die jij als onderneming hebt aangegaan, maar voor die garantie geen verzekeringspremie vraagt.
5: Ja.
2: Of een lening waarvoor
4: niet,
2: geen...
4: Maar is dat dan niet ontzettend lastig om in Europa überhaupt vast te stellen dat er ergens staatssteun verleend wordt?
2: Dat klopt.
4: Als het zoveel vormen kan aannemen, zichtbaar en onzichtbaar.
2: Nou, dat klopt. Dat klopt. En in Europa hebben we natuurlijk wel een systeem. En dat houdt eigenlijk in de marktinvesteerder toets. Op het moment dat een overheid handelt als marktinvesteerder, en eigenlijk als een partij handelt die bijvoorbeeld als de overheid als bank financiert, mm-hmm, en ze opereert op een manier waarop een commerciële bank zou opereren, dan is er geen sprake van staatssteun.
5: Ja, maar dan heb je er ook niks aan. Toch?
4: Maar dan zou je als ook net zo goed op de markt kunnen financieren.
5: Goed op de markt financieren. Ja, oké.
2: Precies. Maar kijk, in andere situaties ben je... Kijk, dat geldt inderdaad bij leningen. Maar bijvoorbeeld bij grondtransacties, dan ben je soms ook gebonden aan de overheid als aanbieder bijvoorbeeld van die grond.
5: Mm-hmm.
2: En dan kan je ook... Dan moet de overheid eigenlijk vaststellen wat zou een marktinvesteerder voor die grond vragen.
3: Ja. Oké, het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het goud waard voor juristen.
5: Ja, precies.
3: Maar nou begrijp ik, Sjaak, dat jij misschien met anderen een platform hebt opgericht voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn over de rechtsbescherming van staatssteun of zoiets. En kun je daar iets over zeggen? Wat voor mensen sluit zich aan? Wat is de doelstelling van zo'n platform?
5: De Vereniging voor Staatssteunrecht.
3: Ja.
5: Zo heet het.
2: Nou, het klinkt alsof een
5: actiegroep. Wij willen meer staatssteun.
4: Ik wil graag weten wie is de voorzitter daarvan.
2: ik wil ook wel even een spoiler alert doen. Want ik ben zelf ook niet zo'n groot voorstander van staatssteun.
5: Mm-hmm.
2: En dat betekent, kijk, ik ben een jurist. Dus de vereniging heeft eigenlijk meerdere doelen. Eén is inderdaad meer de brede discussie over staatssteunrecht voeren. Van wat willen we met staatssteunrecht? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk verstrekken? Maar twee, ook kennis over staatssteun verstrekken. Dus door gewoon kenniscongressen te organiseren. Ja. Hoe

0: moet je staatssteun verlenen? Wat kan je er allemaal mee bereiken? Maar ook, hoe pas je het goed toe? Nou, we zijn in mei begonnen. En het gaat eigenlijk heel goed met de aanmeldingen. Inmiddels hebben we al iets van 50 aanmeldingen. En in de praktijk zijn er ook gewoon veel mensen die zich ermee bezighouden. En nou, wat Han ook al zegt, veel mensen ervaren het als ingewikkeld.
1: Ja.
0: Nou, en wij proberen daar eigenlijk verandering in te maken door staatssteun ook behapbaar te maken.
1: Toch eventjes, als het dan, stel je voor, die overheid komt naar jou toe en die zegt, wij willen hier toch staatssteun geven. Stel je voor, die overheid komt naar je toe en die zegt, ik wil hier toch staatssteun gaan geven. Jij moet dat dan verdedigen in Brussel, kan ik me zo voorstellen. Zijn er interessante casussen die je zegt, nou ja, daar moest ik ook even één in.
2: Mag ik daarachteraan ook een vraag stellen die je misschien tegelijkertijd mee mag nemen? Komt de overheid naar jou toe met, wij willen staatssteun geven? Of komen ze vaak naar jou toe met, we willen in principe staatssteun geven zonder dat er staatssteun is?
1: Ja.
0: Overheden komen vaak naar mij toe en vragen, wij willen dit en dit bereiken.
2: Mag dat.
0: Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, zonder dat we op onze vingers worden getikt.
0: Precies. En, ja. En nou ja, vaak is daar inderdaad wel een constructie voor te bereiken. Mits je inderdaad dat vaste stramien met Brussel doorlopen.
3: Ja, sorry, kun je dat iets concretiseren? Wat willen ze dan bereiken? Bijvoorbeeld?
0: Nou, kijk, overheden die willen natuurlijk altijd bepaalde beleidsdoelstellingen bereiken.
3: Ja, maar is dat een kwestie van, we willen zoveel banen in onze gemeente bijvoorbeeld? Of?
0: Nou, wonen, in mijn praktijk, kijk, dat gemeenten die hebben heel veel mogelijkheden op het gebied van de woningmarkt, maar ook wel bepaalde bedrijven inderdaad in de eigen gemeente houden. En daar zie je inderdaad wel dat gemeenten dan heel erg op mikken.
3: Oké. Okay.
0: Ja, en dan komen ze inderdaad vooral van, wij willen woningen. We zien dat er niks van de grond komt in onze gemeente. We hebben hier een ontwikkelaar, die heeft een leuk idee. Hoe gaan we dat realiseren?
1: Ik geloof dat je ook wel eens een keer voor een voetbalclub ergens naar Brussel moest, toch?
0: Ja, dat klopt. En dat is misschien ook wel leuk, hè, want een van de aspecten waar we het net over hadden is dat voor de kwalificatie van staatssteun is nodig dat er sprake is van een onderneming. En nou ja, op het moment dat je de lokale amateurvereniging een subsidie of een zak geld geeft om te ontwikkelen, dan is daar geen sprake van een onderneming. Nee. Maar een profvoetbalclub is daarentegen wel een onderneming.
1: Sorry, dus we hebben het hier over NEC?
0: Nou, er zijn in totaal. In totaal zijn er in Nederland zijn er diverse staatssteunclubs.
1: Nee, maar je bent wel eens een keertje, zei je net het voorgesprek. Ik ben wel eens een keertje naar Brussel gegaan voor een voetbalclub.
0: Ik weet niet helemaal of dat algemeen bekend is. Maar het is inderdaad zo dat er verschillende voetbalclubs zijn geweest die staatssteun hebben verleend, althans volgens de Europese Commissie. En op het moment
1: hebben gekregen,
0: dat
1: ja, precies. Ja.
0: Hebben verleend gekregen, sorry. Ja, ja, ja. Hebben gekregen. Nou, en dan moet je eigenlijk ter goedkeuring van die staatssteun moet je naar Brussel. En dan moet Brussel, dat is de enige instantie, de Europese Commissie, is de enige instantie die kan zeggen, deze staatssteun mag.
1: Ja, en dat is dan omdat ze het stadion hebben cadeau hebben gekregen? Of,
2: als je van,
0: nou,
2: als de
0: het gaat vaak inderdaad om bekostiging van het stadion.
1: Ja, okay, ja.
2: En als je als de gemeente zegt, wij gaan onze lokale voetbalclub sponsoren, dus staat gesponsord door gemeente Huppelepup, dan zou het geen staatssteun zijn, maar een marketingcampagne?
0: Dat zou inderdaad kunnen.
1: Ja, dat gaat niets boven Emmen.
0: Want het zou best kunnen inderdaad dat een onderneming dat ook zou doen. Tegen een marktconform prijs. Dat zou kunnen.
1: Ja, er is een maas in de wet hier.
4: Ja, er is maas in de wet. Ik weet niet hoe de burgers van Emmen zullen reageren als je FC Emmen gaat sponsoren als gemeente.
2: Wij hebben gewoon genoeg sponsoren. We hebben geen gemeente.
3: Jullie hadden Sextoys als sponsor.
2: Dat leverde heel veel naamsbekendheid op, tenminste.
4: Ja. Voor die Sextoys, ja.
0: En Emmen.
4: Het leuke is dat Edin in Almere woont, maar gewoon elke thuiswedstrijd rij jij naar Emmen toe, toch?
2: Zeker, ja. Met mijn zoon.
0: Ja, en het dierenpark. En daar is ook een staatssteundiscussie over geweest. Of de hele bijdrage van de gemeente aan het dierenpark Emmen. Ja.
4: Is dat uiteindelijk goedgekeurd geweest of niet?
0: Daar moet ik vanaf zijn. Het zou kunnen dat. Ja, volgens mij zijn ze wel langs Brussel geweest.
2: Goed, oké. Okay. Moest dat wel melden. Deze beer wordt gesponsord door de stad Emmen.
3: Het meest evidente voorbeeld van staatssteun, dat is natuurlijk de publieke omroep. Zeg ik maar eventjes als medewerker van BNR.
4: Ja.
3: Ja, hoe dat zit, dat is onbegrijpelijk.
4: Nou ja, nou, ik kan ik best wel. Dat is omdat
1: je als overheid is vrije nieuwsgaring heel erg belangrijk voor de democratie. En dat kan je niet altijd aan de markt overlaten, want dan krijg je een soort Fox News-achtige dingen. Dus misschien is het toch goed om daar toch wel wat staatssteun aan te geven. Ja, hand kijkt me echt aan.
3: Ja.
1: Van welk team ben jij dan eigenlijk? Maar goed, oké. Alright. Op de radio zit onze tijd er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan advocaat aanbesteding en mededinging Sjaak van der Heul van advocatenkantoor Dirk Zwager. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over staatssteun. Tot in de podcast of tot volgende week. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.

0: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
1: I ended seven wars. Never happened before.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
3: The war in Ukraine for Europe's future.
0: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
4: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en ons podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
8: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.

0: in het defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
1: Hallo.
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben we Anna van Soest te gast. En zij is directeur van de Atlantische Commissie. En dat is een denktank die zich richt op de transatlantische verhouding tussen Europa en Amerika. En Anna weet dus alles over de NAVO. En dat is lekker handig, want er is natuurlijk een NAVO-top gaande. In Ankara nog wel, in Turkije. En Donald Trump die wilde daar alleen komen vanwege de Turkse president Erdogan, zei hij. De andere bondgenoten die hebben hem in de steek gelaten. In zijn optiek dan vanwege hun gebrekkige hulp in de Iran-oorlog. Dus
0: stof genoeg, denk ik, om zo meteen te bespreken met Anna van Soest, dus onze derde gast in de serie over de NAVO-top. Maar eerst eventjes wat aandacht voor de defensienota. Die werd vorige week maandag gepresenteerd door de minister en staatssecretaris op vliegbasis Geelse-Rijen. En die nota heeft een flinke focus op drones. En Ria, jij was erbij.
1: Ik was erbij op een snikheet vliegveld in Geelse-Rijen. Met inderdaad de minister, de staatssecretaris en de commandant der strijdkrachten. En heel wat militairen, waarvan een aantal ook echt flauw viel. Die moesten in de houding achter hen staan en die gingen onderuit.
0: Ja?
1: Was een bizar beeld. Tegelijkertijd zegt dat wel iets over dat we naar een andere krijgsmacht toe moeten. Dat je dus niet alleen maar meer klaar moet staan in gevechten nu, maar dat je ook veel meer jongens en meiden moet hebben die techneuten zijn. Dronepiloten, ethici, die moeten kunnen omgaan met vraagstukken als wat doe je als de vijand killer drones inzet en jij als Nederlands leger hebt nog steeds de doctrine, wij laten de finale beslissing om te vechten en te doden over aan mensen en niet aan machines of drones. En je hebt dus ook allerlei handige jongens en meisjes in die zin nodig en niet meer die fysiek sterke mensen die we associëren met het leger.
0: En daar was dus vooral de focus op ook in die nota.
1: En satellieten moeten we hebben en digitalisering. Het wordt veel meer een ander tech-leger dan het klassieke vechten met tanks en panzervoertuigen, et cetera.
0: Ja, we waren daarbij niet de enige, want ook vorige week kwam het Verenigd Koninkrijk met hun nota. Ook zij investeren veel geld, een recordbedrag van 300 miljard pond in defensie. Bij een persconferentie zei Afswij en premier Starmer dat hij dat lang verwachte toch wel uitgavenplan voor defensie ging presenteren. Meer dan ooit ook gaan zij investeren in drone-technologie. Ja, het is natuurlijk niet echt een grote verrassing. Maar goed, het was wel opvallend dat die twee nota in één week kwamen met zo'n grote focus dus op drones. Over drones gesproken, jij was ook nog, Ria, op een marineschip met de rest van de Nederlandse pers, heb ik begrepen. Hoe was het?
1: Nou, met een aantal Nederlandse journalisten en vooral heel veel marine mensen. Het bedrijfsleger wel ook, dus ook weer met uiteraard Dame en andere bedrijven. Met TNO, met Marine, de Marine Technische Kennisinstituut. Dat was heel interessant, want zij lieten eigenlijk zien waar de defensienota op ingaat. De defensienota zegt dus heel duidelijk, we moeten meer drones hebben. Mm-hmm. En zij zijn echt aan het testen van hoe gaan we dat nou doen. Het idee is dat al die dure dingen die zij nu nog hebben, en houden trouwens ook, hè, die fregatten, die onderzeeërs, et cetera, dat die worden beschermd door technische middelen als drones, zowel in de lucht als op het water, met bijvoorbeeld onbemande bootjes, als onder water, dus met onderzeedrones. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar die spullen moeten wel allemaal met elkaar gaan communiceren. Want je wil niet dat de ene drone die kant op vliegt en de andere drone die kant. Nee. Als je op zoek bent naar overlevenden van een ramp, want dat is onder meer een van de taken dan. Dus ze zoeken naar systemen om te zorgen dat al die drones en al die middelen, al die onbemande platforms, dat die met elkaar gaan communiceren. Zodat het idee is dat er dus veel minder mensen op die fregatten hoeven. Dus lichter bemenste fregatten, onderzeeërs, ondersteuningsschepen, gevechtsschepen. En veel meer onbemande systemen. En de eerste test, het was de eerste oefening ooit op dit gebied. Er moet jaarlijks traditie worden. Die gingen goed, dus ze waren erg tevreden.
0: Dus het past heel erg in die, in die lijn van dus die nota die eerder werd gepresenteerd.
1: Ja, een beetje onhandig was wel dat ze dan ook hele simpele menselijke dingen ontdekten die juist niet goed gingen. Ja. Onbemande bootjes waren zo onbemenst dat er helemaal niet meer rekening is gehouden met dat er handvaten aan moeten zitten. Want ja, ze moeten op een gegeven moment toch worden vastgemaakt aan dat moederschip. Dus heb je dus handvaten nog, zodat de soldaten, de militairen die dat moeten doen, die zich dan niet meteen in zee storten. Er moet ook heel simpel een bolder zijn om de touw aan vast te maken. Dus al dat soort dingen.
0: Ja,
1: dat
0: is, daar kom je dan achter.
1: Ja, daar kom je achter.
0: Op naar de volgende oefening, denk ik. Laten we ook gaan naar onze gast. Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Welkom Anna, leuk dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: In jouw rol, het werd net al even geschetst door Ria, hou je je dagelijks bezig met de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Dus daar gaan we het dan maar over hebben, toch?
2: Dat lijkt me wel met een belangrijk moment deze week in Ankara tijdens de NAVO-top.
0: Waar ga jij op letten? Waar ben jij op aan het letten?
2: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt. Want daar hangt voldoende in de lucht om ook een en ander aan drama te veroorzaken. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken op een moment dat het bondgenootschap juist eenheid en solidariteit moet uitstralen. We hebben vorig jaar in Den Haag een hele belangrijke bijeenkomst van de NAVO gehad, waar landen afspraken om de defensieuitgaven omhoog te brengen naar 3,5% van het bruto binnenlands product in 2035. Nou, die defensienota die net al genoemd werd, die laat met allerlei staatjes ook heel mooi zien hoe die begroting in Nederland moet gaan groeien de komende jaren. En dat gaat gewoon heel veel geld kosten. Ja, daar gaat deze top dit jaar eigenlijk ook over. Namelijk slagen landen erin om op overtuigende wijze te laten zien dat dat geld er komt. En slagen ze erin om dat geld om te zetten in mensen en in spullen, in capaciteiten. From cash to capabilities, zegt de NAVO dan. En daarom zal je ook tijdens deze top zien dat de defensieindustrie in grote getale aanwezig is. Want ja, die defensieindustrie die moet op een hoger niveau gaan produceren. Die moet afspraken maken, wil ook heel graag afspraken maken met de NAVO-landen over wat er dan inderdaad aan nieuwe spullen gaat worden ingekocht de komende jaren. Want we moeten toch met elkaar ervoor zorgen dat dat geld verantwoord en goed besteed wordt. Dus dat is een beetje de thematiek die deze week rond de top heen hangt.
0: Het klinkt een beetje als de balans opmaken als je het heel plat slaat. We hoorden ook al eerder, dit wordt misschien wel een beetje een tussentop. We gaan even, het wordt misschien niet zo spannend, maar jij zegt dus eigenlijk, het wordt wel degelijk spannend.
2: Nou ja, het is wel degelijk een heel belangrijk eikmoment. De Amerikanen spreken over NATO 3.0, NAVO 3.0. Daarmee geven ze aan dat er een NAVO 1.0 was, de NAVO van de Koude Oorlog. Nou, en dan vervolgens een NAVO 2.0, de NAVO van de periode daarna, waarin de NAVO ook juist heel veel en vaak buitengraads actief was. In Afghanistan bijvoorbeeld herinneren we ons allemaal nog heel goed.
1: Irak.
2: Irak. En nu die NAVO 3.0, die moet volgens de Amerikanen toch meer gaan leunen op Europa en Canada. Want de Amerikanen die hebben het gevoel dat ze eigenlijk al veel te lang rekening betalen voor de NAVO, dat ze heel veel meer geld uitgeven dan alle Europeanen en Canada samen. Nou, dat klopt natuurlijk ook als je kijkt naar de staatjes. De vraag is natuurlijk of die aantijging wel zo terecht is, want de Amerikanen hebben daar natuurlijk ook van alles voor teruggekregen. Dat is een andere discussie. Maar dat die NAVO Europeeser moet worden nu Amerika andere prioriteiten stelt, dat is iedereen eigenlijk wel duidelijk. En die stip op de horizon die is gezet. Ze zijn binnen de NAVO heel hard aan het werk om te kijken hoe kunnen we de lasten verschuiven, dus de verantwoordelijkheden die nu nog met name bij Amerika liggen, samen met de spullen die daarbij horen. Denk aan de satelliettechnologie, denk aan luchtafweer, capaciteit op het terrein van inlichting. En dat zijn typisch zaken die altijd door de Amerikanen gedaan worden. Belangrijke posities in de commandostructuur van de NAVO. Die zal Europa stukje bij beetje moeten gaan overpakken. En de vraag is telkens, gaat dat lukken? Nou, dat moet lukken, dat moet kunnen. Maar gaat ons dat ook op tijd lukken? En kunnen we dat in goed overleg met de Amerikanen gaan regelen, zonder dat er allerlei plotselinge beslissingen uit het Witte Huis komen of uit het Pentagon? die erop duiden dat de Amerikanen eigenlijk sneller willen dan de Europeanen kunnen.
1: Laten we dat thema eens een keer uitdiepen. Ten eerste, interessant om van jou te horen, hoe denk je dat de toon gaat worden van de Amerikanen? Wordt dat een beetje bozig, zoals we vaak hebben gezien? Wordt dat toch van plotseling, zodat we wel die gaten kunnen zien? Wat verwacht je?
2: Nou ja, er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse president terug kan komen uit Ankara met een win in zijn zak. He, dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo bij zo'n grote internationale top. Iedereen moet terug naar de hoofdstad kunnen keren en kunnen zeggen, nou, moet je eens kijken wat ik er nu weer uit heb gesleept. En in het geval van de Verenigde Staten is er natuurlijk al dat nieuwe geld dat vrij gaat komen en waarvan men hoopt dat dat ook voor een groot deel naar de Amerikaanse defensie industrie zal gaan. Dus Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, die onlangs in Washington was, die wilde ook vooral die boodschap overgeven van kijk nou eens hoe verschrikkelijk veel geld er besteed gaat worden. Allemaal dankzij u, meneer de president. En daar mogen we trots op zijn met elkaar. Ondertussen speelt er in de Verenigde Staten of in de beleidscirkels rondom de Amerikaanse president toch ook het gevoel dat Europa eigenlijk niet bereid is om echt serieus de lasten te delen, de burden te sharen. En dat heeft ook alles te maken met de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Mm-hmm. En het feit dat de Amerikaanse president daarin zich niet genoeg gezien en gesteund heeft gevoeld door Europa. Het feit dat er Europese landen waren die de Verenigde Staten niet graag op hun eigen militaire basis zagen. Het feit dat de Europeanen heel twijfelend waren over of ze wat konden betekenen voor de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. En dat heeft ertoe geleid dat de Amerikanen het gevoel hebben dat ze weer niet, hè, dat is dan een beetje de tendens, weer niet door Europa gesteund worden. En dat gevoel, dat zou ook nog best wel eens tot uiting kunnen komen tijdens de top en in de periode na de top. Want dat is nog niet weggenomen.
0: Nee, die zorgen zijn er nog steeds. Dat die straat van Hormuz haalde Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth ook weer aan tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's op het hoofdkwartier. En toen zei hij ook het volgende.
3: Our allies must step up. And for too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street. No more.
0: Dit beschreef jij ook net ook al eigenlijk, deze inhoud. Maar deze toon van Hegseth, dat belooft dan weer weinig goeds, toch?
2: Dit is wel ook vintage Pete Hegseth. Voor zeker, zover we dat kunnen zeggen, ja. Bijna 2 jaar deze administratie in.
0: Hij houdt van een stevige speech met beschuldigingen.
2: Ja, het lastige is denk ik toch ook de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse uitingen. En woorden doen ertoe. Woorden doen ertoe, zeker rondom zo'n belangrijk moment dat al die 32 leiders bij elkaar komen, dan wil je eenheid uitstralen. En dan wil je ook vanuit je eigen afschrikkingsdoctrine hard kunnen maken, geloofwaardig kunnen maken, dat bondgenootschap één is, dat we elkaar de hand boven het hoofd houden. En ja, daarin speelt dus ook toonzetting en woordkeuze een rol. En zal iedereen dus ook daar heel erg op letten.
1: We zeiden het al eerder, Hegseth maakt ook een onderscheid tussen goede en slechte landen. Landen die hem hebben geholpen of die hem nastaan, zoals Turkije, we noemden het al eerder. En landen die, zoals Spanje, Italië, Frankrijk, die de basis hebben gesloten tijdens de Iran-oorlog. Hoe kun je dan eenheid uitstralen? Hoe zorgt dat dat er niet een verdere breuk ontstaat in dat NAVO-bondgenootschap?
2: Ja, ik kan ook niet genoeg benadrukken dat deze boodschap dat Europa meer moet doen binnen de NAVO niet nieuw is. Dat hebben voorgaande Amerikaanse regeringen natuurlijk ook heel hard geroepen. Deze administratie verbindt ook consequenties aan de afspraken die gemaakt zijn. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de suggestie van deze minister van Defensie dat er misschien wel consequenties
1: van oorlog,
2: zijn.
1: Hè? Minister van Oorlog?
2: Minister van Oorlog. Ja. Voor die landen die zich niet aan de afspraken houden, die niet hard kunnen maken dat ze Amerika helpen, de defensiebegroting doen laten groeien. Ondertussen probeert natuurlijk iedereen de eenheid te bewaren. Maar het is natuurlijk wel waar dat er een groep bondgenoten is die achterblijft. En dat zie je terug in de cijfers. Een land als Albanië bijvoorbeeld. Nou, dat is een land dat heel graag de volgende NAVO-top zou organiseren. Ja, het is allemaal wel een beetje dun, dat verhaal. En je ziet ook als het gaat over de steun aan Oekraïne, dat het toch een kleine groep landen is dat de toon zet, dat het meeste doet, het meeste geld op de mat legt. En ja, het zou ook niet waar zijn om dat te verstoppen. En daar zit natuurlijk ook in zo'n groep van landen, hè, komt daar frictie over. En ik denk ook dat we hebben het in NAVO-verband vaak over de ingewikkelde relatie tussen de Verenigde Staten en de rest. Maar er zit natuurlijk ook binnen Europa heel duidelijk verdeling tussen, nou, laten we zeggen, de groep landen die de kar trekt voor Oekraïne. Maar ook als het gaat over het bouwen van een sterke Europese defensie. En dan hebben we het over de Scandinavische landen, over de Baltische staten. Nou, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Polen, dan heb je het wel een beetje. Daar zit natuurlijk echt het energetisch centrum van die nieuwe Europese defensieagenda. En ja, dan kijk je verder naar het zuiden en dan blijft het toch een beetje achter. Terwijl in de optiek van die zuidelijke landen het natuurlijk de noordelijke landen zijn die eigenlijk de resources, de middelen en de aandacht ook een beetje wegstelen van de thema's die zij heel erg belangrijk vinden. Van de dreigingen die vanuit het zuiden komen. Terrorisme, mensensmokkel. Wapensmokkel, irreguliere migratie, nou noem maar op. Die hebben het gevoel alsof ze daar een beetje mee blijven zitten. He, dus er is echt wel sprake van een Noord-Zuid-split die zeker ook zorgelijk is als je beseft dat deze landen toch met elkaar weer een weg vooruit moeten vinden.
1: En wat zou Rutte hier voor rol in kunnen spelen? We zeiden het al, hij was in Amerika, hij heeft dat verhaal nogmaals gehouden van Amerika, moet je eens kijken, dankzij jullie investeren wij in Europa veel meer geld en daar profiteren jullie wel weer van. Zegt hij al sinds 2018, hè, toen hij al premier was van Nederland. Wat voor rol kan hij spelen zodat we nu wel wat meer eenheid krijgen, wat minder Noord-Zuid en ook Oost-West verdeling?
2: Dat is een hele goede vraag. En een van de belangrijkste taken van de secretaris-generaal is al die kikkers in de emmer houden en zeker de Amerikanen erbij houden. Hè. Daar gaat natuurlijk heel veel van zijn bandbreedte aan op dit moment. En dan mag je toch hopen dat alle andere 31 landen ook een beetje in de pas blijven lopen. Wat heel lastig is, is de gekantelde publieke opinie in Europa. Ik denk dat is een van de grote gamechangers van de afgelopen maanden. Dat we zien uit onderzoek, de European Council on Foreign Relations had een heel, heel uitgebreid opiniezoek een week of drie geleden, waaruit je heel goed kunt aflezen dat het vertrouwen in de Verenigde Staten en het leiderschap van de Verenigde Staten onder deze regering enorm is gekelderd in alle Europese landen, ook de landen die van origine veel meer transatlantisch georiënteerd zijn. En dat maakt het heel erg lastig voor leiders nieuwe defensieplannen aan te kondigen, nieuwe initiatieven aan te kondigen, als die gezien worden als een antwoord op een vraag van de VS. We hebben natuurlijk gezien allemaal hoe Giorgia Meloni, de premier van Italië, 180 graden gedraaid is. Nou, we snappen ook allemaal waarom. Die voelde zich beledigd. Die kon zich op geen enkele manier vinden in de woorden over de paus van de Amerikaanse president. Maar daarbij is zij natuurlijk ook een politica die gewoon verantwoording aan haar kiezer moet afdragen en ook wel ziet, ik kan het gewoon niet meer verkopen dat ik meebuig met wat deze regering wil. Dus
1: maar daar
2: heel
1: het voordeel van Rutte. Die hoeft niet meer gekozen te worden. Tenminste, de komende jaren is hij zeker van zijn baan. Hij hoeft geen kiezers te pleasen zoals hij dat wel moest als premier. Wat kunnen wij van hem verwachten?
2: Nou ja, dat biedt kansen. Hè, want dat betekent dat hij eigenlijk een beetje de good cop, bad cop dynamiek kan spelen met die Europese leiders. Die het misschien ook wel heel prettig vinden dat het geslijm en gepaai richting de Amerikaanse president door iemand anders wordt gedaan. En tegelijkertijd kan hij zich ook niet veroorloven dat hij geloofwaardigheid verliest in de ogen van de Europese bondgenoten. Die moeten zich ook gezien en erkend voelen in wat hij zegt. En we hebben dat gezien rondom Amerikaanse bombardementen op Iran en de woorden van Rutte waarin hij eigenlijk gewoon steun uitdrukte en zei, maar we zien toch allemaal dat dit nodig was. En heel veel Europese landen zeiden, hey, ho, stop, dat vinden we helemaal niet. We zijn hier helemaal niet in gekend. Niemand heeft ons ooit gevraagd wat we ervan vonden. Hè. Dus hij moet een hele dunne lijn bewandelen waarin hij ook die Europese bondgenoten niet kan verliezen.
1: Doet hij het goed?
2: Ik denk dat hij een hele ingewikkelde taak heeft. En ik denk dat hij erin geslaagd heeft om op een aantal sleutelmomenten net even wat meer tijd te kopen voor het gesprek. Of om ervoor te zorgen dat zaken weer gingen liggen, dat het stof ging dalen. En tegelijkertijd is het ook niet altijd effectief. We hebben te maken met een Amerikaanse president die wispelturig is, die vervolgens nog steeds van alles online knalt. Dus we gaan het zien.
1: Niet effectief, is dat een synoniem voor tenenkrommend hier en daar?
2: Nee. Tenenkrommend is het sowieso. Mijn tenen komen ervan. Ik benijd hem niet. Effectief. We hebben gezien hoe de Groenland-crisis toch mede dankzij de secretaris-generaal, dat durf ik echt wel te zeggen, gewoon bezworen is. Tot nu toe.
0: We weten het niet, maar in ieder geval tot nu toe. Even verder over het Midden-Oosten. We hadden het net al eventjes over de straat van Hormuz. Geen NAVO-gebied, maar voor de Amerikanen wel heel belangrijk. Gaan ze dat ook aansnijden op de top in Turkije, wat toch half in het Midden-Oosten ligt?
2: Ja, het is een thema dat eigenlijk op elke NAVO-vergadering terug is gekomen de afgelopen periode. Dus het zou mij niet verbazen dat het ook nu weer in de spreekpunten van de Amerikaanse president en van andere hooggeplaatste functionarissen zal staan. De vraag is hoe Europa hier een antwoord op gaat bieden. De Fransen en de Britten zijn al druk bezig om gewoon dus te kijken van wat zouden we kunnen betekenen. Hè? Als de situatie toestaat, als de omstandigheden toestaan, zouden we dan met een soort coalitie van bereidwilligen kunnen opereren om die straat veilig te houden, te stabiliseren. Dus daar worden voorzichtig stappen toegezet. Daarin blijft natuurlijk de vraag op welk moment is de tijd rijp om daar echt actie op te ondernemen. En in welke mate ga je dan samenwerken met de Amerikanen? Want het is de Europeanen natuurlijk ook heel duidelijk dat de Amerikanen zelf targets zijn. Hè? En in welke mate wil je daarmee verbinden? In welke mate kun je onafhankelijk van de Verenigde Staten ook militair gezien opereren? Dat zijn allemaal vragen die de komende tijd zullen spelen als er inderdaad sprake zou zijn van zo'n missie. Als ook, welke middelen zet je in? Haal je die weg uit NAVO-vlootverbanden? Wat betekent dat dan voor de capaciteiten die je elders kunt inzetten? Nou, dat zijn allemaal vragen die nog behandeld moeten worden. Waarbij, nogmaals, het voor Europese hoofdsteden ook heel belangrijk zal zijn om duidelijk te maken dat ze, als ze meedoen aan zo'n missie, dat dat niet is omdat de Amerikanen het vragen, maar omdat het gewoon heel erg belangrijk is voor onze eigen economie. Dat we skin in the game hebben, dat we belangen hebben, dat we de prijzen aan de pomp laag willen houden. Dat zal toch de belangrijkste boodschap moeten zijn om op politiek zo'n bijdrage verkoopbaar te houden.
0: Hartelijk dank. Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen boeken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit Frankrijk deze week, waar Arend-Jan en ik op bezoek zijn bij Rob, met een ontzettend houtje-touwtje-situatie. Arend-Jan die zit in een andere kamer daar, aan dezelfde router verbonden. Rob die zou aan een andere router zitten, maar die is uiteindelijk daar terechtgekomen. Ja, die zit daar. We zitten met een echo op de lijn, maar ik geloof dat dat technisch dan wel weer goed komt. En we hebben net op het juiste moment te pakken gekregen Steven Evers, directeur van het EU Instituut voor Veiligheidsstudies. Instituut in Parijs overigens, maar jij dan nu weer in Brussel. Fijn dat het even lukt, Steven. Leuk je te spreken.
6: Ja, leuk om er weer bij te zijn. Ja. Veel te bespreken.
5: Nou, Steven, ik dacht misschien een goede vraag voor jou. Zou je opnieuw kunnen spreken van een bipolaire wereldorde als de president van Amerika leidt aan een bipolaire stoornis?
6: Ik vind het mooi gevonden, Hugo. Het was inderdaad wel heel extreem weer hoe die hele dat pad naar de top toe en al die uiteenstorting van ja, dat repertoire kennen we inmiddels, de beledigingen richting Europeanen, Groenland, Europese klaplopers. Enfin, het kwam allemaal weer langs. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal, nee, het was een love story en het ging allemaal fantastisch. Ja. En dus ja, het was weer de whiplash van Donald Trump. Maar mee te maken hadden.
5: Ja.
6: Nou, wel een hele wankelige basis overigens om je verdediging op te organiseren. Dat is toch wel het lastige ervan, denk ik.
5: Ja. Rob, hoe kijk jij een dagje later? Ik kan je ook gewoon zo aankijken. Hoe kijk jij een dagje later er nou op terug? Het was natuurlijk weer het gekkenhuis van Trump. Maar misschien wisten we dat eigenlijk al wel, dat bij hem zo werkt. Hoe deed de rest van de NAVO het?
7: Nou, ik probeer de hele tijd voor mezelf te bepalen, was dit nou een succes of niet? En ik vind die vraag zo moeilijk te beantwoorden. Dus ja, enerzijds wel, omdat Trump niet meer is weggelopen. En omdat als je de berichten uit de zaal zelf hoorde, dan waren die eigenlijk best wel goed. En heeft gezegd van, ik blijf in de NAVO. Nou ja, dat is een graaien ook. Dat kan hij helemaal niet. Hij kan er helemaal niet uitstappen. Dan krijgt hij het congres over zich heen. Dus dat is weer zoiets typisch Trumps. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk iedereen weer zitten schofferen. En een van de allerbelangrijkste dingen die hij geroepen heeft is dat hij Groenland toch wel wil hebben. Ja, dus dat valt weer tegen elkaar weg. Maar aan de andere kant, weet je, ben ik toch wel positief. Als je gewoon kijkt wat er gebeurd is op die industrietop aan de dag voor de feitelijke top, dan is dat denk ik wel heel erg goed wat daar gebeurt. Het is echt duidelijk dat er grote investeringen gebeuren. De defensiebudgetten zijn duidelijk omhoog. Dat heeft Mark Rutte ook continu gezegd. Je ziet echt dat er grote stappen zijn genomen in de richting van toch veel meer Europese verantwoordelijkheid. Dat is ook positief. Dus als je gewoon kijkt, echt in de lagen daaronder, wat er feitelijk gebeurt, dan ben ik wel positief. Ja, en dan heeft Rutte wel gelijk dat het kon doen door Trump. Want die heeft namelijk de boel dusdanig opgehuurd dat men zich hier te pletter is geschrokken en toch in beweging is gekomen. Ik denk dat ongeveer mijn wat wrakke analyse is.
5: Ik denk misschien na een moeilijke voetbalwedstrijd even een rondje langs de velden. Ik roep even naar de andere kamer. Arendt-Jan, wat vond jij ervan?
8: Nou, moet je luisteren. Iedereen is ontzettend blij dat het artikel 5 is herbevestigd en zo. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Als de grote baas, dat is Trump natuurlijk, die Deense soevereiniteit in Groenland gewoon niet erkent. Hè? En dus Denemarken helemaal weer in de gordijnen injaagt. Dus ik ben positief over wat Europa daar gedaan heeft. Ik ben ontzettend positief over dat er nu 70 miljard dit jaar en volgend jaar ook van Europa naar Oekraïne gaat. Vind ik fantastisch. Ik vind het ook geweldig, die licentie voor de Patriots. Maar ja, de afschrikking van de NAVO is eigenlijk die artikel 5. Dat moet ironclad zijn, dat zeggen ze dan ook, weet je wel. Maar het is natuurlijk niet ironclad als de president gewoon allerlei dingen aan zijn laars lapt en ook Spanje tot aan de enkels affakkelt. Dus eigenlijk, we gaan gewoon door met een onvoorspelbare Trump. En dus ook met een hele onzekere NAVO eigenlijk. Dat blijft mijn aftronk. Wat vind jij, Steven?
6: Nee, ik ben het wel mee eens wat jullie zo zeggen. Kijk, ik vind het goed dat de Europeanen zich niet hebben laten provoceren door de Trump-show en gewoon zich geconcentreerd hebben op wat er nou echt toe doet. En wat doet er nou echt toe? Nou, dat we enorme stappen vooruit maken als Europa bij het optuigen van onze eigen afschrikking. En als je daar kijkt naar wat daar is gebeurd en wat er is afgesproken, en Rob zei dat een aantal flinke bedragen worden gedaan, een aantal deals worden gedaan. Dat is positief. En dan moet je inderdaad voor lief nemen dat er ook enorme rare dingen en provocaties komen van de kant van Trump. Het beste is om daar niet daar ter plekke op in te gaan. Om het wel te registreren en het niet te negeren, maar niet daar en ter plekke. Tweede, wat zeg jij, Arendt-Jan, heel terecht. Positief wat betreft Oekraïne. Een aantal hele belangrijke dingen. Dus inderdaad, dus die licentie voor het produceren van de PAC-3 interceptors gaat een tijdje duren. Het is niet dat er morgen dus extra interceptors beschikbaar zijn om Kiev en andere steden te beschermen. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. En dat was niet gegarandeerd voordat die top begon. Dus dat is een stap vooruit. Tweede, dat die bijeenkomst tussen Zelensky en Trump, nou, dat straalde echt wel positiviteit uit. En daar ben ik het wel eens met diegene die zegt van Trump likes winners. Ja. En Oekraïne is aan het winnen op dit moment. Dus dat verklaart voor een gedeelte er ook wel dat Trump op een hele andere manier naar Zelensky kijkt en er heel anders in zit. Dus dat is allemaal wel positief. Ik zelf vind het allemaal een beetje toch tenenkrommend hoe onze secretaris-generaal dat allemaal doet, ook in persconferenties en wat niet al. Ik zou dat zelf persoonlijk op een andere toonzetting en manier doen. Maar oké, hij vult het op die manier in. Maar Europa komt er toch per saldo goed uit.
7: Maar Steven, als je nou gewoon kijkt, je noemt net Rutte, secretaris-generaal. Die ging in de slijmstand, daar kwam het feitelijk op neer. En ik begrijp dat, ik begrijp die strategie. Maar in hoeverre is die strategie eigenlijk nog effectief volgens jou?
6: Ja, ik denk dat het niet meer nodig is. Kijk, je kan misschien beweren dat een jaar geleden bij die top in Den Haag dat alle hens aan dek is en alles voor het doel van het hercommitteren aan Trump aan de NAVO en het doel heiligt de middelen. En dan, dan gebruik je daar bepaalde. Maar nu zijn we een heel jaar verder. En ik denk dat vooral Oekraïne een heel stuk verder staat vandaag dan een jaar geleden. Was echt kiele destijds. En op dit moment, ze produceren het grootste gedeelte van wat ze nodig hebben om zich te verdedigen. Op dit moment hebben ze het momentum in de oorlog met de deep strike richting energiefaciliteiten. Het verandert echt op de Krim. Enfin, het hele Krim en het hele Oekraïne-verhaal staat er echt veel beter voor dan Den Haag destijds. Dat is één ding. En tweede, de Europa's eigen verdediging staat er ook echt beter voor. We hebben enorme stappen gezet het afgelopen jaar bij het optuigen van de Europese herbewapening. Op industrieel terrein gebeurt er van alles. Niet genoeg, en enfin, daar kunnen we nog wel verder over praten wat er nog meer wordt. En dat betekent dus dat we niet die hele kruiperige houding van... Dat is niet meer nodig. En per saldo denk ik ook dat het niet werkt. Dus ik zou dat zelf anders hebben gedaan. Aan ieder zijn eigen toonzetting.
8: Maar Steven, nog één ding. Even over Rutte. Hè. Het moment dat dus die hele rant tegen Spanje... en ook tegen met name ja. Groenland gebeurde... Hij zei niks. Hè. En ja. dat betekent dat je eigenlijk dus een... aanval op een nationale soevereiniteit, dat je dat witwast als je niks zegt.
6: Eens.
8: En had hij toch gewoon een zinnetje kunnen zeggen van... nou, dat is van Denemarken, hè? Zoiets. Ja. Maar hij zei helemaal niks. En dat vond ik wel een beetje zwak.
6: Eens. Nee, en je kan best zeggen als ik het ergens aan... dan val je Trump niet af, want ik begrijp dat is lastig. Maar hij zegt, het is natuurlijk... het is ondenkbaar dat er in dit fantastische bondgenootschap... een territoriaal conflict... Nee, die NAVO die bestaat om boeven buiten te houden. En iets op die manier kun je dat wel formuleren. En het tweede punt is... hij moet dus praten ook namens de andere NAVO-bondgenoten. De 31 niet-Amerikaans. En het tweede, ik denk dat hij ook wel een beetje een risico neemt... wil ik graag wel jullie visie op horen... met het grote gedeelte van Amerika dat ook niet zo blij is met Trump... En ja, misschien in november ligt het toch een beetje politiek anders in Amerika. Tussentijds midtermverkiezingen. Op termijn gaat er uiteindelijk ook een andere president komen. Dus ik denk dat Rutte ook een beetje een risico neemt... met de rest van Amerika dat niet zo Trump-fan is. Niet alleen met Europa.
7: Eens. Maar nou ja, ook met Europa. Kijk, wat hij heeft gezegd, hij ziet op... is dat die Amerikaanse aanvallen op Iran volledig terecht waren. Nou, dat, misschien is dat ook zo... Maar ik denk dat een aantal landen daar echt anders over denkt. En een secretaris-generaal die hoort toch namens alle lidstaten te spreken. Dat doet hij niet altijd. Dus ik vraag me af in hoeverre hij hoe hij zijn positie op dit ogenblik zelf aan het uithollen is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
6: Ja, ik denk dat hij heilig overtuigd is bij... de noodzaak om die NAVO bij elkaar te hebben. Nou, normaal, dat begrijp ik best. Dat is de secretaris-generaal van een organisatie. Eens. Dat hij zo'n zijn taak definieert. En in functie daarvan... dan vlakt hij zichzelf helemaal weg. Hij heeft zelf ook... En hij, en ik denk... je kent het ook, Rob, hoe er een beetje bij de NAVO wordt gepraat. Is, we moeten die Amerikanen kosten wat het kost binnenboord houden. En ik had liever gehad dat het accent... En dan had ook wel een aantal Europese leiders... hadden dat ook wel kunnen doen... Merz, Macron. En dat valt mij op dat die dat toch ook niet zoveel hebben gedaan.
7: Dat valt mij ook op.
6: Maar volgens mij is iedereen zo opgelucht dat het niet gillend uit de hand is gelopen. En dat het met de Oekraïne, dat het er nu beter uitziet. En de paak en de dit en dat. Zo interpreteer ik het.
7: Ja, ik denk het ook. En dan heb je al een hele beperkte opvatting van succes. Maar als we toch even naar de successen kunnen kijken. Dus die industrietop vond ik behoorlijk succesvol.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Even doorgaan. En ook de Pak 3 raketten van de Patriot, die kunnen, maar dat is ook al bekend, dat was al bekend, in Duitsland worden geproduceerd, maar er komt nu ook een licentie in de richting van Oekraïne aan. Dat zijn toch wel belangrijke doorbraken, denk ik.
2: Eens. En ik denk ook brood nodig, want wat we nodig hebben bij dat optuigen van die Europese defensie, die we allemaal zo graag willen, zijn ook successtories, hè. En het is belangrijk dat je naar je eigen bevolking ook kan communiceren dat die tientallen, honderden miljarden die nu naar de sector gaan, dat wordt geïnvesteerd in Europese innovatie, goede banen. Dat gaat niet meer 60-70% off the shelf kopen in Amerika. Nee, dat willen we in Europa gaan kopen. Er is niks mis met onze handen, niks mis met onze hersenen. Het is niet dat wij tot het einde der tijden 2/3 van wat we nodig hebben op defensieterrein moeten kopen in Amerika. Ik denk dat dat echt die tijd zijn we voorbij. Maar dan is het wel belangrijk dat we dat gezamenlijk produceren en ontwikkelen van defensiecapaciteit, dat we dat ook succesvol kunnen doen, aantoonbaar. Want ik ben erg van de afdeling Europa, dat weten jullie best. Maar je moet ook erkennen dat we afgelopen weken hebben meegemaakt dat de FCAS, dat is wel het grootste internationale samenwerkingsproject op de defensie. Dat is
1: de komende jachtvliegtuig, hè?
2: Ja, dat is inderdaad het Frans-Duitse plan om gezamenlijk de volgende generatie jachtvliegtuigen te gaan bouwen. Is 100 miljard op tafel, is jarenlang aan gewerkt. En het is uiteindelijk aan elkaar gevallen omdat we niet eens konden worden over, en dan gaat het de specificiteiten, wie gaat wat produceren op welke termijn, et cetera, et cetera. We hebben ook een probleem gehad, en dat weten Nederlanders nog beter, tussen met het contract voor het fregat van de Duitse marine, wat Damen zou gaan ontwikkelen. En dat is ook niet gelukt. Dus we hebben echt nood aan successtories op het gebied van gezamenlijk Europese, die nieuwe. En ik zeg dan, en ik weet dat jullie dat ook vinden, doe het met Oekraïne. Die gasten die gaan dus met de topsnelheid zijn ze nieuwe systemen aan het ontwikkelen op het gebied van air defense of medium range strike. Dat is een grote lacune, daar hebben we een enorm tekort aan. Dat moeten we nu met Oekraïne gaan samen ontwikkelen. Ja. En in die zin is het glas een beetje half vol. Dus enerzijds heb je gelijk, Rob, en ik steun dat ook. Ik juich het toe, er zijn echt belangrijke beslissingen nu genomen op Europees niveau om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd loopt het niet altijd zo vlot als we zouden wensen. En het laatste, vanochtend kwam dan weer het bericht dat de Duitsers Tomahawk-raketten gaan kopen in Amerika.
1: Ja. Ja.
2: Nou ja. En dan waar zou ik zeggen, vrienden, dat is waar eenmaal. Maar nu zou ik dat liever dan in Europees verband organiseren. Je hebt dan ELISA, dat is weer een andere coalitie. Er zitten ook de Britten bij, ook goed. Van landen die capaciteit willen.
1: Ja, ik kom flamengo's uit Oekraïne. Dat lijkt mij handig om dat te gaan doen. Ja. Het aantal Tomahawk-raketten is trouwens ook geheim. Dat wordt geleverd. En wanneer weten we ook niet.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Steven Everts, directeur van het EU-instituut voor veiligheidsstudies, over de NAVO-top in Ankara deze week en hoe het er dan dus nu een beetje voor staat met de Europese veiligheid. En Steven, over dus het geslijm, hè, hoor ik je zeggen, het is tenen krommend. Nou, dat zal iedereen, mogelijk zelfs Rutte, met je eens zijn. Het is niet effectief, dat mogen ook weer duidelijk zijn geworden als Groenland weer op de agenda komt. Maar dus dat punt van het is ook niet meer nodig. Hè? Jullie hebben het over success stories, die zijn er zeker. Maar ja, ik stel toch vast dat de mensen die erover gaan, politiek leiderschap, maar ook militair, dat die er nog niet van overtuigd zijn dat wij het wel zonder de Amerikanen kunnen. Is dat niet toch een probleempje op de korte termijn? Wat we toch moeten onderkennen?
2: Nou, het is waar dat niemand echt uit is op een breuk met de Amerikanen. Niemand wil die openlijke confrontatie. En dat is dus mijn verklaring voor waarom je dus van de Europese leiders, de Merz, de Macrons en anderen van deze wereld, die keuze ziet om niet te reageren op de provocaties van Trump. En er zit op dat niveau, Hugo, ik noem dat dus een soort psychologie van zwakte.

0: soms ze geloven niet in dat we het echt zelf kunnen. En dat brengt me dan terug bij de noodzaak aan successen. En om te bewijzen, het kan wel. Het is wel mogelijk om dit te doen met de Oekraïners samen. Want je hebt gelijk, Hugo. Op dat niveau ontbreekt dat volle vertrouwen soms. En ja, daar moet je dus aan werken. Dat ze het wel durven.
1: Maar kijk, deze top heeft wel iets blootgelegd. Hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over de Amerikanen van kunnen die nog wel leveren. Hè, ze hebben dus in de Golf tegen Iran hebben ze onwaarschijnlijk veel raketten afgeschoten. Meerdere malen de jaarproductie. En je ziet nu dat er enorme leveringsproblemen zijn van de Amerikanen naar Europa. Dus dat is een probleem. En je ziet dus nu ook dat leidt tot een verschuiving naar Oekraïne om te kijken wat die in de aanbieding hebben, want we hebben haast. En tegelijkertijd hoor je Zelensky zeggen, wij kunnen nu alles zelf maken behalve de PAC-3 raketten voor de Patriot-raketten. Dus voor de rest kunnen we alles. En ik denk dat dat ook zo is. Dat kunnen ze op dit ogenblik ook. Maar dat is toch op termijn een geweldige klap voor de Amerikaanse wapenindustrie, als dit gaat gebeuren. Je wordt wel gedwongen om bij Oekraïne te komen, omdat de Amerikanen niet kunnen leveren.
0: Ja, dat klopt. Nee, dus we zitten precies in dat spanningsveld, Rob. Precies wat jij beschrijft. Enerzijds vertellen de Amerikanen, als je bij ons dingen wil kopen, krijg je dat in 2034, 2035, 2036. Nee, zeggen wij. Nee, we hebben dat morgen nodig, hè, om die gaten te dichten, et cetera. En op de andere zijde zitten die Atlantische reflexen zitten zo diep in ons defensie establishment en de mensen, dan krijg je toch weer die beslissing van vanochtend van de Duitsers dat ze Tomahawks gaan kopen. Dus we hinken nog steeds op twee gedachten. Ik denk dat het eerlijke verhaal is. Ik ben meer van de afdeling. Ja, je moet die feiten onder ogen zien. En je kan wel proberen dingen in Amerika te willen kopen, maar dat krijg je pas veel te laat.
1: Ja.
0: En dan ben je beter af om je middelen aan te wenden om Europese alternatieven met Oekraïne nu te ontwikkelen. Samte is een ander voorbeeld. Hè. Iedereen kijkt altijd naar de Patriot-raketten. Nou, dat is ook een prima systeem. Hè. Maar misschien kun je ook naar de Samte en andere alternatieven kijken. En nogmaals, sommige Europese landen doen dat dus ook. Hè. De Denen doen dat, de Noren. Dus het is een gemengd beeld. Ik denk, analytisch moet je daar beginnen. En het verschuift geleidelijk aan. Maar mijn optiek nog niet snel genoeg.
1: Ja, en de Firepoint bijvoorbeeld, een Oekraïns bedrijf, is heel ver op dit ogenblik met de ontwikkeling van een alternatief voor Patriot. Die is er bijna. Het zit vast op een aantal onderdelen. Maar feitelijk kunnen ze dit dus gewoon. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat ze zo snel in elkaar hebben weten te knutselen. Maar even nu het andere punt. Hè. We hebben iedere keer gezegd, het moet snel, want we lopen uit de tijd. Als ik nu gewoon kijk wat de berichten zijn uit Moskou. Zakharova, dat is de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, die begint nu in één klap te roepen van, ja, wat hier gebeurt, dat is wel heel erg gevaarlijk. Dit is de militarisering van Europa. Daar hebben we altijd voor gewaarschuwd. De risico's daarvan zijn gigantisch. Dit is wel heel stom wat jullie aan het doen zijn. Wat zou hier nou gebeuren in jouw optiek? Draagt dit nou bij aan vrede? Of juist niet wat we aan het doen zijn?
0: Ja, absoluut. Het versterken van de Europese afschrikking is naar mijn optiek essentieel om wat jij nu aangeeft.
1: Volgens mij ook hoor, trouwens.
0: Dat denk ik ook wel. Nee, maar en dat de Russen dan gaan roepen van, dat is de NAVO is agressief. En dat riedeltje kennen we wel. Dus nou, daar ben ik niet zo vreselijk.
1: Nou ja, eens even kijk, eens hè. Maar tegelijkertijd, als je dus nu ziet wat de inlichtingendiensten eigenlijk consequent aan het roepen zijn. Zelfs de Nederlandse Defensienota die zegt van de Russen moeten in staat worden geacht om een aanval op een NAVO-land uit te voeren een jaar nadat er een staakt het vuur is. Er is ook nu weer een hele discussie ontstaan bij verschillende persbureaus over de vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk in het Kremlin? En er zijn nu mensen die heel dicht bij Poetin staan, die zeggen van ja, hij wil nu toch een slag naar voren gaan maken om dat hij absoluut die Donbass in bezit wil krijgen. Hij wil absoluut proberen om zo snel mogelijk dat voor elkaar te krijgen. En als daarbij hoort dat hij ook nog een keer een NAVO-land moet aanvallen, dan overweegt hij dat op dit ogenblik. In hoeverre zijn we dan hier te laat mee. En moeten dit soort berichten dan ook ertoe leiden dat in Europa ook het hele debat op een andere manier wordt gevoerd?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat we heel weinig tijd hebben om alle redenen die jij schetst. Ik neem dat scenario wat je geeft, dat neem ik serieus. Het is nog, ik denk niet dat de beslissing al is gevallen. Maar ik denk dat daar serieus over wordt nagedacht aan de Russische kant. En ja, het scenario van een horizontale escalatie naar andere fronten en mogelijkheden, dat je dat heel serieus moet nemen. En dus moet alles in een hogere versnelling. En dus moet je dus inderdaad bereid zijn om op die hele defensie aanbestedingen, de manier waarop we daar denken, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook aan de Duitse kant, dat moet je moet veel hogere risico's bereidheid nemen. Je moet dat met de Oekraïners gaan doen. En ik denk dat dat nog ontbreekt. Alles wat ik hoor over hoe Duitsland dus nog steeds die aanbesteding organiseert, nou, daar gaan je de handen in het haar zitten. Dus die snelheid, bereidheid, risiconeming, dat hebben we nog onvoldoende. Met alles het goede wat er ook is gebeurd en je het niet moet uitvlakken, hebben we dat nog niet in voor orde.
2: Op dit punt meer in de luisteraarsvragen. Op de radio moeten we nu alweer afronden. Ook weer tijdgebrek. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl om lid te worden van ons programma. Dank je, Steven. En dank je wel, Rob. En Arend-Jan. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Dank voor het luisteren. Nog even waarschuwing dus. Vanaf volgende week, 5 weken lang, geen doordeweekse updates. Voor de leden elk weekend wel geheime opnames uit Frankrijk. Lid worden doet u op boekesteinendewijk.nl.
3: En fijn weekend.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Heel veel dank.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
6: Hartelijk vrijdag, goed dat je van de partij bent, vinden Maxime en ik leuk. Vrijdag 10 juli, de dag dat we het hebben over Netflix.
7: En er is één trend waar de top van het bedrijf minder blij mee is. De betrokkenheid van gebruikers daalt. Mensen spenderen minder tijd op het platform, kijken minder films uit, minder films en series. En dat kan uiteindelijk resulteren in abonnementen die worden opgezegd.
6: En daarom gaat Netflix de boel op de schop gooien. Een van die oplossingen, ze willen een soort van televisiezender worden.
8: En we hebben het over EasyJet. Twee private equity partijen vechten opeens om de budgetvlieger.
9: Apollo, not Castle Lake, Apollo has reached a deal to buy EasyJet for £7.15 a share.
8: Ja, beleggers gokken op een bieding in strijd. Of dat er ook echt aankomt, dat hoor je zo. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Welkom.
10: Dankjewel.
6: Goed dat je er bent. Ik wil de aflevering beginnen met Kevin Warsh, baas van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Hij heeft zijn dream team samengesteld. Mocht je het gemist hebben, de nieuwe Fed-baas wil de boel daar flink opschudden. Maar hoe of wat, dat moeten meerdere werkgroepen voor hem gaan uitzoeken. Zij moeten met aanbevelingen komen.
11: I'm appointing a task force in each of 5 areas. We're going to seek out the best minds. Both the best thinking inside of the Federal Reserve and the best people I know in business and economics and the academy and technology and the rest to share their views.
6: Nou, dat is gelukt. Voor die werkgroep heeft hij nu een hele batterij aan mensen gevonden. Het gaat om een investeerder, maar ook een voormalige Bank of England-lid. Iemand die de belangrijkste economische adviseur van het Witte Huis was. En Doc McMillon, de voormalige CEO van Walmart. Toch wel de opvallendste en grappigste, denk ik, in dit rijtje.
10: Leuk. Wat ik trouwens nog opvallend vond, is een artikel van CNBC dat ik over de Federal Reserve zag. Normaal kijken financieel journalisten naar de analistenconsensus of FedWatch om de verwachtingen over het rentebeleid te peilen. Maar dat lijkt nu verleden tijd te zijn, want in plaats daarvan kijkt CNBC nu naar gokplatformen als Polymarket en Kalshi. Daar zeggen ze op die platformen dat de kans 54% is dat er dit jaar nog een renteverhoging komt.
6: Ik moet zeggen dat ik laatst voor het eerst op dat Polymarket kijk en het is ook echt wel grappig. Je kan echt op alles, tot aan de zwangerschap van Taylor Swift, kan je gokken. Maar er is heel veel vet dingen.
10: Ja, serieus. Ook op het rentebeleid. Ja. Ja.
8: Dan nog wat heel anders.
3: SK Hynix pulls off a $26.5 billion US share sale. It's the biggest ever by a foreign issuer. And will rank as the third largest listing in history.
8: De notering aan de Nasdaq van SK Hynix is een feit. De geheugenchipmaker verkocht een kleine 180 miljoen certificaten aan $149 per stuk. We nemen deze aflevering iets eerder op. Dus een koers van SK Hynix is er nog niet in de VS. Maar in Zuid-Korea ging hij zelfs nog wat naar beneden vandaag. Is het dan toch niet zo'n enorm succes, die extra notering, Mark?
12: Ja, natuurlijk wel.
8: Toch wel?
12: Ja, nee, kijk, als ik Amerikaanse belegger ben, en ik ben tot nu toe, kon ik alleen via qua liquiditeit in Korea handelen. Het is sowieso duurder om een Koreaanse bankrekening te moeten hebben bij mijn broker. De kosten zijn wat hoger in Korea. Je hebt wat bronbelastingverhalen. Ik kan me voorstellen dat je dan via de ADR in Amerika als Amerikaanse belegger veel makkelijker kunt beleggen. Dus dan verkoop je je Korea-belang. En je koopt het terug via de vandaag wat erbij gaat komen in Amerika, de ADR's. Dus dat er wat uitruil plaatsvindt van de een naar het ander is denk ik geen verrassing. En het, volgens mij is het 6-7 keer overtekend. Dus het was vraag voor 150 miljard weer, als ik het zo begrijp.
8: Ja, ook ASML zag ik verliest vandaag. Terwijl SK Hynix het opgehaalde geld wil gebruiken voor productieopschaling en dus voor ASML-machines. Maar gaan die orders dan tegenvallen?
12: Nee, die gaan niet tegenvallen, denk ik. Nee, ik denk dat dat gewoon het sentiment is waardoor de geheugenchipproducenten gedrieën, zeg maar, gemaakt wordt. En dat gaat in goede tijden, in slechte tijden gezamenlijk mee omhoog en ook weer gezamenlijk mee naar beneden. Ik denk dat het voor de dagelijkse bewegingen, de volatiliteit, kan altijd alles gebeuren. Maar het gaat om de trend en die is voorlopig nog heel sterk naar boven.
6: Wil ik ook nog even naar Volkswagen. Gisteren hadden we het over het crisisoverleg dat de CEO had met vakbonden en de eigen raad van commissarissen. Gevreesd wordt voor een massa-ontslag. Maar wat blijkt nu? De CEO heeft een heel ander soort reddingsplan voor ogen. Hij wil niet de hakbijl in het personeelsbestand, maar het aanbod. De CEO wil namelijk het aanbod van de Volkswagen groep met 50% gaan verkleinen. Ook de productiecapaciteit moet met een miljoen naar beneden. En hij wil zich meer gaan richten op bepaalde markten en ook op bepaalde klanten. In de praktijk is dat natuurlijk ook al wel een besparing. Hè? Betekent gewoon dat er minder verschillende Audi's, Skoda's en Volkswagen's gebouwd worden. Al denk ik ook nog echt wel dat er wel wat personeel uit moet.
8: Ja. Wil ik het nog even hebben over SpaceX. Eergisteren ging de koers voor het eerst onder de $150. Maar ik heb iemand gevonden die heel anders over dat aandeel denkt. Investeringsbank Raymond James. De Financial Times heeft twee analisten van die bank gesproken. Die een koersdoel van, hou je vast, $800 per aandeel hebben voor SpaceX. Nou, fan, dat zijn ze dus zeker. Ze gaan ervan uit dat het ruimtevaartbedrijf van Musk binnen de kortste keren een beurswaarde van $10 biljoen heeft. Want, zeggen ze, SpaceX wordt het fundament van de industriële infrastructuur. Onze figuurlijke snelweg naar de ruimte en naar kunstmatige intelligentie. De moderne versie van de spoorweg, van de elektriciteitsgrids en van het internet. En ze verwachten tegen 2031 een jaarlijkse omzet van, en dit is echt zo, $837 miljard. Tegenover vorig jaar had SpaceX een kleine $19 miljard omzet. Dus ze hebben nog even te gaan. Het zal je niet verbazen. Deze heren zijn met hun fonds het meest bullish van iedereen over SpaceX. Tenzij, dacht ik, Mark, het Antares EA Tech Fund. Gaan jullie er nog overheen, $800?
12: Nee, ga ik zeker niet overheen. De advocaat van de duivel, dus de jury, die komt pas echt op het moment dat al die lock-ups vrijvallen. Dat gaat de komende maanden steeds meer gebeuren.
6: Hij had al een brug, hij had al een boulevard, maar nu heeft Donald Trump ook zijn naam gegeven aan een luchthaven, jawel, het is hem gelukt. Hij zette al een narcistische naam op het Kennedy Center in Washington, maar nu wordt er dus een luchthaven naar hem vernoemd. Dat is toch wel bijzonder, want het gebeurt eigenlijk alleen maar als een president dood is of gestopt. In Florida, dicht bij zijn huis, Mar-a-Lago, is nu het Donald J. Trump International Airport geopend.
13: General aircraft, effective immediately. Palm Beach International Airport is officially President Donald J. Trump International Airport.
14: You heard that right. Palm Beach International Airport has officially been renamed for President Trump after Florida lawmakers passed a bill earlier this year. Trump's son Eric said on Fox he was on the first flight to touch down in the newly named airport.
15: He's fought like hell for all of us. And as a son who worked so hard to make this happen, I couldn't be more proud.
6: Liever, zijn eigen zoon heeft gelobbyd voor zijn eigen papa. Over vliegtuigen gesproken, we hebben het zo meteen over EasyJet. Een andere partij meldt zich nu voor het kopen van de luchtvaartmaatschappij.
8: En we kijken naar een mogelijke mega-investering van Ahold. Bereiden ze bol.com nu dan echt voor op een beursgang?
6: Eerst naar Netflix. Dat maakt zich zorgen over zijn eigen klanten. Ze kijken minder lang en ook minder vaak naar series en films van Netflix. Er worden op dit moment niet veel abonnementen opgezegd, maar toch is Netflix gewaarschuwd, want minder kijktijd kan leiden tot minder advertentieinkomsten en gaan mensen misschien alsnog hun abonnement opzeggen. En daarom komt Netflix nu met een aantal maatregelen. Zo willen ze inzetten op goedkopere content, bijvoorbeeld videopodcast of beeldmateriaal van YouTube aankopen. Ook denk ze aan het aanbieden van andere streamingsdiensten, iets dat Amazon al doet. En, dat vind ik zelf wel een grappige, Netflix wil een soort van ouderwetse televisiezender worden. Ze onderzoeken om 24 uur live te gaan. Ja, Mark, eerst maar even naar het probleem dat klanten minder lang en minder vaak kijken. Is dat zorgwekkend voor Netflix?
12: Ja, natuurlijk, want kijktijd vertaalt zich ook in advertentieinkomsten voor Netflix. Als het kijktijd was ook met 2% afgenomen, dus dan betekent dat uiteindelijk dat je minder inkomsten hebt. Maar dat los je denk ik niet op door allerlei lineaire tv-achtige producten te lanceren waar ze ooit van weg zijn gegaan. Mm-hmm. Dat los je op met kwalitatief betere content. En dat is blijkbaar dit jaar wat het probleem is, want er is weinig kwalitatief sterke content losgekomen of uitgekomen. Terwijl de content die ze gecreëerd hebben wel heel duur was.
6: Sowieso heel duur, want ze moeten er echt miljarden aan uitgeven, ja, aan die content.
12: Ja, dus het is blijkbaar teleurstellend geweest voor kijkers. Anders dan krijg je dit niet. Dus allemaal wat ze nu doen, ja, die tv-oplossingen, live-kanalen, bundels, weer gratis trials in Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal knoppen waar je natuurlijk aan kunt draaien. Maar uiteindelijk los je dit probleem voor Netflix alleen op met betere content.
6: En hoe ziet het er dan uit? Is dat nog meer geld uitgeven? Is dat nog meer creatieve mensen aantrekken? Hoe
12: combinatie daarvan denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat uiteindelijk bepaalt de kijker of iets kwalitatief is qua content. Ja. Blijkbaar is dit de afgelopen 12 of afgelopen 6 maanden niet succesvol geweest. Dus daar moet je dan inderdaad met nog meer geld heel goed aanvoelen wat de kijker wil. En dat zullen ze moeten gaan oplossen.
6: Ik wil toch even los met jou door die oplossingen. Bijvoorbeeld die goedkopere content. Zie je daar dan wat in? Want je zegt het moet kwalitatiever worden. Maar het is natuurlijk ook een korte klap als je goedkoper materiaal van YouTube aanvoelt. Aankoopt of een videopodcast start.
12: Ja, ik denk dat het, ja, voor mij is dat subjectief. Dat wat ik vind, daar zou ik niet voor kiezen. Als ik iets op YouTube wil zien, kijk ik wel op YouTube en niet op Netflix. Op Netflix verwacht ik goede films, goede series die ik niet op de lineaire tv kan zien. Dat is voor mij de reden om een Netflix abonnementje te hebben. Dus mm-hmm. Ja, wat ze allemaal doen, nogmaals, die toeters en bellen. Leuk, maar daarmee ga je niet de kijker, denk ik, terugwinnen. En ik denk wat het signaal ook is van deze free trials weer, is wel op dit moment dat het de makkelijkste winst qua aantal abonnees is blijkbaar achter de rug. En we moeten dus nu naar kunst en vliegwerk om toch weer nieuwe abonnementen in ondergepenetreerde markten te trekken. En ten tweede, de content moet beter worden, kwalitatief. Ja, dat zijn twee uitdagingen. Die zijn niet te makkelijk, denk ik.
6: Ja, want jij doelt inderdaad op die gratis proefperiode. Dat heb ik helemaal nog niet genoemd, inderdaad. En teken aan de wand dat Netflix terug moeten grijpen naar die gratis proefperiode. Iets waar ze 5 jaar geleden mee zijn gestopt, om dat toch weer aan te bieden. Dat zegt dus al dat het niet lekker gaat met die nieuwe aanwas.
12: Ja, nou, dat is niet in de VS, het is niet in de UK. Het is niet,
6: wel in Nederland, las ik.
12: Ja, maar niet voor bestaande kijkers of oude abonnees. Dus het gaat echt om nieuwe abonnees. Dus ja, het is echt een signaalwerking voor mij dat ze eigenlijk impliciet aangeven van dat het steeds moeilijker wordt om die 350 miljoen abonnees die te doen groeien. En blijkbaar is de content niet kwalitatief genoeg, zodat het aantal kijkminuten gemiddeld afneemt. Ja, en dan worden de adverteerders, die zullen niet gelijk volledig afhaken, maar het wordt wel minder.
10: Maar waar zijn ze dat kwijtgeraakt? Want er is, nou ja, een aantal jaar geleden, toen Netflix echt in opkomst was, kan ik me herinneren dat Netflix Originals, dat waren best wel goede series. Hoe kan het dat zo'n bedrijf opeens niet meer weet hoe ze die aandacht moeten vasthouden?
12: Ja, er is nog gewoon veel meer concurrentie. Je hebt ook het WK-voetbal nu, je hebt ook Disney, je hebt Hulu, je hebt
6: HBO,
12: Rakuten, HBO. Er is zoveel content beschikbaar dat het steeds moeilijker wordt voor al die contentaanbieders om voor langere tijd een kijker aan zich te binden. En dat is natuurlijk de crux voor reclamegelden, dat ze dat lukt. Alleen dat is bijna een gefragmenteerde markt aan het worden. Want ja, zelfs bij BNR, jullie maken ook content waarbij je de luisteraar wil trekken. Die moet kwalitatief zijn. Nou, ik hoop dat we ons best doen vandaag. Ja,
6: dat gaat maar goed,
12: uiteindelijk,
6: goed.
12: Uiteindelijk is dat een strijd gewoon die je allemaal moet winnen als mediabedrijf.
6: Ja. Netflix heeft ooit ingezet op dat advertentiemodel, maar dat komt nu wel echt als een boemerang in hun gezicht terug. Hè? Want daardoor zijn ze veel kwetsbaarder geworden.
12: Ja,
6: want als mensen minder gaan kijken, kunnen ze ook minder verdienen met die advertenties.
10: Klopt. En ze zeggen nu, ja, onze gebruikers houden hun abonnement wel nog, maar het doet nu juist pijn omdat ze die advertenties niet meer binnentrekken.
12: Ja, ja. Ja, en het zijn natuurlijk ook de goedkopere abonnementen die wat meer last hebben van tussendoor advertenties. Ja, dus als die ook inderdaad afhaken, dan heb je gewoon minder rendement op, zeg maar, die investeringen door adverteerders. En adverteerders hebben sowieso de keuze om bij Meta of bij Google of waar dan ook hun advertentiegelden neer te leggen. En waar de conversie voor hun het hoogst is, qua salesconversie, daar zullen ze de bulk van hun advertentiegelden neerleggen. En blijkbaar als Netflix last heeft van een niet langer groeiend abonnee-aantal en minder kijkminuten, ja, dan verdwijnen er gewoon advertentiedollars naar collega-netwerken.
6: Misschien kunnen ze dus niet helemaal meer op eigen kracht. Dan moet je, zou je zeggen, gaan overnemen. Ze hebben het geprobeerd met Warner Brothers. Tevergeefs. Zie je ze nog een overname doen?
12: Het zijn allemaal bokkensprongen en ik vind het panieksprongen, zeg maar.
6: Ja, dus een overname zou je een panieksprong vinden? Op dit
12: ja, want je ziet wat voor prijzen ervoor werden betaald. Dan denk ik wel dat dat in eerste instantie pijn doet voor de aandeelhouders ook nog eens keer. Dus die moet je ook nog eens keer te vriend houden. Niet alleen je abonnees, maar ook de aandeelhouders. Ik vind een overname, dat is per definitie een te dure overname, omdat er een strijd is om de kandidaten.
6: Ja.
12: Nee, dat is voor mij als potentiële aandeelhouder of als belegger geen interessante ontwikkeling of richting.
10: Maar als ze geen concurrent dan overkopen, maar bijvoorbeeld een filmstudio die fatsoenlijke kwaliteit content kan maken, is dat dan een goede investering?
12: Dat ligt er weer aan welke nieuwe content. Je hebt ook tegenwoordig concepten waarbij een vrij goedkope productie tot een enorm succes leidt, hè?
10: Ja.
12: Denk maar aan die Squid Games uit Korea. Dat was natuurlijk in eerste instantie een klein project, financieel gezien. Maar een heel groot succes wereldwijd. Dus het wil helemaal niet zeggen, als jij een dure filmstudio koopt, dat je morgen ook nog steeds veel betere content gaat krijgen. Je moet creatief zijn en vooral slim zijn met elke dollar die je kunt uitgeven.
6: Over het aandeel gesproken, dat is in een jaar tijd met 40% gedaald. Wat is er voor nodig om dat aandeel weer te laten stijgen?
12: Groeit de moeilijkste vraag. En meer kijk, waar we het hele tijd over hebben. Meer abonnees, meer kijktijd en meer advertentieinkomsten.
6: Zie je ze wel weer op dat niveau terugkeren?
12: Nou, niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. Want die strijd zal alleen maar heftiger en moeilijker worden. Dus druk op de marges zal denk ik blijven. Daarmee ook de vrije kaststroom. Als de druk op de vrije kaststroom staat en je moet juist wel investeren in hoogwaardig content, zal het uitdagend worden. En het gaat vooral om die nieuwe creatieve producties, zoals toen in Korea of ook in Scandinavië of Nederland, met kwalitatieve series, dat je daarmee de mensen naar je toe trekt. Want op zich, het lineaire tv-model is iets waar je volgens mij als Netflix moet wegblijven.
0: BNR Beurs.
10: Zeg je televisie, dan zeg je soaps. En zeg je soaps, dan zeg je de overname van EasyJet. Ja, ik wilde niet zeggen, dan vliegen we door naar EasyJet. Want dat vond ik zo'n... Maar goed, toen deze uitgebreide brug. Ja. Een deal met private equity partij Castle Lake was bijna rond, totdat opeens Apollo voorbij vloog.
9: This is a last minute offer that's come through. Castle Lake started this process. The private equity firm that specializes in these kinds of assets. And it looks like Apollo, like a heavyweight in the sector to say the least, has basically come in with a higher offer and beaten the rival proposal from Castle Lake. Huge surprise, I would argue here.
10: Apollo overbiedt de conculega's met een paar honderd miljoen en EasyJet, die zou dat wel zien zitten. Beleggers trouwens ook, het aandeel schiet 14% omhoog. Voor een paar honderd miljoen meer, gaan ze dat dan ook echt doen? Wordt dit dan de deal?
12: Geen idee, want Castle Lake heeft nog de tijd tot 4 augustus om ook met een definitief bod te komen. Dus zij zouden er ook weer overheen kunnen, zeg maar. Maar eigenlijk geloven beleggers daar misschien niet helemaal in. Want de koers vandaag blijft ook lager hangen dan die 7,15 die nu wordt geboden door Apollo. Ik denk dat de beleggers wel geloven dat er een deal komt, maar niet tegen een soort biedingstrijd dat het alweer hogere prijs. Want dan had de koers nu al boven de 7,15 gestaan. En dat staat hier niet. De echte strijd gaat denk ik om de EU-toestemming. Want je moet, zeg maar, bij een EU-airline moet je ook, zeg maar, een meerderheid van het bezit moet in EU-handen zijn. En dat wordt nog wel de uitdaging voor beide partijen om dat goed te organiseren.
10: Wie denk jij dan dat er uiteindelijk mee wegloopt?
12: Nou, Apollo heeft wel iets slims gedaan. Die hebben gezegd dat ze de merknaam zullen behouden, wat natuurlijk richting de oprichter een soort douceurtje is, denk ik. Plus, de oprichter houdt ook daarmee nog 15% om en erbij van de royalties. Of per ticket, zeg maar, de verkoop die er worden gedaan. Dus
6: oh, dat is lekker.
12: Ja, dus hij heeft
6: hoef je niks meer te doen.
12: Free lunch. Vanuit, hij kan met de bollekant naar boven op het strand liggen en toch nog geld verdienen.
6: Met de bollekant naar boven op het strand liggen. Van een goede uitspraak.
10: En hoeft hij ook niet voor zijn vlucht te betalen.
12: Dat scheelt ook nog weer. Ja, dus ik denk dat uiteindelijk Apollo wel gaat winnen. Maar het gaat er meer om van je moet ook de EU overwinnen.
10: Is het waard om een biedingenstrijd te voeren over zo'n luchtvaartmaatschappij? Een budgetmaatschappij notabene. Die marges die zijn al helemaal niks.
12: Ja, oké, maar dat doet private equity graag. Hè. Zo'n budget airline per definitie zijn de laagste kosten. Dat zegt de naam natuurlijk al. We zitten cyclisch op een dieptepunt door de Iran-oorlog. Want de olieprijs was natuurlijk in mei op een dieptepunt. We zitten op een hoogtepunt, maar een dieptepunt voor airlines. Ze doen het eigenlijk heel slim door nu cyclisch die stap te zetten. Je koopt cyclisch een beschadigd businessmodel. En je gaat het herstructureren en je verkoopt bij herstel. Ik bedoel, typisch private equity.
6: Het was de week dat we afreisden naar Zuid-Korea.
16: And we come into an absolutely pivotal week for Korea. We have Samsung earnings tomorrow and we have the pricing and the listing of the Hynix ADR by the end of the week.
6: Samsung maakte 1800% meer winst dan een jaar eerder. Niet gek.
10: En het was de week dat Sjoerd Sjoerdsma, onze chipmachinemaker, naar China sjouwde.
17: Onderweg naar China, Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Die begint vandaag zijn handelsmissie daar. We merken de afgelopen dagen hier bij BNR dat het allemaal heel gevoelig ligt.
18: Ja, nou, ASML gaat mee in zijn zorg.
17: Ja, maar Nexperia bijvoorbeeld niet.
18: Nee, dat weet ik niet.
17: Allerlei gevoeligheden daar.
6: Al vanwege de week kregen we dan weer te maken met een Amerikaanse president die weer gevaarlijke taal ging uitslaan.
19: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
20: To me? I think it's over. As far as I'm concerned, it's over.
10: Der koekoe, zei er nog achteraan. Ook bij Unilever is het wel eens gezelliger geweest.
21: Een grote aandeelhouder van Unilever haalt hard uit naar de directie. Hij zegt misleid te zijn bij de verkoop van de voedingstak. En hij vindt dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz te veel macht heeft binnen Unilever.
6: En bij Volkswagen vegen ze de confetti ook niet van hun schouders. De topman moet een ontslag van 100.000 man zien te verkopen. En dan blijkt de kip met de gouden eieren ook nog eens voor onbepaalde tijd met verlof.
18: Ja, dat Porsche, dat is wel echt heel zorgwekkend. Want dat is eigenlijk de winstmotor van het hele concern. Daar zitten torenhoge marges op. Maar ja, als je veel minder auto's verkoopt, dan hou je daar dus veel minder aan over.
10: Het was ook de week waarin Bol.com een nieuwe groeimarkt vond. Ze gaan zelf betalingen van hun klanten verwerken. En het zou zomaar eens kunnen dat de beursgang van Bol, los van Ahold, dan toch nog in het verschiet ligt, zegt vriend van de show Stan Westerterp.
22: Dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat als Ahold dit succesvol uitrolt, wat mij betreft, dat Bol.com een vele hogere waardering zou kunnen krijgen dan alleen een simpele webwinkel, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Dus zou mij niet verbazen als ze dit eerst willen uitrollen en op basis daarvan dan inderdaad gaan kijken of ze een beursgang willen gaan faciliteren.
10: Wat denk jij, Mark? Komt die beursgang eraan voor Bol?
12: Ze roepen het al sinds 2022 toen ze hem poelden, zeg maar, toen ze hem introkken. Ik denk eerder, we krijgen natuurlijk een nieuwe CEO. Hè? Frans Muller stopt bij de volgende AFA. En dan krijgen we Thierry Garnier, die nu bij Kingfisher zit, een ex-Carrefour. En ik denk, dit soort beslissingen zijn typisch iets voor een nieuwe CEO. Dus dat is pas volgend jaar aan de orde. Maar het op zich, wat Stan zegt, het klopt wel dat je natuurlijk, nu staat dat op de groep, zeg maar, oude les op 12, 13 keer EBIT. En als je het los zou zetten, zou denk aan Bol.com wel tussen 28 en 30 keer EBIT kunnen opbrengen. Dus als je het loszet, krijg je waarschijnlijk een hogere multiple, een hogere prijs. En dat betekent voor Aldeles, als je het nu los zou zetten, €2 hogere koers. Dus je doet het eigenlijk voor iets heel kleins. Maar het zou me niet verbazen als ze het in ieder geval overwegen om over een jaar misschien in gang te zetten.
10: Op wat voor termijn is die beursgang er, als ze er over een jaar over gaan nadenken?
12: Ja, dan praat je over anderhalf jaar als het sentiment goed is. Maar kijk, Amazon is natuurlijk een stevige concurrent aan het worden. Coolblue is natuurlijk ook concurrent. We hebben natuurlijk ook nog Shein, Temu, Baba natuurlijk.
6: Ja, ik zou dus echt niet in zo'n aandelen willen in investeren. Als er zoveel concurrentie is.
12: Ja, en het is best wel cutthroat competitie ook, zeg maar. Dus ik denk dat Ahold Delhaize niet te lang moet wachten als ze het willen doen. Zolang het sentiment goed is. Want ik denk dat het de komende jaren, zeker met China die steeds belangrijker gaat worden, ondanks alle importrechten en heffingen, toch een, en ook Amazon met name, gewoon een gedichte concurrent gaan worden, waardoor het in ieder geval onder druk komt.
6: Ja, want je hebt nu een marktleider die misschien dan wel geen marktleider meer is, of in ieder geval heel veel van zijn markt gaat verliezen.
12: Ja, ze hadden het eigenlijk gewoon in 2022 moeten doorzetten, achteraf gezien.
10: Maar goed, als je daarover nadenkt, ze hebben dan nu die financiële diensten die ze gaan proberen. Dat kan misschien best wel een groeimarkt voor ze zijn. Is dat iets wat je dan als belegger misschien wel mee zou willen pikken? En dat die beursgang dan dus ook weer eerder moet zijn om dat mee te kunnen pikken?
12: Nou, weet ik niet. Kijk, ik denk dat uiteindelijk die waardering, wat ik zeg, die 28 keer, 8 tot 30 keer EBIT. Je praat over 160 miljoen EBIT. Je praat over 5 miljard waardering voor Bol.com, impliciet. En nu zegt het, zeg maar, impliciet in de sum of parts van Ahold voor 2 miljard of zo gewaardeerd. Dus je praat over een verhoging van de potentie. Maar uiteindelijk per aandeel Ahold Delhaize is dat maar een paar euro. Dus ik kan me niet voorstellen dat het de superhoogste prioriteit heeft. En die financiële diensten, dat gaat dat plaatje, het narratief niet veranderen, denk ik.
10: Het zou wel een mega-investering kunnen blijken van Ahold dan. Ze hebben het ooit voor 350 miljoen gekocht. Wel 14 jaar geleden. Maar
6: dan gewaardeerd op 5 miljard.
10: Ja, 5 miljard misschien wel.
12: Ja, het is een fantastische investering dan geweest. En uiteindelijk moet je zorgen dat je niet te vroeg verkoopt, maar ook zeker niet te laat. Dus dat is de uitdaging voor meneer Garnier als die volgend jaar benoemd wordt.
10: Dan zijn we officieel door de beursweek heen. De laatste rustige zelfs. Het halfjaarcijfergeweld barst los. En het traditionele startsein, dat zijn de Amerikaanse banken. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley staan op het programma. Een Nederlands bankje, ABN AMRO, sluit aan met een trading update op woensdag.
1: Maar wat natuurlijk echt leuk wordt die dag, dat zijn de cijfers van ASML. Kan dat net zoveel vuurwerk leveren als vaste klant Samsung afgelopen week, die de winst met 1800% zag stijgen? En zijn beleggers daar dan wel tevreden mee? Volgende donderdag de cijfers nog van Netflix. En ook in de techhoek doen Ericsson, TomTom en Nedap een boekje open. En deze bomvolle week wordt afgesloten met wat Scandinavische cijfers van Swedbank en Danske Bank, maar ook Volvo en projectontwikkelaar Skanska. Bij deze verklaar ik dus het cijferseizoen voor geopend.
6: Jazeker, daar heeft Maxime helemaal gelijk in. En dan vergat hij zelfs nog even dat de cijfers van TSMC komen. Maar Mark, jij zei net voor deze uitzending, misschien gaan die wel helemaal niet door.
12: Nee, er schijnt een tyfoon die kant op te komen, waardoor denk ik wat personeel naar huis is gestuurd om veilig te gaan schuilen. Dus het kan zijn dat wat dingen uit worden gesteld met een paar dagen. Dus dat moeten we niet als slecht nieuws zien. Maar dat logisch gewoon omdat er gewoon voor de veiligheid wat personeel wordt gekozen.
6: Ja,
12: dat hebben we ook, is ook iets voor te zeggen.
6: Hebben we ook nog niet eerder gemaakt en meegemaakt dat de cijfers uitgesteld worden vanwege een tyfoon. Maar kan dus zomaar gebeuren in deze gekke beursweek. Hey, dankjewel Mark Langeveld van het Antares AI Tech Fund dat je hier was.
12: Graag gedaan weer jongens.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag zijn we er weer met de Beurs in Zicht in je podcast-app en op YouTube. Tot dan.
6: Ja, en ga dan luisteren, want dan hebben we het met Mark over de ASML's.
1: Uiteraard, het echte hoogtepunt.
6: Tot zondag.
2: Joe. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan is dit de week waarbij je moet luisteren. En hopelijk heb je dat ook al de hele week gedaan. De zomer is misschien ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden. Ik ga dat in ieder geval doen. De vraag, hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week al over. 5 kopstukken, zoals altijd in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. En elke dag krijgen we een ander perspectief. Dus we hebben al heel veel gehad als het gaat over gezonde voeding, mentaal sterker zijn, leiderschap. En vandaag ga ik de week afsluiten met Guido Witpen. Hij is investeerder en succesvol ondernemer, want ik wilde heel graag ook een ondernemer in deze uitzending. Hij is adviseur, commissaris bij verschillende bedrijven en coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Ontzettend leuk dat je er bent, Guido. Welkom.
7: Fijn om er te mogen zijn.
6: We kennen elkaar goed.
7: Ja, zeker. Ja.
6: En ik volg jou al heel wat jaren. En ik heb gezien dat jij een hele mooie weg in jouw leven hebt afgelegd. Ja. Waarvan ik denk, dit moet even gedeeld worden. Het is jouw eerste interview, is dat voor jou?
7: Ja, het is mijn eerste interview. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus nee. Even spannend. Ja,
6: ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Straks over jouw glansrijke carrière zonder kruiwagens. Je bent self-made. Hoe is je dat gelukt? Maar misschien eerst maar even, je hebt ook met heel veel topbestuurders om tafel gezeten.
7: Ja.
6: Nu als commissaris kom je dat ook weer tegen als investeerder, maar ook als ondernemer. Zie je een rode draad als je kijkt waar ze mee worstelen in het werk, in het leven?
7: In het werk, in het leven. Als het goed is je werk een onderdeel van je leven. Mensen hebben heel veel vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Waar ze wel een antwoord op zouden willen krijgen.
6: Ja.
7: Maar vaak ook niet de moed hebben om het te vragen. Of te delen dat ze dat probleem hebben. En daardoor daarmee blijven lopen.
6: Ja.
7: En mijn ervaring is wel, als je er lang mee blijft lopen, krijg je er ook meer last van.
6: Ja. En zie je dan bepaalde dingen waar ze met name dan last van hebben? Is er een soort rode draad?
7: Ja, toch ook wel onzekerheid. Dat er van je verwacht wordt dat je alles weet en dat je alles een antwoord hebt. En dat dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is.
6: Ja.
7: En dat je moed nodig hebt om om mensen daar deelgenoot van te maken en met elkaar naar een oplossing te kijken.
6: Ja, dus als je nu topbestuurders zou adviseren een spiegel voor te houden in de zomer of een bepaalde vraag aan zichzelf te stellen, welke zou dat dan zijn?
7: Welke vraag zou ik dat zijn? Zit je op de juiste plaats? Ja. Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is, wat ga je dan daaraan doen?
6: Ja.
7: Blijf je erin hangen of neem je het besluit om het anders te gaan doen?
6: Ja. En je dus ook kwetsbaar durven opstellen,
7: ja,
6: eigenlijk.
7: Ja. Ja. Ja. Naar jezelf en naar je omgeving.
6: Ja. Ja. We gaan ook later dit uur praten over het jetset-leven wat jij hebt geleid. En misschien nog deels ook wel een beetje leidt. Het leven van de miljonairs, waar vele mensen van dromen. Ja. Met grote boten en lekkere lunches. Is het terecht dat mensen daarvan dromen? Of wil je ze uit de droom helpen?
7: Nou, ik wil ze wel uit de droom helpen. Kijk, het is natuurlijk leuk om ergens op een feestje te staan. Laten we daar gewoon heel helder in zijn. Maar het is niet het enige wat het leven waardevol maakt.
6: Ja.
7: Het is leuk en ook niet meer dan dat. En elke dag een feestje is geen feestje. Dus mijn ervaring is, ik heb het meegemaakt en ik heb ervan genoten. Maar ik zie er ook de relativiteit van. En het is een klein onderdeeltje van je leven wat erg uit wordt vergroot. Maar er zijn andere onderdelen zijn uiteindelijk veel belangrijker.
6: Ja, daar komen we straks uitgebreid op. Eerst wil ik even praten met jouw weg naar succes. Want het bijzondere bij jou is, je bent ook zelfmeet.
7: Ja.
6: Geen kruiwagens gehad. En eigenlijk als je kijkt, je hebt uiteindelijk de top van de corporate bereikt. Dat was ook bij verzekeraar Riaal onder andere. Ja. Je bent succesvol ondernemer geweest. Maar dat hebben ze niet gedacht toen jij, denk ik, op de lagere school zat.
7: Nee, dat denk ik niet. Nee?
6: Nee? Wat voor jongen was jij?
7: Wat voor jongen was, ik denk dat ik een vrij rustige jongen. Ingetogen, moest mijn best doen om het allemaal een beetje bij te houden. Ik ben dyslectisch en dat werd in die tijd niet herkend. Dus dat werd gewoon simpel vertaald als dom. Je kan met een aantal dingen niet mee, dus dan zetten we hem aan de zijkant. Dus ik heb zelf dat uiteindelijk moeten ontdekken, dat mijn makker was. En hoe daarmee om te gaan.
6: Jeetje, hoe lang heb je daarvoor gedaan om dat te ontdekken?
7: Nou, ik denk dat ik daar pas achter kwam toen ik een jaar of... toen ik ging werken eigenlijk. Toen liep ik daar wel tegenaan.
6: Ja.
7: Ja.
6: Wat gebeurde er toen?
7: Nou, het schrijven van een brief was voor mij gewoon ingewikkeld. En het schrijven van een brief zonder taalfouten was nog ingewikkelder. En voordat iemand echt eerlijk tegen je durft te zeggen, joh, misschien is het toch wel handig dat je het iemand anders laat lezen voordat je het verstuurt. Daar kom je eigenlijk te laat achter. En toen ik dat wist en me daarvan bewust werd, heb ik er ook wat aan gedaan.
6: Ja.
7: Door zelf kritisch ernaar te kijken. We kregen spellingcontrole, want natuurlijk enorm heeft geholpen.
6: Juist,
7: en ik heb altijd gevraagd om mensen, voordat ik iets verstuurde, het even wilde nalezen.
6: Ja, ja. Maar dat is ook ontzettend moedig om dat te doen. Want we hebben ook vaker dit soort onderwerpen bij de hand gehad. Durf het maar te zeggen dat dit je probleem is, toch?
7: Nou ja, het begint altijd dat je het eerst moet weten dat het je probleem is. En als je het dan weet, dan is de volgende vraag, ja, doe je er wat aan of doe je er niks aan?
6: Ja.
7: En ik heb er gewoon bewust voor gekozen om het gewoon transparant te maken.
6: Ja.
7: En ook hulp te vragen van, joh, luister, ik heb daar gewoon hulp bij nodig, want alleen red ik het niet.
6: Nee. Ja. En dat is misschien ook wel een les van succes. Ja. Als je iets niet kan, maak het kenbaar, deel het en vraag om hulp. Hè? Ja. Zo simpel kan het uiteindelijk zijn. Heeft het je ergens ook gekrenkt? Want dit is natuurlijk afschuwelijk. Als je dyslexie hebt, dan kan je er dus niks aan doen. En er zijn allemaal methodes om daar dan mee om te gaan. En dat ze dan op school je eigenlijk gewoon neerzetten als dom.
7: Ja, maar goed, op dat moment ben je je daar niet van bewust. Het is ook niet alleen maar negatief. Ik moet je zeggen, ik heb er ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat ik,
6: goed zo.
7: Dat ik dyslectisch ben.
6: Ja.
7: Dus het heeft me ook wel geholpen. Maar voordat je weet dat je het ook kan misbruiken, daar gaat wel tijd overheen. Dus,
6: ja, maar was het ergens, voelde je ook daardoor gekrenkt? Of heb je daar later nog last van gehad?
7: Nee.
6: Dat niet.
7: Nee.
6: Dat is uiteindelijk ben je dus naar de tuinbouwschool gegaan.
7: Ja. Ja, ik heb middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool gedaan.
6: Ja.
7: Want daar waren de talen minder belangrijk. Dus daar kon ik gewoon mijn ding doen. Ja,
6: ja, ja. Wanneer kwam je erachter, er zit meer in mij?
7: Ja, nou, ik heb altijd wel ambities gehad. Dus, en ik heb ook het aangepakt. Ik ben gewoon maar begonnen. En waar begin je dan aan? Dat weet je ook niet precies.
6: Ja.
7: En trial and error. En op een gegeven moment kom je erachter waar je onderscheidend goed in bent. Hè. Heel veel dingen kan je gemiddeld en een aantal dingen kan je ondergemiddeld. Maar je kan ook een aantal dingen, of hopelijk iets bovengemiddeld.
6: Ja.
7: En ik heb eigenlijk wel altijd geprobeerd in mijn kracht te blijven. Dus met mijn talent iets te doen en niet met mijn tekortkoming. Dus de ambitie om leraar Nederlands te worden, die heb ik nooit gehad.
6: Dat begrijp ik van waar je vandaan kwam,
7: En en toen ben ik maar gewoon begonnen. En learning by doing.
6: Ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel echt in die top terechtgekomen. Ja. Is er een cruciaal moment geweest dat je dacht, ik ga voor het hoogst haalbare?
7: Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor het hoogst haalbare gegaan van dat moment, waarbij ik niet wist wat uiteindelijk het hoogst haalbare zou zijn.
6: Ja.
7: En wat ik daar altijd in heb laten doorwegen is of ik mezelf gelukkig ben voel. Heb ik het gevoel dat ik het kan? Als ik het moeilijk vind, vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin om iets te doen waarvan ik zeker weet dat ik het niet kan. En daarmee...
6: Ik ben jaloers op jou. Ja. Had jij dat echt al zo vroeg? Dat je dacht, ik doe alleen wat ik leuk vind?
7: Ja, misschien ook wel een beetje eigenwijsheid. Dat je, niet alleen wat ik leuk vind, maar ik heb ooit eens een keer werd ik gevraagd om een voor een board, een internationale board, een presentatie te geven in het Engels. En in die tijd was mijn Engels, zeker mijn zakelijk Engels, was onder de maat. Maar ik dacht, ik moet het toch doen, want er is ook wel maar de kans om al die mensen te ontmoeten die in die board zitten. En het was een grote internationale board. En dat heb ik toen gedaan en ik heb me heel goed voorbereid. En uiteindelijk was dat super spannend. En de mensen hebben begrepen wat ik wilde vertellen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik vond het niveau is gelukkig wel wat beter geworden.
6: Ja, het was een beetje de Van Gaal methode of zo.
7: Ja, gewoon doen.
6: Ja.
7: En uiteindelijk zaten daar, er zat ook een Amerikaan bij, die uiteindelijk zei, joh, vertel gewoon je verhaal zoals je het wil vertellen.
6: Ja.
7: En als we je niet verstaan, dan melden we ons wel. Maar tot nu toe heb ik alles verstaan.
6: Ja.
7: Dat gaf mij net als steuntje in de rug wat ik nodig had.
6: En als je dan zegt, succesboeken, is dat dan ook steeds het ongemak opzoeken? Steeds weer proberen je voor jezelf de grens te verleggen?
7: Ja, dat is het wel. Steeds dingen doen waarvan je denkt, dit is een uitdaging. Hier leer ik wat van. Hier word ik geen beter mens van, maar ik leer er wel wat van.
8: De Big Five. Diana Matroos.
6: Mijn gast vandaag is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer. Heeft intussen zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht. Schaapjes op het droge. En natuurlijk, dat is een heerlijk leven. Je begon ooit onderaan in die verzekeringswereld. Uiteindelijk heb je het tot de top gebracht bij verzekeraar Reaal. Hoorde je er dan ook echt bij als je kijkt? Je hebt dan in dat corporate wereldje de jongen van de tuinbouwschool met dyslexie en alles wat je erbij beschreven hebt. Hoorde je erbij?
7: Als het gaat over met elkaar prestatie neerzetten, dan hoor ik er zeker bij. Was ik onderdeel van het team en daar heb ik ook al mijn rol in geclaimd. Mijn achtergrond was duidelijk een heel andere achtergrond. Ik heb dus niet gestudeerd zoals mijn collega's allemaal hadden gedaan. En dat voelde voor mij ook wel dat ik een stuk miste. En dat heb ik wel geprobeerd in te halen door je te verdiepen in de achtergronden van je collega's. Maar dat blijft altijd een verschil. Ik ben geen academ.
6: Hey, en hoe liet ze je dat merken dan? Ben je dan toch een beetje een outcast?
7: Ja, bij sommige onderwerpen heb je gewoon geen aansluis. Kijk, mijn studentenleven, daar kan ik vrij kort over zijn. En dat was voor hen een belangrijke periode in hun leven. En, dan laat je dat onderwerp lopen. En dat heb ik ook wel geleerd. Als het niet mijn onderwerp is, dan hoef ik er ook niks mee.
6: Nee.
7: En dat doe ik er ook niks mee.
6: Nee, en dat zeg je heel gemakkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je ergens raakt. Want je was heel succesvol in wat je deed. En dat werd ook gezien. Ja. En toch hoorde je er niet echt bij.
7: Ja, goed, dat is wel iets waar je mee leert omgaan. Ik heb ook altijd gedacht, moet luisteren. Ik zit hier omdat ik iets kan. En wat een ander.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Voor moest vechten. Uiteindelijk besefte je waar je goed in was. Je besefte ook waar je niet goed in was. Ja. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Dat hoorde ik ook een beetje gisteren ook weer in het gesprek met Ray Klaasens terug. Volgens mij delen jullie best wel veel dingen in hoe je naar het leven kijkt. Waar kwam je achter waar je uiteindelijk echt goed in was?
2: Ja, door het te doen. Ik ben zelf mee, dus ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Ik heb ook veel dingen gedaan waarvan ik kon concluderen dat het niet onderscheidend was. Ja, dat ben ik dan minder gaan doen. En hetgeen waar ik goed in was, heb ik verder mogen ontwikkelen.
1: Wat was dat? Waar was je goed in?
2: Nou, ik denk mensen verbinden. Dat ik mensen in de kracht kan zetten. Mensen dingen kan laten doen in de samenwerking waarvan ze eigenlijk niet wisten dat ze het konden. Maar door het te doen, daar een enorme bevrediging uit halen. En met dat gevoel ze ook ruimte geven om dat te doen. Met elkaar iets bijzonders creëren.
1: Ja, en misschien ook de wil om te winnen?
2: Ja, een van mijn credo's is altijd: ik ben niet van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik doe het om te winnen.
1: Ja. Ja, want dat is wel grappig. Mijn man René, die heeft heel lang. Jij was heel lang zijn baas.
2: Ja, zijn collega.
1: Collega zeg je dan. Maar feitelijk was jij. En uiteindelijk is hij. Toen jij wegging, is hij directeur geworden. Zo gaan dingen ook in het leven. Maar hij zegt: wat jij echt uitzonderlijk goed kon, was de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken. En ook een bepaalde sfeer neerzetten. Een sfeer van vertrouwen, maar ook dat het ontzettend leuk was. Als jij managers coacht.
2: Ja.
1: Zie je dan dat dat vaak ontbreekt? Dat ze dat kunnen bereiken?
2: Ja, ik geloof in dat je mensen veel verantwoordelijkheid moet geven en vrijheid moet geven om het op hun eigen manier te doen. Daar worden mensen ook beter van. Dan krijgen ze ook kans om te groeien. En als ze je nodig hebben, moet er een sfeer zijn dat ze het je durven te vragen. En de cultuur is heel belangrijk waarin je dingen doet.
1: Ja.
2: Ik geloof erin dat je, als er geen angstcultuur is en er is een grote mate van vrijheid en je hebt intelligente mensen die graag willen, heb je geselecteerd. Ja, dat er dan al heel veel automatisch op zijn plaats valt.
1: Ja, maar hoe creëer je een goede cultuur? Want dat is ongeveer de moeilijkste ding. Hè? Je kan heel veel in structuur veranderen, maar hoe doe je dat?
2: Ja, ik denk dat je moet er zijn als je er moet zijn. En heel vaak hoef je er niet te zijn, omdat dan loopt het wel en het gaat van A naar B. Maar er zijn ook spannende momenten. En die spannende momenten zijn de momenten dat iemand op je moet kunnen bouwen. Ik heb daar een voorbeeld van. Als je een kind boven aan de trap zet en je staat zelf beneden en je opent je armen, dan denkt het kind dat het veilig is om te vallen. Maar dan is het wel de bedoeling dat je het kind opvangt. En dat zo zie ik het ook in het bedrijfsleven. Als je mensen de vrijheid geeft om te springen, dan moet je wel zorgen dat er een vangnet is. En daar moeten ze ook vanop aan kunnen.
1: Ja.
2: En als dat dan niet zo is, dan springen ze gewoon niet.
1: Nee.
2: Dat is trouwens ook heel verstandig.
1: Ja, en hoe deed jij dan dat vangnet creëren? Je ving ze op, maar op welke manier?
2: Ja, door jezelf ook kwetsbaar op te zetten, ook op te stellen. En dat je ook aangeeft dat jij ook niet alle dingen weet. De wijsheid in pacht hebt. En met mensen dingen te delen. En dan groeit dat vertrouwen. Vertrouwen is iets wat moet groeien. Het is niet dat ik zeg, joh, ik ben te vertrouwen. Die hebben we ook, hè?
1: Ja.
2: Die zeggen dat 10 keer achter elkaar.
1: Ja.
2: En dan ga je denken, god, is die nou niet te vertrouwen? Maar vertrouwen, dat groeit, dat moet je verdienen.
1: Ja.
2: En dat blijkt, bij jou kan het op een heel andere manier groeien dan dat het bij mij groeit.
1: Ja.
2: En uiteindelijk, als je dat met elkaar deelt, en er komt een keer een situatie dat het getest wordt, en je haalt de test ook nog een keer, ja, dan wordt het steeds mooier.
1: Ja. Ben jij ook snoeihard?
2: Ja, ik ben snoeihard.
1: Ja,
2: en snoeihard, ik ben wel duidelijk.
1: Ja, want dat vond ik zo mooi gisteren wat Ray Klaasens, ex-commandoleider, benoemde, die allemaal in het bedrijfsleven ook actief is. Ja. Dat je vaak ook bij corporates merkt dat ze heel veel chique woorden gebruiken.
2: Ja.
1: Allemaal geleerd ook tijdens het studentenleven, waar we het net over hadden. Maar dat ze eigenlijk de roze olifant in de kamer daarmee niet benoemen. En dat dat heel erg tegenwerkt.
2: Ja, en dat ongemakkelijk is.
1: Ja.
2: En uiteindelijk niet bijdraagt aan je doel. En bij mij heeft het doel altijd wel centraal gestaan. Dus over het doel gaan we niet zoveel discussiëren. Dat hebben we met elkaar benoemd. En daar waren we het over eens.
1: Ja.

0: En dan vervolgens is de weg ernaartoe. Daar is een grote maat van vrijheid om dat te doen. Waarbij het eigenlijk ook altijd wel zo is, naarmate je dichter bij je doel komt, zijn er minder wegen die naar het doel leiden. Dus ja. Dan wordt het gewoon wat spannender. Dus, maar ja.
1: Gaan mensen daar goed op?
0: Ja, daar gaan mensen goed op of ze gaan er niet goed op. Dat is ook, het hangt ook eraf van je eigen ambitie af.
1: Ja.
0: Als daar mensen zijn die zeggen, ik vind het hartstikke belangrijk dat ik 8 uur per dag aan het werk ben en dat ik daar mijn brood mee verdien. En voor de rest vind ik het prima, heb ik andere dingen.
1: Moet je niet bij Guido zijn?
0: Nee. Dus als je je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken en ook de prestatie boven het maaiveld wil laten uitsteken, ja, dan zal je er wel iets extra's voor moeten doen.
1: Ja.
0: En dat is geen verplichting, hè, als je het niet doet.
1: Nee, want dat is denk ik ook de weg naar succes uiteindelijk. Ja. Heb jij er dingen voor moeten opgeven om ook dat succes te bereiken?
0: Jazeker.
1: Ja. Wat heb je moeten opgeven?
0: Nou, ik ben 2 keer getrouwd geweest, dus niet alles ging goed. Je hebt een bepaalde discipline nodig. Je moet ook tegen dingen nee durven zeggen. Dus het is niet alleen maar ja, het is ook nee. En het zijn ook soms dingen waarvan je denkt, ja, god, vind ik best wel leuk. Maar die passen dan niet in. De prioriteit hebben. Er moet iets gebeuren. En het is 6 uur. Gaan we door of gaan we naar huis?
1: Ja.
0: Nou, wij gingen altijd door.
1: Ja.
0: En als het 10 uur werd, was het prima.
1: Misschien ook hard geleefd op je lichaam daarmee?
0: Ja, ik heb altijd wel veel gesport.
1: Ja.
0: Ik ga van een gezonde geest en een gezond lichaam uit. Dus zeg maar, het begin van mijn carrière stond ik 's morgens om 6 uur op, ging ik eerst zwemmen. En vervolgens stapte ik in de auto. En toen reed je nog overal naartoe en toen had je nog geen teams.
1: Ja.
0: En dan 's avonds kwam ik thuis en ging ik altijd nog wel even fietsen of hardlopen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, is dat overdreven? Misschien wel een beetje. Maar ik moet je zeggen, het heeft me ook wel veel gebracht.
1: Ja, je hebt het ook nodig om dat te doen. Uiteindelijk, toen je 55 was, besloot je ondernemer te worden. Veel mensen denken dan rustig afbouwen. Hoeveel jaar moet jij nog tot je pensioen?
0: Ik was 48, toen werd ik
1: ondernemer. Oh, 48, ja. Excuus. Waarom dacht je, ik moet iets nieuws beginnen?
0: Ik had het altijd. Het was altijd al een ambitie van mij. Ik ondernemen, ja, vind ik het zelf doen, dat leek me toch wel heel, heel leuk.
1: Ja.
0: Maar wat mij niet leuk leek, is om ergens op een zolderkamertje in mijn eentje te zitten met een telefoon. En dan iets op te starten vanuit niks.
1: Ja.
0: Dat was niet mijn ding. En ik heb altijd gezegd, als ik een bedrijf zou kunnen kopen, dan. En liefst met iemand samen, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Met Hans Wilkes. Ja, dat lijkt me superleuk.
1: Ja.
0: En die kans deed zich voor. Ik werkte toen bij Real. En ik had een zakenrelatie die mij opbelde. Die zei, joh, vroeger heb jij wel memoranda gemaakt voor verkopen van bedrijven. En ik wil mijn bedrijf verkopen. En ik ben bij mijn accountant geweest. En die vraagt heel veel geld om dat te maken. En ik ben een grote klant van je, dus jij moet dat voor mij voor niks doen. Nou, het laatste, die zie ik niet helemaal.
1: Nee.
0: Maar ik vind het best leuk om je te helpen. En ik vind het ook leuk om het te maken. En toen ben ik het gaan maken. En toen zat ik die spreadsheets in elkaar te draaien. Toen dacht ik, dat is echt wel een heel mooi bedrijf. En toen heb ik mijn collega gebeld. Zei, volgens mij komt er nu een kans aan. Als we inderdaad samen willen ondernemen, moeten we nu doorpakken. En dat hebben we gedaan. En met hulp van een paar investeerders hebben we dat bedrijf kunnen kopen.
1: Ja, dus eigenlijk moest je helpen om het bedrijf te verkopen.
0: Ja,
1: en uiteindelijk
0: ik heb het gekocht.
1: Kocht je het dus uiteindelijk zelf.
0: Ja.
1: Dat was uiteindelijk een soort groothandel van verzekeraars, hè, geloof
0: ik. Ja, de service providing heet dat.
1: Ja.
0: En het was alles rond het proces wonen. Wij verzorgden hypotheekgelden. Het administratieve proces richting notariaat. We verkochten ook verzekeringen daarbij. Dus het pakketje. En dat deden we en dat waren daar echt een groothandel in. Dat deden we voor tussenpersonen.
1: Ja.
0: En doordat wij groots inkochten, konden tussenpersonen daarvan van profiteren.
1: Ja.
0: Hadden betere condities.
1: Ja.
0: En daarmee hadden wij ook bestaansrecht.
1: Ja. Ja. En dat ging sky high. Uiteindelijk hebben jullie het voor heel goed geld verkocht.
0: Ja.
1: Dat voelde als Olympisch goud?
0: Ja, dat voelt wel als Olympisch goud, hè. Je doet iets en je krijgt op een gegeven moment, daar word je voor beloond met geld.
1: Ja.
0: En ik vergelijk het altijd een beetje met het Olympisch goud, dat je de medaille krijgt omgehangen. Je staat op het schavotje en er wordt voor je geklapt. En uiteindelijk houdt het klap op, de mensen gaan naar huis, het licht gaat uit in het stadion en jij staat daar nog op met je medaille. En dat is een hele mooie medaille, daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar het is ook alleen maar een medaille. En die dag daarna moet je ook weer dingen gaan doen. Maar wat je deed, doe je niet meer, want dat heb je verkocht. Dus je begint eigenlijk weer op nul.
1: Ja,
0: Ja.
1: En hoe voelde dat?
0: Onwennig.
1: Ja.
0: Onwennig. Opeens riep iedereen tegen me, je bent investeerder. Toen dacht ik bij mezelf, zo kan je het noemen. Maar ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen. Meestal kies je voor een beroep. Hè?
1: Ja.
0: En dit beroep werd me gewoon in de schoot geworpen. Had ik er verstand van? Eigenlijk ook niet. Maar ik moest daar wel wat mee. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet de passie zoals ik mijn bedrijf heb gerund.
1: Ja, en waarom, heel cliché misschien, veel geld toch echt niet gelukkig maakt, daarover ga ik zo meteen praten. Met dus intussen investeerder Guido Witpen, die na de verkoop van zijn bedrijf eigenlijk niet meer hoefde te werken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizen Zuidfunda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Geraerts. Over de werking van ons brein. Het grote belang van herstelmomenten wil je succes boeken. En zij zei eigenlijk, dat een heel mooie metafoor. We moeten meer de zebra zijn in plaats van altijd die leeuw te willen zijn. Dit is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Guido Witpen, investeerder, commissaris, succesvol ondernemer. En hij coacht ook managers en directies. Als ik die tekst van Elke uitspreek, dat we ook af en toe die zebra moeten zijn. Je hebt naar het gesprek geluisterd ook met Zeker. Elke. Herken je dat? Is dat belangrijk?
5: Ik denk het wel. Ik denk, een zebra leeft in de kudde. Dan moet je je aanpassen aan de kudde. Om met elkaar een beetje vol te houden. Die leeuw die zit ook wel in een groep, maar die is toch veel kleiner. Altijd de leeuw willen zijn. Is volgens mij niet altijd even effectief.
4: Nee. Heb jij wel eens bij jezelf bemerkt dat je continu in die leeuwrol zat? Ook met dat willen winnen en altijd maar...
5: Ja, ik denk zeker in het begin van mijn carrière dat ik vooral de leeuw was en niet de zebra. Omdat ik zo graag wilde winnen en daar ook wel een beetje door verblind was. En dat moest gewonnen worden. Ja. Kosten wat kost. En het maakt eigenlijk niet uit.
4: Ja.
5: Er moest succes komen.
4: Ja.
5: Waardoor het niet makkelijker werd. Maar voordat je dat in de gaten hebt, moet je een aantal keer gewoon op je neus gaan.
4: Ja. En dan, nou, laten we maar kijken waar jij op je neus bent gegaan. Want ik wil het nog met je hebben over zingeving. Maar ook waarom succesvol zijn toch niet altijd genoeg is. We waren net op het punt gebleven in het eerste half uur dat je jouw bedrijf had verkocht samen met jouw partner. Dat betekende dat je binnen was. Is dat trouwens nog raar om daar zo... doen mensen daar raar over als je dan binnen bent?
5: Ja, mensen vinden daar wel wat van.
4: Ja.
5: Als het goed is, vinden je vrienden het leuk. En de rest vindt er wat anders van. Of kan er wat anders van vinden. Wordt wel anders naar je gekeken. Komt ook omdat je andere keuzes kan maken. Die je vaak ook wel maakt. Om dat dan weer te delen met mensen die dat event niet hebben meegemaakt, is best wel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet voor hun hoofd stoten. Dus het geeft ook een stuk eenzaamheid. In de zin van, ik kan het wel, jij kan het niet.
4: Jaloezie misschien ook bij sommigen?
5: Ja, die zullen er ook best wel zijn. Maar ook, los van de jaloezie... je moet je wel bewust van zijn dat het... in materiële zin anders is dan het was. Maar voor de rest ben je niet veranderd.
4: Ja.
5: En de kunst is ook om dat zo te houden.
4: Ja, ja. Ja. En dat werd wel een uitdagende reis, zullen we maar zeggen. Daar ben je ook altijd heel open over. En wil je hier ook vertellen. Uiteindelijk kwam jij in dat jetset-leven terecht. Ja. Ja, en wat doe je dan in een jetset-leven? Een huisje in Zuid-Frankrijk.
5: Ja, dat hoort er allemaal bij, hè?
4: Ja, ja. En wat hoorde er nog meer bij?
5: Ja, veel. Ik heb de zomermaanden altijd jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Het leven in Zuid-Frankrijk is vakantieleven. Dus het maakte mij ook niet zoveel uit of het maandag was of zondag. Het was 7 dagen gewoon vakantie. En dat hield vooral in dat je dingen dagelijks deed die andere mensen alleen 14 dagen per jaar op een vakantie doen. En dat is naar het strand, lunchen, met vrienden leuke dingen doen. Als je in het buitenland woont, komen er ook veel mensen bij je op bezoek. En die komen niet een avondje, maar die komen een paar dagen. Daar zorg je dan voor. Dus ja, je hebt toch een heel ander leven dan dat je had.
4: Ja.
5: Je krijgt een nieuwe sociale omgeving. Hè? Mensen die ook in dezelfde omstandigheid zitten, maar er ook vaak anders mee omgaan. Je moet stevige schouders hebben om de wilde te kunnen dragen.
4: Want kunnen mensen soms niet die wilde dragen? Wat bedoel je daarmee?
5: Wat je ziet als je 's morgens om 11 uur al aan de drank zit en je houdt dat tot, zeg maar, 's avonds laat vol. En je doet dat elke dag, dan wordt het een probleem. En dat zie je toch ook wel veel in die omgevingen, dat mensen gewoon daarin vervreemden van zichzelf. Ook meegaan in de meer, nog meer en het meest. Waarbij er altijd wel iemand is die meer heeft. Het is een onhaalbaar target. Het is een worst die voor je wordt voorgehangen waar je nooit bij kan. Daar kan je heel onrustig van worden.
4: Ja.
5: Dan geniet je ook niet meer van hetgeen wat je hebt. Maar dan ben je vooral bezig met te kijken wat de volgende stap is. En hoe je die kan bereiken.
4: Ja, ik zei al aan het begin van de uitzending, wij kennen elkaar goed. En ik heb je ook in niet in alle jaren gevolgd. Ik heb op een gegeven moment, we kennen elkaar 15 jaar. Hè?
5: Ja.
4: En ik heb ook gezien hoe jij heel erg veranderd bent als mens. En een van de gesprekken die wij ooit ook met elkaar hadden, is dat je eigenlijk beschreef, op het moment dat je dan binnen bent, dan, sommige mensen kunnen niet meekomen, hè? Ja. Dat beschreef je net. Dus je krijgt een soort nieuwe omgeving waar je in komt. Maar er is altijd iemand die een nog mooiere auto heeft. En er is iemand die een nog grotere boot heeft. Ja. En er is dan iemand die een heli heeft. Dus je begint weer. De wedstrijd begint gewoon weer helemaal opnieuw. Hè? Je was net bij dat Olympisch goud. Ja. Je stond op het podium. Het applaus was opgehouden. En eigenlijk begon de wedstrijd weer opnieuw.
5: Ja. Nou, de kunst is daar, voor mij was het in ieder geval de kunst om daar geen wedstrijd van te maken.
4: Ja.
5: En ik heb ook, toen ik mijn bedrijf verkocht, heb ik mezelf voorgenomen om niet het nieuwe doel in mijn leven te laten zijn het verdubbelen van mijn vermogen, maar vooral om van mijn vermogen te leven en daarvan te genieten.
4: Ja. Maar in alle eerlijkheid, had je dat in het begin, of werd je toch ook een beetje meegesleurd door het jetset?
5: Ja, je werd gewoon meegesleurd, tuurlijk.
4: Ja.
5: En het is ook leuk, dus laten we dat ook benoemen. Het is natuurlijk leuk om ergens gezellig aan een mooie tafel te zitten eten, met vrienden, s'avonds op pad te gaan. Het is natuurlijk leuk.
4: Mooie vrouwen,
5: ja. Die zijn er opeens ook veel meer.
4: Waar kwam voor jou op? Kan je uitzoomen op zo'n moment? Kan je kijken naar je eigen leven dan? Je wordt meegezogen van wat zijn we hier aan het doen?
5: Nou ja, wat altijd helpt als iemand daar nog verder in doorslaat dan dat jij erin doorslaat.
4: Ja. Ja?
5: Dat je dan denkt, die kant wil ik toch echt niet op. Dat gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat ik mezelf blijf en dat ik ook de dingen blijf doen waardoor ik de kans op oud worden vergroot. Hè? Want uiteindelijk is dat hetgeen wat je steeds meer bezighoudt, is dat je gewoon gezond blijft. De rest is redelijk geregeld, maar je gezondheid...
4: Ja, kan je ook deels kopen, maar toch niet alles.
5: Nee, niet alles. Nee, zeker niet. Dus daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
4: Ja, dus het was de gezondheid. Je beschreef net mensen die dan inderdaad al om 11 uur aan de champagne zitten. Ja. En daarna nog allemaal sterke dranken ook nog eroverheen. En dat gaat dan zo'n hele dag door. Dat wilde je niet. Maar was het ook een soort mentale battle? Want weet je, dat alleen maar willen winnen, wat jij dus ook met je meedraagt. Maar dan alleen maar meer, nog meer.
5: Ja. Ja, toen ik verhuisde naar Zuid-Frankrijk voor een gedeelte van het jaar, was mijn droom uiteindelijk om in Zuid-Frankrijk iets op te bouwen En dat kan je vergelijken met Villa Velderhof. Hè? Dat je mensen uitnodigt voor een paar dagen. Dat je ze een moment rust geeft, een moment van reflectie. En dat ze weer teruggaan naar daar waar ze vandaan komen. En dat ze een gevulde rugzak hebben. En het allemaal weer krachtiger, positiever inzien. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een coachingsopleiding gedaan bij Authentiek Leiderschap.
4: Ja.
5: Om daar ook gewoon wat theorie aan te kunnen toevoegen. En dat heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Mensen ontvangen in Frankrijk. Wat je wel merkt, dat het op een gegeven moment ook weer een beetje verwaterd. Althans bij mij.
4: Ja.
5: Dus dan werden de dagen dat de mensen er waren. Was niet alleen maar goede gesprekken, maar ook gewoon gezelligheid.
4: Ja. Weer die lunches.
5: Ja, dus daar heb ik op een gegeven moment gezegd, dit is wel voldoende.
4: Ja.
5: Dus dat, maar ik ben wel bij, als nieuw levensdoel ben ik gaan coachen en gaan trainen.
4: Ja.
5: En dat doe ik nog steeds, niet dagelijks.
4: Nee, daar komen we straks nog uitgebreid op. Want ik wil ook graag dat je nog wat leiderschapslessen meegeeft. En hoe je bij authentiek leiderschap en vooral ook een goed mens wordt. Ja. Maar uiteindelijk dat meer, was dat iets wat je begon te raken? Dat je dacht, maar dit is het leven niet.
5: Nee, maar daar kom je vrij snel achter, hoor.
4: Ja?
5: Want de mensen zijn daar toch wel heel zichtbaar in, open in. Het is nooit genoeg, hè? Je hebt iets. En ze zijn al bezig om uit te leggen wat het volgende is. Dat is zo zichtbaar, daar kan je gewoon niet omheen.
4: Dus, nee.
5: En dat moet bij je passen. Als iemand zegt, ik vind dat heel belangrijk, dan moet je het vooral doen.
4: Wat past er niet aan voor jou? Dat, hè, want dat gaat dan, neem ik aan, waren gesprekken over de volgende boot.
5: Het is voor mij nooit een levensdoel geweest. Voor mij te oppervlakkig. Het gaat over materie, het gaat niet over mensen. En dat voegt voor mij dan niks meer toe. Als ik iets heb wat ik mooi vind, ben ik daar blij mee.
4: Ja.
5: En daar geniet ik daarvan.
4: Ja.
5: En of een ander iets moois heeft of minder mooi, ik vind het prima. Maar het boeit me voor de rest niet.
4: Nee. Dus daar kom je dan van een koude kermis uiteindelijk thuis. Ja. Wat ik ook een mooie tekst vond, want op een gegeven moment heb je ook besloten om heel veel weg te doen, is dat er altijd iets kapot gaat. Als je heel veel auto's hebt en een mooi heel huis materie, in Zuid, heel veel materie, dan ben je heel druk bezig om dat een beetje te managen.
5: Ja, ik had in Frankrijk geloof ik 9 toiletten. Die kunnen dus 9 toiletten kapot. Ja?
4: 9 toiletten.
5: En die gaan niet allemaal tegelijk kapot. Maar ik kan je vertellen, er gaat regelmatig wel 1 kapot. Dus je was constant bezig om dingen te managen. En ik werd daar ook onrustig van. Ik moet je zeggen dat ik wel een perfectionist ben. Het moet het allemaal doen. Dus als het dan niet deed, dan was ik druk met het herstellen van al dat soort dingen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar ik moest gewoon. Dus
4: een heleboel mensen zullen denken, kom op, je hebt alles voor elkaar, weet je wel. Daar mag je eigenlijk niet over klagen. Maar ergens kan ik me er toch toe relateren. Dat ik denk, het is
5: te veel.
4: Het is gewoon te veel.
5: Het overstijgt de menselijke maat. En als het jouw menselijke maat overstijgt, dan is het geen lust meer, maar dan wordt het een last. En dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Dat ik denk, waarom wil ik dit? Ga ik gewoon weer stoppen?
4: Ja. En dat heb je ook gedaan?
5: Heb ik ook gedaan, ja. Daar ben ik dan redelijk rigoureus in.
4: Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet het wel, maar vertel van de luisteraar.
5: Door de afscheid van te nemen. Dus door op een gegeven moment te zeggen, hier stop ik mee. Dit is voor mij gewoon te veel. Kleiner, behapbaarder. Die keuze gewoon te maken.
4: Ja, huis weg in Zuid-Frankrijk, auto's weg. Ja. gewoon één auto.
5: Niet helemaal één, maar goed.
4: Okay.
5: Maar ook gewoon één huis.
4: En dat Nederland? Kan
5: in Nederland. En als ik naar Frankrijk wil of ergens anders naartoe, dan ga ik daar naartoe. Of gaan we er naartoe. Superleuk, maar ik vind het ook weer leuk om in huis te gaan.
4: Ja.
5: Dus uiteindelijk is mijn bakermat is toch Nederland. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. We wilden jullie een beetje helpen om op een andere manier misschien naar je leven te kijken en wat nieuwe routines te ontwikkelen. Ik ga dat in ieder geval doen aankomende zomer. Is weer het moment, hebben we geleerd, ook qua voeding bijvoorbeeld van Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Om dan echt een change te maken met gezonde voeding. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Vandaag praat ik daarover met Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer, self-made de topbereik. bereikt. En uiteindelijk terechtgekomen weer bij waar het leven echt om gaat. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ray Klaasens heet hij. En hij wilde dit van jou weten, Guido.
6: Het interesseert mij enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft, terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief? Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Of. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
4: Het is een hele filosofische vraag. En ik weet ook, jij houdt ook van filosofische gesprekken. We hebben ze vaak met elkaar gevoerd.
7: Zeker.
4: Ja. Wat zou jouw antwoord zijn op zijn vraag?
7: Mijn eerste, als ik erover nadenk, is toch wel technisch. Als ik er niet meer ben, dan gaat het leven gewoon verder. Althans, niet voor mij dan, maar voor andere mensen. En wat er voor mij dan verder gaat, dat weten we allemaal niet. Hè? Dat is ook de vraag die Ray stelt. Ja, die is super moeilijk te beantwoorden. Ik heb erover nagedacht en ik denk, wat blijft er dan over als je er fysiek niet meer bent? Ik denk in ieder geval, hetgeen wat je nagelaten aan je omgeving. Hè. Ik hoop dat voor mensen een bijdrage heeft geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling en geluk.
4: Ja.
7: Dat vervaagt ook wel weer, hè, in de loop der jaren. Dan wordt dat versmelt dat weer met andere ervaringen van mensen. Kunnen we alles bevatten wat er gebeurt?
4: Nee.
7: Dus er moet meer zijn dan wij kunnen waarnemen. Daar ben ik van overtuigd. Moet je daar rekening mee houden? Ik denk wel in de stelligheid van beweringen dat het dat niet is.
4: Het leven na de dood bedoel je?
7: Ja.
4: Ja, beangstigt jou dat of heb je daar vrede mee?
7: Daar heb ik vrede mee. Ja. Het lijkt me niet leuk om dood te gaan. Nee. Maar het voordeel van doodgaan is wel dat op het moment dat je dood bent, dan is het ook klaar voor dat stuk. En wat er dan daarna is, er is geen terugkoppeling naar het levende.
4: Ja.
7: Dus tenminste, zover we weten, zover we ervaren. Ik denk dat dat wel te maken heeft met onze beperkingen, dat onze geest dat er meer is dan wij kunnen waarnemen. Dat merk je ook aan een aantal dingen, zoals van hele simpele dingen. Als ik hoef niet iets te meten in de breedte om er doorheen te kunnen lopen. Dat kan ik, dat voel ik. Zo zijn er meer dingen waarvan ik denk,
4: er is meer dan wij
7: meer dan wij kunnen waarnemen.
4: Ja, dus, dat geloof ik ook.
7: Ja.
4: Maar betekent het iets voor hoe je, hè, want in principe zeg jij, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Je hebt een heel succesvolle carrière achter je. Je bent ook achtergekomen dat status en geld, geld is nooit jouw drijfveer geweest, maar alle status die daarbij hoort, dat Olympisch goud, dat uiteindelijk ook gewoon een mooie medaille is. En dat je het wel natuurlijk een bepaalde vrijheid geeft, maar dat daar het leven niet om gaat. Nee. Waar gaat het leven dan in essentie om voor jou?
7: Waar gaat het in essentie om? Ik denk dat je een bijdrage levert doordat je leeft aan de wereld waarin je leeft. En die bijdrage moet, denk ik, op een hoog ethisch niveau liggen, zodat we met elkaar weer een stapje verder komen.
4: Mm-hmm.
7: Zeker in een wereld die steeds drukker wordt. Zowel qua aantal mensen als qua bewegingen. Daar geloof ik, daar zit onze bijdrage. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat het individu uiteindelijk maar een kleine bijdrage levert aan het totaal. Daar mogen we best bescheiden in zijn.
4: Ja. Maar als jij terugkomt vanuit dat jetset-leven waar je afscheid van hebt genomen, en je zal vast nog wel een keer op een feestje zijn, hè?
7: Ja hoor.
4: Of bij een mooi event waar je voor wordt uitgenodigd. Maar wat is er dan echt belangrijk? Wat is voor jou de zingeving van het leven?
7: Nou, Wat voor mij echt belangrijk is, is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter realiseer, is dat vriendschappen tussen mensen, en dan tussen mannen en vrouwen, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is hetgeen wat voor mij het leven waardevol maakt. En dat je daar met mensen dingen kan delen. En dat kunnen mooie momenten zijn, dat kunnen ook minder mooie momenten zijn. Maar die wel het verschil maken dat je dat met een vriend kan doen, in plaats van met een vreemde.
4: Ja, want toen je in dat andere leven zat, merkte je ook dat veel mensen eenzaam waren, misschien op een bepaalde manier? Nee,
7: ja, je leeft van dag tot dag. 'S avonds gaat licht uit en 's morgens gaat licht weer aan. Komt de zon weer op. En dat soort levensbeschouwelijke vragen komen daar in dat soort gesprekken niet aan de orde. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het kan best zijn dat mensen dat met andere mensen dan delen. Dat denk ik ook overigens wel. Alleen dat is niet de sfeer waar je in leeft.
4: Nee.
7: Het heeft een bepaalde manier van oppervlakkigheid die ook heel plezierig is. Hè? Je hoeft je nergens druk over te maken.
4: Precies. Langlevende rol.
7: Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar ik vind dan wel dat je een stuk mist.
4: Ja. Uiteindelijk geef je jouw lessen ook door, omdat je dus mensen coacht. Ja. Je geeft ook als commissaris advies aan een groot bedrijf. Maar je doet ook individuele trajecten, groepstrajecten. Ja. Wat zijn nou de leiderschapslessen en ook de lessen die jij geeft van een goed mens zijn, die jij graag nog hier zou willen delen?
7: Ja, ik denk uiteindelijk dat het, als je open bent en eerlijk. En eerlijk is natuurlijk altijd een heel containerbegrip. En mensen ook accepteert zoals ze zijn. Dat je mensen de ruimte geeft om te groeien op de manier zoals zij kunnen en willen groeien. En dat faciliteert. Dat je een bijdrage levert. Commissaris is voor mij een andere activiteit. Ik ben commissaris bij Yellow Hive. Daar kijken we naar het bedrijf, naar de ontwikkeling van het bedrijf. En daar heb je een adviserende functie, controlerende functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
4: Ja. Maar uiteindelijk leer je mensen ook hoe ze authentiek leider kunnen zijn?
7: Ja. Door dingen te benoemen zoals ze zijn. Je kan dat heel ingewikkeld maken. Maar ik geloof er meer in dat als je zegt wat er is, dat het makkelijker is om tot een oplossing te komen dan dat je daar een heel verhaal van maakt. Waarbij de ene het heel anders begrijpt dan de ander het begrijpt. Waardoor de verwarring al ontstaat bij het vertellen van het verhaal. Zeg maar wat het is. En als je dat met een juiste intentie doet, hadden we het in het begin ook over, en wat Ray ook zei. Als je dat integer doet en je hebt dat vertrouwen bij mensen gewonnen. Ja, en dan leg je een hele goede basis voor iets moois.
4: Ja, waarom doen mensen het niet? Wat houdt ze tegen om dat echt te doen? Zoals Ray zei, die roze olifant in de kamer. Zeg gewoon waar het over gaat.
7: Ja, wat mij vaak opvalt is dat mensen voor andere mensen denken. Dus dat ze denken, als ik dat zou doen, dan vinden ze er wat van. En dan vinden ze er dit van. En dat zijn dan vaak dingen die niet zo positief zijn. Dus dan is de aantrekkelijkheid om het te doen, neemt dan ook zien de ogen af. En dat blokkeert ze om dat te doen. En gaan dan over tot het vertellen van hele wollige verhalen die multi-interpretabel zijn. En alleen maar bijdragen aan de verwarring.
4: Ja, zit daar ook onzekerheid onder?
7: Zeker, ja.
4: Ja.
7: Of ervaringen. Het kan ook best zijn dat mensen het wel geprobeerd hebben, maar dat ze het heel slecht bevallen is, omdat degene waarbij ze het deden daar niet zorgvuldig mee omging.
4: Ja. Heb je dat zelf wel eens gehad, dat je onzeker werd op een bepaald moment?
7: Uiteraard, ja. Niets menselijks is mijn vraag.
4: Ja. Nee. Hoe heb je dat doorbroken?
7: Ja, dat is denk ik wel situationeel. Hè. De ene keer loop je weg. De andere keer val je aan. Agressief zelfs. Dat je denkt van, dit laat ik niet over mijn kant gaan. En soms stel je de vraag. Dat je zegt, god, begrijp ik het nou goed? Is dit de bedoeling van hetgeen wat je vertelt? Daar leer je mee om te gaan. En naarmate je ouder wordt, tenminste in mijn geval, word je wat milder. Dus stel je meer vragen dan dat je aanvalt. Maar ik ben daar zeker niet van vrijgesteld.
4: Nee. Geniet je nu van het leven?
7: Zeker, met volle teugen, ja.
4: Ja? Ja. Wat mooi dat je dat, dat je gegeven is. Ja. Hè? Want dat is dan uiteindelijk de echte rijkdom.
7: Leuke, lieve mensen om me heen. Daar ben ik heel blij mee.
4: En het gaat uiteindelijk dus om de kleine dingen in het leven.
7: Daar gaat het om.
4: Dat is de definitie van succes. Ja. Is misschien jouw belangrijkste boodschap.
7: Ja, de definitie van succes. Ik denk dat je altijd dingen moet doen die bij je passen. En dat is voor iedereen anders. En dus jouw succes is niet het succes van een ander. Dus kijk kritisch naar jezelf. Of je jezelf in de spiegel kan kijken. En of je daar waar je vindt dat je ervoor staat, ook daadwerkelijk in de praktijk kan vertalen.
4: Dank je wel dat je dit verhaal zo open wilde delen. Want het is ook niet niks om zo'n verhaal maar gewoon te vertellen. Hè, want heel veel mensen vinden wat van dat leven. Maar jij hebt het gewoon wel gedaan. Dus daar zijn we jou enorm dankbaar voor. Je hebt net een kettingvraag beantwoord. En normaal stel ik dan weer de vraag aan deze gast. Aan jou dus. Maar in dit geval niet. Want we gaan naar de zomerstop toe. En dat betekent niet dat we er niet zijn op zender. Maar dat we de best of altijd laten horen. Dat is een aantal weken van mij en van mijn collega Art Rooijakkers. Dus blijf zeker luisteren de komende zomer. En wij gaan weer hele mooie onderwerpen gaan we bedenken om na de zomer terug te komen. Het is ook voor mij even het moment om me nu even te richten naar de eindredacteur van dit prachtige programma, Elisa Hermanides. Zij zit aan de andere kant van het glas, hè, zoals dat hier werkt. We hebben hier de studio. Ik zit altijd met de gasten aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we de techniek en de regie. En in dit geval zit de eindredacteur daar. En het is ook goed om soms te zeggen, hè, je hoort altijd de gast en mij, maar er zit een heel groot apparaat achter. Of eigenlijk, het is best wel een klein team van redacteuren. 5 jaar nu onder leiding van mijn dierbare collega Elisa Hermanides. En we gaan wat dingen, Art zei het vorige week ook al, we gaan wat dingen veranderen op de redactie. Hè. Als bedrijf moet je soms ook veranderen en worden dingen anders ingedeeld. En dat betekent helaas dat wij niet meer samen gaan werken. Ik wil je ongelooflijk bedankt.

0: bedanken voor al die prachtige onderwerpen die we hebben gemaakt samen. De geweldige gasten die we hier hebben gehad. De scherpte die je altijd hebt gebracht. Echt die scherpe journalist die je bent. Dus we gaan op een andere manier weer heel veel van jou merken, van jouw belangrijke werk. Want dat was echt een genot en dat gaan we heel erg missen. Daar zullen we hard ook voor moeten werken om die scherpte in de journalistiek ook bij de Big Five vast te houden. Dus nogmaals dank voor al die geweldige jaren. Je bent een topper. ja, wij gaan even vakantie dus vieren. Uiteindelijk komen we terug ook weer met een fantastische eindredacteur. Dus we gaan gewoon weer hele mooie uitzendingen voor jullie maken. Ik wens je een prachtige zomer, een sterke zomer. Kom sterker terug. Ja, tot snel.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in de rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm.
4: MKB-ondernemers die stellen massaal hun investeringen uit. Ja, de omzet groeit wel, maar de winst, ja, dat blijft achter, terwijl die investeringen juist cruciaal zijn. Gaan we zo meteen bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is maandag. Maandag 13 juli 2026. Het begin van weer een nieuwe vakantie- of werkweek. Doorkruisen, wat niet van toepassing is. Je luistert naar Ochtendnieuws, onze dagelijkse nieuwspodcast. En ook in de vakantie elke ochtend 20 minuten nieuws. Vandaag met Djuna Kroné. Djuna, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Iwan.
4: Het wordt een warme week, geloof ik. Ja, de hele week is warm.
8: Ja, straks ook weer bijna 30 graden en dergelijke.
4: Grappig. De afgelopen weken zagen we wel eens dat het zo langzaam opbouwde. Dan was het in het weekend heel warm, maar nu is het geloof ik de hele week warm.
8: Ja, nou, het wordt een beetje afzien, vind ik altijd.
4: Ja, gelukkig zitten wij hier in de airco.
8: Oh, dat scheelt.
4: Voor 4 uur, want na het ochtendnieuws maken we ook de ochtendspits.
8: Ja, precies, zeker weten. Ja.
4: Mocht je na deze 20 minuten nog niet genoeg hebben, dan kan je lekker blijven luisteren naar BNR. Maar wat gaan we allereerst doen?
8: Nou, natuurlijk het laatste nieuws. In de afgelopen uren heeft het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. En zometeen krijgen we het laatste nieuws van onze correspondent Tara Kenkhuis. En ja, we moeten het toch nog eventjes over het WK hebben, want we zijn namelijk aangekomen bij de eindfase van het WK voetbal. De halve finales zijn deze week en natuurlijk zondag de grote finale. Zo meer met sportverslaggever Jaap de Groot.
4: We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland, in de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, ja, die beginnen we, zou je kunnen zeggen, bij de motor van de economie, bij het MKB. Want de MKB-ondernemer die houdt de adem in en stelt investeringen uit. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport Branches in Zicht 2026. Dat is uitgevoerd door de brancheorganisatie voor zelfstandige accountants en advieskantoren, de SRA. Zij bedienen zo'n 65% van het MKB op fiscaal gebied. Ook vorig jaar bleef er bij de gemiddelde MKB-ondernemer steeds minder winst over om te kunnen investeren. Terwijl die investeringen natuurlijk juist essentieel zijn. En dat past in een breder plaatje dat we al langer zien. We praten erover met Pieter van der Kwaak. Hij is accountant en bestuurslid bij die SRA. Meneer van der Kwaak, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Ja, en op zich, die omzet die stijgt nog wel, hè? Alleen, geld dat overblijft, dat is een probleem.
9: Ja, inderdaad. Je ziet dat de omzet met meer dan 6% is gestegen, maar dat de winst daarbij achterblijft met 3,4. En dat betekent dat we zien dat er steeds minder ruimte is om te investeren. Maar dat zien we ook omdat we zien dat de liquiditeiten toenemen bij bedrijven. De solvabiliteit, de verhouding tussen eigen vermogen en vreedvermogen neemt toe. En dat betekent voor ons dat de mensen aan het sparen zijn.
4: Ja, precies. Dus er wordt opgepot voor slechtere tijden?
9: Ja. Ja, of ze weten niet hoe ze het geld moeten gaan investeren. Hè. Ze zien misschien te weinig investeringskansen. Of ze hebben te veel onzekerheid daarover.
4: Ja. Is het alleen een centenkwestie? Of speelt hier ook mee beleid en alles wat daarom samenhangt?
9: Nou, wij hebben 7000 jaarrekeningen geanalyseerd. En wij kijken dan natuurlijk naar de cijfers. En vervolgens proberen we dat te interpreteren. En als je natuurlijk kijkt wat er uit andere bronnen beschikbaar komt, dan zie je dat er veel grote problemen zijn in Nederland. Als het gaat om netcongestie, als het gaat om stikstofproblemen. Er zijn zo heel veel dingen waar ondernemers rekening mee moeten houden bij hun investeringen.
4: Mm-hmm. Ja, en wat dus ook hindert en tegenhoudt en ook voor zorgt dat als je nu investeert, je weet eigenlijk niet wat je er over een paar jaar voor terugkrijgt.
9: Precies. Een voorbeeld bijvoorbeeld met vrachtwagens die jaren geleden top of the bill waren als ze Euro 6 vrachtwagens kochten. Ja. En nu snel naar elektrificering over moeten gaan.
4: Ja, onder andere vanwege die vrachtwagenheffing natuurlijk die begin deze maand is ingegaan. Ja. Toch even kijken naar ook die omzet en winst. Want blijkbaar nemen dus ook de kosten gigantisch toe.
9: Ja, de inkoopkosten zien wij toenemen en we zien de personeelskosten toenemen. Nou, personeelskosten, dat is al jaren een trend, maar nu zien we natuurlijk ook de inkoopkosten toenemen. Ja, en als je dat probeert te analyseren, dan weet je natuurlijk dat er op een geopolitieke vlak veel gebeurt. Ja. Dus het zal niet vreemd zijn dat het zo is, maar onderaan de streep merk je daar wel wat van.
4: Ja, ja. Want inderdaad, Midden-Oosten bijvoorbeeld en de onzekerheid daar omtrent, dat helpt ook niet mee.
9: Nee, dat helpt ook niet mee. En we praten over recente cijfers, over 2025. Toen was het nog geen oorlog, maar toen heeft er wel een grote tanker of een schip dwars gelegen. Ergens in een kanaal. En daar heb je ook last van.
4: Ja. Hoe zit het uitgesplitst per branche? Wat ziet u dan gebeuren?
9: Nou, er zijn een aantal branches die er goed uitspringen en er zijn een aantal branches die er wat slechter uitspringen. De bouw en de detailhandel, dat zijn eigenlijk de branches waar wij het minst de stijgingen zien. Bij de horeca is de winst met ongeveer 5% gedaald. Terwijl je zou zeggen, hoe kan dat, hè? De terrassen zitten vol. Mm-hmm. Maar daar speelt personeelskrapte een grote rol.
4: Ja, ik zag ook bijvoorbeeld dat in de grote steden, als je daarnaar kijkt, de vier grote steden, dat meer dan de helft van de bedrijven de winstdag dalen. Dat zijn, als je door de winkelstraat loopt, dan zie je dat niet, maar dat speelt dus wel allemaal achter de voordeur.
9: Ja. Ja. En dat kunnen wij, dat hebben we niet kunnen analyseren, behalve dan dat we de feiten zien. Ja.
4: Ja. Nou spraken wij vorige maand nog met veel ondernemers uit onze BNR ondernemerspanel. Die zeiden toen ook al dat ze investeringen zagen teruglopen. En ze zeggen ook, wij zien toch zorgen als we naar de toekomst kijken. Wat moet er, als u dit rapport nou in de hand hebt, wat moet er dan volgens u gebeuren om ervoor te zorgen dat die MKB'er wel tijd en middelen en ook het vertrouwen heeft om te durven investeren en innoveren?
9: Ja, eigenlijk is dat de problemen zijn wel bekend. De oplossing ook. Maar het noemen van de oplossing lost het probleem nog niet op. Mm-hmm. En in die zin is het gewoon belangrijk dat we de handen uit de mouwen steken en aan het werk gaan. Ja. Het kabinet heeft niet voor niks de slogan aan de slag. Of ze dat gaan redden is vers 2. Maar stikstof, netcongestie, regeldruk, arbeidsmarkt, het zijn zomaar een paar onderwerpen die echt nodig aandacht vragen.
4: Ja, dus geen woorden, maar daden, zou ik wensen.
9: Ja, ja, duidelijk.
4: En voorspelbaar beleid en niet elke week iets anders.
9: Ja. Ja, dat is we hebben net een voorbeeld genoemd, maar er zijn genoeg voorbeelden dat je probeert te verduurzamen als bedrijf van het gas afgaat met je bakoven als bakker en vervolgens geen stroom kunt krijgen.
4: Ja. Dan schiet het niet op. Dank voor dit inzicht uit uw rapport. Pieter van der Kwaak, bestuurslid bij de SRA, de Vereniging van Accountants en Advieskantoren, gericht op het MKB. Bij het WK voetbal draait natuurlijk alles om scoren.
8: Ja, absoluut.
4: Niet alleen voor de voetballers, maar ook voor Britse tv-kijkers blijkt nu. En dan met name tijdens de hydration breaks moet er even gescoord worden.
8: Oh, ik ben heel benieuwd.
4: Hoor je over een kwartiertje.
2: Ochtendnieuws.
8: De Verenigde Staten hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het militaire commandocentrum voor het Midden-Oosten, CENTCOM, begonnen de aanvallen om 11 uur gisteravond en duurde deze zo'n 5 uur. Onder meer luchtverdedigingssystemen, kustradars en installaties voor raketten en drones zouden zijn getroffen, zeggen de Amerikanen. De Iraanse revolutionaire garde zegt inmiddels dat de straat van Hormuz voorlopig dicht is. En dat is iets wat de Amerikanen dan weer ontkennen. Inmiddels zegt Iran droneaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases. Zo meldt onder andere Al Jazeera op basis van het Iraanse staatspersbureau. Bij ons is Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Ja, wat weten we nou nu over die aanvallen en de gevolgen daarvan?
10: Ja, die gaan inderdaad nog steeds door. Het Iraanse staatspersbureau meldt op gezag van de plaatselijke autoriteiten dat in het zuidwesten van het land 1 persoon is omgekomen en 4 anderen gewond zijn geraakt door die Amerikaanse aanvallen. En daar zijn explosies gemeld in verschillende kuststeden, bijvoorbeeld Bandar Abbas, Sirik en het eiland Qasem. Mm-hmm. En het doel van de VS is hiermee om de Iraanse controle over de straat van Hormuz te verzwakken. Een militaire overmacht heeft de VS natuurlijk wel, maar Iran heeft zoveel kleine vliegtuigjes, drones, raketten, dat de meeste experts zeggen dat dit eigenlijk een hopeloze missie is.
8: Ja, want als we
10: militair.
8: Ja, als we het dan dus heel eventjes inderdaad over die straat van Hormuz hebben. Wat is de situatie daar? Want Iran zegt is dicht, de VS die zegt het is open. Ja, dat blijft lekker vaag, denk ik.
10: Ja, erg verwarrend. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid schepen die er doorvaren, dan is hij eigenlijk de facto dicht. Mm-hmm. De dreiging van Iran is genoeg voor schepen en verzekeraars om te zeggen, daar gaan we niet langs. Gisteren nog is er een schip dermate aangevallen door Iran, waardoor de bemanning op reddingsbootjes moest vluchten. Mm-hmm. Dus de meeste schepen zullen ze daar op dit moment niet door willen varen.
8: Nee, en dan heel eventjes ook naar afgelopen weekend. Kuwait zegt ook geraakt te zijn door die aanvallen, vermoedelijk door Iran. Is dat inmiddels al opgeëist of nog niet?
10: Ja, Iran, zowel het leger als de revolutionaire garde hebben aanvallen geclaimd op Bahrein, Kuwait, Qatar en Jordanië. Waar ze volgens eigen zeggen militaire doelen hebben geraakt in reactie op die Amerikaanse bombardementen op de zuidkust van Iran. Het zou gaan om de Ali Salam-basis in Kuwait, de Ahmed al-Jaber-basis in Bahrein, de Prins Hassan-basis in Jordanië en Al-Hudeid-luchtvaartbasis in Qatar. Mm-hmm. De schade is daar allemaal niet bekend of bevestigd, omdat het natuurlijk Amerikaanse militaire basis zijn.
8: Ja, en afgelopen week hebben we dus meer van dit soort aanvallen gezien. Kunnen we dan nu toch wel echt zeggen dat het staakt het vuren definitief de prullenbak in kan?
10: Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Vooral ook omdat beide partijen nog niet bereid lijken op te houden met bombardementen. Mm-hmm. Een paar minuten geleden nog ging het alarm nog af in Bahrein. Dus ook de Iraanse aanvallen daar zijn nog niet voorbij.
8: Ja, en wat zegt het nou nu over de diplomatieke onderhandelingen? Wordt er nog steeds gepraat inderdaad?
10: Ja, er wordt nog steeds gesproken. Een delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz. Maar het lijkt er al met al niet op dat de de-escalatie dichterbij komt. Eigenlijk lijkt die steeds verder weg.
8: We houden deze situatie in de gaten. Dank Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
4: En dan komt er een overvolle beursweek aan. Maar nou, voor een kort samenvatting in een minuutje kunnen we altijd rekenen op de collega's van BNR Beurs. Hier is Maxime van Meel.
11: Het halfjaarcijfergeweld barst los en het traditionele startsein, dat zijn de Amerikaanse banken. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs en Morgan Stanley staan op het programma. Een Nederlands bankje, ABN AMRO, sluit aan met een trading update op woensdag. Maar wat natuurlijk echt leuk wordt die dag, dat zijn de cijfers van ASML. Kan dat net zoveel vuurwerk leveren als vaste klant Samsung afgelopen week, die de winst met 1800% zag stijgen? En zijn beleggers daar dan wel tevreden mee? Volgende donderdag de cijfers nog van Netflix. En ook in de techhoek doen Ericsson, TomTom en Nedap een boekje open. En deze bomvolle week wordt afgesloten met wat Scandinavische.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Frankrijk ingevlogen om een natuurbrand rond Parijs te bestrijden. En ook zorgt de brand voor veel verkeershinder. Een deel van de drukke snelweg, de A6, is dicht. En ook de hoge snelheidslijn richting het zuiden ondervindt er hinder van. Maar ja, ook ons land krijgt steeds meer last van de aanhoudende droogte. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling waarschuwt tegenover Nieuwsuur dat Nederland mogelijk binnenkort opschaalt naar de fase van een feitelijk watertekort. Volgens de commissie lijken de omstandigheden steeds meer op die van het extreem droge jaar 1976. De waterstanden in de grote rivieren zijn uitzonderlijk laag voor deze tijd van het jaar, terwijl de vraag naar water juist toeneemt door natuurlijk de warmte. En tegelijkertijd komt er via de Rijn en de Maas minder water ons land binnen. En als die volgende fase, dus die fase 2, wordt bereikt, moeten waterbeheerders keuzes maken over de verdeling van het beschikbare zoete water. En dat kan gevolgen hebben voor de scheepvaart, de landbouw en voor natuurgebieden. En ook verwacht de commissie dat meer regio's een sproeiverbod zullen instellen. Voor huishoudens, goed nieuws, er is voorlopig genoeg drinkwater. Maar ja, de oproep is wel om er zuinig mee om te gaan, zodat de druk op het drinkwaternet niet te groot wordt. Ja, en intussen wordt er ook steeds meer duidelijk over, ja, hoe groot de impact van de recente hitte op de volksgezondheid is geweest. Want volgens het Europese monitoringsnetwerk Euromomo overleden tijdens de recordhittegolf eind juni ruim 10.000 mensen meer dan normaal. En het overgrote deel van de hitteslachtoffers was 65 jaar of ouder. Onderzoekers zeggen dat er nauwelijks andere verklaringen zijn voor die piek in de sterfte en wijzen de extreme hitte aan, ja, toch wel als belangrijkste doodsoorzaak.
5: Het WK voetbal is zijn laatste week ingegaan. En dus zijn we terug van 48 teams in totaal naar nog maar 4 ploegen nu in het toernooi. Frankrijk, Spanje, Argentinië of Engeland is de wereldkampioen. Maar wie precies, dat weten we over een week. Maar
4: was spannend wel. Ja. Ik vind het spannend.
5: Ja, vind je het leuk?
4: Ja, ik vind het heel leuk.
5: Grijpt het je meer dan je gedacht had van tevoren?
4: Ja, absoluut. Ja, ik dacht eerst van, nou, ik ga niet echt kijken. Mm-hmm. Maar ja, ik ben heel erg invested, toch wel.
5: Ja, en nou, veel sterren die uiteraard ook weer meedoen. Ja, Mbappé, Messi, Harry Kane, nou, je noemt ze maar. Ook allemaal die in de aanmerking komen om wellicht de topscorer te worden van dit WK. We gaan naar BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, Ivan. Ja,
5: die halve finales, die weten we dus hoe die eruit gaan zien. Maar ja, ik zei het al, zeker de toppers. Ja, dat zijn natuurlijk mensen die hebben al geen lullig salaris. Maar wat doet zo'n goed WK nou voor de waarde van die spelers?
6: Nou, vooral voor de lange termijn, hè, want eigenlijk alle contracten van ook de spelers die je net noemde zijn al verlengd voor het toernooi. Dus er zijn duidelijk sponsors en clubs hebben geïnvesteerd voor dit WK. En die kijken dus naar het rendement. En die is met name bij Mbappé, Messi, Kane, Bellingham is die heel hoog. Maar hier goed presteren is een bevestiging van dat er goed belegd is. En vervolgens heb je dan weer de mogelijkheden om voor het EK, komende EK en WK, een goede sponsordeals af te sluiten. Ja. Of een eventueel beter spelerscontract. Maar om te verwachten dat spelers als Mbappé en Jamal en zo door het WK misschien gaan verkassen, dat is een utopie. Want ik geef een voorbeeld. Jamal die ligt bij Barcelona tot 2031 vast. Mm-hmm. Krijgt daarvoor 15 miljoen per jaar. Maar en wil je hem afkopen bij Barcelona, moet je 1 miljard euro betalen. Kijk, de enige waar maas in het net was, was Harry Kane. Want die had een contract tot medio 2027. En toen, vorige week is Barcelona is aan de deur komen kloppen. Ja, toen heeft alleen Bayern heel snel geschakeld. En hij heeft eergisteren laten weten dat hij zijn contract in Duitsland bij 2 jaar verlengt. En daarvoor krijgt hij 25 miljoen per jaar.
5: Ja, zo. Cool. Maar je noemt bijvoorbeeld Mbappé, noem je net, hè? Speelt uiteraard bij Frankrijk, scoort veel, ik geloof 8 keer dit WK tot nu toe. Staat onder contract bij Real Madrid. Ja, wat hebben zijn club en sponsoren dan in hem geïnvesteerd? Om wat voor bedragen gaat het?
6: Ja, nou, Mbappé heeft een contract tot 2029 voor 25 miljoen euro bij Real. Maar krijgt nog eens een keer 40 miljoen erbij.

0: Via Hublot, Dior, Oakley, EA Sport en Accor. Ja, en die zijn gewoon heel tevreden, want de publiciteit rond zijn persoon is uitstekend. Dus als boegbeeld functioneert hij maximaal. En dat geldt in feite ook. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld met iemand als Haaland. Noorwegen is weliswaar uitgeschakeld. Maar ja, publicitair heeft de spits van Noorwegen zo goed gescoord dat zijn club, Manchester United, is tevreden. Die heeft een 10-jaar contract met hem afgesloten. Ja. Maar ook zijn sponsor Nike heeft al laten weten heel tevreden te zijn. Hij heeft een uniek contract bij Nike, want het is een levenslang contract, waarbij hij voor de eerste 10 jaar 240 miljoen ontvangt. Ja, en die steken de duim omhoog. Dus wat dat betreft is eigenlijk Ronaldo de enige geweest van de dure jongens die niet geleverd heeft. Jamal in mindere mate, maar die heeft natuurlijk nog een halve finale en een finale voor ze kiezen. Maar voor de rest hebben eigenlijk alle grote jongens de investering van hun, zowel hun clubs als hun sponsors, meer dan waargemaakt tijdens het WK in Amerika.
1: Ja, en dus is zo'n WK ook iets voor een soort lange termijn investering. Ja, als je het daar goed doet, dan profiteer je daar nog lang voor. Tot slot nog eventjes over de toekomst van het WK-voetbal. We zagen Gianni Infantino van de FIFA, die opende dit weekend nog maar eens dat hij een WK met 64 landen niet uitsluit. Nou, we begonnen nu met 48, geloof ik. We zouden dan naar 64 gaan. Wat vind jij? Is dat een goed idee?
0: Nou ja, kijk, ik zit gewoon te wachten. Kijk, de bonden doen niks. Ik zit gewoon te wachten tot de clubs zeggen tot hier en niet verder. Kijk, want als je dit toernooi, dit WK analyseert, dan zie je dat in de poolfase eigenlijk tot verrassing van iedereen, omdat het seizoen was met name voor de topspelers heel lang. Die kwamen met tussen de 60 en 70 wedstrijden in de benen al naar het WK toe. Mm-hmm. Dan zag je die poolfase dat er geweldig werd gevoetbald. Hoog tempo, veel doelpunten. Maar afgelopen week met die 4 kwartfinale wedstrijden zag je al, het tempo gaat omlaag, er komen blessures. En nu wil je het WK nog een week langer gaan organiseren. Waarbij ze dus ook nog eens een keer een week langer bij hun clubs vandaan zijn. Want ik heb uitgerekend dat als je de leveranciers van internationals, zeg maar vanaf het start van het WK tot 15 november, dat zijn 5 maanden, spelen ze 34 wedstrijden. Waarvan 16 voor het nationale team. Omdat ze de Nations League in oktober en november hebben ingebracht met 6 wedstrijden. Mm-hmm. Dat houdt dus in dat in 5 maanden de spelers dus 40% van hun wedstrijden niet voor hun club spelen, terwijl de clubs hun door moeten betalen. Ja. Nou, als je dus een WK ook nog eens een keer met nog een week gaat uitbereiden, ja, weet je, dan ben je dus een auto aan het leasen voor een onbepaalde tijd, terwijl je maar voor een week betaalt. Ja, ja, dus het houdt een keer op. Alleen, nogmaals, de bonden die verdienen, dus die houden hun mond. Het moet van de clubs komen. Ja. En ja, ik zit toch een beetje te wachten op een soort Super League 2.0. We gaan het zien.
1: Dankjewel, BNR sportverslaggever Jaap de Groot. En dan gaan we koppen snellen. De interessante verhalen uit de kranten.
2: We beginnen in het FD. Makelaars komen in opstand tegen nieuw verdienmodel Funda. Makelaars noemen de prijsstijgingen als disproportioneel en niet goed onderbouwd. En ook stellen zij dat het nieuwe verdienmodel van Funda de rol van makelaar in het verkoopproces uitholt. Voor het duurste advertentiepakket betalen NVM-makelaars en woningverkopers straks ruim 2 keer zoveel als nu. En ook de mogelijkheid voor woningverkopers om straks direct bij Funda af te rekenen voor een woningadvertentie vinden de makelaars maar helemaal niks.
1: En dan in het Algemeen Dagblad. We weten dat via hardloop-app Strava onbedoeld allerlei locaties van militaire en kazerneterreinen in kaart zijn gebracht. Mm-hmm. Hebben we bij de Amerikanen gezien, bij de Fransen. En nu dreigt een vergelijkbaar lek, maar dan veel groter, door slimme auto's. Die filmen, registreren en luisteren doorlopend mee. En dat is een groot probleem, zegt Defensie. En daarom willen die slimme auto's met al die camera's het liefst weren van kazernes.
2: De Volkskrant kopt dat in de hele EU het bouwen van nieuwbouwwoning in 10 jaar tijd de helft duurder is geworden. Vooral de bouwkosten stijgen harder dan de jaarlijkse inflatie door duurdere materialen en personeelsschaarste. Dat laatste sinds de coronapandemie. Maar ook de gemiddelde verkoopprijzen van woningen in EU-lidstaten blijven maar stijgen.
1: En tot slot in de Telegraaf. Een kostbaar schilderij uit de beroemde goudstickercollectie heeft jarenlang in de kelder bij een Amsterdammer gelegen. Oh. Hij vond het werk van de schilder Hendrik van den Burg decennia geleden tussen het huisvel op straat.
2: Nou, mooi.
1: En dacht, nou, nam het mee. Zonde, ik zet het in mijn kelder, daar heeft het jaren gestaan, zegt die Amsterdammer, bij wie een lampje ging branden toen de Telegraaf dit voorjaar met een verhaal kwam over een ander door de nazi's geroofd schilderij uit de grootstickercollectie. Hebben we ook wel gevolgd toen.
2: Ja, zeker.
1: Nou, en nu dus een nieuw werkje boven tafel via de Telegraaf. En dan praten we nog even door over het WK, en met name die drinkpauzes, de hydration breaks. Omstreden, want ja, wat doet dat met het spel? Is het eigenlijk wel nodig in een stadion met airco? Mm-hmm. Is het niet alleen maar voor commercieel gewin bij de omroepen ingesteld? Ja, wat blijkt, de reclames tijdens die drinkpauzes, dat zijn de allerduurste, want mensen gaan niet zoals tijdens de rust massaal naar het toilet en frituren en roken en dat soort dingen. Daarvoor zijn die pauzes te kort, drie minuutjes geloof ik.
2: Zoiets,
1: ze blijven lekker zitten. Maar kijken dan misschien niet heel aandachtig naar die reclames, want een ander effect, althans bij de Britten, volgens de Times zorgen de drinkpauzes voor een opvallende piek in het gebruik van dating-apps.
2: Nee joh.
1: Ja, blijkbaar zijn niet alleen de spelers dorstig.
2: Nee, dat lijkt.
1: Uit de mobiele netwerkgegevens van Virgin Media O2 blijkt dat het verkeer op apps als Tinder en Hinge in het VK flink toeneemt tijdens die drinkpauzes. Tijdens de eerste hydration break tijdens Mexico-Engeland steeg de activiteit op Tinder en Hinge met zo'n 25%. Oh. En het aantal swipes op Tinder nam toe met 55%.
2: Zo, dat is best veel, ja.
1: En ook in de rust wordt er gescoord. Blijkbaar zit je dan en op het toilet en kan je lekker met Tinder aan de slag. Toen lag het gebruik van verschillende dating-apps ruim 2 keer zo hoog als vlak voor het rustsignaal. Nou, wat gaan we dan allemaal doen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld berichten beantwoorden of lekker profielen scrollen, zeggen gebruikers tegen de Times. Ja, er zijn natuurlijk allerlei berichten die liggen te wachten op een antwoord. En sommigen merken dat het WK ook allerlei nieuwe gesprekken oplevert. Want ja, je hebt inmiddels wel een soort gespreksonderwerp.
2: Ja, een goed inkoppertje, ja.
1: Ja, precies. Opvallend genoeg gebeurt het omgekeerde als de wedstrijd begint of op spannende momenten, want dan daalt het gebruik juist sterk, want dan zitten we dus massaal blijkbaar naar die tv te kijken. En om het dan nog even verder door te voeren, chatten wordt ook vaker omgezet in de daad tijdens het WK, althans, dat was vorige keer, zo bleek het onderzoek. Nou, niet vorige keer, 2018. Toen bleek dat een kleine 30% van de vrouwen en 20% van de mannen aangaf dat ze tijdens het succesvolste WK van Engeland meer seks hadden dan normaal.
2: Oh, wow.
1: En hoe komt dat nou? Nou, een psycholoog zegt in de krant, is niet zo raar. De spanning en de opwinding van de wedstrijd verdwijnen niet zomaar tijdens een pauze. Dus die energie zoeken mensen dan op andere manier. Dat moet er toch uit, blijkbaar.
2: Ja, precies.
1: Bijvoorbeeld via een dating-app. Nou, lekker scoren.
2: Ik vind het een tip.
1: Tijdens het WK. Blijft nog de hele week rond de 30 graden. Dat betekent dat horecaondernemers maatregelen moeten nemen om niet al je personeel bloot te stellen aan de brandende zon de hele dag. Hoe passen zij zich aan de omstandigheden? Hoor je zo meteen van Koninklijke Horeca Nederland.
3: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
4: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
12: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
15: BNR Verkeer.
16: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Tempel en Waardenburg. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 richting Europoort bij Rozenburg. 1/2 uur vertraging in 7 kilometer file door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Er wordt geflitst op de A44 vanuit Den Haag bij hectometerpaal 20,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraak over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in de rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm.
1: Ja, 32 graden in het zuiden, ook de komende dagen. Ja, lekker voor velen, want nou, als je misschien wat rust hebt door de zomertijd, dan kan je lekker het terras op. Maar ja, die horecaondernemers die moeten zich ook voorbereiden en maatregelen nemen. Hoe passen zij zich aan de omstandigheden en wat merk jij daarvan? Hoor je zo meteen van Koninklijke Horeca Nederland.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is bijna 6:54. Goed dat je luistert. Maandag 13 juli is het. We zijn er met de ochtendspits tot 10 uur, ook deze ochtend, met alles wat je moet weten om je werkdag of vakantiedag goed te beginnen. Want BNR is in de hele wereld te beluisteren, dus ook
2: absoluut
1: aan dat zwembad ergens
2: ver weg. Costa del Sol.
1: In een andere tijdzone.
2: Heerlijk.
1: Dat je heerlijk bij je diner naar de ochtendspits luistert.
2: Dat is leuk.
1: Zou in theorie kunnen allemaal. Ja. June uit Groningen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Iwan.
1: Nou, een warm weekje dus ook in ons land.
2: Ja,
1: daar gaan we het zo meteen eerst over hebben. Wat doen we nog meer dit half uur?
2: Nou, onze hoofdstad Amsterdam is wereldwijd nog altijd een aantrekkelijke stad om te bouwen. En dat terwijl de bouwkosten vorig jaar zijn gestegen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ja, we hebben natuurlijk in de ochtendspits het belangrijkste nieuws, ja, dat weet je. Zeker. Maar soms tussendoor komt er zo'n leuk verhaal. Dus zoals net bijvoorbeeld het daten en de dating-apps tijdens de WK, hydration breaks en dergelijke.
1: Intern noemen we dat een uitsmijter.
2: Een uitsmijter, ja, inderdaad. Dat zijn van die verrassende en opmerkelijke verhalen. En die zijn eigenlijk toch iets te bijzonder om gewoon zomaar snel te vergeten. Mm-hmm. Dus wij vragen ons heel vaak af op de redactie, hoe is het daar nou nu mee?
1: Ja.
2: Nou, dat hebben we uitgezocht bijvoorbeeld bij een bepaalde uitsmijter, ja, over de Olive Oil Academy.
1: Oh ja, iets met een cursus olijfolie of zo, toch?
2: Ja, dat kon ineens bij ons in, ja, Nederland, in Nederland ook.
1: Ja.
2: Het was al in andere steden, maar nu in Den Bosch kan je het ook volgen.
1: Ja.
2: Ja, wij vroegen ons nog af, hoe gaat het daarmee? Hebben zij enorm veel aanmeldingen, ja, gekregen en dergelijke? Nou, daar hoor je zo meteen van alles.
1: Leuk, ik ben heel benieuwd hoe wat daarvan geworden is.
2: Ik ben ook, ja, heel benieuwd.
1: Maar eerst dus naar die hitte en wat dat betekent. Want voor een deel van het land is ook het Nationaal Hitteplan actief vandaag en de komende dagen. Ja, horecaondernemers, die moeten daar ook maatregelen tegennemen. Op sommige plekken was het afgelopen weekend nog goed te doen. Mm-hmm. Op het terras te zitten. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Maar...
2: Ja, wel. Ja, ik was vrijdagavond gewoon hier in Amsterdam. Mm-hmm. Toen dacht ik echt, jeetje mina, helemaal zo'n hitte en plakkerig en dergelijke. Ja. Maar zaterdag zat ik in Utrecht in het park. En mm-hmm, dat was een stuk beter te doen.
1: Oh, ja.
2: Het was ook qua drukte een stuk beter. Of tenminste, juist eigenlijk niet. Zaterdag was het veel drukker dan vrijdagavond. Mm-hmm.
1: Ja. Nou ja, warm dus in de steden. Blijft het ook de komende week. Wordt het net al bij de nieuws update 30 plus graden, zeker in het zuiden van het land. Ja, hoe moet die horeca daarop inspelen? Gaan we vragen aan Ralf Benda, ondernemer, horeca-ondernemer hier in Amsterdam, waar de studio ook gevestigd is van BNR, en aankomend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou ja, werk in de horeca kan misschien nog best wel wat risico's met zich meebrengen, zeker in die hitte. Want op zich, goed weer is natuurlijk goede business bij u, zou ik denken.
0: Zeker. En we zien vooral dat uiteraard onze leden die een zaak hebben aan zee, aan water, ook in de bossen met een terras, ja, die hebben het goed nu.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat veel mensen dat wel kunnen herkennen. Ook afgelopen weekend als je iets gedaan hebt, dan drank je ergens links of rechts. Ja, leuk. Maar die warmte is natuurlijk ook wel een risico. Zeker als je inderdaad aan zee zit, ja, met al je personeel, dat de hele dag moet rondlopen buiten. Hoe doe je dat?
0: Nou, we zien daar eigenlijk heel veel verschillende varianten. Wat belangrijk is dat de veiligheid van de medewerkers altijd voorop staat. Vanuit KNN proberen we daar ook zoveel mogelijk over te communiceren naar de ondernemers. En we zien eigenlijk dat water toch wel het toverwoord is. Mm-hmm. Dus drink veel, drink vaak water. We zien ondernemers die zonnebrand ter beschikking stellen. Petjes, hoedjes, verkoelende doeken bieden aan koks in de keuken. Werkkleding die dunner en veiliger is. We zien echt dat die werkgevers dit uiterst serieus nemen. En alles aan doen om die omstandigheden zo goed mogelijk te houden voor hun medewerkers.
1: Ja, en misschien ook accepteren dat af en toe het tempo een beetje omlaag gaat. En dat er ook bij hoort.
0: Precies, precies.
1: Ja, ja. Nou, als je deskundigen moet geloven, gaan we tijden in met meer extreem weer. Dus misschien ook meer extreme hitte. Is dat ook iets wat je voor de lange termijn als horecaondernemer, dat je daar iets mee moet in je strategie?
0: Nou, het is niet iets nog waar KN veel vragen over krijgt. We delen natuurlijk continu proactieve informatie over een veilige werkomgeving, ook bij hitte. Dus op verzoek zullen we zeker suggesties doen voor hitteplannen. We adviseren nu ook, en we zien het ook om ons heen, dat ondernemers toch met flexibelere diensten werken. Medewerkers die vroeger beginnen, extra pauzes inlassen in piekuren. We zien ook keukens die wat eerder dichtgaan of de kaarten aanpassen. Dus daar wordt zeker wel op ingespeeld, ja.
2: En in Spanje bijvoorbeeld, of in andere Europese landen en steden, heb je bijvoorbeeld van die vernevelaars en zo, weet je wel? Dat sproeierige, dat vind ik ook altijd wel prettig. Is dat bijvoorbeeld ook een idee dan hier in Nederland?
0: Zeker. We raden natuurlijk iedereen aan ook om te investeren in de toekomst. Nou is het zo, wat we net ook hoorden, dat die marges best wel onder druk staan. Dus er is ook niet altijd ruimte om veel te investeren. Mm-hmm. Maar ondernemers zullen er in beginsel altijd alles aan doen om hun bedrijf zo goed mogelijk te verbeteren. Dus ook daar komen dit soort zaken, wat je net noemde, die vernevelingssystemen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld een airco of een overkapping of zonwering. Wat we nu vooral zien als een losse actie in de zomer, ik denk dat dat snel toch een structurele aanpassing gaat worden.
1: Zijn er ook profiteert iedereen met dit warme weer? Of zijn er ook horecazaken die het dan juist niet goed doen?
0: Nou, wat ik net al zei, dus de usual suspects aan zee, aan het water, de terrassen in het bos, die profiteren het meest. De binnenstad zonder airco of terras, die heeft het wel wat lastiger, maar die weten dit doorgaans ook wel en houden hier ook wel rekening mee in hun begroting. Dat zijn ook de locaties die straks in de koudere maanden weer beter draaien. Dus dat balanceert zich op zich wel. We zien in dit soort tijden wel dat horecaondernemers innovatief zijn. En het duurt eigenlijk nooit lang voordat we ludieke acties voorbij zien komen.
1: Ja, precies, want je kan die zomer en die warmte natuurlijk ook inzetten als opportunity om dat mensen nog naar je toe te lokken wellicht.
0: Precies. We zien heel veel leuke voorbeelden. Van het tweede ijsje gratis, frozen cocktails, tot menu's die worden aangepast. Hè. Meer salades, kleinere gerechten, focus op alcoholvrije cocktails. Wat ik zelf een hele leuke vind is, je had het net erover dat het vandaag 30 graden wordt. Dus er zijn ondernemers die de korting baseren op de basis van de temperatuur. Mm-hmm. Dus vandaag 30 graden, vandaag 30% korting.
2: Oh, nou dan moeten we naar die zaak toe.
0: Ja. Ja, we zien ook echt ludieke dingetjes. Dat ondernemers bijvoorbeeld ijsbadjes neerzetten. Waterpistooltjes uitdelen, zodat ze een watergevechtje kunnen houden op het terras. En ook op social media wordt er veel aandacht aan besteed. Ondernemers laten zien dat ze een airco hebben, dat ze koele plekken hebben, dat het er nog steeds gezellig is. En ook voor de veiligheid van voorbijgangers wordt gezorgd. Dus er zijn ondernemers die zonnebrand aanbieden, waterpunten voor wandelaars, waterbakken voor de honden, et cetera.
1: Ja. Mag ik trouwens gratis kraanwater verwachten? Is dat iets wat je hele ten dagen wel gewoon mag verwachten?
0: Nou, we zien dat steeds vaker. En zeker ook in deze warme periodes wordt dat redelijk normaal geacht. Ja,
1: duidelijk. Dank, Ralf Benda. Hij is de aankomend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
17: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Amsterdam blijft wereldwijd een relatief aantrekkelijke stad om te bouwen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar de kosten van bouwen in 100 wereldsteden. Dat is uitgevoerd door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. De resultaten voor Amsterdam zijn opvallend, want de Nederlandse bouwkosten stegen vorig jaar met 4%. Bij ons is Arend van Tienhoven, commercieel directeur aannemers bij Arcadis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, Amsterdam is gezakt naar plek 67 op de ranglijst. Waar komt dat door?
4: Ja, normaal is het geen goed bericht dat je zakt op een ranglijst. Maar in dit geval wel, want dat betekent dat je iets goedkoper geworden bent. En hoe dat komt is vooral omdat de andere steden duurder geworden zijn ten opzichte van Amsterdam.
2: En waar stonden we eerst?
4: We stonden eerst op 62 en 65... En nu staan we op 67 en het jaar ervoor op 62. Dus we zakken langzaam.
2: Ja, precies.
4: De bouwkosten.
2: Ja, en hoe kan het nou dat bouwen hier dus aantrekkelijk is, terwijl de bouwkosten wel zijn gestegen?
4: Nou, je ziet dat de bouwkosten in andere landen harder stijgen als in Nederland. Want dat is eigenlijk het geval. En dat zie je vooral door bepaalde materialen die duurder worden. Mm-hmm. Aluminium, hout. Maar ook natuurlijk gewoon de plek om te bouwen. Wij zijn hier in het westen van Europa toch wel gezegend met een goede logistiek. Dus dan drukken we ons nog wel de bouwkosten ten opzichte van andere plekken op de wereld, waar ook logistiek een grote component is in de bouwkosten. En uiteraard loonkosten, dat zie je ook aan de toppen, zeg maar. Genève, Londen, Zurich, München. Ja, daar zijn de loonkosten toch nog een stukje hoger te bouwen als hier.
2: En in hoeverre spelen geopolitieke omstandigheden hier ook een grote rol in? Zoals bijvoorbeeld de Straat van Hormuz en dergelijke?
4: Die spelen uiteraard een grote rol erin. Moet ik opmerken, dit zijn de overzichten wat Arcadis gemaakt heeft over de bouwkosten in 2025. Dus daar zit dat niet in. Dat zien we pas volgend jaar, in 2026. Maar die zijn enorm veel, hebben enorme invloed op logistiek. Wat lastig is, je materialen worden duurder. Maar uiteraard ook energie wordt duurder. Dus dat ga je zeker merken in de bouwkosten.
2: Ja. En wat moet er nou veranderen om bouwen in ons land makkelijker en nog aantrekkelijker te maken?
4: Nou, je ziet bij ons En dat is een beetje, je ziet bij ons dat er veel gebouwd wordt in moeilijke omgevingen, dus binnen stedelijk, wat de bouwkosten doet stijgen. Maar aan de andere kant zeg ik, ja, dan moet je ook wat verder kijken als het gebouw alleen, want dat, ja, de bouwkosten stijgen daardoor. Maar je bouwt wel in een omgeving met voorzieningen, met goed openbaar vervoer. Dus als je zeg naar het gebouw kijkt, wordt dat duurder. Als je naar het geheel kijkt, wordt het goedkoper. Mm-hmm. En met name ook in West-Europa en Nederland zet er ook heel erg op in dat we natuurlijk duurzame gebouwen bouwen die circulair zijn, maar die ook na hun levensduur, zeg maar, niet afgeschreven worden naar nul, maar ook nog een restwaarde vertegenwoordigen. Dus dat is eigenlijk ook wat positiever. Dus ja, ik zeg hier intern al bij Arcadis, misschien moeten we niet alleen maar naar de bouwkosten kijken, maar ook een lijstje maken van wat is het gebouw nou eigenlijk nog waard straks. Ja. En dan kan je wel eens een heel ander lijstje krijgen.
1: Bouw is natuurlijk breed. Je hebt woningbouw, we bouwen kantoren, we bouwen allerlei industrie. Hoe ziet die uitsplitsing eruit?
4: We vergelijken in deze index 15 soorten gebouwen, dus 15 bouwtypes. En je ziet eigenlijk over het algemeen, ja natuurlijk, er zit her en der verschil in. Bij het ene gebouw zie je dat er meer installaties in zitten. Bij het andere gebouw speelt groen veel meer een rol, hè, bij woningen bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zie je niet enorme grote verschillen tussen de type gebouwen. Natuurlijk zit er bij het ene gebouw wat meer hout en het andere wat meer aluminium in. Maar je kan niet zeggen van een kantoorgebouw wijkt nou heel erg af van woningbouw.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat voor de ene type bouw, ik geloof natuurlijk bijvoorbeeld naar datacenters, ja, dat daar die bouwkosten misschien wat minder uitmaken dan bij een gewoon huis.
4: Ja, het gebouw zelf is niet heel ingewikkeld. Hè. Een datacenter zit vooral aan de binnenkant. Maar de plek waar we die bouwen is vaak nou niet de meest makkelijke. Dus daar spelen wel weer procedures, extra maatregelen die je moet nemen, een grote rol.
2: En u noemde net ook al Genève, Londen, Zürich. Zijn dat nou inderdaad de steden waar bouwen het duurst is?
4: Ja, aanzienlijk duurder. En dat is met name dat het een complexe omgeving is waar er gebouwd wordt.
2: Ja, precies.
4: Loop maar een keer in Londen rond en je denkt van, hoe ga je hier ooit een gebouw tussen zetten? Nou, dat doen ze. En dat zit natuurlijk wel echt in de bouwkosten. En daarin zie je ook dat logistiek, niet alleen logistiek naar de bouwplek midden in Londen, maar ook gewoon hoe krijg je überhaupt je materialen in Londen.
2: Ja, en waar is bouwen nou het goedkoopst en dan dus misschien ook nog wel het aantrekkelijkst?
4: Nou, dat laatste zou ik niet direct zeggen, maar het goedkoopste is Buenos Aires en Bangalore. Die staan op 99 en nummer 100. Maar daar moet je natuurlijk wel in acht nemen dat je daar een andere standaard hebt van een gebouw. Dus de normen zijn anders, de standaard van het gebouw is anders. En naar onze normen is de restwaarde van het gebouw niet heel ten opzichte natuurlijk van als je hier nog een gebouw. Je kan niet. Het type gebouw wat daar staat is natuurlijk niet vergelijkbaar met het type gebouw wat hier staat.
2: Nee. Dank. Arend van Tienhoven, commercieel directeur aannemers bij Arcadis.
1: En daarmee wordt het bijna 12 minuten voor 7. Gaan wij naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Nou, maandagochtend vroeg. Hoe staat het ervoor, Wijnand?
16: Nou, er staan nu vooral files door wegwerkzaamheden en een enkel ongeluk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg nu een uur vertraging in 13 kilometer file. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Nou, de andere files zijn wat korter. Maar toch op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A20. En op de A27 van Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
22: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
23: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
3: BNR.
1: Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei die heeft zich de woede van de gemeenteraad van Moerdijk op de hals gehaald met de uitspraken die hij deed in de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. De Bat zei in die podcast dat de gemeente Moerdijk beter had kunnen wachten met de mededeling dat het gelijknamige dorp Moerdijk opgeheven moet worden eind vorig jaar.
6: Daarmee is er ook wel een soort van onomkeerbaar proces ontstaan op dat moment. Hè? Namelijk dat voor de beeldvorming, en dat zag je ook in de media, het dorp al was opgegeven, terwijl andere overheden zover nog niet waren. Ja, daarmee was het wel lastig. Hè. Ik ga ervan uit dat iedereen met het proces van toen oprecht de stap heeft gezet. Maar de consequentie was wel dat niet drie overheden hetzelfde besluit namen. En dat is waar wij mee zitten.
7: Zij zeggen dat het afspraak was om in december een voorkeur uit te spreken vanuit dus uw ministerie ook.
6: Ja, maar ja, die afspraak is dus blijkbaar bij twee andere overheden niet herkend.
1: Ja, nou, je zegt het allemaal vrij koeltjes. Ja. Maar de uitspraken die hebben dus wel kwaad bloed gezet bij de gemeenteraad in Moerdijk. Want bij de algemene beschouwingen daar voerden meerdere fracties de behoefte om op die opmerkingen te reageren. De raad stemde in november in met het opheffen van het dorp Moerdijk. Maar dat deden ze onder druk van Den Haag, zou zeggen de raadsleden. Nou, toch nog wel een strijdvaardige taal van die gemeenteraadsleden in Moerdijk. Een deel van de raad wil nu dat het debat snel langskomt in de gemeente om daar tekst en uitleg te geven. Besluit over het dorp Moerdijk werd vorige maand voor de tweede keer uitgesteld. De staatssecretaris wil meer onderzoeken doen en wil ook geen nieuwe datum noemen wanneer de uitsluiting moet komen. Dus onzekerheid alom. Nou, het gesprek met hem en de hele podcast Moerdijk, dorp van de rekening, alle afleveringen kan je nu vinden in de BNR-app. En hij is ook te vinden in elk ander denkbare podcasten.
2: Steeds meer bedrijven kiezen voor een beursgang, schrijft RTL. Europa telde in de eerste helft van dit jaar meer nieuwe beursnoteringen dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is volgens experts vooral te danken aan hoge beurskoersen. Maar ook omdat er vanwege de lage rente veel geld om te investeren beschikbaar is. CEO van Euronext Amsterdam, René van Vlerken, kijkt optimistisch en positief terug op het afgelopen jaar. Nou, om hoeveel bedrijven gaat het dan? Er gingen in de eerste 6 maanden van dit jaar 37 bedrijven naar een beurs van Euronext. En vorig jaar waren dit er nog 26. En volgens Van Vlerken loopt Europa daarmee in de pas met de Verenigde Staten. Ook daar gingen in de eerste helft van dit jaar meer bedrijven naar de beurs vergeleken met vorig jaar. 186 tegenover 166. En daaronder valt natuurlijk ook die grootste beursgang ooit, namelijk die van SpaceX. Toch houdt Van Vlerken voor de rest van het jaar een slag om de arm, ondanks dat er nog genoeg beursgangen op de rol staan. Hij waarschuwt dat het positieve sentiment snel kan omslaan. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met geopolitieke ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, die kunnen alsnog voor onrust op de financiële markten zorgen.
1: En dan, in de ochtendspits hoor je natuurlijk de belangrijkste verhalen van de dag. Het belangrijkste nieuws met name. Maar tussendoor komt het ook regelmatig voor dat we verhalen tegenkomen die net een beetje anders zijn. Misschien geen keihard nieuws, maar interessant, verrassend, opmerkelijk. Inderdaad, die verhalen bij de koffieautomaat, je kan niet alleen maar gordroog nieuws hebben. Maar je moet ook af en toe wat smeuïgheid hebben. Een beetje smeermiddel, bijvoorbeeld olie, olijfolie. Bij sommige van die verhalen denk je weken of maanden later, denk je, hoe zou het daar eigenlijk mee zijn? Hoe is dat nou eigenlijk afgelopen? Nou, deze week blikken we rond dit tijdstip terug op een paar van die opvallende verhalen uit het afgelopen jaar. Met de simpele vraag, hoe is het daar nu mee? Hoe staat het ermee? Nou, we beginnen de reeks met een update over The Olive Oil Academy. Dat was een verhaal van september vorig jaar. Mm-hmm. Toen bleek dat na New York en na Londen de wereldstad Den Bosch werd toegevoegd aan het rijtje met plekken waar je een
8: olijfolie-sommelier-opleiding kan gaan volgen. Ja. De derde eigenlijk ter wereld dus. Wilma van Grins van Padberg, die was daarvan de initiatiefnemer. En zij vertelde ons dus vorig jaar wat haar doel eigenlijk is.
9: We willen gewoon bijdragen aan kennis en als consumenten ook vragen gaan stellen. Dan hopen we ook dat de inkopers en chefs zich daar ook meer in gaan verdiepen.
8: Ja, en dat allemaal in Den Bosch. De grote vraag was toen, gaat dat aanslaan in Nederland? Is daar vraag naar? Want denk je aan olijfolie, dan denk je aan mediterrane sferen. Denk je misschien aan Spanje, Italië, Griekenland, ik weet het niet.
2: Griekenland en eigenlijk niet per se Den Bosch.
8: Nee,
2: Brabant.
8: Niet per se Den Bosch. En toch, ook in ons koude kikkerlandje blijkt er, nou, dat dit dus enkele maanden geleden werd gepubliceerd, veel animo te zijn, vertelt Christiana Noordermeer van Loo. Zij is ook betrokken bij die Olive Oil Academy.
10: Het zal je verbazen. Heel veel Nederlanders, nou, misschien moeten we zeggen Noord-Europeanen, hebben iets met olijfolie, hebben een tweede huis in het buitenland waar een olijfboom op staat, of via familie en vrienden daarmee in aanmerking komen. En steeds meer mensen zijn zich bewust van de gezondheidsaspecten van olijfolie en willen daar meer van weten. En natuurlijk zijn er heel veel Nederlanders die participeren in onze opleidingen. Maar we zien steeds meer Duitsers, Fransen, Scandinaviërs, Italianen, Kroatiërs naar onze opleidingen komen. Wij vullen echt een gat in de markt op in Europa.
8: Ja, ik snap het ook wel. Als je in Italië woont, ga je dan een week naar Londen? Onbetaalbaar. Ja, of ga je lekker een week in Den Bosch zitten?
2: Ja, dat is wel een stuk meer betaalbaar.
8: En een prachtige stad bovendien.
2: Precies.
8: Ja, de keuze is dan ook reuze qua opleidingen. Er zijn er nu 4 die je kan volgen.
10: Je kunt bij ons leren hoe je een olijfgaard moet onderhouden. De tweede is the olive oil industry. Heel veel mensen weten niet goed hoe die industrie in elkaar zit. En wie zijn nou de grote spelers aan bepalen eigenlijk de marktprijs? Daarnaast hebben we mensen die die sommelieropleiding afgerond hebben, kunnen lid worden van een tastersclub. Dus ook internationale tastersclub. Krijgen 2-3 keer per jaar samples toegestuurd om te proeven en worden dan online met elkaar besproken. En dan hebben we uiteraard onze grote olijfolie sommelieropleiding die dit jaar van 14 tot 18 september in Den Bosch weer plaatsvindt.
8: Ja, olijfolie is hot en dat, dat blijkt maar weer. Volgens Noordermeer van Loo hebben al ruim 50 mensen een van die opleidingen gevolgd. Kosten €2.850 ex-BTW. Aanmelden kan nog steeds, mocht je daar interesse in hebben. En mocht je nou liefhebber zijn van olijfolie, en je hebt van die mensen die gaan op zoek in elke vakantiebestemming waar ze zijn naar de lekkerste lokale olijfolie, nemen hele flessen mee, maar wil je misschien niet direct zo'n hele opleiding volgen? Nou, dan heeft Noordermeer van Loo nog wel een zomerse tip.
10: Pak eens een watermeloen met tomaten. Maak er een mooi tartaartje van. Doe er wat balsamico en basilicum op. Leg er een burrata overheen. En doe dan een hele mooie coratina olijfolie overheen. En dan weet je niet wat je proeft.
8: De zomertip van
2: ik weet wat ik vanavond ga eten.
8: Noordermeer van
2: Nou, ik denk dit hoor.
8: Moet ik hem nog een keer afspelen dat je mee kan schrijven?
2: Ja,
10: pak eens een watermeloen met tomaten. Maak er een mooi tartaartje van. Doe er wat balsamico en basilicum op. Leg er een burrata overheen en doe dan een hele mooie coratina olijfolie overheen. En dan weet je niet wat je proeft.
2: Heerlijk. Ik heb meegeschreven. Ga ik vanavond maken.
8: Makelaars van de NVM die zijn woest over de nieuwe koers van de populaire huizensite Funda. Terwijl NVM een van de grootste aandeelhouders is in Funda. Nou, waar zijn ze dan zo boos over? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travelessence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: De hete zomer, Crayon rolluiken.
25: Geluidsoverlast?
24: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
27: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Nu in de BNR-app.
2: VS in Iran hervatte aanvallen, straat van Hormuz de facto dicht. MKB terughoudend met investeringen vanwege toegenomen onzekerheid. CAO-onderhandelingen OV stevenen af op breuk, actie dreigt in het najaar. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
1: Het is bijna 7 uur, we gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar begint het nu langzaam druk te worden, Wijnand?
20: Nou, vooral op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, want daar gebeurde al heel vroeg een ongeluk. Tussen Rosmalen en Waardenburg nu nog een uur extra reistijd in 13 kilometer file. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Ja, het is natuurlijk ook een extra drukke route, omdat de A27 dicht is vanwege werkzaamheden bij Gorkum. Op de A27 vanuit Breda staat file tussen Waardenburg. Dat moet zijn tussen Hank en de knooppunt Gorkum 6 kilometer, met daar een kwartier vertraging. Verder veroorzaken de werkzaamheden bij Rotterdam aan de A20 files, met name op de A16 komend vanuit Breda voor knooppunt Terbrechtseplein. Je bent daar een kwartier langer onderweg. Er wordt geflitst op de A44 vanuit Den Haag bij hectometerpaal 20,4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw CAO, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. Er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het lang geleden bij het huisvuil op straat vond. En dat vond hij zonde. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm.
1: En dan gaan wij traditiegetrouw na de nieuwsupdate naar de beurzen kijken. In Azië zien we met name veel rood op de borden, eigenlijk overal. Nikkei 2,1% lager. De Kospi koers bijna 8% lager. En wat valt verder nog op? De Hang Seng 0,3% lager. En ook de beurs Shanghai 1,5% eraf. En dan nog beursnieuws komt van SK Hynix. Vrijdag had de Zuid-Koreaanse chipfabrikant nog een recordbeursgang op de Nasdaq. Grootste beursgang voor een niet-Amerikaans bedrijf ooit daar. Inmiddels staat de koers in Seoul 12% lager. En vrijdag steeg die nog met 13% naar die recordbeursgang in New York. Ja, beleggers die hebben eigen vorm geld gekozen, hebben aandelen blijkbaar van de hand gedaan en vragen zich af of de sterk stijgende vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie die forse koersstijging eigenlijk wel rechtvaardigt. En dan kijken we er kort nog even naar de olieprijzen ook, want die zijn fors gestegen, onder andere door het, wellicht het nieuws van vannacht, toch weer aanvallen opnieuw in en om Iran. Brent olie
8: Jullie, een termijncontract september 2026, $79,20, een plus van 4,2%. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De makelaars van de NVM die zijn boos over de nieuwe koers van de populaire huizensite Funda. Terwijl, ja, zij zijn zelf de groot aandeelhouder van Funda. Nou, waar zijn ze zo kwaad over? Waar zitten de grieven? En dit is al langer een gedoetje tussen die NVM en die Funda. Wat gaat er nou mis? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
0: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
16: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
17: heb je ook altijd en overal breaking news.
22: Download de BNR-app
17: en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
8: Goedemorgen, het is bijna 6:06. Tweede uurtje van de ochtendspits van maandag 13 juli. Vol in de zomer, maar wij zijn gewoon present met Juna Kroné vandaag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Iwan.
8: Wat gaan wij de komende, nou, ongeveer 20 minuten doen?
2: We gaan even praten met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Want vandaag komt de Coalition of the Willing bijeen om de steun aan Oekraïne te bespreken. Ja, en of het momentum van die NAVO-top van vorige week hooggehouden kan worden, bespreken we zo met hem. En tyfoon Bavi, de tyfoon, dat zorgt in China voor flinke overstromingen en regenval. Er zijn bijna 2 miljoen mensen al geëvacueerd. Ja, hoe het er daar nu voor staat, hoor je zo meteen natuurlijk van Reinoud van der Born van Weerverteller.nl.
8: Maar we beginnen in eigen land met de huizensite Funda. Populaire site bij jou?
2: Ja, zeker.
8: Zeker,
2: ja.
8: Ik ook. Lekker bij.
2: Ik vind het zo heerlijk om dat af en toe zo daar op te struinen.
8: Een beetje in de andere naar binnen kijken.
2: Ja,
8: dingen leuk zien die je toch nooit kan kopen.
2: Nou, en ook altijd van buren als dan huizen te koop staan. Dat je dan denkt, oh, toch even kijken hoe die inrichting
8: is. Oh, ziet er zo uit. Grappig. Ja. Ja, okay. Maar wat blijkt nu? Makelaars van de NVM die zijn zeer ontevreden over de nieuwe koers van Funda, schrijft het Financiële Dagblad. 19 van de 27 regionale afdelingen van de NVM die hebben een brief ondertekend aan het bestuur van Funda, waarin zij felle kritiek uitte op het nieuwe beleid van de huizensite. En dat terwijl NVM een van de groot aandeelhouders is. Het nieuwe verdienmodel van Funda zou de rol van de makelaar in het verkoopproces uithollen, vinden de ondertekenaars. En wij gaan erover praten met Bas Knoop, journalist bij het FD, een van de auteurs van het stuk. Bas, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
8: Waar zijn die makelaars dan zo ontevreden over? Wat gaat er volgens hen mis bij Funda?
23: Nou ja, allereerst de prijsstijgingen die vanaf september zijn aangekondigd, die noemen zij disproportioneel. Voor het duurste advertentiepakket betalen NVM-makelaars straks ruim 2 keer zoveel als zij nu betalen. En daarnaast, zoals je zelf net ook al zei, zij vrezen dat hun rol in het verkoopproces door dit nieuwe advertentiebeleid kleiner gaat worden. En dat zit hem vooral in dat Funda voor het eerst de mogelijkheid gaat bieden aan woningverkopers om straks rechtstreeks bij Funda af te rekenen voor hun woningadvertenties. Nu kunnen alleen makelaars dat. De vaste tarieven die zij aan Funda betalen, die verrekenen zij meestal door, of breken zij meestal door aan de klant via bijvoorbeeld de opstartkosten of in de courtage. Maar straks gaan dus woningverkopers voor het eerst de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks bij Funda te betalen. En makelaars vrezen dat dit dus het startpunt is dat Funda een soort commerciële relatie gaat opbouwen met de woningverkoper. En uiteindelijk dat klanten ook zelf hun woning via Funda kunnen gaan verkopen zonder tussenkomst van een makelaar. Ja. Dat zit er eigenlijk een beetje onder.
8: Ja, dus eigenlijk vreest die NVM dat Funda een deel van die business een beetje opvreet, zou je kunnen zeggen.
23: Ja, en dat speelt eigenlijk, die onvrede onder een deel van de makelaar speelt eigenlijk al langer. Kijk, Funda is natuurlijk opgericht door de NVM, maar is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste dochterbedrijven van de NVM. Een groot techbedrijf. Ze hebben bijvoorbeeld in 2025 een winst geboekt van 34,2 miljoen op een omzet van 73,3 miljoen. Dus voor de NVM is het een dochterbedrijf van groot strategisch belang. Ja. Aan de andere kant is een deel van de makelaars al langer ontevreden en beticht het platform ervan vooral uit te zijn op winstmaximalisatie en de belangen van de makelaars minder in oog te hebben. Ja. Eerder hebben makelaars bijvoorbeeld zich ook al verzet met succes tegen de ontwikkeling van een eigen hypotheeklabel door Funda. Omdat makelaars soms zelf ook hypotheekadvies geven, zagen zij dit ook als een bedreiging van hun verdienmodel. Dus dit, deze ontwikkeling plaatst de NVM ook wel brengt de NVM in een lastige positie ook.
8: Ja, en blijkbaar zitten zij dan dus toch niet heel erg aan het stuur daar. NVM is een groot aandeelhouder, 75% van de aandelen bij Funda. Ja, dan zou je toch denken, dan stuur je ook mee over de koers en welke kant het op moet gaan. Maar nu zijn ze boos.
23: Ja, er is in 2024 ook een nieuwe minderheidsaandeelhouder bij Funda aangetreden. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij, General Atlantic. En sindsdien is de onvrede binnen de NVM-makelaars toegenomen eigenlijk over de koers die Funda kiest. En je ziet nu dus dat ook in de reactie van de NVM op deze brief heel erg proberen om die twee kampen maar tevreden te houden. Ja. Enerzijds snappen zij de zorg onder NVM-makelaars. Anderzijds zeggen zij dat Funda ook mee moet met zijn tijd, zijn advertentiebeleid moet vernieuwen en dat de positie van de makelaar niet in het geding gaat komen in de toekomst.
8: Ja, wat zegt Funda? Want je hebt Funda om reactie gevraagd, neem ik aan.
23: Ja, we hebben Funda eerder al, want in 2 maanden geleden kwam Funda met dat nieuwe advertentiebeleid. Toen hebben we ze uitgebreid gesproken over het hoe en waarom hiervan. Nu houden ze zich meer op de vlakte. Ze zeggen van, we kennen de brief, maar we gaan met de briefschrijvers, willen we een gesprek ingaan. Dat zien we positief tegemoet. Maar verder gaan ze inhoudelijk nu even niet in op de kritiek die wordt gegeven.
8: Nee. Merk je nou als huizenkoper of verkoper of anderszins een gebruiker van het platform, merk je nou nog iets van deze strijd die daar onder blijkt te liggen?
23: Nou, niet direct. Je gaat als huizenverkoper en ook als huizenkoper wel straks iets merken van het nieuwe advertentiebeleid van Funda vanaf september. De website komt in een nieuw jasje. Je krijgt de mogelijkheid om uit 3 advertentiepakketten te kiezen. Goud, zilver en brons. Waarbij goud het meest dure en meest uitgebreide advertentiepakket is. Dus eigenlijk komt het op neer hoe meer geld je betaalt, hoe hoger je woning op de site komt, hoe groter de foto's zijn en hoe meer snufjes zo'n advertentie heeft. Bijvoorbeeld een AI styling tool zit er dan ook bij. Wat Funda dus ook wil, is dus dat de woningverkoper straks de mogelijkheid krijgt om rechtstreeks bij Funda af te rekenen.
8: Ja, nog heel even een klein detail, maar die AI styling tool, dan kan ik geloof ik mijn huis anders inrichten dan die daadwerkelijk is om hem mooier te laten lijken op de foto.
23: Ja, dat klopt. Als je de bekende bouwval koopt, dan is het voor sommige mensen moeilijk om er iets moois in te zien, zeg maar. Zo'n styling tool zou daar ook bij kunnen helpen.
8: Je moet er doorheen kijken. En
23: je moet er doorheen kijken.
6: Best ingewikkeld.
8: Ja. Okay, ik hoop dat het er wel duidelijk bij staat dan. Dat je niet denkt dat je een nieuwe huiskoper
6: is dat klare woning
8: bouwval blijkt te zijn. Dankjewel, Bas Knoop, journalist bij het Financiële Dagblad.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Blijf even bij de woningmarkt, want het bouwen van een nieuwbouwwoning is in de hele Europese Unie in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. En dat is vooral te wijten aan sterk stijgende bouwkosten. Gemiddeld liggen die nu bijna 50% hoger dan in 2015. Bouwmaterialen zijn duurder geworden en ook personeel is moeilijker te vinden, vooral sinds de coronapandemie. De verschillen tussen landen zijn
2: groot. In Bulgarije stegen de bouwkosten met meer dan 160%. En ook in Hongarije en Roemenië gingen de kosten door het dak, terwijl de prijsstijgingen in Italië en Griekenland bijvoorbeeld juist beperkt bleven. En niet alleen bouwen werd duurder, ook woningen zelf zijn fors in prijs gestegen. Gemiddeld betalen kopers in de Europese Unie nu 67% meer voor een huis dan 10 jaar geleden. Huren stegen ook, maar ja, wel minder hard. En in ons land is er een kleine uitzondering. Hier daalden de huizenprijzen in het eerste kwartaal van het jaar licht ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Een gemiddelde koopwoning kost nu ongeveer €485.000.
1: Bijna 14 minuten over 7, Wijnand Zwaan bij de ANWB, met nog steeds de grootste vertraging op de A2.
20: Ja, want daar gebeurde al heel vroeg een ongeluk op de A2 boven Den Bosch richting Utrecht. Daar staat file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 10 kilometer, met ruim 3 kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven. Verder veroorzaken de werkzaamheden files op de A20 bij Rotterdam. Vooral op de A16 merk je dat bij de Van Brienoordbrug, en op de A27 vanuit Breda bij knooppunt Gorkum. De vertraging is zo'n 20 minuten in beide gevallen. Er wordt geflitst op de A27 naar Almere bij hectometerpaal 107,2.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Leiders van de Coalition of the Willing ontmoeten elkaar vandaag in Parijs om te praten over de aanpak van de schaduwvloot van Rusland, militaire steun aan Oekraïne en het uitbreiden van de Europese defensieindustrie. Premier Rob Jetten is bij het overleg aanwezig en ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is erbij. Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan.
9: Goedemorgen.
2: Ja, gaan er nou knopen worden doorgehakt?
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: De wandelgangen door nog heel eventjes stil te staan bij die NAVO-top.
2: Ja, absoluut. Wat daar is afgesproken zal mogelijk geconcretiseerd worden. Overigens, deze coalitie van de Willing heeft niet veel te maken met de NAVO. Mm-hmm. Omdat de Amerikanen hier niet bij zijn. Nee. En die Coalition of the Willing is juist bedacht om het feit dat de Amerikanen nu Oekraïne nauwelijks nog steunen, om dat op te vangen. Dus er zal ook gepraat worden over typisch Europese onderwerpen, zoals het opschroeven van de Europese defensieindustrie. Meer samenwerking tussen de Europese bondgenoten. Mm-hmm. Dus dat soort dingen. Er zijn 25 regeringsleiders die vanmiddag aanschuiven in Parijs. En NAVO-chef Mark Rutte is er ook bij. Dus ze hebben genoeg te bespreken.
1: Ja, en voor één iemand is het de laatste bijeenkomst van het bondgenootschap. Keir Starmer namelijk. Hij was een van de oprichters van deze alliantie. Denk je dat daar nou nog stil bij wordt gestaan? Want hij gaat natuurlijk weg.
2: Ja, het is echt zijn zwanenzang. Het is zijn laatste volle week in Downing Street 10. Ja. Deze trip in Parijs. Volgende week maandag draagt hij het stokje over aan Andy Burnham, de zoveelste premier in het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit. En belangrijker nog, deze coalitie is zijn geesteskind. Samen met Macron opgericht vorig jaar, in het voorjaar, als reactie ook op de terugtrekkende beweging van de Amerikanen. En dat er nu 37 landen aan tafel zitten als onderdeel van die coalitie is ook grotendeels zijn verdiensten. Ja. Keir Starmer blijft morgen ook voor de festiviteit van 14 juillet. Dus we kunnen wel op rekenen dat Macron hem publiekelijk in het zonnetje zal zetten voordat hij volgende week met pensioen gaat.
1: Ja, en zal dit voor Macron ook inderdaad een soort PR-momentje worden? Want morgen is het dus inderdaad 14 juillet.
2: Ja, absoluut. Ten eerste de plek van de vergadering vanmiddag. Die vindt plaats in het pompeuze Hotel des Invalides. Dat is het historisch militaire hart van Frankrijk, met ook het graf van Napoleon. Dat er op tv nogal indrukwekkend uitziet. Mm-hmm. Dus daar zijn de Fransen altijd goed in. Dat je dan achter al die grandeur, dat de verf afbladdert en de muren bijna aan elkaar storten. Ja, dat maakt niet uit. Nee. Het gaat om de indruk. Morgen dat défilé. Bijna 7000 militairen lopen mee. Het staat helemaal in het teken van het strategisch ontwaken van Europa. Zelensky zit als eregast op de tribune aan de Place de la Concorde. Oekraïense militairen marcheren voor het eerst mee over de Champs-Élysées. Er vliegt een Mirage, een Franse gevechtsvliegtuig, in de Oekraïense kleuren mee. Ja. Alle coalitielanden zijn uitgenodigd. En niet alleen Keir Starmer neemt afscheid. Het is ook de allerlaatste 14 juillet van president Emmanuel Macron. Ja. De 10e keer. Volgend jaar is hij verdwenen. En dan is hij misschien vervangen door iemand die helemaal niets op heeft met Europa en samenwerking. Dat is dus een beetje ook een zwanenzang voor Emmanuel Macron. Hij probeert zich hier nog één keer als de leider te presenteren van het strategisch autonome Europa. Maar ja, het is veel bombarie. Het is morgen te zien op de Franse televisie. Wie het nog nooit heeft gezien, het is best indrukwekkend op een bepaalde manier. Absoluut. Maar ja, het is natuurlijk ook veel PR. En er kan nog, met ondanks al dat militaire vertoon, kan er nog één vijand roet in het eten gooien waar eigenlijk niemand een antwoord op heeft. En dat is het weer. Ja. Frankrijk gaat weer gebukt onder een hittegolf.
1: Zeker,
2: dus het zou kunnen dat de hele show verplaatst wordt naar vroeg in de ochtend, omdat het in de loop van de ochtend al te heet wordt. Dus ja, je kan wel strategisch autonoom zijn, maar tegen de hittegolven is nog geen wapen uitgevonden.
1: Dank, Europa-verslaggever Stefan de Vries.
3: Moeten we ook bij de NAVO eens over praten, over hitte. Ja, dat gaan bestrijden. Dat is een defensiemechanisme. Ja. Nou, misschien is morgenochtend vroeg, dan zit het in de ochtendspits wellicht.
1: Dat denk ik wel, ja.
3: We blijven even bij Zelensky, want die heeft aangekondigd dat hij een nieuwe politieke koers gaat varen. En daarbij ook zijn kabinet shuffelt. Onderdeel daarvan is dat de premier, Julia Sviridenko, dat hij aftreedt. Zij krijgt een nieuwe rol. Zelensky heeft haar aangeboden om leiding te geven aan de betrekkingen met een belangrijke partner. Nou, om welk land het gaat, zegt hij niet. Maar ze wordt dus weggepromoveerd. Zelensky zegt dat hij dankbaar is voor haar duidelijke, stabiele en effectieve werk. Eerder was zij minister van Economische Zaken, speelde een belangrijk

0: rol in de totstandkoming van, je weet nog wel, die Delfstoffenovereenkomst tussen Oekraïne en Amerika. Maar er zitten dus meer veranderingen aan te komen in het kabinet. Wie er nog meer vertrekken of een andere functie krijgen, is nog niet bekend. En Zelensky zegt dat hij die wijzigingen met het parlement wil gaan doorvoeren. Het is niet bepaald nieuw dat de president dat doet. Sinds het begin van de oorlog deed hij dat al 4 keer. Even wat frisse gezichten op plekken zetten. Zo ook vorig jaar toen het slecht ging aan het front. Toen Oekraïne te maken kreeg met grootschalige stroomuitval door Russische aanvallen. Toen was het ook tijd voor een shake-up. En nu dus blijkbaar ook weer. En dan naar China, want daar zorgde tyfoon Bavi voor flinke overstromingen en zware regenval. Althans, tyfoon, het ding is inmiddels afgezwakt tot een zware tropische storm. Het was eerst een super tyfoon, maar zorgt nog altijd voor heel veel overlast. Het is de grootste waar de regio in meer dan 30 jaar mee te maken heeft gehad, met miljoenen mensen die geëvacueerd zijn en bijvoorbeeld trein- en ook luchtvaartverkeer verstoord. We gaan erover praten met Reinhard van den Born van Weerverteller.nl. Reinhard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
0: Het blijft een vrij heftig ding, hè?
1: Ja, het was een zeer heftige storm. Een zeer grote storm ook, met een enorme omvang. De Chinese overheid had dan ook draconische maatregelen genomen. Meer dan 2 miljoen mensen evacueren. Dat doe je natuurlijk niet zo snel. Dus de verwachtingen waren wat dat betreft ook enorm. En die zijn deels ook wel uitgekomen. Het heeft in het gebied daar waar de mensen geëvacueerd zijn enorm geregend. Tot 500 mm regen aan toe in een dagtijd. Dat is ongeveer de helft van onze jaarhoeveelheid. Er zijn heel veel bomen ontworteld, daken afgerukt. Ja, overstromingen werd al gemeld. Openbaar vervoer lag stil. Dus ja, er was ook echt wel wat aan de hand.
0: Ja, ja, hoe zit het ook alweer? Hoe ontstaat zo'n tyfoon? Want hij heeft bijvoorbeeld ook op Taiwan wat schade aangebracht, geloof ik.
1: En de Filipijnen, ja. En ook een aantal Japanse eilanden. Eigenlijk was de verwachting dit jaar al vanwege El Niño dat het tyfoonseizoen in het Verre Oosten bijzonder actief zou zijn. Nou, dat is tot nu toe ook gebleken. Daar waar er op ons deel van de oceanen nog geen enkele orkaan is geweest, ja, is het daar eigenlijk de een na de ander. Want China was een weekend daarvoor ook al getroffen door een behoorlijke tyfoon. En toen zijn er ook veel slachtoffers gevallen. Ze ontstaan boven het zeer warme zeewater met temperaturen boven 27 graden. Het zijn eigenlijk clusters van buien die om elkaar heen gaan draaien en dan zo'n grote storm vormen met zo'n oog in het midden. Deze groeide uit tot een categorie 5 storm, dat is de allerzwaarste. Had bovendien een grote oppervlakte. Was de afgelopen dagen wat in kracht afgenomen. Maar ja, dan nog steeds zijn de gevolgen heel erg groot.
0: Ja. Is dit nou voor China business as usual en nou ja, we halen de draaiboek uit de kast en we beginnen? Of was dit toch ook wel uitzonderlijk?
1: Nou, het was vooral bijzonder dat hij in het oosten van China aan land komt. Normaal gesproken hoor je het vaak in het zuiden van China. Die hebben met het warmste zeewater te maken. Hongkong wordt diverse malen door zware orkanen getroffen. Taiwan is ook zo'n plek waar ze regelmatig aan land komen. Nu werd Taiwan wel geraakt door de buitenste banden van de storm. Maar hij kwam in het oosten van China aan land, ten zuiden van Shanghai. En ja, dat gebeurt toch wat minder vaak. En dat laat ook zien hoe warm het zeewater daar nu is op dit moment.
0: Ja, het wordt geloof ik überhaupt een druk tyfoonseizoen, hè, in China.
1: Ja, het zeewater is door El Niño dus veel warmer dan normaal. Met name in de brongebieden waar die tyfoons ontstaan. En ja, er wordt een zeer druk seizoen verwacht. Misschien wel een van de allerdrukste seizoenen ooit. En dat heeft natuurlijk weer met die enorme afwijkingen van de zeewatertemperatuur te maken die we ook in het El Niño-gebied zien. De voedingsbodem voor die stormen is sterker dan ooit eigenlijk.
0: Dankjewel, Reinhard van den Born van Weerverteller.nl.
2: We moeten nog even naar dit. Een kostbaar schilderij uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker heeft jarenlang in een Amsterdamse kelder gelegen. Zo schrijft de Telegraaf. Robert van der Hoek, woonachtig in de Amsterdamse Pijp, vond het schilderij van Hendrik van den Burg decennia geleden tussen het huisvuil op de Prinsengracht. Ja. Hij nam het doek mee omdat hij het zonde vond, zette het in zijn kelder en ja, daar is het dus jaren gewoon gestaan. En dit voorjaar onthulde de Telegraaf dat een ander van Goudsticker geroofd schilderij, portret van een jong meisje, dat hebben we allemaal hier gevolgd, jarenlang bij nazaten van de Nederlandse SS-commandant Hendrik Seyfarth aan de muur hing. Ja. En toen die meneer in Amsterdam met het schilderij in de kelder dat verhaal las, toen dacht hij, hey, dan gaat een lampie branden. Naar eigen zeggen schrok hij zich de pleuris toen hij het verhaal erover las. Hij deed research, kwam erachter dat hij iets uit de Goudsticker-collectie had en besloot de Telegraaf te mailen. Van der Hoek stuurde foto's, waarna kunstdetective Arthur Brandt met zekerheid kon vaststellen dat het doek onderdeel uitmaakte van de Goudsticker-collectie. Door een label op de achterkant van het schilderij kon namelijk worden vastgesteld dat het schilderij rond 1950

0: 20 is aangekocht door Goudsticker. En afgelopen week heeft Robert van der Hoek het werk overgedragen aan Arthur Brandt. De nabestaanden van Goudsticker, die in de Verenigde Staten wonen, reageerden volgens hem opgetogen op het wederom opduiken van een schilderij uit de beroemde collectie. Ja, gewoon dus toch eventjes blijven opletten als je een schilderij bij het grofvel ziet. Want nou, wellicht is het een Goudsticker of een ander van waarde schilderij.
1: De ogen zijn deze week gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers. Want die zijn van invloed op de Fed en of de Fed de rente gaat verhogen of niet. Daarover praten we zo meteen onder andere met onze huiseconoom Han de Jong.
2: Hoge energieprijzen.
3: Oplopende kosten.
2: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
3: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
2: We stellen korte, gerichte vragen
3: over wat er speelt
2: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
3: Ben jij die beslisser?
2: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Online veilingmeester.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan nu vooral files door werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur extra reistijd vanaf knooppunt Ridderkerk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Maar die route is ook extra druk door de werkzaamheden aan de A27 bij knooppunt Gorkum. Er wordt geflitst op de A22 Beverwijk richting Velzen bij hectometerpaal 14,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
19: Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao. Maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. Er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het lang geleden bij het huisvuil op straat vond. En dat vond hij zonde. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm.
1: Ja, mag er wel vakantie zijn. De economische cijfers die draaien gewoon door. Want deze week komen de Amerikaanse inflatiecijfers van invloed op de Fed. En of de Fed de rente gaat verhogen of niet. Daarover praten we zo meteen. En over Kevin Warsh, de Fed-voorzitter. Die moet verschijnen bij het congres. Het halfjaarlijks bezoekje daar. Zometeen met onze huiseconoom Han de Jong.
20: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
26: In de Friday Move gaat het over tv.
27: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
26: Politiek. Ja.
28: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
26: En ik ben er ook.
27: Dat is toch heerlijk.
26: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
25: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 7:58. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van BNR. Tot 10 uur zijn we er. Tuna, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Iwan.
1: Wat gaan we het komende half uur allemaal doen?
0: We gaan even praten met Jan Posma, onze Amerika-correspondent. Want dit weekend overleed die Republikeinse senator Lindsey Graham. En de macht van de Amerikaanse Republikeinse Partij neemt af door dat overlijden. Wat dit betekent voor de belangrijke voorverkiezingen in november natuurlijk, dat hoor je zo meteen van Jan. En Joe van Buurik is zo meteen bij ons met het laatste technieuws.
1: Maar we gaan eerst, voordat we naar Jan gaan, gaan we naar Han. Want president Trump die wil dat de Fed de rente verlaagt, dat weten we. Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. De notulen van de vorige rentevergadering laten zien dat de leden van het rentecomité eerder neigen naar een renteverhoging. Al besloten ze toen wel unaniem om de rente onveranderd te laten. Nou, morgen worden de Amerikaanse inflatiecijfers over de maand juni gepubliceerd. En nu de straat van Hormuz volgens Iran weer is gesloten, neemt de onzekerheid over de olieprijs ook toe. Olieprijzen zien we weer stijgen, ook de afgelopen uren. We gaan praten met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Iwan.
1: Nou, dan eerst maar eens kijken naar die Amerikaanse inflatie. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ik weet, jij rekent daar zelf ook altijd aan. En wat denk jij dan?
30: Nou, ik denk dat de inflatie wat gaat dalen ten opzichte van mei. Toen was het 4,2, dus dat was veel te hoog. En inflatie is een van de cijfers waar Europa wat in voorloopt ten opzichte van Amerika. Dus wij hebben die inflatiecijfers voor ons al in voor juni. Bij ons is de inflatie toch eigenlijk wel onverwacht sterk gedaald. En daarbij komt ook dat binnen de eurozone, er zijn 21 landen binnen de eurozone, in 17 daarvan was de inflatie gedaald, in 2 onveranderd en in 2 iets omhoog. En als je kijkt naar het beeld, naar de verschillende componenten, dan zie je dat eigenlijk overal een beetje hetzelfde beeld is. En dat duidt erop dat dezelfde krachten een rol speelden bij die daling van inflatie. Nou, dan zou ik vermoeden dat diezelfde krachten ook in de Verenigde Staten een rol spelen. Dus daarom vermoed ik dat inflatie gaat dalen. Ik zie dat economen verwachten na die 4,2 van mei dat er in juni 3,9 komt te staan. Ja. Nou, ik zou toch hopen dat het nog ietsjes lager wordt.
1: Ja, en dan met name ook gedreven door energieprijzen die wat naar beneden komen?
30: Ja, maar dus ook door andere factoren. Dat was bij ons ook zo. In Nederland heeft de daling van de voedselprijzen een rol gespeeld. Vooral eigenlijk bij ons ook een daling van de diensteninflatie. De inflatie op het gebied van de industriële goederen in de wereld op het ogenblik is laag door de overcapaciteit die er is in China. Dus allemaal dat soort factoren hebben bij ons ook een rol gespeeld. En ik denk dat die ook in Amerika zich zullen laten gelden.
1: Ja. En wat gaat dat dan betekenen voor het rentecomité van de Federal Reserve die over 2 weken weer samenkomt?
30: Ja, nou ja, je zei natuurlijk al dat de notulen van de vorige vergadering laten zien dat men neigt naar een renteverhoging. Omdat staat in notulen, dat de inflatierisico's waren toegenomen en het risico van een te zwakke arbeidsmarkt juist was afgenomen. Maar als het junicijfer morgen, ja, als dat meevalt, dan vermoed ik dat ze toch bereid zullen zijn om het nog even aan te zien en de rente onveranderd te laten. Ik moet er wel bij zeggen dat de spelers op financiële markten, die gaan er toch wel vanuit dat de Fed voor het einde van het jaar de rente nog wel 1 à 2 keer gaat verhogen. Het zou mij een beetje verbazen als dat gaat gebeuren. Maar goed, zij zijn met z'n allen en ik ben in mijn eentje. Ja,
1: nou goed, jouw mening mag er ook toe doen.
0: Ja,
1: maar misschien dat het niet helemaal aan de consensus blijkbaar dus te rijmen valt. Over energie gesproken, moeten we even kijken naar de situatie in het Midden-Oosten. Want ja, dat is natuurlijk uiteraard heeft grote invloed op, met name olieprijs. Iran zegt, ja, Straat van Hormuz is weer dicht. Amerikanen zeggen van niet. Uitspraken van de Trump nog erover dit weekend. Nou ja, hoe dan ook, de olieprijs die is weer opgelopen. Nu Brent $80 per vat bijna, iets minder. 4,5% hoger. Ja, dat ga je natuurlijk ook langzaam terugzien in die energieprijzen dan weer.
30: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, die stijging van die olieprijs die komt natuurlijk slecht uit. Nou, moet ik wel zeggen dat wat mij betreft de stijging van de olieprijs altijd slecht uitkomt. Maar dat terzijde. Maar dat die weer is gestegen, ja, dat beperkt natuurlijk de neerwaartse druk die van de dalende olieprijzen uitging op de inflatie. Maar goed, we moeten ook wel bedenken dat die $80, waar we 79 en een beetje, maar laten we zeggen 80, ja, dat is nog altijd een stuk lager dan in mei. Want toen waren we rond de 115, 120 en de fysieke prijzen nog een stuk hoger. De situatie is natuurlijk heel onzeker. Wat mij betreft zou vooral die onzekerheid de Fed er juist eigenlijk toe aan moeten zetten om nog maar eventjes de boel af te wachten.
1: Ja, oké. De nieuwe voorzitter van de Fed, Kevin Warsh, die verschijnt voor het congres. Morgen het huis, overmorgen de Senaat. Dat is geloof ik een halfjaarlijkse gebeuren, hè, waarbij die voorzitter langskomt. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wordt dat vuurwerk voor economen?
30: Ja. Nou, ik ga er zeker kijken. Ja. En je hebt helemaal gelijk. Hè, dat is elke 6 maanden is dat hetzelfde stramien. Wat daar dan gebeurt is, de voorzitter van de Fed, in dit geval Warsh, die geeft een korte inleiding en daarna mogen de leden van de relevante vaste, laten we zeggen, de vaste Kamercommissie zouden wij dat noemen. En die mogen elk een paar minuten vragen aan hem stellen. Dat duurt wel een paar uur per sessie. Ja, ik denk dat Warsh die zal vooral herhalen wat hij publiekelijk de laatste maanden gezegd heeft. Hij heeft 3 keer publiekelijk opgetreden. De eerste keer bij zijn nomination hearing in de Senaat in eind april. Vervolgens bij zijn eerste persconferentie na de meest recente rentevergadering. En onlangs heeft hij in een panel gezeten in Sintra. Waar het op neerkomt is dat hij zal benadrukken dat de Fed en ook hij persoonlijk heel sterk gecommitteerd is om de inflatiedoelstelling van de Fed te realiseren. Maar verder ook dat hij bezig is om de werkwijze van de Fed toch wel heel stevig tegen het licht te houden. En daarvoor heeft hij 5 werkgroepen ingesteld. Wat zullen die parlementsleden dan doen? Nou ja, de Democraten die zullen hem zeer kritisch bevragen. En de Republikeinen die gaan hem een beetje uit de wind proberen te houden. Dat zal het beeld zijn, denk ik.
1: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: En Han gaat die hearings dus volgen. Dus mocht daar een nieuwswaardige zaak uitkomen, dan hoor je dat uiteraard hier bij BNR.
0: Defensie wil slimme auto's weren van kazerneterreinen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Nou, waarom willen ze dat? Die slimme auto's filmen, registreren en luisteren namelijk mee. En daardoor dreigt er een vergelijkbaar lek als eerder het geval was met Strava. Via de hardloop-app was destijds precies te zien waar en wanneer militairen een rondje liepen. En kazerneterreinen kwamen zo onbedoeld nauwkeurig in kaart. En volgens het ministerie van Defensie vormen moderne auto's een veiligheidsrisico. En dat wil het ministerie niet langer negeren. Daarom onderzoekt Defensie nu dus of slimme auto's van alle kazernes moeten worden geweerd. Want volgens Cornelis Kitt, hij is expert op het gebied van slimme voertuigen, kan elk land theoretisch meekijken met de data van de slimme auto's. En moderne auto's zijn allemaal hackbaar, ongeacht het merk, zegt Kitt in de krant. Volgens hem is het voor kwaadwillenden een klein kunstje om permanent met de auto mee te kijken. En hij stelt ook dat deze slimme auto's erger zijn dan het lek via Strava. Door de ingebouwde geolocatie registreren ze permanent namelijk waar een auto rijdt. Maar nu krijg je er ook nog eens mooie gekleurde beelden bij, vertelt de expert in het AD. Andere landen kunnen op die manier live zien hoe de kazernes eruit zien, waar wegen lopen en of er tanks rondrijden.
1: En van de weg gaan we nog even naar het openbaar vervoer, want reizigers moeten dit najaar serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het OV, schrijft het AD. Na 4 maanden van cao-onderhandelingen tussen bonden en vervoerders lijkt men af te stevenen op een breuk. Vandaag staat er een 8e en tevens laatste onderhandelingsronde gepland, maar zowel werkgevers als vakbonden hebben er maar weinig vertrouwen in dat ze eruit gaan komen. Nou, hoe zit het? De vakbonden eisen onder meer 6% loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen om de hoge werkdruk te verlagen. En aan de andere kant willen de werkgevers juist meer ruimte om personeel flexibeler in te zetten. Zo zouden ze roosters pas 4 dagen van tevoren definitief hoeven af te leveren in plaats van de huidige 8 dagen. En ook willen ze de oudere regeling aanpassen en de onregelmatigheidstoeslag anders verdelen. Volgens werkgevers verlopen de huidige gesprekken zo moeizaam dat zelfs de looneis van de bonden nog altijd niet inhoudelijk is besproken. Daar zijn ze blijkbaar nog ineens gekomen. Nou, mocht er dan vandaag geen akkoord worden bereikt, dan bereiden de bonden zich voor op de acties. Die zullen volgens FNV Streekvervoer niet tijdens de zomervakantie plaatsvinden, maar in het najaar. Ja, want dan maak je natuurlijk meer impact.
0: Precies.
1: FNV-onderhandelaar Marijn van der Graag die verwacht de eerste actievergadering eind augustus, begin september, als iedereen terug is van vakantie, mocht er vandaag niks veranderen. En dan krijgen we dus in het OV binnenkort kort 2 soorten stakingen, namelijk stakingen vanwege de bezuiniging van het kabinet op de sociale zekerheid en stakingen vanwege de cao-onderhandelingen die geklapt zijn. Nou, dan rijdt er dus nooit meer een trein.
0: Precies. Medicijnfabrikant Teva, jarenlang Nederlands grootste producent van generieke middelen, waarschuwt in de Telegraaf dat steeds meer middelen uit ons land verdwijnen. Ongeveer 85% van de producten die Teva in ons land verkoopt, wordt in Europa geproduceerd, maar dat levert het bedrijf nauwelijks voordeel op. Het is dus niet meer rendabel. Zorgverzekeraars wijzen per medicijn vaak 1 leverancier aan die het middel mag leveren. En dat is in de praktijk vaak de goedkoopste. Oftewel producten uit Europa, maar wel tegen een prijs uit India. En het is niet alleen de prijs. Ook de Europese en nationale regels over documentatie, rapportages en risicoplannen zorgen voor kostenstijgingen. Daarnaast liggen hier de lonen hoger, zijn er betere arbeidsvoorwaarden, strengere regelgeving en hogere productie. Kosten. Volgens de medicijnfabrikant zouden zorgverzekeraars per geneesmiddel juist meerdere leveranciers moeten contracteren, zodat de levering minder afhankelijk wordt van 1 producent. En daarnaast zouden naast de prijs ook criteria als Europese productie, duurzaamheid en leveringszekerheid moeten meewegen.
1: Het is 14 minuten over 7:30. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, een maandag in de vakantie en toch veel oponthoud door werkzaamheden.
18: Ja, want die wegafsluitingen die zorgen inderdaad toch wel voor veel extra reistijd op de alternatieve routes. En dan heb je het vooral over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Die weg is dicht. Op die A27 staat ook file vanuit Breda tussen Hank en Gorkum nu een half uur extra reistijd. Bij Rotterdam veroorzaken de werkzaamheden aan de A20 veel file. Op de A16 komend vanuit Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein nu 8 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er wordt geflitst op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 19,3.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Met de dood van de invloedrijke senator Lindsey Graham dit weekend neemt de macht van de Republikeinse partij verder af. De meerderheid van de Republikeinen in de Senaat is al erg dun. En door het overlijden van Graham verliest de partij opnieuw een belangrijke stem, in ieder geval voorlopig. Nou, we weten, in november zijn de midterms, de tussentijdse verkiezingen in Amerika. Daar zou hij aan meedoen om zijn zetel te verdedigen. En nu moeten de Republikeinen in no time op zoek naar een vervanger. Graham, een man die in korte tijd toch een belangrijk bondgenoot werd van president Donald Trump. Zeer groot voorstander van de Amerikaanse oorlog in Iran. Gaan we over praten met Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Iwan.
1: Ja, die meerderheid die is dus al krap van de Republikeinen in de Senaat. Nu een zeteltje minder, in ieder geval tijdelijk. Wat betekent dat voor de Republikeinen?
3: Ja, dat het nog moeilijker wordt om wetten erdoor te krijgen. En dat is nu al lastig voor president Trump. Die wil juist dat de Republikeinen bijvoorbeeld zijn Save America Act goedkeuren. Een wet die hij heel belangrijk vindt. Die voor strengere kiesregels onder andere moet zorgen. Daar is Trump ziedend over dat dat nog steeds niet gelukt is. Maar je ziet nu dus, de verhoudingen zijn weer wat moeilijker geworden voor Republikeinen. Het was 53 Republikeinen tegenover 47 Democraten. Nou, nu is het 52 Republikeinen tegenover die 47. En omdat senator Mitch McConnell ook nog in het ziekenhuis ligt. Dat is weer een heel verhaal apart. Die man is al 84, was compleet verdwenen wekenlang. Die komt voorlopig ook niet terug. Het gaat beter met hem, maar daardoor zijn het er nog maar 51 voor de Republikeinen. Dus ja, het wordt steeds lastiger. Ze mogen echt geen... niemand mag meer uit de boot vallen, zeg maar. Je ziet wel dat dit waarschijnlijk een tijdelijk probleem is, want de gouverneur van South Carolina die mag een tijdelijke opvolger voor Graham aanwijzen. Dat zal hij dus zo snel mogelijk willen doen. Maar het blijft wel eventjes penibel dus.
1: Ja, en dan is op zoek naar een opvolger. Daar hebben we het zo meteen wel even over nog. Graham die stond bekend als een goede vriend en ook een golfmaatje van Trump. Een tumultueuze relatie, zouden we kunnen zeggen. Is Trump hiermee ook politiek gezien een belangrijk bondgenoot kwijt?
3: Ja, zeker wel, want Graham die stemde veel met Trump mee. Je zegt het al goed, tumultueus. Hij heeft ook een enorme draai gemaakt in zijn carrière. In 2015, dus vlak toen Trump eigenlijk aan zijn opkomst bezig was, toen was hij nog echt enorm tegen Trump. Hij tweette toen iets van, als wij Trump kiezen, dan gaat de partij kapot. En dan hebben we dat verdiend ook. Dus echt killing. Maar ook een behoorlijk slimme, ook wel wat opportunistische politicus die ook wel zag dat hij Trump nodig had. En Trump zag dat andersom ook, dat hij Lindsey Graham eigenlijk wel nodig had. Dus die twee vonden elkaar toch. Graham die heeft Trump geholpen aan zijn conservatieve rechters voor het Hoge Rechtshof. Steunde bijna al zijn plannen. Was eigenlijk een soort verbindingspersoon voor Trump met de Senaat. Graham die lobbyde voor Trump bij andere senatoren. Legde Trump ook dan weer uit hoe hij de Senaat achter zich kon krijgen. Dus ze werkten daarin echt wel een beetje samen. Met ook wel een heel belangrijk verschil. Graham was een echte havik. Die wilde ingrijpen overal in het buitenland waar hij maar kon. Die aanval op die drugsbootjes, Oekraïne, Iran. Daar was hij ook groot voorstander van dat aangevallen werd. Graham die stond daarin eigenlijk altijd vooraan. En dat was vaak een conflictpunt. Want Trump die wilde dat juist niet, hè, America first. Maar daar zijn ze dus ook de laatste, het laatste half jaar toch wat dichter bij elkaar gekomen natuurlijk. Lindsey Graham die stond te juichen toen Trump Iran aanviel.
1: Ja, en toch inhoudelijk ook weer niet één op één op één lijn, hè? Als het gaat om bijvoorbeeld Oekraïne. Graham was echt een fel medestander van Oekraïne. Trump niet altijd. Wat betekent nou zijn overlijden bijvoorbeeld ook voor Amerikaanse steun aan Oekraïne?
3: Ja, dat is nog wel echt wel een groot punt. Oekraïne raakt echt wel een bondgenoot kwijt op deze manier. Want Graham die vond eigenlijk altijd... Oekraïne moeten we op elke mogelijke manier helpen. Amerika moet dat land te hulp schieten. Poetin moeten we ook harder aanpakken. Dit weekend was hij ook nog in Oekraïne. Hij is echt kort nadat hij thuis kwam is hij overleden. Hij zei dat hij een akkoord had met het Witte Huis... over strengere sancties tegen Rusland. Iets wat Graham al heel lang wilde en waar Trump niet zoveel zin in had. Dus daar zou dan een akkoord zijn. We weten wel dat er meer steun voor Oekraïne is in de Senaat. Het is echt niet dat alleen wat Trump zegt dat iedereen het daarmee eens is. Maar lang niet iedereen durft dat tegen Trump te zeggen. En Graham die durfde dat wel, vooral als het dus om Oekraïne ging. En hij was daarbij echt wel de contactpersoon. Misschien wel de man die de kar trok vanuit de Senaat als het om Oekraïne ging. En we weten dat Trump niet altijd luisterde... Zeker niet, maar van Graham hoorde hij in ieder geval wel die andere kant, dat tegengeluid. En dat is nu dus weg, dus dat zou Oekraïne wel eens kunnen gaan merken.
1: Ja. Nou, dan die midterms over 4 maanden in november. Wat betekent zijn overleden daarvoor? Je zei het al, tijdelijk dus een vervanger aangewezen door de gouverneur van South Carolina. En dan?
3: Daar is het wel eventjes spannend. Want normaal gesproken, Graham die zou zeker zijn senaatzetel wel behouden, denk ik. Dat zat in de peilingen wel ietsje dichterbij dan we allemaal hadden gedacht, maar het was toch vrij zeker dat dat een republikeinse zetel zou blijven. En nu is de kans, denk ik, een heel klein beetje groter geworden voor de Democraten. Al blijft South Carolina echt een hele conservatieve staat. Maar er zal veel afhangen van hoe het op dit moment gaat. Want we hebben inderdaad voor de komende maanden dan een tijdelijke opvolger. Die wordt aangewezen door de gouverneur. Maar Graham had ook net de voorverkiezingen in South Carolina gewonnen. Daar moet nu ook een nieuwe kandidaat voor gevonden worden. Dus eigenlijk wie mag kandidaat zijn in november bij die verkiezingen? Dus er komt nu een soort bliksem primary, waarin ze heel snel iemand straks gaan kiezen in een paar weken tijd. Er gaan allerlei namen al rond. En daar wordt ook echt al flink om gestreden van wie moet dat gaan doen. En daar speelt Trump weer een sleutelrol. Want als Trump zijn endorsement geeft, als die achter iemand gaat staan, dan is dat bijna altijd doorslaggevend. En Trump heeft al vandaag gezegd dat hij een favoriet heeft. Iedereen wil natuurlijk weten wie. En hij was later in hetzelfde gesprek bijzonder complimenteus naar de gouverneur van South Carolina, Henry McMaster. Dat is dus ook degene die de tijdelijke vervanger aan mag wijzen. Die zou ook wel eens de kandidaat kunnen worden straks misschien in november. Ja. Wie weet.
1: Ja, misschien wijst hij zichzelf wel aan. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma.
4: Tech-update.
1: We gaan naar Joe van Burik. Ja. Goedemorgen, Joe.
5: Hi, Ivan en Juna.
0: Goedemorgen.
1: We moeten het hebben over het belangrijkste technieuws van dit moment. En dan toch maar even over een van de meest bijzondere tech-rechtszaken van het jaar. Nu al, zou je kunnen zeggen. Want vlak voor het weekend hoorden we Apple heeft open AI aangeklaagd.
5: Ja, en dan hadden we veel verwacht van die confrontatie tussen Elon Musk en Sam Altman, maar dat was toch in de praktijk een beetje een makke rechtszaak eerder dit jaar. Saaie uitkomst ook, want topman van OpenAI won. Maar nu heeft hij een heel ander probleem van veel serieuzere orde, want de juridische strijd die Apple heeft gelanceerd, vrijdag einde dag kwam dat al naar buiten, maar ja, het is nogal een zaak om meerdere redenen, dus laten we vooral nog even uitlichten. Wat gebeurt er namelijk? Maker van iPhones beschuldigt de maker van ChatGPT van bedrijfsspionage, of in elk geval het onjuist omgaan met bedrijfsgeheimen van Apple dus, die OpenAI zou gebruiken, dan wel misbruiken om hun eigen hardware te maken. Want ja, dat weten we, dat Johnny Ive, notabene ooit ontwerper van de iPhone, al een aantal jaar samenwerkt met OpenAI om iets te maken. We weten nog steeds niet wat het dan wordt. Maar wat gebeurt er dan? Nou, niet iets op de MacBook van Ive, maar wel bij verschillende andere mensen, onder meer een oud techneut van Apple, meneer Cheng Liu, die stapte over naar OpenAI en had op zijn MacBook nog steeds toegang tot het interne netwerk van Apple. En had ook nogal goede contacten met oud-collega's die best wat geheimen wilden doorspelen. Mm. Ook verschillende andere namen worden genoemd, onder meer mevrouw Elissa Peng, die ook Apple verliet om voor OpenAI te werken. Diezelfde meneer Liu, die ik net noemde, zou zelfs een bug hebben uitgebuit om de toegang tot bestanden in stand te houden en te kunnen blijven aftappen. En ook de naam van een hooggeplaatste oud-medewerker op de afdeling van iPhones en Apple Watches wordt genoemd, die 24 jaar bij Apple zat, daarna naar OpenAI ging en die zelfs andere oud-Apple-medewerkers hebben aangemoedigd. Neem vooral wat informatie mee als je ook overstapt. Dus controversieel zou ik maar zeggen, ja, wat we kunnen lezen in de aanklacht van Apple. OpenAI ontkent in alle toonaarden, zegt we hebben helemaal geen interesse in al die handelsgeheimen. Maar er zijn wel 400 medewerkers van Apple de afgelopen jaren weggegaan, waarvan een groot deel bij OpenAI is beland. Dus opvallend is het wel.
1: Het is nog wel een zaak. Terwijl inderdaad tot nu toe werkten die bedrijven juist samen, toch? Je kan ChatGPT ingebakken in iOS. Dus dat is allemaal nauw verstrengeld.
5: Nou ja, met Apple Intelligence inderdaad 2 jaar geleden onthuld dat je ChatGPT rechtstreeks kon lanceren om iets te vragen. Hè. Toch gewoon een voorkeursbehandeling waar Elon Musk, daar is hij weer, jaloers op was. Die zelfs zei kartelvorming tussen Apple en OpenAI. En by the way, xAI staat niet hoog genoeg in de App Store. Nou, werd ook nog wel eens gedacht dat OpenAI zelfs de aandrijving was van Apple Intelligence. Dat is niet zo. Dat is sterker nog Google tegenwoordig weten. Maar goed, ja, OpenAI zit wel nu nog nadrukkelijker in de hoek waar de klappen vallen. Hè. Zijn al de AI-race aan het verliezen van Anthropic, dat de zakelijke markt met Claude beter bedient. SpaceX, daar is Musk weer, die de beursgang als meest waardevolle ooit heeft beleefd vorige maand. En ja, OpenAI, wat ze nou überhaupt eigenlijk aan het maken zijn, weten we dus ook nog steeds niet. Maar het lijkt nu, nou, ik zou haast zeggen, nog meer in de kiem gesmoord te worden door deze beschuldiging van Apple. En wat er wellicht allemaal uit voort gaat komen.
1: Dan moeten we nog even praten over Meta, waar sinds afgelopen week ook een behoorlijke controversiële ontwikkeling speelde rondom nieuwe AI-functies in Instagram. Al heeft het bedrijf van Mark Zuckerberg toch maar besloten om dat vroegtijdig te stoppen vanwege alle kritiek waarschijnlijk.
5: Ja, dan wil ik toch even weten van Juna, want jij zit graag op Instagram volgens mij.
0: Ja, dat klopt.
5: Had jij dit ook al? Want er was nogal de discussie bij wie dit wel en niet al geland.
1: Hoe heet het ook alweer?
5: Het was eigenlijk de mogelijkheid om met AI, als jouw foto's publiekelijk beschikbaar zijn, alles te kunnen genereren op basis van jouw foto's.
0: Ja, nee, volgens mij had ik dat nog niet.
5: Nee, dat scheelde inderdaad. Menig geen collega trouwens, overigens onze tech-commentator Ben van den Burg had het al wel, en die vond het ook ongelooflijk ingewikkeld. Maar goed, het was dus een functie waar je alleen heel nadrukkelijk een opt-out voor moest kiezen. Anders kon iedereen zomaar iets met AI maken met jouw foto's. Ja. Nou, dat was een nieuwste functie van de nieuwste AI-taalmodel van Meta, Muse. Maar ja, de backlash was gigantisch. Niet alleen van gebruikers, maar ook van de vakbond voor Hollywood-acteurs, SAG-AFTRA. Laaiende reacties, sowieso gevoelig voor alles AI, en zitten natuurlijk volop op Instagram met hun miljoenen volgers om te laten zien wat ze doen. Dus zegt Meta nu, nou, ik zou zeggen bijna schuldbewust, citeer ik, we wilden alleen maar een nuttige creatieve tool bieden en mensen controle geven over hoe hun opengestelde beelden gebruikt kunnen worden. Mm. We hebben feedback gehoord dat het niet helemaal gelukt is. Dus de functie is niet meer beschikbaar.
1: Muse heet het, geloof ik, hè?
5: Muse, ja. Muse, image generator volgens mij. Maar goed, het is toch best simpel, zou ik zeggen, beste Mark Zuckerberg. Als je dit soort dingen lanceert, zet het niet standaard aan. Nee. Laat gebruikers ervoor kiezen of ze het willen gebruiken. Maar ja, dan doet niemand het, denken ze waarschijnlijk. En het is sowieso Zuck's grootste frustratie. Want ze tellen niet echt mee in de AI-race bij Meta. Maar ze hebben nu wel een gemeenschappelijke vijand met OpenAI, namelijk Apple. Dus wellicht kunnen Meta en OpenAI samen een potje uithuilen en het anders gaan doen.
1: Ja, en gaan we dan Muse Image AI Generator ding ooit nog terugzien? Of is het dead en klaar?
5: Ik denk dat ze hier zich niet meer opnieuw aan gaan branden. Maar je weet het nooit, want bij Meta verzinnen ze elke week 3 nieuwe dingen. En waarvan ze dan maar zien wat er nu weer aan de wand blijft plakken.
1: Wacht op de volgende verrassing. Dus zo had ik laatst opeens in WhatsApp allemaal effectjes bij je tekstballonnetjes.
0: Ja, heel irritant.
1: Ik heb het direct uitgezet.
0: Ja, dat ga ik ook doen, want het stoort mij enorm.
1: Dat is super lelijk.
5: Ik neem aan dat Mark meeluistert.
0: Een soort MSN van vroeger.
5: Ja. En ook dit binnenkort gaat killen.
1: Nou, tot zover de belangrijkste bijzaken van het leven als het gaat om ballonnetjes en hoe die verschijnen. Dankjewel, Joe van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: MKB-ondernemers die stellen hun investeringen massaal uit. Ja, omzet groeit wel, maar de winst minder hard. En die investeringen die zijn juist cruciaal voor de toekomst van je bedrijf. Nou, hoe dat komt, kan wel een deeltje bedenken. Maar ook wat voor gevolgen dat heeft, hoor je zometeen in de ochtendspits.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
7: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
6: Ontdek hoe op rma.nl.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur hoor je in BNR Zaken doen mijn collega Mark Beekhuis met het economenpanel en een gesprek met Saman Mohammadi van Reborn, de duurzame ontwikkelaar die probeert zoveel mogelijk gebouwen zonder al te veel aanpassingen om te zetten in kantoor of woonruimte. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
0: Onvrede bij NVM over nieuw verdienmodel Funda. VS en Iran hervatten aanvallen. Straat van Hormuz de facto dicht. Raad Moerdijk valt over uitspraken staatssecretaris. Dit is liegen. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
1: Het is 8 uur geweest bij de ANWB. Is Wijnand Zwaan. Waar is het nu het drukst op de weg, Wijnand?
18: Het is vooral druk door de diverse wegwerkzaamheden. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, daar een half uur vertraging bij Waardenburg. A16 Breda-Rotterdam, 3 kwartier vertraging bij de werkzaamheden aan de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging voor knooppunt Gorkum. Er wordt geflitst op de A30 Barneveld-Ede bij hectometerpaal 16,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. Amerika en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Nadat Amerika vannacht tientallen militaire doelen in Iran had bestookt, zegt Iran nu Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de VS waren de aanvallen bedoeld om nieuwe Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz te voorkomen. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo.
1: En dan is de beurshandel in Azië volle bak bezig. En dat stemt niet heel optimistisch. Nikkei 2,1% lager. De beurs in Shanghai 1,8% lager. De Kospi 7,2% lager. Is er dan niks groen? Ja, de Hang Seng met 0,07%. Het mag geen naam hebben. En de olieprijs die stijgt weer in reactie op het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. Brent crude 3,7% hoger, bijna $80 per vat. En West Texas Intermediate bijna 3% hoger op $74 voor een vat. Volgens onze huiseconoom Han de Jong zal ook de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die olieprijs in de gaten houden.
30: Dat is nog altijd een stuk lager dan in mei. Want toen waren we rond de 115, 120 en de fysieke prijzen nog een stuk hoger. Nou, de situatie is natuurlijk heel onzeker. Ja, wat mij betreft zou vooral die onzekerheid de Fed er juist eigenlijk toe aan moeten zetten om nog maar eventjes de boel af te wachten.
1: Zij huiseconoom Han de Jong en die inflatiecijfers uit Amerika over de maand juni, die gaan we deze week horen. Beursnieuws volg je bij BNR met onze nieuwsuitzendingen en ook in de app van BNR. MKB-ondernemers die stellen hun investeringen massaal uit. Want ja, er blijft minder geld over om te investeren. En oppotten, dat doen ze wel. Er worden buffertjes aangelegd. Terwijl ja, investeren is nodig voor de toekomst van je bedrijf. Hoor je zo meteen over 1,5 minuut in de ochtendspit. Blijf luisteren.
14: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, bijna 6 minuten over 8. We zijn halverwege met de Ochtendspits van maandag 13 juli. We hebben veel te doen, veel nieuws, Juna. Wat gaan we allemaal doen?
0: Goedemorgen, Iwan. We gaan het hebben over het Midden-Oosten. Laatste update, want in de afgelopen uren heeft het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Dat meldt CENTCOM. We spreken zo meteen eventjes met Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. Ja, en we zijn aangekomen bij de eindfase van het WK. WK voetbal. De halve finale is deze week zondag de finale. We spreken zo meteen eventjes met Jaap de Groot, onze sportverslaggever.
1: Ja, en over een minuutje of 10 hoor je even een korte update van de verkeersproblemen op de A6 in Frankrijk. Vanwege bosbranden daar is die ook onder vakantiegangers populaire snelweg gedeeltelijk dicht. Nou, wat dat betekent, zometeen met Wijnand Zwaan van de ANWB. Maar we beginnen bij Ondernemend Nederland, want de MKB'er die houdt de adem in en stelt investeringen uit. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het rapport Branches in Zicht van de SRA. Dat is de brancheorganisatie voor zelfstandige accountants en advieskantoren. Ook vorig jaar bleef er bij die gemiddelde MKB-onderneming steeds minder over om te investeren, terwijl dat juist essentieel is, zegt Pieter van der Kwaak. Hij is zelf accountant en bestuurslid bij die SRA.
21: Je ziet dat de omzet met meer dan 6% is gestegen, maar dat de winst daarbij achterblijft met 3,4. En ja, dat betekent dat we zien dat er steeds minder ruimte is om te investeren. Maar dat zien we ook omdat we zien dat de liquiditeiten toenemen bij bedrijven. De solvabiliteit, de verhouding tussen eigen vermogen en vreedvermogen neemt toe. En dat betekent voor ons dat de mensen aan het sparen zijn.
1: Ja, precies. Dus er wordt opgepot voor slechtere tijden?
21: Ja, of ze weten niet hoe ze het geld moeten gaan investeren. Ze zien misschien te weinig investeringskansen. Of ze hebben te veel onzekerheid daarover.
1: Ja. Is het alleen een centenkwestie of speelt hier ook mee beleid en alles wat daarom samenhangt?
21: Nou, wij hebben 7000 jaarrekeningen geanalyseerd. En wij kijken dan natuurlijk naar de cijfers. Vervolgens proberen we dat te interpreteren. En als je natuurlijk kijkt wat er uit andere bronnen beschikbaar komt, dan zie je dat er veel grote problemen zijn in Nederland. Als het gaat om netcongestie, als het gaat om stikstofproblemen. Er zijn zo heel veel dingen waar ondernemers rekening mee moeten houden bij hun investeringen.
1: Mm-hmm. Ja, en wat dus ook hindert en tegenhoudt en ook voor zorgt dat als je nu investeert, je weet eigenlijk niet wat je er over een paar jaar voor terugkrijgt.
21: Precies. Een voorbeeld bijvoorbeeld met vrachtwagens die jaren geleden top of the bill waren als ze Euro 6 vrachtwagens kochten. Ja. En nu snel naar elektrificering over moeten gaan.
1: Ja, onder andere vanwege die vrachtwagenheffing natuurlijk die begin deze maand is ingegaan. Ja. Toch even kijken naar ook die omzet en winst. Want blijkbaar nemen dus ook de kosten gigantisch toe.
21: Ja, de inkoopkosten zien wij toenemen en we zien de personeelskosten toenemen. Nou, personeelskosten, dat is al jaren een trend, maar nu zien we natuurlijk ook de inkoopkosten toenemen. Ja, en als je dat probeert te analyseren, dan weet je natuurlijk dat er op een geopolitieke vlak veel gebeurt. Ja. Dus het zal niet vreemd zijn dat het zo is, maar onderaan de streep merk je daar wel wat van.
1: Ja, ja. Want inderdaad, Midden-Oosten bijvoorbeeld en de onzekerheid daar omtrent, ja, dat helpt ook niet mee.
21: Nee, dat helpt ook niet mee. En we praten over recente cijfers, over 2025. Toen was het nog geen oorlog, maar toen heeft er wel een grote tanker of schip dwars gelegen. Dus in een kanaal. En ja, daar heb je ook last van.
1: Ja. Hoe zit het uitgesplitst per branche? Wat ziet u dan gebeuren?
21: Nou, er zijn een aantal branches die er goed uitspringen. En er zijn een aantal branches die er wat slechter uitspringen. De bouw en de detailhandel, dat zijn eigenlijk de branches waar wij het minst de stijgingen zien. Bij de horeca is de winst met ongeveer 5% gedaald. Terwijl je zou zeggen, ja, hoe kan dat? Hè? De terrassen zitten vol. Mm-hmm. Maar daar speelt personeelskrapte een grote rol.
1: Ja, ik zag bijvoorbeeld dat in de grote steden, als je daarnaar kijkt, de vier grote steden, dat meer dan de helft van de bedrijven de winstdag dalen. Dat zijn, ja. Als je door de winkelstraat loopt, dan zie je dat niet, maar dat speelt dus wel allemaal achter de voordeur.
21: Ja. Ja. En dat kunnen wij, dat hebben we niet kunnen analyseren, behalve dan dat we de feiten zien. Ja.
1: Ja. Nou spraken wij vorige maand nog met veel ondernemers uit onze BNR ondernemerspanel. Die zeiden toen ook al dat ze investeringen zagen teruglopen. En ze zeggen ook, wij zien toch zorgen als we naar de toekomst kijken. Wat moet er, als u dit rapport nou in de hand hebt, wat moet er dan volgens u gebeuren om ervoor te zorgen dat die MKB'er wel tijd en middelen en ook het vertrouwen heeft om te durven investeren en innoveren?
21: Ja, eigenlijk is dat de problemen zijn wel bekend, de oplossing ook. Maar het noemen van de oplossing lost het probleem nog niet op. Mm-hmm. En in die zin is het gewoon belangrijk dat we de handen uit de mouwen steken en aan het werk gaan. Ja. Het kabinet heeft niet voor niks de slogan aan de slag. Of ze dat gaan redden is vers 2, maar stikstof, netcongestie, regeldruk, arbeidsmarkt, het zijn zomaar een paar onderwerpen die echt nodig aandacht vragen.
1: Ja, dus zeg maar geen woorden, maar daden, zou ik wensen.
21: Ja, inderdaad. Duidelijk.
1: En voorspelbaar beleid en niet elke week iets anders.
21: Ja, dat is we hebben net een voorbeeld genoemd, maar er zijn genoeg voorbeelden dat je probeert te verduurzamen als bedrijf van het gas afgaat met je bakoven als bakker en vervolgens geen stroom kunt krijgen.
1: Zei Pieter van der Kwaak, bestuurslid bij de SRA, de Vereniging van Accountants en Advieskantoren, met name gericht op het MKB.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Gaan we naar het laatste nieuws over de hitte in Europa. In Frankrijk, in de buurt van Parijs, bestrijden honderden brandweerlieden een grote bosbrand. Zo'n 60 kilometer van de Franse hoofdstad heeft de brand zo'n 800 hectare natuur verwoest. En de brand is nog altijd niet onder controle. 15 woningen zijn inmiddels ontruimd. En voor het eerst zijn er blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingevlogen om een natuurbrand rond Parijs te bestrijden. En zorgt de brand voor veel verkeershinder. Een deel van de drukke snelweg A6 is dicht. En ook de hoge snelheidslijn richting het zuiden ondervindt hinder. Spreken we zo meteen even over met Wijnand Zwaan van de ANWB. En ook ons land krijgt steeds meer last van de aanhoudende droogte. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling waarschuwt tegenover Nieuwsuur dat ons land mogelijk binnenkort opschaalt naar de fase van een feitelijk watertekort. Volgens de commissie lijken de omstandigheden steeds meer op die van het extreem droge jaar 1976. De waterstanden in de grote rivieren zijn uitzonderlijk laag voor deze tijd van het jaar, terwijl de vraag naar water juist toeneemt door de warmte. Tegelijk komt er via de Rijn en de Maas minder water ons land binnen. En als die volgende fase wordt bereikt, moeten waterbeheerders keuzes maken over de verdeling van het beschikbare zoete water. Dat kan gevolgen hebben voor de scheepvaart, de landbouw en voor natuurgebieden. En ook verwacht de commissie dat meer regio's een sproeiverbod zullen instellen. Voor huishoudens is er goed nieuws. Er is namelijk nu nog voorlopig genoeg drinkwater. Maar ja, de oproep is wel om er zuinig mee om te gaan, zodat de druk op het drinkwaternet niet te groot wordt. En intussen wordt er ook steeds meer duidelijk hoe groot de impact van de recente hitte op de volksgezondheid is geweest. Volgens het Europese monitoringsnetwerk Euromomo overleden tijdens de recordhittegolf eind juni ruim 10.000 mensen meer dan normaal in Europa. Het overgrote deel van de hitteslachtoffers was 65 jaar of ouder. Onderzoekers zeggen dat er nauwelijks andere verklaringen zijn voor die piek in de sterfte en wijzen dus inderdaad die extreme hitte aan als belangrijkste oorzaak hiervan.
1: En dan brand van een andere orde, andere oorzaak. Maar wel dodelijk. Afgelopen nacht mogelijk 30 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in Bangkok, melden media in Thailand. Dodental kan nog oplopen, omdat er veel gewonden zijn. De Thaise premier sprak in ieder geval van 27 doden, maar misschien dus nog wel meer. Volgens de publieke omroep Thai PBS World gaat het om een bar in een populair uitgaansgebied in Bangkok. Onder de slachtoffers tot nu toe 17 vrouwen en 8 mannen. Al dus die omroep. De beelden die door de omroep zijn gepubliceerd, dan zien we dat het hele interieur van de zaak volledig in vlammen is opgegaan. Inmiddels is die brand onder controle. Precieze toedracht niet bekend. En de premier laat weten dat die oorzaak nog wordt onderzocht. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Met eerst maar eventjes een blik op de situatie in Nederland. En dan kijken we zo nog even naar Frankrijk.
18: Ja, nou, als we in Nederland kijken, dan zien we vooral files staan door de diverse wegwerkzaamheden in het land. Sommige snelwegen zijn helemaal dicht. En ook op de plekken waar het nog geen vakantie is in de regio Midden. En dat merk je dan flink, want op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoop en Terbrechtseplein 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dat komt door de wegafsluiting van de A20 vanuit Gouda bij Knoop en Terbrechtseplein. Op de A27 van Breda naar Gorkum bij Knoop en Gorkum, daar is de weg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A2. Nou, daar is het extra druk van Den Bosch naar Utrecht. De vertraging bij Waardenburg is een half uur. En verder zien we wat problemen door de afsluiting van de A73 naar Nijmegen bij knooppunt Tiglia. Het oponthoud vanaf Bezel is nu zo'n 20 minuten. Dan wordt er geflitst op de A16 Antwerpen-Breda bij Hectometer.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wijnand bij de ANWB.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
7: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
8: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
9: Dan gaan we naar het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het militaire commandocentrum voor het Midden-Oosten, CENTCOM, begonnen de aanvallen om 11 uur gisteravond en duurden ze zo'n 5 uur. Onder meer luchtverdedigingssystemen, kustradars en installaties voor raketten en drones zouden zijn getroffen, zeggen de Amerikanen. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt inmiddels dat de straat van Hormuz voorlopig dicht is. En dat is iets wat de Amerikanen dan weer ontkennen. Inmiddels zegt Iran droneaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases. Zo meldt onder meer Al Jazeera op basis van het Iraanse staatspersbureau. En volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis, die vertelt wat we nu weten over de aanvallen.
10: Het Iraanse staatspersbureau meldt op gezag van de plaatselijke autoriteiten dat in het zuidwesten van het land 1 persoon is omgekomen en 4 anderen gewond zijn geraakt door die Amerikaanse aanvallen. En daar zijn explosies gemeld in verschillende kuststeden, bijvoorbeeld Bandar Abbas, Sirik en het eiland Qasim. Mm-hmm. En het doel van de VS is hiermee om de Iraanse controle over de straat van Hormuz te verzwakken. Een militaire overmacht heeft de VS natuurlijk wel, maar Iran heeft zoveel kleine vliegtuigjes, drones, raketten, dat de meeste experts zeggen dat dit eigenlijk een hopeloze missie is.
9: Ja, want
10: in ieder geval militair.
9: Ja, als we het dan dus heel eventjes inderdaad over die straat van Hormuz hebben. Wat is de situatie daar? Want Iran zegt is dicht, de VS die zegt het is open. Ja, dat blijft lekker vaag, denk ik.
10: Ja, erg verwarrend. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid schepen die er doorvaren, dan is hij eigenlijk de facto dicht. De dreiging van Iran is genoeg voor schepen en verzekeraars om te zeggen, daar gaan we niet langs. Gisteren nog is er een schip dermate aangevallen door Iran, waardoor de bemanning op reddingsbootjes moest vluchten. Dus de meeste schepen zullen ze daar op dit moment niet door willen varen.
9: Nee, en dan even ook naar afgelopen weekend. Kuwait zegt ook geraakt te zijn door die aanvallen, vermoedelijk door Iran. Is dat inmiddels al opgeëist of nog niet?
10: Ja, Iran, zowel het leger als de revolutionaire garde hebben aanvallen geclaimd op Bahrein, Kuwait, Qatar en Jordanië. Waar ze volgens eigen zeggen militaire doelen hebben geraakt in reactie op die Amerikaanse bombardementen op de zuidkust van Iran. Het zou gaan om de Ali Salam-basis in Kuwait, de Ahmed al-Jaber-basis in Bahrein, de Prins Hassan-basis in Jordanië en Al-Hudeid-luchtvaartbasis in Qatar. Mm-hmm. De schade is daar allemaal niet bekend of bevestigd, omdat het natuurlijk Amerikaanse militaire basis zijn.
9: Ja, en afgelopen week hebben we dus meer van dit soort aanvallen gezien. Kunnen we dan nu toch wel echt zeggen dat het staakt het vuren definitief de prullenbak in kan?
10: Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Vooral ook omdat beide partijen nog niet bereid lijken op te houden met bombardementen. Mm-hmm. Een paar minuten geleden nog ging het alarm nog af in Bahrein. Dus ook de Iraanse aanvallen daar zijn nog niet voorbij.
9: Ja, en wat zegt het nou nu over de diplomatieke onderhandelingen? Wordt er nog steeds gepraat inderdaad?
10: Ja, er wordt nog veel gesproken. De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz. Maar het lijkt er al met al niet op dat de-escalatie dichterbij komt. Eigenlijk lijkt die steeds verder weg.
9: Dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
4: Het WK voetbal is de laatste week ingegaan en dan zitten er eens nog maar 4 ploegen in het toernooi. Volgende week rond deze tijd weten we of Frankrijk, Spanje, Argentinië of Engeland zich de wereldkampioen voetbal mag noemen. En dat betekent goed nieuws voor de waarde van de topspelers van die landen, zegt onze sportverslaggever Jaap de Groot.
11: Vooral voor de lange termijn, hè, want eigenlijk alle contracten, van ook de spelers die je net noemde, zijn al verlengd voor het toernooi. Dus er zijn duidelijk sponsors en clubs hebben geïnvesteerd voor dit WK. En die kijken dus naar het rendement. En die is met name bij Mbappé, Messi, Kane, Bellingham, is die heel hoog. Maar hier goed presteren is een bevestiging van dat er goed belegd is. En vervolgens heb je dan weer de mogelijkheden om voor het EK, komende EK, een WK, een goede

0: onze deals af te sluiten. Ja. Of een eventueel beter spelerscontract. Maar om te verwachten dat spelers als Mbappé en Jamal en zo door het WK misschien gaan verkassen, dat is een utopie. Want ik geef een voorbeeld. Jamal die ligt bij Barcelona tot 2031 vast. Mm-hmm. Krijgt daarvoor 15 miljoen per jaar. Maar en wil je afkopen bij Barcelona moet je 1 miljard euro betalen. Kijk, de enige die waar Maas in het net was, was Harry Kane. Want die had een contract tot medio 2027. En toen, vorige week is Barcelona is aan de deur komen kloppen. Ja, toen heeft alleen Bayern heel snel geschakeld. En hij heeft eergisteren laten weten dat hij zijn contract in Duitsland met 2 jaar verlengt. En daarvoor krijgt hij 25 miljoen per jaar.
1: Ja, zo. Maar je noemt bijvoorbeeld Mbappé, noem je net. Hè? Speelt uiteraard bij Frankrijk, scoort veel. Ik geloof 8 keer dit WK tot nu toe. Staat onder contract bij Real Madrid. Ja, wat hebben zijn club en sponsoren dan in hem geïnvesteerd? Om wat voor bedragen gaat het?
0: Ja, nou, Mbappé heeft tot een contract tot 2029 voor 25 miljoen euro bij Real. Maar krijgt nog eens een keer 40 miljoen erbij via Hublot, Dior, Oakley, EA Sport en Accor. Ja, en die zijn gewoon heel tevreden, want de publiciteit rond zijn persoon is uitstekend. Dus als boegbeeld functioneert hij maximaal. En dat geldt in feite ook. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld met iemand als Haaland. Noorwegen is weliswaar uitgeschakeld. Maar ja, publicitair heeft de spits van Noorwegen zo goed gescoord dat zijn club Manchester United is tevreden. Die heeft een 10-jaar contract met hem afgesloten. Ja. Maar ook zijn sponsor Nike heeft al laten weten heel tevreden te zijn. Hij heeft een uniek contract bij Nike, want het is een levenslang contract waarbij hij voor de eerste 10 jaar 240 miljoen ontvangt. Ja, en die steken de duim omhoog. Dus wat dat betreft hebben is eigenlijk Ronaldo de enige geweest van de dure jongens die niet geleverd heeft. Jamal in mindere mate, maar die heeft natuurlijk nog een halve finale en een finale voor zijn kiezen. Maar voor de rest hebben eigenlijk alle grote jongens de investering van hun zowel hun clubs als hun sponsors meer dan waargemaakt tijdens het WK in Amerika.
1: Ja, en dus is zo'n WK ook iets voor een soort lange termijn investering. Ja, als je het daar goed doet, dan profiteer je daar nog lang voor. Tot slot nog eventjes over de toekomst van het WK voetbal. We zagen Gianni Infantino van de FIFA. Die opperde dit weekend nog maar eens dat hij een WK met 64 landen niet uitsluit. Nou, we begonnen nu met 48, geloof ik. We zouden dan naar 64 gaan. Wat vind jij? Is dat een goed idee?
0: Nou ja, kijk, ik zit gewoon te wachten. Kijk, de bonden doen niks. Ik zit gewoon te wachten tot de clubs zeggen tot hier en niet verder. Kijk, want als je dit toernooi, dit WK analyseert, dan zie je dat in de poolfase eigenlijk tot verrassing van iedereen, omdat het seizoen was met name voor de topspelers heel lang. Die kwamen met tussen de 60 en 70 wedstrijden in de benen al naar het WK toe. Mm-hmm. Dan zag je die poolfase dat er geweldig werd gevoetbald. Hoog tempo, veel doelpunten. Maar afgelopen week met die 4 kwartfinale wedstrijden zag je al, het tempo gaat omlaag, er komen blessures. En nu wil je het WK nog een week langer gaan organiseren. Waarbij ze dus ook nog eens een keer een week langer bij hun clubs vandaan zijn. Want ik heb uitgerekend dat als je de leveranciers van internationals, zeg maar vanaf het start van het WK tot 15 november, dat zijn 5 maanden, spelen ze 34 wedstrijden. Waarvan 16 voor het nationale team. Omdat ze de Nations League in oktober en november hebben ingebracht met 6 wedstrijden. Mm-hmm. Het houdt dus in dat in 5 maanden de spelers dus 40% van hun wedstrijden niet voor hun club spelen, terwijl de clubs hun door moeten betalen. Ja. Als je dus een WK ook nog eens een keer met nog een week gaat uitbreiden, ja, weet je, dan ben je dus een auto aan het leasen voor een onbepaalde tijd, terwijl je maar voor een week betaalt. Ja, ja, dus het houdt een keer op. Ja. Alleen, nogmaals, de bonden die verdienen, dus die houden hun mond. Het moet van de clubs komen. Ja. En ja, ik zit toch een beetje te wachten op een soort Super League 2.0.
1: En dat zei sportverslaggever Jaap de Groot. Halve finales, morgen en overmorgen. Zondagavond om 9:00 dan de kroonde finale. Met, ik geloof, Donald Trump erbij ook.
2: Ja, en Justin Bieber die de halftime show doet.
1: Ja?
2: Ja, heb ik heel veel zin in. ben heel benieuwd.
3: Ik denk dat ik met kleine oogjes volgende week maandag hier zit. We blijven even bij het WK, want we moeten het namelijk nog even hebben over die drinkpauzes tijdens het WK. Ja, omstreden, wat doet het met het spel? Is het wel nodig in een stadion met airco? Is het niet alleen voor de commercie ingesteld? Ja, die reclames tijdens die drinkpauzes blijken de duurste te zijn, omdat mensen niet, zoals bijvoorbeeld tijdens de rust, dan heb je natuurlijk veel langer, massaal naar het toilet gaan, de frituur aanzetten, dergelijke, want de pauzes zijn daarvoor gewoon te kort. Anderhalve minuut, dus 2 keer 3 minuten. Ze blijven lekker zitten, maar kijken misschien niet heel aandachtig naar de tv. Er is namelijk een ander effect, in ieder geval bij de Britten. Want volgens de Britse krant The Times zorgt juist die drinkpauze voor een opvallende piek in het gebruik van dating-apps.
1: Oh.
3: Ja, blijkbaar zijn dus niet alleen de spelers dorstig tijdens die hydration breaks. Uit mobiele netwerkgegevens van Virgin Media O2 blijkt dat het verkeer op apps als bijvoorbeeld Tinder en Hinge in het Verenigd Koninkrijk flink toeneemt tijdens die drinkpauzes. En tijdens de eerste drinkpauze van bijvoorbeeld de wedstrijd Mexico-Engeland steeg de activiteit op Tinder en Hinge met zo'n 25%. En op Tinder nam het aantal swipes zelfs met 55%. toe. En ook in de rust wordt er gescoord. Toen lag het gebruik van verschillende dating-apps ruim 2 keer zo hoog als vlak voor het rustsignaal. En opvallend genoeg gebeurt het omgekeerde zodra de wedstrijd begint of op spannende momenten. Want dan daalt het gebruik juist sterk, omdat supporters hun aandacht natuurlijk volledig op het voetbal richten. Ja. En gebruikers zeggen tegen de Times dat zo'n pauze een handig moment is. Ja, om even door profielen te scrollen, berichten te beantwoorden. En sommigen merken zelfs dat het WK nieuwe gesprekken oplevert. Ja, want je hebt dus ineens weer voer voor een nieuw gesprek.
1: Een gezamenlijk onderwerp.
3: Precies, voetbal is ineens een heel makkelijk onderwerp om over te praten. En daarnaast wordt het chatten ook vaker omgezet in de daad. Althans, tijdens het WK in 2018. Toen bleek namelijk dat 29% van de vrouwen en ja, zo'n 20% van de mannen aangaf tijdens het meest succesvolle WK van Engeland meer seks te hebben gehad dan normaal. Een psycholoog zegt in de Times dat ja niet zo vreemd is, want de spanning en opwinding van een wedstrijd, ja, die verdwijnen natuurlijk niet alleen of ineens tijdens een pauze. Ja. Dat blijft natuurlijk in je lijf zitten. En die energie zoeken mensen dan soms op een andere manier, bijvoorbeeld door contact te leggen via dus een dating-app.
1: Ja, of een lekker potje ballen.
3: Ja, voetballen. Precies, voetballen.
1: Het blijft nog de hele week warm, rond de 30 graden, zeker vanaf morgen. En dat betekent dat sommige horecaondernemers maatregelen moeten nemen. Hoe doen ze dat? En ja, wat merken ook de bezoekers van die horeca-instellingen daarvan? Gaan we zo meteen bespreken met Koninklijk Horeca Nederland.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
12: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR Verkeer.
14: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment vooral files door wegwerkzaamheden. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Een half uur vertraging tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein ook een half uur oponthoud. Vanaf Ridderkerk. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam bij Ravenstein. Door omrijders voor de afsluiting van de A27. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Er wordt geflitst op de A15 vanuit Europoort bij hectometerpaal 53,6.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Onder de brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. Amerika en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Nadat Amerika vannacht tientallen militaire doelen in Iran had bestookt, zegt Iran nu Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de VS waren de aanvallen bedoeld om nieuwe Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz te voorkomen. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo.
1: Ja, 32 graden de komende dagen. Heerlijk terrassen weer op veel plekken dus. Alleen heeft ook wel enkele gevolgen voor horecaondernemers. Want ja, wat moeten die met personeel en ook met bezoekers als je die aan de extreme zon bloot gaat stellen? Nou, zijn er aanpassingen nodig? En zo ja, welke? Dat hoor je zo meteen van Koninklijke Horeca Nederland in de ochtendspits.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
22: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
23: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
24: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
1: Het is 8:30 geweest. Je luistert naar de Ochtendspits van BNR. We zijn er tot 10:00 en wat gaan we het komende uur allemaal doen? Een half uur allemaal doen, Julia.
0: Goedemorgen, Ivan. We gaan het hebben over onze hoofdstad. Want dat is namelijk wereldwijd nog altijd aantrekkelijk om te bouwen. We zijn gezakt op een bepaalde ranglijst. Normaal gesproken geen goed nieuws, maar nu wel. En dat legt de commercieel directeur aannemers bij Arcadis zometeen uit waarom dat is. We blikken vooruit op de aankomende beursdag. Dat doen we vandaag met Corné van Zijl, zoals bijna iedere maandag. En Nout Broekhoff is zometeen bij ons met een auto-update.
1: Maar we beginnen op het terras, want veel horecaondernemers die nemen maatregelen tegen de hitte. Op sommige plekken was het afgelopen weekend goed te doen. Op andere was het al erg warm. En het blijft en wordt ook warm. Vandaag 30 graden en het loopt de komende dagen zelfs nog een beetje op. En die warmte die kan best een risico zijn. Horecaondernemers gaan daar op verschillende manieren mee om, vertelt Ralf Benda. Hij is ondernemer, zelf horecaondernemer in Amsterdam. En per 1 september de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
3: Wat belangrijk is, is dat de veiligheid van de medewerkers altijd voorop staat. Vanuit KAN proberen we daar ook zoveel mogelijk over te communiceren naar de ondernemers. En we zien eigenlijk dat water toch wel het toverwoord is. Mm-hmm. Dus drink veel, drink vaak water. We zien ondernemers die zonnebrand ter beschikking stellen. Petjes, hoedjes, verkoelende doeken bieden aan koks in de keuken. Werkkleding die dunner en veiliger is. We zien echt dat die werkgevers dit uiterst serieus nemen. En alles aan doen om die omstandigheden zo goed mogelijk te houden voor hun medewerkers.
1: Ja, en misschien ook accepteren dat af en toe het tempo een beetje omlaag gaat. En dat er ook bij hoort.
3: Precies.
1: Ja. Nou, als je deskundigen moet geloven, gaan we tijden in met meer extreem weer. Dus misschien ook meer extreme hitte. Is dat ook iets wat je voor de lange termijn als horecaondernemer, dat je daar iets mee moet in je strategie?
3: Nou, het is niet iets nog waar KN veel vragen over krijgt. We delen natuurlijk continu proactieve informatie over een veilige werkomgeving, ook bij hitte. Dus op verzoek zullen we zeker suggesties doen voor hitteplannen. We adviseren nu ook, en we zien het ook om ons heen, dat ondernemers toch met flexibelere diensten werken. Medewerkers die vroeger beginnen, extra pauzes inlassen in piekuren. We zien ook keukens die wat eerder dicht gaan of de kaarten aanpassen. Dus daar wordt zeker wel op ingespeeld, ja.
0: En in Spanje bijvoorbeeld, of in andere Europese landen en steden, heb je bijvoorbeeld van die vernevelaars en weet je wel? Dat sproeierige, dat vind ik ook altijd wel prettig. Is dat bijvoorbeeld ook een idee dan hier in Nederland?
3: Zeker. We raden natuurlijk iedereen aan ook om te investeren in de toekomst. Nou is het zo, wat we net ook hoorden, dat die marges best wel onder druk staan. Dus er is ook niet altijd ruimte om veel te investeren. Maar ondernemers zullen er in beginsel altijd alles aan doen om hun bedrijf zo goed mogelijk te verbeteren. Dus ook daar komen dit soort zaken wat je net noemde, die vernevelingssystemen. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld een airco of een overkapping of zonwering. Wat we nu vooral zien als een losse actie in de zomer, ik denk dat dat snel toch een structurele aanpassing gaat worden.
1: Zijn er ook, profiteert iedereen met dit warme weer? Of zijn er ook horecazaken die het dan juist niet goed doen?
3: De usual suspects aan zee, aan het water, de terrassen in het bos, die profiteren het meest. De binnenstad zonder airco of terras, die heeft het wel wat lastiger, maar die weten dit doorgaans ook wel en houden hier ook wel rekening mee in hun begroting. Dat zijn ook de locaties die straks in de koudere maanden weer beter draaien. Dus dat balanceert zich op zich wel. We zien in dit soort tijden wel dat horecaondernemers innovatief zijn. En het duurt eigenlijk nooit lang voordat we ludieke acties voorbij zien komen.
1: Ja precies. Want je kan die zomer en die warmte ook inzetten als opportunity. Om wat mensen nog naar je toe te lokken wellicht.
3: Precies. We zien heel veel leuke voorbeelden. Van het tweede ijsje gratis, frozen cocktails, tot menu's die worden aangepast. Hè. Meer salades, kleinere gerechten, focus op alcoholvrije cocktails. Wat ik zelf een hele leuke vind is, Je had het net erover dat het vandaag 30 graden wordt. Dus er zijn ondernemers die de korting baseren op de basis van de temperatuur. Mm-hmm. Dus vandaag 30 graden, vandaag 30% korting.
0: Oh, nou dan moeten we naar die zaak toe.
3: Ja. Ja, we zien ook echt ludieke dingetjes. Dat ondernemers bijvoorbeeld ijsbadjes neerzetten. Mm-hmm. Waterpistooltjes uitdelen, zodat ze een watergevechtje kunnen houden op het terras. En ook op social media wordt er veel aandacht aan besteed. Ondernemers laten zien dat ze een airco hebben, dat ze koele plekken hebben, dat het er nog steeds gezellig is. En ook voor de veiligheid van voorbijgangers wordt gezorgd. Dus er zijn ondernemers die zonnebrand aanbieden, waterpunten voor wandelaars, waterbakken voor de honden, et cetera. Ja,
1: ja. Mag ik trouwens gratis kraanwater verwachten? Is dat iets wat je heden ten dagen wel gewoon mag verwachten?
3: Nou, we zien dat steeds vaker. En zeker ook in deze warme periodes wordt dat redelijk normaal geacht, ja.
1: Hopelijk wordt de korting ooit 100%.
0: Ja, dat zou heerlijk zijn.
1: Het
0: zou
1: 100 graden worden.
0: Ja, ja.
1: Beter van niet. Je hoorde Ralf Benda. Hij is ondernemer, zelf horecaondernemer en de aankomend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
15: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Onze hoofdstad blijft wereldwijd een relatief aantrekkelijke stad om te bouwen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar de kosten van bouwen in 100 wereldsteden. Dat is uitgevoerd door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. De resultaten voor Amsterdam zijn opvallend, want de Nederlandse bouwkosten stegen vorig jaar met 4%. En onze hoofdstad is op de ranglijst gezakt naar plek 67. Dat is normaal gesproken geen goed nieuws, maar nu wel, vertelt Arend van Tienhoven, commercieel directeur aannemer bij Arcadis.
4: Dat betekent dat je iets goedkoper geworden bent. En hoe dat komt is vooral omdat andere steden duurder geworden zijn ten opzichte van Amsterdam.
0: En waar stonden we eerst?
4: We stonden eerst op 62 en 65 en nu staan we op 67 en het jaar daarvoor op 62. Dus we zakken langzaam.
0: Ja, precies.
4: De bouwkosten.
0: Ja, en hoe kan het nou dat bouwen hier dus aantrekkelijk is terwijl de bouwkosten wel zijn gestegen?
4: Nou, je ziet dat de bouwkosten in andere landen harder stijgen als in Nederland, want dat is eigenlijk het geval. En dat zie je vooral door bepaalde materialen die duurder worden. Mm-hmm. Aluminium, hout, maar ook natuurlijk gewoon de plek om te bouwen. Wij zijn hier in het westen van Europa toch wel gezegend met een goede logistiek. Dus dat drukt bij ons nog wel de bouwkosten ten opzichte van andere plekken op de wereld waar ook logistiek een grote component is in de bouwkosten. En uiteraard loonkosten, dat zie je ook aan de toppen, zeg maar. Genève, Londen, Zürich, München. Ja, daar zijn de loonkosten toch nog een stukje hoger te bouwen. Zie je.
0: En in hoeverre spelen geopolitieke omstandigheden hier ook een grote rol in? Zoals bijvoorbeeld de Straat van Hormuz en dergelijke?
4: Die spelen uiteraard een grote rol erin. Moet ik opmerken, dit zijn de overzichten wat Arcadis gemaakt heeft over de bouwkosten in 2025. Dus daar zit dat niet in. Dat zien we pas volgend jaar, in 2026. Maar die zijn enorm veel, hebben enorme invloed op logistiek. Wat lastiger is, je materialen worden duurder. Mm-hmm. Maar uiteraard ook energie wordt duurder. Dus dat ga je zeker merken in de bouwkosten.
0: Ja. En wat moet er nou veranderen om bouwen in ons land makkelijker en nog aantrekkelijker te maken?
4: Je ziet bij ons, en dat is een beetje, je ziet bij ons dat er veel gebouwd wordt in moeilijke omgevingen, dus binnen stedelijk, wat de bouwkosten doet stijgen. Maar aan de andere kant zeg ik, dan moet je ook wat verder kijken als het gebouw alleen, want de bouwkosten stijgen daardoor. Maar je bouwt wel in een omgeving met voorzieningen, met goed openbaar vervoer. Dus als je zegt naar het gebouw kijkt, is dat, wordt dat duurder. Als je naar het geheel kijkt, wordt het goedkoper. Mm-hmm. En met name ook in West-Europa en Nederland zet er ook heel erg op in dat we natuurlijk duurzame gebouwen bouwen die circulair zijn, maar die ook naar hun levensduur, zeg maar, niet afgeschreven worden naar nul, maar ook nog een restwaarde vertegenwoordigen. Dus dat is eigenlijk ook wat positiever. Ik zeg hier intern al bij Arcadis, misschien moeten we niet alleen maar naar de bouwkosten kijken, maar ook een lijstje maken van wat is het gebouw nou eigenlijk nog waard straks. Ja. En dan kan je wel eens een heel ander lijstje krijgen.
1: Bouw is natuurlijk breed. Je hebt woningbouw, we bouwen kantoren, we bouwen alle industrie. Hoe ziet die uitsplitsing eruit?
4: We vergelijken in deze index 15 soorten gebouwen, dus 15 bouwtypes. En je ziet eigenlijk over het algemeen, ja, natuurlijk, er zit her en der verschil in. Bij het ene gebouw zie je dat er meer installaties in zitten. Bij het andere gebouw speelt groen veel meer een rol, hè, bij woningen bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zie je niet enorme grote verschillen tussen de type gebouwen. Natuurlijk zit er bij het ene gebouw wat meer hout en het andere wat meer aluminium in. Maar je kan niet zeggen van een kantoorgebouw wijkt nou heel erg af van woningbouw.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat voor de ene type bouw, ik geloof natuurlijk ook bijvoorbeeld naar datacenters, ja, dat daar die bouwkosten misschien wat minder uitmaken dan bij een gewoon huis.
4: Ja, het gebouw zelf is niet heel ingewikkeld. Hè, een datacenter zit vooral aan de binnenkant. Maar de plek waar we die bouwen is vaak nou niet de meest makkelijke. Dus daar spelen wel weer procedures, extra maatregelen die je moet nemen, een grote rol.
0: En u noemde net ook al Genève, Londen, Zürich. Zijn dat nou inderdaad de steden waar bouwen het duurst is?
4: Ja, aanzienlijk duurder. En dat is met name dat het een complexe omgeving is waar er gebouwd wordt.
0: Ja, precies.
4: Loop maar een keer in Londen rond en je denkt van, nou, hoe ga je hier ooit een gebouw tussen zetten? Nou, dat doen ze. En dat zit natuurlijk wel echt in de bouwkosten. En daarin zie je ook dat logistiek, niet alleen logistiek naar de bouwplek midden in Londen, maar ook gewoon hoe krijg je überhaupt je materialen in Londen.
0: Ja, en waar is bouwen nou het goedkoopst en dan dus misschien ook nog wel het aantrekkelijkst?
4: Nou, dat laatste zou ik niet direct zeggen. Mm-hmm. Maar het goedkoopste is Buenos Aires en Bangalore. Die staan op 99 en nummer 100. Maar daar moet je natuurlijk wel in acht nemen dat je daar een andere standaard hebt van een gebouw.
0: Dat zei Arend van Tienhoven, commercieel directeur aannemers bij Arcadis.
1: 13 minuten voor 9 bij de ANWB. Wijnand Zwaan met problemen op de A2 rond Zaltbommel.
5: Ja, op de A2 richting Utrecht. Nou, dan was het al heel erg druk door omrijders voor de afgesloten A27 bij Gorkum. Een veelgebruikte route is die A2 nu, maar er staat bovendien een kapotte auto stil nu bij Zaltbommel. Twee rijstroken zijn dicht. Dat maakt de file nog wat langer, vanaf Rosmalen nu 10 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Verder veroorzaken de andere werkzaamheden in het land ook veel files, zoals op de A16 bij Rotterdam, vanuit Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, een half uur vertraging. Op de A73 naar Nijmegen. De weg is dicht bij knooppunt Tiglia vanwege werkzaamheden. Het oponthoud vanaf Bezel is een half uur. En de N62 in Zeeland is dicht bij de Westerschelde-tunnel richting Terneuzen. Dat komt door een auto met pech. De vertraging loopt daar op tot een uur. Waarschijnlijk gaat dat nog een minuut of 10 duren, die afsluiting. Er wordt geflitst op de A16 Antwerpen richting Breda bij hectometerpaal 70,8.
15: Blik op de beurs.
1: Over 12 minuten gaat de handel aan het Damrak van start en wij blikken vooruit met Corné van Zel. Corné, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hoe gaan we zo meteen openen?
6: Ja, toch wel een klein minnetje van 0,3%. En dat valt eigenlijk wel mee als je de rest van Europa kijkt. De Stoxx 50 is bijvoorbeeld naar verwachting straks 0,8% lager. En dat komt eigenlijk vooral toch door de flinke correctie die we in Zuid-Korea hebben gehad op basis van alle chippers. Daar is de beurs zelfs even stilgelegd omdat de koersen zo hard naar beneden gingen dat ze besloten hebben, nou leggen de boel stil om beleggers even op adem te laten komen.
1: Oh, weet je. Ja, want uiteindelijk is de welke beurs is het ook alweer? Wacht even, ik had het net voor me.
6: De Kospi-index.
1: Ja, die is gesloten met 9% lager of zo?
6: Ja.
1: Poeh, dus, pittig. Ja.
6: Ja, van dik hout zagen maar planken, maar de koersen gingen ook ongelooflijk hard omhoog. Om maar gelijk eventjes naar de oorzaak te gaan. We hebben net de TSMC-cijfers binnen. Die waren briljant weer. De omzetcijfers over de maand juni waren plus 36%. Maar toch ging SK Hynix keihard naar beneden. Een van de grootste aandelen op de Kospi-index. Ja. En dat net na natuurlijk de enorme emissie die ze hebben gedaan. 26,5 miljard hebben ze opgehaald. En nu keldert die koers 14%. Dus het gaat echt heel hard. En ja, dat klinkt allemaal heel erg dramatisch. En dan vraag je af, hoe kan dat dan allemaal? Maar bedenk wel eventjes dat sinds 1 januari 2025... dit aandeel met 1100% gestegen is. 1100%. En de winstverwachtingen zijn ook al met 900% gestegen. Maar op een gegeven moment is het zit iedereen er al in. Hè? Als het, ik hoorde zelfs op een gewone muziekzender over SK Hynix. En dan denk je, als het daar zelfs op komt, dan heeft iedereen het al over. Ja. En er zit alles al erin. En dat is een kwestie van vraag en aanbod ook. Hè. Er is net een aanbod van 26 miljard aan aandelen gekomen. Dus als er wat meer aanbod is en de vraag blijft hetzelfde, dan gaat de koers naar beneden. Ja, dus er is niks aan de hand met bedrijven. Het gaat nog steeds echt briljant. Wat ik al zei, die winsten zijn met 900% gestegen. Alleen het is eventjes dat er te veel speculatie in zit, dat iedereen het erover heeft. En ik denk dat dat de voornaamste verklaring is.
1: Zijn er nog andere fondsen hieraan niet gerelateerd op de AI? Waar je vandaag op gaat letten?
6: Ja, Akzo natuurlijk. Nippon Paint heeft gezegd dat ze op hun verfdivisie een bod van 7,5 miljard euro hebben gebracht. En dat had Akzo al eerder gezegd dat ze een bod hadden gehad, maar er is nog niet gezegd hoeveel. En dat is dus nu naar buiten gekomen. Nou, dat is echt wel heel erg veel, want de totale beurswaarde van Akzo is maar 10 miljard. Dus dat geeft wel aan dat ze best wel veel willen betalen. Maar Akzo gelijk gereageerd. Het persbericht stond blijkbaar ook klaar. Zegt ja, we zien veel meer waarde in het bod of in de samenwerking met Axalta die ze nu willen gaan doen, het Amerikaanse Axalta. En dat is ja een beetje een farce natuurlijk. Hè. Ze zitten vooral aan hun eigen baantje te denken waarschijnlijk. Dus het is een grof schandaal dat ze dit bod naast zich neerleggen. Maar goed, ik denk dat dit verhaal nog wel een staartje zal hebben. En ik denk dat de koers daarop wel omhoog zal gaan. Omdat topbeleggers hopen dat er daadwerkelijk wel wat gaat gebeuren.
1: We gaan zo eens kijken naar de bewegingen bij Akzo Nobel op de beurs. Dankjewel voor nu, Corné van Zijl.
15: Auto-update.
1: Met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
7: Goedemorgen, hoi.
1: AD vanochtend. Slimme auto is stiekem een spion. Nou, het allitereert lekker. Ja. Maar Defensie maakt zich zorgen om slimme connected auto's met camera's. En
7: moderne
1: zo.
7: Verbonden auto's. Ja. Die zien ze als een potentieel spionagerisico. Nou, goedemorgen allemaal. dit is echt wel behoorlijk laat om je daar nu druk over te gemaken. De verhalen zijn al langer in het buitenland bekend natuurlijk. Dat China weigert bijvoorbeeld Tesla's bij overheidsgebouwen, bij vliegvelden. Dus het is helemaal niet nieuw. En Defensie gaat nu onderzoeken of is een onderzoek gestart om te kijken hoe om te gaan met slimme auto's. Want ja, ze hebben een simkaart, zijn continu verbonden met internet en daardoor ben je kwetsbaar. Auto's weten waar je bent, wat je doet, wie je belt. Waarschijnlijk weten ze ook dat ik afgelopen weekend getrouwd ben. Ja. Dit is gewoon niet nieuw. TNO heeft ook al onderzoek gedaan, heeft de risico's in kaart gebracht. Maar Defensie voert zelf momenteel ook nog een aanvullend onderzoek uit. Want gekeken wordt dan of auto's buiten kazernes geplaatst moeten worden of dat er in de toekomst gewoon rekening moet worden gehouden met waar er überhaupt geparkeerd wordt rondom kazernes. Ja goed, het is allemaal veel te laat natuurlijk om op in te grijpen, want het wordt al jaren geroepen.
1: Ja, het is een beetje dat verhaal van die journalist van die regionale omroep die zo'n tracker stuurde naar zo'n oorlogsschip en toen inderdaad kon zien waar dat ding was. Op een hele lullige manier kan je allerlei data lekken dus.
7: Ja ze moeten er gewoon meer bovenop zitten bij Defensie, want dit is allemaal lang bekend en in China is er al op ingegrepen. In Amerika komt er geen Chinese auto meer binnen vanwege dit feit. Dus goed.
1: Ja, een beetje aan de late kant, maar wel wakker nu dus. Oké, de topman van Volkswagen zegt nu dat hij toch fabriekssluitingen wil voorkomen.
7: Ja, Oliver Bloemen, die probeert de boel te sussen. Volgens berichtgeving zijn de eerste plannen afgewezen door de Raad van Commissarissen eind vorige week. Hij had wat plannen naar buiten gebracht, die waren gelekt. Volkswagen zou 4 fabrieken willen sluiten, 100.000 mensen willen ontslaan. Maar nu zegt Bloemen tegen Bild, er zijn slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. Nou, dan vraag je natuurlijk, wat dan?
1: Ja, nou, wat dan?
7: Meer mensen, nog meer mensen eruit gooien. Het zou inmiddels gaan om 120.000 werknemers in Duitsland. En Bloemen wijst er ook op dat de productiekosten gewoon verder omlaag moeten. Gemiddeld met 20% zijn ze al gedaald in Duitsland, maar moet nog verder omlaag de komende tijd. En ja, dat was ook vrijdag uitgelegd. Ze willen minder modelvarianten. Bild weet nu ook welke modellen mogelijk gaan verdwijnen. En dat is dan wel interessant voor de echte nerds natuurlijk. Volkswagen, Skoda, Seat en Cupra. Daar moeten de opvolgers van de Raval, die is eigenlijk pas net gelanceerd, maar de volgende generatie zou alweer geschrapt gaan worden. De Jetta, de Tao, dat is een auto. Dat zijn auto's die in Mexico geproduceerd worden. En de Skoda Fabia, zo'n kleine hatch. Audi, daar zou de Q6 e-tron Sportback en de Q5 Sportback moeten verdwijnen. Bij Porsche, de Taycan, dat is die elektrische GT van Porsche, die verkoopt niet. Dus daar zouden ze inderdaad snel de stekker uit moeten trekken. En de opvolger van de 718, Dat zijn sportwagens. Die komen waarschijnlijk wel weer met verbrandingsmotoren, want die zouden eigenlijk elektrisch worden. En de Cayenne Coupé. Je hebt dus de hele grote Cayenne. En daar heb je nog een Cayenne met aflopende daklijn, daklijn van. Nou, die zou dan ook geschrapt moeten worden in de toekomst. En dat zou dan in 2031 ergens 6,5 miljard euro moeten besparen aan investeringen, onderzoek en ontwikkeling. Alleen al voor deze modellen. Dus dat is natuurlijk wel aanzienlijk.
1: Tot slot, het is vakantietijd. Dus ja, we moeten altijd weer tactisch gaan tanken waar dat kan. En nu blijkt Luxemburg van de troon gestoten als goedkoopste Europa tankland.
7: Ja, nou, eerder dit jaar, eind vorig jaar was het verhaal, dat was overgenomen door België. Ja. Maar de ANWB concludeert iets heel anders. Spanje is deze zomer het goedkoopste tankland. En neemt dus die positie van Luxemburg over. Langs de Spaanse snelweg kost benzine gemiddeld 1,64 per liter. En diesel 1,62. En buiten de snelweg zelfs nog lager. 1,46 per liter. Nederland en Zwitserland, ja, daar gaan we weer behoren tot de duurste landen om te tanken. Nederland heeft de hoogste benzineprijs. 2,43 per liter. En Zwitserland de duurste diesel. 2,49 per liter. Maar ja, wat heb je hier nou eigenlijk aan? Want voordat je in Spanje bent, moet je wel even door al die landen.
0: Even wat landen heen.
1: Je hebt er niks aan. Tenzij je naar Spanje gaat.
7: Ja, en je kunt er naartoe vliegen en dan een huurauto. Maar ja, door de kerosinekosten zijn ook de vliegtickets weer duurder geworden. Nou goed, je snapt mijn verhaal. De prijsverschillen tussen tankstations zijn natuurlijk altijd heel erg groot. Ook langs de snelwegen. In Duitsland kan het prijsverschil tot 60 cent per liter oplopen. Dus kijk even goed waar je gaat tanken. Want je bespaart zo tientallen euro's. Maar wij Nederlanders, wij zijn daar hartstikke goed in, want wij weten precies waar we moeten tanken hier in Nederland. Inderdaad, niet langs de snelweg. Tenzij je een tankpas hebt.
1: Ja, dan maakt het geen niet uit.
7: Flaus, aus.
1: Nee, dan betaalt de baas. Was het leuk je huwelijk?
7: Het was fantastisch. Ja. Geweldige dag. Kijk eens, mooie ring.
0: Mooi. Ja, hij is prachtig. Nou.
7: Geweldig, hè?
0: Echt mooi.
1: En dan toch weer hier gewoon.
7: Ja, nog een weekje werken en dan ben ik even eruit.
1: Weet je weg.
0: Lekker.
1: Ja. Nou, Broekhoff van getrouwd Broekhoff van de Charlotte Show. Dank je.
7: Dank je wel, jongens.
8: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: NVM-makelaars zijn woest over de nieuwe koers die de populaire huizensite Funda gaat doorvoeren. Terwijl ze zelf grote aandeelhouder zijn van die site. Waar ze zo kwaad over zijn en waarom ze hun invloed blijkbaar niet heel goed kunnen uitoefenen, hoor je zometeen in de ochtendspits.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
26: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
28: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
27: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
29: Go!
2: Thomas van Zijl.
14: Vanaf 11 uur hoor je in BNR Zaken doen mijn collega Mark Beekhuis met het economenpanel en een gesprek met Saman Mohammadi van Reborn, de duurzame ontwikkelaar die probeert zoveel mogelijk gebouwen zonder al te veel aanpassingen om te zetten in kantoor of woonruimte. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Nu in de BNR-app.
0: Olieprijs schiet omhoog na nieuwe aanvallen VS en Iran. Verzekeraars, Nederland moet beter voorbereid zijn op extreme neerslag. CAO-onderhandelingen OV stevenen af op breuk. Actie dreigt in het najaar. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
1: 1 over 9, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar staan op dit moment de meeste files in Nederland?
5: De meeste files staan nog steeds op de wegen rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein een half uur vertraging door de afsluiting van de A20. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is het extra druk door de werkzaamheden bij Gorkum aan de A27. Tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel nu een uur oponthoud. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg-Reeshof 20 minuten vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 182,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist een half miljard euro van koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. De grote bosbrand bij Parijs zorgt voor steeds meer problemen. Inmiddels zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en is een deel van de snelweg A6 naar Zuid-Frankrijk afgesloten. Een populaire route voor vakantiegangers. Onder de brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo.
1: De beurs in Amsterdam is geopend. Dat is al 4 minuten geleden. En de AEX momenteel op een klein minnetje. 1081,9 punten, een min van 0,2%. Grootste stijger, niet verrassend. Akzo Nobel, 3,8% erbij. Shell krijgt er 1,7% bij. En de grootste dalers, dat zijn alle drie de chipbedrijven. Besi, min 3,3%. ASM International, min 2,8%. En ASML, 2,1% lager. Over een minuutje of 10 praten we even iets uitgebreider. En voor nu kan je beursnieuws vinden bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen Ochtendspits, Avondspits, in Zaken doen uiteraard. En ook in de BNR-app. Makelaars van de NVM die zijn woest over de nieuwe koers die Funda gaat doorvoeren, de populaire huizensite. Terwijl zelf zijn ze voor het grootste deel eigenaar van Funda. Ja, waar ze dan precies zo kwaad over zijn, wat gaat er veranderen? Dat hoor je zo meteen in de Ochtendspits.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app
23: heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Laatste uurtje Ochtendspits van maandag 13 juli. Juna, goedemorgen.
0: Goedemorgen, iemand. Gaat snel, hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Zeker voor zo'n lekkere vakantiedag.
0: Ja, heerlijk.
1: Maar er is nieuws genoeg.
0: Ja, absoluut.
1: En dat is het goede nieuws.
0: Zeker, ja, want dit weekend overleed de Republikeinse senator Lindsey Graham. En de macht van de Amerikaanse Republikeinse Partij neemt af door dat overlijden. Wat betekent dit voor die belangrijke voorverkiezingen in november? Hoor je zo meteen van Jan Posma, onze Amerika-correspondent. En in de ochtendspits hoor je natuurlijk het belangrijkste nieuws van de dag. Maar ook af en toe van die leuke verhalen. Die verhalen voorbij het bij de koffiemachine. Ja. Met koffieapparaat. Onze uitsmijters noemen wij. Mm-hmm. En soms zijn dat van die verhalen waarvan je denkt, ja, hoe is het daar nou mee? Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben bij een aantal van dat soort verhalen hebben wij dus inderdaad uitgezocht, hoe is het nu met? Vandaag beginnen we met een update over The Olive Oil Academy. Ik weet niet of je het nog weet, het was een verhaal van september. Want Den Bosch kon aan het illustere rijtje van New York en Londen worden toegevoegd, want daar kwam namelijk die opleiding om olijfolie sommelier te worden. Nou, wij hebben gevraagd, hoe is het daar nu mee? Hoor je zo meteen allemaal.
1: Maar we beginnen online bij Funda. Want NVM-makelaars die zijn zeer ontevreden over de nieuwe koers van de huizensite, schrijft het Financiële Dagblad. 19 van de 27 regionale afdelingen hebben een brief ondertekend aan het bestuur van Funda, waarin ze felle kritiek uit op het nieuwe beleid van de huizensite. Want ja, dat nieuwe verdienmodel met name van Funda zou de rol van de makelaar in het verkoopproces uithollen, vinden de ondertekenaars. Nou, NVM-makelaars die noemen de aangekondigde prijsstijgingen disproportioneel, vertelt Bas Knoop, journalist bij het FD en een van de auteurs van het stuk.
25: Voor het duurste advertentiepakket betalen NVM-makelaars straks ruim 2 keer zoveel als zij nu betalen. En daarnaast, zoals je zelf net ook al zei, zij vrezen dat hun rol in het verkoopproces door dit nieuwe advertentiebeleid kleiner gaat worden. En dat zit hem vooral in dat Funda voor het eerst de mogelijkheid gaat bieden aan woningverkopers om straks rechtstreeks bij Funda af te rekenen voor hun woningadvertenties. Nu kunnen alleen makelaars dat. En de vaste tarieven die zij aan Funda betalen, die verrekenen zij meestal door, of breken zij meestal door aan de klant via bijvoorbeeld de opstartkosten of in de courtage. Maar straks gaan dus woningverkopers voor het eerst de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks bij Funda te betalen. En makelaars vrezen dat dit dus het startpunt is dat Funda een soort commerciële relatie gaat opbouwen met de woningverkoper. En uiteindelijk dat klanten ook zelf hun woning via Funda kunnen gaan verkopen zonder tussenkomst van een makelaar. Ja. Dat zit er eigenlijk een beetje onder.
1: Ja, dus eigenlijk vreest die NVM dat Funda een deel van die business een beetje opvreet, zou je kunnen zeggen.
25: Ja, en dat speelt eigenlijk, die onvrede onder een deel van de makelaar speelt eigenlijk al langer. Kijk, Funda is natuurlijk opgericht door de NVM, maar is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste dochterbedrijven van de NVM. Een groot techbedrijf. Ze hebben bijvoorbeeld in 2025 een winst geboekt van 34,2 miljoen op een omzet van 73,3 miljoen. Dus voor de NVM is het een dochterbedrijf van groot strategisch belang. Ja. Aan de andere kant is een deel van de makelaars al langer ontevreden en beticht het platform ervan vooral uit te zijn op winstmaximalisatie en de belangen van de makelaars minder in oog te hebben. Ja. Eerder hebben makelaars bijvoorbeeld zich ook al verzet met succes tegen de ontwikkeling van een eigen hypotheeklabel door Funda. Omdat makelaars soms zelf ook hypotheekadvies geven, zagen zij dit ook als een bedreiging van hun verdienmodel. Dus deze ontwikkeling plaatst de NVM ook wel brengt de NVM in een lastige positie ook.
1: Ja, en blijkbaar zitten zij dan dus toch niet heel erg aan het stuur daar. NVM is een groot aandeelhouder, 75% van de aandelen bij Funda. Ja, dan zou je toch denken, dan stuur je ook mee over de koers en welke kant het op moet gaan, maar nu zijn ze boos.
25: Ja, er is in 2024 ook een nieuwe minderheidsaandeelhouder bij Funda aangetreden. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij, General Atlantic. En sindsdien is de onvrede binnen de NVM-makelaars toegenomen eigenlijk over de koers die Funda kiest. Mm-hmm. En je ziet nu dus dat ook in de reactie van de NVM op deze brief heel erg proberen om die twee kampen maar tevreden te houden. Ja. Enerzijds snappen zij de zorg onder NVM-makelaars. Anderzijds zeggen zij dat de Funda ook mee moet met zijn tijd, zijn advertentiebeleid moet vernieuwen en dat de positie van de makelaar niet in het geding gaat komen in de toekomst.
1: Ja, wat zegt Funda? Want je hebt Funda om reactie gevraagd, neem ik aan.
25: Ja, we hebben Funda eerder al, want in 2 maanden geleden kwam Funda met dat nieuwe advertentiebeleid. Toen hebben we ze uitgebreid gesproken over het hoe en waarom hiervan. Nu houden ze zich meer op de vlakte. Ze zeggen van, we kennen de brief, maar we gaan met de briefschrijvers, willen we een gesprek ingaan. Dat zien we positief tegemoet. Maar verder gaan ze inhoudelijk nu even niet in op de kritiek die wordt gegeven. Ja.
1: Merk je nou als huizenkoper of verkoper of anderszins de gebruiker van het platform, merk je nou nog iets van deze strijd die daar onder blijkt te liggen?
25: Nou, niet direct. Je gaat als huizenverkoper en ook als huizenkoper wel straks iets merken van het nieuwe advertentiebeleid van Funda vanaf september. De website komt in een nieuw jasje. Je krijgt de mogelijkheid om uit 3 advertentiepakketten te kiezen. Goud, zilver en brons. Waarbij goud het meest dure en meest uitgebreide advertentiepakket is. Dus eigenlijk komt het op neer hoe meer geld je betaalt, hoe hoger je woning op de site komt, hoe groter de foto's zijn en hoe meer snufjes zo'n advertentie heeft. Bijvoorbeeld een AI-styling tool zit er dan ook bij. Wat Funda dus ook wil, is dus dat de woningverkoper straks de mogelijkheid krijgt om rechtstreeks bij Funda af te rekenen.
1: Ja, nog heel even een klein detail, maar die AI-styling tool, dan kan ik geloof ik mijn huis anders inrichten dan die daadwerkelijk is om hem mooier te laten lijken op de foto?
25: Ja, dat klopt. Als je de bekende bouwval koopt, dan is het voor sommige mensen moeilijk om er iets moois in te zien, zeg maar. Zo'n styling tool zou daar bij kunnen helpen.
1: Nou, ik hoop wel dat het een beetje aangegeven staat dan. Wat een echte foto is en wat een potentiële foto
0: kan zijn. Kom je daar aan en dan staat er helemaal niks. Ja. Dat zou toch wat zijn, hè?
1: Vies verhaal. Bas Knoop hoorde je, journalist van het Financiële Dagblad.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Gaan we naar Klarna, want dat heeft namelijk een massaclaim aan de broek hangen. Stichting Massaschade en Consument is de claim gestart en stelt dat Klarna de wettelijke verplichtingen rondom kredietverlening heeft geschonden, waardoor consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen, lezen we in NRC vandaag. De kern van de klacht richt zich op de vraag of deze vorm van kredietverstrekking ook nu al valt onder de wettelijke regels voor consumentenkrediet. Dat zou betekenen dat Klarna betere controles zou moeten uitvoeren voordat ze krediet verstrekken. Voorzitter Lucia Melgerts van SMC stelt dat de achteraf betaaldiensten van Klarna feitelijk gewoon een lening zijn waarvoor strenge regels gelden. Maar het bedrijf zou zich daar volgens de stichting niet aan houden. Met Klarna kunnen mensen te maken krijgen met onbedoelde extra kosten en kunnen ze zelf in de financiële problemen komen, zegt ze. Klarna en andere zogenaamde buy now pay later aanbieders bieden kortlopende kredieten aan die onder de huidige wetgeving net buiten de reguliere kredietverlening vallen. En de stichting eist nu dat de betaaldienst bij onterechte kosten terugbetaalt aan consumenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aankoopbedragen, herinneringskosten, boetes en incassokosten. De stichting schat dat het in totaal om meer dan 500 miljoen euro aan terugbetalingen gaat.
1: Kwart over negen bij de ANWB is Wijnand Zwaan. Nou, voor zover er sprake was van ochtendspits, is die langzaam aan het oplossen.
5: Ja, de files lossen nu vrij snel op. Behalve op de plekken waar er aan de weg wordt gewerkt. Of de routes die gelden als omleidingsroute voor wegwerkzaamheden. Waar wegen zijn afgesloten. Zoals de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. Nu een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Knoopend Gorkum 10 minuten vertraging vanaf Nieuwendijk. Verder was er net een aanrijding op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Daar staat nu 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Er wordt op diverse plaatsen geflitst. Nu ook op de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
19: Blik op de beurs.
1: Dan gaan we kijken naar de beurshandel aan het Damrak. Ajax momenteel op 1084 punten. En dan gaan we eventjes kijken naar de stijgers en de dalers. Grootste stijger momenteel Shell, daar komt 1,5% bij. En bij Koninklijke KPN, daar komt 1,3% bij. Op de derde plek in de stijgers vinden we AkzoNobel. En Corné van Zijl zei eerder al, dat moeten we in de gaten houden.
7: Nippon Paint heeft gezegd dat ze op hun verfdivisie een bod van 7,5 miljard euro hebben gebracht. Nou, dat is echt wel heel erg veel, want de totale beurswaarde van Akzo is maar 10 miljard. Dus dat geeft wel aan dat ze best wel veel willen betalen.
1: Ja, en dat wordt ook op zich ook wel enigszins beloond. AkzoNobel momenteel een procentje hoger. En bij de dalers zien we alle chipfondsen. Grootste daler Besi, 2,2% lager. ASM, 2,1% lager. En ASML, daar gaat 1,5% vanaf.
0: Met de dood van de invloedrijke senator Lindsey Graham neemt de macht van de Republikeinse partij nog verder af. De meerderheid van de Republikeinen in de Senaat is al...
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
4: BNR Verkeer.
5: Ik ben Wijand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file bij de afrit Kerkdriel 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file met een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de A20. Bij Utrecht loopt het vast op de N230 van Maarsen naar Utrecht tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27. 3 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Er wordt op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist €500 miljard van koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. De grote bosbrand bij Parijs zorgt voor steeds meer problemen. Inmiddels zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en is een deel van de snelweg A6 naar Zuid-Frankrijk afgesloten. Een populaire route voor vakantiegangers. Onder de brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dinofilm Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo.
8: Als het naar president Trump ligt, dan gaat de rente omlaag, dat weten we. Maar ja, als we naar de verwachtingen kijken, dan lijkt het er eerder op dat de rente misschien omhoog gaat. Nou, cruciaal zijn Amerikaanse inflatiecijfers die deze week komen. En de topman van de Fed, de voorzitter, die moet deze week verschijnen in het congres. Al deze zaken bespreken we over een minuutje met onze huiseconoom Han de Jong.
9: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
12: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: Avondspits. Ivan Verrips.
1: Ja, dat is hem. Goedemorgen, 3:30. Laatste half uurtje van de ochtendspits van deze maandag 23 juli. Juna, wat gaan we daarin nog doen?
2: Goedemorgen, Ivan. We gaan het hebben over overstromingen. Ondanks dat het dus heel warm is en droog, zou je dus niet meteen denken dat we het daarover moeten hebben. Maar volgens kredietverzekeraar Allianz Trade behoort ons land tot de meest kwetsbare landen op dit gebied. En we hebben eventjes een update over die Amerikaanse spits, die Balogun. Mm-hmm. Die in de 16e finale van het WK een rode kaart kreeg tegen Bosnië-Herzegovina. En dat belletje met Donald Trump en Gianni Infantino.
1: Ja, die toen weer toch mee mocht doen.
2: Precies. Ja. Nou, we hebben zo meteen even een update over.
1: Oké, want er is nieuws over.
2: Er is nieuws over, blijkbaar.
1: Maar we beginnen in Washington. Want president Trump die wil dat de Fed de rente verlaagt. Dat mag geen nieuws zijn, maar het lijkt er voorlopig niet in te zitten. De notulen van de vorige rentevergadering laten zien dat de leden van het rentecomité eerder neigen naar een renteverhoging. Al besloten ze toen uiteindelijk unaniem om de rente onveranderd te laten. Nou, morgen worden de Amerikaanse inflatiecijfers over de maand juni gepubliceerd. Nu de straat van Hormuz volgens Iran weer gesloten is, neemt de onzekerheid over de olieprijs ook weer toe. En we zien die olieprijs ook stijgen deze ochtend. Onze huiseconoom is Han de Jong. En die vertelt wat we kunnen verwachten van die Amerikaanse inflatie de komende periode.
3: Ik denk dat de inflatie wat gaat dalen ten opzichte van mei. Toen was het 4,2, dus dat was veel te hoog. Inflatie is een van de cijfers waar Europa wat in voorloopt ten opzichte van Amerika. Dus wij hebben die inflatiecijfers voor ons al in voor juni. Bij ons is de inflatie toch eigenlijk wel onverwacht sterk gedaald. En daarbij komt ook dat binnen de eurozone, er zijn 21 landen binnen de eurozone, in 17 daarvan was de inflatie gedaald, in 2 onveranderd en in 2 iets omhoog. En als je kijkt naar het beeld, naar de verschillende componenten, dan zie je dat eigenlijk overal een beetje hetzelfde beeld is. En dat duidt erop dat dezelfde krachten een rol speelden bij die daling van inflatie. Nou, dan zou ik vermoeden dat diezelfde krachten ook in de Verenigde Staten een rol spelen. Dus daarom vermoed ik dat inflatie gaat dalen. Ik zie dat economen verwachten na die 4,2 van mei dat er in juni 3,9 komt te staan. Ja. Nou, ik zou toch hopen dat het nog ietsjes lager wordt.
1: Ja, en dan met name ook gedreven door energieprijzen die wat naar beneden komen?
3: Ja, maar dus ook door andere factoren. Dat was bij ons ook zo. In Nederland heeft de daling van de voedselprijzen een rol gespeeld. Vooral eigenlijk bij ons ook een daling van de diensteninflatie. De inflatie op het gebied van de industriële goederen in de wereld op het ogenblik is laag door de overcapaciteit die er is in China. Dus allemaal dat soort factoren hebben bij ons ook een rol gespeeld. En ik denk dat die ook in Amerika zich zullen laten gelden.
1: Ja. En wat gaat dat dan betekenen voor het rentecomité van de Federal Reserve die over 2 weken weer samenkomt?
3: Ja, nou ja, je zei natuurlijk al dat de notulen van de vorige vergadering laten zien dat men neigt naar een renteverhoging. Omdat staat in notulen, dat de inflatierisico's waren toegenomen en het risico van een te zwakke arbeidsmarkt juist was afgenomen. Maar als het junicijfer morgen, ja, als dat meevalt, dan vermoed ik dat ze toch bereid zullen zijn om het nog even aan te zien en de rente onveranderd te laten. Ik moet er wel bij zeggen dat de spelers op financiële markten, die gaan er toch wel vanuit dat de Fed voor het einde van het jaar de rente nog wel 1 à 2 keer gaat verhogen. Het zou mij een beetje verbazen als dat gaat gebeuren. Maar goed, zij zijn met z'n allen en ik ben in mijn eentje.
1: Ja, nou goed, jouw mening mag er ook toe doen.
2: Ja,
1: maar misschien dat het niet helemaal aan de consensus blijkbaar dus te rijmen valt. Over energie gesproken, moeten we even kijken naar de situatie in het Midden-Oosten. Want ja, dat is natuurlijk uiteraard heeft grote invloed op met name olieprijs. Iran zegt, ja, Straat van Hormuz is weer dicht. Amerikanen zeggen van niet. Uitspraken van de Trump nog erover dit weekend. Nou ja, hoe dan ook, de olieprijs die is weer opgelopen. Nu Brent $80 per vat bijna, iets minder. 4,5% hoger. Ja, dat ga je natuurlijk ook langzaam terugzien in die energieprijzen dan weer.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Kijk, die stijging van die olieprijs die komt natuurlijk slecht uit. Nou, moet ik wel zeggen dat wat mij betreft de stijging van de olieprijs altijd slecht uitkomt. Maar dat terzijde. Maar dat die weer is gestegen, ja, dat beperkt natuurlijk de neerwaartse druk die van de dalende olieprijzen uitging op de inflatie. Maar goed, we moeten ook wel bedenken dat die $80, waar we 79 en een beetje, maar laten we zeggen 80, ja, dat is nog altijd een stuk lager dan in mei. Want toen waren we rond de 115, 120 en de fysieke prijzen nog een stuk hoger. Nou, de situatie is natuurlijk heel onzeker. Wat mij betreft zou vooral die onzekerheid de Fed er juist eigenlijk toe aan moeten zetten om nog maar eventjes de boel af te wachten.
1: Ja, oké. De nieuwe voorzitter van de Fed, Kevin Warsh, die verschijnt voor het congres. Morgen het huis, overmorgen de Senaat. Dat is geloof ik een halfjaarlijkse gebeuren, hè, waarbij die voorzitter langskomt. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wordt dat vuurwerk voor economen?
3: Nou, ik ga er zeker kijken. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Dat is, elke 6 maanden is dat hetzelfde stramien. Wat daar dan gebeurt is, de voorzitter van de Fed, in dit geval Warsh, die geeft een korte inleiding en daarna mogen de leden van de relevante vaste, laten we zeggen, de vaste Kamercommissie zouden wij het noemen, die mogen elk een paar minuten vragen aan hem stellen. Dat alles, dat duurt wel een paar uur per sessie. Ja, ik denk dat Warsh die zal vooral herhalen wat hij publiekelijk de laatste maanden gezegd heeft. Hij heeft 3 keer publiekelijk opgetreden. De eerste keer bij zijn nomination hearing in de Senaat in eind april. Vervolgens bij zijn eerste persconferentie na de meest recente rentevergadering. En onlangs heeft hij in een panel gezeten in Sintra. Mm-hmm. Waar het op neerkomt is dat hij zal benadrukken dat de Fed en ook hij persoonlijk heel sterk gecommitteerd is om de inflatiedoelstelling van de Fed te realiseren. Maar verder ook dat hij bezig is om de werkwijze van de Fed toch wel heel stevig tegen het licht te houden. En daarvoor heeft hij 5 werkgroepen ingesteld. Wat zullen die parlementsleden dan doen? Nou ja, de Democraten die zullen hem zeer kritisch bevragen en de Republikeinen die gaan hem een beetje uit de wind proberen te houden. Dat zal het beeld zijn, denk ik.
1: En dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei heeft de woede van de gemeenteraad van Moerdijk op zijn hals gehaald met uitspraken die hij deed in de BNR-podcast Moerdijk Dorp van de Rekening. De Bat zei daarin dat de gemeente Moerdijk beter had kunnen wachten met de mededeling dat het gelijknamige dorp opgeheven moet worden eind vorig jaar.
4: Daarmee is er ook wel een soort van onomkeerbaar proces ontstaan op dat moment. Hè? Namelijk dat voor de beeldvorming, en dat zag je ook in de media, het dorp al was opgegeven. Terwijl andere overheden zover nog niet waren. Ja, daarmee was het wel lastig. Hè? Ik ga ervan uit dat iedereen met het proces van toen oprecht de stap heeft gezet. Maar de consequentie was wel dat niet 3 overheden hetzelfde besluit namen. En dat is waar wij mee zitten.
5: Zij zeggen dat het afspraak was om in december een voorkeur uit te spreken vanuit dus uw ministerie ook.
4: Ja, maar ja, die afspraak is dus blijkbaar bij 2 andere overheden niet herkend.
2: Ja, en die uitspraken hebben kwaad bloed gezet bij de gemeenteraad van Moerdijk. Bij de algemene beschouwingen daar voelden meerdere fracties zich genoodzaakt om op de opmerkingen van debat te reageren. De gemeenteraad stemde in november in met het opheffen van het dorp Moerdijk, maar dat deden ze onder druk van Den Haag, benadrukken de raadsleden.
6: Want het was ook het jaar waarin de gemeente op een niet mis te verstaande wijze lelijk in de steek werd gelaten door de provinciale en landelijke overheid. Een nieuw voorbeeld hiervan diende zich gisteren aan in de podcast van BNR, waarin de staatssecretaris na 6 minuten en 25 seconden onwaarheden verkondigt.
7: En het lijkt er voor ons op dat er wat cruciale kleuterschoollessen gemist zijn in de jeugd van de betrokken bestuurders.
8: Het is een ernstige beschuldiging en eerlijk gezegd, het is de wereld op zijn kop. Deze raad heeft het dorp niet opgegeven. Deze raad is door het Rijk voor een onmogelijke keuze geplaatst. En na een emotioneel debat hebben wij met pijn in het hart onze verantwoordelijkheid genomen.
2: En een deel van de gemeenteraad wil nu dat debat snel in Moerdijk langskomt om tekst en uitleg te geven. Een besluit over Moerdijk werd vorige maand voor de 2e keer uitgesteld. De staatssecretaris wil nog meer onderzoeken doen. Het gesprek met hem en de rest van de podcast Moerdijk Dorp van de Rekening vind je in de BNR-app en in je favoriete podcast-app.
1: Ja, dan zei ik net al, die zaken rondom die Amerikaanse voetballer Volarin Balogun, dat was dus de topscorer van de Amerikanen, die kreeg in de 2e ronde van het WK een rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina. En was daardoor geschorst voor de wedstrijd in de achtste finale tegen België. Die hele soap kennen we nog wel. Nou, Donald Trump pakte zijn telefoon, belde FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Joh, kan je er niet wat aan doen? En volgens Infantino heeft hij toen gezegd dat een onafhankelijke tuchtcommissie die zaak zou gaan beoordelen. Een onafhankelijke disciplinair comité van 18 leden die zou zich over de schorsing buigen. Uiteindelijk kwam het er 2 dagen voor de wedstrijd een bericht. He, Balogun mocht toch meedoen tegen de Belgen. Dat weten we allemaal. Beslissing zorgde voor veel kritiek. De UEFA, de Europese Voetbalbond, noemde het ongekend, onbegrijpelijk en niet te rechtvaardigen. En ook is er kritiek op de manier waarop de FIFA met de zaak is omgegaan. Er zijn toen geen schriftelijke redenen voor het besluit gepubliceerd. De Voetbalbond wilde tegenover de Times geen uitleg geven. Uiteindelijk won België met 4-1 van Amerika. Nou ja, oké, dus dan is het vrij overduidelijk.
2: Nee, precies.
1: En Balogun die schopte in die wedstrijd geen deuk in een pakje boter. Dat sloeg helemaal nergens op.
2: Nee.
1: Belgen waren ook ontevreden, want die hadden allemaal besluiten niet gekregen en dergelijke. En nu komt de Times met meer informatie naar buiten over de totstandkoming van het besluit. Want daar is toch wel iets bijzonders aan gebeurd. Aan de hand. Want volgens de Times is die beslissing genomen door 1 man alleen.
2: Echt?
1: Namelijk ene Mohammed Al-Kamali, de voorzitter van de tuchtcommissie. En die andere 17 leden van dat comité zouden niet geraadpleegd zijn. Alleen die meneer Al-Kamali, die heeft dus besloten Balogun mag toch meedoen. Best gek, want meestal worden er meerdere personen betrokken bij zo'n besluit. Zeker zo'n zwaarwegend besluit,
2: nou,
1: dat zo gevoelig ligt. En dan zou je toch denken, dat moet je even met veel steun gaan doen. Maar nee, meneer Al-Kamali heeft in zijn eentje besloten wat er ging gebeuren. Gisteren deed de BBC een poging om Al-Kamali te spreken, maar hij wilde nergens op reageren. Nou, wordt vast vervolgd. Alleen, die wedstrijd die is achter de rug en die is gewonnen. Dus dat is mooi. Bijnald Zwaan bij de ANWB met een vooruitblikje op later vandaag. En allereerst nog wat gedoe op de A2 bij Kerkdriel.
9: Ja, met name op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar loopt het verkeer nu vast tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nou, voor de rest lossen de files aardig op. Op de A8 richting Amsterdam nog wel een kwartier vertraging bij knooppunt Zaandam. En de werkzaamheden bij Rotterdam aan de A20 veroorzaken nog wat files. Onder meer op de A16 vanuit Breda voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Nou, dan kijken we eventjes vooruit naar de rest van de dag. Of in ieder geval de avondspits van vandaag. Die zal door de zomervakantie in een deel van het land, in de regio's Noord en Zuid, wat minder druk gaan verlopen. Maar toch zullen we wel een beetje hetzelfde effect zien wat we vanmorgen ook wel zagen. En dat is dat er door de wegwerkzaamheden in het land toch weer behoorlijk wat files gaan ontstaan. Lokaal dan. In ieder geval de afsluiting van de A9 bij de Wijkertunnel richting het zuiden veroorzaakt file. Bij Rotterdam veroorzaakt de afsluiting van de A20 vanuit Gouda behoorlijk wat vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein. En de A27 is dicht tussen Utrecht en Gorkum. En dat veroorzaakt dan weer veel extra drukte op de A2. Terug naar de flitsers van dit moment. Het zijn er behoorlijk wat. Ik noem nu de A59 vanuit Den Bosch naar het westen bij hectometerpaal 111,7. En op de A67 Antwerpen-Eindhoven bij 5,9.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Iran zegt, wij gaan ervan uit dat schepen die daar doorheen varen dat doen volgens een door ons voorgeschreven route.
11: We have seen a $58 billion operating income for the second quarter for Samsung.
12: Het is letterlijk zo dat ik het woord Nexperia op dit moment voor het eerst hoor.
1: En zometeen over 14 minuten is het tijd voor BNR's Big Five. En de Big Five ziet ze vliegen deze week, want het is de Big Five van de drones. Art Royakkers praat zometeen met Stefan van Vuren van droneplatform AirHub, dat bedrijven en overheden helpt bij veilig, legaal en efficiënt inzetten van drones. Dus dat kan je zometeen horen om 10 uur hier op BNR. BNR Big Five met Stefan van Vuren van AirHub.
2: Nederland hoort samen met Duitsland, België, Italië en Kroatië tot de EU-landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van overstromingen. Niet alleen de schade op eerste hand op het moment van de overstroming, maar ja, vooral de economische schade op lange termijn is gigantisch. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade. Bij ons is Johan Gerons, risicodirecteur van Allianz Trade Benelux. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
2: Ja, en dat terwijl ons land wereldwijd bekend staat als een sterk waterland. Besteden miljarden euro's aan dijken, aan uiterwaarden. Maar dat blijkt dus niet genoeg te zijn.
13: Nou, inderdaad. We blijven natuurlijk kwetsbaar. En dat heeft natuurlijk te maken, we worden niet voor niets een van de lage landen genoemd. En ook een groot deel van de bevolking en de productiecapaciteit die bevindt zich in mogelijke overstromingsgebieden. Dus we moeten ons niet vergelijken met een land bijvoorbeeld als Zwitserland. Daarom moeten natuurlijk de investeringen enorm opgeschaald worden. Want ja, ik geef toe, de investeringen die zijn al hoog, maar zullen niet voldoende zijn. Het is niet zo dat zware overstromingen vaker zich voordoen, maar de intensiteit is veel heviger, is veel forser. Dus de economische impact op investeringen, inkomen, consumptie, overheidsinvesteringen is natuurlijk veel groter. En daarom hebben wij een onderzoek gedaan wat de impact zou zijn van overstromingen op Europa voor de periode 2027-2030. Nou, dat is enorm. Mm-hmm. Even terugkijkend in de tijd was het al 63 miljard in de periode 2000-2009. Dus met name over 9 jaar. En het was reeds tussen 2020 en 2025 90 miljard. Dus 50% meer op een periode van nauwelijks 5 jaar.
2: Zo, ja. En het Verbond van Verzekeraars pleit voor een landelijke wettelijke norm over wateroverlast. Vindt dat nieuwe woningen, bedrijfspanden beter bestand moeten zijn tegen zware regenval. Daar bent u het mee eens?
13: Ja, ik ben het daar volledig met eens. Zij pleiten voor inderdaad een veel verstandiger materiaalgebruik. Dat veel resistenter is, veel bestendiger natuurlijk tegen die wateroverlast. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog die enorme overstroming in 2021. Wat bleek dat er toch heel wat particulieren onverzekerd of onderverzekerd waren. Nu is dat ook voor gedeelte mede in de polis uitgebreid, wat dus goed is. Maar natuurlijk, de overheid moet hier ook zijn steentje toe bijdragen. Ja. En dat moet natuurlijk niet op een periode van enkele jaren zijn, maar men moet vooruit proberen te kijken, decennia. En dat moet natuurlijk een strategische visie zijn voor de komende decennia.
2: En dan dus ook inderdaad Europees gezien, dus niet alleen namens Nederland bijvoorbeeld?
13: Nou, Europees gezien moet er wel wat gebeuren. Want zoals je in het begin hebt gezegd, Duitsland, België, Italië, Kroatië. Dus er zijn nog landen die zeer gevoelig zijn. Maar ik zou het toch vooral toespitsen op Nederland. En ik zou de beslissingen ook niet aan Europa overlaten, door de specificiteit natuurlijk van de Nederlandse situatie. En ook de mogelijke gevolgen die natuurlijk veel groter zouden kunnen zijn.
2: Ja, dus met het handje omhoog naar Den Haag dus.
13: Ja, absoluut. Samen met de verzekeraars.
2: Dank, Johan Gerons, risicodirecteur van Allianz Trade Benelux.
0: Tech Update.
1: Laatste technieuws met Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
14: Iwan en Tuna, hallo.
1: Dan gaan we beginnen bij Hyundai. Met name bekend als automerk, uiteraard onder velen. Maar ook als moederbedrijf van de bekendste ontwikkelaar van drones. En in dat kader wordt er nu gestaakt door het personeel.
14: Ja, nou ja, robots moet ik eigenlijk zeggen. Boston Dynamics.
1: Ik zei drones, hè? Sorry.
14: Maar er staan robots inderdaad. Er zijn ook robots.
2: In de Big Five zit jij.
14: Ja,
2: nou goed. Weet van de drones.
14: Het lijkt wel op elkaar, robots en drones. En het zijn allebei mechanische, bewegende dingen, zou ik zeggen.
1: Je probeert me lief te redden, maar ik zei het gewoon fout. Ontwikkelaar van robots.
14: Je hebt het verkeerd gedaan. We gaan jou ook vervangen door AI.
1: Prima.
14: Nee, maar goed, dat is wel de dreiging die er nu is in Zuid-Korea. En dus wordt er bij Hyundai gestaakt, 3 dagen lang. Niet in full force, maar medewerkers leggen daar elke dag 2 uur eerder het werk neer. Tot en met woensdag. Donderdag wordt er dan weer verder gepraat met een door de vakbonden. En dat is nog wel een tandje minder scherp dan die massale stakingen die in ieder geval dreigden bij Samsung te gebeuren. Hetzelfde land, niet heel lang geleden. Maar opvallend dus, zoals net genoemd. Hyundai is niet alleen automaker, maar ook moederbedrijf van Boston Dynamics, de bekendste ontwikkelaar van robots dus. Nou, dat zien we ook veelvuldig op het WK voetbal. Daar is Hyundai hoofdsponsor. En we zagen zelfs dat Atlas, die mensachtige robot van Boston, vorige week de bal mocht aangeven. Zegt en allemaal leuk en aardig, maar niet als jij medewerker bent in de fabrieken van Hyundai en die auto's nog handmatig in elkaar schroeft en last. En over 2 jaar is al geprojecteerd dat Atlas in fabrieken mee moet draaien om onderdelen te monteren. En het complexere werk aan de productielijn moet in 2030 al door robots gedaan worden. Nou, klok tikt en dus wordt er van alles geëist. Garanties dat de banen van fabrieksmedewerkers toch behouden gaan blijven, maar ook meer geld. En dan voel je hem al aankomen, want we hebben het immers over Zuid-Korea. En de bonussen tot 400.000 euro omgerekend die ze bij Samsung kunnen vangen tegenwoordig als je daar chips maakt. In navolging van SK Hynix. Nou, ook dat hebben ze bij Hyundai door. 30% willen ze erbij als aan bonussen als er goed werk geleverd wordt. Dat is dan weer ook gekoppeld aan de geconsolideerde netto-winst van het moederbedrijf. Dus ja, het is niet alleen angst voor je werk, maar ook nog, ik doe dit werk goed, dus geef me meer geld. Het is wel een meervoudige, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik ben benieuwd of ze het gelijk gaan halen daar.
1: Dan nog even naar OpenAI. Dat wordt aangeklaagd door Apple vanwege vermeende bedrijfsspionage. En dat wordt de topman van OpenAI, Sam Altman, nadrukkelijk ingewreven door niemand minder dan zijn aartsrivaal.
14: Ja, drie keer raden. We weten allemaal. We hebben het zo vaak over de man.
1: Namelijk
14: Elon Musk. Precies. Ja. Dus zeer waarschijnlijk nog niet bekomen van zijn eigen ongelijk dat hij in de rechtszaal kreeg. Hè, afgelopen voorjaar troffen ze elkaar dan eindelijk in die veelbesproken zaak waarin Musk OpenAI had aangeklaagd. Want het mocht volgens hem niet commercieel gaan. Hij was ooit medeoprichter, had de eerste miljoenen geleverd. En hé, wat gebeurt er nou? Maar goed, Musk toch in het ongelijk gesteld. En Altman en OpenAI kunnen gewoon door. Maar nu dus de zaak aangespannen door Apple. Dat nieuws kwam vlak voor het weekend. Dat is een stuk serieuzer. Want het gaat om oud-medewerkers van de maker van iPhones die geheime informatie bleven aftappen, ook toen ze al weg waren bij Apple en bij OpenAI werkten. En dat was ook niet één iemand, maar een hele groep mensen zelfs. Dus nou, gebeurt nogal op schaal. In dat kader kunnen we Musk's hoongelach eigenlijk bijna letterlijk horen. Ja, niet echt, maar we kunnen het wel letterlijk lezen op X. Daar heeft hij het weer over Scam Altman, zijn favoriete bijnaam voor de baas van OpenAI, omdat hij volgens Musk een oplichter is. En moet ook wel gezegd, hebben we ook wel eens aangehaald, een paar maanden geleden verscheen een profiel van Altman in de New York, waarin die ook wel als een enorme opportunist werd beschreven door tal van mensen die hem kennen. Iemand die tegenstrijdige dingen vertelt, afhankelijk van wie het wil horen. Tech Juice Alert noemen we dat dan bij BNR in de Tech Update. Maar goed, op al die sneren op X hapte Altman wel. Hij sneerde op zijn beurt terug. Zegt, joh Elon, jij verkoopt alleen maar aandelen SpaceX om datacenters in de ruimte te bouwen. Wat volgens sommige mensen ook een soort luchtkastelen zijn. Mm-hmm. Maar riposteerde Musk, volgend jaar gaan de raketten de lucht al in. Dus misschien dat je wel vanuit de gevangenis mag kijken. Ja, het ging er heel gezellig aan toe dit weekend. En zag Altman al even kans om het nieuwste model van OpenAI te pluggen, 5.6 Sol. Maar dat is niet zoveel nieuws, want onderhand komen die bedrijven bijna elke dag met een nieuwe functie.
1: En nieuwe updates en dat soort zaken.
14: Dus ja, dan is dit wat meer de smakelijke juice-sleaze kant van de techwereld.
1: Nou, sluiten we deze aflevering van BNR Boulevard hier af. Dankjewel, Joe Verburik.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Nou, strikt eromheen, de eerste ochtendspits van deze week.
2: Ja, dat is leuk.
1: Ik vond het ook leuk, een fijne uitzending. Ja, zometeen bij BNR, BNR's Big Five, over drones deze week. Art Royakkers in gesprek met Stefan van Vuren van droneplatform AirHub. Dat bedrijven en overheden helpt bij het veilig, legaal en efficiënt inzetten van drones. Interessant uurtje dus, tussen 10 en 11. Morgen is Bas er weer, een dagje. Daarnaast is vakantie.
2: Heerlijk. En, lekker vooruitzicht voor die man.
1: Wij zijn er morgen weer om 6 uur. Tot morgen.
2: Tot dan.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur hoor je in BNR Zaken doen mijn collega Mark Beekhuis met het economenpanel en een gesprek met Saman Mohammadi van Reborn, de duurzame ontwikkelaar die probeert zoveel mogelijk gebouwen zonder al te veel aanpassingen om te zetten in kantoor of woonruimte. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Nu in de BNR-app.
2: In ons Oekraïne Live blog nog steeds geen akkoord over 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Verfproducent AkzoNobel slaat Japanse overnamepogingen af. Amsterdam, relatief bouwparadijs vergeleken met Genève en Londen. Deze verhalen en meer vind je nu in onze app en op bnr.nl.
1: 1 minuut voor 10, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Nou, eerste ochtendfile deze week is achter de rug. Het is klaar voor nu, denk ik.
26: Ja, de dagelijkse files die zijn wel verdwenen. En onder invloed van de zomervakantie in de regio's Noord en Zuid gaat het ook best voorspoedig. Dat neemt niet weg dat er nog wel wat files staan veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Onder meer op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zien we nog extra drukte tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, zo'n 10 minuten oponthoud door omrijders voor de afgesloten A27 bij Gorkum. Bovendien gebeurde er op die weg vanmorgen tijdens de ochtendspits meerdere ongelukken, maar goed, die zijn inmiddels alle weer van de weg af. Er wordt geflitst op de A59 van Den Bosch naar het westen bij hectometerpaal 111,7 en op de A67 Antwerpen-Eindhoven bij 5,9.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljard. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. Bij Moskou zijn door Oekraïnse droneaanvallen 3 mensen om het leven gekomen en 5 gewond geraakt. Volgens de Russen zijn meer dan 80 drones uit de lucht gehaald. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op Rusland, vooral op militaire doelen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking.
28: Drones zijn niet meer weg te denken, maar wie houdt er grip op wat er boven ons hoofd gebeurt? Hoe komen technologie, veiligheid en toezicht samen? Ik besprak het begin dit jaar met Stefan van Vuren, CEO van AirHub, in BNR's Big Five over drones.
29: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Drones zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegvelden, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we opvallend weinig over wie er kijkt, wie beslist, wie ingrijpt en hoe houden we grip op het luchtruim. Wat hangt ons boven het hoofd? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast, die zit midden in het spanningsveld tussen technologie en toezicht, Stefan van Vuren. Hij is medeoprichter en CEO van AirHub. Dat is een platform dat overheden en hulpdiensten helpt om drones veilig en legaal in te zetten. Welkom. We gaan het hebben over drone-landschap in Nederland, maar ik wil graag 2 dingen eerst van je weten. Allereerst, drones zijn eigenlijk overal in het nieuws, hè, van incidenten bij luchthavens, Volkel, Eindhoven, tot de slachtoffers, de oorlogsslachtoffers die drones maken in Oekraïne. Dan zit jij al 10 jaar volgens mij zo'n beetje midden in deze materie.
8: Ja, iets langer, ja.
7: Wat is er volgens jou echt aan het kantelen in die wereld van de drones?
8: Nou, je ziet nu dat het echt gemeengoed begint te worden. Hè. Dus nou ja, jij noemt net de negatieve kanten van drones, maar wij zitten met name aan de positieve kant. Mm-hmm. Dus wij zien dat drones op dit moment gewoon essentiële tools beginnen te worden, met name voor hulpdiensten, voor beveiligingsbedrijven, bedrijven in de kritieke infrastructuur. Dus ja, het is niet speciaal meer als je een drone inzet.
7: Elk bedrijf heeft wel een drone?
8: Elk bedrijf heeft bijna een drone. Ja, yeah. Afgelopen jaren, ik kom het nog steeds tegen dat ik bedrijven zie en dan in één keer, hè, gebruiken jullie ook drones? Dus ja? Dat is,
7: noem eens een voorbeeld.
8: Nou, wanneer was dat? Ik denk een jaartje geleden. Een mosselkwekerij.
7: Oh.
8: Ja, dat soort dingen. Die gebruiken dan drones om vanaf boven te kijken hoe de mosselstand is of hoe ver ze gegroeid zijn. Ja, dat soort dingen, dat blijft soms verbazen.
7: Ja. Tweede vraag. Je bent dus 10 jaar al actief in die drone-wereld. Als je terugkijkt, wat heb je destijds, toen je begon, onderschat aan de impact van drones op onze samenleving?
8: Onderschat, ja. Eigenlijk een beetje met waar ik het net over had. Hoeveel verschillende toepassingen er zijn, maar ook hoe snel die technologie zich ontwikkeld heeft. En eigenlijk aan de andere kant, hoe langzaam de wetgeving zich ontwikkeld heeft. En
7: dat is toch, erachteraan.
8: Ja, dat is toch echt nog wel de grote blokker, zeker hier in Europa.
7: Want wat is er mis met de wetgeving? Wat missen we nog?
8: Nou, het grootste punt wat we missen is dat je nu veel drones ziet die zeg maar binnen het zicht van de piloot gevlogen worden. Dus de piloot staat er met zijn controle op de grond en die kijkt naar boven en die ziet die drone. En wat je eigenlijk wil is dat je die drone ook buiten het zicht van die piloot kan gaan vliegen. Of op afstand, dat je hier vanachter een computer een drone in Groningen bijvoorbeeld aan kan sturen. Nou, dat staat de wetgeving helaas nog niet of heel beperkt toe op dit moment.
7: En dat is omdat we dat risicovol vinden, vermoed ik.
8: Ja, dat heeft er met name mee te maken dat als je dat wil doen, dat je natuurlijk, ja, je ziet het luchtruim niet meer als piloot, dan kan het dus zijn dat je een helikopter tegenkomt of een vliegtuig. En die helikopter en dat vliegtuig en die drone, die communiceren nog niet met elkaar. En dat is dus het punt, en dat noemen ze detect en avoid. Ja, we kunnen ook bemand nog niet detecteren en dus ook niet ontwijken. En dat is een groot ding waarom we dus niet buiten het zicht mogen vliegen op dit moment.
7: Ja. We komen zo te spreken over de misverstanden die er zijn over drones, over die beelden die we binnen zien komen vanuit Oekraïne, waar ik me heb laten vertellen, 80% van de slachtoffers valt nu via drones. Daar hebben we nog over. Eerst over jouw bedrijf, AirHub. Want eigenlijk raakt het aan wat jij net zegt. Hè? Daar vinden jullie je weg in.
8: Klopt.
7: Dat is een platform, een softwareplatform. En tot hier ver rijk mijn kennis. Ik heb het 3 keer gelezen. Ik heb een podcast met je zitten luisteren. Ik snap nog steeds niet
8: wat
7: je doet.
8: Nee,
7: dus vertel.
8: Nee, dan zal ik even een voorbeeld nemen. De politie in Nederland. Die hebben 250 drones, volgens mij. Nou ja, dat is waar we hadden het er net over. Je hebt heel veel regelgeving, net zoals in de bemande luchtvaart. Dus je moet je vluchten op een bepaalde manier voorbereiden. Dan ga je ze uitvoeren en dan moet je alles bijhouden. Nou, je hebt dus echt een soort van vloot aan drones. Net als een luchtvaartmaatschappij. Die moet je onderhouden, je hebt piloten die getraind moeten worden. Nou ja, en wat wij gedaan hebben in het begin is een soort van platform gemaakt om dat te digitaliseren. Dat was er natuurlijk helemaal niet. Mensen zaten nog met pen en papier, waren ze vluchten aan het loggen. Mm-hmm. En dat die hele workflow hebben we helemaal gedigitaliseerd, geautomatiseerd. Waardoor je eigenlijk drones op grote schaal kan inzetten. En daarnaast, dat hebben we de afgelopen 5 jaar gedaan, zijn we tools gaan bouwen waarmee die drones, waarmee de beelden van die drones ook kan gaan combineren. Dus dan kan je, we noemen dat situational awareness. Dus je kan inzicht gaan krijgen van boven op een ongeluk, een zoekactie, noem maar op. Dus eigenlijk die twee dingen, die zijn we gaan combineren in ons platform.
7: Dat doe je dus met AirHub. Maar stel, ik ben monteur van een elektriciteitsmast en ik wil heel even kijken hoe het daarboven uitziet bij die mast. Dan doe ik even snel dat ene kleine goedkope drone'tje, ik omhoog. Moet ik dat dan via jouw platform doen of daar heb ik het dan niet voor nodig?
8: Nee, dat hoeft niet via ons platform, maar je moet je wel aan regelgeving houden. En als je dat wil doen, dan kan dat via ons platform. Dus wij maken het veel makkelijker om de lucht in te gaan in plaats van dat je uren van tevoren moet gaan plannen van, in wat voor soort luchtruim zit ik? Mag ik hier wel vliegen? Wat voor gevaren zijn hier op de grond en in de lucht? Nou, dat kan je allemaal via ons platform zien. En vervolgens kan je dan heel snel de lucht in, zodat het eigenlijk ook efficiënter wordt om die drone in te zetten.
7: Dus jij weet goed, dankzij jullie platform, wat er boven, op een doorsneedag, zo maandag als vandaag, boven Nederland hangt.
8: Ja, in principe wel. We zijn geen luchtverkeersleiding. Daar verbinden we mee. Je hebt ook een soort van luchtverkeersleiding voor drones. Daar verbinden we mee. Maar we hebben natuurlijk een hele brede klantengroep. Dus we weten wel wat waar die drones voor ingezet.
7: Dus jullie werken samen met politie, brandweer, inspectiediensten, ook in de industrie. Hè?
8: Ja,
7: dus
8: klopt.
7: Geef eens een beeld. Wat hangt er nu boven ons hoofd?
8: Nou, je zal nu bijvoorbeeld, ik kwam hier naartoe, was een ongeluk. Het zou zomaar kunnen dat daar een drone gebruikt is bij dat ongeluk, om dat ongeluk in kaart te brengen. Snel sporenonderzoek bij wijze van spreken te kunnen doen. En zo snel mogelijk die file op te lossen. Nou, als je hier in de stad, kan het zijn dat er een gebouw geïnspecteerd wordt met een drone. Of dat er een brand ergens uitbreekt en dat de brandweer brandhaarden daarmee mee opspoort. Ja, dus er zijn we hadden het er net over, eigenlijk haast geen organisaties meer die geen drones inzetten.
7: Nee, het wordt ook gebruikt voor het opsporen van vermiste personen bijvoorbeeld.
8: Ja, klopt. Ja. Dus wij werken onder andere bijvoorbeeld met de KNRM of was een leuk item een tijd geleden met de Belgische politie waar we veel mee doen. Die hadden 2 vermiste personen en die begonnen met onze software te gebruiken en vrij snel daarna hadden ze al door middel van die combinatie drones met onze software, hadden ze 2 personen al heel snel weer levend en wel teruggevonden.
7: En dat komt dan door wat je net situational awareness noemt.
8: Situational awareness,
7: En moet je nog eens uitleggen, want dan zijn er dus 2 mensen die zijn kwijt.
8: Ja.
7: Die lopen ergens, die zijn ergens en dan wat?
8: Ja, en dan normaal zet je natuurlijk een zoekactie op met heel veel mensen. En dan ga je bij wijze van spreken in een rijtje lopen. Hè, of je gaat zoekgebieden in kaart brengen. Ja, als je natuurlijk een drone hebt die van boven heel snel een zoekgebied kan mappen als het ware. En dat ook nog bijvoorbeeld met een thermische camera. Zodat jij kan zien van, daar is een koud meer bijvoorbeeld. En daar is een warme stip. Dat zou wel eens iemand kunnen zijn die daar in het riet ligt. Nou ja, dat soort toepassingen zorgt dat je natuurlijk veel efficiënter bent bij dat soort zoekacties.
7: En daar werden die personen dus ook teruggevonden. Ja. Misschien wel sneller dan wanneer je dat
8: veel sneller
7: was.
8: Veel sneller, ja. Dus dat was, dat was voor ons natuurlijk ook heel hele mooie publiciteit. En dat soort toepassingen, dat zien we eigenlijk steeds vaker.
7: Ja. Wat jij zegt net al meteen aan het begin, vind je dan een belangrijk punt. Anders zeg je niet meteen, wij zijn bezig met de positieve kant van drones. Maar als je het nieuws leest, als je de kranten leest, waar lees ik over drones, over de killer drones die er zijn? De Shahed drones heet dat dan in Oekraïne. Klopt. 80% van de slachtoffers, ik zei het al, valt dat nu in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland door drones. We denken aan spionage, we denken aan die incidenten bij onze luchthavens. Dat is eigenlijk het beeld dat jouw wereld op dit moment bepaalt.
8: Ja, klopt. Ja, en dat is soms best wel lastig, want de positieve dingen die zijn soms nog wat onderbelicht. Maar het is ook de werkelijkheid. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld naar Oekraïne kijkt, dat klinkt natuurlijk heel erg, 80% van de doden door drones. Aan de andere kant, Oekraïne had geen stand gehouden als ze geen drones hadden gehad.
7: Mm-hmm.
8: Dus het is wat dat betreft in een nare situatie, is het ook daar weer een hele effectieve tool die de Oekraïners in dit geval inzetten.
7: Ja. Jullie werken ook daar toch voor Defensie?
8: Ja, niet in Oekraïne. We werken wel met Defensie samen. Wij kijken wel wat meer naar... wij hebben altijd gezegd, wij gaan geen aanvalsdrones bijvoorbeeld zelf maken. Of software die aanvalsdrones ondersteunt. Wij kijken veel meer naar de bescherming van onze eigen landsgrenzen. Dus als je kijkt naar wat op de Noordzee gebeurt. Met sabotage, spionage daar. Naar onze software, met dat situational awareness. Ja, die is heel erg geschikt om dat soort toepassingen te ondersteunen. Dus dat je een veel beter zicht krijgt van... wat gebeurt er nou eigenlijk?
7: Want dan is daar bijvoorbeeld, je ziet daar een raar visserschip... en die hangt wel heel erg duidelijk boven die internetkabels. Ja. Dat zien we dan dankzij drones die dat allemaal in de gaten houden. Ja. En jullie koppelen die drones aan elkaar... waardoor je veel beter in kaart kan brengen waar die schepen precies liggen.
8: Ja. Dus je kan dat vanuit verschillende hoeken kan je dat zien. En we combineren dat dan natuurlijk weer met andere type data. Dus je kan al die datalagen kan je in ons platform op elkaar leggen... waardoor je eigenlijk een soort van een digitaal beeld van de werkelijkheid krijgt. En dat kan je natuurlijk delen met elkaar... en die informatie kan je weer uitwisselen en coördineren. Dus daar zorgen we voor dat je dat inzicht als het ware krijgt.
7: En dat is allemaal real-time. Want ik heb thuis al moeite om mijn wifi een beetje op tempo te houden. Ja. Maar dit krijg je allemaal snel voor elkaar.
8: Ja, snel is een groot woord. Maar we proberen dat natuurlijk zo snel mogelijk te doen. En,
7: maar het is niet live, toch? Je kan niet
8: het is real-time.
7: Het is real-time.
8: Ja, alles is real-time.
7: Dus jij zit ergens met jou. Met hoeveel mensen zitten jullie nu bij R?
8: Ja, we zijn met 35 man nu.
7: Flink, hè?
8: Ja, met z'n vieren begon en nu 35.
7: Dat is 10 jaar geleden?
8: Ik denk tot een jaartje of 6 waren we nog met een mannetje of 4. Dus dat is hard gegaan de laatste tijd. Ja.
7: Maar dan zitten jullie dus met z'n 35. Kunnen jullie real-time eigenlijk meemappen wat er daar op de Noordzee precies op dat moment gaande is?
8: Kunnen we zien wat er gebeurt, ja.
7: Dus en dan?
8: Ja, en dan kan je die... wat het is hè, je krijgt dat inzicht... en dat inzicht wil je omzetten naar actie. Dus wat wij doen is die drones die hangen daarboven. Dan heb je natuurlijk zegt dat er een kustwacht of een KNRM... als je aan het zoeken bent. Dan kunnen ze die beelden kunnen ze terugdelen naar de mensen in het kantoor... bij wijze van spreken, of die op afstand zitten. En die kunnen die actie weer aansturen. Dus je kan de mensen die in een reddingsboot op zoek zijn naar die persoon... die kan je aangeven, meer naar links, meer naar rechts, dat soort zaken. Dus je kan veel efficiënter je werk doen doordat je die ondersteuning van boven hebt, zeg maar.
0: De Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, vandaag de gast Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. Het is dus een softwareplatform dat overheden en hulpdiensten helpt om drones veilig, legaal op grote schaal in te zetten. We hadden het al over drones als verlengstuk van politie en hulpdiensten. Jullie werken bijvoorbeeld ook samen met de douane in Rotterdam. Wat zien zij dan, dankzij drones, wat ze zelf anders niet hadden kunnen zien?
8: Ja, de douane die zet met name drones in om bijvoorbeeld uithalers... Hè, dat zijn mensen die drugs uit containers willen halen... om die sneller op te sporen en natuurlijk aan te houden. Je kan je voorstellen, in de Rotterdamse haven... heb je allemaal van die stapels, container stacks noemen ze dat. Ja, dat zijn een soort dolhoven daar in de haven.
7: Ja, vind je weg te maar, bedoel je te zeggen.
8: Ja, en als jij natuurlijk als douanebeambte daarin moet gaan... in dat dolhof en je weet... dat daar iemand zit die wel eens wel ook bewapend zou kunnen zijn. Ja, dan is het wel fijn als je dus ook weer dat overzicht van boven hebt. Dat je precies weet waar die persoon zit. Mm-hmm. En hoe je die persoon dus ook kan benaderen en dus kan inrekenen.
7: Ja. Is dan eigenlijk, want ik praat hier met een man die ook piloot is geweest. Hè? Je hebt Airlines gevlogen. Je bent ook daarna ben je rechter gaan studeren, ook jurist. Dus deze vraag durf ik daarmee aan jou te stellen. Is het dan zo dat er ook iets van privacy meespeelt?
8: Ja, zeker.
7: Jij met die drone, je brengt niet alleen die mensen in beeld... met die uithalers, maar meteen het hele gebied.
8: Ja, klopt. Nee, dat is ook echt wel een ding. Ik sprak vorige week nog iemand van Rijkswaterstaat. Die moeten zo'n DPA, een privacy protocol... moeten ze dan helemaal gaan opstellen. Omdat ze inderdaad een drone is. Het is een vliegende camera. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt met privacywetgeving te maken. Dus daar moeten ze ook allerlei protocollen omheen bouwen. Dat bijvoorbeeld, we hebben het met de Franse brandweer ook ergens, dat we een tool hebben gebouwd om data na een x-termijn automatisch te deleten. Ja. Omdat ze dan aan die privacywetgeving moeten en natuurlijk ook willen voldoen. Dus dat hoort er zeker bij.
7: Want daar bij de douane Rotterdam inmiddels, ik begreep, 90 drones.
8: Ja, 90 drones. En
7: dat ook 90 dronepiloten.
8: Ja, dat klopt. Ja.
7: Want het is 1-op-1 nog.
8: Ja, nu nog 1-op-1. Ja, dat is echt ook weer een volgende uitdaging waar we heel erg hard aan het werken zijn. Is hoe ga je eigenlijk die ratio tussen één piloot en meerdere drones creëren. Want nu inderdaad, je hebt één drone, die heeft een controller... en die wordt bestuurd door één piloot. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg efficiënt. Mm-hmm. Dus je wil uiteindelijk ernaartoe dat je... wij spreken een netwerk hebt van drones in een soort van boxen. Drone in de box noemen we dat. Die je op daken neer kan zetten. En die eigenlijk centraal in een soort van meldkamer aangestuurd kunnen worden.
7: Maar dit is wel erg science fiction. Wacht even. Ja. Dus je hebt een hoog gebouw daar, bijvoorbeeld bij de haven Rotterdam. We blijven nog even daar.
8: Ja.
7: Nou, op dat hoog gebouw staat een box, zoals je het met een huisje met daarin bijvoorbeeld 10 drones.
8: Of één drone, of je hebt 10 huisjes. Want zo'n huisje is, wat is het, een meter bij een meter. Okay, ongeveer.
7: En dan is er één iemand ergens op kantoor bij jou, of niet bij jou, maar in het kantoor van de haven Rotterdam.
8: Ja.
7: En die kan tegelijkertijd 10 drones straks de lucht in jagen.
8: Ja. Dus want je kan natuurlijk die drones gewoon voorprogrammeren wat voor route ze vliegen. En dan op een gegeven moment, is dat zo veilig, is dat zo efficiënt, dat je één persoon dat gewoon kan laten monitoren. En als er dan iets gebeurt, dan kan die wel ingrijpen. Maar dan blijven die andere 9, die blijven gewoon gaan.
7: Ja, maar wacht even. Kijk, in een vliegtuig vinden wij het veilig dat ze bijvoorbeeld met z'n tweeën in de cockpit zitten. Dat ze elkaar nog een beetje kunnen checken. Jij gaat hier niet eens meer 1-op-1 zitten, maar straks 1-op-10.
8: Ja. Ja.
7: Dat kan veilig.
8: Ja, dat kan veilig, want de technologie kan dat ook. Ja, ik ben natuurlijk zelf piloot geweest. Ik zat er niet voor niks, laat ik het zo zeggen. Maar als je zag hoe geautomatiseerd die vliegtuigen zijn tegenwoordig. Ja, dan is een piloot is meer een procesmonitor dan dat hij echt nog aan het vliegen is.
7: En hoeft straks niet eens meer mee de lucht in misschien. Kan het ook vanaf de grond doen?
8: In principe wel. Ja, dat kan. Technisch kan dat al.
7: Echt waar?
8: Ja hoor, ja.
7: Want ik moet binnenkort voor mijn werk moet ik gaan vliegen. Maar dan die piloten die zitten, is eigenlijk een beetje overbodig dat ze er zijn.
8: Nou, niet overbodig.
7: Kunnen ze ook vanaf de grond doen?
8: Ja, in principe zou je dat technisch vanaf de grond kunnen doen. Nu zitten de piloten echt nog op die 1 op de hoeveel duizend dat er een keer iets fout gaat. Ja, dan moet je ingrijpen. Ja, dat is waar je uiteindelijk als piloot voor betaald wordt.
7: Maar daar denk ik dan bij drones ook aan. Dat kan toch misgaan? Ze kunnen neerstorten, ze kunnen botsen met elkaar, ze kunnen slachtoffers vallen. Is het al gebeurd eigenlijk in die jaren dat jij erin werkt?
8: Nee, die echt slachtoffers. Ja, behalve Oekraïne dan. Dat is natuurlijk een ander verhaal, maar
7: ongelukken.
8: Wel eens wat aanvaringen tussen drones en helikopters. Bijvoorbeeld blusvliegtuigen in Amerika en Canada zie je dat dan wel eens.
7: Mm-hmm.
8: Er zijn gelukkig nog geen dodelijke slachtoffers bij gevallen. En dat hopen dat het zo blijft, want dat zou ook echt een enorme terugslag zijn voor die industrie natuurlijk.
7: Ja. Want je ziet die industrie groeien en groeien.
8: Ja, dat groeit enorm hard. Dat echt jaar op jaar, als ik onze business al zie en wij groeien altijd mee met de industrie, dat is ongelooflijk.
7: Nou, laten we het jongensboekverhaal maar vertellen dan. Want jullie groeien mee met de industrie. Hier komt een verhaal. Jullie zijn dus in Dubai zijn jullie gaan samenwerken met de politie op echt een enorme schaal. Ja. Honderden drones, toch?
8: Ja, die hebben iets van 700 drones hebben ze daar binnen de politie. Hè? Ja. Dus nu ook 700 dronepiloten nog. Maar zij gaan heel hard richting zo'n drone-in-de-box-netwerk van... Nou, ik denk bijna 100 van die docking stations, van die drone-in-de-box huisjes waar we het net over hadden. Ja, en daarmee kunnen ze straks gewoon heel Dubai binnen 90 seconden, als er iets gebeurt, een incident, binnen 90 seconden hangt er een drone boven dat incident en kunnen ze zien wat er aan de hand is.
7: En hoe komt, dat is een miljoenen operatie, daar hebben ze dan een software platform voor nodig. Hoe komen ze dan bij jullie uit eigenlijk?
8: Ja, gewoon via de mail, via de website. Ja,
7: er komt op een gegeven moment een mailtje binnen.
8: Ja, echt waar. Ja, we hebben we hebben echt een paar keer moeten kijken van...
7: Is dit geen phishing?
8: Ja, toen kwam de eerste gesprek natuurlijk. Toen dachten ze zitten echt in uniform, dus het zal wel kloppen.
7: Ja,
8: nu werken we al bijna 3 jaar met ze samen.
7: Dat is ook een wonderlijk verhaal.
8: Ja, geweldig.
7: Want toen had je nog 6 man in dienst. Dus, of
8: ja, toen waren we nog heel klein. Ja. Dus dan sta je ook wel even met je ogen te knipperen van hoe gaan we dit aanpakken. Maar we staan er nu en het is het groeit als kool daar.
7: En wat leer je dan van zo'n enorm project in Dubai? En wat er relevant voor is voor Nederland bijvoorbeeld?
8: Het voorbeeld, tenminste in Dubai hebben ze natuurlijk minder regels en heel veel budget.
7: Ja.
8: Dus het is wat dat betreft echt een speeltuin bijna voor ons. Dus je ziet eigenlijk wat er bij ons in over 5 jaar mogelijk wordt, is daar nu al mogelijk.
7: Zoals wat dan?
8: De schaal, waar we het net over hadden, die drone in de box, daar moet je dus buiten dat zicht vliegen, wat we net zeiden in het begin. Ja, dat mag in Nederland nog niet of heel beperkt. Ja, dat is daar helemaal geen issue. Je kan gewoon gaan.
7: Ja, en wij houden dat nog tegen uit veiligheidsoverwegingen.
8: Ja.
7: Of ook privacy-overwegingen. Want het voelt ook een beetje 700 drones binnen 90 seconden in de lucht, alsof je in een soort surveillance-maatschappij leeft.
8: Ja, dus dat is ook inderdaad. Hè, privacy is daar veel minder een issue dan hier. Dat gaat hier ook wel opgelost worden. Want je kan in principe alles kan je gewoon doen. Maar je moet er wel de juiste protocollen omheen bouwen. Ja, en dat kost in onze maatschappij gewoon tijd. Dus het is niet een kwestie van gaat het er wel of niet komen. Het gaat er komen. Alleen het duurt wat langer omdat wij iets meer regelgeving hebben.
7: Ja, en welke regelgeving houdt het dan tegen?
8: Ja, dus onder andere dus privacy. Ja. Maar met name waar ik het in het begin over had, die mogelijkheid om
7: op afstand
8: te kunnen vliegen. Ja, dat is echt een ding.
7: Want dat vinden wij in dit drukbevolkte land spannend en eng omdat het gevaarlijk overkomt.
8: Ja, klopt. Dat is het. dat is het gewoon.
7: Kijk, en jij zegt, het is het helemaal niet.
8: Nee, de technologie kan het. Ik was vorige week in Zweden bij een conferentie, sprak met de Zweedse politie. Die hebben al 60.000 uur met drones gevlogen in de afgelopen 5 jaar. 0 ongelukken.
7: Ja, maar ja, de bouw is ook Volvo's, hè? Die weten wel wat
8: veiligheid. Die weten iets van, ja.
7: Ja, maar, nee, maar dat is eigenlijk toch het struikelpunt, zeg maar, hier.
8: Ja, het is een soort van vertrouwen wat je als industrie moet opbouwen richting de wetgevers, richting de toezichthouders. En ja, dat gaat heel langzaam. Mm-hmm. Uiteindelijk komen er wel, maar het kost wat meer tijd.
7: Nee, maar jij zegt, je kan alles doen, je hebt alleen de juiste protocollen nodig. Maar we leven dan toe naar een wereld, zoals jij omschrijft, waar eigenlijk permanent honderden drones boven ons hoofd hangen.
8: Ja, dus dat... kijk, dat
7: vind je daar iets van?
8: Nou, ja, zeker. Dat vind ik wel. Want je gaat eigenlijk een soort van derde dimensie ga je toevoegen aan je...
7: Aan je surveillance
8: aan je surveillance, maar ook aan je maatschappij als geheel. Hè. Neem hier in Amsterdam. Ja, nu leven we in een soort van 2D-omgeving. Straks komt daar een derde dimensie komt daarbij, net boven ons hoofd. Dus dat is natuurlijk wel... Ja, dat heeft echt wel impact.
7: Ik kan me dat zo moeilijk voorstellen, wat die impact dan zal zijn.
8: Ja, nou dat is voor ons soms ook nog wel lastig. Hè? Kijk, met de toepassing die we net gaven met politie en brandweer en dat soort dingen, dat weet iedereen dat het wel goed is. Maar wat als we bijvoorbeeld bezorging gaan doen met drones? Ja, dat
7: gebeurt
8: dingen,
7: in China, gebeurt
8: dat? Dat gebeurt er al, ja. Dus dan is natuurlijk de vraag van, ja, wil je dat je koffie met een drone bezorgd gaat worden? Voor de een is dat natuurlijk heel fijn, maar voor de ander heeft het misschien heel veel overlast. Dus ja, die balans die moeten we echt met elkaar gaan vinden. En ik denk dat we dat ook in Europa veel beter kunnen dan bijvoorbeeld in China of in Dubai, waar toch een andere insteek is wat dat betreft.
7: Maar dit soort vraagstukken minder spelen. Dan heb je ook nog het andere verhaal. Kijk, als je technologie op een goede manier kan gebruiken, bijvoorbeeld, ik zit ook te denken met donororganen, kun je ook snel kun je dat vervoeren bijvoorbeeld. Maar kun je het ook op een slechte manier gebruiken? Je kan het ook voor criminele zaken natuurlijk inzetten. Of je kan kwaadwillenden, die kunnen zo'n drone de lucht in laten. En probeer dat maar eens tegen te houden. Dat zie je dus ook gebeuren. Misschien wel als er die honderden drones straks boven ons hoofd hangen.
8: Nee, daarom. Want hoe onderscheid je, zeg maar, goede, positieve drones van, weet ik, van een toerist die weet dat hij ergens niet mag vliegen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En een crimineel of een andere buitenlandse mogendheid, om het zo maar te zeggen, die hier in Den Haag bij het ICC aan het spioneren is. Yeah. Dus dat onderscheid, dat is iets waar ook een grote uitdaging waar deze industrie voor staat de komende jaren.
7: We gaan de kettingvraag behandelen. Edwin Koopman was de laatste gast van mijn collega Diana Matroos. Hij is Latijns-Amerika-journalist, maar was recent in Oekraïne om daar een podcast te maken. En hij zag hoe snel die innovatie van drones daar gaat en hoe belangrijk dat is voor de Oekraïners. Je zei het net ook al. Daar kwam de volgende vraag uit.
9: Wordt er bij de ontwikkeling van software of van drones hier eigenlijk gebruik gemaakt van ervaringen of kennis daar aan het Oekraïnse front? Want daar wordt het in praktijk gebracht. Daar zien ze wat een drone wel of niet kan doen. Als het antwoord ja is, dan hoe? En als het antwoord nee is, waarom niet?
8: Ja, hele goede vraag. Ja. als je specifiek kijkt naar software, en dan moet je alleen wel een goed onderscheid maken tussen civiele toepassing en defensietoepassing. Mm-hmm. Dus wat je daar ziet is bijvoorbeeld, je hebt heel veel van die jamming daar. Dus je kan een drone met GPS, dat werkt daar gewoon niet.
7: Nee, daarom hebben ze al die glasvezeldrones nu, toch?
8: Ja,
7: die met lange draden, kilometers lange draden.
8: Nee, dat zal hier niet gebruikt worden. Maar een alternatief daarop is dat ze ook drones hebben, een soort van verkenningsdrones, die met een camera naar beneden eigenlijk heel de tijd foto's maken van de ondergrond. En die dat matchen, zeg maar, met een kaart die ze ingeladen hebben in die drone. Dus daarmee kan je dus navigeren op basis van een soort van vergelijk van foto's met elkaar. Nou ja, dat is natuurlijk wel super interessant.
7: Heeft hij dus geen signaal meer nodig eigenlijk,
8: nee,
7: van beneden?
8: Nee, klopt. Ja. Dus of van boven, van de satelliet.
7: Ja, dus je hebt een robotdrone dan min of meer.
8: Ja, dus dan kan die echt bijna autonoom kan die zich navigeren naar een bepaald doel toe of weer terug. En die software die is wel heel interessant ook hier. Want natuurlijk minder in Nederland, omdat we altijd goed bereik hebben. Maar bijvoorbeeld als je in het noorden van Scandinavië, is dat natuurlijk hartstikke interessant. Dus dat in de civiele tak zie je dat een beetje terugkomen. Natuurlijk wel. Ja, alles wat in Oekraïne gebeurt, wil Defensie hier ook. Ja. Dat is duidelijk.
7: Straks praat ik verder met Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. Onder meer over het scannen van het lage luchtruim. Waar drones gewoonlijk vliegen. Want daar kunnen we wel een beetje in. Maar misschien kunnen de luisteraars erover nadenken. Dus één keer heb je een jaar in kaart gebracht hoeveel drones er in dat jaar boven Amsterdam en Schiphol vlogen. Hè?
8: Ja, dat was een flink aantal.
7: Mag u nadenken, waren het er 500, 5000 of misschien wel bijna 50.000? Tot zo.
10: hoge energieprijzen.
11: Oplopende kosten.
10: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
11: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
10: We stellen korte, gerichte vragen
11: over wat er speelt
10: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
11: Ben jij die beslisser?
10: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
12: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
13: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
14: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
15: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
14: Gelukkig lees jij ze wel.
15: Ja, tot en met de voetnoten.
14: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
15: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
14: Voetnoten. Taaie rapporten.
15: Maar wel helder uitgelegd.
14: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
13: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten.

0: meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. BNR Verkeer.
2: Hallo, met Erwin.
3: Ik ben Erwin Oud van de ANWB. En er staat op dit moment nog een file op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Afrit Westerbork 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. A76 Geleen-Duitse grens door de controles 4 kilometer file. En de flitser langs de A27 Utrecht-Almere, hectometerpaal 90,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil koop nu betaal laterdienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. Bij Moskou zijn door Oekraïnse droneaanvallen 3 mensen om het leven gekomen en 5 gewond geraakt. Volgens de Russen zijn meer dan 80 drones uit de lucht gehaald. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op Rusland, vooral op militaire doelen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking.
6: Tienduizenden drones, geopolitieke spanningen en gevoelige data. Hoe voorkom je dat technologie een veiligheidsrisico wordt? Daar ging ik begin dit jaar over in gesprek met Stefan van Vuren, CEO van AirHub, een BNR's Big Five over drones.
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
8: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
10: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Tweede half uur alweer. 5 kopstukken deze week over de wereld van de drones. Later deze week praat ik met Mark Voskuil. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensieacademie. Het gaat over drones die militair worden ingezet, dus op het slagveld. Vandaag de gast Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. 2 onderwerpen die ik sowieso met je wil bespreken. Dataveiligheid lijkt me een groot thema, want ja, al die beelden van de hele wereld, alles wordt in kaart gebracht. En veiligheid en dreiging. Laten we met het laatste beginnen. Want we hadden het al over, jullie werken ook samen met Defensie in heel Europa. En je had het dus over de Noordzee bijvoorbeeld. Daar zijn jullie dan actief. Maar welke type gebieden zijn interessant voor Defensie om in kaart te brengen?
11: Ja, voor Defensie zelf. Natuurlijk een eigen omgeving, yeah. Basis en dat soort dingen. Maar vooral als je kijkt waar natuurlijk de Defensie voor is, voor onze Defensie. En waar ze dus moeten.

0: te beschermen. Ja, dan zijn natuurlijk heel veel kritieke infrastructuur. Neem de haven in Rotterdam. Ja. We hadden het net al over de kabels onder de Noordzee. Onze hoogspanningsnet. Ja, er zijn heel veel dingen. Als je kwaad wil natuurlijk. Hè, dat zien we nu met de hybride staat van oorlogsvoering. Dan kan je natuurlijk heel veel kwaad doen. Dus er moet heel veel beschermd worden.
1: Ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat er drones worden gesignaleerd bij luchtbasis hier in Nederland. Dus in Volkel was het, in Eindhoven. Dan staan wij allemaal te kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Voelde het ook een beetje aankomen, want ze waren al in België. Dus op een gegeven moment komen ze ook naar ons toe. Was jij eigenlijk verbaasd?
0: Nee, ik was niet verbaasd. Nee, dit hoor je ook al veel langer. Waar ik wel verbaasd over was, was de... De chaos wil ik het niet noemen. Maar hoeveel aandacht er in één keer voor was.
1: Oh ja?
0: Terwijl er vliegen al zo lang zoveel drones rond. Neem hier in Amsterdam. We hebben in 2023 samen...
1: Ja, noem dat getal maar eens. We hadden het net voor het nieuws er al over.
0: Met de gemeente, dat zullen er nu denk ik ongeveer 50.000 per jaar zijn boven Amsterdam.
1: Jaarlijks. En van hoeveel van die 50.000 drones boven Amsterdam... We gaan straks naar Defensie toe, maar dit is natuurlijk een fascinerend aantal. Ja. Weten we wie het zijn?
0: Nee, heel weinig. Eigenlijk van bijna niemand. Dus ik denk dat minimaal 99% daarvan is ongeïdentificeerd.
1: Hobbyisten.
0: Of illegaal, in ieder geval hobbyisten. Veelal hobbyisten. Maar wat het interessante, we hebben daar een soort van project met een soort van drone-detectie-app hebben we gemaakt.
1: Ja.
0: Om eens te kijken van wat kan je nou uit al die data halen. Ja, dan zie je ook soms mensen die tot 1,5 kilometer hoogte net voor Schiphol gaan vliegen. Of mensen die toch wel heel erg vaak op één bepaalde plek die enigszins gevoelig zou kunnen zijn hier in Amsterdam met hun droontje vliegen. Ja, dan ga je toch denken van dit is geen toerist die niet weet waar die mag vliegen.
1: Nee, maar dat is dan, dan ga je bij strategische plek, bijvoorbeeld boven de defensielocatie ga je hangen. Dat doe je herhaaldelijk. Maar spoor zo'n persoon maar eens op. Dat is ondoenlijk, of
0: nee, dat is super moeilijk. Ja. Dus dat is eigenlijk het volgende waar wij nu ook in gaan stappen. Is hoe ga je, waar we eerst nu de data van drones gingen combineren, gaan we nu kijken van hoe kunnen we data van drone detectiesystemen combineren. Zodat je een heel goed beeld kan krijgen van wat vliegt er in ons luchtruim. Ja. Welk deel daarvan is illegaal of mag je niet vliegen, maar heeft geen kwaad in de zin. En daarna heb je de volgende stap van die wel kwaad in de zin hebben. Hoe gaan we die zo snel mogelijk detecteren en dan ook actie op ondernemen. Want je hebt inderdaad heel korte tijd en je weet vaak niet waar die piloot staat en die wil je hebben.
1: Ja. Want dat noem je dan counter-drone technologie, toch?
0: Ja, counter-drone. Ja.
1: Daar moet het dan vandaan komen. Dus bijvoorbeeld, en dan kom ik terug op Volkel, op Eindhoven. Daar werden dus drones gesignaleerd. Die horen daar niet, dat is een legerbasis. Ja. Maar uit de lucht schieten lukt ons niet.
0: Nee, uit de lucht schieten is ook juridisch heel lastig natuurlijk. Dus wat je daar ook dan wil, is dat je kan ze op verschillende manieren. Je moet ze eerst detecteren, dan moet je kijken, is het een gevaar of is het gewoon...
1: Laten we vanuit gaan boven zo'n legerbasis dat geen toerist is.
0: Nee, dat zou een gevaar zijn. En daar wil je ga je dus kijken van kunnen we eerst heel snel die dronepiloot, de locatie van die dronepiloot achterhalen en die dan oppakken? Of als dat niet kan, of je hebt de tijd daar niet voor, dan moet je systemen gaan gebruiken om die drone bijvoorbeeld te hacken of hem te jammen, zoals je dat noemt. Wat ze in Oekraïne al kunnen.
1: Maar wij kunnen dat nog niet.
0: Wij kunnen dat wel. Niet op dat niveau als dat de Oekraïners dat kunnen natuurlijk. Daar is natuurlijk alles is zo'n beetje een oorlogssituatie. Dus er is heel veel toegestaan. Hier heb je toch nog bepaalde de systemen die moeten blijven draaien. Ik hoorde vorige week iemand zeggen, die waren op een test geweest, ergens in Qatar was dat met het WK toen.
1: Yeah.
0: Als ze eens zo'n systeem voor jamming aanzetten, dan stopte de metro ermee daar. Ja, dus dan kon die metro 5 minuten lang niet rijden. Nou, dat soort dingen, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus je moet heel gericht, moet je die drones op een gegeven moment kunnen gaan uitschakelen.
1: Het is best beangstigend idee dat wij dus nu kazernes hebben, of gevoelige locaties van defensie. En dat ze die eigenlijk voor drones, vijandige drones, niet kunnen verdedigen. Want dat is een beeld dat je nu schetst.
0: Ja, en dat is. En dan maak ik me om die basis nog niet eens zo zorgen. Want dat zijn vaste locaties, die kan je redelijk goed beschermen. Maar kijk naar een haven, kijk naar je elektriciteitsnet met al die hoogspanningsmasten. Kijk naar de stations, evenementen. Ja, dat zijn echt wel dingen van hoe ga je dat waterdicht maken.
1: Maar het kan wel, zeg je, technisch gezien, technologisch gezien is dat mogelijk. Alleen door de wet en regelgeving lukt dat nog niet.
0: Ja, deels. Maar ook de schaal. Hè. Dus ja, ga je overal van die detectie- en neutralisatiesystemen neerzetten? Moet je dat willen? Waar neem je als het ware het risico en waar niet? Dus dat is eigenlijk wat wij zien in die counter-drone-industrie. Die staat een beetje op het punt waar wij met de gewone drone-industrie, nou zeg even 8 jaar geleden stonden.
1: Dat ja, want je was op die conferentie vorige week in Malmö. Daar ging het hierover, toch?
0: Daar ging het hierover, ja.
1: Kinderschoenen.
0: Ja, zo'n beetje wel. Ja, heel veel testen, heel veel uitproberen. Wie doet wat? Wie is waar verantwoordelijk voor? En als er dit gebeurt, hoe snel kunnen we dan ingrijpen? Kunnen we ingrijpen? Al dat soort vragen spelen daar nog.
1: Want het is eigenlijk, we hadden het over die derde dimensie die we aan het toevoegen zijn aan ons dagelijks leven. Met die drones die boven ons gaan vliegen. Maar dat geldt ook voor de veiligheidssector. Klopt. Want als ik dus een groot evenement heb, we hebben hier Sail Amsterdam gehad. Honderdduizenden mensen komen dan naar de stad. Dat is een onmetelijke beveiligingsoperatie, maar dan met de voeten aan de grond. Ja. Kijken we wie er allemaal rondloopt en hoe dat gaat. We moeten dus ook naar boven gaan kijken. Willen we het veilig houden?
0: Sail is een goed voorbeeld. Daar hebben ze dus dit jaar ook een stuk eens in de zoveel jaar.
1: Eens in de 5 jaar.
0: Ja. En nu voor het eerst hebben ze hier op grote schaal hebben ze ook zo'n drone-detectiesysteem hebben ze hier neergezet. Dus ze hebben heel veel drones gedetecteerd en ook best wel wat mensen aangehouden. In dit geval gelukkig allemaal gewoon toeristen die niet wisten of misschien wel wisten dat ze hier niet mochten vliegen. Dus die kregen gewoon een boete.
1: Maar als ik kwaadwillend ben, dan ga ik een beetje buiten de stad staan, want zo'n drone heeft een bereik van een paar kilometer, toch?
0: Ja.
1: En dan vlieg ik naar boven de stad. Ja, niemand die mij kan vinden, toch?
0: Nee. Dus in theorie kan het dus wel. Maar dan, stel dan nog, je hebt een hele snelle drone. Hoe ga je dan, als iemand kwaad in de zin heeft, wat wordt dan het doel? Waar ze naartoe bij wijze van spreken vliegen? En hoe grijp je daar zo snel mogelijk op in? Ja, dat zijn echt wel vraagstukken waar we...
1: Ik wil niemand op ideeën brengen, maar het is wel beangstigend dit wat jij beschrijft.
0: Ja, dit is, ik lig er niet wakker van, maar het is wel dat ik af en toe denk van...
1: ik ga er wel van wakker liggen.
0: Je moet er nog wel wat gaan doen, ja.
1: Maar wat kunnen we doen? Als er 50.000 drones jaarlijks boven zo'n grote stad als Amsterdam hangen. Ja. Bij de Rotterdamse haven zal het denk ik niet anders zijn. Dan proberen we dat in kaart te brengen. Ja. Nou, je hebt het dan in kaart, zoveel vliegen er. Maar ja, handhaving, opsporing, we hebben geen idee.
0: Nee, daarom. Dus daar moet je echt... Waar we nu aan werken is gewoon eerst detecteren, dan bepalen gevaar, geen gevaar. En vervolgens eigenlijk automatische acties daarop gaan zetten.
1: Ja.
0: Als je tijd hebt, iemand aanhouden. Als je niet de tijd hebt, ga je dat met andere middelen doen om gewoon letterlijk uit de lucht te halen.
1: Ja, hoe doe je dat dan?
0: Ja, door bijvoorbeeld, wat ik net zei, dat jammen. Dat jammen, maar je kan ook denken aan...
1: Dan ligt de metro van Amsterdam stil.
0: Ja, maar je zou op een gegeven moment ook kunnen denken aan echt, noemen we dan kinetische middelen. Dus je kan ook met een drone, een andere drone uit de lucht vliegen bijvoorbeeld. Dat soort zaken kan je ook aan gaan denken.
1: Top gun tussen drones eigenlijk.
0: Nou ja, bij wijze van spreken, ja. Dus dat wil je niet snel doen. Maar als het moet, dan is dat, zou dat een optie moeten zijn.
1: Want we hebben nu dus eigenlijk, als ik het plat sla, geen controle, geen zicht op wat er boven ons hoofd hangt.
0: Veel te weinig. Ja.
1: Ja, ik vind dat toch... misschien, jij zit er meer in, je bent er misschien aan gewend, maar het is toch een eng idee.
0: Nee, het is hetzelfde een eng idee,
1: dus 50.000 objecten op straat hebt rondrijden jaarlijks. En dat we hebben geen idee wie het zijn, wat ze doen, ze rijden gewoon een beetje doelloos rond.
0: Nee, daarom. En we hadden natuurlijk de NAVO-top bijvoorbeeld vorig jaar. Hè, dat ging hartstikke goed. Vorige week met de Nederlandse politie daarover gesproken. Heel knap hoe ze dat gedaan hebben.
1: Ja.
0: Alleen dat is natuurlijk één evenement waar heel veel budget voor was, heel veel voorbereidingstijd voor was. Ja, en hoe gaan we dat in de toekomst? Wij spreken elk evenement hier in Amsterdam doen of elk treinstation. Hoe gaan we dat inrichten? Dat zijn echt wel grote vraagstukken. Ja.
1: Zie jij in jouw sector eigenlijk dat er ook kwaadwillenden zijn of criminelen die denken die drones, die kunnen wij wel eens gaan gebruiken? Zie je dat gebeuren?
0: Het
1: is ook een pakketjesdienst bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Je kan rechtstreeks van de haven van Rotterdam naar het centrum van Rotterdam ermee vliegen als je wil.
0: Nou ja, sterker nog, je ziet al bij de gevangenis. Zie je gewoon dat drones gebruikt worden om dingen naar binnen te smokkelen. En in Amerika natuurlijk de grens over te vliegen met drugs, dat soort zaken. Ja. Dus dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja. Om 11 uur begint BNR Zaken doen. Dat zijn de onderwerpen van vandaag.
2: We gaan het in het panel hebben over onder andere de Chinese export. Die is enorm aan het toenemen. Niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. En we hebben onze hoofdgast. Die is bezig met het redden van de pier in Scheveningen. Langzaam vervalt hij. En ze gaan proberen het te herontwikkelen. En daar nog geld mee te verdienen ook. Wat tot nu toe nooit iemand gelukt is.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. Een softwareplatform voor drones, hè?
0: Klopt.
1: Later deze week praat ik ook nog met dronepiloot Wiebe de Jager over de sector. Spectaculaire groei meegemaakt de afgelopen 10 jaar. Je had het er ook al over. Maar we gaan het nu hebben over dataveiligheid. Want data is macht. En het interessante is dat er eigenlijk 1 fabrikant is in de civiele dronewereld die het overgrote marktaandeel heeft. En dat is een Chinees bedrijf, DJI.
0: Klopt, ja.
1: Nou weet ik nog, ik heb voor televisieprogramma's veel gereisd. Dan ging er iemand mee die een drone bestuurde, Wendel Noren. En dan hadden we wel eens over van ja, kun je die beelden eigenlijk beschermen? Zijn die van ons of gaat het misschien ook ergens naar een Chinese server toe? Want we vlogen op de prachtigste plekken.
0: Ja.
1: Geef jij eens antwoord?
0: Ja, die data die blijft niet bij jou alleen. Nee, daar hebben we best wel wat onderzoek naar gedaan. Ja, die data, als je dat niet beschermt, kan dat naar allerlei plekken gaan. Standaard kan het bij wijze van spreken gedeeld worden met neem het Chinese webshops, de Alibaba zelfs. Maar erger nog, eventueel met de Chinese overheid.
1: Mm-hmm. Het zit gewoon ingebouwd, want Chinese wetgever verplicht volgens mij bedrijven om data te delen met de overheid.
0: Ja, klopt. Ja. Dus dat is altijd een beetje een schimmig spelletje. Dus ze zeggen van niet. Ze zeggen ook dat ze dan tools bieden die dat dan blokkeren. Maar als je dan kijkt, dan in de praktijk is dat niet zo. Dus dat is ook wat waar wij met onze eigen software juist wel voor zorgen. Dat we echt een soort van schil om die Chinese hardware als het ware heen bouwen. Waardoor er geen data weglekt. Anders dan naar natuurlijk je eigen servers. In ons geval hier in Amsterdam.
1: Ja, ik wil het zo over die schil hebben. Maar ik ben nog even benieuwd. Want wat zou zo'n bedrijf of wat zou de Chinese overheid eraan hebben? Want je zou... Als je een beetje complottheorie wil aanhangen, bedenken. Zo'n drone, het is krankzinnige technologie. Ja. Hoe knap dat is, wat daarmee kan. En tegelijkertijd is het spotgoedkoop.
0: Ja.
1: Dus misschien was het wel. Ja, is het wel fijn dat er zoveel drones zijn, omdat er dan heel veel beelden snel binnenkomen. Ja. Of moet ik nu mijn aluminium hoedje afzetten?
0: Dat is altijd goed. Maar... Ja. Nee, maar het is wel inderdaad zo. Het geeft je wel een enorme informatiepositie. Hè? Dus als jij al die sensoren rond hebt vliegen en je kan van die sensoren data binnenhalen. Dat geeft jou een enorme macht.
1: Je hebt grote servers, opslaat daar AI op loslaat.
0: Ja, dus je kan bij wijze van spreken zou je kunnen zien van stel dat een overheidsdienst hier in Nederland een brug inspecteert op scheurvorming. En die data is niet beveiligd. Dus die data die gaat gewoon naar een ander land toe. Ja, dan weten ze wel van die brug waar de zwakke plek zit. Ja. Daar moet je wel alert op zijn.
1: Ook wat je net beschreef, de douane in Rotterdam of Defensie die op de Noordzee in kaart brengt wat er daar allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld bij onze energieparken of de internetkabels. Dat komt ze allemaal ergens op een Chinese server.
0: Ja, als je natuurlijk die drones gebruikt. En heel veel overheidsdiensten, met name de heel gevoelige, die zie je nu toch wel langzaam naar andere type drones gaan van andere makelaardij.
1: We hebben concurrentie. Uit welke landen komt dat dan?
0: Bijvoorbeeld uit Amerika, soms wel Israël. Nog te weinig, als je mij vraagt, uit Europa.
1: We zouden eigenlijk Nederlandse drones moeten maken.
0: Ja, nou hebben we een aantal hele goede dronebouwers hoor. Dus morgen heb je natuurlijk Patrick de gast van Even. Dat zijn hele specifieke, wat grotere drones. Maar we hebben ook A-Score in Brabant zitten. Maar dat is dat DJI, dat heeft zo'n enorme schaal en zo'n logistieke infrastructuur. Dat kunnen wij niet. Daar zijn we, ik zeg al, 10 jaar en 10 miljard te laat voor in Europa.
1: Hoe komt het dat drones zo goedkoop zijn eigenlijk? Als je kijkt naar wat ze kunnen.
0: Ja, die technologie is natuurlijk heel hard vooruit gegaan. Misschien zit er ook wel een stukje support achter. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is vooral ook gewoon, er is enorm veel vraag. En als je daar als eerste in de markt bent en je kan dat gaan schalen en je kan productie opzetten.
1: Dan kun je de prijs ook drukken.
0: Dan wordt de prijs gewoon goedkoper. Zo simpel is het.
1: En dus is het zo dat idee wat wij toen al hadden, toen ik daar ergens stond en dacht van wat zouden ze toch met die beelden allemaal kunnen doen? Jij zegt dat is een realistisch scenario. Dat is ook een risico. En daar kunnen wij iets aan doen met ons platform. Wij kunnen ervoor zorgen dat die beelden die jullie maken, die data die je daarmee opslaat, dat die niet weglekken.
0: Klopt. Ja. Dus wat wij doen is eigenlijk wat ik net noemde. We noemen dat een soort van secure data mode. Dus een soort schil om om de software van die Chinese hardware heen. En daardoor kan je dus wel die Chinese hardware die super goedkoop is, super betrouwbaar is, altijd werkt, kan je gebruiken in combinatie met Europese software die dus voldoet aan de beveiligingseisen, maar ook de privacy-eisen waar we het net over hadden.
1: Yeah.
0: Dus dat is iets wat ons redelijk uniek maakt, in ieder geval in Europa.
1: En dan zegt DJI, of jullie hebben er nog geen Chinees bezoek gehad die zeggen, hou hier eens even mee op, want dit is ons verdienmodel.
0: Nee, sterker nog, we hebben ook soms dat ze juist willen samenwerken. Want het is niet dat ze. Het is gewoon die wetgeving die is daar zo. Ja. Als zij bijvoorbeeld aan partijen willen hardware willen verkopen die wel hele strikte data-eisen stellen, dan zeggen ze, nou, zullen we dan maar samenwerken? Dan gebruik je onze hardware en jullie software. En dan heb je een mooie combinatie.
1: Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat in die geopolitieke spanningen die we zien toenemen, dat de Chinese overheid denkt, ja, maar wacht eens even daar in Nederland met je AirHub. Dit is niet de bedoeling. We moeten die beelden nog steeds binnenkrijgen.
0: Ja, dus het is ook wel altijd een soort van een spel, laat ik het zo zeggen. Dus wat je bij ons in die softwarewereld ziet, is dat je echt wel moet uitkijken dat bijvoorbeeld een Chinese partij als een DJI jouw functionaliteiten niet kopieert en dat dan weer aanbiedt aan jouw klanten.
1: Moet je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Nou, wij kunnen natuurlijk een functionaliteit bouwen die een klant heel graag wil. Ja. En vervolgens denken ze, hey, dat kunnen wij ook wel.
1: Nee, we over, dan hebben we je AirHub niet meer nodig.
0: We hebben AirHub niet meer nodig. Nee, dus dat is wel iets waar wij altijd heel erg alert op zijn. Dus we proberen echt niches te zoeken. Dingen die echt essentieel zijn, maar relatief klein. Waarvoor onze klanten, waardoor ze dat echt willen hebben. Dus bijvoorbeeld zo'n secure data mode. Ja, dat is echt iets. Ja, wij zijn een Europese partij. Dus als je een Europese partij wil eerder een Europese software gebruiken daarvoor, dan dat ze bijvoorbeeld een Chinese of een Amerikaanse software daarvoor willen hebben.
1: Ja, want dat zie je. Ik kan me voorstellen vanuit klanten dat je dat ziet toenemen in deze geopolitieke onrust.
0: Ja.
1: De VS is niet meer die betrouwbare partner die we dachten dat ze waren. De China kijkt mee. Wij zoeken in Europa, in Nederland zoeken we autonomie. Dat merk je ook binnen het bedrijf?
0: Ja, zeker. Ja, dat is die trend die zagen we al een tijdje aankomen. Maar dat is logisch natuurlijk. Dus we zien echt een enorme toename. En met name vanuit Europa, maar ook vanuit andere delen van de wereld die onze waarden delen. Daar zien we enorme groei.
1: Maken jullie er als bedrijf eigenlijk een soort zakelijke afweging of principiële afweging in? Vanuit dit, je zei net al, wij zitten niet in de oorlogsindustrie. Nee. Daar werken we niet aan. Maar als het hier om gaat?
0: Ja, dus wij zouden bijvoorbeeld niet aan Rusland verkopen. Daar zijn echt wel grenzen aan. We zitten natuurlijk vaak in de toepassing van publieke veiligheid en beveiliging, dat soort dingen. Dus we zijn er altijd wel scherp op van wie is onze klant, zeg maar.
1: Weet je dat altijd of niet?
0: In de meeste gevallen wel, maar ja, soms is het ook wel wat lastig. Ja, dan moet je echt even wat dieper onderzoek doen voordat je ja of nee zegt.
1: Ja. En zijn er wel eens klanten die je geweigerd hebt?
0: Tot nu toe, zou ik eigenlijk mijn collega's van sales moeten vragen. Niet dat ik weet op dit moment, maar dan kan je natuurlijk sommige dingen al vrij snel uitfilteren.
1: Ja. Rusland lever je niet meer, lever je niet aan. VS nog wel?
0: VS nog wel, ja. Maar daar zien we dus ook, ja, die zijn best wel met zichzelf bezig op dit moment. Daar zie je dus ook, we hebben daar wat concurrenten. En dan zie je gewoon, ja, de Amerikanen kiezen voor Amerikaanse software, de Europese kiezen voor Europese software.
1: Ja, nou is het interessante dat het gaat nu, we hebben het de hele week over die drones. En dan hebben we het eigenlijk over vliegende drones. Maar het is al veel meer dan dat. Hè. In Oekraïne zien we dus de drones op zee. Ja. Ik zag beelden binnenkomen van een drone-karretje dat inmiddels daar ook rondrijdt. Zijn dat zaken waar jullie ook mee gaan bezighouden?
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat. Naast waar we het net over hadden, dat counterdrone, gaan wij steeds meer naar een soort van robotica platform toe. Dus we hebben klanten, bijvoorbeeld eentje die heeft platformen op de Noordzee. En die willen gewoon alles helemaal gerobotiseerd hebben straks. Dus die hebben drones daar rondvliegen om te inspecteren aan de buitenkant. Rijdende karretjes op dat platform die aan de binnenkant dingen inspecteren of maken.
1: En drones in het water om onder water te inspecteren.
0: Ja, ook nog. Ja. Dus echt alle dimensies ga je krijgen. En,
1: En dan gaat het ook steeds meer autonoom opereren, toch? Daar gaan we naartoe. Je had het al over die drone in een box. Maar je gaat toe naar drones die zelf beslissingen kunnen nemen over waar ze kunnen vliegen en wat ze zien.
0: Klopt, ja. Dus we gaan echt van human in the loop naar human on the loop. En vervolgens helemaal autonoom. Dat zal echt nog wel een tijdje duren. Ja. Maar ja, wat ik zei, je wil een mens hebben die hoeft alleen maar te monitoren in plaats van echt aan te sturen. Dat is eigenlijk waar we naartoe gaan.
1: Ja, ja. Beetje zoals ze met auto's ook eigenlijk aan het proberen zijn.
0: Ja,
1: zelfrijdende auto's.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Die botsen alleen af en toe.
0: Af en toe.
1: Vliegende fik of wat dan ook. Dus dat is nog. Zie je dat bij die drones ook gebeuren? Het is nogal een zoektocht.
0: Ja, en drones zijn al best wel ver als je het vergelijkt met andere robotica.
1: Ja.
0: De schaal is veel groter. Als je dat vergelijkt met zo'n spotachtige robothond, dat soort dingen, die zie je natuurlijk nog niet zoveel als drones. Dus ja, daar zal echt nog wel een hele slag gemaakt moeten worden qua betrouwbaarheid en de dingen waar we het net over hadden, data security, privacy, noem het allemaal maar op. Maar dat is wel een hele grote trend waar we naartoe gaan, dat die robot de mens eigenlijk gaat helpen om zijn leven gemakkelijker en veiliger te maken.
1: Ja. Ja, maar ook gevaarlijker later komt Patrick Bolder deze week komt langs. Gaan we het wel over Oekraïne hebben. Begrijp dat de verwachting is dat dit jaar autonome killer drones worden ingezet. Die dus zelf kunnen beslissen, dit is een doelwit, hier ga ik op af.
0: Ja, Ja, en dat zal misschien initieel nog zijn dat er een soort van menselijke operator echt op de groene knop moet drukken. Maar het kan heel snel dat dat al echt autonoom is. En ja, dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar moeten afvragen. Ja, willen we dat? Ja,
1: het is er straks
0: het gaat gebeuren.
1: Ja, dus die vraag of het willen is dan meteen al achterhaald.
0: Nee, daarom. Dus dan is de vraag van hoe ga je ermee om?
1: Ja, nou ja, rennen denk ik.
0: Ja, in sommige gevallen wel, ja.
1: Ja, ja. Het is ook een eng beeld, toch, soms?
0: Ja, zeker.
1: Dan zijn we weer bij het begin uit. Dat je zegt, wij willen met die positieve kant bezig zijn.
0: Ja, ja, dat is ook echt een keuze die we zelf gemaakt hebben. Maar je moet natuurlijk niet blind zijn voor de werkelijkheid. Dus er zijn ook negatieve kanten van de medaille.
1: Morgen, dus je kent hem, Patrick Saman, oprichter van dronebouwer Evi. Je mag hem een kettingvraag stellen, wat wil je weten?
0: Ja, Patrick die is met zijn bedrijf Evi zijn ze begonnen met het bouwen van een drone die ook onder andere kon bezorgen. We hebben het net over die wet en regelgeving gehad. Dat heeft best wel wat voet in de aarde ook om dat te doen, want zij altijd uit het zicht vliegen. Dus wat ik van hem zou willen weten is hoe hij die toekomst, want zij zijn ook een beetje geswitcht naar meer surveillance of inzichtachtige toepassingen. Hoe ziet hij die toekomst van bezorging met drones voor zich? Hoe gaat dat eruit zien? Waar gaat het toegepast worden? Wordt het net zo groot als dat we misschien een paar jaar geleden dachten? Of wordt het juist heel anders? Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, morgen ga ik het vragen. Patrick Saman, oprichter dus van dronebouwer Evi. En daar gaan we het ook hebben. Daar had ik met jou ook nog over willen hebben. Of het gaat allemaal zo snel met die drones. Of wij dat als mensen wel kunnen bijhouden eigenlijk. Die techniek. Nee, zoals gezegd dat wij mentaal gezien of met de snelheid van een kameel reizen. Hè? Dat je daarom ook jetlag hebt. Nou, moet je kijken hoe snel die drones gaan. Goed, dat is iets voor Patrick misschien. Want we hebben genoeg besproken dit uur. Dank je wel. Het was interessant. Stefan van Vuren, CEO van jouw prachtige bedrijf. Dat zo aan het groeien is. AirHub. Waarschijnlijk over een jaar met 70 man of zo dan.
0: Ik hoop het.
1: Ja, nou, we gaan kijken. Stefan van Vuren, dank je wel. Big Five terug te luisteren als podcast via onze app of je favoriete podcast genaamd. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon de BNR-app zijn. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Tot morgen.
4: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
5: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
6: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
5: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
6: Ja, er zijn ook mensen die denken als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
5: Oh, dat is niet zo?
6: Dat is zeker niet zo. Nee. Maar dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik, maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
5: Waarom niet?
6: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen.
4: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
12: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
14: Nu in de BNR-app.
2: De Coalition of the Willing praat in Parijs over Europese en Oekraïnse veiligheid. Olieprijs die schiet omhoog na nieuwe aanvallen van de VS en Iran. En verfproducent AkzoNobel slaat de Japanse overnamepoging af. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app. En bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, het is vakantie, dus het is vast lekker rustig op de weg.
15: Ja, dat valt soms toch een beetje tegen, want er is best wel wat verkeer onderweg. En dan hebben we het vooral over recreatieverkeer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Grenscontroles veroorzaken file op de A7, Groningen-Duitse grens, vanaf Ouderschans. Het oponthoud is daar een half uur. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Zevenaar en de grensovergang, 3 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A6 Emmeloord-Jouren, behekte meterpaal 290,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. Op de A6 bij Almere is een man van de weg gehaald die ruim dubbel zo hard reed als mag. Hij scheurde volgens regionale media met 212 kilometer over de snelweg. De man is in elk geval zijn rijbewijs de komende maanden kwijt en moet ook rekening houden met een flinke boete. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Europese industrie kan zijn borst nat maken nu China steeds complexere producten exporteert. Gaan we zo bespreken in het economenpanel in BNR Zaken doen.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
21: Hoe gezond ben je echt?
0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Dat is onveranderd. Thomas is een beetje vrij, maar ik ben Mark. Straks gaan we het hebben over de digitale euro in het economenpanel. En vanaf 12 uur bespreken we macro-economisch nieuws met Bert Colijn. Om 12:30 gaan we het hebben met Saman Mohammadi, medeoprichter en directeur van de duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn, over het redden van de pier in Scheveningen. Maar eerst nu het economisch nieuws van vandaag. En dat gaat over de Nederlandse export. Die is in mei met 5,5% toegenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En vooral de uitvoer van aardolieproducten is echt flink gestegen. Ook werden er meer machines en apparaten geëxporteerd. En daarmee zet de stijgende lijn van de afgelopen maanden door trouwens. Ook het importvolume lag in mei 5,4% hoger, bijna evenveel dus, hoger dan een jaar eerder. Vooral aardolieproducten weer, machines en chemische producten waren daar de grootste groeiers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek waarschuwt wel dat de omstandigheden van de Nederlandse export in juli ongunstiger zijn dan die in mei. En dat komt doordat belangrijke internationale factoren voor de export minder gunstig zijn geworden. Ondertussen staat de AEX nou zo goed als onveranderd. 0,1% in het min op 1083 punten. Om 1 uur gaan we meer horen over de AEX van onze beursnerd. En met de goedkeuring van het Europees Parlement is de digitale euro weer een klein beetje dichterbij geworden. Is dat een goed idee? Gaan we zo vragen. En China exporteert niet alleen meer, maar ook steeds hoogwaardiger producten. Het zit allemaal in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, die straks nog een keer terugkomt in een andere rubriek, hoofdeconoom bij ING. Ja, dit moet een topuitzending worden, Bert. En Koen Deleus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Welkom allebei.
23: Dank je.
2: Laten we beginnen in China, want dat land produceert dus niet alleen meer, maar ook betere producten dan voorheen. En daarover schrijven twee onderzoekers in het economenvakblad ESB vorige week. Het gaat vooral om hoogwaardige auto's, chemische producten, elektronische apparatuur. En dat is volgens de onderzoekers eigenlijk direct een bedreiging voor de industrie in Midden-Europa. Eerst even beginnen met een definitie, Koen misschien. Wat is een hoogwaardig product?
23: Wel, een hoogwaardig product is een product dat vooral in de value chain toch wel iets meer toegevoegde waarde heeft.
2: Hoge waarde, gewoon.
23: Hoogwaardig, ja, we kunnen het zo beschrijven. Nu, er is een groot verschil met de concurrentie van China, laten we zeggen, tussen 2000 en 2007 ten opzichte van vandaag. Ja. Nu spreekt men over China Shock 1.
2: Ja.
23: Nu spreekt men over China Shock 2.
2: En dat is niet hetzelfde?
23: Dat is niet hetzelfde. Als we kijken naar China Shock 1, ja, dan was dat vooral op laagwaardige producten. Producten die gemaakt werden, industrie die we sowieso toch gingen verliezen. En daar zag je eigenlijk weinig problemen in Europa en was er veel toegevoegde waarde en was er vooral ook veel extra koopkracht. Want we hadden goedkopere producten voor onze toen huidige dure producten, zoals bijvoorbeeld de Duitse producten. En dat zorgde er ook voor dat die koopkracht geweldig de hoogte inging, ondanks het feit dat je wel enkele jobs verloren ging. Zeker in Amerika, 1 à 3 miljoen jobs verloren.
2: Van de productie van simpele producten.
23: Ja. Voilà, maar daartegenover stond wel een bijkomend inkomen per gezin van $400,000 tussen 2000 en 2008. Dus eigenlijk zat je daar met een netto-rekening die zeer positief was. Vandaag is dat helemaal anders.
2: Ja, Bert, denk jij ook dat het vandaag helemaal anders is?
24: Nou, het is, kijk, vandaag maakt het voor ons vooral heel veel uit in Europa. Hè. Dit is de eerste keer inderdaad wat Koen zegt. Hè. We zijn snel gegaan. China Shock 1, made in China t-shirts. China Shock 2 is made in China auto's. En ja. Het tweede raakt de Europese industrie veel meer dan de eerste. En dat betekent dat de Amerikaanse, weet je, laagwaardigheid Chinese-achtige industrie die bij de eerste China-schok eigenlijk heel erg geraakt is. Waarvan we allemaal wel weten, vooral bij de eerste keer dat Trump gekozen werd, dat er veel gekeken werd van dit achterland is eigenlijk is een beetje erg geraakt hierdoor. Dan zien we dat de industrie vertrokken is. Ja, de zorg is dat zo'nzelfde iets zich zou kunnen voltrekken met bijvoorbeeld meer de Duitse economie. Dus daar zit de zorg om in. China is heel concurrerend geworden, dat weten we allemaal. We zien de auto's rijden. In de chemie is het ook zo. De pharma doen ze het ook heel goed. Dat is heel prettig, omdat we daar goedkopere producten van kunnen krijgen.
1: Ja, dat wilden we toch?
24: De eerste keer is ook zo, dat is hartstikke fijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat het met zo'n tempo gaat, dat het heel moeilijk is voor de Europese industrie om zich daar snel aan te passen. En dan natuurlijk is het voornamelijk Duitsland waar het om draait. Je vroeg net om een definitie. Ik dacht dat het zou gaan om wat de definitie van Midden-Europa was. Maar het was de definitie van hoogwaardige industrie. Ja, definitie Midden-Europa, dat is Duitsland en de landen die heel erg daarmee vervlochten zijn als je kijkt naar de waardeketen. Dus
1: zijn wij het ook.
24: Minder eigenlijk. Minder, ja. Intrigerend genoeg is dat minder zo. Dus het is, als je kijkt naar hoe een Duitse auto geproduceerd wordt, natuurlijk komen daar bijvoorbeeld schroefjes uit Nederland die daarbij ingaan. Maar tegelijkertijd is het zo dat er andere landen zijn die veel afhankelijker van die productie zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan landen als Slowakije, Hongarije, dat soort landen bijvoorbeeld. En die zijn heel erg vervlochten in dat maakproces. Ja, en die hebben daar natuurlijk ook onder te lijden. Maar het is vooral Duitsland en de landen daaromheen. En in Nederland is het zo dat wij eigenlijk toch beter gepositioneerd zijn om dat tegen te gaan. Dat laten de economische cijfers wel zien. Want
1: hoe doen we dat? Hoe hebben we ons beter gepositioneerd?
24: Nou, wij zijn beter gediversificeerd in onze economie. Ja. Dus dat betekent, wij zijn heel goed in het maken van chipmachines. We hoorden het net al in de aankondiging die je deed over de exportgroei die weer heel sterk was als het op de machinebouw aankomt. Nou, dat zijn natuurlijk dat hele cluster dat presteert eigenlijk buiten de wat meer traditionele industrie die sterk is in de chemie en in de auto's, waar Duitsland toch afhankelijker van is.
1: Ja, moet België ook niet vrezen, net als Nederland? Komt België er ook goed uit?
23: Wel, ik denk dat in België dat we daar ook wel enkele pijnpunten hebben. Het is natuurlijk niet alleen de electric vehicles of de wagenindustrie, want die is allemaal in België al verdwenen.
1: Ja.
23: Jammer genoeg. Maar het is ook de chemie-industrie. Het is de cleantech-industrie. Het zijn dus heel veel technologieën, industrieën die tegelijkertijd allemaal onderuit worden gehaald. Mm-hmm. En dan zie je drie effecten vandaag. Eén, er is minder dat wij kunnen verkopen binnen Europa omdat de Chinezen meer komen. Er is minder dat de bedrijven kunnen verkopen in China, omdat in China zorgen voor zichzelf. En ten derde zie je ook dat onze marges onder druk komen te staan door die lagere prijzen in China. Dus we worden eigenlijk in de tang genomen. Langs drie kanten moest dat mogelijk zijn.
1: Nou, moeten we daar iets tegen doen? Misschien Europa breed wel.
23: Wel, nee, maar dat is inderdaad de grote vraag. Hè. Hoe gaan we dit oplossen? Want als we gaan kijken naar Volkswagen, 100.000 banen die op de job zijn. Als we kijken naar Boston Consulting, die zegt dat er 35 autofabrieken te veel zijn in Europa, dan zie ik hier wel een serieuze ontslagwolf. Ja. En dan gaan de politici op hun achterste benen staan. En dan gaan we inderdaad heel hard reageren, protectionisme ten opzichte van China. En dan vrees ik dat we in een handelsoorlog gaan komen. En ik denk dat die zeer kansrijk
1: is. Is dat onvermijdelijk?
23: Ik zie dat toch, laten we zeggen, binnen dit en enkele jaren zie ik dat echt wel gebeuren. Als we niet proberen het nu al te ontmijnen door met Chinezen in onderhandeling te gaan en zeggen maar je moet een bepaalde beperking zetten aan hoeveel dat jullie gaan importeren en dat we nog bepaalde regelingen doen zodat we ervoor zorgen dat onze industrie kan overleven. Bijvoorbeeld ook meer investeringsaantrek van buiten China, van de Chinezen naar Europa, om er zo voor te zorgen dat een Chinees bedrijf met een Europees bedrijf gaat samenwerken, maar dat de werkgelegenheid hier blijft. Want anders gaan we echt politieke serieus problemen hebben.
1: Ja, denk je dat ook, Bert? Dat het echt zo, wat is het, best een somber scenario eigenlijk?
24: Ja, nou, maar het is inderdaad natuurlijk echt wel een punt van zorg. En het is ook niet voor niks dat er binnen Europa hier nu zo over gesproken wordt. Maar het is ook niet voor niks dat er in Europa nog weinig echt besluit over genomen is. Want het is ook heel moeilijk om hier een goede reactie op te bedenken. Want het handelsoorlogscenario is heel lastig als Europa om te winnen. En dat heeft vorig jaar de VS heeft daar natuurlijk een voorproefje van gekregen, of van laten zien van hoe dat gaat. Op het moment dat je in handel escaleert met China, dan laat China wel merken dat zij een heleboel kritieke inputs in het economisch systeem in handen hebben. Hè, de rare earth metals. Ja. Die zeker ook ingezet worden in handelsoorlog. Ja, maar dat maakt het heel lastig.
1: Het is heel moeilijk, maar wat zouden we kunnen?
24: Nou, ik denk dat je vooral heel goed moet blijven handhaven op je eigen regels. Dat gaat het hele probleem niet oplossen. Want
1: die zijn strenger dan de Chinese regels en dan is het moeilijker om te importeren.
24: Precies, maar tegelijkertijd gebeurt er ook een hele hoop wel volgens de regels. Ja. En in China ook op grote gebieden concurrerend volgens de regels van de WTO. En dat is gewoon heel lastig om daar een goed antwoord op te bieden. Gaat Europa dan zijn hele industrie verliezen? Dat ook weer niet. Kijk, dit proces is gaande en tegelijkertijd zien we dat onze industriële productie, doet het zeker niet geweldig, maar blijft op een beetje hetzelfde niveau hangen. Maar je ziet wel dat de industrie snel kan veranderen en je moet je denk ik vooral zorgen maken over bepaalde gebieden in Duitsland en Centraal-Europa die het echt lastig kunnen krijgen hiervan. En waar dus lokaal heel erg deze problematiek veel meer kan spelen.
1: Ja, want je zei net, Koen, we hebben 35 autofabrieken, misschien wel te veel. We hebben enorme personeelstekorten. Is het ook niet gewoon een oplossing eigenlijk?
23: Het is natuurlijk zo dat een economie altijd in beweging is, zoals Bert ook zegt. Als we zien dat we inderdaad in die traditionele industrie, dat we daar te veel concurrentie krijgen, ja, dan moeten we een stap hoger zetten.
1: Ja, maar ja, die moeten stap we slimmer hoger worden zetten, of stoppen?
23: Ja, maar het is zeer moeilijk natuurlijk. We gaan eigenlijk van een mechanische wereld naar een digitale wereld. Ja? En daar is Europa gewoon een stuk op achtergelopen. En daar moeten we die inhaalrace doen. Eenmaal dat we die inhaalrace doen, denk ik dat er nieuwe jobs gaan komen. Denk ik dat er nieuwe mogelijkheden gaan komen. Maar vooral die transitieperiode, dat gaat zeer belangrijk worden. En dat gaat zeer moeilijk worden, omdat het gaat allemaal zo snel. En je kan niet iedereen, en dat moet ook niet, naar een digitaal specialist omvormen. Hm. Of naar iemand die heel goed is met zijn armen. En zijn armen en zijn benen handen, en zijn handen. Ja. Een kapper en een loodgieter, want die zijn ook buitenschot van dan weer artificiële intelligentie. Dus het moet een goede mix zijn, maar die transitieperiode, dat gaat het zeer moeilijk maken.
1: Gaat het eigenlijk goed met China? Kan je dat hier ook uit afleiden? Dat ze meer en duurdere producten... Nee?
24: Nee, juist niet. Nee, het gaat juist
1: slecht. Zou je toch denken dat ja, dan precies, wel ook... Maar
24: dat
1: nee.
24: is heel intuïtief. Nee, het probleem is eigenlijk juist dat de Chinese economie heeft een enorme hoeveelheid aan productiecapaciteit hebben ze neergezet in de afgelopen jaren. Maar omdat de binnenlandse vraag een beetje op zijn gat ligt, we kunnen ons allemaal al die vastgoedproblematiek herinneren uit China. Dat ettert nog steeds voort.
1: Dus juist omdat het minder gaat.
24: Consumentenvertrouwen is laag. Eigenlijk hebben ze een hele grote fabriek staan die vooral voor de Europese markt produceert. De Amerikanen die willen het allemaal niet meer hebben. Dus ja, dus er is gewoon overcapaciteit. En daar hebben wij als Europa, profiteren we ervan als consument, en we last van als industrie.
3: Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Panel vandaag. We zitten midden in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING, en Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Jullie moeten wel stoppen met steeds fuseren, hoor. Er komt steeds weer een naampje achteraan.
23: Je moet niet weten hoe weinig e-mails dat ik krijg, omdat het koen.deleus@bnpparibasfortis is. Dus
1: echt helemaal. Misschien moet het BPF of zo worden. Dat klinkt niet heel sexy, maar het werkt
23: inderdaad,
1: wel.
23: Inderdaad.
1: Ja, een recordveelheid van 56.700 huizen zijn in het afgelopen kwartaal in de verkoop gezet. Bleek vorige week donderdag uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En daarentegen worden er steeds minder nieuwbouwwoningen verkocht, terwijl er wel meer nieuwbouwwoningen beschikbaar zijn. Dus dat is een beetje raar. Maar NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gerksen die legde eerder bij BNR uit hoe dat precies komt.
4: Dus je ziet juist dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht worden, terwijl er meer op de markt zijn gekomen. En dat komt met name door de samenstelling van het aanbod. We zien dat er te veel appartementen in die nieuwbouw zitten, dat daar minder vraag naar is. Dat ervoor zorgt dat mensen dus heel kritisch zijn en niet per se ook meer overgaan tot koop.
1: Nou, Bert, wat is jouw verklaring?
24: Nou, hier zit natuurlijk wel iets van een element van waarde zit hier natuurlijk in. Hè. Je ziet natuurlijk dat er gewoon het aanbod wat er in Nederland nu heel sterk de markt opkomt, is heel erg geconcentreerd op dezelfde type woningen. Dat zijn namelijk mensen die hun huis verkopen wat ze eerder in de verhuur hadden, omdat dat vanwege regelgeving niet meer aantrekkelijk is om te doen. Dat zijn vaak relatief kleine woningen, appartementen. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat de nieuwbouw zich erg op appartementen concentreert. Dat is op zich is dat natuurlijk ook gegeven de beperkte ruimte en winstgevendheid van woningbouw is dat ook zeer begrijpelijk dat het geval is. Maar dat tegelijkertijd deze krachten op de markt komen, zorgt natuurlijk voor dat je een heel specifiek segment hebt waarin ineens veel ruimte ontstaat. En ja, we willen natuurlijk dat er steeds meer nieuwbouw komt, meer woningen bijkomen. Dat is wel een vertragende factor hierin.
1: Maar voor mensen die een huis willen kopen, is er gewoon lekker veel aanbod nu. En dat als er zoveel concurrentie is, zal de prijs ook niet al te hard omhoog gaan.
24: Nou kijk, op het moment dat je inderdaad op zoek bent naar een appartement, dan is dit een hele prettige tegelijkertijd. Ja. Als je dat wil kopen, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als we naar de huizenmarkt kijken, dan mag je ook de huurmarkt daar niet in vergeten. Ja, en die huurmarkt, daar komt natuurlijk wel heel veel van de pijn vandaan. Zit heel veel van de pijn, omdat daar natuurlijk steeds minder aanbod in komt.
2: Nee, als je iets wil huren, heb je een probleem. Maar als je iets wil kopen,
24: zeker.
2: En dan zeker in de appartementensector. Ja, precies. Is dit eigenlijk in heel Nederland zo, of is het eigenlijk vooral in de grote steden misschien?
24: Dus je ziet eigenlijk vooral dat die ruimte die nu een klein beetje, of dat lucht wat een klein beetje op de markt ontstaat, zit natuurlijk vooral ook wel in de grote steden. Dat is natuurlijk waar heel veel van die appartementen nu te koop gezet worden. Dat is ook veel waar het aanbod natuurlijk daardoor wat toeneemt. Dus dat is vooral waar je dit ziet. En over het algemeen blijft de Nederlandse huizenmarkt gewoon nog steeds hartstikke krap. Dat moeten we er wel gewoon bij blijven zeggen.
2: De gemiddelde huizenprijs is natuurlijk hartstikke hoog.
24: Ja, zeker. En we zien natuurlijk ook nog steeds stijgende prijzen.
2: Maar dan ook in deze sector, weet je dat? In de appartementen, zeg
24: gemiddeld,
2: maar?
24: Gemiddeld, nee. Kijk, gemiddeld zie je nog steeds dat prijsstijging, dat die wel wat afvlakt. En dat is ook logisch, hè? Ook meer macro. Want we hebben natuurlijk te maken met loongroei die wat aan het dalen is, aan het normaliseren. En tegelijkertijd zien we ook dat rentes natuurlijk weer wat hoger staan de afgelopen tijd. Dus de betaalbaarheid over het algemeen, die wordt natuurlijk wat minder. Dus daar hoort een iets koelere markt hoort daar wel bij. Maar het is nog steeds zeer verhit.
2: Ja. Hoe is dat eigenlijk in België, Koen?
23: Wel, de situatie is min of meer vergelijkbaar. Als je gaat kijken, dan zien we inderdaad een groter aanbod van appartementen. Waarom is dat? Fiscale incentives die weggetrokken zijn.
2: Oh, net als bij ons eigenlijk?
23: Eigenlijk net als bij jullie. Je ziet, vroeger was er heel veel vraag vanwege investeerders die dan effectief dat appartement te huur gingen zetten. Vandaag is dat veel minder, omdat je die fiscale incentives toch wel een stuk minder zijn. Nu, dat zorgt voor twee elementen. Eén, er gaat minder te huur aangeboden worden. Zoals Bert dan ook zegt, zie je dat in België ook, zie je dat de huurprijzen de hoogte inschieten. Langs de andere kant zie je dat er meer potentiële kopers zijn voor die appartementen, omdat er meer appartementen beschikbaar zijn. Maar een ander element dat je bij ons ziet, is dat die nieuwbouw stagneert en dat je daar heel veel problemen hebt.
2: Maar dat hebben wij eigenlijk ook al een hele tijd hier in Nederland. Dus wat dat betreft trekken we ook samen op.
23: Ja, misschien wel. Maar voor ons is het heel specifiek door enkele elementen. Ja, die stijgende rente zal ongetwijfeld bij jullie ook zijn. Ja. Maar een heel moeilijk vergunningsbeleid. Waarbij dat je, wanneer dat je een nieuwbouwproject wilt doorvoeren, dan heb je minstens 2,5 jaar nodig om die vergunning te hebben. Maar dan kan je dat aanvechten. In eerste aanleg, nog eens voor de Raad voor Vergunning, nog eens voor de Raad van State. En uiteindelijk kom je tot 6-7 jaar dat je moet wachten voor je vergunning. Nu, bij 0% financieringsrente, no problem. Bij 4%, als je je bouwoppervlakte moet gaan financieren aan 4%, is dat een heel groot probleem. En dan zie je vandaag dat die bouwpromotoren eigenlijk geen zin meer hebben om veel nieuwe huizen aan te bieden. En zie je dat daar een serieus tekort komt en dat daar eigenlijk een bevriezing dreigt, omdat ook de kost voor nieuwbouw gigantisch de hoogte is door stijgende bouwmaterialen. En zo zie je dat we richting een bevriezing van de nieuwbouwmarkt gaan.
24: Ja dat erger, kennen wij ook allemaal gewoon hier, Koen. Dit is precies. En worden er nu in België dingen gedaan om dit te verbeteren waar wij hier nog niet aan gedacht hebben?
23: Wel, dat vergunningsmechanisme, daar gaan we toch zeggen van, ja, oké, nu iets niet gaan vergunnen omdat daar een heel uitzonderlijke kikker rondloopt. Ja, er moet wat meer skin in the game zijn. Dus iemand die dat wilt aanvechten, die gaat moeten betalen om dat aan te vechten. Vroeger was dat allemaal gratis en kon iedereen die zei, oké, mijn zicht gaat daardoor lijden of dergelijke meer. Alles was mogelijk om dat aan te vechten. Vandaag moet er meer skin in the game zijn. En ik denk dat wanneer dat je zo'n een aanvechting gaat zeggen, oké, dit kost u 1.000 euro, dat er heel veel mensen gaan zeggen, oh, maar nu ga ik toch wel eventjes
2: wachten. Belangrijk vind ik die ene kikker, dat is jouw vraag dan.
23: Ja, die ene kikker. Ja, nee, ik snap die kikker. Ik snap de bezorgdheid voor die kikker. Nu ja, we mogen daar niet in overdrijven. Laten we daar zeggen.
2: Laten we het hebben over de digitale euro. Het Europees Parlement stemde afgelopen donderdag in met nieuwe plannen voor de komst van een digitale euro. Een digitale munt die eigenlijk hetzelfde is als de euro, maar toch ook weer niet. Want een normale euro is niet digitaal, terwijl die wel ook in een bank digitaal gemaakt wordt, toch? Dus hoe verschilt het eigenlijk van elkaar?
24: Ja, hoe verschilt dat eigenlijk van elkaar? Dat is een hele goede vraag. Ja, eigenlijk zit daar natuurlijk in de kern voor de gebruiker. Zit daar natuurlijk eigenlijk heel weinig verschil in.
23: Ja, maar het is natuurlijk zo. Die digitale euro zit vooral bij de central bank. Het is volledig veilig, terwijl dat je een digitaal geld zit bij banken. Dat is zogezegd niet volledig veilig. Dus dat is eigenlijk het grote concurrentievoordeel van een digitale euro, CBDC, ten opzichte van een gewone digitale munt. Want ik kan niet 100% zeker zeggen dat ING of KBC, om BNP Paribas Fortis niet te noemen, niet failliet gaat. Central Bank Digital Euro zit bij Centrale Bank. 100% veilig. Altijd zeker dat je terugbetaald wordt. En dat is de grote concurrentievoordeel van zo'n central bank digital currency.
1: Maar het is mensen gebruiken nog wel bankbiljetten en muntjes af en toe, maar iedereen gebruikt alles digitaal, dus je hebt al het idee dat we eigenlijk al digitale euro's hebben, maar dit is dus op een andere plek wordt dit gemaakt. Niet bij de banken, maar bij... Ja,
24: en wat natuurlijk nu, deze tijd, zeg maar, veel gesproken... Er is natuurlijk een tijd is dit ontwikkeld, toen het een beetje voelde als een oplossing die een probleem zocht. Maar de afgelopen tijd zie je dat dat probleem gevonden is, en dat is strategische autonomie. Er is natuurlijk een zorg binnen Europa dat we te afhankelijk zijn van Amerikaanse betaalmiddelen. Want de facto is het natuurlijk zo dat de manier waarop je praktisch digitaal afrekent vaak via Amerikaanse aanbieders gaat.
1: Ja, alles gaat uiteindelijk toch via Visa of Mastercard, en dat is ook weer aan elkaar gelinkt.
24: Voilà, in een meerderheid van de eurolanden is het zo dat inderdaad praktisch, hè, dat er eigenlijk geen andere mogelijkheid is dan om dat via Visa of Mastercard te doen. En daar is dit een Europees alternatief voor. Dus dat is natuurlijk wat nu binnen het Europees Parlement, waarom het Europees Parlement en waarom de ECB daar graag vaart mee willen maken.
23: Ja, maar het is die sluitend natuurlijk. Hè. Dit is een concurrentie voor Wiro. Wiro, pan-Europees betalingssysteem.
1: Wat wij Ideal nog noemen, denk ik.
23: Wat blieft?
1: Toch, Wiro, dat is Ideal, hè, in Nederland.
23: Ja,
1: moet altijd even nadenken bij Wiro. Die merknaam zit nog niet in mijn hoofd.
23: Ja. Maar dat is dus, dat is daar een concurrentie van. Maar dan ga je dus een concurrent ten opzichte van een Europese speler doen. Maar dit is geen concurrentie van Mastercard en Visa. Dus eigenlijk, wanneer dat je dit gaat introduceren als concurrent voor Mastercard en Visa, dan klopt dit niet, omdat Mastercard en Visa, daar kan je krediet gaan hebben. Daar kan je krediet, die kaarten geven een krediet, die kaarten geven ook mogelijkheid tot fraudedetectie, die kaarten geven ook rewards. Dat ga je bij die CBDC niet hebben. Dus eigenlijk voor retail purposes, waar iedereen het voor kent, heeft het geen zin. Voor wholesale purposes, waarbij dat je institutioneel aan elkaar gaat betalen, daar heeft het wel zin. Maar daar wordt eigenlijk veel te weinig over gesproken. En dat is een beetje jammer.
1: En het lijkt mij een rechtstreekse concurrent voor gewoon banken.
23: Ja.
1: Dus dat je als consument schiet je er niet zoveel mee op. Kennelijk ook niet in onze onafhankelijkheid van Amerika. Maar banken hebben er wel last van. Is het een goed idee?
24: Dat ligt heel erg aan het design natuurlijk ervan. Hè. Dus op het moment dat je het hebt over beperkte hoeveelheden die je daar kan stallen. En dat ligt natuurlijk aan hoe beperkt dat is.
1: Ja, er is sprake van dat het maximaal €3.000 per persoon mag zijn. Hè?
24: Ja, nou, dan is het zo dat daar in ieder geval op depositogebied, dat daar niet zoveel concurrenties voor zou bestaan. Maar heel veel daarvan is natuurlijk ligt heel erg aan het design en hoe dat dan ontworpen
1: dus
24: wordt.
1: Dus de details die kennen we nog niet, want daar wordt nu, dat is de volgende fase weer.
24: En die zijn daar wel belangrijk in, ja.
1: Ja, zou je het volk was hier een beetje angstig over. Zeker uiteindelijk bij de complotmensen van Forum voor Democratie en zo. Die waren heel erg tegen. Hebben die terecht angst voor een digitale euro? Of valt het wat dat betreft misschien wel mee?
24: Nee, volgens mij is dat zo. Kijk, ook daarbij zou het natuurlijk in theorie aan design liggen. Maar het is natuurlijk heel erg gaat het over privacy, die vraag. En dat lijkt hier niet direct mee te spelen dat er ingekeken kan worden.
23: Nee, ik denk eigenlijk voor retail. Nogmaals,
1: ik denk
23: niet dat je het moet gaan gebruiken. Waar je het wel voor moet gebruiken is wholesale. En wat je daar ziet is dat er heel veel concurrentie is bij settlement van heel belangrijke deals. Ja, je gaat aandelen tokenizen, je gaat obligaties tokenizen. Dat gaat allemaal via die distributed ledger. En hoe ga je dat afrekenen? Als je dat kan afrekenen via een digitale central bank digital currency, via de centrale bank. Schitterend, want dan heb je een heel snel systeem dat ook in concurrentie staat van die stablecoins die allemaal op Amerikaanse munten gebaseerd zijn. En dan zitten we met iets
1: daar
23: heel
1: vanaf. Mooi, dankjewel. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. En Koen Deleus, als laatste hoorde je die, hoofdeconoom bij BNB Paribas Fortis. En dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Het BNR Economenpanel moet je dan even zoeken in je podcast-app of abonneer je via de BNR-app.
2: Zometeen, ondernemers die stellen investeringen uit door onzekerheid, terwijl grote bedrijven juist hun winsten zien stijgen. Blijf erbij bij BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
26: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
25: Obli. Meer rust, meer rendement.
27: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé.
26: Procent.
25: Obli. Meer rust, meer rendement.
27: Hoe word je een werkgever?

0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. Op de A6 bij Almere is een man van de weg gehaald die ruim dubbel zo hard reed als mag. Hij scheurde volgens regionale media met 212 kilometer over de snelweg. De man is in elk geval zijn rijbewijs de komende maanden kwijt en moet ook rekening houden met een flinke boete. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP nieuws.
0: BNR Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide kun je er 20 minuten bij optellen. Op de A7 richting de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf Oudeschans betekent dat 25 minuten extra. De A28 Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. De A76 Geleen richting Duitsland, vanaf knooppunt Kondenberg sta je in de file, 25 minuten vertraging.
3: Bedrijven zien hun winsten stijgen, maar ondernemers stellen ook hun investeringen uit in verband met onzekerheid. En na 16 jaar is er een einde gekomen aan de musical Soldaat van Oranje. Zometeen meer daarover in BNR Zaken doen.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten en onzekerheid. Blijkt uit een onderzoek van accountantskoepel SRA. En die onzekerheid is het gevolg van stijgende kosten, geopolitieke spanningen, veranderende regels. Tegelijkertijd lezen we vandaag in het FD dat beursgenoteerde bedrijven koersen op recordmarges. Bij Europese beursgenoteerde bedrijven zien dus juist recordwinsten. Contact daarover met huiseconoom Han de Jong. Ha, Han.
10: Dag Mark, hi.
3: Dat klinkt strijdig, dat de investeringen teruggaan door de afnemende winsten en tegelijkertijd dat de recordwinsten geboekt worden. Hoe werkt dat? Kan dat naast elkaar bestaan?
10: Ja, dat kan, omdat het eigenlijk betrekking heeft op verschillende groepen bedrijven. Ja, dat negatieve verhaal, dat gaat eigenlijk over Nederlandse MKB-bedrijven. En dat veel

0: positieve verhaal. Ja, dat is niet alleen Nederland beursgenoteerd, maar dat is eigenlijk internationaal beursgenoteerd. Gaat ook gedeeltelijk over de Verenigde Staten. En daar zien we natuurlijk dat een bepaalde groep bedrijven, dat zijn ook niet alle bedrijven, maar een bepaalde groep bedrijven, die maken enorme marges. Die marges nemen ook nog eens toe in een rap tempo. En sommige van die bedrijven die investeren gigantische bedragen. Dus als je dat geaggregeerd bij elkaar neemt, dan gaat het echt over heel veel. Dus dit oogschijnlijke verschil, dat komt omdat het over verschillende groepen bedrijven gaat.
1: Dus kan je dan zeggen dat de winst eigenlijk verschuift van de MKB-bedrijven naar de hele grote bedrijven?
0: Ja, in zekere zin wel, ja. En wat je ook nog kunt zeggen is dat het deel van het nationaal inkomen dat toevalt aan winst, dat neemt ook toe. Dat is het omgekeerde. Wij hebben in Nederland onder economen vaak een discussie over de arbeidsinkomensquote. Je zou kunnen zeggen het omgekeerde daarvan is de winstquote. Als je dat voor de Verenigde Staten gaat kijken, dan is dat de laatste jaren fors toegenomen en ligt nu op een niveau dat historisch gezien, je moet echt decennia terug om dat te zien. Dus die grote bedrijven, die boeken hun winst niet alleen ten koste van die kleintjes, maar ook ten koste, laat ik zeggen, van de productiefactor arbeid.
1: Ja, en je kijkt vooral naar Amerika, maar speelt dit in Nederland ook? We hebben natuurlijk een paar enorme bedrijven hier in Nederland.
0: Ja, nee, dat speelt natuurlijk in Nederland ook, hè. Als je gaat kijken naar de sectoren met de marges heel goed gaat, dan betreft dat in eerste instantie de energiebedrijven, de fossiele bedrijven, moet ik zeggen. Maar goed, dat heeft alles te maken met de gestegen olieprijs. Ja. En als die weer normaliseert, dan zal dat ongetwijfeld weer terugzakken. Maar heel veel IT-bedrijven, die maken natuurlijk enorme marges. En je kunt er wel afgunstig over zijn, maar we kunnen ons ook gelukkig prijzen dat een bedrijf als ASML, wat natuurlijk internationaal echt een heel belangrijk bedrijf is, maar zo'n bedrijf maakt natuurlijk ook enorme marges van meer dan 40%. Dus dat zie je bij ons ook.
1: Is het niet kwetsbaar als we als de winsten naar de grootste bedrijven gaan en niet meer naar de kleinere bedrijven, dan zullen die het lastiger gaan hebben als ze leningen bij een bank willen hebben. Dus dan verzwakt je economie daar misschien niet een beetje door?
0: Nou, ik denk dat het woord kwetsbaar wel een heel goed gekozen woord is. Die enorme winstgroei van de laatste jaren bij een beperkte groep bedrijven. Je vraagt je af, hè, als ik net zei dat het winstaandeel in ieder geval in de Amerikaanse economie op zijn hoogste stand staat in decennia, dan vraag je af hoeveel verder dat nog kan stijgen. En om deze winstgroei vast te houden, zou dat nodig zijn? Dat kun je haast niet voorstellen. Het zijn natuurlijk ook bedrijven die opereren in markten waar het soort principe geldt van the winner takes all. En dat betekent dat er iedereen probeert de winner te worden in die sector. Maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Dus uiteindelijk zullen er ook heel veel investeringen niet rendabel gemaakt kunnen worden. En wat je natuurlijk toch ook wel wilt in een veerkrachtige economie, dat is dat je MKB het eigenlijk ook heel goed doet. Zeker in Nederland hebben die het lastig. Het is niet zo dat ze nou allemaal op omvallen staan of zo. Maar die staan toch wel onder druk. En het zou fijn zijn als het met die bedrijven ook wat beter zou gaan. Misschien kunnen ze uiteindelijk, als die grotere bedrijven toch een impuls aan de economie als geheel geven, dan kunnen ze daar misschien een beetje op meeliften. Maar dat is wel een punt van zorg.
1: Dankjewel, Han de Jong, BNR's huiseconoom.
2: Ongevraagd advies.
1: Een hooggeplaatste medewerker van Palantir die plaatste in januari een video op social media van een duistere wereld vol grafstenen, magere hein en daarbij het Palantir-logo. En dat zorgde niet alleen voor een stortvloed aan kritiek van buitenaf, maar zette ook de verhoudingen intern op scherp. En daarover schreef de Financial Times vorige week op basis van een klokkenluider een artikel. Inmiddels werkt die klokkenluider trouwens niet meer bij Palantir. Hoog tijd voor ongevraagd advies aan overheden. Doen we dat natuurlijk heel die gebruiken heel veel Palantir software. Vandaag krijgen wij het advies van adjunct hoofdredacteur. Nou, de oud adjunct hoofdredacteur van BNR en van RTL Nieuws. Ik zeg het bij ons, was je hoofdredacteur ook nog? Ja, ik zeg het helemaal verkeerd.
3: Mijn oud-collega Mark.
1: Precies, welkom terug in de studio, Mireille. Mireille van Ark, en ik ben tegenwoordig ook van Stichting de Firewall. Dat, is, dat andere is allemaal van vroeger. Die video, kan je hem een beetje schetsen? Want ik heb hem destijds gemist en hij was ook redelijk snel weer offline, begreep ik.
3: Dat klopt, en er is ook niet heel veel over geschreven. We werden erop gewezen door iemand die zei van dit is toch wel opmerkelijk dat zo'n video is geplaatst door een vrij hooggeplaatste medewerker van het bedrijf, Palantir. Ja, wat er interessant aan is, is in dit geval dat ook heel veel interne medewerkers hier heel veel moeite mee hadden. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld ook klanten als een kinderziekenhuis en andere instellingen.
1: Naast de politie waarvan iedereen altijd meteen denkt en legers en zo.
3: Zeker. Ja. Het bedrijf doet ook bij heel veel andere bedrijven, leveren ze software. Dus die medewerkers die waren daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee. Dus in die interne kanalen ging dat natuurlijk rond.
1: Het was een grimmige video, maar wat probeerde die video te vertellen? Was het zo'n klokkenluider, iemand die kwaad wilde spreken over wat ze aan het doen waren? Of was het eigenlijk gewoon, we zijn heel goed?
3: Nou, waar iedereen op dit moment denk ik heel alert op is, is op de denkbeelden zeg maar die de top van dit soort bedrijven uitdragen, ook naar buiten toe. En dit was ook een van die denkbeelden, een soort horror scenario over hoe de wereld er misschien uit kan gaan zien. En dat is dat hele dystopische, zeg maar, dat zit heel erg in die top, in die denkbeelden van die top. Ik ben op dit moment het boek De Tech Bros aan het lezen van twee Volkskrant-journalisten. En die brengen eigenlijk heel mooi in kaart van hoe die denkwijze en hoe die denkbeelden, bijvoorbeeld over het eeuwige leven, antidemocratische ideeën, hoe die systemisch eigenlijk in zo'n bedrijf zitten. En dat die medewerkers dus nu eigenlijk zeggen van ja, wij zijn daar eigenlijk helemaal niet blij mee. Dat zegt ook wel wat, maar is natuurlijk ook best wel link. Want op het moment, hè, als je een klokkenluider bent, nou dat kennen we soms in Nederland ook wel, dan is de kans ook groot dat je op een gegeven moment uit dat bedrijf stapt.
1: Ja, maar die video die probeerde dus te vertellen, het is een mooi leven als er heel veel grafstenen zijn, dan heb je minder mensen.
3: Ja, nou in elk geval een soort, dat is elke keer een soort dystopisch beeld. Ja, dus eigenlijk heel vaak ook bijvoorbeeld op science fiction films en op horrorfilms geënt van hoe die wereld er ongeveer uit zou kunnen komen te zien. En dat is natuurlijk gewoon een heel naar en naar ideeën. Zeker ook wanneer je inderdaad klanten hebt, is dat naar buiten toe misschien ook niet het beeld dat je naar buiten wil brengen.
1: Qua PR lijkt het mij heel onhandig. Koop onze software, dan krijg je meer dode mensen.
3: Nou ja, ik denk ook niet dat het. Maar het was ook nog eens het hoofd strategie en engagement, zeg maar, die dat had geplaatst. Ja, dus die vooral heel edgy kijkt van hoe werken die algoritmes op dit soort content. Maar wat ik er interessant aan vind, is dus dat toch die medewerkers op een gegeven moment hun geweten gaat opspelen. En dat zag je ook bijvoorbeeld bij andere bedrijven. Dat zag je ook bij Britse medewerkers die de software gingen gebruiken voor NHS. Voor het
1: ziekenhuissysteem daar.
3: Precies, het ziekenhuissysteem daar. En ook laatst bij Meta, waar in de VS medewerkers software werd geïnstalleerd, waarmee meegekeken werd hoe ze hun werkzaamheden deden. En ook die waren er niet blij mee. Dus je ziet wel dat intern
1: het verzet
3: een beetje begint te groeien.
1: En extern, misschien moeten we langzaamaan richting ons advies, ongevraagd. Maar toch, want Nederland gebruikt dit spul ook, hè? Dat is bekend.
3: Ja, vorige week is bij de NAVO is het operationeel gegaan. Ja. Het is ook eigenlijk de enige software voor defensie en ter wereld, zeg maar, die ook echt goed is. En daarom is het, daarom dat er zoveel overheden gebruik van maken. En ook zo'n grote moloch, zeg maar, als de NAVO die daarin meegaat. Ik denk dat het advies moet zijn dat je toch die denkbeelden heel goed moet volgen. En moet kijken van wat zit er nou uiteindelijk achter en wat zijn de risico's die op kunnen spelen op het moment dat deze denkbeelden zeg maar de overhand gaan nemen in zo'n bedrijf. Maar ook voor medewerkers denk ik, de tip van al, ik denk toch als je geweten gaat opspelen, dat het goed is om wel aan de bel te trekken en ook van binnenuit te kijken van is het wat ik doe, is dat het goede wat ik doe?
1: En dat wereldbeeld van de bazen van dit soort bedrijven, je kan denken, ja god, wat maakt het uit? Want het is, als de software doet wat hij moet doen, dat is prima.
3: Klopt, maar dat wordt al in dat boek eigenlijk zo mooi beschreven als de machtsstructuur, zeg maar, hè, als je op een gegeven moment en media hebt en je hebt de politiek mee, wat in de VS natuurlijk ook zo is. Ja, dan worden de stappen om je ideeën zeg maar groter te maken en naar buiten te brengen alleen maar makkelijker.
1: Het geeft gewoon puur de macht, omdat ze de enige zijn die het kunnen, zijn we afhankelijk van ze. En ze hebben beelden over de wereld. Ja. Overigens, pas in de Technoloog een gesprek met een van de auteurs van het boek was heel interessant. Bij aflevering 502 of zoiets, denk ik. Dankjewel, Mireille. En goed dat je weer eens terug bent hier.
3: Ja, dat is leuk.
1: Misschien wil je ook alle andere adviezen horen van bijvoorbeeld aan de Raad van State. Dat zich mag buigen over een wetvoorstel om de concurrentiebeding aan banden te leggen. Dan zoek je even naar Ongevraagd Advies in je podcast app. En abonneer je ook meteen even. Dan mis je geen enkele aflevering. Tech. Ja, we blijven in Silicon Valley. Sappig nieuws uit Silicon Valley. Apple heeft vrijdag OpenAI aangeklaagd bij een federale rechtbank in Californië. OpenAI wordt ervan beschuldigd met op grote schaal bedrijfsgeheimen van Apple te hebben gestolen om een eigen AI-apparaat te bouwen. Tech-redacteur Stijn Goossens weet er alles van. Welkom.
4: Dag Mark.
1: Ja, het gaat om een behoorlijk gedetailleerde aanklacht. Heb je die helemaal gelezen?
4: Nou, 40 pagina's tellend. Ik heb er inderdaad behoorlijk doorheen gelezen afgelopen weekend. Apple noemt het daarin ook een gecoördineerde campagne die OpenAI heeft gevoerd. Waarbij de hoofdrol is voor de voormalig vice president product design bij Apple. Die speelt daarin een hele belangrijke rol. Dat is Tang Tan. Inmiddels is hij de hardwarebaas bij OpenAI. Verantwoordelijk dus voor het maken van hardware, dat heeft de OpenAI nog niet. Maar die moet eraan gaan komen, een AI-apparaat. Maar daarvoor werkte hij dus 24 jaar lang bij Apple aan onder andere de iPhone en de Apple Watch. Nu is hij dus persoonlijk aangeklaagd, samen met een tweede ex-medewerker die ook genoemd wordt. Nou, Tang Tan, zijn rol is, hij zou kandidaten die nog bij Apple werkten, maar mogelijk zouden overstappen naar OpenAI, gevraagd hebben onder andere om fysieke onderdelen mee te nemen naar het sollicitatiegesprek. Fysieke onderdelen van prototypes, digitale ontwerpen ook, van Apple-producten. En daar zouden dan zogeheten show-and-tell-sessies mee gehouden worden. En dan werd er specifiek gevraagd naar informatie over onaangekondigde producten van Apple. Dat staat allemaal in deze aanklacht. Verder nog meer, hij zou zelf ook interne Apple-codenamen gebruikt hebben in die gesprekken om gericht naar informatie te vragen. En als iemand dan overstapte van Apple naar OpenAI, dan gaf hij tips om geen gedoe te krijgen intern bij Apple en dan zo lang mogelijk ook nog bij interne informatie te kunnen.
1: Dus dat je wel je account mocht houden.
4: Dat je gewoon. Zoiets. Hij zei eigenlijk, je moet niet zeggen dat je bij OpenAI gaat werken, want dan word je er meteen uitgekikt. Je moet gewoon dat even onder de pet houden, dan kan je nog zo lang mogelijk bij informatie. Nou, dan is er nog een tweede aangeklaagd, dat is een oud Apple-ingenieur. Die zou een tweede werklaptop hebben gehad bij Apple en die heeft hij nooit ingeleverd. En via een beveiligingsbug heeft hij zelfs na zijn vertrek, dus terwijl hij bij OpenAI al werkte, toegang gehouden tot Apples interne netwerk. En volgens die aanklacht, dit wordt zelfs gezegd, had hij ook een appje naar een ex-collega gestuurd, zei die, lol, ik kan nog steeds bij alle bestanden. Dat is grappig. Het wordt zo geciteerd ook in het document. Nou, ook zou OpenAI zelf contact hebben gezocht.
1: Ook glordig van Apple.
4: Ja, dat het kan. Ja, maar ja, ze hebben het uiteindelijk wel kunnen.
1: Iemand met een laptop er vandoor gaat en inlogaccount houdt, dat is niet goed.
4: Nee, maar als je zoveel medewerkers hebt, dan is dat ook lastig om dat allemaal dicht te timmeren.
1: Dat is waar.
4: Verder zou OpenAI contact hebben gezocht met externe productiepartijen ook, waar Apple mee samenwerkt om informatie te ontfusselen. En daarbij zou dan genoemd zijn, Apple geeft toestemming, dus geef ons wat meer informatie. Nou, Apple noemt dit allemaal het topje van de ijsberg en ze verwachten dus ook met deze rechtszaak nog veel meer naar boven te halen. In februari starten zij al het onderzoek, toen hebben ze een brief gestuurd naar OpenAI, maar zeggen ja, daar hebben we gewoon nooit iets van gehoord, dus dan gaan we dat via de juridische weg proberen. Ja,
1: wat zou OpenAI eigenlijk moeten met al die geheime informatie van Apple?
4: Ja, OpenAI is dus bezig met zo'n AI-product, hardware dus, terwijl het eigenlijk een softwarebedrijf is en dat is gewoon een hele andere tak van sport. Daarom hebben ze ook vorig jaar voor 6,5 miljard het ontwerpbedrijf I.O. van Johnny Ive gekocht.
1: Ook oud-Apple.
4: Oud-Apple ontwerper, inderdaad, bekend ook van de iPhone. En ook I.O., dat bedrijf wordt genoemd in deze aanklacht, wordt ook aangeklaagd, maar Johnny Ive wordt dan weer niet genoemd, specifiek. Dat is ook opvallend, want ja, die heeft toch wel een goede staat van dienst bij Apple. Een plan is dus om ergens komend jaar een AI-product uit te brengen. Maar ja, als je zo'n apparaat ineens miljoenen keren moet gaan produceren en ontwerpen, ja, dat is gewoon best wel moeilijk. En vooral Apple is daar heel erg goed in. Er zouden inmiddels ook al ruim 400 ex-Apple-medewerkers bij OpenAI werken. Die hebben dus allemaal die overstap gemaakt. Dat is OpenAI is gewoon van plan om al die informatie naar binnen te trekken. Maar het moet wel op de legale wijze.
1: Ze hebben al die digitale informatie hebben ze ook gewoon van het hele web, alle auteursrechten geschonden en gewoon bij elkaar gejat.
4: Om AI te trainen, dat klopt
1: dus
4: inderdaad.
1: Wat dat betreft zitten natuurlijk gewoon in de bedrijfscultuur.
4: Je kan natuurlijk mensen overnemen, dat gebeurt heel veel in Silicon Valley. Vorige maand vertrok er nog een andere leider bij Apple van de slimme brillenafdeling van de Vision Pro. Die vertrok ook naar OpenAI.
1: Dat is geen probleem, dat er mensen overstappen.
4: Maar het gaat erom wat je dan meeneemt qua informatie.
1: Maar ik zit de hele tijd al te denken, als je ik nodig jou uit voor een functie, op een sollicitatiegesprek. En ik zeg, neem een geheim document mee. Als jij dat doet, dan weet ik dat jij niet te vertrouwen bent. Dan moet ik jou niet aannemen.
4: Ja, dat wordt dus wel gedaan
1: dat
4: in dit
1: doen
4: geval.
1: Ze dus wel.
4: Ja.
1: Ja, het lijkt me ook ingewikkeld, omdat Apple en OpenAI wel samenwerken.
4: Ja, klopt. Ja, ChatGPT is onderdeel van slimme assistent Siri op de iPhone. 2 jaar geleden werd dat groot aangekondigd. Maar sindsdien is dat toch wel gekelderd. Best wel bergafwaarts gegaan. ChatGPT is nu best wel verstopt in Siri. Apple koos ook voor Google om mee samen te werken voor het nieuwe Siri AI-model. En daarom schreven Amerikaanse media zelfs dat er eerder dit jaar zelfs een plan was bij OpenAI om een rechtszaak te starten tegen Apple, omdat die samenwerking zo slecht loopt. Ja. Nou, Apple zegt zelf in de aanklacht dat het expliciet niet over ChatGPT in die deal gaat. Dus het gaat echt over de hardware. Maar ze gebruiken wel behoorlijk stevige taal als het over die hardware-divisie gaat. Ook een quote, ze zeggen, ze concluderen dat het hardware-team gebouwd is op een zwak fundament dat tot de kern verrot blijkt te zijn door alle illegale verkregen informatie. Nou ja, dat zijn stevige woorden.
1: Ja, het klinkt ook wel alsof ze echt ruzie hebben, terwijl ze toch samen moeten werken.
4: Ja, nou, ik vraag me af of dat nog gaat gebeuren, die samenwerking. Maar ja, okay. Tijd leren, inderdaad.
1: Ze zullen toch iets met Siri moeten? Dat kunnen ze niet helemaal zelf overmaken.
4: Daar hebben ze Google dan nu dus voor. Dat scheelt.
1: Maar ja, dat duurt een tijdje voor je dat Nou ja, goed, dat moeten ze helemaal zelf oplossen. Ja. Hey, bedenk je dit nog iets? Want er is natuurlijk ook nog sprake van een beursgang en er wordt dat product dat waarvan niemand weet wat voor product het is, maar een product moet er komen.
4: Ja, het is nog onduidelijk wat het precies betekent voor zowel de beursgang als voor als dat AI-product. Maar wat wel interessant is om te lezen, is dat Apple vraagt om een juryproces. Dus dat er een jury bij betrokken gaat zijn. En ze willen van de rechter een voorlopige en een permanente voorziening. Een verbod dus ook voor OpenAI om Apples geheime bedrijfsgeheimen te bezitten of te gebruiken terwijl de zaak nog loopt. Dus als de rechter hierop toeziet, dan zou dat kunnen betekenen dat OpenAI misschien of hele producten moet gaan wijzigen in hoe ze eruit zien. Of dat ze het gewoon vertraging gaat oplopen, omdat ze niet meer met die informatie kunnen werken die ze nu wel hebben. Nou, en dan die beursgang. Ja, OpenAI die heeft die al aangevraagd inmiddels. Wanneer die plaatsvindt, dat is nog even de vraag. Ja. Maar beleggers moeten dat bedrijf dan dus gaan waarderen. Terwijl er een complete hardware-strategie ligt die misschien helemaal anders moet gaan als deze rechtszaak zo loopt.
1: Ja.
4: Dus het is best wel kiele-kiele als dit verder doorloopt. De kans is groot dat dit een schikking gaat worden. Dat gebeurt vaak bij dit soort rechtszaken. Dus dan betaalt OpenAI gewoon aan Apple en dan is het allemaal prima. Want als het echt negatief uitpakt op de beurs, ja, dan verwacht ik dat OpenAI dat liever ook niet zo ziet. OpenAI zelf
1: leuk zijn om die rechtszaak een beetje te volgen.
4: Oh, dit wordt hartstikke leuk. We hebben natuurlijk Sam Altman en Elon Musk al gehad in de rechtbank. Ja, nu krijg je Sam Altman tegen Tim Cook. Of nou ja, niet meer Tim Cook dan in ieder geval. OpenAI heeft zelf ook al gereageerd. Die ontkent de boel. En ook Sam Altman, de CEO van OpenAI, heeft online gereageerd. Die zegt heel nonchalant, ja, we zijn niet bang voor Apple. Hij noemt het zelfs een topbedrijf. Nou, ik zeg, dit is een topverhaal. Ik hoop dat er een film van komt.
1: Ik hoop dat ook. Dankjewel, Stijn Goossens.
2: Het MKB praat mee.
5: Verlengd tot met oktober. Soldaat van Oranje de Musical. In het theaterhangar in Katwijk bij Leiden.
1: Ja, die hebben we vaak gehoord. Nu verlengd. Maar helaas gaan we nooit meer horen deze reclame. Want na 16 jaar is Soldaat van Oranje afgelopen. Dit weekend voor de allerlaatste keer gespeeld in het theaterhangar in Katwijk, vlakbij Leiden. Waarom is er besloten na het enorme succes van die musical nu toch te stoppen? Dat ga ik vragen aan, aan Mark de Kruik, directeur van de musical. En ook, wat gaat er eigenlijk met dat theater gebeuren? Want dat was natuurlijk 16 jaar lang voor één voorstelling geschikt. Goedemorgen, ja. Mark de Kruik.
6: Goedemorgen, ja.
1: 16 jaar, einde? Nostalgisch?
6: Ja, absoluut. We hebben gisteren na de voorstelling hebben we het een beetje plat gezet op een suiker gezet. En dat hadden we ook wel nodig om ons verdriet weg te drinken met z'n allen. En op hetzelfde moment staan we nu. Ik ben eventjes naar buiten gelopen, want ik ben in het theater. Maar je kan het theater niet meer in zonder bouwhelm en bouwschoenen. We zijn al begonnen met het ontmantelen.
1: Gaat dat zo snel?
6: Dus, zo gaat dat.
1: Ja, wat gebeurt er met het theater? Het wordt gewoon helemaal weggehaald.
6: Dit was een theater wat in een oude hangar gebouwd is. Dat betekent dat het helemaal niet geschikt was voor theatervoorstellingen. Daar hebben wij van alles en nog wat aan voor een deel zelf gemaakt. Maar ook voor een belangrijk deel gehuurde spullen hebben we daar naar binnen gereden. Ja, dat moet er allemaal uit. Want alles wat gehuurd is, moet terug. En alles wat erin staat, dat is zo specifiek gemaakt voor de productie Soldaat van Oranje. dat we het ook niet meer voor een andere productie zouden kunnen gebruiken. Dus het moet leeg en dan heb je zo meteen gewoon weer een kaal hangaargebouw.
1: Ja, en er komt geen andere musical in. Volgens mij komt er een woonwijk, hè? En daar is al 30 jaar lang zijn ze bezig om daar een woonwijk te bouwen. Dus jullie hebben daar toch mooi al 16 jaar van kunnen gebruiken. Dus het hoeft ook niet allemaal mooi achtergelaten te worden, denk ik dan.
6: Ja, nee. We moeten het achterlaten zoals we het aantroffen toen we erin kwamen. Want die woonwijk die is absoluut in de planning. Maar om even wat preciezer te zijn, de plek waar ons gebouw staat, pas in 2035, dus over 8 jaar of 9 jaar, wordt hier gestart met de bouw van die woonwijk. Dus het is ook niet zo dat wij hier plaats hebben moeten maken voor die woonwijk. We weten dat het een keer gaat gebeuren. Maar dat is niet op dit moment de push om hier te stoppen.
1: Oké. Wat is eigenlijk de reden dat de musical moest stoppen? Want 16 jaar lang, dan denk je, dit blijft altijd staan.
6: Ja, maar dat is eigenlijk precies ook het gevaar. Het leek een beetje alsof we een onderdeel waren geworden van het interieur in Nederland. En dat de urgentie voor mensen om te denken, ik ga naar Soldaat van Oranje, dus totaal ontbrak.
1: Ja.
6: Net zoals een museum, je kan er vandaag naartoe, je kan er morgen naartoe. Tenzij er een tentoonstelling is die een keer ophoudt, dan denk je, ja, dan moet ik hem nu zien. Of dan moet ik dus nu naar het museum toe. Nou, even vanuit het theater geredeneerd. Als je eigenlijk het publiek kan verwennen door zo lang te spelen, dan voelen mensen niet de neiging om vandaag dat kaartje te kopen. En we zagen ook in 2024 en 2025 dat we het uiteindelijk gewoon niet rond konden rekenen. Nou, niet alleen rekenen, maar ook gewoon, we kregen het financieel niet rond. Dus ja, dan moet je op toch ook gewoon de hele praktische conclusie trekken. Als we niet op eigen benen kunnen staan, dan zijn we met de verlieslatende activiteit bezig. Ja. Dus dat heeft geen toekomst meer.
1: En er was misschien intussen ook concurrentie van andere musicals zoals 4045. Gaat ook over de Tweede Wereldoorlog, zelfde genre, denk ik. Zou dat ook meegespeeld hebben?
6: Nou, kijk, wat wij zien, we hebben altijd sterke andere titels in Nederland ook naast ons gehad. Het is dus niet een nieuw fenomeen dat er concurrenten zijn, want dat is gewoon business as usual, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk, ik wil ook niet naïef zijn, als er een bijzondere musical, 4045, die ook over de oorlog op hetzelfde moment gaat spelen. En dat is dan eigenlijk ook wel gewoon iets nieuws, iets fris, waar mensen misschien ook denken, hé, laat ik daar eens een keer een kaartje verkopen. Natuurlijk heeft dat ook effect gehad op onze kaartverkoop. Ik wil niet zeggen dat we weggeconcurreerd zijn, dat zou onzin zijn.
1: Nee, maar na 16 jaar
6: een rol gespeeld.
1: Kan me dat voorstellen, ja, precies. En zelf, ga je nu een andere musical weer ergens opbouwen of iets heel anders?
6: Nou ja, ik hou wel ontzettend van theater. Dus ik ben ook wel op dit moment actief in een heel ander deel van Nederland om mee te werken aan het tot stand brengen van een spectaculaire theaterproductie. En dan hebben we specifiek over Groningen. Maar goed, dat zit toch allemaal in een stadium van stapje bij stapje bouwen. Terwijl Soldaat van Oranje is dus nu inderdaad in de fase van afbouwen. Dus dat is nu even nog mijn focus, het hier ook netjes achter te laten. En dan eigenlijk weer een nieuw persoonlijk avontuur tegemoet.
1: Mooi, ja, het klinkt wel als het afbreken van iets wat 16 jaar in je leven is geweest. Dat klinkt wel als heel heftig. Sterkte daarbij. Mark de Kruik, directeur van Soldaat van Oranje. En ben jij MKB-ondernemer, wil je ook een keer meepraten over de actualiteit? Laat het vooral even weten via de e-mail zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: En MKB Praat Mee is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Dat had je al aanvoelen komen. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en zeker ook in die van BNR. En zometeen neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Bert Colijn. Je hoorde hem eerst al eventjes. Hij komt zo weer terug. Hoofdeconoom van ING. En dan werpen we ook een blik op de wereld. Blijf daarbij.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
7: Beats. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
9: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: In de BNR-app.
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil ook op Europees niveau een importverbod op producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Frankrijk ontbiedt Russische ambassadeur vanwege spionage en sabotage. En verfproducent AkzoNobel slaat een Japanse overnamepoging af. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB vinden we Wijnand Zwaan. Wijnand, is het toch nog best wel druk, geloof ik, hè, op de weg?
13: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 150 kilometer file. Dat komt vooral door de combinatie van recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 15 kilometer met een half uur vertraging. Verderop tussen Leenderheide en Batadorp 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Werkzaamheden veroorzaken file op de A73 vanuit Nijmegen naar het zuiden. Tussen Venlo-West en knooppunt Tichelia 5 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Grenscontroles veroorzaken files op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Ouderschans en op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kundeberg. En in beide gevallen is de vertraging ruim een half uur. Er wordt geflitst op de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 72,2.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. Het lijkt erop dat de grote natuurbrand bij Parijs is aangestoken. Er zijn meerdere brandhaarden gevonden, waaronder 2 langs de snelweg. Rond de 900 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en het kan nog dagen of zelfs weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Frankrijk kampt al met de 3e hittegolf van dit jaar. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Duurzame herontwikkelaar Reborn heeft grootste plannen met de pier op Scheveningen. En waarom gaat het hen dan wel lukken in tegenstelling tot al die anderen die het eerder probeerden? En waarom wil Japan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een geheime dienst opzetten? Gaan we zo bespreken in Zaken doen.
14: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
15: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
17: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
16: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Wil je weten wat er speelt
20: en of waarom?
19: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's.
19: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Saman Mohammadi. We hadden het al over, je moet wel de klant op de goede plek leggen. Mohammadi, medeoprichter en directeur van de duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn. Over de voor- en nadelen van functievrij bouwen. En misschien moeten we eerst even gaan bespreken wat dat is. Maar we beginnen met iets heel anders.
19: Macro.
1: Elke dag nemen we het economische nieuws door. Vandaag doen we dat met Bert Colijn, hoofdeconom bij ING. Welkom terug.
21: Dank je, Mark.
1: Ja, een van de thema's in deze tijd is de krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in Nederland speelt dat. Net voor het weekend kwam het kabinet met een brief die daar een oplossing voor moet brengen. Zij hebben het over een talentstrategie. Klinkt heel goed. Wat het is, hoe het werkt en of het echt de oplossing is voor onze problemen. Dat gaan we proberen in de komende minuten even te achterhalen. Je hoort ondernemers eigenlijk altijd klagen over personeelstekort. Maar ondernemers klagen ook heel graag. Dus klagen ze nou echt terecht of valt het toch wel mee misschien?
21: Nee, kijk, die ondernemers klagen natuurlijk inderdaad heel graag. Maar het is wel zo dat er wordt veel meer geklaagd dan anders. En meer dan in andere landen. En daar klagen ze ook graag. Dus volgens mij kunnen we wat dat betreft prima zeggen dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt toch echt groter is dan op andere plekken. Het is zeker beter geworden de afgelopen jaren. Maar nog steeds, als je ondernemers vraagt wat is nou het grootste probleem, dan is de arbeid gewoon een gigantische belangrijke factor daarin. En ja, we hebben inderdaad vanuit de ministerraad vrijdag hebben we een talentstrategie hebben we gekregen. En nou, breder gesproken is het denk ik zeker roemenswaardig dat het kabinet nu meerdere problemen probeert op te lossen die de economie zo in de knoop houden op het moment. Mm-hmm. Arbeid is er één van, maar stikstof natuurlijk een andere waar strategie voor gepresenteerd is.
1: We hebben alle clichés bijna, die komen we natuurlijk daar voorbij.
21: Ja, en het is natuurlijk tragisch dat we dat een cliché moeten noemen, Mark, want het zijn natuurlijk gewoon issues die waar we ons best voor moeten doen om die zoveel mogelijk op te lossen. Het is jammer dat het een cliché geworden is. Maar het is dus zeker roemenswaardig dat ze er mee van start willen gaan. Dat moet allemaal nog ingevuld worden hoe we dat precies gaan doen. Dus misschien een mooi moment om daar even naar te kijken, zodat ze er wat mee kunnen.
1: Maar wat staat er in die brief? Want het lijkt me helemaal niet zo makkelijk om als overheid personeelstekorten op te lossen.
21: Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk wel dingen waar de overheid wat aan kan doen. En de focus ligt heel erg op, we willen op een bepaalde knelpunten, zeker op sectoren die de overheid heel belangrijk vindt, waar we meer op moeten groeien, daar willen ze in ieder geval voorrang aan geven, dat daar meer mensen naartoe kunnen. Als het gaat bijvoorbeeld op opleiding. Er wordt gekeken naar talent. Van buitenaf bijvoorbeeld ook te trekken. Nou, de sectoren waar we het dan over hebben. Digitalisering en AI. Niet echt een sector, maar wel breed een focuspunt.
1: Mooi thema.
21: Precies. Dan heb je het over veiligheid en weerbaarheid. Ik neem aan dat Defensie daar een belangrijke rol in speelt. Energie- en klimaattechnologie. En de biotechnologie en life sciences. Dus echt dingen waar wij goed in zijn. Veelal ook hoogwaardige sectoren waar we het over hebben. Nou, daar zit denk ik meteen een aandachtspunt in. Betekent dat dan dat we ons heel erg gaan focussen op alleen de allerknapste koppen om die binnen te halen?
1: Maar voor energie en wat zei je, die categorie, daar zou je toch ook gewoon heel veel monteurs nodig hebben. Mensen die wel iets kunnen, maar
21: dat is ook zo.
1: En daar zit ze heel erg hoog opgeleid hoeven zijn. Daarvoor.
21: En daar zit denk ik dus ook de spanning van deze strategie. Hè? Dus de vraag is van, moeten we nu alleen maar hele hoog opgeleide mensen? Zit daar de grootste zorg? Ja, het lijkt natuurlijk toch alsof in Nederland heel veel zorg bij vakmensen zit. En die zit ook veel breder dan alleen op deze aandachtspunt. punten. Nederland schreeuwt natuurlijk om goede vakmensen. Zelfs de werkloosheid is lager onder vakmensen dan onder academisch opgeleiden op het moment. Dus het is geeft dat, maar aan.
1: Dat hoe... is gek toch? Meestal is het academici die komen wel aan de baan.
21: Daar is, ja, precies. En dat is, dus je ziet dus nu eigenlijk van dat is een mooi teken dat die tekorten zo gigantisch zijn. Hoeveel krapte er op dat gebied in de Nederlandse arbeidsmarkt zit.
1: De klachten zijn terecht. Ja.
21: Die klachten die zijn terecht. En die mensen, nou, dat kan natuurlijk iedereen aan zijn water aanvoelen. En de zorg zit er natuurlijk een beetje in. Van ja, op het moment dat je heel erg voor die specifieke sectoren of aandachtsgebieden binnen de economie die mensen gaat werven. Ja, waar moet de rest het dan vandaan halen? Die krapte die blijft natuurlijk. Dus opleiden heel belangrijk. Dat is op korte termijn heel belangrijk. Maar er wordt heel veel ambitie getoond in deze brief. Want je ziet ook dat er op langere termijn dat naar de basisvaardigheden meer gekeken wil gaan worden door het
1: door de overheid. Het rekenen en schrijven?
21: Precies, en daar gaan we achteruit. Ja, serieus. Nee, maar en dat is heel belangrijk, want dit is een van de belangrijkste punten in de economie. Als je het hebt over de langere termijn, hoe we onze groei willen kunnen behouden, dan zien we de afgelopen tijd dat de PISA-scores, dat zijn scores die worden door de OESO bijgehouden over hoe goed we zijn in rekenen en schrijven bijvoorbeeld, dat Nederland daar sneller achteruit loopt dan andere landen. En dat is natuurlijk gewoon een groot punt van zorg. Ja. Willen wij een knappe kenniseconomie zijn die op al die high-tech dingen zoals AI, zoals klimaattechnologie, biotech, het een beetje vol kunnen houden, is het gewoon heel belangrijk dat we daar goed op blijven focussen. Dus er zit heel veel ambitie in. Ik denk heel belangrijk dat er, wij krijgen natuurlijk een begroting deze zomer, daar zit
1: dat er geld
21: op
1: bij komt bij de plannen.
21: Nou ja, we hebben natuurlijk zien dat in het coalitieakkoord staat dat ze de bezuinigingen op onderwijs willen terugdraaien. En het is natuurlijk heel belangrijk dat dat in ieder geval, dat dat niet de sluitpost wordt straks op onderhandelingen, maar als ze hierop willen focussen, lijkt me dat dat een hele belangrijke is om erin te laten staan.
1: Ja, en kan je dit nou echt vanuit het Rijk regelen? Ik bedoel, we hebben heel lang hebben gezegd iedereen moet leren programmeren. En nou blijkt dat AI hartstikke goed kan programmeren. En wat hebben die IT-bedrijven die de large language models maken nodig? Die hebben filosofen nodig. Wat wij eigenlijk als een pretstudie altijd hebben weggezet. Maar als je nu filosoof bent, heb je een mooie baan bij een groot Amerikaans bedrijf, als je dat wil. Dan kan je dit...
21: Heel goed punt. Maar ja, nee, dat is heel goed punt.
1: Kunnen we überhaupt dus voorzien wat we over 4, 5 jaar nodig hebben?
21: Dat is heel erg lastig. Dus wees er vooral niet te rigide in. En zorg dus ook vooral, en dat is natuurlijk voor de langere termijn vooral belangrijk, dat die basisvaardigheden op orde zijn. Hè. Iedereen moet toch in ieder geval
1: kunnen lezen en schrijven. Ja.
21: Precies. En dat is natuurlijk toch hartstikke belangrijk in wat voor economie we straks ook zitten. Dus wees vooral niet te rigide inderdaad in hoe je dit beleid precies vaststelt. Zodat we straks heel veel goede programmeurs opleiden, terwijl misschien inderdaad die skill al wat minder belangrijk geworden is door AI.
1: Ik denk dat nu al speelt, ja.
21: Dat denk ik ook.
1: Ja. Dankjewel, Bert Colijn. En wil je geen enkele aflevering missen, dan kan je natuurlijk abonneren op onze podcast Macro met Boot en Mujadzic. Maar vandaag dus met Bert Colijn. Dankjewel.
0: Blik op de wereld.
1: Elke dag hebben wij een blik op de wereld. En die blik komt van onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Ha, Luc.
4: Hey Mark.
1: En we gaan naar Japan kijken. Werkt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog aan een geheime dienst. Een grote centrale organisatie die de rest van de wereld in kaart moet brengen en alles bij moet houden. Volgens de New York Times zoeken de Japanners daarbij hulp van westerse landen. Nou, dan denk je meteen, kunnen ze dat niet zelf?
4: Nou ja, ze hebben dus wat hulp nodig, want ze hebben het al lang niet. Die inlichtingen in Japan die zijn al vrij lang gefragmenteerd. Dus ze delen weinig kennis tussen bijvoorbeeld defensie, diplomaten en de politie. En dat maakt het land dus wat kwetsbaar. En Japan staat zelfs bekend als een spionnenparadijs. Een Britse denktank noemde het land in mei nog zo. Het is in Japan bijvoorbeeld ook niet strafbaar om als geheim agent voor een ander land te werken of om betalingen van een buitenlandse inlichtingendienst aan te nemen. Dat is ook best apart natuurlijk.
1: Mooi land is dat.
4: Ja. En de New York Times schreef dit weekend ook nog over hoe er sinds de oorlog in Oekraïne ook nu een heleboel Russische spionnen in Japan terecht zijn gekomen. En de premier Takashi, zij is sinds vorig jaar aan de macht. Een van haar speerpunten is om echt een binnenlandse veiligheidsdienst te creëren. En Takashi maakt sowieso werk van ook de grootste uitbreiding van defensie in Japan sinds het einde van de oorlog. En dat pacifisme waar Japan eigenlijk bekend om staat, wat ook in de grondwet staat, dat verdwijnt langzaamaan toch een beetje. In april besloot de regering bijvoorbeeld ook dat er meer wapens geëxporteerd mogen worden. Want Japan voelt zich ook steeds meer bedreigd door zijn buren. Noord-Korea, Rusland, China. En de Chinezen die hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren Japanse nieuwssites opgezet die dan pro-Chinese desinformatie verspreiden. En naast die centrale geheime dienst waar ik het over had, dan moet er ook nog een dienst komen die zich specifiek richt op buitenlandse inlichting. Een soort Japanse CIA dus.
1: En Je zei net, er zitten heel veel Russische spionnen in Japan. Wat maakt Japan zo interessant voor de Russen dan?
4: Ja, nou dus door de oorlog in Oekraïne, toen zijn in het westen hier zijn er allemaal honderden Russen bij ambassades de landen uitgezet. En dus ook ja, spionnen zitten daar dan tussen. En daardoor werd het voor Moskou lastiger om inlichtingen te verzamelen over bijvoorbeeld hoogwaardige technologie die het nodig heeft om wapens te ontwikkelen. En omdat Japan dus van die zwakke spionagewetten heeft en ook een land is met een goede tech-industrie, was het land interessant voor de Russen. En de New York Times die schrijft dat er zo in mei nog Japanse onderdelen gevonden zijn in een Russische raket die Kiev raakte. Hmm. En dat er wel exportrestricties zijn, waardoor dat soort Japanse onderdelen helemaal niet in Rusland zouden mogen terechtkomen. En het pijnlijke voor Japan is ook nog weer dat dan de Russen dit kennelijk dus vrij makkelijk kunnen doen. Want volgens westerse diensten opereren de belangrijkste Russische spionnen vanuit een kantoor van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot in Tokio. En dat is op nog geen 10 minuten lopen van de afdeling van de Japanse politie die zich bezighoudt met spionage.
1: Wel zo handig, ja. Dus als je keer wil binnenvallen. Ja, en dan komen ze dus naar de westerse landen en zeggen, willen jullie ons helpen met het oprichten van een goede geheime dienst?
4: Ja.
1: Gaan we ze helpen?
4: Ja, dat wordt dus al wel gedaan. Vooral Australië speelt ook een belangrijke rol. Toen de Japanse premier Takashi in mei op bezoek was in Canberra, toen bedankte ze ook nog haar Australische collega voor het aanstellen van een ambassadeur met een achtergrond in de inlichtingen. En de Aussies hebben ook advies gegeven over wat voor technologie en strategieën de Japanners moeten gebruiken om die ministeries dan beter te laten samenwerken. Amerikanen spelen natuurlijk als bondgenoot een belangrijke rol. Die helpen ook met cyberdefensiesystemen en manieren om bedrijfsspionage tegen te gaan. En ook vanuit Europa is er hulp. Zoals het hoofd van de Duitse Bundesnachrichtendienst onlangs nog in Tokio. En hij was daar ook om te praten over die nieuwe Japanse geheime dienst. En een sterke Japan is natuurlijk uiteindelijk ook ergens in het belang van het Westen. Partner in de G7. En Japan is sinds vorig jaar ook het enige niet-Europese of Noord-Amerikaanse land dat in Brussel ook echt een aparte ambassadeur heeft die specifiek zich richt op de relatie met de NAVO.
1: Ah, kijk aan. En die gaat je wel afvragen waarom Japan nooit de geheime dienst heeft gehad. Hadden ze niet nodig?
4: Nee, ja, dat komt dus een beetje door eigenlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is toen allemaal afgebroken, hetgene wat er bestond door de Amerikanen. En de premier nu, die bouwt op zich wel verder op een ideologie van ook een van haar voorgangers en haar mentor, oud-premier Shinzo Abe. Ja. Hij wilde ook dat Japan beter in staat zou zijn zichzelf te verdedigen en minder afhankelijk worden van de VS bijvoorbeeld. Maar toch is het er nooit van gekomen. Wel eerdere poging ook in de Koude Oorlog gedaan. Maar volgens een Britse denktank, het Royal United Service Institute, die zeggen deze poging nu is echt anders. Omdat er toen was er binnenlands altijd wel veel kritiek of een interne strijd nog weer binnen de Japanse bureaucratie. Of was er net weer een politieke leiderschapswissel. Het momentum was er nooit echt. En dat is nu wel anders doordat Amerika zich meer naar binnen keert. En natuurlijk door China ook steeds sterker wordt. Die oorlog in Oekraïne en dus ja, Russen, China en Noord-Korea die samen misschien ook steeds meer een dreiging vormen.
1: Ja, en is er eigenlijk onder de Japanse bevolking, want die hebben nog wel een beetje die pacifistische traditie in zich. Is er daar ook steun om dit allemaal op te gaan zetten?
4: Ja, dat is dus nog wel een beetje ergens de vraag. De oppositie in het parlement die zeggen, ja, het is toch ook niet voor niets dat we dit jaren niet hebben gehad. Het is meer dan 80 jaar, we zijn een vreedzaam land. Dat staat dus ook in de pacifistische traditie staat in de grondwet. Ze hebben geleerd van de geschiedenis, zeggen ze. En Japan had dus tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog wel een geheime politie. Dienst, de TOCO, ook wel Thought Police genoemd, een soort Orwelliaanse bijnaam ervoor. Ja. En die richtte zich in de aanloop naar de oorlog op critici van de overheid. En ja, met dat in het achterhoofd is er nu dus ook nog wel ergens weer kritiek, een soort angst voor dat dan weer komt. En zeker ook omdat dan sommige partijen in het parlement vrezen dat er te weinig toezicht komt op die nieuwe dienst en dat de premier dan te veel macht zou krijgen over die nieuwe dienst. En de regering heeft wel een flinke meerderheid in het parlement en de eerste stappen richting het opzetten ervan, die zijn ook allemaal wel gezet. Dus het momentum, ondanks dat er nog steeds kritiek is, dat is er nu wel echt veel meer.
1: Dankjewel, interessant. Buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je alle andere afleveringen van deze rubriek horen, dan vind je die natuurlijk in je podcast-app.
5: De Zakenlunch.
1: En in de Zakenlunch bespreken we het belangrijkste nieuws van dit moment. Bij mij zijn Saman Mohammadi, medeoprichter en directeur van duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn. En Jos Versteeg, beursanalist bij Insinger Gillissen. Welkom allebei.
6: Dank je.
1: Jos, bij jou beginnen. Verenigde Staten en Iran hebben vannacht weer gevochten. bombardementen over en weer. Dat blijkt dan uit berichten van Amerikaanse militaire commando en uit de Islamitische Revolutionaire Garde, die dat allebei naar buiten gebracht hebben. Allebei die landen zeggen nu dat de straat van Hormuz onder controle is. Namelijk, ze claimen het allebei te hebben.
5: Precies.
1: Kan niet, hè?
5: Daar draait het eigenlijk om, hè? Van, kijk, Amerika die promoten een gebied rond in de territoriale wateren van Oman, de zogenaamde zuidelijke route. En ja, Iran was het daar totaal niet mee eens. En die begon te schieten op schepen die zuidelijke route namen. Dus het conflict concentreert zich daar heel sterk op. En ja, Iran vindt eigenlijk dat ze die oorlog hebben gewonnen.
1: Ja.
5: En als je ziet hoe voorzichtig Trump met Iran omgaat, dan kun je ze daar ook bijna gelijk in geven. Alhoewel ze enorm verzwakt zijn, maar ook hun spelers die ze bijvoorbeeld in Libanon hadden en andere regio's in het Midden-Oosten, die zijn ook aanzienlijk verzwakt. Dus het is een zwak land wat toch eigenlijk heel sterk staat tegenover Amerika. En Trump heeft er eigenlijk alle belang bij om het zo rustig mogelijk te houden, want de andere golfstaten, ja, die willen die oorlog, die full-out oorlog niet. Ja. En Iran is daar toch weer mee begonnen. Heeft ook van het weekend ook weer Saoedi-Arabië beschoten en andere landen beschoten. En eigenlijk wat je nu onderliggend ziet, en dat is best wel een groot probleem, is dat Amerika eigenlijk altijd de beschermer was van de regio, hè, zeker van de staten om Iran heen, of tenminste ten zuiden van Iran, rond de golf. En dat kunnen ze niet waarmaken. En op een of andere manier zie je dus nu ook, ik las vanochtend in de krant dat een delegatie van Saoedi-Arabië, van Kuwait en ik dacht van Qatar naar Iran was gegaan voor de begrafenis van de leider.
1: Ja.
5: Dus eigenlijk toch geprobeerd om toch maar een beetje mee te leven met Iran. En Iran versterkt zijn positie behoorlijk in de regio. Dus
1: ja, en dan gaat meteen de olieprijs weer omhoog. Hè?
5: Precies, moet je zeggen dat ik dat reuze vind meevallen. Hij staat nog onder de $80. Maar wat je dus wel ziet, is dat eigenlijk iedereen er belang bij heeft om geen fundamentele oplossing te krijgen. Want kijk, Iran wil zoveel mogelijk tijd trekken. En Trump, ja, die heeft eigenlijk ook geen zin om een hele slechte deal te sluiten. Dat heeft hij wel bijna gedaan. Maar om dat allemaal te consolideren. Ik zie Trump al niet zo gauw zeggen dat Iran het recht krijgt om de straat van Hormuz te beheersen en daar tol voor te heffen. Dus ja, wat je zult zien is dat je tot oktober de verkiezingen van Israël en in november de midterm in Amerika, dat er dan niet zo heel veel zal gebeuren en waarschijnlijk ook niet echt heel veel schepen door de straat van Hormuz gaan varen.
1: Ja, dat is eigenlijk langer duurt het dan wij dachten.
5: Daar begint het wel op te lijken, ja.
1: Ja, Saman, jij bent daar in de buurt geboren, denk ik.
4: Klopt, ja.
1: Hoe volg jij die oorlog?
4: Dubbel. Ben inderdaad in het zuiden van Iran geboren, aan zee, in de buurt van de straat van Hormuz. Bushehr is dat de havenstad. Ja, dubbel gevoel, hè. Dus het is de reden waarom wij hier naartoe zijn gevlucht. En aan de andere kant zie je dat de oorlog, zij spelen het super sluw door tijd te rekken. Want ze hebben de oorlog niet gewonnen. Maar als ze tijd rekken, dan komen de twee presidenten, Israël en Amerika, in de clinch met de verkiezingen.
1: En als ze niet verliezen, hebben ze in zekere zin er ook al een beetje wel gewonnen.
4: Dat is eigenlijk de strategie, inderdaad. Tijd rekken, niet lang genoeg rekken. En met het rekken als verlies, dan win je een soort van de oorlog, omdat de hele wereld op de knieën ligt. Zo belangrijk is die straat van Hormuz.
1: Ja.
4: Hoewel Amerika roept dat niet zo is. Het is wel zo. En je ziet dat zelfs 5% stijging in de olie raakt de financiële markten, raakt inflatie, raakt rentes bij de banken, raakt hier gewoon direct de rente die jij voor een woning kan betalen en een vastgoed wat wij hier ontwikkelen.
1: Dat wou ik zeggen. Dan komt het ook bij jullie bedrijf. Ook al zou je denken, vastgoed heeft niks te maken met de straat van Hormuz, maar daar hebben jullie ook last van.
4: Absoluut, ja. In vastgoedontwikkeling gaat het echt om een procent meer of minder. Als de OVB, wat al tegenvalt, niet verlaagd wordt. Hè? Dus de OVB tikt al zwaard aan. Als de rentes van de banken ook nog een procentje meer worden, of een paar tiende meer worden, zie je vaak gewoon hele grote projecten de Bietenbrug opgaan.
1: Oké. We gaan zo door hierover, denk ik. Want er valt meer over te zeggen. Jos, we moeten het ook even hebben over TSMC, chipmaker. Die meldde de omzet in het tweede kwartaal met 36% gestegen. Ten opzichte van een jaar eerder. De recordhoogte zou voornamelijk komen door de toenemende belangstelling voor kunstmatige intelligentie. Dus dan denk ik, dat was te verwachten.
5: Ja, inderdaad. Nou, het probleem was wel dat men eigenlijk aanvankelijk dacht van, zolang die modellen gemaakt worden, heb je hele zware chips nodig om die die modellen te maken. En als die modellen er dan eenmaal zijn, en voor het grootste gedeelte werken ze nu al behoorlijk goed, dan wordt het zometeen wel wat minder. Nou, het tegendeel blijkt waar te zijn, want juist het inzetten van AI agents, dat blijkt de vraag enorm te stimuleren. Want die agents die hebben niet alleen GPU-processors nodig, dus die artificiële intelligentieprocessors, maar ook CPU's.
1: Dat is de reden waarom rekenkracht nodig hebben altijd.
5: Dat is de reden waarom Intel en AMD ook enorm zijn gestegen in de eerste helft van het jaar. En het ziet ernaar uit dat dat ook de groei nog weer extra stimuleert. Want als we kijken naar de cijfers van Samsung, die leverde over het tweede kwartaal 129% omzetgroei op. Dat is natuurlijk een stuk meer dan TSMC. Ze zijn concurrenten op het gebied van chips maken voor derden in Foundry. Maar het betekent absoluut niet dat ze marktaandeel hebben gewonnen op TSMC. Bij Samsung gaat het voornamelijk om de prijsstijging van geheugenchips. En die geheugenchips die worden dus aan die AI-chips van TSMC geplakt.
1: Oké, dus het gaat heel goed met ze, maar niet beter dan de concurrentie eigenlijk.
5: Nee, dus
1: blijf je echt achter, mag je het zo zeggen?
5: Nee, je kunt ze niet zo goed vergelijken. Want Samsung maakt eigenlijk een onderdeel voor de chips die TSMC maakt. Maar wat je wel kan zien, is dat TSMC echt aan de bovenkant van hun eigen verwachting uitkwam. Ze hadden gezegd, 39 tot 40 miljard. En het werd ruim iets boven de 40 miljard. Dus die groei die is behoorlijk hoog. Het verschilt enorm hoor, want het eerste in april, dus de eerste maand van het kwartaal, was het maar 17,5%. En het laatste maand, juni was er dus 67%. Er zitten enorme fluctuaties in. Maar je ziet eigenlijk wel. Ik denk dat de markt ook steeds nu met die goede cijfers van Samsung, dat ze donderdag komen ze met de definitieve kwartaalcijfers, dat ze misschien wel de verwachtingen nog weer verder verhogen. Dat hadden ze in het eerste kwartaal gedaan. En als het er zo goed uitziet, dan gaan ze misschien ook wel weer de verwachtingen verhogen. En dat is natuurlijk weer goed voor ASML, die net de dag daarvoor, woensdag, met de cijfers komt.
1: Kijk aan. We moeten het hebben over arbeidsproductiviteit, Saman. In Nederland groeit die eigenlijk nauwelijks meer, al jaren niet. Het FD schrijft daar zaterdag ook een groot stuk over. We hadden net met Bert Colijn over. Het kabinet heeft een speciale productiviteitsraad opgericht om nu oplossingen daarvoor te bedenken. Wat zou die raad moeten gaan doen, denk je? Kan je er iets bij voorstellen?
6: Niet helemaal.
1: Ik ook niet namelijk.
6: De vraag is of de antwoord van de politiek moet komen in zo'n geval. Je merkt dat de productiviteit neemt al jaren af. En ik kijk door de oogharen een naar een paar andere ontwikkelingen. We als Europa verliezen het enorm op het gebied van AI-technologie en ontwikkelingen. Mm-hmm. AI neemt heel veel hoogwaardige banen weg. Waar niemand het over heeft en waar wij super druk mee doende zijn binnen Reborn is robotica. Die laagwaardige banen of minder hoogopgeleide banen gaat overnemen. Denk aan schoonmaak in de fabriek, bediening, achter de bar. Allemaal banen die niet echt, waar je niet hoogopgeleid voor hoeft te zijn. Die twee ontwikkelingen gaan super hard met miljarden vanuit Europa en China, of vanuit Amerika en China, wat daar tegenaan wordt gegooid. Dus het oplossen van arbeidsproductiviteit door alleen maar als overheid erover na te denken en subsidies en dat soort dingen te verlenen, daarmee los je het niet op.
1: Maar heb jij al personeel vervangen wat je niet kon krijgen, misschien door AI bijvoorbeeld?
6: Ik heb 8 AI-programmeurs in dienst. Wij doen per persoon.
1: Een vastgoedbedrijf met 8 AI-programmeurs in dienst.
6: Gek is dat, hè? Ja.
1: Dat is onverwacht, ja.
6: Ja, klopt. Er zijn ook vreemden in de bijt, maar wij, onze medewerkers, ik durf te zeggen dat we werk voor 10 man doen per man door die agents. Omdat ze dus super slagvaardig worden en heel veel handelingen, wat normaal veel uren kosten van een collega, dat die uit handen zijn genomen.
1: Maar dan is bij jullie de arbeidsproductiviteit wel op orde?
6: Ja, absoluut. Ik heb gezegd dat wij onszelf moeten vervangen met AI. En daarmee zeg ik, alles wat vervangen kan worden, vervangen moet worden. Uiteindelijk blijft 10 of 20% over van jou wat je niet kan vervangen. Dat ben jij dan en dat proberen we 100% per medewerker in te zetten.
1: Oké, we komen aan het eind van het Economisch Nieuws. Dankjewel, Jos Versteeg, beursanalist bij Insinger Gillissen. Fijn dat je er weer was. De AIX, dat wil iedereen natuurlijk weten, die staat ondertussen 0,2% in de min en daarmee op 1082 punten. Om 1 uur dan krijgen we een update van onze beursnerd. En zometeen praten we verder met de medeoprichter van duurzame herontwikkelaar Reborn. Over de inzet van AI op de bouwplaats. Nou, daar hadden we het al een klein beetje over. Gaan we zo meer over horen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner.
7: Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
22: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
8: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
23: Het is ongekend wat hier gebeurt.
8: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
24: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
24: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
26: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
29: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteun. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer

0: door Bridgefund en TUI. Live happy. Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
1: BNR Verkeer.
2: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 200 kilometer file. Dat komt vooral door de combinatie van recreatieverkeer en werkzaamheden. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 16 kilometer met een half uur vertraging. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer file met ruim 10 minuten extra reistijd door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7 Groningen richting Duitse grens, tussen Oudeschans en de grens 4 kilometer met daar een half uur op onthoud. Er wordt geflitst op de A27 vanuit Almere. Werkt meterpaal 87,9. En op de A44 vanuit Den Haag bij 20,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. Het lijkt erop dat de grote natuurbrand bij Parijs is aangestoken. Er zijn meerdere brandhaarden gevonden, waaronder twee langs de snelweg. Rond de 900 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en het kan nog dagen of zelfs weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf van dit jaar. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Net congestie en personeelstekorten, dat zullen meer ondernemers herkennen. Een doorn in het oog, ook van ondernemer Wij Reborn. Hoe krijg je als vastgoedbedrijf dan toch je projecten van de grond? Gaan we het zo over hebben in BNR Zaken doen.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
4: Vastgoedontwikkelaar Reborn is bezig met de pier op Scheveningen te redden van de ondergang. Die pier die moet daarvoor worden herontwikkeld. En dat is dapper, want alle eerdere pogingen tot nu toe die liepen uit op niets. Dus dan is de vraag,

0: Waarom gaat het deze keer wel lukken? En die vragen die ga ik stellen aan Saman Mohammadi, medeoprichter en directeur van duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn. Welkom.
1: Dankjewel.
0: We hadden het net in de uitzending al heel even over AI. En volgens mij moeten we daar nog heel eventjes over hebben voor we ons op de pier gaan storten. Want een vastgoedontwikkelaar, maar jullie doen ook veel meer, maar toch, die AI-agents aan het werk zet. Ik kan me er eigenlijk weinig bij voorstellen. Want wat doen die agents?
1: Goeie vraag. Wij hebben 8 AI-programmeurs aan het werk voor ons. Ze zijn dag en nacht agents aan het bouwen. We spreken met elke collega/afdeling om te kijken wat repetitief is en wat we in een agent kunnen gieten. Voorbeeld is bijvoorbeeld 2 collega's van ons die moesten de hele internet af zoeken naar wat de huur staat, wat te koop is. Want wij als ontwikkelaar kopen locaties die verouderd, verpauperd zijn, ja, om dat een nieuw leven in te blazen. Dat duurt heel lang. Collega's zijn vaak ook afgeleid, slaan websites over. Dus heel veel mooie...
0: Ja, het is mensenwerk, hè? En het kost heel veel concentratie.
1: Ja, precies. Iemand zei een keer tegen mij, wat als agents, AI-agents fouten maken? Ik zeg, nou, je wil niet weten hoeveel fouten mensen maken.
0: Okay, dus het is sowieso beter, wat je zegt.
1: Het is sowieso beter.
0: Maar die 2 man, die heb je op straat gezet en vervangen door 8 agents?
1: Goeie vraag, dat hebben we niet gedaan. Wij hebben een agent gebouwd die om de 20 minuten alle websites swipet. Okay. Zoekt naar precies wat bij ons past. Mailtjes stuurt naar die 2 gasten. En die 2 die kijken naar wat helemaal past. Die pakken krenten uit de pap en gaan daarop focussen. Nou, dat is 1 agent. Dat doet om de 20 minuten. Dat kan een mens nooit.
0: Nee, dat kan je niet vragen aan een mens.
1: Nee.
0: En verder, want dit is dan nog eentje, kan me voorstellen. Iemand die het web afzoekt, ja, dat kan je vervangen misschien.
1: Ja, we zijn eigenlijk niet een ontwikkelaar. We ontwikkelen, we beleggen, we bouwen. Ja. We onderhouden onze panden en we opereren onze gebouwen. En in elke bedrijf bouwen we agents. Bijvoorbeeld onze onderhoud- en beheertak is volledig met agents gebouwd. Op het moment dat je een cv-ketel hebt die stuk is, bel je, neemt een agent op, heb je niet door. Of je appt of je mailt, krijgt reactie van een agent. Die stelt de vraag, wat is aan de hand, mijn cv-stuk. Die agent schakelt een cv-agent in. Daarachter hebben we ongeveer 10 agents, verschillende specialismes. Cv-agent begint vragen te stellen, welke foutcode heb je? Krijgt een foutcode, stuurt een filmpje van, kan je het zo oplossen? Als het niet lukt, nog een filmpje en een instructie. Als dat niet lukt, maakt de AI-agent een bon aan voor de installateur. De installateur belt de huurder.
0: Daar komen jullie helemaal niet meer tussen.
1: Wij zien het alleen op beeldscherm gebeuren. We doen wel een nazorgbelletje van,
0: ja,
1: helemaal
0: is goed gegaan. Ja.
1: Dus,
0: dat is ook mooi.
1: Dat is onderhoud en beheer. En zo kan ik zeg maar een stuk of 100 van dat soort agents noemen die wij hebben en in de maak hebben.
0: En 8 man die daarmee bezig zijn, dan heb je ook binnen de kortste keer heb je er 10 denk ik.
1: Ik heb gezegd dat we eigenlijk het doel van ons bedrijf is elke persoon vervangen met AI. En dat is de utopie, dat gaat niet lukken.
0: Nee.
1: Er blijft altijd 10% over van wat een mens kan en wat AI heel moeilijk kan. En ik denk dat je dat als 10% 100% in moet gaan zetten. En om die persoon heen allemaal agents moet bouwen, zodat die 10% 100% tot z'n recht komt.
0: Ja, precies. Zodat iemand gewoon echt heel erg effectief kan werken.
1: Precies.
0: Ja. Je hebt eigenlijk een raar bedrijf, want jullie ontwikkelen projecten. Dus soms sloop je iets ouds of je vervangt het door iets nieuws.
1: Ja.
0: Maar wat je net al zei, jullie opereren ze ook. Dus die doen ook aan horeca en aan even events. Hoe noemen jullie jezelf? Behalve Reborn, want dat is de merknaam.
1: Hoe we onszelf noemen, dat weet ik ondertussen ook niet meer.
0: Nee, dat is echt heel divers.
1: Ja. Ik denk dat wij meer richting een lifestyle brand gaan als Reborn. Dat betekent, je ziet dat de normen die gelden, norm komt van het woord normaal.
0: Mm-hmm.
1: Als je binnen de norm handelt, lever je normale producten.
0: Ja.
1: Als je exceptioneel wil zijn, moet je buiten de norm stappen.
0: Ja, dus jullie doen niet de norm.
1: Wij stappen uit de norm. En dan zie je dat Nederland, Europese, hoogontwikkelde landen zijn klaar met een partij die ontwikkelt en daarna wegweest.
0: Ja.
1: Net als, ik heb hier een iPhone in mijn handen. Dit is een partij die en de hardware en software levert.
0: Ja,
1: in één.
0: Doet bijna niemand.
1: Totaal in geïntegreerd product. En ik denk wat wij zijn is een partij die dat probeert na te streven binnen vastgoed. Wij leveren hardware, dat is het gebouw, en software. Dat is de exploitatie. Maar ook de onderhoud, de bouw, de beheer, alles erop en eraan. Wij hebben dus ook geen huurder-verhuurder relatie.
0: Dat ben je zelf.
1: Dat zijn we zelf. Of we hebben joint ventures met hele goede chefs, bijvoorbeeld in ons restaurants. Als er een probleem is of als omzet terugloopt, gaan we samen aan één tafel. Hoe kunnen we dat verbeteren? In plaats van dat je zegt, hey, je betaalt de huur niet, wegwezen, andere partij erin.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je beter productie moet leveren. Ik bedoel, je kan niet bezuinigen op de bouw, want dan kom je later bij het onderhoud kom je dat weer tegen.
1: Klopt.
0: Dus dan ben je duurder.
1: Je maakt, goed gezegd, je doet diepte investeringen op eigen grond. Mm-hmm. Als mensen op eigen grond actief zijn, denk aan je eigen huis.
0: Ja.
1: Dan investeer je in de meest dure cv-ketel, in de meest dure kozijn, gevel. Ja. Dat doen wij dus ook. Wij investeren inderdaad in topproducten, omdat je anders je eigen neus stoot op termijn.
0: Oké, okay. We moeten het hebben over de Pier. Dat is een fascinerend project. Er zijn heel wat projectontwikkelaars die daarop doodgelopen zijn. Jullie hebben hem in 2 jaar geleden gekocht.
1: Ja.
0: Hij is wel eens voor 1 gulden verkocht, kan ik me herinneren in het verleden, toen hij ook eigenlijk failliet en kapot was.
1: Wij hebben geld bijgekregen.
0: Nee, zou je wel verwachten. Wat gaan jullie doen met de pier, zodat hij nu wel goed onderhoudbaar wordt en dat hij het weer gaat redden?
1: Ik stond voor de raad, gemeente Den Haag, en dezelfde vraag kreeg ik. Waarom gaat het jullie wel lukken en wat gaan jullie doen?
0: Mm-hmm.
1: Ik zei 2 dingen. Onze voorgangers die hadden letterlijk torens van Babel getekend op de pier. Ik zeg als pers weet ik dat de Babylonische torens nooit gebouwd zijn. Dus wij opereren binnen de kaders van de bestemmingsplan. Dus wij zijn gaan kijken wat kan er. En dat doen ontwikkelaars niet vaak. Ontwikkelaars gaan kopen iets en zijn gelijk bezig om een toren neer te zetten. Wij kijken naar wat kan er binnen het bestaande. En wat er bleek, we hebben 12.000 meter... En we kunnen 45.000 vierkante meter binnen de kaders bouwen. Wij bouwen maar 24.000 meter. Dus wij bouwen iets meer dan de helft van wat eigenlijk mag. Nou, dat is een van de redenen waarom het ons gelukt is.
0: Een goedkoper project te maken.
1: Goedkoper en sneller. En niet meer tegen alle bewoners en ondernemers. Want in Nederland, als je buiten de kaders treedt, heb je participatie en heb je ongelooflijk veel weerstand wat je georganiseerd om jezelf heen.
0: Ja, dat is er natuurlijk nu ook, hè. Want in Scheveningen maken ze zich, of op Scheveningen moet je zeggen, zich zorgen over dat dit misschien de leefbaarheid gaat in de weg gaat zitten, omdat er een groot hotel ook op komt en zo. Toch? Dus de weerstand hou je toch?
1: Op zich hebben wij de meest bijzondere participatietraject. Ja. We hebben alle bewoners, ondernemers, raadsleden, burgemeester, wethouders allemaal mee in ons plan, omdat we van dag 1 geparticipeerd hebben tot week geleden de laatste participatie gehad. Dat betekent dat we luisteren naar alle wensen. We hebben dus eigenlijk helemaal niemand tegen. Dit gaat er gewoon komen.
0: Ja, dit gaat er komen.
1: Onze participatie is zelfs genoemd als de voorbeeldparticipatie in gemeente Den Haag in de boek Participaties.
0: Oké. Okay.
1: Dus ergens
0: heb je het goed gedaan.
1: Met een complex project als de Pier hebben we het inderdaad goed gedaan. Ja.
0: Oké, okay, en dan begin je dus met de helft van wat je zou mogen bouwen. Is er dan nog in het achterhoofd het plan om later die 45.000 meter wel vol te maken? Of is het gewoon, die helft, daar kan je heel goed mee uit de voeten?
1: Wat wij hebben ontdekt is dat veel ontwikkelaars alleen maar meer meters maken, meer winst. Wij denken snelheid is alles. Wij hebben liever een snel redden van een icoon.
0: Ja.
1: Minder marge of geen marge.
0: Ja, dat ding is kapot, hè? Er moet echt serieus goed onderhoud aan gepleegd worden. Anders valt hij een keer in zee.
1: Niet vandaag. Dus, nee. En het is open. En we hebben hem ook zelfs een kleine slag gegeven. En we hebben leuke ondernemingen en horecafaciliteiten tot aan de grote ontwikkeling. Dus veel mensen denken dat het dicht is, maar dat is absoluut niet zo.
0: Okay.
1: Maar dat gebouw, dat moet op termijn 1 keer aangepakt worden. Dat gaan wij doen. Snel, dus kort antwoord is, tijd is geld. Snel,
0: het is bijna een cliché, maar het klopt dus.
1: Het klopt helemaal. Ja.
0: En over geld gesproken, wat kost dat eigenlijk om dat te doen, zo'n pier herontwikkelen?
1: Wij hebben tot aan startbouw ongeveer 24 miljoen nodig. Dat is georganiseerd.
0: Mm-hmm.
1: De eerste grote deel met crowdfund, dat is ook bijzonder. Dus veel Nederlanders zitten en geloven in de pier omdat ze in een crowdfund mee hebben gedaan van NO Investeert. Tweede recht hebben wij West-Friese als financiers uit Noord-Hollandse, Spanbroek, Opmeer, Hoorn. En daarboven zit ons eigen geld, dus 24 miljoen tot aan startbouw. En bij startbouw wordt het natuurlijk een grotere ontwikkeling, maar tot aan startbouw is het dat bedrag.
0: Ja, want Property.nl die had het een beetje berekend, die kwamen op 100 miljoen uit.
1: Het gaat
0: echt een serieus getal is.
1: Het is een serieus getal, het gaat meer dan dat worden, maar als jij eenmaal je vergunning hebt, Dus je bouwvergunning, je hebt je huurders. Dat hebben we al, 80% van de huurders.
0: Want dat ben je zelf voor het grootste stuk.
1: Ja, bij de grote projecten nemen we ook nog externe aan. Oh. Want wij doen, soms kan je een retail niet zelf doen. He, dus als je bijvoorbeeld een bekende modeketen in je gebouw wil zetten, dan ga je dat zo niet meer zelf runnen. Dus we proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Maar als jij de vergunning hebt, je hebt de huurders en je hebt de financiering rond, de bouwer, dan kan je dat makkelijk bij de bank halen.
0: En jullie zetten in op functievrij bouwen?
1: Ja.
0: Dat is een woord wat ik nog niet kende.
1: Nee, ik heb hem ook in mijn woordenboek bijgeschreven.
0: Wat doet het?
1: Wij zijn gewend om monofunctioneel te bouwen. Dus er is een vraag naar kantoor om de hoek en dan wordt er een kantoor gebouwd. Of er is een vraag naar zorgwoningen, dan gaan we tunnels en maken we zorgwoningetjes. Zorgwoningetjes voldoen niet meer. Moeten we het aanpassen? Wij bouwen veel zorggebouwen, dus ik ken de ellende binnen de zorg vast goed. Kom je aan en dan zijn er betonnen wanden gemaakt voor één type doelgroep. Dat doelgroep is er niet meer. Er is behoefte aan een andere type en het gebouw kan niet meer aangepast worden. Ben je op slopershoogte. Ja. Dus ik zeg altijd, je moet gebouwen maken die langer meegaan dan de eerste gebruik. En dat heet functievrij bouwen.
0: En wat moet je dan doen als je dat bouwt op die manier? Want ik zou denken, als je gewoon muren hebt staan, dan kan je daar iets in maken. Maar kennelijk is dat toch ook weer niet altijd zo.
1: In Jip en Janneke taal is het belangrijk om... je hebt een vloer. Op de vloer geen wanden, gedragende wanden, maar kolommen. Dat is een belangrijke. Dus kolommen, waardoor je hele verdieping vrij hebt. Verdiepingshoogte moet hoog genoeg zijn. Dus niet te lage verdiepingen maken. Kantoren hebben vaak een mooie verdiepingshoogte, waardoor je ze makkelijk kan transformeren. Dus dat is belangrijk. En zorg ervoor dat de installaties langs de kolommen omhoog kunnen. Waardoor je dus een kleine hotelkamer kan maken. Maar als je 3 units pakt, heb je een appartement. En als je hem leegveegt, heb je een kantoor. Dus je kan alle kanten op met je gebouw.
0: Kijk aan. Zullen we eens even naar de dilemma's gaan?
2: Het dilemma.
0: Eerste dilemma in deze aflevering. Hoge energieprijzen en slepende vergunningprocedures die maken onze projecten minder rendabel. Of andersom, Reborn heeft juist door de focus op innovatie en AI weinig last van die problemen. Zeg maar.
1: Ja. Minder last door innovatie. Ja.
0: Vertel, leg uit.
1: Wij hebben in onze projecten vaak hele innovatieve PVT-panelen. Bijvoorbeeld panelen die energie zowel zonnelicht als straling opnemen.
0: Ja, warmte.
1: Warmte. We hebben een super geïsoleerd gevel, opslag van warmte in de bodem. Dus wat wij doen is innovatie inzetten om minder behoefte te hebben aan energie. Dus dat is wat betreft wat we doen. Je ontkomt er niet aan dat je soms de verzwaring nodig hebt. En dan kom je wel in de ellende terecht van netcongestie.
0: Ja, daar zullen jullie ook ongetwijfeld bij heel veel projecten tegenaan lopen. Dat je een mooi pand hebt, misschien al gekocht. En dan ontdekt dat je er niks mee kan.
1: Ja, niks mee. Dat is geen antwoord voor een ontwikkelaar. Dus je zoekt altijd een oplossing.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, je neemt een oud pand waarvan je zegt het is verloederd. Zo beschreef je het net zelf.
1: Ja.
0: En daar ga je mee aan de slag. Dus dan is er een stroomaansluiting. Die is te klein voor wat je tegenwoordig nodig hebt.
1: Ja.
0: Toch?
1: We hebben hier in Amsterdam aan de Weide IJsteeg 9 straatjes nu inderdaad een paar woningen die leeg staan omdat de stroomaansluiting nog moet komen. Dus ik herken wat je zegt. We hebben veel projecten die daarmee te kampen hebben. Wat ik zelf tegen de coalitie in Den Haag heb gezegd, gelukkig is in Den Haag de coalitie nu gevormd.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, ik kijk naar de impactvolle projecten, want een gemeente als Den Haag heeft ongeveer 300 projecten. Ze kunnen er 80 aan. Met ambtelijke capaciteit. En van die 80 zijn er maar een handjevol die echt superveel impact hebben op de stad. Geef die prioriteit. En gelukkig is dat nu ook in de coalitie landelijk vastgesteld, dat gemeentes ook prioriteit mogen geven aan impactvolle projecten. Een project als de Pier en de Palace Promenade hebben groot impact voor Scheveningen.
0: Ja.
1: Dus die komen op zo'n lijst te staan. Of als jij in Binkhorst waar grootschalig woningen wordt gebouwd. Dus
0: jullie hebben ook de Palace Promenade naast de pier nog.
1: Klopt. Dat
0: vond ik altijd zo'n diep, triest gebouw. wordt het nu beter? Of is het beter? Ik weet, hebben jullie het al? Ik ben er heel lang niet geweest.
1: Heel 15, goed, heel jaar. Goed.
0: Het is echt heel somber en sombermakend.
1: Wij hebben hem gekocht. Wij hebben gevel schoongespoten, de bakstenen, kozijnen geschilderd. Al de belettering vernieuwd. Binnenkant helemaal gestript en opnieuw geschilderd. nog steeds het lelijkste gebouw van Scheveningen.
0: Nou, dat
1: dus wat we gaan doen. Ja. Maar we gaan hem prachtig maken, want er komt een waanzinnig mooie Victoriaanse Engelse gietijzeren gevel tegenaan. Met bogenstructuur. Er komt één passage er doorheen, waardoor je echt een weer dat grandeur en allure van vroeger terug hebt. Dus wij hebben ons missie gemaakt. Het is ook de rode loper naar Scheveningen / naar de pier toe.
0: Ja.
1: Dus het is ons aangelegen om dat op te pakken. En wat betreft netcongestie, die twee hebben we ook nog gekoppeld om de energieprobleem van de pier deels op te lossen met de Palace-promenade.
0: Je bent een soort energiehub in jezelf, exact. Met twee gebouwen.
1: En dat is ook een van de oplossingen. Je kan niet alles verwachten van de overheid en de Leanders van deze wereld. Nee. We moeten uiteindelijk naar kleine energiehubs in gebieden die dan voor kleinschalige energie zorgen in dat gebied.
0: Ja, en intern hebben jullie heel veel AI-mensen. Maar ik kan me voorstellen dat de bouw uiteindelijk toch gewoon door mensen gemaakt wordt, voor het grootste stuk. Loop je daar niet tegen personeelstekort aan? Als je dan zegt, nou ja, het moet helemaal geschilderd en gestript worden.
1: Eigenlijk lopen we overal tegen personeelstekorten aan. Goede personeel helemaal, want dat is goudzeef. Hè. Er moet veel water en modder door de zee voordat het stukje goud overblijft. Dus het is super schaars.
0: Al die arme medewerkers die jullie afgehaakt zijn. Ja. De modder, ja.
1: Maar wat wij doen met bouwen van vastgoed, doen we het modulair. Modulair in een fabriek. Dus dat is ook robotisering. Dat is ook industrieel. Dus wij merken dat we steeds meer, en ik sluit niet uit dat we over een paar jaar alleen nog maar modulair bouwen. Dat betekent alles uit de fabriek wat met robots wordt gebouwd. Mm-hmm. En de grap is, in een fabriek projecteert een laser bijvoorbeeld de installaties op een wand. Dus een niet-specialist kan de leidingen precies op de juiste plek schroeven, waardoor de installatie ineens in een gebouw zit.
0: Ja, maar kan dat altijd? Ik bedoel, de pier staat gewoon op de plek waar die staat. Daar kan je toch heel moeilijk modulair inbouwen, denk ik dan?
1: Wat we gaan doen is met damwanden een stukje zee droogleggen.
0: Ja.
1: De bovenkant gaat weg. We gaan lege palen om de bestaande palen slaan. Die vullen we met beton. Maken een nieuwe tafelconstructie. Wat er opkomt, dat is allemaal modulair.
0: Dat is allemaal weer nieuw en modulair.
1: Ja,
0: en dus het oude is allemaal weg.
1: De oude is weg, wordt gerecycled. De palen blijven wel als paal boven water.
0: Ja.
1: Dus daar bouwen we op voort. Daarboven wordt alles modulair. Dus gevelelementen komen aan en die klik je gewoon erin.
0: En als je hier dan in Amsterdam dat project met 9 straatjes, zei je net. Dat zullen toch oude, mooie, prachtige, historische panden zijn. Die ga je niet niet weghalen en vervangen door iets modulairs, hoop ik.
1: Niet de gevel zelf, maar een badkamerunit en een cv of een meterkast kan je wel modulair in één keer de gebouw binnenhalen en erin schroeven.
0: Oh ja, want hier zijn niet van die mensen die dan het hele gebouw wegslopen en alleen de gevel laten staan en daarachter eigenlijk een nieuw gebouw maken.
1: Onze visie is duurzaam.
0: Ja.
1: Duurzaam spreekt voor zich, dynamisch is functievrij. En de derde D is dierbaar. Wij gaan voor dierbare plekken. Plekken met iconische waarden voor de stad.
0: Aha.
1: Dus dat behandelen wij echt met chirurgische precisie in plaats van weghalen. Dat doen we. Sterker nog, aan de 9 straatjes, Rozemarijnsteeg, Nieuw-Zuid-Voorburgwal 332, hebben de meeste.
0: Ken je van alle eigendommen, ken je het adres uit je hoofd?
1: Mijn medepartner Raouf is nog erger.
0: Nog
1: die
0: erger.
1: Weet ook nog de codes en de cijfers en alles.
0: Ach, ja.
1: Maar daar hebben wij de meest complexe pand. De wand valt uit, de gevel valt naar buiten, trekt de kolom los. Zelfs de ambtenaren bij gemeente zeiden sloop het. En wij hebben hem behouden als de meest complexe grachtenrenovatie hier in het centrum.
0: Waarom doet een ontwikkelaar dat? Want dat is hartstikke duur, wat je beschrijft.
1: Wij zijn idealistische realisten. Dat betekent, we hebben idealen, namelijk iconische, dierbare plekken behouden.
0: Ja.
1: Nieuwe leven geven. Openstellen voor de stad, waar iedereen er gebruik van kan maken. Met hoge mate van social impact. Dus wij zijn ook echt enorm sociaal gedreven. Dat doen we met een realisme. Dat
0: betekent, het moet wel geld opleveren.
1: Het moet geld opleveren. Bijvoorbeeld bij grachtenpanden merkten we dat als je externe grote aannembureaus inzet, dan ga je de bieterrug op. Ga je nat. Dus wat we hebben gedaan is een kleine aannemersbedrijf opgezet. Dus dat soort dingen bouwen zelf.
0: Zelf opgezet?
1: Ja. Wij hebben ook een bouwbedrijf dus.
0: Dat bedoel ik.
1: Reborn Build.
0: Hoe omschrijf je jezelf als bedrijf? Er komt steeds er een nieuwe unit bij.
1: Ja. Ik denk dat we meer een productmaker zijn.
0: Ja.
1: Je zal ook een Van der Valk is ook zo'n bedrijf. Die bouwt zelf, die heeft. Natuurlijk hebben ze ook aannemers wat ze inschakelen, maar ze ontwikkelen, ze beleggen, ze hebben hun hospitality op orde. Ze hebben hun eigen restaurants. Dus je zal meer zien dat de partijen in ons land die meer hardware en software in elkaar zetten.
0: Ja, gaan de concurrenten dit ook doen, denk ik?
1: Ik hoop het, want alleen zo lever je goede producten aan het land.
0: Ja, en de meesten zijn gewoon bezig met geld verdienen.
1: Ja, de meeste wel helaas.
0: Ja, jullie uiteindelijk ook, maar je zegt, we beginnen als idealist.
1: Niks is onduurzamer dan failliet gaan. En wij hebben niet een subsidiepotje die je open kan trekken. Dus wat er wel is, is schoorsteen moet roken. Maar bijvoorbeeld de Pier hebben mijn partner en ik, Roof en ik, hadden 20 adviseurs. Alle 20 zeiden niet kopen.
0: Ja.
1: Wij zeiden, we gaan het wel kopen. Tegen alle stroom in. Gekocht. Wij twee hebben tegen elkaar gezegd, als we gewoon nul draaien op de Pier, maar de icoon is gered, dan hebben we de mooiste projecten in ons leven neergezet. Zijn we nog steeds blij. Dus soms is idealisme belangrijk, maar met een gezonder niveau van realisme.
0: Ja, ik denk dat uiteindelijk moet je daar geld mee kunnen verdienen, toch? Als je er een hotel op weet te bouwen en er zit een horeca omheen en evenementenplekken en de toeristen die gewoon een dagje even naar Scheveningen gaan. Ik ben altijd heel verbaasd geweest dat elke keer omviel en failliet ging.
1: Je hebt gelijk, wat jij benoemd is de business case. Dus de business case is hotel, horeca, toeristen die geld komen uitgeven. Maar je hebt ook een beauty case bij de Pier. En dat vergeten mensen.
0: Business case en de beauty case, dat is mooi.
1: Juist. De beauty case is vrij toegankelijkheid. Beauty case is 4000 vierkante meter park op zee waar je vrij toegankelijk over kan lopen. Uniek in de wereld. We hebben een theaterzaal die gratis of tegen hele lage prijs beschikbaar wordt gesteld aan kunst, cultuur, onderwijs. Nou, zo kan ik heel lang door blijven gaan. We hebben dus ongelooflijk veel beauty cases die hand in hand gaan, waardoor het uiteindelijk business case niet heel rooskleurig is, maar we draaien gewoon goed.
0: Ik zou zeggen, ik zou heel veel ondernemers dit toewensen, dat ze op deze manier werken. Volgens mij word je daar gelukkiger van dan alleen het geld bijjagen.
1: Absoluut.
0: Ik zie het aan je. Er komt een glimlach als je dit zit te vertellen.
1: Klopt.
0: Dankjewel, Saman Mohammadi, medeoprichter en directeur van de duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn. Wil je meer gesprekken luisteren over de top van het Nederlandse bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Chris Meijers, CEO van de wc-keten Toedeloe, over hoe het bedrijf na jaren van verlies de weg omhoog gevonden heeft. Abonneer je dan op De Top van Nederland in de podcast-app om geen enkele aflevering te missen. En zometeen, verfbedrijf Akzo Nobel legt opnieuw een overnamebod naast zich neer. Analisten vragen zich af waarom. Gaan wij ook vragen zometeen in BNR Zaken Doen.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats. Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek. Ik pak je
3: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
2: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Nu in de BNR-app.
0: De Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson die reisde naar Moskou op kosten van de familie Musk. Het Duitse defensiebedrijf Helsing heeft met een nieuwe financieringsronde 1,6 miljard euro opgehaald. En de Nederlandse economie is uiterst kwetsbaar voor zware overstromingen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. We gaan naar de ANWB, naar Tim Schaap, met een ongeluk op de A50.
9: Jazeker, onder andere daar viel op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. 6 kilometer, 30 minuten. Door dat ongeluk heb je nu dus een file, maar de weg is wel weer vrij gelukkig. Minder goed nieuws voor verkeer op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor de keteltunnel een file van 20 minuten. Er is één rijstrook dicht in de tunnel door een kapotte vrachtwagen. En dan meerdere files door politiecontroles. Op de A76 bijvoorbeeld vanuit Geleen, vertraging is 35 minuten. Maar ook op de A7 vanuit Groningen, al wordt daar ook aan de weg gewerkt. Tussen Oudeschans en de grens nu een half uur vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Jouren bij 290,3 en langs de A16 naar Breda bij 30,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen gelegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. De wet intrekken die ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld is een slecht idee, zegt de Raad van State in een advies. 5 rechtse partijen willen van de spreidingswet af. Ze vinden dat ons land asielzoekers moet tegenhouden. Maar dat heeft volgens de Raad niks te maken met hoe je mensen opvangt. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Beursuitbater Euronext faciliteerde in de eerste helft van dit jaar meer beursgangen dan in diezelfde periode vorig jaar. Hoe zou dat komen? Gaan we zo vragen in BNR Zaken doen.
11: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
11: kozijnen. Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
0: Ja, welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Normaal met Thomas, maar je heeft een weekje vrij. Ik ben Mark. Tijd voor de analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
0: En onze beursnerd van de dag is Mick Frautier, economieredacteur bij BNR. Mick, de AIX, in een heel klein beetje in het min stond hij de laatste keer dat ik keek.
14: Ja, nu nog steeds, nog altijd 0,1% in de min en daarmee op 1082 punten.
0: Verwaarloosbaar.
14: Verwaarloosbaar, maar ja, het is toch wel een beetje de trend die we overal in Europa zien vandaag. De meeste Europese beursindexen die laten rode cijfers zien, hè, als gevolg van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Akzo Nobel, grootste stijger, 1,8% erbij. Zometeen daar meer over. KPN 1,5% erbij en CVC. Capital Partners 1% in de plus. Dat zijn de grootste stijgers en de grootste dalers van het moment. Besi 1,7% eraf. Ook de andere chipbedrijf ASML levert 1,2% in. Grootste taler wereldwijd zou zomaar eens het bedrijf SK Hynix kunnen zijn. SK Hynix uit Zuid-Korea. Levert vandaag 16% in. Dat is opmerkelijk, wel gezien het feit dat het Zuid-Koreaanse bedrijf afgelopen vrijdag nog naar de beurs ging in New York. Toen die duale beursnotering haalde daarmee 26 miljard euro op.
0: Ja, was dat misschien ook niet wat er speelde? Dat ze gewoon heel erg hoog naar de beurs gegaan zijn en de eerste dag daarna.
14: Ja, dat mensen dat al een beetje winst pakken, ja. Inderdaad. En ja, deze daling die valt natuurlijk nog altijd in het niks, hè, bij de koersstijging die we zien van het bedrijf sinds 1 januari dit jaar. Want beleggers die het aandeel al langere tijd in de portefeuille hebben, nou, die kunnen nog altijd rekenen op een stijging van ruim 170% dit jaar.
0: Ik zou het ervoor doen. Ja. Ja, gaan we terug naar Nederland. Akzo Nobel heeft weer een overnamebod ontvangen ter waarde dit keer van 7,5 miljard euro. En dat bod kwam van een Japanse branchegenoot, Nippon Paint. Maar ze willen niet, hè?
14: Nee. Het gaat inderdaad om een nieuw bod. En dit keer enkel echt alleen voor de consumententak van het verfbedrijf.
0: En de vorige keer was het het hele concern.
14: Ja, precies. Ja. Maar Akzo Nobel lijkt daar inderdaad niet echt van ondersteboven. In het persbericht zegt, als reactie op het bod, zegt Akzo Nobel dat Nippon Paint de waarde van de decoratieve verftak significant onderwaardeert.
0: Oh, ze vinden 7,5 niet genoeg?
14: Nee, ze vindt niet genoeg. Maar analist Corné van Zel van Cardano die plaatst daar vanmorgen bij op BNR toch wel zijn vraagtekens bij.
15: Nou, dat is echt wel heel erg veel, want de totale beurswaarde van Akzo is maar 10 miljard. Dus dat geeft wel aan dat ze best wel veel willen betalen. Maar Akzo heeft gelijk gereageerd. Het persbericht stond blijkbaar al klaar. Zegt, ja, we zien veel meer waarde in het bod of in de samenwerking met Axalta die ze nu willen gaan doen, het Amerikaanse Axalta. En dat is ja een beetje een fars natuurlijk. Hè. Ze zitten vooral aan hun eigen baantje te denken waarschijnlijk. Dus het is een grof schandaal dat ze dit bod naar zich neerleggen.
0: Oh, grof schandaal.
14: Ja, grof schandaal noemt Corné het. Ja, het verfbedrijf werkt liever aan die eerder aangekondigde fusie met het Amerikaanse Axalta. En de vraag is of beleggers daar dus ook blij mee zullen zijn.
0: Ja, nou ja, die kunnen altijd nog een keertje een aandeelhoudersvergadering uitroepen, denk ik dan.
14: Dat is, gaat dus wel even net wat anders. Want dat blijkt nog best wel lastig. Dat vertelde Hildo Laman, analist bij IEX, in de beleggingspodcast van het platform.
0: Ja, oké.
14: Okay. Daar hebben we ook nog een quote van, als het goed is.
0: Ja, die hebben we inderdaad.
16: Het probleem is echter dat Akzo heeft een beschermingsconstructie, een stichting. Die heeft eigenlijk via een soort voorkeursaandelen heeft die het recht om bestuurders voor te dragen. En dan kunnen aandeelhouders kunnen geen andere bestuurders aanwijzen dan de voorgestelde bestuurders van de stichting. Dus die stichting die controleert feitelijk het bestuur. Dus ook al heb jij bij wijze van spreken 90% van de aandelen en je zegt ik wil deze en deze bestuurder daar hebben die jouw plan gaan uitvoeren, dan kan de stichting zeggen, gaan we niet doen.
14: Ja, zo'n constructie is eigenlijk ook niet heel ongebruikelijk in Nederland. Bijvoorbeeld Ahold Delhaize, die hebben ook een stichting die de continuïteit van het bedrijf moet waarborgen. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat ze vanuit Japan een bod krijgen, nee, bij Akzo Nobel. En tot nu toe zeggen ze steeds nee.
14: Nee, en daar zijn aandeelhouders niet altijd even blij mee. Bijvoorbeeld de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, die had eerder al om opheldering gevraagd bij het bestuur van Akzo Nobel. Want ja, ze begrepen daar eigenlijk ook niet waarom dat eerdere bod, het bod van...
0: Ja, dat was ook een mooi bod.
14: Precies, van Nippon in samenwerking met een andere branchegenoot, Sherwin-Williams. Ja, waarom waarom ze die links hebben laten liggen. Want dat ging om €73 per aandeel. En lag 40% hoger dan de koers van AkzoNobel op dat moment. Dus ja, vroeger krabben ze dat omhoog. De VEB dacht van ja, dit was een goed idee. En Jefferies, zakenbank Jefferies, daar hebben ze vandaag ook kritisch gereageerd op dit nieuwe afgewezen bod. Want daar zien ze eigenlijk maar weinig synergie tussen Axalta en AkzoNobel. En ze staan bij Jefferies ook niet te springen om het nieuwe beloningsbeleid van de organisatie. Niet geheel onbelangrijk. Mm-hmm. Want nu is natuurlijk AkzoNobel een Nederlandse organisatie met een Nederlands beloningsbeleid. Straks waarschijnlijk een Amerikaanse beursnotering. En ja, daar hoort natuurlijk ook Amerikaanse beloningen en beurzen. En ja, precies. En daarmee zou dan het salaris van de huidige topman ook kunnen verdubbelen.
17: Ja, als dat de rechte reden is, dan snap ik ineens het schandaal. Ja, we moeten het hebben over de record aantallen beursgangen van SpaceX en van SK Hynix in Amerika. Ondertussen gebeurt hier in Europa verschrikkelijk veel ook.
14: Nieuws werd natuurlijk wel.
17: Die zit een beetje onhandig, maar er worden hier ook heel veel bedrijven naar de beurs gebracht.
14: Ja, want eigenlijk wat we hebben gezien, het nieuws wordt een beetje gedomineerd door SpaceX, door SK Hynix van vorige week. Maar in Europa zijn er in de eerste 6 maanden van dit jaar meer beursgangen geweest dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van een gesprek met René van Vlerken, de algemeen directeur van beursuitbater Euronext. Mm-hmm. Ja, en Euronext heeft 8 verschillende Europese beurzen. En die verzorgden in het eerste half jaar maar liefst 37 beursgangen ten opzichte van 26 vorig jaar. Nou, ook in Amerika zagen ze het aantal IPO's toenemen. Dus wat dat betreft loopt Europa niet achter, volgens Van Vlerken. Overigens ligt het aantal beursgangen in Amsterdam met 3. Met 3 beursgangen wel op hetzelfde niveau als vorig jaar. Had er eentje extra kunnen zijn.
17: Ja, dan was het meteen 30% meer geweest.
14: Ja, precies. Maar ja, telecom provider Odido, die had te maken met een datalek. Dat weten we natuurlijk allemaal. En dat gooide goed in het eten. Dit jaar trok de Czechoslovak Group, die trok wel de meeste aandacht in Amsterdam aan het Damrak. In de categorie defensie noteerde zij een nieuw record met een beursgang van €3,8 miljard.
17: En dan denk je, waarom doen bedrijven dat nu? Kennelijk durven ze het meer of ze hebben er meer zin in?
14: Ja, hoge beurskoersen is één teken. Bijvoorbeeld de AEX staat zo'n 12% in de plus sinds begin dit jaar. S&P 500 10% erbij. Daarnaast ook lage rente. En institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, die durven ook tegenwoordig meer risico te nemen, zegt RTL-beurscommentator Dirk Veenstra. En dat het nieuwe pensioenstelsel biedt hen nu die mogelijkheid. Maar volgens de CEO van Euronext, die Van Vlerken, die ik net ook al eventjes aanhaalde, de vlag kan nog niet uit. Het is namelijk nog maar de vraag of enkele geplande beursgangen later dit jaar wel doorgaan. Omdat de economische effecten van de oorlog in het Midden-Oosten nog onduidelijk zijn. En wat hem betreft kan het sentiment op de beurs dan ook snel omslaan.
17: Dankjewel, economie-redacteur Mick Fruitier, onze beursnerd van vandaag.
18: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
17: En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten, dan abonneer je natuurlijk op de podcast. Die heet ook Beursnerd, om geen enkele aflevering te missen. Macro. Elke dag nemen we het economische nieuws door. Vandaag doen we dat met Bert Colijn, hoofdeconom bij ING. Welkom terug.
19: Dank je, Mark.
17: Ja, een van de thema's in deze tijd is de krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in Nederland speelt dat. Net voor het weekend kwam het kabinet met een brief die daar een oplossing voor moet brengen. Zij hebben het over een talentstrategie. Klinkt heel goed. Wat het is, hoe het werkt en of het echt de oplossing is voor onze problemen. Dat gaan we proberen in de komende minuten even te achterhalen. Je hoort ondernemers eigenlijk altijd klagen over personeelstekort. Maar ondernemers klagen ook heel graag. Dus klagen ze nou echt terecht of valt het toch wel mee misschien?
19: Nee, kijk, de ondernemers klagen natuurlijk inderdaad heel graag. Maar het is wel zo dat er wordt veel meer geklaagd dan anders. En meer dan in andere landen. En daar klagen ze ook graag. Dus volgens mij kunnen we wat dat betreft prima zeggen dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt toch echt groter is dan op andere plekken. Het is zeker beter geworden de afgelopen jaren. Maar nog steeds, als je ondernemers vraagt wat is nou het grootste probleem, dan is de arbeid gewoon een gigantische belangrijke factor daarin. En ja, we hebben inderdaad vanuit de ministerraad vrijdag hebben we een talentstrategie hebben we gekregen. En breder gesproken is het denk ik zeker roemenswaardig dat het kabinet nu meerdere problemen probeert op te lossen die de economie zo in de knoop houden op het moment. Mm-hmm. Arbeid is er één van, maar stikstof natuurlijk een andere waar strategie voor gepresenteerd is.
17: We hebben alle clichés die komen natuurlijk daar voorbij.
19: Ja, en het is natuurlijk tragisch dat we dat een cliché moeten noemen, Mark, want het zijn natuurlijk gewoon issues die waar we ons best voor moeten doen om die zoveel mogelijk op te lossen. Het is jammer dat het een cliché geworden is. Maar het is dus zeker roemenswaardig dat ze daar mee van start willen gaan. Ja, dat moet allemaal nog ingevuld worden hoe we dat precies gaan doen. Dus misschien een mooi moment om daar even naar te kijken, zodat ze er wat mee kunnen.
0: Maar wat staat er in die brief? Want het lijkt me helemaal niet zo makkelijk om als overheid personeelstekorten op te lossen.
19: Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk wel dingen waar de overheid wat aan kan doen. En de focus ligt heel erg op. We willen op een bepaalde knelpunten, zeker op sectoren die de overheid heel belangrijk vindt, waar we meer op moeten groeien. Daar willen ze in ieder geval voorrang aan geven, dat daar meer mensen naartoe kunnen. Als het gaat bijvoorbeeld op opleiding. Er wordt gekeken naar talent. Van buitenaf bijvoorbeeld ook te trekken. Nou, de sectoren waar we het dan over hebben. Digitalisering en AI. Niet echt de sector, maar wel breed een focuspunt.
0: Mooi thema.
19: Precies. Nou, dan heb je het over veiligheid en weerbaarheid. Ik neem aan dat Defensie daar een belangrijke rol in speelt. Energie- en klimaattechnologie. En de biotechnologie en life sciences. Dus echt dingen waar wij goed in zijn. Veelal ook hoogwaardige sectoren waar we het over hebben. Nou, daar zit denk ik meteen een aandachtspunt in. Van, he, betekent dat dan dat we ons heel erg gaan focussen op alleen de allerknapste koppen, om die binnen te halen?
0: Maar voor energie en wat zei je, die categorie, daar zou je toch ook gewoon heel veel monteurs nodig hebben. Mensen die wel iets kunnen, maar
19: dat is ook zo. Nou, en
0: niet
19: daar
0: per
19: zit,
0: se heel erg hoog opgeleid hoeven zijn. Daarvoor.
19: En daar zit denk ik dus ook de spanning van deze strategie. Hè? Dus de vraag is van, moeten we nu alleen maar hele hoog opgeleide mensen? Zit daar de grootste zorg? Ja, het lijkt natuurlijk toch alsof in Nederland heel veel zorg bij vakmensen zit. En die zit ook veel breder dan alleen op deze aandachtspunten. Nederland schreeuwt natuurlijk om goede vakmensen. Zelfs de werkloosheid is lager onder vakmensen dan onder academisch opgeleide op het moment. Dus het geeft maar aan.
0: Dat is gek, toch? Meestal is het academici die komen wel aan de baan.
19: Precies. En dat is, dus je ziet dus nu eigenlijk van, dat is een mooi teken dat die tekorten zo gigantisch zijn. Hoeveel krapte er op dat gebied in de Nederlandse arbeidsmarkt zit.
0: De klachten zijn terecht. Ja.
19: Die klachten die zijn terecht. En die mensen, nou, dat kan natuurlijk iedereen aan zijn water aanvoelen. En de zorg zit er natuurlijk een beetje in van, ja, op het moment dat je heel erg voor die specifieke sectoren of aandachtsgebieden binnen de economie die mensen gaat werven, ja, waar moet de rest het dan vandaan halen? Die krapte die blijft natuurlijk. Dus opleiden heel belangrijk. Dat is op korte termijn heel belangrijk. Maar er wordt heel veel ambitie getoond in deze brief. Want je ziet ook dat er op langere termijn dat naar de basisvaardigheden meer gekeken wil gaan worden door het
0: door de overheid. Het rekenen en schrijven?
19: Precies, en daar gaan we achteruit. Ja, serieus. Nee, maar, en dat is heel belangrijk, want dit is een van de belangrijkste punten in de economie. Als je het hebt over de langere termijn, hoe we onze groei willen kunnen behouden, dan zien we de afgelopen tijd dat de PISA-scores, dat zijn scores die worden door de OESO bijgehouden over hoe goed we zijn in rekenen en schrijven bijvoorbeeld, dat Nederland daar sneller achteruit loopt dan andere landen. En dat is natuurlijk gewoon een groot punt van zorg. Ja. Willen wij een knappe kenniseconomie zijn die op al die high-tech dingen zoals AI, zoals klimaattechnologie, biotech, het een beetje vol kunnen houden, is het gewoon heel belangrijk dat we daar goed op blijven focussen. Dus er zit heel veel ambitie in. Ik denk heel belangrijk dat er, wij krijgen natuurlijk een begroting deze zomer. Daar zit
0: ja, dat er geld
19: op
0: bij komt bij de plannen.
19: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat in het coalitieakkoord staat dat ze de bezuinigingen op onderwijs willen terugdraaien. En het is ook heel belangrijk dat dat in ieder geval, dat dat niet de sluitpost wordt straks op onderhandelingen. Maar als ze hierop willen focussen, lijkt me dat dat een hele belangrijke is om erin te laten staan.
0: Ja, en kan je dit nou echt vanuit het Rijk regelen? Ik bedoel, we hebben heel lang gezegd, iedereen moet leren programmeren. En nou blijkt dat AI hartstikke goed kan programmeren. En wat hebben die IT-bedrijven die de large language models maken nodig? Die hebben filosofen nodig. Wat wij eigenlijk als een pretstudie altijd hebben weggezet. Maar als je nu filosoof bent, heb je een mooie baan bij een groot Amerikaans bedrijf, als je dat wil. Dan kan je dit.
19: Heel goed punt. Maar ja, nee, dat is heel
0: kunnen,
19: goed
0: we,
19: punt.
0: Kunnen we überhaupt dus voorzien wat we over 4-5 jaar nodig hebben?
19: Dat is heel erg lastig. Dus wees er vooral niet te rigide in. En zorg dus ook vooral, en dat is natuurlijk voor de langere termijn vooral belangrijk, dat die basisvaardigheden op orde zijn. Hè. Iedereen moet toch in ieder geval
0: wel minstens kunnen lezen en schrijven. Ja.
19: Precies. En dat is natuurlijk toch hartstikke belangrijk in wat voor economie we straks ook zitten. Dus wees vooral niet te rigide inderdaad in hoe je dit beleid precies vaststelt. Zodat we straks heel veel goede programmeurs opleiden, terwijl misschien inderdaad die skill al wat minder belangrijk geworden is door AI.
0: Ik denk dat nu al speelt, ja.
19: Dat denk ik ook.
0: Ja. Dankjewel, Bert Colijn. En wil je geen enkele aflevering missen, dan kan je natuurlijk abonneren op onze podcast Macro met Boot en Mujadzic. Maar vandaag dus met Bert Colijn. Dankjewel.
2: Blik op de wereld.
0: Elke dag hebben wij een blik op de wereld. En die blik komt van onze buitenlandredacteur Luc de Klerk. Ha, Luc.
20: Hey Mark.
0: En we gaan naar Japan kijken. Werkt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog aan een geheime dienst. Een grote centrale organisatie die de rest van de wereld in kaart moet brengen en alles bij moet houden. Volgens de New York Times zoeken de Japanners daarbij hulp van westerse landen. Nou, dan denk je meteen, kunnen ze dat niet zelf?
20: Nou ja, ze hebben dus wat hulp nodig, want ze hebben het al lang niet. Die inlichtingen in Japan die zijn al vrij lang gefragmenteerd. Dus ze delen weinig kennis tussen bijvoorbeeld defensie, diplomaten en de politie. En dat maakt het land dus wat kwetsbaar. En Japan staat zelfs bekend als een spionnenparadijs. Een Britse denktank noemde het land in mei nog zo. Het is in Japan bijvoorbeeld ook niet strafbaar om als geheim agent voor een ander land te werken of om betalingen van een buitenlandse inlichtingendienst aan te nemen. Dat is ook best apart natuurlijk.
19: Mooi land is dat.
20: Ja. En de New York Times schreef dit weekend ook nog over hoe er sinds de oorlog in Oekraïne ook nu een heleboel Russische spionnen in Japan terecht zijn gekomen. En de premier Takashi, zij is sinds vorig jaar aan de macht. Een van haar speerpunten is om echt een binnenlandse veiligheidsdienst te creëren. En Takashi maakt sowieso werk van ook de grootste uitbreiding van defensie in Japan sinds het einde van de oorlog. En dat pacifisme waar Japan eigenlijk bekend om staat, wat ook in de grondwet staat, dat verdwijnt langzaamaan toch een beetje. In april besloot de regering bijvoorbeeld ook dat er meer wapens geëxporteerd mogen worden. Want Japan voelt zich ook steeds meer bedreigd door zijn buren, Noord-Korea, Rusland, China. En de Chinezen die hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren Japanse nieuwssites opgezet die dan pro-Chinese desinformatie verspreiden. En naast die centrale geheime dienst waar ik het over had, dan moet er ook nog een dienst komen die zich specifiek richt op buitenlandse inlichting. Een soort Japanse CIA dus.
17: En je zei net, er zitten heel veel Russische spionnen in Japan. Wat maakt Japan zo interessant voor de Russen dan?
20: Ja, nou dus door de oorlog in Oekraïne, toen zijn in het westen hier zijn allemaal honderden Russen bij ambassades de landen uitgezet. En dus ook ja, spionnen zitten daar dan tussen. En daardoor werd het voor Moskou lastiger om inlichtingen te verzamelen over bijvoorbeeld hoogwaardige technologie die het nodig heeft om wapens te ontwikkelen. En omdat Japan dus van die zwakke spionagewetten heeft en ook een land is met een goede tech-industrie, was het land interessant voor de Russen. En de New York Times die schrijft dat er zo in mei nog Japanse onderdelen gevonden zijn in een Russische raket die Kiev raakte. Hmm. En dat er wel exportrestricties zijn, waardoor dat soort Japanse onderdelen helemaal niet in Rusland zouden mogen terechtkomen. En het pijnlijke voor Japan is ook nog weer dat dan de Russen dit kennelijk dus vrij makkelijk kunnen doen. Want volgens westerse diensten opereren de belangrijkste Russische spionnen vanuit een kantoor van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot in Tokio. En dat is op nog geen 10 minuten lopen van de afdeling van de Japanse politie die zich bezighoudt met spionage.
17: Wel zo handig, ja. Dus als je een keer wil binnenvallen. Ja, en nou komen ze dus naar de westerse landen en zeggen, willen jullie ons helpen met het oprichten van een goede geheime dienst?
20: Ja.
17: Gaan we ze helpen?
20: Ja, dat wordt dus al wel gedaan. Vooral Australië speelt ook een belangrijke rol. Toen de Japanse premier Takashi in mei op bezoek was in Canberra, toen bedankte ze ook nog haar Australische collega voor het aanstellen van een ambassadeur met een achtergrond in de inlichtingen. En de Aussies hebben ook advies gegeven over wat voor technologie en strategieën de Japanners moeten gebruiken om die ministeries dan beter te laten samenwerken. Amerikanen spelen natuurlijk als bondgenoot een belangrijke rol. Die helpen ook met cyberdefensiesystemen en manieren om bedrijfsspionage tegen te gaan. En ook vanuit Europa is er hulp. Zo was het hoofd van de Duitse Bundesnachrichtendienst onlangs nog in Tokio. En hij was daar ook om te praten over die nieuwe Japanse geheime dienst. En een sterker Japan is natuurlijk uiteindelijk ook ergens in het belang van het Westen. Partner in de G7. En Japan is sinds vorig jaar ook het enige niet-Europese of Noord-Amerikaanse land dat in Brussel ook echt een aparte ambassadeur heeft die specifiek zich richt op de relatie met de NAVO.
17: Ah, kijk aan. En die gaat je wel afvragen waarom Japan nooit de geheime dienst heeft gehad. Hadden ze niet nodig?
20: Nee, ja, dat komt dus een beetje door eigenlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is toen allemaal afgebroken, hetgene wat er bestond door de Amerikanen. En de premier nu, die bouwt op zich wel verder op een ideologie van ook een van haar voorgangers en haar mentor, oud-premier Shinzo Abe. Ja. Hij wilde ook dat Japan beter in staat zou zijn zichzelf te verdedigen en minder afhankelijk worden van de VS bijvoorbeeld. Maar toch is het er nooit van gekomen. Wel eerdere pogingen ook in de Koude Oorlog gedaan. Maar volgens een Britse denktank, het Royal United Service Institute, die zeggen deze poging nu is echt anders. Omdat er toen was er binnenlands altijd wel veel kritiek of een interne strijd nog weer binnen de Japanse bureaucratie. Of was er net weer een politieke leiderschapswissel. Het momentum was er nooit echt. En dat is nu wel anders doordat Amerika zich meer naar binnen keert. En natuurlijk dus China ook steeds sterker wordt. Die oorlog in Oekraïne en dus ja, Russen, China en Noord-Korea die samen misschien ook steeds meer een dreiging vormen.
17: Ja, en is er eigenlijk onder de Japanse bevolking, want die hebben nog wel een beetje die pacifistische traditie in zich. Is er daar ook steun om dit allemaal op te gaan zetten?
20: Ja, dat is dus nog wel een beetje ergens de vraag. De oppositie in het parlement die zeggen, ja, het is toch ook niet voor niets dat we dit jaren niet hebben gehad. Het is meer dan 80 jaar. We zijn een vreedzaam land. Dat staat dus ook in de pacifistische traditie staat in de grondwet. Ze hebben geleerd van de geschiedenis, zeggen ze. En Japan had dus tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog wel een geheime politiedienst, de TOCO. Ook wel Thought Police genoemd. Dat is een soort Orwelliaanse bijnaam ervoor. Ja. En die richtte zich in de aanloop naar de oorlog op critici van de overheid. En ja, met dat in het achterhoofd is er nu dus ook nog wel ergens weer kritiek. Een soort angst voor dat dat dan weer komt. En zeker ook omdat dan sommige partijen in het parlement vrezen dat er te weinig toezicht komt op die nieuwe dienst. En dat de premier dan te veel macht zou krijgen over die nieuwe dienst. En de regering heeft wel een flinke meerderheid in het parlement. En de eerste stappen richting het opzetten daarvan, die zijn ook allemaal wel gezet. Dus het momentum, ondanks dat er nog steeds kritiek is, dat is er nu wel echt veel meer.
17: Dankjewel, interessant. Buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je alle andere afleveringen van deze rubriek horen, dan vind je die natuurlijk in je podcast-app. En dan zijn aangeschoven Lisbeth Staats en Nina van der Dungen van de Avondspits.
1: Nou, goedemiddag, Mark.
17: De redactie is heel hard bezig. Ik zag je net even met ze vergaderen.
1: Ja.
17: Wat komt er vandaag?
1: Nou, onder andere een verhaal over de schenkbelasting. We hebben natuurlijk vorige week hebben we al veel gehoord over de erfbelasting. Hè, hoeveel belasting moet je betalen over hoeveel erfenis? Is toch wel best wel veel discussie over. Want zou het dan niet de rijke gezinnen
17: toch
1: veel meer bevoordelen?
17: Ja.
1: Nu krijgen we eigenlijk hetzelfde gezeur, zeg ik maar even heel persoonlijk. Ja. Maar dan over de schenkbelasting. Je mag natuurlijk een kleine 7000 euro per jaar bijvoorbeeld aan je kind belastingvrij schenken. Wordt toch een beetje gezien als de ouders, oudere ouders die bijvoorbeeld zeggen, met de warme hand geef ik je alvast 7000 euro per jaar.
17: Ja, de warme hand nog niet afgekoeld.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een soort geitenpaadje van die erfbelasting.
17: Absoluut.
1: Want ja, dan kan je alvast wat geven.
17: Dus voer voor discussie.
1: Daar is dus ook nu gedoe over. Van, gaat dat misschien niet toch verlaagd worden of zelfs helemaal afgeschaft?
17: Lisbeth.
21: En in Brussel breken ze hun mooie hoofdjes over sancties, dan wel maatregelen op producten uit de bezette gebieden in Israël. En dat is een beetje een technisch verhaal, maar wel interessant. Want als je sancties tegen een ander land wil uitvaardigen, dan moet je unanimiteit hebben. Maar gaat het over maatregelen, dan heb je slechts een meerderheid nodig.
17: En dat is ook de vraag of sancties tegen een land worden ingevoerd, denk ik. Want het gaat over de westelijke Jordaanoever.
21: Precies.
17: Dat is bezet gebied door Israël.
21: Ja,
17: dus het is juridisch een mijnenveld.
21: Ja, daarom. Dus daar gaan we over praten met Helene Over de Linden, sanctierechtadvocaat, en Thijs Reuten, Europarlementariër.
17: Kijk aan, dat gaat allemaal komen na 4 uur vanmiddag. Dankjewel Lisbeth Staats en Nina van der Dungen. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Marcia Luijendijk, algemeen directeur voor de Benelux van het medische groothandelbedrijf Medic. En ik vraag haar of de Nederlandse zorg voorbereid is op een nieuwe crisis of pandemie. En zometeen dan krijgen we Boekenstein en de Wijk. En om 4 uur, dat hoorde je net, de Avondspits. Dus blijf erbij.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Hoge energieprijzen.
24: Oplopende kosten.
23: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
24: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
23: We stellen korte, gerichte vragen
24: over wat er speelt
23: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
24: Ben jij die beslisser?
23: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
25: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
26: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. 1, 2, 3, 4.
3: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
3: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
4: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
3: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: Jaap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer.
2: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat meer dan 200 kilometer file in het land. Meerdere files vallen op. Allereerst een kapotte vrachtwagen op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel een file van 3 kwartier. Omrijden kan over de A13. Verder de A7, de Afsluitdijk, richting Friesland. File tussen Brezandijk en Kornwerderzand. 20 minuten, 4 kilometer. En dan Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem, die is goed voor een kwartier. En de A76 vanuit Geleen ben je bijna een half uur langer onderweg. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 Utrecht-Den Haag bij 25,1. En langs de A30 richting Ede bij 16,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf
2: scherp. En langs de A30 richting Ede bij 16,3.
1: Dit

0: Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink. En daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. De wet intrekken die ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld is een slecht idee, zegt de Raad van State in een advies. 5 rechtse partijen willen van de spreidingswet af. Ze vinden dat ons land asielzoekers moet tegenhouden. Maar dat heeft volgens de Raad niks te maken met hoe je mensen opvangt. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
6: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit Frankrijk deze week, waar Arend-Jan en ik op bezoek zijn bij Rob. Met een ontzettend houtje-touwtje-situatie. Arend-Jan die zit in een andere kamer daar, aan dezelfde router verbonden. Rob die zou aan een andere router zitten, maar die is uiteindelijk daar terechtgekomen. Ja, die zit daar. We zitten met een echo op de lijn, maar ik geloof dat dat technisch dan wel weer goed komt. En we hebben net op het juiste moment te pakken gekregen Steven Evers, directeur van het EU Instituut voor Veiligheidsstudies. Instituut in Parijs overigens. Maar jij nu weer in Brussel. Fijn dat het even lukt, Steven. Leuk je te spreken.
10: Ja, leuk om er weer bij te zijn. Veel te bespreken.
9: Nou, Steven, ik dacht misschien een goede vraag voor jou. Zou je opnieuw kunnen spreken van een bipolaire wereldorde als de president van Amerika leidt aan een bipolaire stoornis?
10: Ik vind het mooi gevonden, Hugo. Het was inderdaad wel heel extreem weer hoe die hele dat pad na de top toe en al die uiteenstorting van ja, dat repertoire kennen we inmiddels, de beledigingen richting Europeanen, Groenland, Europese klaplopers. Enfin, het kwam allemaal weer langs. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal, nee, het was een love story en het ging allemaal fantastisch. Ja. En, dus ja, het was weer de whiplash van Donald Trump waar we mee te maken hadden.
9: Ja.
10: Nou, wel een hele wankelige basis overigens om je verdediging op te organiseren. Dat is toch wel het lastige daarvan, denk ik.
9: Ja. Rob, hoe kijk jij een dagje later? Ik kan je ook gewoon zo aankijken. Hoe kijk jij een dagje later er nou op terug? Het was natuurlijk weer het gekkenhuis van Trump. Maar misschien wisten we dat eigenlijk.

0: al wel dat dat bij hem zo werkt. Hoe deed de rest van de NAVO
1: het? Ik probeer de hele tijd voor mezelf te bepalen, was dit nou een succes of niet? En ik vind die vraag zo moeilijk te beantwoorden. Dus enerzijds wel, omdat Trump niet meer is weggelopen. En omdat als je de berichten uit de zaal zelf hoorde, dan waren die eigenlijk best wel goed. En heeft gezegd van, ik blijf in de NAVO. Nou ja, dat is een geraaien ook. Dat kan hij helemaal niet. Hij kan er helemaal niet uitstappen. Dan krijgt hij het congres over zich heen. Dus dat is weer zoiets typisch Trumps. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk iedereen weer zitten schofferen. En een van de allerbelangrijkste dingen die hij geroepen heeft is dat hij Groenland toch wel wil hebben. Ja, dus dat valt weer tegen elkaar weg. Maar aan de andere kant, weet je, ben ik toch wel positief. Als je gewoon kijkt wat er gebeurd is op die industrietop aan de dag voor de feitelijke top, dan is dat denk ik wel heel erg goed wat daar gebeurd is. Het is echt duidelijk dat er grote investeringen gebeuren. De defensiebudgetten zijn duidelijk omhoog. Dat heeft Mark Rutte ook continu gezegd. Je ziet echt dat er grote stappen zijn genomen in de richting van toch veel meer Europese verantwoordelijkheid. Dat is ook positief. Dus als je gewoon kijkt, echt in de lagen daaronder, wat er feitelijk gebeurt, dan ben ik wel positief. En dan heeft Rutte wel gelijk dat het kon doen door Trump. Want die heeft namelijk de boel dusdanig opgehuurd dat men zich hier te pletter is geschrokken en toch in beweging is gekomen. Ik denk dat ongeveer mijn wat wrakke analyse is.
0: Ik denk misschien na een moeilijke voetbalwedstrijd even een rondje langs de velden. Ik roep even naar de andere kamer. Arend-Jan, wat vond jij ervan?
2: Nou, moet je luisteren. Iedereen is ontzettend blij dat het artikel 5 is herbevestigd en zo. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Als de grote baas, dat is Trump natuurlijk, die Deense soevereiniteit in Groenland gewoon niet erkent. Hè? En dus Denemarken helemaal weer in de gordijnen injaagt. Dus ik ben positief over wat Europa daar gedaan heeft. Ik ben ontzettend positief over dat er nu 70 miljard dit jaar en volgend jaar ook van Europa naar Oekraïne gaat. Vind ik fantastisch. Ik vind het ook geweldig, de licentie voor de Patriots. Maar ja, de afschrikking van de NAVO is eigenlijk die artikel 5. Dat moet ironclad zijn, dat zeggen ze dan ook, weet je wel. Maar het is natuurlijk niet ironclad als de president gewoon allerlei dingen aan zijn laars lapt en ook Spanje tot aan de enkels affakkelt. Dus eigenlijk, we gaan gewoon door met een onvoorspelbare Trump. En dus ook met een hele onzekere NAVO eigenlijk. Dat blijft mijn aftronk. Wat vind jij, Steven?
3: Nee, ik ben het wel mee eens wat jullie zo zeggen. Kijk, ik vind het goed dat de Europeanen zich niet hebben laten provoceren door de Trump-show en gewoon zich geconcentreerd hebben op wat er nou echt toe doet. En wat doet er nou echt toe? Nou, dat we enorme stappen vooruit maken als Europa bij het optuigen van onze eigen afschrikking. Als je daar kijkt naar wat daar is gebeurd en wat er is afgesproken, en Rob zei dat een aantal flinke bedragen worden gedaan, een aantal deals worden gedaan. Dat is positief. En dan moet je inderdaad voor lief nemen dat er ook enorme rare dingen en provocaties komen van de kant van Trump. Het beste is om daar niet daar ter plekke op in te gaan. Om het wel te registreren en het niet te negeren, maar niet daar en ter plekke. Tweede, wat zeg jij, Arend-Jan, heel terecht, positief wat betreft Oekraïne. Een aantal hele belangrijke dingen. Dus inderdaad, dus die licentie voor het produceren van de PAC-3 interceptors gaat een tijdje duren. Het is niet dat er morgen dus extra interceptors beschikbaar zijn om Kiev en andere steden te beschermen. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. En dat was niet gegarandeerd voordat die top begon. Dus dat is een stap vooruit. Tweede, dat die bijeenkomst tussen Zelensky en Trump, nou, dat straalde echt wel positiviteit uit. En daar ben ik het wel eens met diegene die zegt, Trump likes winners. Ja. En Oekraïne is aan het winnen op dit moment. Dus dat verklaart voor een gedeelte er ook wel dat Trump op een hele andere manier naar Zelensky kijkt en er heel anders in zit. Dus dat is allemaal wel positief. Ik zelf vind het allemaal een beetje toch tenenkrommend hoe onze secretaris-generaal dat allemaal doet, ook in persconferenties en wat niet al. Ik zou dat zelf persoonlijk op een andere toonzetting en manier doen. Maar oké, hij vult het op die manier in. Maar Europa komt er toch per saldo goed uit.
1: Maar Steven, als je nou gewoon kijkt, je noemt net Rutte, secretaris-generaal. Die ging in de slijmstand, daar kwam het feitelijk op neer. En ik begrijp dat, ik begrijp die strategie. Maar in hoeverre is die strategie eigenlijk nog effectief volgens jou?
3: Ja, ik denk dat het niet meer nodig is. Kijk, je kan misschien beweren dat een jaar geleden bij die top in Den Haag dat alle hens aan dek is en alles voor het doel van het hercommitteren aan Trump aan de NAVO en het doel heiligt de middelen. En dan, dan gebruik je daar bepaalde. Maar nu zijn we een heel jaar verder. En ik denk dat vooral Oekraïne een heel stuk verder staat vandaag dan een jaar geleden. Was echt kiele destijds. En op dit moment, ze produceren het grootste gedeelte van wat ze nodig hebben om zich te verdedigen. Op dit moment hebben ze het momentum in de oorlog met de deep strike richting energiefaciliteiten. Het verandert echt op de Krim. Enfin, het hele Krim en het hele Oekraïne-verhaal staat er echt veel beter voor dan Den Haag destijds. Dat is één ding. En tweede, Europa's eigen verdediging staat er ook echt beter voor. We hebben enorme stappen gezet het afgelopen jaar bij het optuigen van de Europese herbewapening. Op industrieel terrein gebeurt er van alles. Niet genoeg, en daar kunnen we nog wel verder over praten wat er nog meer wordt. En dat betekent dus dat we niet die hele kruiperige houding van... Dat is niet meer nodig. En per saldo denk ik ook dat het niet werkt. Dus ik zou dat zelf anders hebben gedaan. Aan ieder zijn eigen toonzetting.
2: Maar Steven, nog één ding. Even over Rutte. Hè. Het moment dat dus die hele rant tegen Spanje en ook tegen met name Groenland gebeurde... Hij zei niks. Hè. En dat betekent dat je eigenlijk dus een aanval op een nationale soevereiniteit, dat je dat witwast als je niks zegt.
3: Eens?
2: En had hij toch gewoon een zinnetje kunnen zeggen van, dat is van Denemarken. Hè? Zoiets. Ja. Maar hij zei helemaal niks. En dat vond ik wel een beetje zwak.
3: Nee, en je kan best zeggen, als ik het eraan vind, dan val je Trump niet af, want ik begrijp dat is lastig. Maar hij zegt, het is natuurlijk... het is ondenkbaar dat er in dit fantastische bondgenootschap een territoriaal conflict... Nee, die NAVO die bestaat om boeven buiten te houden. En iets op die manier kun je dat wel formuleren. En het tweede punt is, hij moet dus praten ook namens de andere NAVO-bondgenoten. De 31 niet-Amerikaanse. En het tweede, ik denk dat hij ook wel een beetje een risico neemt. Wil ik graag jullie visie op horen. Met het grote gedeelte van Amerika dat ook niet zo blij is met Trump. En misschien in november ligt het toch een beetje politiek anders in Amerika. Tussentijdse midtermverkiezingen. Op termijn gaat er uiteindelijk ook een andere president komen. Dus ik denk dat Rutte ook een beetje een risico neemt met de rest van Amerika. Dat niet zo Trump-fan is. Niet alleen met Europa.
1: Eens. Maar ook met Europa. Kijk, wat hij heeft gezegd, hij ziet op, is dat die Amerikaanse aanvallen op Iran volledig terecht waren. Nou, dat, misschien is het ook zo. Maar ik denk dat een aantal landen daar echt anders over denkt. En een secretaris-generaal die hoort toch namens alle lidstaten te spreken. Dat doet hij niet altijd. Dus ik vraag me af in hoeverre hij hoe hij zijn positie op dit ogenblik zelf aan het uithollen is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, ik denk dat hij heilig overtuigd is bij de noodzaak om die NAVO bij elkaar te hebben. Normaal, dat begrijp ik best. Dat is de secretaris-generaal van de organisatie. Eens, dat hij zo'n zijn taak definieert. En in functie daarvan dan vlakt hij zichzelf helemaal weg. Hij heeft zelf ook... En ik denk, je kent het ook, Rob, hoe er een beetje bij de NAVO wordt gepraat. Is, we moeten die Amerikanen kosten wat het kost boord houden. En ik had liever gehad dat het accent... En dan had ook wel een aantal Europese leiders hadden dat ook wel kunnen doen. Merz, Macron en dat valt mij op dat die dat toch ook niet zoveel hebben gedaan.
1: Dat valt mij ook op.
3: Maar volgens mij is iedereen zo opgelucht dat het niet gillend uit de hand is gelopen. En dat het met de Oekraïne, dat het er nu beter uitziet. En de paak en de dit en dat. Zo interpreteer ik het.
1: Ja, ik denk het ook. En dan heb je al een hele beperkte opvatting van succes. Maar als we toch even naar de successen kunnen kijken. Dus die industrietop vond ik behoorlijk succesvol, moet ik zeggen. Wat mij daar opviel, en jij zeg maar bent gelinkt aan de Europese Unie, is dat heel wat Europese landen toch gezamenlijk projecten nu aan het uitvoeren zijn. Hè? Airbus komt met het een en ander. Er zitten behoorlijk wat Europese landen bij. Dat geldt voor een tankervliegtuig. Dat doet Nederland bijvoorbeeld ook aan mee. Wat ik echt wel een eye-opener vind, is dat, maar goed, dat wist al lang dat dat eraan zat te komen, is dat de Amerikaanse AWACS-vliegtuigen die worden vervangen door Saab-vliegtuigen. Dat is dus een Zweedse product. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Want daarmee heb je een van de meest cruciale elementen, namelijk command and control. Dus het kunnen diep kunnen kijken in het gebied van Rusland, maar ook het kunnen aansturen van je operaties. Dat is nou een Europees systeem geworden. En zo kan je nog wel even doorgaan. En ook de PAC-3-raketten van de Patriot, die kunnen, maar dat is ook al bekend, dat was al bekend, in Duitsland worden geproduceerd, maar er komt nu ook een licentie in de richting van Oekraïne aan. Dat zijn toch wel belangrijke doorbraken, denk ik.
3: Eens. En ik denk ook brood nodig, want wat we nodig hebben bij dat optuigen van de Europese defensie, die we allemaal zo graag willen, zijn ook successtories. En het is belangrijk dat je naar je eigen bevolking ook kan communiceren dat die tientallen, honderden miljarden die nu naar de sector gaan, dat wordt geïnvesteerd in Europese innovatie, goede banen. Dat gaat niet meer 60-70% off the shelf kopen in Amerika. Nee, dat willen we in Europa gaan pakken. Er is niks mis met onze handen, niks mis met onze hersenen. Het is niet dat wij tot het einde der tijden twee derde van wat we nodig hebben op defensieterrein moeten kopen in Amerika. Ik denk dat dat echt die tijd zijn we voorbij. Maar dan is het wel belangrijk dat we dat gezamenlijk produceren en ontwikkelen van defensiecapaciteit, dat we dat ook succesvol kunnen doen, aantoonbaar. Want ik ben erg van de afdeling Europa, dat weten jullie best. Maar je moet ook erkennen dat we afgelopen weken hebben meegemaakt dat de FCAS, dat is wel het grootste internationale samenwerkingsproject op de defensie, dat is
1: een aardig gespat. Op de komende jachtvliegtuig, hè?
3: Ja, dat is inderdaad het Frans-Duitse plan om gezamenlijk de volgende generatie jachtvliegtuigen te gaan bouwen. Is 100 miljard op tafel, is jarenlang aan gewerkt. En het is uiteindelijk aan elkaar gevallen omdat we niet eens konden worden over, en dan gaat het de specificiteiten, wie gaat wat produceren op welke termijn, et cetera, et cetera. We hebben ook een probleem gehad, en dat weten Nederlanders nog beter, met het contract voor het fregat van de Duitse marine, wat Damen zou gaan ontwikkelen. En dat is ook niet gelukt. Dus we hebben echt nood aan successtories op het gebied van gezamenlijk Europese, die nieuwe. En ik zeg dan, en ik weet dat jullie dat ook vinden, doe het met Oekraïne. Die gasten die gaan dus met de topsnelheid zijn ze nieuwe systemen aan het ontwikkelen op het gebied van air defense of medium range strike. Dat is een grote lacune, daar hebben we enorm tekort aan. Dat moeten we nu met Oekraïne gaan samen ontwikkelen. Ja. En in die zin is het glas een beetje half vol. Dus enerzijds heb je gelijk, Rob, en ik steun dat ook. Ik juich het toe, er zijn echt belangrijke beslissingen nu genomen op Europees niveau om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd loopt het niet altijd zo vlot als we zouden wensen. En het laatste, vanochtend kwam dan weer het bericht dat de Duitsers Tomahawk-raketten gaan kopen in Amerika.
1: Ja.
3: En dan waar zou ik zeggen, vrienden, dat is waar eenmaal. Maar nu zou ik dat liever dan in Europees verband organiseren. Je hebt dan ELISA, dat is weer een andere coalitie. We zitten ook de Britten bij, ook goed. Van landen die capaciteit willen.
1: Ja, komt flamenco's uit Oekraïne. Dat lijkt mij handig om dat te gaan doen. Ja. Het aantal Tomahawk-raketten is trouwens ook geheim. Dat wordt geleverd. En wanneer weten we ook niet.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Steven Everts, directeur van het EU-instituut voor Veiligheidsstudies, over de NAVO-toppen in Ankara deze week en hoe het er dan dus nu een beetje voor staat met de Europese veiligheid. En Steven, over dus het geslijm, hè, hoor ik je zeggen, het is tenen krommend. Nou, dat zal iedereen, mogelijk zelfs Rutte, met je eens zijn. Het is niet effectief, dat mogen ook weer duidelijk zijn geworden als Groenland weer op de agenda komt. Maar dus dat punt van het is ook niet meer nodig. Hè? Jullie hebben het over success stories, die zijn er zeker. Maar ja, ik stel toch vast dat de mensen die erover gaan, politiek leiderschap, maar ook militair, dat die er nog niet van overtuigd zijn dat wij het wel zonder de Amerikanen kunnen. Is dat niet toch een probleempje op de korte termijn? Wat we toch moeten onderkennen?
3: Nou, het is waar dat niemand echt uit is op een breuk met de Amerikanen. Niemand wil die openlijke confrontatie. En dat is dus mijn verklaring voor waarom je dus van de Europese leiders, de Merz, de Macrons en anderen van deze wereld, die keuze ziet om niet te reageren op de provocaties van Trump. En er zit op dat niveau, Hugo, ik noem dat dus een soort psychologie van zwakte. soms een ze geloven niet in dat we het echt zelf kunnen. En dat brengt me dan terug bij de noodzaak aan successen. En om te bewijzen, het kan wel. Het is wel mogelijk om dit te doen met de Oekraïners samen. Want je hebt gelijk, Hugo. Op dat niveau ontbreekt dat volle vertrouwen soms. En ja, daar moet je dus aan werken. Dat ze het wel durven.
1: Maar kijk, deze top heeft wel iets blootgelegd. Hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over de Amerikanen van kunnen die nog wel leveren. Hè, ze hebben dus in de Golf tegen Iran hebben ze onwaarschijnlijk veel raketten afgeschoten. Meerdere malen de jaarproductie. En je ziet nu dat er enorme leveringsproblemen zijn van de Amerikanen naar Europa. Dus dat is een probleem. En je ziet dus nu ook dat leidt tot een verschuiving naar Oekraïne om te kijken wat die in de aanbieding hebben, want we hebben haast. En tegelijkertijd hoor je Zelensky zeggen, wij kunnen nu alles zelf maken behalve de PAC-3-raketten voor de Patriot-raketten. Dus voor de rest kunnen we alles. En ik denk dat het ook zo is. Dat kunnen ze op dit ogenblik ook. Maar dat is toch op termijn een geweldige klap voor de Amerikaanse wapenindustrie, als dit gaat gebeuren. Je wordt wel gedwongen om bij Oekraïne te komen, omdat de Amerikanen niet kunnen leveren.
3: Ja, dat klopt. Nee, dus we zitten precies in dat spanningsveld, Rob. Precies wat jij beschrijft. Enerzijds vertellen de Amerikanen, als je bij ons dingen wil kopen, krijg je dat in 2034, 2035, 2036. Nee, zeggen wij. Nee, we hebben dat morgen nodig, hè, om die gaten te dichten, et cetera. En op de andere zijde zitten die Atlantische reflexen zitten zo diep in ons defensie establishment en de mensen, dan krijg je toch weer die beslissing van vanochtend van de Duitsers dat ze Tomahawks gaan kopen. Dus we hinken nog steeds op twee gedachten. Ik denk dat het eerlijke verhaal is. Ik ben meer van de afdeling. Ja, je moet die feiten onder ogen zien. En je kan wel proberen dingen in Amerika te willen kopen, maar dat krijg je pas veel te laat.
1: Ja.
3: En dan ben je beter af om je middelen aan te wenden om Europese alternatieven met Oekraïne nu te ontwikkelen. Samte is een ander voorbeeld. Hè. Iedereen kijkt altijd naar de Patriot-raketten. Nou, dat is ook een prima systeem. Hè. Maar misschien kun je ook naar de Samte en andere alternatieven kijken. En nogmaals, sommige Europese landen doen dat dus ook. Hè. De Denen doen dat, de Noren. Dus het is een gemengd beeld. Ik denk dat analytisch moet je daar beginnen. En het verschuift geleidelijk aan. Maar mijn optiek nog niet snel genoeg.
1: Ja, en Firepoint, bijvoorbeeld een Oekraïns bedrijf, is heel ver op dit ogenblik met de ontwikkeling van een alternatief voor Patriot. Die is er bijna. Het zit vast op een aantal onderdelen. Maar feitelijk kunnen ze dit dus gewoon. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat ze zo snel in elkaar hebben weten te knutselen. Maar even nu het andere punt. Hè. We hebben iedere keer gezegd, het moet snel, want we lopen uit de tijd. Als ik nu gewoon kijk wat de berichten zijn uit Moskou. Zakharova, dat is de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, die begint nu in één klap te roepen van, ja, wat hier gebeurt, dat is wel heel erg gevaarlijk. Dit is de militarisering van Europa. Daar hebben we altijd voor gewaarschuwd. De risico's daarvan zijn gigantisch. Dit is wel heel stom wat jullie aan het doen zijn. Wat zou hier nou gebeuren in jouw optiek? Draagt dit nou bij aan vrede? Of juist niet wat we aan het doen zijn?
3: Ja, absoluut. Het versterken van de Europese afschrikking is mijn optiek essentieel om wat jij nu aangeeft.
1: Volgens mij ook hoor, trouwens.
3: Dat denk ik ook wel. Nee, maar en dat de Russen dan gaan roepen van, dat is de NAVO is agressief. En dat riedeltje kennen we wel. Dus nou, daar ben ik niet zo vreselijk.
1: Nou ja, eens even kijken. Eens, hè? Maar tegelijkertijd, als je dus nu ziet wat de inlichtingendiensten eigenlijk consequent aan het roepen zijn. Zelfs de Nederlandse Defensienota die zegt van de Russen moeten in staat worden geacht om een aanval op een NAVO-land uit te voeren een jaar nadat er een staakt het vuur is. Er is ook nu weer een hele discussie ontstaan bij verschillende persbureaus over de vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk in het Kremlin? En er zijn nu mensen die heel dicht bij Poetin staan, die zeggen van ja, hij wil nu toch een slag naar voren gaan maken om dat hij absoluut die Donbass in bezit wil krijgen. Hij wil absoluut proberen om zo snel mogelijk dat voor elkaar te krijgen. En als daarbij hoort dat hij ook nog een keer een NAVO-land moet aanvallen, dan overweegt hij dat op dit ogenblik. In hoeverre zijn we dan hier te laat mee. En moeten dit soort berichten dan ook ertoe leiden dat in Europa ook het hele debat op een andere manier wordt gevoerd?
3: Nee, absoluut. Ik denk dat we heel weinig tijd hebben om alle redenen die je schetst. Ik neem dat scenario wat je geeft, dat neem ik serieus. Het is nog, ik denk niet dat de beslissing al is gevallen. Maar ik denk dat daar serieus over wordt nagedacht aan de Russische kant. En ja, het scenario van een horizontale escalatie naar andere fronten en mogelijkheden, dat je dat heel serieus moet nemen. En dus moet alles in een hogere versnelling. En dus moet je dus inderdaad bereid zijn om op die hele defensie aanbestedingen, de manier waarop we daar denken, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook aan de Duitse kant, je moet veel hogere risico's bereidheid nemen. Je moet dat met de Oekraïners gaan doen. En ik denk dat dat nog ontbreekt. Alles wat ik hoor over hoe Duitsland dus nog steeds die aanbesteding organiseert, nou, daar gaan je de handen in het haar zitten. Dus die snelheid, bereidheid, risiconeming, dat hebben we nog onvoldoende. Met alles het goede wat er ook is gebeurd en je het niet moet uitvlakken, hebben we dat nog niet in voordeel. Ja.
0: Op dit punt meer in de luisteraarsvragen. Op de radio moeten we nu alweer afronden. Ook weer tijdgebrek. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl om lid te worden van ons programma. Dank je, Steven. En dank je wel, Rob. En Arend-Jan. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Dank voor het luisteren. Nog even waarschuwing dus. Vanaf volgende week, 5 weken lang, geen doordeweekse updates. Voor de leden elk weekend wel geheime opnames uit Frankrijk. Lid worden doet u op boekesteinendewijk.nl.
1: En fijn weekend.
5: Oké, tot de volgende keer.
3: Heel veel dank.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
15: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
16: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
4: BNR Verkeer.
9: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is het immers zomervakantie. Meerdere files vallen op. Allereerst A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. Een kwartier extra, 5 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht momenteel. Verder op de A4 naar Rotterdam toe file voor de Keteltunnel. Een half uur, door ook daar een kapotte vrachtwagen. Vertraging is een half uur. Je kunt daar beter omrijden over de A13. Dan ligt er zand op de weg bij Enschede op de A35. In beide richtingen heb je file, ongeveer 30 minuten. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A16 naar Breda bij 71,0. En de A58 naar Bergen op Zoom bij 146,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Heuby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. Volkswagen schrapt mogelijk voor de 2e keer 50.000 banen. Dat heeft de topman van de autofabrikant aan het personeel laten weten. Volgens Volkswagen zijn de kosten te hoog en is ingrijpen nodig om beter te kunnen concurreren. Er werd ook gesproken over het sluiten van fabrieken, maar dat lijkt van de baan. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Straks in Vastgoed Gezocht een uniek kijkje in de ziel van de bouwsector. We praten uitgebreid met Ton Hille, de topman van Heijmans. Wat drijft hem? En hoe ziet hij de toekomst van onze woningmarkt? Mis het niet. Vastgoed Gezocht is er meteen na de break.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
25: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
26: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: heb je ook altijd en overal breaking news.
28: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
20: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals Elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
0: Ja, we zijn bij de Duke. Schitterende golfbaan in Nistelrode.
20: Check ook even de foto's op de socials.
0: Jazeker. Een beetje tussen Den Bosch en Os, zeg maar, in. En dat is een hele mooie baan. Ooit door de familie van Eert gestart. En we zijn hier met Stichting Don. De Don Masters vinden hier plaats.
20: Dat wil ik zeggen. We zijn hier niet zonder reden. Wij starten onze zomerserie. Ja. Met een prachtige gast. Maar jij hebt vandaag ook een bijzondere dag hier.
0: Ja, bijzondere dag. Stichting Don. Diabetes Onderzoek Nederland. 20 jaar geleden. Met onder andere Pieter Akkerman opgericht. En om geld op te halen voor de financiering van onderzoek naar genezing van diabetes type 1. En dat doen we dus nu 20 jaar.
20: En daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen. Ja. Omdat jij zelf diabetes type 1 hebt.
0: Ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds mijn 8e. En vond het op een bepaald moment belangrijk dat daar meer geld werd opgehaald voor deze ziekte, slopende ziekte. En met name dat dat geld werd geïnvesteerd in genezing van diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
20: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
0: Ja, nou, beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties. Dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name toch wel de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen. Amputatie van ledematen, hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
20: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
0: Zeker.
20: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
0: Nou, dan
20: en je slaat
0: mensen
20: ze recht uit.
0: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Maar, en natuurlijk wel leuk, want er zitten natuurlijk, dat is natuurlijk logisch, er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
20: Ja.
0: En ik zag net al...
20: je hebt je netwerk ingezet.
0: Zeker, ik zag net Bas van Veghel al binnenkomen. Sponsor. Van dit mooie toernooi overigens. Ja. Samen met Victor van Bommel.
20: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
0: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag. Ja.
20: Ton Hille, ben je een golfer eigenlijk?
1: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
20: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Mm-hmm. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouw het Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
1: Ik ben in ieder geval niet negatief. Ik denk dat het goed is dat er een samenhangend pakket is voorgedragen. En dat dat pijn doet in alle segmenten. Dat is duidelijk. En dat het ook pijn doet voor boeren, dat moeten we niet onderschatten. Maar dat we wel nu een langere termijnvisie krijgen. Hopen dat die spoedwet erdoor komt. En dat we dan ook volgende stappen kunnen nemen. Ik denk dat dat van belang is. Zowel voor wonen, voor werken, voor landbouw als de natuur in zijn totaliteit.
20: Ja,
0: we hadden het er net al even over voordat we begonnen. Maar, want het wordt aan mij ook vaak gevraagd. Maar ik vind het nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
1: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe. En dat we weten waar we naartoe gaan. Ik denk dat dat veel, veel belangrijker is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijk is.
20: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
1: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
20: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
1: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even zo traag op gaat loopt.
0: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
1: Nou ja, wij hebben daar zelf het initiatief genomen in Vught, om dat te doen.
0: Hebben we behandeld in de show ook.
1: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
20: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel. En daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
1: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel tevreden. Ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Ze is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
0: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
1: Ja, meerdere keren.
0: Meerdere keren, want haar eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eerste indruk van haar?
1: Nou, kijk, er zijn twee onderscheiden. Eén, hoe ga je om met de politieke wereld, wat voor haar compleet nieuw is, wat natuurlijk enorm ingewikkeld is, hè? Als je aan alle kanten wordt aangesproken op het beleid. Als je kijkt hoe ze vanuit de inhoud het dossier oppakt, daar ben ik best heel positief over.
20: Nou, laten we daar straks over doorpraten, want ook defensie, wat je al noemde, wil ik heel graag even met je over spreken. Mm-hmm. Maar eerst even naar je carrière. Je groeide op in een echte aannemersfamilie. Je vader was directeur van het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
1: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
20: Tot je 12e?
1: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader, zeg maar, even uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon.
20: Je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
1: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen. Hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
20: zoals ze dat zeggen, het onderwijs een stapelaar.
1: Speelskind. Nou, een speelskind, laten we het zo zeggen.
20: Maar dan is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jonge zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
1: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd, omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wilt beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
20: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator toch in de rallysport. Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn. In plaats van dat je de coureur bent.
1: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan. Risico's inschatten, goed voorbereiden. Dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En daar ga je hard.
0: Die opbouw van, zeg maar, MTS naar HTS, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
1: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe, zeg maar, even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld. Ja. Laat ik daar helder in zijn.
20: En
1: dus
20: kom je nog wel eens op een bouwplaats?
1: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
20: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
1: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen, ja, de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
20: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
1: Er zijn twee dingen. Eén, er werkten toen 3500 mensen in dit bedrijf waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik, zeg maar even, door, ja, stick to the plan, op basis van focus, discipline, action, dit bedrijf weer op orde zou kunnen brengen.
0: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
1: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht. Met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
2: Toen liep je naar buiten, was het de volgende dag eerste kerstdag. En hoe zat je toen aan het diner?
1: Nou, dan ben je heel snel zeg maar even plannen aan het maken. En de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
0: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
1: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in je sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
2: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
1: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
2: Nou zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
1: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken. Dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
2: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen. Waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
1: Absoluut. En sommige werken kosten heel aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
2: En de overheid zei gewoon, ja sorry, maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
1: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
0: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
1: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel zeg maar even de bottleneck.
2: En wat is dan een in de oogspringende traject? Daarvan?
1: Nou, een oogspringend project. We hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toen gedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg. De oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
2: Ja.
1: Dus soms moet je ook gewoon acteren.
2: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe, want je zei stick to the plan, we moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden, maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
1: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-office opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de raad van bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
2: Marge boven volume.
1: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is.
2: Ja,
1: het tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met hoe ziet de toekomst eruit.
2: Ton Hillen is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
0: Schitterend.
2: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
0: Ja, van de Don Masters.
2: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen?
1: is er een bijzonder gebouw wat ik wil
2: Wat aanleggen. Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
1: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
2: Maar
1: ja,
2: toch?
1: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
2: Ja, wat vind jij een pareltje?
1: Nee, ik zeg heel erg van... ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt... we gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
2: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
2: Maar is dat
1: architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
0: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen... dan vind ik dat toch wel een project waar we heel erg trots op zijn.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende... dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen... door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht... of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
0: Ja.
1: Dus wij maken dingen, niet zozeer of het mooi is... maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen... in een prachtige omgeving... die ook gezond en veilig is.
2: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden... bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Is dat leren nee zeggen?
1: Ja, dat is zeker leren nee zeggen. Want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
0: Ja.
2: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar... die boven de 70 meter ontwikkelt?
1: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even pas op de plaats.
2: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie... conceptueel bouwen, huizen uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken... voor betaalbare nieuwbouw?
1: Er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt... zeker met de blauwe overals, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterk, als je dan nog iets zou verder kijken... en door je oogharen zou kijken als er vrede komt in Oekraïne... en Oekraïne moet worden herbouwd... waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt... zeker in de vakmanschap, handwerk, dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren... dat we modulair moeten denken... en daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
0: Ja. Je hebt best wel veel van dit soort initiatieven... die meestal niet borende overigens tot een grote bouwonderneming... die allemaal fiets zijn gegaan de laatste jaren... of het heel moeilijk hebben.
1: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project die geen bouwvergunning krijgt... dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen.
0: Ja.
1: Dus het is zeker niet makkelijk. Maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is... ook om het betaalbaar te houden. En waarbij we dan vooral zeggen... achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel... dat je qua uitstraling van een gebouw... dus een voldoende variëteit moet hebben.
0: Maar waarom lukt het dan toch niet? Want je weet, ook Hugo de Jonge zette er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
1: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is... als je kijkt zeg maar even naar de regelgeving in de woningmarkt... heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook zeg maar even allemaal extra eisen stellen... waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels.
0: Ja.
1: Leg de lat wat mij betreft hoog. Ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast... zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
2: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring... de type goedkeuringen van die woningen. Net
1: Zeker.
2: Zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa.
1: Ja.
2: 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
1: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt... waar ze duidelijk ook gemeentes oproept... om niet het optoppen van regels te gaan doen... en allemaal nieuwe extra duurzaamheidsregels
0: te stellen.
1: Ja, maar
0: ik vind het toch wat ik toch bizar vind. Hè? Want dit is iets wat het is natuurlijk iets heel erg logisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
1: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd... dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is... je zou kunnen nadenken op je bijvoorbeeld... je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Hè, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld... als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet... krijgt u geen subsidie.
2: Ja, koppel dat
1: aan. Dus koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
2: Want
1: nou,
2: dat is jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend. Want die draait nu gewoon te weinig woningen.
1: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek. Ja. Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daar weer door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
2: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, een marge komt voor, laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk, laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis, maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
1: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel, kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet de filantropische instelling.
2: Nee, maar dus zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
1: Nee, maar we zijn een bedrijf. Die willen, zeg maar even, 1, geld verdienen. Dat is 1. We zeggen ook tegen aandeelhouders, 50% dividend zijn we akkoord, maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant, we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter. Dat betekent dat we winst moeten maken en het deels zetten we terug in de onderneming en het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
2: Leidt het wel eens tot spanningen omdat je juist als het gaat over woningen hebben we het voortdurend over die onrendabele top. Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen, ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl eigenlijk er overal druk op zit om te zeggen van ja, als iedereen nou wat inlevert, tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden om voor 2% te werken, ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
1: Ja, ik zeg niet dat wij. Ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert, investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld en moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend, maar kost het een langere horizon. Je moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid, die zie ik buitenstedelijk, zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld. En dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
0: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooy overgenomen. Natuurlijk echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
1: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had. 300 miljoen. En we konden Van Wanrooy overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon, we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooy. Dat is echt een fantastisch bedrijf.
2: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna, ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
1: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen, als iemand ons bedrijf toen gekocht had met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde, had je 2-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs. Maar het is echt een heel mooi bedrijf wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken, heel goed georganiseerd was.
2: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek. Ja.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
11: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is het immers zomervakantie. Er staat meer dan 200 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een kapotte vrachtwagen bij de keteltunnel, de A4, vanuit Den Haag naar Rotterdam. File vanaf Den Haag-Zuid. Ongeveer 30 minuten dus, je kunt beter omrijden over de A13. Verder goed nieuws over de A12, Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 20 minuten, de weg is weer vrij na een ongeluk daar. En een Duitse grenscontrole veroorzaakt file op de A6. Vanuit Geleen. Ongeveer 7 kilometer en 40 minuten vertraging voor de Duitse grens. Meerdere flitsers dan, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Amstelveen bij 56,6. En de A50 naar Eindhoven bij 96,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Radio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. Volkswagen schrapt mogelijk voor de 2e keer 50.000 banen. Dat heeft de topman van de autofabrikant aan het personeel laten weten. Volgens Volkswagen zijn de kosten te hoog en is ingrijpen nodig om beter te kunnen concurreren. Er werd ook gesproken over het sluiten van fabrieken, maar dat lijkt van de baan. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de Europese zoektocht naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week maken we de balans op van de NAVO-top in Ankara door een Europese bril. En daarvoor zijn hier in de studio Michal van der Toorn, net teruggekeerd uit Turkije.
6: Zeker.
5: Veilig en wel. En defensieve versterking van een hele ervaren bondgenoot, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
7: Hallo, leuk om hier te zijn.
5: Fijn dat je er bent. Ja. Aan het einde van de uitzending gaan we nog even de cultuur in. Gaan we je een leuke Europese hit meegeven. Maar eerst...
4: The Gradometer.
5: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal... Ja, de NAVO-top staat centraal deze aflevering. Wie is de winnaar? Wie is supergreat?
6: Ik dacht toch, misschien is Oekraïne wel de echte winnaar van deze top. Het was voorafgaand een top waarbij we wat minder gefocust waren op de steun aan Oekraïne dan misschien normaal. We keken vooral naar onze eigen defensieuitgaven, die van Europa en Canada in ieder geval, en hoe we deze zo goed mogelijk aan Trump konden presenteren.
5: De powerpoints van Rutte.
6: De powerpoints van Rutte. Hoe we Trump er ook van zouden kunnen overtuigen dat wij goed bezig zijn. Dat was ook wel een onderwerp. Maar er was eigenlijk best een goede sfeer tussen Zelensky en Trump. En dat is eigenlijk uiteindelijk wel great, ook voor Europa. Want het is toch in ons belang dat die relatie op zijn minst oké is en dat er niet wordt uitgescholden, bijvoorbeeld.
5: Maar Zelensky houdt altijd zijn hand op, wil altijd iets hebben.
6: Zeker.
5: Trump vindt dat best wel vervelend en ingewikkeld. Hoewel Trump ook wel uit hetzelfde hout af en toe is gesneden. Was dat sfeer bepalend?
6: Oekraïne inderdaad wil altijd wat hebben. Dit keer waren dat 2 dingen. Luchtverdediging. En hij stipte weer aan dat hij graag NAVO-lid wil worden zo snel mogelijk. Dit keer was het toch wel een beetje een succes, denk ik, als we terugkijken naar de hele top. Want Oekraïne heeft toch best veel gekregen, tussen aanhalingstekens. Ze kunnen met best wel veel weer naar huis. Ten eerste aandacht in de slotverklaring. 2 keer 70 miljard euro, dus volgend jaar en het jaar daarna, van de NAVO, dus NAVO-geld. Ze hebben een Patriot-licentie gekregen van Amerika. Dus dat betekent dat

0: dat zij hun eigen, of tenminste op Oekraïns grondgebied, Patriot-raketten mogen gaan produceren. Dat hebben ze heel hard nodig. Daar heeft Zelensky dus ook meerdere malen om gevraagd. En de rol van de defensieindustrie van Oekraïne werd ook erkend. Op dinsdag was er speciale aandacht voor de defensieindustrie op het forum dat daarvoor was opgetuigd. En daarbij werd dus ook echt erkend dat Oekraïne ook belangrijk is voor de Europese industrie. Er zijn ook heel veel drone deals getekend, ook door Oekraïne. Naast het geld uit de slotverklaring heeft Oekraïne ook bilaterale steun gekregen. Er is een nieuwe defensie-investeringsbank opgetuigd. Nou, al met al toch wel best wel veel concrete dingen en concreet geld. Dat waarmee Oekraïne dus terug kan keren.
1: Bernard, vond jij ook dat Zelensky er comfortabeler bij zat? En vind je dat ook van belang voor ons in Europa?
2: Absoluut, ja. Het antwoord is op allebei is ja. Heel veel van dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk een beetje symboliek. Want dat geld zou komen, dat wisten we al.
0: Ja, dat is waar.
2: Europa staat echt aan de goede kant, laten we dat dan maar zeggen. En niet alle Europese landen zijn even enthousiast. Maar in het algemeen kun je zeggen dat het gevoel, de overtuiging dat we Oekraïne moeten steunen, is er. Het gebaar van Trump van jullie krijgen die licentie is ook een beetje symbolisch. Want de kosten daarvan, die moeten we gewoon bij de Verenigde Staten afkomen tikken.
0: Klopt.
2: Dus je krijgt niet voor niks. Bovendien, het bouwen van die faciliteit, dat duurt minstens een jaar. Dat kost $1 miljard. En dan heb je nog geen Patriot-raketten, maar wel een apparaat om ze te maken. En dan moet je ze nog gaan produceren. Dat duurt ook heel lang. Die dingen zijn hartstikke duur. Niettemin, het is veel beter dat Amerika zegt van doe nou maar, al wordt het misschien voorlopig nog even niks, dan wat ze tot nu toe hebben gedaan, de boot afhouden.
0: Ja,
2: met die Patriots. Dat vind ik echt een doorbraak. Maar ik blijf zeggen, het is voor een groot deel symboliek, maar voor Zelensky is dat oké. Okay.
0: Ja, ook als je de slotverklaringen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar legt, is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne. En ik denk inderdaad, we kunnen blij zijn dat de pet van Trump dit keer de goede richting op staat. Want als dat niet zo is, dan is het wel erg.
2: Ja.
0: Dan is het niet great. De vraag is natuurlijk alleen, voor hoe lang?
2: Ja, nou, ik zeg altijd wat Trump betreft gemiddeld 6 minuten. En daarna zegt hij weer wat anders. Maar we zaten net precies in de goede 6 minuten, zal ik maar zeggen.
3: Make Europe great again.
4: Greenland is a big problem for us. Maine is a wasted cause. A terrible partner in NATO. When they could have, they weren't there for us.
5: I would argue without you in this chair, this would not have happened. It is, of course, because of Russia, but also because of you. So you did this. It was The Hague, and now they are implementing. Yeah. I could not do this without you.
4: There was tremendous unity in that room.
1: Ja, het was de NAVO-top die de boeken ingaat als de wonderlijke bekering van Ankara. Met genezen Mark Rutte, denk ik, die met zijn helende handen en opmerkingen Trump van een beledigend persoon naar een omarmend persoon wist te krijgen. Want aan het eind van de top was er tremendous unity. Terwijl aan het begin van de top het ene na het andere Europese land eigenlijk met de zweep kreeg. En hoe ga je als Europa hier nou mee om? Willen we die uitgesproken liefde van het einde van die top beantwoorden? Willen we onze defensierelatie met Amerika versterken? Of voelen we toch meer de Trump van het begin van de top die ons op het spoor zet om onze eigen koers te gaan varen? Michal, jij was erbij in Ankara.
0: Mm-hmm.
1: Eerst even de locatie, de plek. Was hij helemaal naar de sfeer van Trump? Was hij naar de sfeer van Europa? Was hij naar de sfeer van de pers?
0: Nou, ik denk dat Trump het wel een mooie plek vond. Alles speelde zich eigenlijk af op de presidentiële gronden van Erdogan, dichtbij het paleis. De raad was ook in het presidentiële paleis. De pers zat er een stukje verderop in de bibliotheek. Het is een hele grote bibliotheek, die grootste van Turkije en volgens mij de derde grootste van de wereld. Heel groot, er werd heel goed voor ons gezorgd. Alles was eraan gelegen om Turkije goed naar voren te laten komen op deze top. Dus ja, ik heb het al meerdere keren gezegd in deze tijdens de mega-uitzendingen. De catering was absoluut geweldig. Vorig jaar werd er misschien wat minder goed voor ons gezorgd in Den Haag. Maar dit jaar ontbrak ons aan helemaal niets. Het was een mooie plek. Er werd inderdaad goed voor ons gezorgd als journalisten, zodat wij goed gestemd waren, denk ik dan.
2: Ja, weet je dat nog, behalve als je hoorde tot de oppositiepers in Turkije, want dan mocht je er niet in.
0: Nee, nou, ik heb wel wat oppositiepers gezien. Toen het zoveel aan het inderdaad, eerst kregen ze geen accreditatie. Daarna, omdat dat tot zoveel commotie zorgde, zijn er toch wat met mensen toegelaten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een plek waar we waren, Ankara. Heel veel dingen waren afgezet. Voor de bewoners van Ankara was het geen fijne tijd. Veel waren ook de stad uit. Het was heel leeg, de rest van de stad. Dus dat is natuurlijk ook een goed punt. We waren ook in Turkije.
1: Oké, dat is een beetje goedmaakdemocratie van Erdogan. Weet je nog, Bernard, die kaassoufflés van vorig jaar op de NAVO-top?
2: Ja, die hingen, als je ze oppakte, dan gingen ze al krom hangen. Zompige broodjes. Ja.
1: Goed. Dan maar naar de inhoud. Niet van de zompige broodjes, maar van de top.
0: Dat moeten we dan maar doen, hè?
1: Michal, was jij daar op die top net zo verbaasd als wij over hoe de dag zich ontvouwde? Want wij volgen alle persbureaus, we hebben onze eigen bronnen. Maar jij zit daar, jij zit maar op één plek tegelijk.
0: Ja.
1: Wat kreeg jij dan van die kanteling van die dag mee?
0: Ja, het was een beetje ook voor mij een rollercoaster van een dag. En dat lag vooral aan, toch weer aan Donald Trump. Er waren, vooral wat de dag heel erg heeft bepaald, zijn grote tegenstellingen wat we voor de schermen hoorden en wat we hoorden in ieder geval dat er zich achter de schermen afspeelde. We begonnen met Trump die samen met Rutte zat. Toen de ene belediging naar de andere ons om de oren vloog. Trump die stipte Groenland weer aan. Hij beledigde Spanje. Hij beledigde Iran uitgebreid. Hij beledigde zelfs de NAVO. Hij beledigde ook weer de NAVO. Maar tijdens de top, toen men aan het vergaderen was, hoorden we juist dat het er binnen heel anders aan toe ging. Dat Trump al deze dingen helemaal niet aanstipte. En dat zagen we en hoorden we na afloop ook. Toen ging het opeens dus over die eenheid die er opeens was. De tremendous unity.
1: Love is all around you.
0: Love is all around. En ook bij NAVO-chef Mark Rutte. En ik vroeg hem na afloop van hoe hij het had ervaren.
6: In één woord eenheid. En als het een zin is, is het een alliantie die niet alleen dingen afspreekt met elkaar, maar ook levert, implementeert, uitvoert. En zowel op geld als op industrie, dus de output, de defense, gewoon de spullen, de tanks en de vliegtuigen. Maar ook uiteraard vooral Oekraïne sterk houden.
1: Ja, Bernard. Rutte, jij kent Rutte. Rutte spreekt altijd de waarheid op zijn manier.
2: Jazeker. En vanuit zijn positie doet hij dat, vind ik, ontzettend behendig. Hij probeert voortdurend maar te redden wat het te redden valt. Dat is ook zijn taak als secretaris-generaal van de VN. En ja, je kunt zeggen, hij heeft 32 bazen, maar dat is niet zo. Hij heeft er maar één. En die moet hij te vriend houden. En hij doet zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk blijf ik het niet met hem eens zijn, omdat er toch een fundamentele verandering is gekomen in wat de NAVO nou eigenlijk is. Dat was, toen die in 1949 werd opgericht, vooral bedoeld als een instrument, een Amerikaanse instrument, om het Westen te beschermen tegen toen de Sovjet-Unie. En daar zat ook een ratio achter. En dat was, we moeten zorgen dat Europa altijd veilig is, vonden de Amerikanen. Want als Europa valt, dan zit er alleen nog maar een oceaan tussen ons en er is geen bescherming meer. Dus het is in ons belang. Dat is nu weg. Dat vindt Trump niet meer, dat vinden dus de Amerikanen niet meer. Dus de hele ideologie van de NAVO is onderuit gehaald. En dat het besef dat dat consequenties heeft voor ons, bijvoorbeeld in onze eigen verantwoordelijkheden, dat is heel goed dat dat gebeurt. En dat gebeurt nu ook. En Trump ziet dat het gebeurt. En daar speelt Mark Rutte een goede rol in. Ja. Want je kunt zeggen wat je wil met die Trump-billion in gouden letters. Maar het is wel waar. Sinds die waarschuwing die we in vorig jaar in juni hebben gekregen, zijn heel veel Europese landen echt aan de slag gegaan. Ja. Inclusief Nederland. Met, vond ik, een hele indrukwekkende defensiebegroting.
1: Maar is het dan weg? Want jij zegt hoe het ooit bedacht was, dat is niet meer.
2: Ja.
1: Maar je noemde ook de NAVO een Amerikaans instrument. Ja, nu wordt het een meer Europees instrument of meer een gelijkwaardig instrument.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
2: En de vraag is ook, is dat nou allemaal zo erg? En het antwoord is nee, maar we moeten het wel doen. En wij hebben een nadeel ten opzichte van Amerika. En dat is geld. En hoe komt dat? Omdat wij fatsoenlijke landen zijn, verzorgingsstaten hebben, waar heel veel geld gaat naar dingen die wij belangrijk vinden. We hebben een uitstekend zorgsysteem. We hebben voortreffelijk en betaalbaar onderwijs. We hebben wegen waar je gewoon overheen kunt rijden. Dat hebben de Amerikanen allemaal niet. Nee. Dus die hebben ook meer geld over voor defensie. Dus wij moeten veel meer moeite doen om dat geld vrij te maken.
0: Dit is natuurlijk een logische argument. En dat is, dit schijnt dus ook te zijn waar de vergadering over is gegaan. Nou, dan gaat dat misschien inderdaad heel gemoedelijk, want de Europese landen erkennen, ja, inderdaad, wij moeten meer doen aan onze eigen defensie. En de Amerikanen zeggen, oké, is goed, super. Nou, dan kan je je voorstellen dat dat gemoedelijk gaat. Maar de tweestrijd tussen dus dat en eigenlijk die bijna wanhopige, dat wanhopige geroep dat we echt super één zijn, dat is natuurlijk wel iets wat opvallend is, die twee verhalen. En ik denk dan, als je zo hard moet roepen dat het heel goed gaat met de eenheid, dan vraag ik me af waarom je dat dan zo hard moet roepen. Ik weet niet of het nou echt een top was. Ik weet niet of de conclusie, ik ben het niet helemaal eens met Mark Rutte als hij zegt, de conclusie van deze top is eenheid. Volgens mij is dat toch niet, we gaan niet Den Haag herinneren aan de 5%. Ankara gaan we niet, denk ik, herinneren aan de eenheid, maar aan misschien iets anders. Maar wat
2: nou
0: ja, is.
2: Nou, ik denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat we dat misschien wel herinneren aan als Oekraïne. Ja. Want dat kwam er prachtig uit. Ja. En natuurlijk hebben we het nog niet over gehad, maar er komt wel Groenland. Want dat was eigenlijk een beetje de verschrikking. Het onderwerp dat niet of nauwelijks is uitgepraat. En dat moet wel gebeuren.
1: Nou, iedereen denkt, we hebben dit goed voorbereid. We hebben die slotverklaring beter voorbereid dan het jaar ervoor. We hebben Rutte met allerlei powerpoints richting Trump gestuurd om te laten zien hoe goed we allemaal bezig zijn. Dus we hebben gedaan wat we konden. We geven Trump op dinsdagavond in het paleis van Erdogan een prachtig diner met de lekkerste kebab van heel Turkije. We hebben het niet over die 4-1 nederlaag van Amerika tegen België op het WK voetbal. En toch, woensdagochtend, NAVO-top begint, Trump gaat tekeer over Groenland. Brengt dat weer op wat volgens Jaap Toopscheffer, die wij spraken in BNR De Wereld, toch bij uitstek het meest explosieve dossier is. En een gevaar eigenlijk voor het voortbestaan van NAVO. Ja, dan heb je alles tot in de puntjes voorbereid en dan valt dat ineens als een platte taart uit elkaar.
2: Ja, en wat dat nu laat zien, eigenlijk ging de top ook weer helemaal over Trump. Het gaat voortdurend over Trump. Vindt Trump dit wel goed? Als we dat zeggen, accepteert hij dat? Als we dat en dat vragen, wordt hij dan niet boos? Oh jee, moeten we niet uitkijken dat hij opnieuw uitvalt of dat we een veeg uit de plan. We zijn als de dood voor die man. Dat moet ook ophouden. En wat dat betreft is het zelfbewustzijn dat je wat meer voelt onder NAVO-lidstaten, vind ik een goed ding.
1: Hoe vond je dan dat erop gereageerd is?
0: Op dingen als bijvoorbeeld die beledigingen aan het adres van
1: die niet Denemarken voor het eerst zijn, maar wat Bernard terecht zegt, veel leiders durven niet zich uit te spreken tegen Trump.
0: Ik ben het daarmee eens. Er is een soort verkramptheid bij alle Europese landen. We moeten doen wat hij zegt, want anders gaat het fout. Er zijn een paar uitzonderingen. Spanje, die spreekt zich altijd uit, ondanks de beledigingen die ze krijgen. Die zeggen, wij doen het gewoon op onze manier. Wordt ze niet altijd in dank afgenomen natuurlijk, want veel andere lidstaten die zeggen ook van jullie doen zo weinig aan jullie defensie, wij wel, dat is oneerlijk. Dus er ontstaat wel een beetje een tweestrijd ook binnen Europa. Over Groenland, Rutte die probeerde dat de hele tijd ook tegenover Trump in het gesprek met hem een beetje te sussen natuurlijk. Dan begon hij over dat ze toch in Davos heel veel hadden afgesproken. En hij ging dan proberen het de hele tijd daarbij te houden. Over Groenland doet men inderdaad wel. Je merkt aan alles dat het een gevoelig dossier is. Want er werd wel op gereageerd, ook door Mette Frederiksen. Die zei, volgens mij is het toch echt van ons.
1: Ja, we zitten niet op één lijn, maar we houden het wel.
0: Ja. We zitten niet op één lijn. Ja, we agree to disagree bijna. Dus er wordt wel wat over gezegd. Maar echt inhoudelijk wordt het niet. En mensen durven ook zich, de meeste Europese landen, die kiezen ervoor om het eventjes aan voorbij te laten gaan en zich er niet heel duidelijk over uit te spreken.
1: Waar zit Nederland op dit spectrum van tussen van je afbijten en lekker laten gaan?
0: Ik denk eerder lekker laten gaan om de verhoudingen niet te veel te beschadigen. Premier Jette zei na afloop, we moeten ons ook niet te veel laten afleiden door de waan van de dag. Dat zei ook de Finse premier of de Finse president Stoep. Dus ik denk dat Nederland meer probeert om de relatie met Amerika goed te houden. En natuurlijk ook Mark Rutte misschien niet helemaal af te vallen. Want deze lijn lijkt nu te werken.
1: Ja, ik vind het wel eigenlijk meer de Jezelkus-lijn en de VVD-lijn dan de D66-lijn, als ik het een beetje beluister.
2: Dat is ook zo. Maar zoals Michal het nu stelt, denk ik dat is ook wel verstandig en ook wel redelijk om te zeggen, jongens, don't ruffle the feathers, zoals ze in het Engels zeggen. Ja. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Wij doen ons best en dat laten we ook zien.
0: Ja.
2: Dus we hoeven ons nergens voor te schamen. En we gaan ons ook niet, we laten ons niet vernederen, maar we proberen een beetje de scherpe kantjes ervan af te houden. Vind ik helemaal niet zo slecht hoor. Want iedereen, laten we eerlijk wezen, iedereen denkt, er komen nou midterms in Amerika. Misschien krijgt Trump dan wel een tik en verandert hij wat van toon. En als dat niet zo is, zijn er over 2,5 jaar presidentsverkiezingen. En dan komt er een andere president. En dan wordt het ook misschien allemaal wel wat beter. Dus iedereen is ook in het beleid, bij wijze van spreken, zoeken we middelen om de hele discussie een beetje voor ons uit te schuiven.
0: Ja, maar toch, in deze podcast hebben we natuurlijk ook vaak gezegd dat Europa voor zijn eigen verhaal moet kiezen. Dat kan je wel afvragen of dat er is. Want misschien, zeker op het gebied van Groenland, zou Europa nog wel meer voor zichzelf kunnen opkomen. Maar ik snap ook dat je dit dossier niet wil laten ontploffen. Want dat zou misschien ook gebeuren. En ik snap ook al helemaal dat je niet Groenland deze top wil laten overnemen. En dat is misschien wel gelukt.
1: Als we richting een conclusie gaan, en dan heb ik het niet over het eten. Hoewel ik eigenlijk nu van deze NAVO-top het beeld heb gekregen van een soort all-inclusive resort waar Nederlanders vaak in Turkije gebruik van maken.
2: Ja.
1: Michal, is Europa op deze NAVO-top een beetje greater geworden?
0: Nou, ik heb dat maar, toen ik hem toch sprak, letterlijk aan Rob Jette gevraagd.
7: Absoluut, want je ziet dat er ook heel veel deals worden gesloten tussen Europese landen die gezamenlijk de defensieindustrie een enorme boost gaan geven, waardoor we ook als kleinere landen minder afhankelijk worden van de grotere.
0: En heeft u het idee dat Europa genoeg zijn eigen verhaal kan bepalen, of dat het toch door Washington wordt geregeerd?
7: Nou, de Amerikanen zijn natuurlijk by far het sterkste land binnen de NAVO. Spelen geopolitiek een hele belangrijke rol. Maar gelukkig wordt Europa steeds zelfverzekerder. En laten we ons ook niet meer continu opnaaien door elk nieuws wat opplopt. Maar gaan we ook echt het gesprek met de Amerikanen aan dat een sterk Europa en een sterke NAVO ook in hun belang zijn.
0: Ja, dat laatste is natuurlijk belangrijk. Een sterke NAVO is ook in het belang van Amerika. En dan laat ik toch, komen we weer bij Amerika uit, maar ook bij NAVO-chef Mark Rutte.
6: Dat betekent dat Europa zoveel sterker wordt. Dat Europa ook veel relevanter is voor de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten weet, ik heb nu een partner in Europa waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas en verder niet veel doen. Nee, die ook daadwerkelijk nu verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, Bernard, Trump heeft een partner in Europa.
2: Ja. Ja, dat, en nogmaals, ik blijf mijn petje afnemen voor Rutte, want kom maar mee met deze tekst. Het is wat.
1: Ja, hij zei ook nog tegen Michal dat Xi en Poetin kunnen leren van het familiaire manier van omgaan in Europa.
2: Ja.
0: De open familiebanden.
2: Jawel, maar het appelleert ook aan iets wat onder Amerikaanse conservatieven erg leeft, namelijk linkse mensen, die noemen ze dan Chardonnay drinking, lazy people, die alleen maar op een terras hangen en aan elkaar vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is het beeld dat heel veel Amerikanen hebben van Europa. En wat dat betreft doen mensen als Rutte en waarschijnlijk ook Jette echt wel hun best om te laten zien, sorry hoor, maar we zijn ook wat anders dan alleen maar dat. We hebben ook tanden en we zijn ook bereid om ze te laten zien. Maar ik blijf betreuren dat het nodig is en dat die grote, almachtige partner zo denkt over de traditie van de NAVO. Want die is opgehouden te bestaan. Daar kunnen we niet onderuit. De NAVO, zoals die is opgericht, bestaat niet meer.
3: BNR's megahit.
1: Ja, van keiharde internationale betrekkingen op het allerhoogste niveau zoomen we nu uit en gaan we richting cultuur. Ja, Bernard, jij maakt ook BNR de wereld.
2: Ja.
1: Mensen zullen niet zo snel denken, op basis van alle items die jij daar maakt, van god, die Bernard Hammelburg is een enorme cultuurliefhebber. Maar ik hoor bijna niemand op de redactie zo vaak praten over muziek, film, cultuur, musea.
2: Ja.
1: Als dat ik uit jouw mond hoor.
2: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben inderdaad een enorme liefhebber van, en Michal ook trouwens, laten we eerlijk wezen. Die is een stuk beter dan ik daarin, want die kan het zelf allemaal. Dat kan ik niet. Maar ik hou van cultuur eigenlijk in elk land. Want we hadden het over Turkije. Ik ben heel vaak geweest en kijk dan ook echt naar de cultuur van zo'n land in de moskeeën en in de musea en zo. Maar in ieder geval, het verhaal wat ik heb deze week, dat is heel exotisch en heel ver weg.
1: Oh.
2: Namelijk het Rijksmuseum in Amsterdam.
0: Toch zeker 3 kilometer?
2: Ja, want daar zijn 2 tentoonstellingen die ik iedereen kan aanraden. 1 is van Ed van der Elske.
1: Nee.
2: De fotograaf.
1: Ja.
2: Dat was eigenlijk een icoon van de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk een fotojournalist.
1: Ja.
2: Maar die alle bewegingen van wat leefde op straat, hoe zag armoede eruit, rijkdom eruit, drugsge en misbruik eruit. Wat waren nozems, een woord dat we nu helemaal zijn vergeten, maar een beetje hooliganachtige types. Daar zat hij helemaal in. En is een mooie tentoonstelling. Dus die heb ik met veel plezier bekeken. En daarnaast, echt letterlijk daarnaast, is een tentoonstelling van Fiep Westendorp.
1: Oh.
2: Ja, en dat is helemaal fantastisch, jongens. Dat is Jip en Janneke, noem maar op. En al die andere dingen en al die cartoons die ze heeft gemaakt. En het ook heel leerzaam. Die vrouw was onvoorstelbaar vlijtig. Heeft heel veel gedaan. Heel veel samen met Annie M. G. Schmid. Maar ja. ook daarnaast cartoons en ook commerciële opdrachten. Dat hangt daar allemaal. En ik heb daar leer ook wat van. Want ze heeft dus, laten we zeggen, Jip en Janneke waren, die waren zwart. Hè? Die hadden zwarte koppies. Hoe krijg je nou een uitdrukking
0: ja.
2: in een zwart koppie? Dat kan alleen maar als je ze in silhouet tekent. Dus alle plaatjes van Jip en Janneke zijn in silhouet. Nou, dat is iets wat ik daar heb opgestoken. Nou, dat vind ik, voor mijzelf is dat een culturele kick. Het is niet een heel erg dure reis en ik kan het iedereen aanbevelen.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de uitgebreide versie van Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Bernard Hammelburg. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse nieuwsupdate van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: De EU worstelt met de import van Israëlische producten vanaf de bezette westelijke Jordaan-oever. En moet na de erfbelasting ook de schenkbelasting op de schop? En door de enorme bosbranden onder Parijs moeten vakantiegangers een omweg bedenken. De populaire Route du Soleil is voorlopig dicht. Dat en meer straks om 4 uur hier op BNR. En nu al kun je voor het laatste nieuws terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
3: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is het immers zomervakantie. Nu 290 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Den Hoorn een ongeluk. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Verder ook een ongeluk op de A4 naar Den Haag bij Zoeterwoude. Je hebt een kwartier vertraging ongeveer vanaf Roelofaansveen. En tot slot vielen voor de Duitse grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen 9 kilometer en 25 minuten extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9, Alkmaar-Amstelveen bij Heemskerk. Hectometerpaal 56,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK-voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn twee NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. Het blussen van de grote natuurbrand bij Parijs kan dagen en misschien zelfs nog weken gaan duren. Dat zegt de Franse brandweer. De brand in een bos ten zuiden van Parijs brak gistermiddag uit en het lijkt erop dat die is aangestoken. Er zijn namelijk 10 verschillende brandhaarden. Uit voorzorg zijn zo'n 900 mensen geëvacueerd. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Hij voorspelde de chaos al jaren, maar nu is het ook in zijn eigen leven kanteltijd. Jan Rotmans kreeg een loodzwaar medisch vonnis, maar weigert de handdoek in de ring te gooien. Hoe transformeert een wetenschapper in een scientivist? En wat kunnen wij leren van zijn reis naar binnen? Blijf luisteren, Jan Rotmans hoor je zometeen op BNR.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
20: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
20: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
22: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
16: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
24: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
16: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
24: Ja.
16: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
24: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
16: Ja.
24: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
16: Ja.
24: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
16: Zo, je kreeg echt gelijk. Ook van jezelf, hè?
24: Ja. Zo. Ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
16: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
24: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En het duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat. Ja. En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. Maar mentaal voel ik me heel sterk.
16: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
24: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
16: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
24: Nee, dat kan ook niet.
16: Bedankt allemaal, ja.
24: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen. Ja. Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. Om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen, af en toe.
16: Kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
24: Ja,
16: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
24: Ja.
16: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd tot het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
24: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
16: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
24: Ja.
16: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
24: Ja.
16: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
24: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
16: dan is het echt waar ineens.
24: En ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
16: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een linie je leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
24: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Mm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Het zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
16: Nee.
24: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
16: Het is ontiegelijk cliché, maar wel waar.
24: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar. Ja. Maar daar heb je dan die twee persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsenongeluk en nu weer...
0: Ja, dat hebben we nog niet eens genoemd in 2004.
24: Ja,
0: heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
24: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets... In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
0: Ja.
24: Dat is heel raar. Dat is gun ik iedereen.
0: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
24: Ja.
0: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden... ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
24: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
0: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft... waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen... dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden. Dat lijkt me ook heel confronterend.
24: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Mm-hmm. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld... maar ook op mijzelf.
0: Ja.
24: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen... moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan, al mijn kennis uitgedeeld.
0: Tuurlijk.
24: Maar kennis verbindt niet.
0: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
24: Nee, er is meer voor nodig.
0: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces... gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
24: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op zijn Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de straat van sfeer verdwijn. Maar,
0: goeie zoon wel. Ja,
24: een mooie spiegel. Hij is ook een beta man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen. Vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
0: Mm-hmm.
24: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven... Maar weven. Ik ben echt aan het weven.
0: Ja.
24: Dat vind ik wel een mooie motto, ook voor vandaag.
0: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat jij over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
24: Ja.
0: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in. Want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
24: Ja.
0: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin... die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten... om tot iets waardevol nieuws te komen?
24: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom... waar ik het altijd over heb. Mm-hmm. Alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al, in het klein.
0: Ja.
24: Het is aan ons om dat groot te maken.
0: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
24: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
0: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo... Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag... En zelfs de angsten lagen vast.
24: Ja.
0: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
24: Ontzettend saai.
0: Ja.
24: Ja, en 80 en 90.
0: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen. En eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
24: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Middelsma.
0: Mm-hmm.
24: Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
0: Ja, geen partij, niks, geen mening.
24: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
0: Ja.
24: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
0: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
24: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven.
0: Nou, ik probeer het niet te doen.
24: Nee, ja, het is lastig.
0: Het is voor jou, lastig.
24: Maar, ja. Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
0: Ja.
24: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
0: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
24: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
0: Die bedoel ik, ja.
24: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang door
0: niet
24: racen.
0: Dimmeren.
24: Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
0: Ik las het, ja.
24: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
0: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
24: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken.
0: Mm-hmm.
24: En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast. Terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
0: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd. De tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
24: wat we zouden moeten doen. Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken.
0: Mm-hmm.
24: Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
0: Ja.
24: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
0: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
24: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
0: Ja.
24: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
0: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen en goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
24: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
0: Ja,
24: maar dan kan je jezelf opladen.
0: Ja.
24: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
0: Nee.
24: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeilen dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
0: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
24: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen.
0: Ja.
24: Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk.
0: Mm-hmm.
24: 15 jaar oud.
0: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
24: Ja, toen iedereen zei, ja, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
0: Ja. Nou is jouw bekendste boek tot nu toe, nou Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de Chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
24: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten opgaan.
0: Ja.
24: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip dat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
24: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
0: Nee, het is daar, niet te doen, toch?
24: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
0: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
24: Klopt. Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
0: Nee.
24: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus er zijn allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
0: Ja.
24: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
0: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streepklimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan
24: het
0: heen gaan zijn.
24: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
0: Mm-hmm.
24: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo'n Nederlands.
0: Ja.
24: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
0: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
24: Tuurlijk.
0: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet. Maar
24: het, door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
0: Zeker.
24: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
0: Ja.
24: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
0: Mm-hmm.
24: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
0: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
24: Ja, en eigenlijk het grootste.
0: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
24: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
0: Mm-hmm.
24: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
0: Ja.
24: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
0: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
24: Ja, met name ook thorium.
0: Thorium 3.0 en zo.
24: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
0: Ja.
24: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
0: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
24: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
0: Ja.
24: 10%.
0: Mm-hmm.
24: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
0: Mm-hmm.
24: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan 1%? En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn. Ja. Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
0: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
24: dat blijft, hè?
0: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
24: Ja.
0: Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan.
24: Ja.
0: Over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
22: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
25: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
7: Dus we zijn nog niet verloren.
26: Want daarvoor luister je de grote techshow.
25: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
26: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
22: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
29: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
28: Obli, meer rust, meer rendement.
30: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
28: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
31: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
32: Straks om 4 uur in de avondspits.
33: De EU worstelt met de import van Israëlische producten vanaf de bezette westelijke Jordaanoever. En moet na de erfbelasting ook de schenkbelasting op de schop? En door de enorme bosbranden onder Parijs moeten vakantiegangers een omweg bedenken. De populaire Route du Soleil is voorlopig dicht. Dat en meer straks om 4 uur hier op BNR. En nu al kun je voor het laatste nieuws terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
34: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is al een tijdje druk onderweg. Het is immers in een groot gedeelte van het land zomervakantie. Meerdere files vallen op. Allereerst de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag 25 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan is ook druk bij Rotterdam op de A16 komende vanuit Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur extra door wegwerkzaamheden op de A20. En dan de grenscontrole is nu het langste in het zuiden van het land. De De A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen 8 kilometer en 25 minuten extra. Dan meerdere flitsers. Allemaal gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Amstelveen bij 56,6. Maar ook langs de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij 104,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK-voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. Het blussen van de grote eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig.

0: die terrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Whittacombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Stel, je maakt met je telefoon een foto van een verdacht plekje op je huid en binnen 30 seconden weet je of je naar de dokter moet omdat er risico zou kunnen zijn op huidkanker. Het klinkt simpel, maar is dat het ook? Dat hoor je zo meteen in BNR Beter.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
4: Mark Beekhuis.
5: Morgen trap ik de uitzending af met het beleggerspanel over de succesvolle beursgang van SK Hynix in Amerika. En daarna spreek ik met Marcia Luijendijk, algemeen directeur Benelux van de medische groothandel Mediq. En ik vraag haar of de Nederlandse zorg voorbereid is op de volgende crisis of pandemie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
1: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. In Nederland krijgen ruim 81.000 mensen per jaar de diagnose huidkanker. Het is daarmee nog altijd de snelst groeiende kankervorm. Ja, en als je er vroeg bij bent, dan is de kans op genezing groot. Maar juist daar wringt het. Het aantal diagnoses groeit, maar het aantal dermatologen dat groeit niet mee. Het bedrijf Skinvision springt in dat gat en doet via een app al een eerste triage van verdachte moedervlekken op de huid. Ja, hoe betrouwbaar is dat? En kunnen we het tij keren wat betreft de snelle groei van huidkanker? Daar ga ik over praten met twee gasten. Bij mij zijn Erik de Heus, CEO van Skinvision. Welkom, Erik.
9: Dank je.
1: En Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Marlies.
10: Dank je wel.
1: Om met jou te beginnen, jij ziet steeds meer mensen met huidkanker. Als dermatoloog natuurlijk ook. Is er een verklaring dat het zo hard groeit in Nederland?
10: Nou, de belangrijkste verklaringen zijn eigenlijk zonblootstelling uit het verleden. Dus heel veel mensen die ik nu spreek, die zeggen, ja, vroeger ging ik gewoon met een olietje op in de zon zitten. Of het zijn de mensen die heel veel buiten hebben gewerkt, zo heel veel zonblootstelling hebben gehad. Die effecten zien we nu pas. Dus er zit 30, 40 jaar tussen voordat we effecten zien.
1: Dus het is ook vaak wel de wat oudere Nederlander al die
10: zeker,
1: bij jou komt.
10: Ja, aan de andere kant zien we ook wel groei in de hoeveelheid jonge patiënten. Maar de grootste groei zit wel in de verouderende populatie.
1: Ja, en dat is dus echt vanuit het verleden. Je hebt niet goed gesmeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
10: Nou ja, je hebt niet goed gesmeerd en je bent eigenlijk gewoon te veel in de zon geweest.
1: Ja. Waarmee komen mensen vooral naar de dermatoloog toe? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dat je denkt, plekje, toch even laten checken. En dan was er niks aan de hand. Dus je hebt hopelijk ook heel veel mensen die je gewoon weer blij naar huis kan sturen.
10: Ik denk dat die mensen dus eerst bij de huisarts komen. Dus, want dat is eigenlijk ook hoe we het in Nederland hebben geregeld. Dus de huisarts moet gemiddeld al 10 patiënten zien om één iemand met een verdenking op huidkanker door te sturen naar de dermatoloog. Dus dat is al best al veel. Dus er zit vooral heel veel zorgen daarvoor eigenlijk al. Mensen die zich afvragen, moet ik met een plekje naar de dokter? En de huisarts die eigenlijk heel veel mensen moet zien om één iemand met huidkanker eruit te halen.
1: Ja, oké. Dus wat dat betreft, jij ziet over het algemeen de mensen bij wie het vaak al wel mis is.
10: Klopt.
1: Klopt het dan wel dat de meeste mensen dus eigenlijk geen zorg nodig hebben?
10: Ik werk in het Erasmus MC, dus ik werk in een academische setting. Dus wij krijgen heel vaak al mensen die al elders bij de dermatoloog zijn geweest.
9: Oh ja.
10: Maar ik denk dat collega's die gewoon in de perifere huizen werken, die zien ook best wel vaak mensen voor niets. Hè, ja. Om het maar even zo te noemen, om eigenlijk alleen mensen gerust te stellen.
9: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg zonde van de tijd als je eigenlijk zoveel groeiend aantal mensen hebt met huidkanker.
10: Ja, dus dat is heel erg zonde. En de andere

0: zorg die we hebben is al die mensen met huidkanker die we dus behandelen, die willen graag daarna ook op na-controle komen. Hmm. En eigenlijk hebben we daar dus al helemaal niet meer de capaciteit voor. Dus je wil eigenlijk alleen maar de mensen laten terugkomen die echt wat hebben. Ja. Want ongeveer 30% van de mensen die huidkanker hebben gehad, hebben in de 3 jaar daarna weer een nieuwe plek. Dus, dus je wil heel graag. Maar je kan niet iedereen op controle laten komen. Dus je wil mensen eigenlijk meer zelfredzaam maken, zelf in de lead zetten om hun huid te controleren. En als je dan wat hebt, dat je dan terugkomt naar de dermatoloog. In plaats van dat we standaard iedereen 1 keer per jaar of 2 keer per jaar gaan zien.
1: Ja, dat zou inderdaad heel veel capaciteit schelen natuurlijk. Erik, jij springt in dit gat met Skin Vision, een app. Eigenlijk een app die kan bepalen of er reden is tot zorg, hè, bij een verdacht plekje op de huid.
2: Ja, inderdaad. Dat is de reden van ontstaan van Skin Vision. Omdat er duidelijk was dat er steeds meer mensen huidkanker krijgen. Dat heel vaak plekken op de huid door mensen zelf thuis gevonden worden. Dus het is heel belangrijk om die awareness en die bekendheid met de ziekte bij mensen zelf naar voren te brengen. Mm-hmm. En ze dan ook een gelegenheid te geven om tot actie over te gaan.
1: Ja.
2: En de actie die we dus aanbieden met Skin Vision is dat je dus zelf een plek kan fotograferen en dan ook te horen krijgt of je daarmee naar een dokter moet gaan.
1: Ja, dus eigenlijk al, misschien wil jij eigenlijk al de eerste triage nog voor de huisarts al doen.
2: Dat is waar we heel sterk
1: die huisarts wil jij ontlasten eigenlijk.
2: Juist, de huisarts kunnen ontlasten, want die heeft over het algemeen, zoals we weten, heel weinig tijd. Er is ook een heel groot tekort aan huisartsen.
1: Mm-hmm.
2: En er is ook het is heel lastig om volledig te zijn in huidkankerherkenning.
1: Mm-hmm.
2: Dat heeft op alle fronten is dat niet een exacte wetenschap. Dus technologie kan heel erg helpen om de service heel consistent en heel makkelijk beschikbaar te stellen.
1: Ja.
2: En daarmee ook de juiste mensen op de juiste plek krijgen. En ook
1: dan heb jij dus die app. Daar kan je dus een foto mee maken van een verdacht plekje. Nou, dan zit ik al even te kijken. Ik heb heel veel best wel lichte moedervlekken. Ook hele kleintjes. Komen die ook bij jou? Want je maakt een foto en dan wordt die door een algoritme gehaald. En dan beoordeelt de app van nou, ik zou hier wel of niet mee naar de huisarts gaan. Kan dat inderdaad ook met de kleinste plekjes?
2: Ja, dat kan met alle plekken die door de camera gefotografeerd kunnen worden. Dus wat we hebben is de software bepaalt welke foto's genomen worden. En dat wordt ook gedaan omdat de foto's die wij kunnen nemen in 99% van de gevallen, die kunnen ook beoordeeld worden door de AI, het netwerk wat erachter zit.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat jij de foto kan nemen, kunnen wij ook een oordeel geven.
1: Ja, want je maakt de foto met de app zelf. Ja, hè? Dus je kan het niet even met je eigen camera dan een fotootje uploaden.
2: Nee,
1: dat moet met jullie software. Het is natuurlijk wel gewoon je eigen camera. Maakt dat nog uit? Of je een wat oudere telefoon hebt, kan die dat aan?
2: Nou, er zijn wel beperkingen. Als je heel ver terug gaat in de tijd, dan ondersteunen we dat niet meer. Omdat er heel veel nieuwe technologie is die veel beter in staat is om die foto's te nemen. En dus ook de beoordeling te geven.
1: Mm-hmm.
2: En daarmee kunnen we dus we zitten op 99% mogelijkheid om een foto te nemen.
1: Oké, 99%, dus dat is al best wel veel.
2: Van de foto's die genomen worden om daar een beoordeling op te geven. Ongeveer 90% van de foto's die mensen willen nemen, kunnen we nemen.
1: Oké, ja.
2: En als we dat niet kunnen, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid waar mensen ook een manuele foto kunnen nemen.
1: Mm-hmm.
2: En die wordt dan beoordeeld door onze achterliggende dermatoloog.
1: Oké, en wanneer kun je de foto dan niet nemen? Bij een te oude telefoon, lijkt me.
2: Ja, bij een oude telefoon kan je wel dus gewoon de manuele foto nemen. Dat is wat wij noemen de standaard check.
1: Ja.
2: Maar de smart check, die dus eigenlijk gericht is op het merendeel van de werkzaamheden die we doen en die we beschikbaar stellen, omdat je daar ook direct een antwoord krijgt.
1: Mm-hmm.
2: Daar kan dus 90% genomen worden.
1: Ja, maar wanneer kan het dan niet? Ligt dat misschien ook nog aan de huid?
2: Dat kan aan verschil tussen de huid, kleur van de huid en de kleur van de plek. Als die te dicht bij elkaar liggen, dan is het soms moeilijk om een foto te nemen.
1: Ja, ja.
2: Ook als er bijvoorbeeld een tattoo of een andere obstakel zit, of op een vlakbij een oog of onder een haargrens, dan zijn er zoveel beperkingen dat we dan geen foto kunnen nemen en dan willen we ook geen beoordeling geven uit.
1: Nee. Maar goed, het kan dus in het grootste gedeelte kan het wel.
2: Ja.
1: Waar kijkt jullie algoritme dan naar bij het beoordelen van een plekje?
2: Nou, dat is een netwerk wat opgebouwd is uit 200.000 foto's. En daar zitten allerlei verschillende gradaties in. Van ziektebeelden en ook uiteraard gewone gezonde plekken. En op basis daarvan wordt het netwerk in het netwerk gecontroleerd of er bepaalde signalen zijn die aanleiding geven om een risico op een bepaalde hoogte in te geven, waardoor mensen naar de dokter moeten gaan.
1: Ja, dus een vervorming of een verkleuring, dat soort dingen, ja, haalt hij er eigenlijk allemaal wel uit.
2: Ja, exact.
1: En hoeveel procent klopt? Of hebben jullie ook echt veel vals positieve?
2: Nou, er zijn twee dingen die je moet bepalen dan. Is de sensitiviteit en de specificiteit. Dus de mate waarin je kan herkennen of een plek ook echt gevaarlijk is of niet. Dat is natuurlijk een belangrijke. Nou, daar proberen we boven de 90% sensitief te zijn. En dat lukt. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je specificiteit. Dat is de mate waarin je controleert of het gezond is. Dat is de andere kant. En daarvan, anders ga je dan ook iedereen naar de dokter sturen. En dan ben je altijd
1: heel erg hoog.
2: Dat dan helpt de problemen van Marlies niet op te lossen. Mm-hmm. Dus daarin proberen we eigenlijk ook richting de 90% te gaan.
1: Ja, oké, maar daar ben je nog niet.
2: Zijn we nog niet helemaal, maar we zitten wel aan het eind van de 80.
1: Ja.
2: En of 88%, Marlies weet waarschijnlijk de getallen vanuit de studies helemaal.
1: Ja, want Marlies die doet onderzoek inderdaad naar skin vision bij patiënten van zorgverzekeraars. Wat kwam daar tot nu toe uit? Wat zie jij daarin?
0: Nou ja, we hebben onder andere gekeken naar een grote zorgverzekeraar die een van de eerste was die dit aanbood, al in 2021. En daarin zien we inderdaad dat er de mensen die de Skin Vision app gebruiken, want in dit geval is dat in Nederland ook de enige technologie die dat ook zo aanbiedt. Mm-hmm. En met deze service erbij, en dan zagen we dat je 30% meer huidkanker ziet bij de mensen die de Skin Vision app hebben gebruikt. Mm-hmm. Maar we zagen ook wel 3 keer zoveel diagnostiek van goedaardige plekken. En dat zijn deels is dat omdat ook de Skin Vision app toch een vals positieve beoordeling geeft. En deels zagen we ook mensen die een negatieve beoordeling kregen. Dus er werd eigenlijk gezegd, er is niks aan de hand. Laag risico, maar dat zijn mensen die toch bezorgd zijn en die toch dat zorgtraject inkomen.
1: Ja, oké, maar dat is omdat ze zelf bezorgd zijn. Ja, ja. Komt daar dan of kan daar dan nog uitkomen van, ja, het is goed dat je toch bent gekomen, want Skin Vision had het niet goed. Je hebt wel degelijk een risico.
0: Ja, de sensitiviteit is natuurlijk nooit 100%.
1: Nee.
0: Dus uit ons onderzoek zaten wij ongeveer, we hebben de Skin Vision app ook gevalideerd en we zaten bij op een sensitiviteit van rond de 87%. En dat was een paar jaar geleden. Betekent dat het niet perfect is, maar dat is ook wel de realiteit als je ook met AI-apps werkt. We willen dan aan de ene kant 100%, maar dat is natuurlijk ook gewoon niet reëel. Kijk, als we naar de huisarts gaan in Nederland, dat is ook een generalist. Mm-hmm. Daar vinden we het heel normaal dat eigenlijk die sensitiviteit van een huisarts om huidkanker te detecteren is waarschijnlijk zo rond de 50%.
1: Omdat het een mens is. En dan
0: een dermatoloog of een huisarts van alles wat moet weten. Maar dan leggen we ineens de lat heel hoog voor die AI-technologie.
1: Ja, omdat het specifiek daarop is ontwikkeld. Dan denk je, dat is het enige wat je hoeft te kunnen.
0: Maar als die perfect zou zijn, dus als die alle plekjes, als die naar 100% zou gaan, zou het ook betekenen dat aan de andere kant je meer vals positieve krijgt. Dus dan krijg je ook, want dan gaat het algoritme dus heel gevoelig zijn en dan krijgen we dus te veel mensen in de zorg. Dus je moet ergens wel dat afkappunt maken en daarmee je balans in sensitiviteit en specificiteit.
1: En als je het dan zo bekijkt, hoeveel mensen gaan dan eigenlijk gewoon niet naar de huisarts omdat ze door die app gerustgesteld zijn? Hoeveel op 10?
0: Ja, dat is dus de vraag die we willen beantwoorden. Dus we zien eigenlijk dat zo'n technologie al heel ver is. En dat wil ik zeggen, daar kunnen we al mee verder. Maar het implementatieonderzoek ontbreekt. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat het betekent als je dit nou in de praktijk toepast. Dus we hebben wel gezien dat zo'n zorgverzekeraar het aanbiedt. Daar kunnen we dan iets van zeggen. Maar wat betekent het nou als je zo'n technologie toepast bij mensen die dus al echt op het punt staan om de huisarts te bellen om een afspraak te maken? We hebben wel een soort korte pilot gedraaid en daarna zien we dat de helft van de mensen met goedaardige plekken zeggen dat ze thuis waren gebleven als ze inderdaad die laag risicobeoordeling kregen.
1: Oké, dus zou het toch 5 op 10 zijn die dan
0: dus
1: niet.
0: Dus de potentie is er zeker, maar dat voegen we hypothetisch. En nu willen we graag een studie doen en dan gaan we dus kijken, oké, als we dit nu echt zo doen, blijf je dan dus ook daadwerkelijk thuis?
1: Ja, want Erik, het andere verhaal is natuurlijk dat als het eigenlijk misschien wel generiek toegankelijk wordt voor iedereen, jouw app, dat mensen geneigd zijn, even een foto. Hij schat toch wel een risico in, dat het juist drukker wordt bij de huisarts, omdat meer mensen gaan checken en dus misschien ook wel met een zorg bij de huisarts komen.
2: Ja, dat inmiddels in Nederland zijn 50% van de mensen die kunnen het gebruiken via een verzekeraar.
1: 50% al? Ja, daar wordt het dus voor vergoed, want het is een betaalde app natuurlijk, komen we zo wel op de prijzen.
2: Ja. CZ en Zilveren Kruis voor al hun achterliggende merken stellen beschikbaar. En twee andere grote partijen nog niet. Die zijn daar nog wel over aan het nadenken. We zouden heel graag zien dat die dat uiteraard ook vergoeden. En wat ons ten doel staat, is dat we de awareness creatie, bewustwording bij mensen creëren. En dat ze mensen actief naar hun huid laten kijken. Hmm. Dat is ook volgens de richtlijnen van de NVDV. De dermatologie is belangrijk om mensen te helpen.
1: Je moet er op tijd bij zijn, want dan is de kans op genezing het grootst. Ja.
2: Nou, vervolgens ga je dan kijken van wat betekent dat in het systeem? Nou, wij zien nu dat 90% van de mensen die een plek fotograferen eigenlijk niet nodig is om naar een dokter te gaan. En 10% zit op een grijs gebied. Dat betekent, als we kijken ook naar de studies die gedaan zijn, dat mensen die een hoger risico hebben of iets met skin met hun huid hebben, ook het als eerste de service oppakken. Dat is ook logisch. Mensen voelen van, oh, dit is misschien voor mij een interessant hulpmiddel om mezelf gezond te houden. We volgen, doordat we aanbieden dat het een jaar toegang is, dat mensen ook kunnen volgen en kunnen monitoren over tijd wat de plekken die ze willen volgen doen.
1: Maar je hebt daar wel een cap op, dus dat is maximaal een jaar kun je het gebruiken.
2: Nou, de verzekeraars geven toegang op gedurende het jaar en dan gaan ze daarna volgend jaar weer een jaar toegang geven. Hm. Dat betekent dat heel veel mensen investeren in de gezondheid van hun huid, maken een overzicht van welke plekken ze willen volgen, kunnen dan ook kijken of er nieuwe plekken bijkomen. Dat is een extra teken van gevaar.
1: Ja.
2: En daarmee kun je over tijd een hele goede dienstverlening opbouwen voor mensen. Waar ze ook steeds meer investeren en steeds meer terugkrijgen.
1: Ja.
2: Om die investering gezond te houden. Alles wat met kanker te maken heeft, is hoe eerder je erbij bent, hoe meer je er zelf bij betrokken bent, hoe beter de kans is dat je gezond blijft.
1: Ja.
2: En dat is ook wat we aanbieden. Dus het is niet gericht om iedereen naar de dokter te krijgen. Het is niet gericht om aan een commerciële kant toegevoegde waarde te geven. Het is
1: je wil er ook geld aan verdienen, toch?
2: Ja, uiteraard. Uiteraard. We zijn een bedrijf dat steeds blijft investeren in het verbeteren van de technologie. En uiteindelijk ook de dienstverlening kan op een hoger plan kan brengen.
1: Ja.
2: Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar aan toewerken.
1: Ja, nou ja, dan heb je dus nu al dat twee grote verzekeraars zeggen, wij vergoeden dit. Dus dan kan je ook echt goede case studies maken van wat werkt er nou, wat werkt er niet. Marlies, zie jij dat de artsen ook enthousiast zijn? Dat de huisartsen zeggen, ja, top, ik heb minder klanten. Althans, dat is de bedoeling, dat ik er minder patiënten door krijg. En dat die app iets van mij overneemt.
0: Ja, nou, we hebben al wat vooronderzoek gedaan, kwalitatief, hebben interviews gedaan met zorgverleners. En je ziet ook dat huisartsen zeggen, nou, ik heb er zeker wel interesse in. Dermatologen ook, we zien ook de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie, die zegt ook, nou, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Maar we zeggen wel, we willen implementatieonderzoek. Dus laten we zien dat dit kosteneffectief is. Laten we zien dat je dit veilig kan toepassen. Dit is de stap die nog ontbreekt. En misschien een kleine nuance te plaatsen. Ik denk dat tuurlijk wil je huidkanker zo vroeg mogelijk ontdekken. Zoals Erik ook zegt, hè, hoe eerder hoe beter. Maar voor heel veel huidkankers komt het niet op een paar weken aan. Hè? Dus er zit wel tijd. Dus voor ons is niet de vroeg diagnostiek het allerbelangrijkste. Het gaat heel erg over toegankelijkheid van zorg. Dus je begon eigenlijk al met van er zijn meer dan 80.000 nieuwe patiënten per jaar. Het gaat over hoe houden we die zorg toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen niet onnodig het systeem inkomen? Dus met mensen met goedaardige plekken, dat die gerustgesteld zijn en thuis blijven.
1: Ja,
0: en aan de andere kant mensen die huidkanker hebben gehad, zich ook comfortabel voelen om weer zelf hun eigen controles te gaan doen in plaats van standaard bij die dermatoloog te blijven. Dus voor ons zit het heel erg op, kan je laten zien dat je daar een effect hebt? Want dat is heel urgent voor de toekomst.
1: Ja, precies. Nou, en Erik, er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Ik begreep dat de app nog wat minder goed werkt bij mensen met een donkere huid.
2: Nou, als het zo is dat de plek en de huidtype en de huidkleur heel dicht bij elkaar zitten, wordt het moeilijker voor de technologie om die foto te maken.
1: En dan maakt niet uit of je een hele lichte huid hebt of een hele donkere. Als die plek een beetje gelijk is, dan heb je wel een probleem, denk ik.
2: Ja, misschien bij de donkere huidtype dat de incidentie, dus het aantal gevallen, veel minder is dan bij de lichte huid.
1: Ja.
2: Dus het is minder in aantal, maar het is wel gevaarlijker. Dus wat we proberen aan te bieden nu is door middel van de standaardcheck, wat we dan noemen de gewone foto, om te kijken of we de mensen daar kunnen helpen als er een plek is die ze willen laten controleren.
1: Oké. Dus daar werk je ook apart aan.
2: Doen we ook studies om te kijken hoe ver kunnen we de technologie brengen. Maar dat zit hem vooral in de herkenning. Dus door de camera. En dan uiteraard ook het goed kunnen valideren van is het de plek wat het is. Omdat de incidentie zo laag is, is het bijvoorbeeld heel moeilijk in het geval van melanoom. Dat is de meest gevaarlijke huidkankerplek. Om daar een juiste aantal foto's te genereren en te hebben om het netwerk zo accuraat mogelijk te maken. Dus daar lopen we tegen dat soort vraagstellingen aan.
0: En bij de hele donkere huid zitten melanomen vaak ook niet zomaar op de huid, maar die zitten vaak rond de nagels, op de voetzolen.
1: Dus moeilijke plekken.
0: Hele andere plekken. Ja. Dus moeilijkere plekken ook om te fotograferen.
1: Ja. Dus dat voorbehoud moet je wel maken. Hè? Als je dan ook als zorgverzekeraar de app aanbiedt aan iemand met een donkere huid, dat je iemand daar wel op moet attenderen.
0: Ja, dus de instructies zijn heel erg belangrijk. Ja. Eigenlijk voor iedereen die de SkinVision app bijvoorbeeld wil gebruiken. Van nou, hoe herken ik nou zelf? Want ik hoorde je al zeggen, ik heb een paar lichte plekjes. Hoe weet ik nou of een plekje verdacht is of ik die moet fotograferen? Want je wil niet dat iedereen zegt, oh, ik heb al 100 moedervlekken, ik ga even alles op de foto zetten. Want zeker weten dat dan er wel een keer een vals positieve tussen gaat zitten. Dat is niet wat je wil. Dus je wil eigenlijk al goede uitleg geven over hoe controleer je huid. En alleen die plekken waar echt zorgen over zijn, waarbij je echt denkt, moet ik nou naar de dokter of niet? Die moet je fotograferen.
1: Er zijn nu 5 miljoen mensen wereldwijd die de SkinVision app al gebruiken. Ja, dat is niet alleen in Nederland dus.
2: Nee, dat is we zijn vrij groot aanwezig in Engeland, in België ook. Mm-hmm. Waar trouwens iedereen toegang heeft tot SkinVision. Mm-hmm. Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland. We zijn ook beschikbaar in Tsjechië.
1: Oké, dus je bent echt al heel internationaal bezig. Dus je hebt ook al heel veel mensen die het gebruiken. Het wordt dus ook al deels vergoed. Stel nou dat het bij jouw zorgverzekeraar nog niet vergoed wordt. Kan je het dan gewoon downloaden in een app store?
2: Ja.
1: Wat betaal je dan?
2: Dan betaal je voor 1 plek €7 en voor een jaar toegang €50.
1: Oké, dus je kan zeggen, ik wil maar 1 moedervlek fotograferen. Ja. Daar maak ik me zorgen over €7.
2: Of een kwartaal kan je ook voor €25.
1: Nou, je hebt het wel lekker in het abonnementsvorm gegoten.
2: Ja. Ja, omdat we het belangrijk. Eigenlijk vinden we het belangrijk dat mensen begrijpen dat huid niet een statisch iets is. Het grootste boodschap die we hebben is, hou nou gewoon over tijd het in de gaten en check gewoon regelmatig en maak het onderdeel van je zorgpatroon. Hmm. En net als naar de tandarts gaat of andere zorgdiensten afneemt op een periodiek moment, ga zorgen dat je dat koppelt aan de check op voor je huid.
1: Mm-hmm. Ja, maar ja, dan is het wel lekker als het wel vergoed wordt. Want €50 per jaar is best veel.
2: Ja, wij vinden ook zelfs het moment nu komen dat het wel ethisch verantwoord om het niet te vergoeden. Als je kijkt naar wat we kunnen berekenen en bereiken en hoe snel we mensen kunnen helpen, dan wordt het een best wel lastige discussie van waarom zou je dat niet willen vergoeden.
1: Marlies, hoe sta jij daarin?
0: Ja, nou ja, daar ontbreekt dus in mijn optiek het laatste stukje bewijs. En dat is eigenlijk wat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie ook zegt. Dus we moeten hier wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus we weten dat de technologie werkt. Is het ook efficiënt, kosteneffectief als we dit doen?
1: Ja.
0: En dat moet je aantonen, want nu zitten we in een soort vacuüm. We hebben de technologie. Er zijn genoeg mensen die zeggen al, nou, ik mag al via mijn zorgverzekering, maar de andere helft van Nederland dan niet. Dus je krijgt een hele rare situatie.
1: Ja.
0: Dus, nou ja, en dus is het, maar het is best wel lastig om daar dus subsidie voor te krijgen om eigenlijk een technologie die eigenlijk al die eigenlijk al heel ver is, om dat implementatieonderzoek te doen. Want nu zegt het Zorginstituut bijvoorbeeld, we kunnen dit eigenlijk niet beoordelen. Want er is te weinig bewijs om aan te tonen dat dit kosteneffectief is.
1: Ja.
0: Dus ja, dat laatste stukje onderzoek wil je wel hebben, zodat je kunt zeggen, hey, dit moeten we in het basispakket doen. Want kijk, dat is echt aangetoond. Precies. Hiermee heb je echt een goede impact in verlaging van de zorgvraag en mogelijk ook vroegdiagnostiek.
1: Even los van de hulp van AI, die we nu uitgebreid besproken hebben. Het feit dat huidkanker natuurlijk de snelst groeiende kankersoort is in Nederland. Daarvan, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Het is allemaal heel erg verklaarbaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan je het tij keren? Wat denk jij?
0: Primaire preventie, dus voorzichtig omgaan met de zon. Dus niet de heetste uren in de zon. Je goed insmeren met zonnebrandcrème, beschermende kleding.
1: Hoedjes.
0: Is heel relevant.
1: Ja, we willen toch allemaal bruin worden, Marlies?
0: Nou ja, dat hoop ik niet. als je van jezelf een hele lichte huidskleur hebt en je wordt bruin, dan gaat dat bruin er ook heel snel weer af. En iedereen wil toch ook altijd een gladde, rimpeloze huid hebben. Dus de beste preventie die je daarvoor hebt, is ook voorzichtig omgaan omgaan met de zon.
1: Dank jullie wel voor jullie komst. Marlies Wauke, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. En Erik de Heus, CEO van Skin Vision. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
7: Meindert en Wouter.
9: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
9: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
7: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
9: Het kwartje valt nu pas.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Nu in de BNR-app.
1: Rusland bespioneert NAVO-landen via de deurbelcamera. Spionnenparadijs Japan richt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een centrale inlichtingendienst op. En Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om een kostenexplosie te beteugelen. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app. Het is bijna 4:00. Het is hartstikke druk op de weg volgens mij, toch? Tim Schaap van de ANWB?
15: Jazeker, klopt. Bijna 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. En dat is eigenlijk ook al de hele middag zo. Drukte door de zomervakantie. Het grootste gedeelte van Nederland heeft immers die vakantie. En veel mensen trekken er dus op uit. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht richting het zuiden dus. Vielen tussen Weert en Kelp en Oler. 9 kilometer en 20 minuten. Deels ook door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Rijswijk een 30 minuten extra door bergingswerk. Er gebeurde een ongeluk. Duurt nog tot 5:00 vanmiddag. En dan de A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen ongeveer 9 kilometer en 40 minuten extra. Komt daar door de grenscontroles. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsermeister. Onder andere langs de A28 Amersfoort-Zwolle 62,0. Maar ook de A50 naar Apeldoorn bij 213,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. President Trump zinspeelt opnieuw over de inname van de Straat van Hormuz. Bij Fox News zei hij dat de Verenigde Staten de belangrijke zeestraat zullen gaan runnen en dat Amerika daarvoor een vergoeding zou moeten krijgen. Je kan niet verwachten dat we de Straat van Hormuz voor niets beschermen, zei Trump. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de stand van de beurs. De AEX op dit moment 0,1% hoger op 1086 punten. Grootste stijger, Akzo Nobel, een plus van bijna 3%. En Besi is op dit moment de grootste daler, min 3,5%. De Dow Jones die is net open, opent heel licht in de plus.
17: En zometeen bij ons in de avondspits. De Raad van State is kritisch op partijen die de spreidingswet opnieuw ter discussie stellen. En het blussen van een grote bosbrand bij Parijs kan mogelijk nog dagen duren. En dat heeft zeker ook gevolgen voor vakantiegangers. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
18: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
19: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
20: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: Wil je weten wat er speelt
23: en of waarom?
22: In de BNR-app
23: lees je ook de laatste artikelen.
22: Download de BNR-app en blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
1: Van harte welkom. Fijn dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Bosbranden die teisteren nu ook het midden van Frankrijk rondom Parijs. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het vakantieverkeer. Zometeen een update over de Route du Soleil van de ANWB. En een ontsnapte aap uit Beekse Bergen in Brabant. Die is al ruim een maand niet te vangen. Zijn verzorgers weten precies waar die zit, maar hij is continu te snel af. Het is echt een hilarisch verhaal, hoor je over een kleine 20 minuten. Maar we beginnen eerst met de spreidingswet.
17: Want de Raad van State heeft ernstige bezwaren, zo heet dat dan, tegen het intrekken van de spreidingswet. Dat stelt het belangrijkste adviesorgaan van de overheid als reactie op een initiatiefwet met die strekking van Ja 21, FVD, BBB, Groep Marcus Hoer en Mona Keizer. De Raad van State adviseert dan ook het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen. Bij ons is Mark Klaassen, universitair docent migratierecht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
17: Ja, vindt u het dan logisch of had u verwacht dat de Raad van State dat advies geeft?
24: Ten eerste, de Raad van State die zegt met het meest negatieve advies dat ze kunnen brengen, doe dit niet. En als je kijkt naar wat erachter zit, mm-hmm. Ja, dan begrijp ik wel waarom.
17: Want, wat zegt de Raad van State?
24: De Raad van State zegt, wat doet eigenlijk die spreidingswet? Die regelt Welke gemeenten verantwoordelijk zijn voor hoeveel asielopvang. En de Raad van State zegt, de manier waarop dat gebeurt hier met medebewind tussen het Rijk en de gemeente, dat is heel gebruikelijk. Mm. Decentrale overheden, die zijn, stelt de afdeling, ook eigenlijk tegen het intrekken van die spreidingswet, omdat het ervoor zorgt dat de gemeente dat het helpt bij het vinden van voldoende opvangplaatsen en dat het de gemeente helpt in de dialoog met gemeenteraden en de inwoners. En zonder die spreidingswet, zegt de afdeling advisering van de Raad van State, krijg je een onbeheersbare situatie waarin je eigenlijk veel meer noodopvang hebt en onvoldoende reguliere opvang. En dat leidt dan weer tot maatschappelijke onrust.
17: Dus de Raad van State heeft het oor te luister gelegd bij de gemeente zelf en zegt, ja, die gemeente zelf, die zijn eigenlijk ook voor die spreidingswet.
24: Ja, de afdeling advisering van de Raad van State die legt zijn oor bij iedereen, denk ik, te luisteren. En die adviseert uit zijn eigen ja, zijn.
17: Mm. Ja, 21-Kamerlid Simon Keulemans zegt dat er juist wel een koppeling is tussen de opvang en de komst van asielzoekers. Hij zegt, ja, als de spreidingswet er komt, dan neemt hij een prikkel weg voor het Rijk om asielzoekers te weren. Hoe luistert u naar dat argument?
24: Dus de redenering is dat omdat je een spreidingswet hebt, dat de staat dan geen asielzoekers kan weren, dat asielzoekers niet hier naartoe kunnen komen. Ja. Dat de afdeling advisering stelt hierover in het advies dat je niet kunt zeggen dat de instroom van asielzoekers, hoeveel asielzoekers er hier naartoe komen, en het opvangstelsel wat we hebben, of de spreidingswet, mm-hmm, die zorgt voor de verdeling over de gemeente, dat die ervoor zorgt dat, er een verband tussen is. Het een is opvang en het andere is hoeveel asielzoekers er komen.
17: En
24: het
17: bieden van
24: fatsoenlijke opvang, en bieden van fatsoenlijke opvang aan asielzoekers is een wettelijke taak die voortkomt uit het EU-recht.
17: Mm. En hoe moet het nu verder met die spreidingswet? Want dit initiatiefvoorstel, de Raad adviseert dus, neem het niet in behandeling. Wat is dan nu de route die wet af gaat leggen?
24: Nou, dit is een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer gaat er zelf over of ze die wet in behandeling nemen. En de initiatiefnemers die zullen die wet in behandeling brengen. En dan is het advies van de afdeling advisering, doe dit niet. Hier gaat uiteindelijk de politiek over. Dat is de wetgever. En de wetgever zal dan zeggen of ze hiermee komen of niet.
17: Ja, en de spreidingswet die was natuurlijk al aangenomen. Dus die wordt gewoon voortgezet. En asielminister Van der Brink die gaat gewoon door met het uitvoeren van die wet.
24: Ja, en de wet is aangenomen in 2024. En dat betekent dat we nu eigenlijk net de eerste cyclus van die spreidingswet erop hebben zitten. En de afdeling advisering zegt dat het te vroeg is om daar al je conclusies te trekken. Mm. Je moet die wet eerst de tijd geven om te kijken of die gaat werken. Bij de totstandkoming van de wet heeft de regering meteen al gezegd dat die niet meteen optimaal zou werken, omdat de overlegstructuur tussen provincies en gemeenten en het Rijk ook zijn tijd moet hebben om dat te laten werken. En dan zegt de Raad van State dat er nu rust en ruimte nodig is om het bestuur zijn werk te laten doen. En als je dan binnen 2 jaar eigenlijk die wet alweer intrekt, ja, dan krijg je denk ik een heel wispelturig bestuur.
17: Dankjewel, Mark Klaassen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Dan komen in Parijs vanmiddag de leiders van meer dan 30 landen bij elkaar voor een vergadering van de Coalition of the Willing.
17: Ik hoop niet over de Autoroute du Soleil.
1: Nou, dat hoop ik ook niet. Ik denk dat ze daar inderdaad niet ver komen. Nou, de bijeenkomst die wordt in elk geval georganiseerd door de Franse president Macron. Nou, en op de agenda staat de steun aan Oekraïne en natuurlijk sancties tegen Rusland. Bij ons, ook gelukkig niet op de Route du Soleil, is Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
2: Goedemiddag, niet over de Route du Soleil. Dat is ook, volgens mij zijn de problemen vooral ten zuiden van Parijs. Dus iedereen die uit het noorden komt,
1: die heeft er sowieso geen last van. Maar goed, je zal maar uit Spanje moeten komen. Maar ik neem aan dat die toch een vliegtuig pakken. Het belangrijkste onderwerp van de vergadering is dus Oekraïne. Ja. Aan de andere kant hebben we net vorige week een NAVO-top gehad. Dan denk je van, waarom zit iedereen dan nu weer bij elkaar?
2: Ja, nou, het zijn natuurlijk twee losse
1: entiteiten.
2: Ja. En vorige week was natuurlijk met Amerika, inderdaad, de NAVO-top in Ankara, Turkije. Het verschil en misschien ook wel het voordeel is dat Amerika er nu niet bij is. Ze kunnen aan de ene kant een beetje concreet maken wat er vorige week in Ankara is besproken. En verder heb je ook wat meer bewegingsruimte als Europese landen, omdat je niet aan de wensen van Amerika hoeft te voldoen. Dus ja, misschien is het ook zelfs wel een klein voordeel. Of het is in ieder geval een heel ander soort vergadering.
1: Ja, precies. En wat zijn de belangrijkste punten die nu op de agenda staan?
2: Het belangrijkste concrete is luchtverdediging voor Oekraïne. We hoorden al vorige week en eigenlijk al heel lang vraagt Zelensky daar natuurlijk om. Dat is hard nodig voor Oekraïne. Vorige week op de NAVO-top gaf Trump Zelensky een Patriot-licentie. Dat betekent dus dat Oekraïne zelf die Patriot-raketten mag gaan produceren. Of ja. Ze moeten daar wel Amerika voor betalen.
1: Maar ze mogen het in eigen land gaan bouwen.
2: Ja, of in ieder geval in de buurt in Europa is nog niet helemaal zeker. Ja. Sowieso duurt dat nog wel even dat die faciliteit er is. Dus nu is de steun er ook nodig. Bijvoorbeeld Duitsland is ook al daar stappen toe aan het zetten. Die hebben aangekondigd dat ze 50.000 aanvalsdrones geven. En ze willen de druk opvoeren op landen als Spanje en Griekenland. Landen die helemaal nog niet veel hebben gegeven aan Oekraïne. Om Patriot luchtverdedigingssystemen beschikbaar te stellen of te kopen in Amerika. En daar gaat het dus ook wel over vandaag in Parijs. Kunnen we die lasten binnen de Europese Unie een beetje verdelen? Want ook Nederland heeft al heel veel gedaan. Mm-hmm. Defensieminister Jesseljus zei vorige week ook nog tegen persbureau Reuters van ja, wij hebben de limiet een beetje bereikt wat we kunnen doen aan steun uit eigen voorraad. Mm-hmm. Dus die verdeling ligt ook op tafel vandaag in Parijs.
1: Ja, precies. Jette is daar ook bij, hè? Van ja, de Coalition of the Willing. Oké, dus dat zijn 32 landen die daar bij elkaar aan tafel zitten dan vlakbij.
2: Iets meer zelfs nog.
1: Oh,
2: maar is die coalition volgens mij 37. Er
0: is
2: komen
0: groter dan de NAVO.
2: Ja, vandaag dit keer volgens mij ook voor het eerst Noord-Macedonië erbij. Dus we kunnen, ja, er wordt echt uitgebreid.
1: En Moldavië volgens mij ook, hè? Die schuiven nu aan. Dus die hebben zich aangesloten bij de Coalition of the Willing. Een groeiende beweging, zou je kunnen zeggen. Ja. Vlakbij Parijs, in Brussel is er ook weer van alles gaande. Daar komen de buitenlandministers bij elkaar in de Raad voor Buitenlandse Zaken. Waar gaat het daar over?
2: Ook over Oekraïne en steun Oekraïne. Het gaat trouwens ook over het Midden-Oosten. Dat is ook nog belangrijk, maar ik wilde vandaag even focussen op Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Het 21ste sanctiepakket ligt op tafel alweer. Daar is al flink over vergaderd. Het is ook uitgesteld. Eigenlijk zou het al in juni op tafel zou ze het er al over eens zijn. Mm-hmm. Er is ook afgelopen week weer flink over vergaderd, maar de ambassadeurs die komen er niet uit. Zo gaat het in Brussel. Eerst de ambassadeurs en daarna de ministers of de regeringsleiders. Ja. En er is oneenigheid over een voorstel om voormalige Russische militairen de toegang tot de EU te ontzeggen.
1: Voormalig Russische militairen, aha. Dus daar zit meteen ook de pijn dan waarschijnlijk.
2: Ja, en precies. En ook, dus dat is een lastig onderwerp. En ook is er nog geen overeenstemming over de doorvoer van LNG naar niet-EU-landen. Dus een paar details, maar daardoor is er dus waarschijnlijk nog geen deal. De buitenlandschef Kaya Kallas, die eigenlijk, dit is echt haar dag, hoopt wel tot een akkoord te komen over een uitbreiding van de sanctielijst met 250 mensen die of bedrijven die een rol spelen in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Dus weer 250 extra mensen of bedrijven dus op die sanctielijst.
1: Ja, wonderlijk hè, als je het zo hoort. Het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Dan denk ik, heeft het nou zin? Weet je? Dus iedere keer weer een sanctiepakketje erbij. Ja. Maar we zitten nog steeds in een oorlog.
0: Daar spreken wij vaak Helene Overlinde over. Ja. Die is overtuigd van de effectiviteit van die sanctiepakketten. Ja. Omdat het diep in de economie raakt, uiteindelijk.
2: Zij is ook altijd overtuigd van dat er waarschijnlijk wel weer een nieuw sanctiepakket komt. Dus het is wel nodig dat het er blijkbaar is nodig dat het er zoveel zijn. Het gaat ook steeds in stapjes. Maar inderdaad, ze blijft altijd zeggen, het heeft zeker zin.
1: Ja, en dat is mooi, want Helene Overlinde horen we in de reguliere uitzending van de Avondspits. Dan nog even dit weekend naar de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Die overleed, echt plotseling overleed. Hij was een loyaal aanhanger van Trump. En hij was ook echt wel heel belangrijk en invloedrijk naar Trump toe op het gebied van Oekraïne. Ja. Hij was zeer toch wel voor steun aan Oekraïne.
2: Ja, klopt. Er zijn op dit moment rondom Trump niet heel veel mensen die echt zo sterk voor steun zijn aan Oekraïne. Ja. Hij wel. En de vraag is natuurlijk of dat dan voor Europa en de veiligheid van Europa nog gevolgen heeft. En dat werd vanochtend even gevraagd aan buitenlandminister Berendsen bij dus de inloop van de Raad Buitenlandse Zaken.
3: Natuurlijk is het sowieso erg verdrietig dat hij overlijdt. Politiek gezien hebben we natuurlijk liever meer medestanders en hij was er één op dat gebied. Tegelijkertijd is het ook zo dat de dynamiek rond VS, als we kijken naar de G7, ook de NAVO-top, richting Oekraïne echt aan het veranderen is. Zij zien ook dat Rusland onder druk staat, dat Oekraïne momentum heeft. Dus ik hoop ook dat Verenigde Staten in die dynamiek meegaat.
2: Ja, en daarbij zegt hij ook, het is heel belangrijk om die druk op Rusland dus inderdaad op te voeren. En dat Graham dat ook altijd heel erg stellig zei.
3: Ja, nou, het is natuurlijk ook voor wat betreft Nederland ontzettend belangrijk dat we Oekraïne steunen en de druk op Rusland opvoeren. Ja, Senator Graham was natuurlijk een duidelijke voortrekker als het gaat om de druk op Rusland ook opvoeren. En laten we hopen dat de Verenigde Staten geïnspireerd zijn en dat ook doorzetten. Want uiteindelijk is dat wat gaat helpen, meer druk op Rusland.
1: Ja, toch spannend of dit gevolgen gaat hebben, want dat weet je dus nooit.
2: Ook bijvoorbeeld in de vredesonderhandelingen, wat toch nog iets verder weg lijkt en is. Alleen, of er nou weer zo'n nieuw persoon op staat, dat weten we niet binnen Amerika.
1: Nee, dankjewel. Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En wil je meer Europa, dan kun je gewoon lekker dagelijks luisteren naar de podcast Make Europe Great Again.
4: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
0: Het kan dagen of mogelijk zelfs weken duren voor de grote bosbranden in de buurt van Parijs geblust zijn, dat melden Franse media. En dat heeft ook gevolgen voor iedereen die met de auto naar Frankrijk gaat. Want nu al is een deel van de Route du Soleil, de weg naar het zuiden, afgesloten. Daar gaan we over praten met een bekende stem hier op BNR, Tim Schaap van de ANWB. Ha, Tim.
15: Hey, goedemiddag. Hi.
0: Ja, nu niet voor files, maar we praten met jou even over de gevolgen van die bosbranden voor het verkeer. Volgens een Franse minister is het een unieke brand, omdat hij zo groot is. Mm-hmm. Een deel van de Route du Soleil is dus afgesloten. Mm-hmm. Om welk deel gaat dat?
15: Ja, het gaat om de A6, die is in beide richtingen dicht, eigenlijk ten zuidoosten van Parijs, ter hoogte van Nemours en Cély. Dat is eigenlijk afgelopen weekend begonnen. Toen was ook een gedeelte van de A6, van de A5 dicht, en nu is de A6. En dat is in beide richtingen. En het is vooralsnog alleen op dat punt, maar ja, waar het dan gaat, want het kan natuurlijk ook wel eens uitbreiden of verplaatsen. Ja. Maar voor nu is dit inderdaad de locatie waar het is.
0: En komt dat vaak voor, dat zo'n hele grote snelweg, belangrijke verkeersader ook, wordt afgesloten vanwege een bosbrand?
15: Nou, echt zo'n grote, belangrijke, doorgaande vakantieroute, dat komt niet heel vaak voor. We hadden natuurlijk wel vorige week ook al andere bosbranden, met name aan de Costa Brava, een stuk zuidelijker nog. Daar waren heel veel lokale wegen dicht, dus echt die N-wegen. Ook belangrijk en vervelend als je er zit, begrijp ik niet verkeerd. Maar dit is wel extra vervelend, omdat gewoon heel veel vakantiegangers daar echt wel gebruik van maken doorgaans. Dus dat is vrij uniek en ook vrij impactvol. Want ja, je kunt wel het gewoon een flinke smet hebben op je vakantie. Want ja, omrijden, dat kost zeker wel wat extra reistijd. Maar ja, het is even afwachten hoe het de komende week ook gaat zijn. Want het is natuurlijk op vrijdag en op zaterdag altijd druk, omdat heel veel mensen dan op pad gaan. Mm-hmm. Dus dat zijn een beetje de bepalende dagen of je kan
0: voor de
15: zien
0: komende dagen.
15: Of het, ja, zeker of het heel veel impact heeft, ja of nee.
0: Ja, en wat verwacht jij dat, nou laten we dan even van de Nederlandse vakantieganger uitgaan, dat die allemaal de Franse N-wegen kiezen of echt via de grote snelwegen echt om gaan rijden?
15: Nou, wij adviseren om via die grote wegen om te rijden. Want ja, die grote snelwegen die zijn tenminste beschikbaar voor dit soort hoeveelheden verkeer. En die kunnen dat ook hebben. Dus dat omrijden, dat is echt wel het advies wat wij in ieder geval adviseren. Als je al in Noord-Frankrijk bent, kun je het best over de A5 via Troyes rijden. Maar ja, als je nu nog in Nederland zit en je bent van plan om later naar het zuiden te trekken, kun je het best een wat grotere omleiding volgen. Kan best via Metz over de Franse A31. Maar ja, het is hoe dan ook extra reistijd.
0: Ja, en dat zorgt waarschijnlijk dus ook voor files, niet alleen omrijden, maar ja, het wordt sowieso op die omwegen ook drukker.
15: Ja, klopt. Dat is nu nog niet het geval. Wat dat betreft, ja, geluk bij een ongeluk valt de timing nu op dit moment wel mee. Het is daar ook een normale maandag en het is niet echt een snelweg die normaal veel woon-werkverkeer heeft. Maar ja, het kan zeker tijdens echt die drukke dagen, denk dan aan de Zwarte Zaterdag bijvoorbeeld, 1 augustus. Maar ook al die eerdere, die vrijdagen en die zaterdagen, echt wel aardig vol lopen daar. Dus we houden het goed in de gaten en we rapporteren erover. Maar ja, het is wel handig om voorbereid op pad te gaan, want het gaat waarschijnlijk wel onderdeel hebben van je reis als je van plan bent om deze reis te maken.
1: Is het dan misschien ook een beter idee, Tim, om bijvoorbeeld echt die zwarte zaterdagen gewoon te mijden en te zeggen, ik ga dan zondag rijden? Of gaat dat eigenlijk je niet eens zo heel veel tijd schelen?
15: Nou, dat zeggen we eigenlijk altijd al wel. Dat is altijd het advies. Want ja, hoe rustiger het is, hoe soepeler je van A naar B gaat natuurlijk. Hou er nu wel rekening mee. Kijk, deze bosbrand houdt geen rekening met welke dag van de week het is. Het zou zomaar kunnen dat het gewoon nog dicht blijft daar. Dus nu eigenlijk dat advies om zwarte zaterdag te mijden, dat is er altijd. Zou ik die nu willen aanvullen met, joh, hou vooral de berichtgeving in de gaten hierover. Ja. En hou gewoon rekening met omrijden als dat nodig is. Veiligheid gaat boven alles, dus ga voorbereid op pad. Ook als je daar zo eventueel echt het eindbestemming daar ligt, neem dan vooral contact op met je verblijfsaccommodatie, zodat je gewoon weet hoe de situatie ter plaatse is.
0: Ja, en liever één dagje later aankomen dan een verschrikkelijk hete stressdag in files en met
1: precies,
0: online.
1: Laat gewoon één dagje die safari tent even zitten. Ja, jammer als het geld, maar toch.
15: Precies, inderdaad. Heel goed.
0: Dankjewel, Tim.
15: Graag gedaan.
1: Nou, dit klinkt als een broodje aapverhaal, maar dat is het helemaal niet. Want Safari Park Beekse Bergen die is al bijna een maand in de ban van een ontsnapte aap, de kuif Mangabe. Hoewel de aap al verschillende keren is gezien in de omgeving van de dierentuin in Midden-Brabant, ja, weet hij toch steeds maar uit handen te blijven van de verzorgers die hem proberen te vangen. Nou, het is toch wel een hele soap inmiddels aan het worden. We gaan erover praten met gedragsbioloog Patrick van Veen. Patrick, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Nou, even voor degene die dit misschien een maand geleden even hebben voorbij zien glippen in het nieuws en daarna nooit meer over na hebben gedacht. Wat is dit voor soort aap en hoe heeft hij kunnen ontsnappen?
5: Een kuifmangabe is, je zou kunnen zeggen, iets groter dan een gemiddelde huiskat. Zwart met een heel opvallende kuif die ze ook heel mooi omhoog kunnen trekken als ze naar elkaar communiceren.
1: Ja.
5: En ze leven in groepen van zo tussen de 15 en 25 individuen in het wild in Congo. En heel simpel, hij is de watergracht overgezwommen.
1: Oh.
5: En zo is hij uit zijn verblijf kunnen ontsnappen.
1: Is dat uniek voor een kuif mangabe dat hij gaat zwemmen en er vandoor gaat?
5: Nou, over het algemeen blijven ze lekker bij de groep. Het zijn sociale dieren, dus ja, het gebeurt wel eens dat ze per ongeluk aan de overkant terechtkomen. En dan willen ze vooral heel snel weer terug naar hun eigen groep. Ze kunnen zwemmen, eigenlijk net zoals alle apensoorten, behalve mensapen, zoals chimpansees, die kunnen niet zwemmen.
1: Mm-hmm.
5: En ze leven ook in Congo in dichte bossen die vaak ook een beetje moerassig zijn. Dus ook in het wild zijn ze best wel gewend om in aanraking te komen met water.
1: Ja,
5: is het niet zo dat ze dat heel graag doen. Dus het is niet een aap die je de hele dag in het water ziet rondspelen. Maar ze kunnen zwemmen. Ja, en als je dan opeens ontdekt dat je aan de overkant van de watergracht staat, dan zou het ook zomaar eens kunnen zijn dat je denkt van, nou, ik ga nog eens verder kijken wat er allemaal te beleven is.
0: En Patrick, het zijn dus sociale dieren. Ze leven in groepen. Die ene die dus al een maand zichzelf vermaakte buiten die groep, krijgt hij niet de behoefte om terug te gaan? Mist hij niet die sociale structuur?
5: Ja, wat je natuurlijk hebt is dat de meeste apen willen heel graag terug naar een groep. Maar wat vaak ook wel is dat in een groep onrust ontstaat of dat er wel eens gedoe ontstaat. En heel simpel, ook in het wild moeten individuen soms de groep uit, omdat je anders gewoon inteelt krijgt. En je moet ook een soort vernieuwingsslag krijgen. Dus het is ook niet heel ongebruikelijk dat een aap de groep verlaat. Maar ja, hier zitten geen buren, er zitten geen andere groepen kuifmangabies.
1: Nee.
5: Dus die gaat hij daar niet vinden. En ja, heel eerlijk, het seizoen is natuurlijk wel perfect voor zo'n aap om te ontsnappen. Want ja, de temperaturen zijn prima en de bossen zijn vol met voedsel. Dus
1: ja
5: in die zin kan hij het wel prima uithouden buiten het safaripark. Behalve, er zijn geen soortgenoten.
1: Ja, nee, oké. Okay. En nou is het dus, er worden allerlei pogingen gedaan om dat beest te vangen. Dat lukt blijkbaar niet. Hij heeft het blijkbaar prima naar zijn zin daar in zijn eentje in die bebossing naast Beekse Bergen.
5: Nou ja, wat natuurlijk ook best het dilemma is, dit zijn bij uitstek boomklimmers. Ze leven in de bossen, ze leven in de bomen. Ze kunnen soms wel tot 5 meter ver springen. Hè. Dus ze kunnen zich echt perfect verplaatsen door de boomkruinen heen. Ze hoeven eigenlijk ook in het wild, komen ze maar zelden op de grond. Soms om gewoon even te drinken of naar voedsel te zoeken.
1: Ja.
5: En dat maakt het natuurlijk ook ontzettend complex. Kijk, als een aap af en toe voor je voeten wegrent, dan ga je hem zien. Maar ja, loop op dit moment maar eens door de bossen heen. Probeer A, die aap maar eens hoog in de bomen te vinden. En B, ja, zo'n aap, als die begint te lopen, kun je zeggen, als die begint te slingeren, ja, die is weg voordat je het in de gaten hebt. En dat maakt het gewoon heel erg complex.
1: Ja.
5: En zo'n aap die verplaatst zich zoveel makkelijker door zijn bossen en dan wij mensen met onze onhandige lange benen en armen. Dus de aap is wel in het voordeel wat dat betreft.
0: En ik weet niet hoe dat is in Beekse Bergen, maar hoe is de relatie met de verzorgers? Zou zo'n aap die dan nu ontsnapt is gevoelig zijn voor het weerzien met
1: de roep van,
0: van de verzorger als die onderaan de boom staat?
1: Ja.
5: Nou ja, dat is altijd wel een beetje dubbel. Kijk, de verzorgers zijn niet onderdeel van de groep. Hè. Ze zorgen voor voedsel, ze zorgen voor een stukje veiligheid, ze zorgen voor die verzorging. En de meeste apen hebben echt wel een binding met hun verzorgers. Dus die herkenning geeft ook vaak vertrouwen. Alleen apen zijn ook hele slimme dieren, dat ze ook wel weten dat als ze ontsnappen, of als er iets gebeurt, ja, dan is er ook het risico dat uiteindelijk de dierenarts erbij aanschuift. Ah. En dat zo'n aap verdoofd gaat worden.
1: Ja,
5: dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Dus het zou best wel kunnen zijn als we dadelijk in de herfst zijn. Nu hoop ik niet dat hij zo lang op zijn eentje blijft zitten. Maar als dadelijk bijvoorbeeld minder voedsel beschikbaar is. Want nu is er voldoende voedsel, blad, noten, bloemen aan planten die groeien. Dus er is heel veel eten voor hem te vinden. Stel je voor, het voedsel wordt dadelijk minder. Dan zou het best wel eens goed mogelijk zijn dat hij zich toch iets eerder laat verleiden door de dierenverzorgers om dichterbij te komen.
1: En kan hij zelf ook nog zijn thuis terugvinden? Of werkt dat niet zo, de speurneus van een hond, zeg maar, of de kat?
5: Nou, het is eigenlijk, zeg maar, de zintuigen van apen, die kun je een beetje vergelijken met die van mensen. Dus hij gaat niet zijn weg op basis van zijn neus terugvinden. Los ervan zijn apen best wel slimme dieren en kunnen ze vaak best heel goed terugnavigeren. De ellende is vaak dat ze, nou ja, als je wegvlucht, ja, dan ben je vaak toch wel minder snel geneigd om al die hindernissen over te gaan die je op de heenweg misschien wel hebt genomen. Dus de kans dat hij zelfstandig terug het park ingaat, dat is wel lastiger. Maar wat we ook vaak zien, het komt er al vaker voor dat een aap ontsnapt, is dat hij na een aantal dagen weer gewoon ergens dicht bij de poort zit of voor de hekken staat. Dus het zou je ook niet hoeven te verbazen als hij het duik al minder naar zijn zin heeft of minder voedsel vindt, dat hij opeens toch weer heel dicht in de buurt van een park te vinden is.
1: Ja, even een entreekaartje kopen voor Beekse Bergen en dan mag je weer gewoon naar binnen. Dankjewel, gedragsbioloog Patrick van Veen.
17: Naar Oekraïne dan. Zelensky wil een nieuwe premier voor het Oekraïnse kabinet om naar eigen zeggen de winter door te komen. Wie dat dan moet worden, dat hoor je zo.
6: Hoge energieprijzen. Oplopende kosten. Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
27: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
26: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
30: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
31: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
32: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
28: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
33: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is op de meeste plekken langzaam rijden. Momenteel 470 kilometer file in totaal. Onder andere door een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied een uur extra. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan over de N44. Verder de A28. Daar heb je in beide richtingen file bij Maarn door een berbrand. Je hebt minder rijstroken. Richting Amersfoort is de vertraging 3 kwartier. De andere kant op ongeveer 10 minuten vertraging. En het is opvallend druk in het zuiden van het land voor de Duitse grenscontrole. De A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder meer de A28 Amersfoort Zwolle bij 59,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. President Trump zinspeelt opnieuw over de inname van de Straat van Hormuz. Bij Fox News zei hij dat de Verenigde Staten de belangrijke zeestraat zullen gaan runnen en dat Amerika daarvoor een vergoeding zou moeten krijgen. Je kan niet verwachten dat we de Straat van Hormuz voor niets beschermen, zei Trump. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichaam verwachten dat we de Straat van Hormuz voor niets beschermen, zei Trump. En de weken

0: En zometeen, de EU wil dat de Balkanlanden zich zo snel mogelijk aansluiten bij de Europese Unie, omdat dat de stabiliteit van Europa zou beschermen. Maar hoe groot zijn de legers van die landen eigenlijk? En aan welke kant staan ze? Pro- of anti-Russisch? Veel vragen gaan we zo beantwoorden.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
3: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
2: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
3: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
7: 4:05. Welkom bij de Avondspits.
0: Goedemiddag.
7: Zometeen, hoe oostelijker je komt in Europa, hoe meer de dreiging vanuit Rusland wordt gevoeld. Dat betekent natuurlijk ook wat voor de investeringen in defensie daar. En in onze zomerserie lichten we deze week elke dag een Europees leger uit. En vandaag pakken we dus een hele regio, namelijk defensie in de Balkanlanden. En we blijven in het oosten van Europa, want we gaan het eerst hebben over Oekraïne.
0: Want de CEO van staatsenergiebedrijf Naftogaz is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe premier van Oekraïne te worden. President Zelensky vindt hem een goede vervanger, omdat hij, naar eigen zeggen, kan helpen Oekraïne de winter door te komen. En ook kondigt Zelensky vanaf vandaag op X een nieuwe politieke strategie aan. Gaan we over praten met Chris Colijn, Oekraïne-correspondent. Ha, Chris.
8: Goedemiddag.
0: Laten we het eerst over die topman hebben. Sergej Koretsky, spreek ik dat goed uit?
8: Sergej Koretsky.
0: Bijna, oké. Wie is hij? Wat kun je vertellen over hem?
8: Ja, hij is dus topman van het staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. En een echte technocraat, ondernemer en manager. En tegelijkertijd iemand zonder grote politieke ambities. Het is een uitvoerder. Iemand die jarenlange ervaring heeft in het bedrijfsleven. Hij heeft in de energiesector gewerkt. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een succesvolle keten van koffietentjes opgericht. Nou, iemand die in ieder geval ervaren is in management.
0: Ja. Maar dan denk ik, ja, de huidige premier, Julia Svridenko, die zit er pas een jaar. Waarom moet zij dan nu al ruimte maken?
8: Ja, dat is een beetje een samenloop van omstandigheden. Zij werd premier op aanraden van Zelensky's voormalige stafchef, Andriy Yermak. En hij moest vervolgens het veld ruimen vanwege corruptie. Nou is Svridenko, de premier, totaal niet betrokken bij corruptie. Daar hangt geen zweem van corruptie omheen. Maar ja, ze is toch wel door hem aangesteld. En wat ook meespeelt is dat Zelensky niet helemaal tevreden zou zijn met haar. Omdat ze niet genoeg initiatief zou nemen. Iets te voorzichtig zou zijn in haar handelen. Maar waar ze wel heel goed in is, is de goede relaties onderhouden met Amerikanen en met de Europeanen. En nu komt er toevallig een plekje vrij op de ambassade in Washington. Aha. Omdat de huidige ambassadeur daar weg wil. En dus heeft Zelensky bedacht, oké, dan gaan we mensen doorschuiven en dan gaat Svridenko naar de VS. Wordt zij de ambassadeur, daar is ze goed in. En hij grijpt meteen dat moment aan om dus Koretsky aan te stellen als premier. En Koretsky met zijn ervaring in de energiesector moet Oekraïne gaan voorbereiden op de komende winter, onder andere, wat heel erg zwaar gaat worden waarschijnlijk.
0: Ja, en waarom zou hij dat dan goed kunnen, dat voorbereiden op die winter?
8: Nou, ten eerste houdt Zelensky heel erg van mensen met ervaring in de zakenwereld. Nou, dat heeft hij. Dus hij past heel erg in het aanstellingsbeleid van Zelensky. En afgelopen winter was hij onder andere verantwoordelijk voor het importeren van gas uit het buitenland, zodat Oekraïne toch nog een redelijk groot deel van de bevolking warm kon houden. En hij was heel nauw betrokken bij het energiesysteem toch nog enigszins op de been houden, terwijl het elke dag werd gebombardeerd door de Russen. Dus echt een crisismanager, kun je wel zeggen.
7: Maar dan zou je toch juist zeggen, Chris, dat hij heel erg goed is

0: om op die post te laten bij dat staatsenergiebedrijf Naftogaz?
1: Ja, dat zou je inderdaad denken. Nou, kennelijk heeft Zelensky, ziet Zelensky nog meer in hem. En hij zal ook als premier natuurlijk de andere ministers enigszins moeten managen en dat overzicht moeten houden. En hij zal ook iets meer actief worden bij het economische beleid naar verwachting. Dus hij zal echt nog een grotere rol krijgen.
2: En deze verschuiving en nou ja, waarschijnlijk die nieuwe benoeming dan, is dat onderdeel van die nieuwe politieke strategie die Zelensky aankondigt?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, daar heeft Zelensky het over. We moeten nog zien wat het inhoudt. Want Zelensky heeft het wel eens vaker over een nieuwe strategie. En dan uiteindelijk verschuiven er een paar mensen van post. En zien we niet heel duidelijk wat er nou anders is. Maar goed, er zijn wel een aantal duidelijke prioriteiten voor de komende periode. Dat zijn bijvoorbeeld ten eerste het verkrijgen van nieuwe luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. Nou, daarvoor is Sviridenko in de VS heel nuttig. Hè, want zij moet dat gaan regelen. Als tweede, Oekraïne richt zich steeds meer op het exporteren van wapens.
2: Ja.
1: Daarnaast moet er voorbereid worden op de winter. En speelt de EU-integratie mee. Dus het zijn allemaal dingen waarbij Zelensky de juiste mensen op de juiste plekken wil hebben. En ja, hij houdt ervan om iedereen scherp te houden door een paar mensen dan ook van post te laten veranderen.
2: Ja, dat doet hij dus vaker, hè? De derde keer in korte tijd. Is dat iets wat heel erg bij Zelensky hoort en de oorlog? Of is dat Oekraïns gebruik?
1: Ja, allebei een beetje. Het is ook wel echt Zelensky's personeelsbeleid. Dat doet hij al sinds hij president werd, 7 jaar geleden. En tegelijkertijd is het een signaal naar de Oekraïnse samenleving dat er verandering is bij het uitblijven van verkiezingen. Door de oorlog worden er geen verkiezingen gehouden. Maar Zelensky wil toch een beetje laten zien van, nou, ik selecteer mensen door, we krijgen verse gezichten. Kijk eens, dit zijn hele capabele managers, mensen nogmaals uit het bedrijfsleven, die dus niet per se een politieke ambitie hebben. Dus hij wil steeds een beetje laten zien, de mensen die nu ons land leiden, dat zijn uitvoerders. Dat zijn mensen die mijn visie, Zelensky's visie, begrijpen. En dat kunnen vertalen naar de praktijk.
2: En als hij het wordt, wanneer treedt hij dan aan, denk je?
1: Ja, dat kan al heel snel gebeuren. Maar het is nog wel even de vraag hoe het parlement reageert. Het parlement wil nog wel eens tegenstribbelen de laatste tijd bij keuzes van Zelensky. En zij moeten alles nog wel goedkeuren. Dus het kan nog een paar weken duren, maar we gaan het zien.
2: Serhii Koretsky. Nou, dan heb ik alvast geoefend op de naam. Dankjewel, Chris Colijn.
0: 5:10. We gaan eens even kijken hoe druk het is op de weg. Tim Schaap van de ANWB. Ik zie je nou richting de 500 kilometer file.
3: Jazeker, het is momenteel behoorlijk aansluit op veel plekken. Het is een combinatie van het reguliere woon-werkverkeer en de combinatie met mensen die daarop uittrekken tijdens de zomervakantie, die al in een groot gedeelte van het land begonnen is. Op de A4 richting Amsterdam heb je eigenlijk de langste file staan nu tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 11 kilometer en een uur extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan over de A44. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister, waaronder de A28 naar Zwolle vanuit Amersfoort bij 59,9.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
6: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
7: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. BNR.
0: Net als veel andere landen is de Balkan zich in hoog tempo aan het bewapenen. De regio, die bestaat uit 12 landen, die ligt natuurlijk relatief dicht bij het oorlogsgebied van Rusland en Oekraïne. En daarom willen veel Balkanlanden zo snel mogelijk lid worden van de EU, de NAVO of zelfs allebei, als het even kan. In onze zomerserie zoomen wij elke dag in op de defensie van een land en of een regio. En vandaag is dat dus de Balkan. We gaan erover praten met Stefan Bos, correspondent in Oost-Europa, specifiek in Hongarije. Stefan, goedemiddag.
8: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Nou, de Balkanregio die bestaat dus uit veel verschillende landen. Ik noem er even een paar. Servië, Montenegro, Griekenland, Bosnië en Herzegovina. Albanië ligt natuurlijk allemaal in het oosten van Europa, in de buurt van Oekraïne. Hoe wordt de oorlogsdreiging daar in die regio gevoeld?
8: Nou, eigenlijk op verschillende manieren. Om te beginnen willen ze natuurlijk goede banden houden met Rusland. En dat merk je ook echt wel in landen zoals Servië. Die hebben natuurlijk al een hele lange band met de Russische Federatie. Maar waar zij toch ook wel bang voor zijn, is dat als zij partij kiezen in dit conflict, het hen ook zal raken. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, van olie en gas. Veel van deze landen zijn nog heel erg afhankelijk van Rusland op dat gebied. Mm-hmm. Maar ook op het gebied van handel en zeker natuurlijk ook op het gebied van defensie. Want heel veel van die landen hebben ook nog altijd bijvoorbeeld de MiG-29 gevechtsvliegtuigen van Rusland. Mm-hmm. Servië heeft daar ook allerlei deals over gesloten. Dus dat blijft wel belangrijk. Dus ja, ze kijken wel heel direct ook naar die oorlog in de Oekraïne. En natuurlijk heeft dat ook te maken met hun eigen recente geschiedenis. Want veel van deze landen, en dan heb ik het zeker over bijvoorbeeld het huidige Kroatië en Bosnië en Herzegovina, wat jij ook al noemde, en natuurlijk Servië, die zijn natuurlijk ook allemaal betrokken geweest bij een afschuwelijke oorlog in de jaren 90. En hopen dat nog niet eens zich herhaalt verderop in Europa.
0: Nee, oké, dus zij voelen die dreiging vanuit vroeger, maar ook natuurlijk nu in de vorm dat ze proberen een soort van neutraliteit te bewerkstelligen. Maar dat is inderdaad vrij ingewikkeld als je op allerlei fronten van Rusland dan wel van Europa afhankelijk bent. Als je nu wel ziet dat die herbewapening ook daar bezig is, kun je er iets over zeggen hoeveel de Balkanregio gemiddeld investeert nu in defensie?
8: Nou, ja, zeker. Kijk, het blijkt bijvoorbeeld dat gemiddeld ze toch al aan 2% van het bruto binnenlands product zitten. Dat was natuurlijk ook de oude norm van de NAVO.
0: Ja.
8: Maar als je bijvoorbeeld, dus dat is best wel aardig wat. Ondanks het feit dat het ook vaak toch gaat om arme landen, die zeker niet de economie hebben zoals in Nederland. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld naar Servië kijkt, dat is ook niet echt een heel erg rijk land, maar zitten al aan de 2,7% zag ik net. Mm. Dus dat is best wel een groot aantal. Ze hebben ook heel veel ingekocht, moet ik zeggen. Natuurlijk van Rusland, dat is een bondgenoot. Dan denk ik echt ook aan die gevechtsvliegtuigen, maar bijvoorbeeld ook aan tanks en zelfs een heel luchtverdedigingssysteem. Mm. Maar waar ze ook hebben gedaan is, zeker na die invasie van Rusland in Oekraïne, toen heeft ze even gezegd, goed, we vergeten natuurlijk ook het Westen niet. En toen hebben ze 12 Franse Rafale-gevechtsvliegtuigen gekocht. Nou, daar was Frankrijk natuurlijk heel blij mee. Maar het was natuurlijk ook een beetje een signaal van Servië van ja, we willen goede banden houden met
0: beide
8: Rusland en China.
0: Ja,
8: precies. Maar ook zeker met het Westen. Dus ze willen eigenlijk een beetje uit twee walletjes eten. Nou, dat wordt ze niet, moet ik zeggen, altijd in dank afgenomen in Brussel. En ze zitten dan wel in die samenwerking met de NAVO. Maar ja, willen zich tegelijkertijd ook neutraal opstellen. Dus ja, er wordt wel verschillend over gedacht, hoor, moet ik zeggen. Zeker in het Westen was ze zeggen, ja, jullie moeten ook een keer kleur bekennen. Want we moeten natuurlijk ook wel weten of jullie onze bondgenoot zijn. Ja, precies.
0: Ja, want er zit ook een hoop.
8: Dat is wel
0: er zitten ook een hoop kandidaat lidstaten bij voor Europa, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dan wil je toch eigenlijk wel dat die lidstaten nu ook, terwijl ze nog kandidaat zijn, kleur bekennen. Wij zijn tegen Rusland voor Oekraïne. Maar dat is dus niet zo makkelijk gezegd. Of eerder makkelijker gezegd dan gedaan.
8: Nee, zeker niet. Zeker niet. En om nog even bij Servië te blijven. En waarom ik dat ook noem, omdat zij van die Balkanlanden in het oosten, zeg maar, hebben ze het tweede grootste leger. Hè, met 30.000 actieve militairen maar liefst. Mm-hmm. Dus na Roemenië zijn zij echt wel het grootste leger daar in de regio. En wat zij natuurlijk zeggen is, wij willen wel nauwere banden met het Westen. Maar ze hebben natuurlijk ook wel het probleem. Kijk, ze willen natuurlijk lid worden van de Europese Unie. Maar bijvoorbeeld niet van de NAVO. En dat overlapt elkaar nog wel eens. Want lidmaatschap van de Europese Unie is natuurlijk anders dan de NAVO. Maar kijk, je ziet binnen Europa natuurlijk ook steeds meer samenwerking op defensiegebied. Ja, en Europa wil daarom toch ook wel weten hoe Servië daarin staat. Maar kijk, het NAVO-lidmaatschap ligt veel gevoeliger voor Servië. Omdat zij natuurlijk altijd nog de wonden uit het verleden niet vergeten zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld ook aan 1999. hè, toen de NAVO maar liefst 78 dagen lang bombardeerde. Mm. Vooral Servië toen, hè, maar ook delen van Kosovo. En dat was natuurlijk vooral gericht tegen de, zeg maar de Servische troepen, Servische eenheden toen, om een einde te maken aan operaties in Kosovo. Nou, dat zijn de Serviërs nog altijd niet vergeten. Die hebben daar echt ook wel onder geleden. Ook zeker de doorsnee Serviërs, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, die leden daar ook onder. Al die bombardementen daar op die gebouwen en zo. Dus ja, we zijn nu wel wat jaren verder. Maar goed, die wond is nog niet helemaal genezen, zou ik maar zeggen. Ook niet in de Servische gemeenschap.
2: En dat geheugen, dat werkt dus uitstekend. Maar hoe zit het met de herinneringen aan de Russische invloedssfeer? Want we bespraken eerder ook het leger van Scandinavië. En in Finland is natuurlijk een enorm besef van de dreiging van zo'n buurman Rusland. Hoe is dat in de Balkan?
8: Ja. Nou, dat is een heel interessant punt. Want kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Servië, wordt denk ik die dreiging minder ervaren. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat zij ook een hele lange geschiedenis hebben met Rusland. Ook in religieus opzicht. Het zijn allebei orthodoxe landen bijvoorbeeld. Heeft de ene wel de Servisch-orthodoxe kerk en de andere de Russisch-orthodoxe kerk. Maar er zijn echt wel heel veel religieuze banden, ook culturele banden tussen die twee landen. En dus dat gaat heel ver. Dus die dreiging wordt daar minder ervaren. Aan de andere kant zien zij ook wel in dat als zij tegen Rusland zijn, dat natuurlijk ook consequenties kan hebben gewoon op hun, vooral op de afhankelijkheid van energie en andere zaken. En dat willen zij natuurlijk niet, want dat is ook heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van die economie. Ja. Nou, kijk, als je verder in de Balkan kijkt, kijk dan als je bijvoorbeeld naar Roemenië kijkt, dan ligt het natuurlijk alweer een beetje anders. Die staan er toch wat anders in dan Servië, want die zeggen, we hebben toch echt het Westen wel nodig. En dat geldt ook wel voor een paar andere landen. Maar ja, het probleem van de Balkan is toch wel, het is een van de meest geopolitiek gevoelige regio's van Europa. Er zijn daar echt ook heel veel verschillende etnische groepen. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje invloed op hoe zij hun krijgsmacht zien. Hè? Want Dat wordt daar ook wel toch wel heel belangrijk. Er wordt ook met veel trots naar gekeken in die landen. Maar ja, dan denken ze in Brussel natuurlijk ook, dat is allemaal wel leuk en aardig als jullie weer investeren in je krijgsmacht. Maar krijgen wij daar ook wel veiligheid voor terug? Want er zijn ook heel veel van die etnische geschillen, die zijn nog steeds niet opgelost.
0: Nee, dus dan krijg je meer risico burgeroorlog of spanningen in elk geval weer echt intern in de Balkanregio. Dat is het laatste waar iedereen op zit te wachten.
8: Ja, nee, precies. Kijk, en als al die landen natuurlijk allemaal van die MiG-gevechtsvliegtuigen en andere vliegtuigen van het Westen inkopen, dan denk je, dat levert geld op. Maar ja, aan de andere kant, was het nou juist de bedoeling na die oorlog in de jaren 90? Ja, om te deescaleren. Dus ja, kijk, het gaat allemaal lekker als je dan een beetje pro-Europese leiders hebt. Mm-hmm. Maar ja, als er dan weer nationalisten aan de macht komen, hoe lang het dan goed gaat, dat wordt het wel eens een ander verhaal.
0: Dus het is een hele complexe regio in die zin, dat er dus wel degelijk sprake is van herbewapening. Ze hebben niet een hele stevige economie. Er wordt inderdaad geen kleur bekend, voor zover mogelijk. Ze zijn zowel een beetje pro-Russisch als pro-Westers. Ja. Wat wil Europa met deze regio, tot slot? Wat zou de belang zijn van Europa?
8: Nou, het belang van Europa is denk ik om daar de stabiliteit te bewaren. Daarom hebben ze natuurlijk ook nog altijd die duizenden NAVO-troepen in Kosovo, maar ook bijvoorbeeld in Bosnië-Herzegovina zijn er allerlei internationale strijdkrachten nog. Die moeten daar voorlopig wel blijven om de partijen uiteen te houden, maar het is natuurlijk ook wel in het belang van Europa als die landen gewoon pro-Westers worden en zich minder afkeren naar het Westen. En ik denk dat ze daarop inzetten, ook om die nationalistische het strijd die er nog altijd is onder controle te houden. En we moeten wel een beetje afwachten hoe dat gaat de komende jaren. Maar dat kan een heel belangrijk strijdtoneel worden nog, denk ik. Zeker diplomatiek gezien. Tussen Rusland aan de ene kant en het Westen aan de andere, denk ik zo.
0: Heldere analyse. Dankjewel, Stefan Bos, correspondent in Oost-Europa.
2: De Europese Commissie wil, een social media verbod voor jongeren en kinderen en komt met een wetsvoorstel. Rosanne Peters van de Tech-redactie. Goedemiddag.
9: Hey.
2: Ja, er moet dus weer een minimale leeftijd komen. Hebben we ook al gezien in heel veel andere landen. Voor jongeren om social media te mogen gebruiken.
9: Ja, en na de zomer zal dit wetsvoorstel worden ingediend. Om precies te zijn op 16 september. Dan geeft voorzitter Ursula von der Leyen namelijk die jaarlijkse State of the Union toespraak.
2: Oké, en dan gaat ze naar verwachting dat ook benoemen.
9: Ja, okay. Ja, precies.
2: En wat is nou uiteindelijk het belangrijkste argument of de beweegreden om zo'n social media verbod voor jonge kinderen af te vaardigen?
9: Nou ja, zij zegt het is inmiddels zo duidelijk dat, ja, dat er een impact is van dit soort platforms op die jongeren, dat we ze gewoon echt moeten beschermen. En ze noemt natuurlijk ook al die gebruikelijke gevolgen, hè, slaapproblemen, depressies, cyberpesten, nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. En het voorstel moet er natuurlijk nog komen, dus we weten ook heel veel dingen nog niet. Maar tijdens de presentatie van een nieuw rapport over de digitale veiligheid van kinderen liet ze dus wel wat meer details los, dus ook wanneer ze daarmee gaan komen. Onder andere namelijk de Europese leeftijdsverificatie-app, die al een tijdje in ontwikkeling is. Daarmee kan het verbod dan gehandhaafd worden. En nee, dit biedt natuurlijk geen 100% garantie, want daar denk je natuurlijk altijd gelijk aan. Maar het maakt het voor de jeugd wel echt een stuk ingewikkelder om dan toch een account aan te maken, hè, wat we bijvoorbeeld nu ook in Australië zien.
0: Ja, maar daar in Australië werkt het toch niet? Althans, dat heb ik net gelezen, dat het daar juist
9: nieuw onderzoek
0: omzeild wordt.
9: 85% zit er nog op. Maar goed, het is vooral een begin. Het is ook gewoon eigenlijk een periode van het steeds verbeteren en waardoor het steeds moeilijker wordt voor kinderen. En wat je ook overal leest, ook weer in dit rapport, culturele verandering, ja, dat duurt lang. Op een gegeven moment moet het gewoon moeilijker worden. Dat jeugd ook denkt, nou ja, laat maar, ik heb er geen zin meer in.
0: Het is zoals het roken. Dat je met jaren en vuurwerk. Dat je dat jaren gaat uitbannen.
2: En het alcoholverbod voor iedereen onder de 18. Ja, kinderen onder de 18 drinken ook. Maar het is
0: hoe
2: wel.
0: Weet jij dat?
2: Heb ik van gehoord.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar dat is ook om een soort grens te stellen en dan of een norm te stellen. En dan daarmee het signaal af te geven, het is niet goed voor je. Dus
9: precies, dus we moeten ook niet al te streng zijn. Het is heel goed dat we, denk ik, hier gewoon mee bezig zijn en dat er gewoon kleine stapjes worden gezet. En zo'n app die de leeftijd gaat verifiëren op een veilige manier, dat is sowieso een hele goede stap. Von der Leyen die zegt ook terecht, en ik quote, het gaat er niet om of kinderen toegang hebben tot social media. Het gaat erom wanneer social media toegang krijgt tot die kinderen.
2: Ja, ja, ja.
9: Daar gaat het uiteindelijk
2: om. En gaat het dan om Snapchat, Instagram, TikTok, gewoon de bekende rijtje?
9: Ja, maar het lijkt er ook op dat het daar dan niet bij blijft. Want ze hebben het ook over andere platforms met verslavende functies. En dan zou je dus ook kunnen denken aan een AI-chatbot.
0: Roblox.
9: Roblox, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is inderdaad even afwachten wat er dan in dat voorstel komt te staan. Mogelijk wordt ook in het voorstel meegenomen dat social media platforms worden verplicht om aan te tonen dat hun diensten dus niet schadelijk zijn voordat jongeren ze mogen gebruiken. Dus dan wordt er ook weer iets extra's van hen verwacht. Maar goed, voorlopig is het vooral wennen aan het idee. Die culturele verandering die moet er nou eenmaal komen. Dus nu, wij hebben het erover. Iedereen praat er weer over. Dat is de hele bedoeling.
2: Precies. Ik was dit weekend op een verjaardag van een 15-jarige. Die werd 15. Ging het hier ook over. En die zei, met hem nog iemand anders, ja, ik ben er eigenlijk wel voor.
9: Oh ja.
2: Want ik zit vaak op TikTok en dan denk ik dat ik een kwartier bezig ben. Maar dan is het bijna 40 minuten.
9: Oh ja.
2: Weet je wel? En ik onthoud die filmpjes toch niet.
9: Ja, nou dat is inderdaad heel mooi om te zien. En je hoort de jeugd ook vaak zeggen, ja, als ik niet op mijn telefoon zit en ik kijk om me heen, iedereen zit op mijn telefoon, dan is het ook best wel lastig om
2: iets anders te gaan doen.
9: Ja.
2: Helemaal waar. Tot slot, die grote Odido-hack gaan we het dan nog een keer over hebben, want er is een andere partij, een derde partij, die die hack gaat onderzoeken.
9: Ja, de Autoriteit Consument en Markt, die sluit zich eigenlijk nu bij het lopende onderzoek aan. Want de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de Autoriteit Persoonsgegevens, die zijn deze hack al een tijdje aan het onderzoeken. Gelukkig gaan ze samenwerken en gaan ze niet alle drie afzonderlijk het onderzoek aan. Maar hoe ze elkaar dan precies gaan aanvullen, dat is niet helemaal duidelijk.
2: Oké, want ze sluiten zich aan zo van, hey, we doen mee. Of
0: wordt het dan een soort strafrechtelijk onderzoek
9: ook? Ja, we weten daar nog niet zo heel weinig over. De ACM was ook niet bereikbaar, in ieder geval voor vragen. De belangrijkste vraag, in ieder geval voor de ACM, is of persoonsgegevens bij Odido op voldoende niveau zijn beschermd. Dus zodat niemand bij die persoonsgegevens kan. Dat controleert de ACM namelijk bij alle telecomaanbieders. Ja, die Rijksinspectie Digitale Infrastructuur die onderzoekt weer of de beveiliging van die systemen aan de vereisten heeft voldaan. Dus je kijkt gewoon, nou ja, is die beveiliging dan technisch goed geregeld? En de autoriteit persoonsgegevens die kijkt weer naar bewaartermijnen van klantgegevens. Dus ze zitten eigenlijk allemaal een beetje met één been in elkaars vaarwater. En nou ja, dat met die klantgegevens, dat is daar ook toen best wel misgegaan. Al die oud-klanten waarvan hun persoonsgegevens waren gestolen. Goed, dit onderzoek loopt dus nog door met nu een nieuwe deelnemer. En nou ja, er zou een boete kunnen komen. Dat heeft de KPN ooit ook gehad. Toen dit mis is gegaan, de bescherming van gegevens. Maar goed, dat is allemaal nog afwachten en speculeren, want dat weten we nog niet.
2: Dankjewel, Rosanne Peters.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Amerika heeft de straat van Hormuz weer geblokkeerd. Dat zegt Donald Trump net. En hij voegt er ook nog even aan toe dat Amerika een heffing gaat opleggen van 20% aan schepen die de straat willen passeren. Oftewel, er moet verdiend worden. We praten er zo meteen over met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
10: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
10: Kozijnen. De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
15: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
16: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: In de BNR-app.
0: Trump meldt een Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en hij legt een extra belasting op. EU-heffingen tegen China treffen vooral westerse fabrikanten van elektrische auto's. En het spionnenparadijs Japan richt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een centrale inlichtingendienst op. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En Tim, daar spreken wij je weer bij de ANWB. Wat zie jij op de Nederlandse wegen?
3: Helaas, aardig wat problemen. Allereerst die A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 13 kilometer en een uur extra door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden over de N14 en de A44. Nou, heb je Amsterdam bereikt, sta je daar weer in de file. Bij knooppunt Amstel is de weg namelijk dicht door een ongeluk. Je moet er langs via de af- en oprit. Dat is aan de hand op de A10 vanaf knooppunt Koenplein. De vertraging is nu nog zo'n 20 minuten, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel verder oplopen. Dan wegwerkzaamheden, onder andere op de A27. Nu een file file daar zo richting Gorkum vanuit Almere. Tussen Utrecht en knooppunt Everdingen, 35 minuten. En dan nog naar het zuiden van het land, de A76 vanuit Geleen. Vanaf Heerlen een file van 9 kilometer en een uur extra. Het is daar druk vanwege die grenscontroles. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A59 vanuit Den Bosch, ter hoogte van Waalwijk. Staat erin bij 111,7.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. President Trump stelt weer een blokkade in tegen Iran. Zo kunnen Iraanse schepen of klanten het land niet in of uit, zegt Trump op zijn eigen platform True Social. Ook zinspeelt hij erop dat de Amerikanen de straat van Hormuz gaan runnen, maar wel tegen vergoeding. De belangrijke zeestraat blijft dan bevaarbaar, zegt Trump. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwachts is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: En dan de beurs. Een licht rode tint bij de AEX van namelijk op 1084 punten. Grootste stijger, SBM Offshore, 2,5% omhoog. En Besi is de grootste daler, 3,8% naar beneden. De Dow Jones opent een 0,1% in de min.
0: Ja, vers van de pers. Na Iran wil nu ook Amerika tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Waar de Iraniërs $1 per vat wilden, zouden de Amerikanen juist 20% eisen, zegt Trump zojuist. Straks gaan we erover praten met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
18: 52 min 40.
19: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: In 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Het is 5 over 5 op maandag 13 juli. Ja, mocht je nou tijdens de buurtbarbecue nog een bommetje willen droppen, begin dan vooral over de erfbelasting. Dan is er geen hot sauce meer nodig. Maar voortaan kun je het ook op het onderwerp schenkbelasting gooien. Want ambtenaren op het ministerie van Financiën zeggen nu dat het belastingvrij schenken van bijna 7000 euro per jaar aan je kinderen een grote ongelijkheid in de hand werkt. Straks een debat over dat idee. Eerst naar het Midden-Oosten.
4: Ja, want Amerika blokkeert opnieuw de straat van Hormuz. Althans, dat meldt president Trump zojuist op Truth Social. Hij schrijft ook dat schepen die de straat willen passeren moeten gaan betalen aan Amerikanen. En dan gaat het niet om een kleine heffing, nee, 20%. Dus dat is best stevig bedrag. We praten erover met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, we zijn volgens mij, als je het zo leest, weer terug bij af. Twee blokkades. Ja.
5: Ja, en nog een beetje erger, hè, met die Amerikaanse tol.
4: Ja.
5: 20% van wat? Dat is ook niet helemaal duidelijk.
4: Van de waarde van de lading, heb ik gelezen. De,
5: ja, maar ja. Ja, er staat, ja, er staat dat wat hij zelf schrijft is 20% on all cargo shipped. Maar goed, dan, ja, moet je ook, dan moet je het manifest hebben van zo'n schip. Enfin, het is heel gedoe. Het legt niet uit hoe. Mm-hmm. Maar waar het op neerkomt is inderdaad dat we zijn niet alleen terug bij af. Het is volgens mij nu net een beetje erger nog, het begon met een blokkade door Iran van alle scheepvaart. En daarop volgde dan een Amerikaanse blokkade, maar die richt zich, en nu opnieuw, eigenlijk voornamelijk op de scheepvaart van en naar Iraanse havens. Mm-hmm. Dus de bedoeling van de Amerikanen is om de olie-export te blokkeren. Daar komt het op neer.
4: Ja.
5: En de Iraniërs hebben dat sinds de laatste 24 uur opnieuw ingesteld. Met een wonderlijke aanleiding, namelijk dat ze vinden dat schepen die door de straat voeren niet de door hun aangewezen route volgen. En dat is wat zeerecht betreft idioot, want het is open water. Maar sommige schepen die proberen dichter langs de wateren van, of in de wateren van Oman te varen. En dan worden ze dus aangevallen door Iran.
4: Ja.
5: Dus een hele ingewikkelde affaire. Maar de kortste versie is, het is daar weer compleet mis. En dat is een ontzettende domper, vooral voor de Amerikanen.
4: Ja.
5: Omdat Trump echt nu steeds verder wegzinkt, ook in zijn eigen land, in het moeras van deze oorlog. Want het wordt duidelijker,
4: ja,
5: en duidelijker dat die niet te winnen is, althans niet op korte termijn.
4: Nee, kan dit een weer eens een losse vlodder van Trump zijn die in zijn, ja, emotie dingen roept?
5: Zeker,
4: en dat het dan morgen weer voorbij is?
5: Ja, nou, we zeggen vaak op de redactie tegen elkaar, hij zegt elke 6 minuten iets anders. Dus ja, dat is een goede vraag. Het kan best zijn dat hij het weer intrekt of verandert of wijzigt. Of wat ook kan, dat hij zegt, nou, ik heb net met ze gebeld en het komt wel weer goed. Kan ook, je weet het niet.
4: Nee.
5: Maar feit is dat eigenlijk sinds die eerste blokkade begon door Iran, de doorvoer door die straat van Hormuz nooit meer helemaal op het normale peil is gekomen. Nooit. Geen enkel moment. En nu is het dus weer helemaal mis. Want ja, je moet je ook voorstellen dat je, als je schipper bent, dan denk je, ik kijk wel even uit. En als je verzekeraar bent van schepen, dan denk je, jongens, ik verbied jullie daar gewoon dat gebied aan te doen of daar door te varen. Want wij kunnen gewoon het risico niet afdekken.
4: Ja.
5: Dus het is echt een groot probleem. En nogmaals, het is vooral een probleem omdat Trump zichzelf steeds verder vastwurmt in deze zaak, omdat hij niet uitkomt. En die Iraniërs hebben nog steeds de opperhand. Dat is ook duidelijk. Die kunnen eigenlijk Trump een beetje door een hoepeltje laten springen. Maar ook de Iraniërs zelf hebben enorme last. En hun economie is helemaal naar de knoppen. Die is echt naar de knoppen. Het is daar vreselijk op het ogenblik. Ja. Dus er zijn twee verliezende partijen waarvan ik zou zeggen, de Iraniërs hebben nog steeds de opperhand.
3: En Bernard, je zei net, die oorlog wordt een soort moeras voor Trump. Dat gaat natuurlijk ook zijn J.D. Vance aan, zijn misschien wel mogelijke opvolger. Die krijgt die erfenis van die oorlog sowieso al in zijn schoot geworpen.
5: Zeker. En dat komt ook omdat hij natuurlijk deel uitmaakte, of misschien de aanvoerder was, van het eerste team dat is gaan onderhandelen over deze kwestie. Samen met diplomaten uit Qatar en andere Arabische staten. Egypte heeft ermee bemoeid. En dat ging op dat moment nog indirect. Nu wordt er naar verluid wel degelijk gesproken. Dat is meestal in oorlogssituaties. Maar ook rechtstreeks. Alleen het helpt allemaal niet. En de vraag is een goede. Vance is veel minder flexibel in zijn opvatting. En die vindt dat er ook harder op moet worden geslagen. Is buitengewoon verontwaardigd over de Europese bondgenoten. Veel meer nog dan Trump.
3: Okay.
5: En hij is inderdaad zijn opvolger. Maar dat duurt nog 2,5 jaar. IJs en wederdienende. Dus het is ook niet zo dat hij morgen de zaak overneemt.
4: Nee. Kijken we even live naar de olieprijs. Bijna $80 per vat voor een vat Brent oil, Bernard. Ja, als het scheepvaartverkeer stil ligt, dan kunnen we daar natuurlijk donder op zeggen dat die olieprijs onmiddellijk reageert.
5: Ja, ik adviseer jullie zodra de studio uitkomt om meteen even te tanken. Ja. Want je weet maar nooit hoe het morgen is.
4: Nee, dankjewel, buitenland commentator Bernard Hammelburg.
2: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
3: Iets heel anders dan. Ouders mogen hun kinderen dit jaar nog bijna €7.000 belastingvrij schenken. Maar dat bedrag gaat mogelijk drastisch omlaag of verdwijnt zelfs helemaal. Ambtenaren van Financiën vinden namelijk dat de regeling vooral rijkere gezinnen bevoordeelt. Deze maand valt een besluit en die aanpassingen moeten dan, of zouden dan, €60 miljoen per jaar opleveren voor de staatskas. Toeval of niet, vorige week hadden we het hier nog over de erfbelasting. Zijn er parallellen? Bij ons zijn Edwin Heidhuis, hoogleraar fiscale economie aan de UvA, en Ruud van den Doel, hoogleraar fiscale economie en tax accounting aan Nijenrode. Goedemiddag allebei.
6: Goedemiddag.
3: Ja, jullie kennen elkaar goed. Dus jullie hebben het waarschijnlijk al eens met elkaar hierover gehad. Edwin Heidhuis, ik begin bij u. Die belastingvrije bijdrage schrappen, is dat een jee of een nee?
6: Voor mij hoeft het niet. Het is naar mijn stellige overtuiging volstrekt klein bier. Het gaat nergens over. Het zijn kleine vrijstellingen aan de voet. En natuurlijk is het zo dat mensen met enig vermogen daar profijt van trekken. Dat is altijd zo met de erfbelasting. Als je geen vermogen hebt, betaal je geen erfbelasting. Dus natuurlijk zijn het de rijken die daar profijt van hebben. Maar het levert er bijna niks op. U zei een getal van €60 miljoen. Nou, als je dat loslaat op de staatsbegroting, dan is het de tiende decimaal. Het is volstrekt klein bier. Ik denk dat er wel andere problemen zijn op fiscaal gebied dan dit.
3: En namelijk?
6: Ik vind het spijtig dat het ministerie van Financiën kennelijk dure ambtelijke tijd hieraan spendeert. Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk in box 3. Daar is natuurlijk al veel over gegaan. Maar het wordt gewoon, zowel in het parlement als de meerderheid van de bevolking is een groot voorstander van een vermogenswinstbelasting, integraal. Die gaat er komen, maar dat kan niet eerder dan pas in 2032. Terwijl als je daar de ambtelijke tijd nu voor gaat inzetten, dan kan dit achter.
3: Wordt dat naar voren getrokken misschien? Ja,
6: ja,
3: ja, ja,
6: precies. Ja, ja. Dus, en dan hoeven we niet eerst al 4 jaar met een soort tussensysteem te gaan werken. Je kunt het in 1 keer doen. Dus ja. Dan haal je ambtenaren van dit project af en zet ze gelijk aan het werk voor box 3.
3: Ja, Ruud van der Doel, ook een fiscaal econoom. Herkent u wat Edwin Heidhuis hier schetst? Ja, dit gaat vooral voor de opbrengst. En die opbrengst stelt eigenlijk niks voor. Dus het is niet zo'n effectieve maatregel.
7: Nee, daar kan ik het sowieso mee eens zijn. Er zit natuurlijk nog wel iets anders in de hele discussie ingebakken. En dat gaat over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van wat het belastingstelsel nu precies wel en niet belast. En daar zit natuurlijk een spanning in. En ik zeg helemaal niet dat je de erfbelasting moet verhogen of zoiets dergelijks.
3: Ja, schenkbelasting, hebben we het dan nu over?
7: Of enk- of scherfbelasting, want het is voor mij bijna één en hetzelfde. Als je een erfbelasting hebt, dan moet je een schenkbelasting hebben. Want als je niet samen met een erfbelasting ook een schenkbelasting hebt, dan wordt alles geschonken en dan hou je geen erfenissen meer over. Daar zijn ook voorbeelden te over van. In ieder geval is het zo dat er aandacht wordt besteed aan de vraag van hoe moet die belastingdruk nou beter worden verdeeld. Ja. En het dilemma is alleen, niemand weet wat beter is. Dat is een maatschappelijke mening. Nou ja, en er zijn een heleboel mensen die vinden dat deze vrijstelling moet worden afgeschaft, omdat het alleen maar de rijken bevoordeelt. Nou, in de kern is dat een politieke discussie. En nou ja, daar kan ik Heithuis wel gelijk in geven. Het levert relatief weinig op, maar politiek is dit natuurlijk wel een hele belangrijke discussie.
3: En waar geeft u dan geen gelijk in?
7: Oh, sorry, dat heb ik heel. Oh, misschien zijn dat wel andere dingen, maar die zitten buiten dit onderwerp.
3: Okay,
7: nee.
3: Ja. Maar oké, die gaan we dan niet hier oprakelen nog. Dat is voor bij de borrel tussen jullie twee. Maar even over bij dit onderwerp blijvend. Op de site van RTLZ zegt hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs. Die zegt: ja, kijk, als je die schenkbelasting, als je die vrijstelt, dan mis je dus als staatskas inkomsten. Die ga je dan vervolgens bij een soort generieke maatregel wellicht weer innen. En dan faciliteert heel Nederland via een andere belastingmaatregel dus het leven van de meer vermogenden. Dat is toch niet alleen politiek, maar ook een soort economische rekensom?
7: Nee, kijk, deze hele kleine vrijstelling, daar zit een belangrijk politiek argument in. Maar even in zijn algemeenheid, als we het hebben over een erfbelasting, als econoom vinden wij dat belastingen zo weinig mogelijk verstoringen moeten opleveren. Dus dat mensen gewoon blijven ondernemen en et cetera. En we weten uit allerlei onderzoek dat een erfbelasting en een schenkbelasting, want nogmaals, dat is voor mij één en hetzelfde, uiteindelijk, dat de minst verstorende heffingen zijn. Het is gewoon iets wat je krijgt op enig moment bij leven of bij overlijden. En daar ben je dan heel blij mee. Maar het is niet zo dat je daarom meer of minder gaat werken in zijn algemeenheid. Nee. Dus de verstorende werking van zo'n belasting is heel beperkt. En we weten ook dat als je bijvoorbeeld arbeidsinkomen gaat belasten, is dat heel sterk verstorend. En kapitaalinkomen, rente, dividend, et cetera, is nog veel verstorender als je dat gaat belasten. Dus wat je moet proberen te doen is een belastingmix te ontwikkelen die zo weinig mogelijk verstoringen oplevert voor de BV Nederland. Laat ik het zo maar even. Ja. En in die context is past ook een schenkbelasting nadrukkelijk wel. En nou, dan kun je misschien beter overwegen om dit soort kleine vrijstellingen af te schaffen. En er één grote vrijstelling voor in de plaats te zetten. En de opbrengsten daarvan, zelfs al zijn die marginaal, dan zijn er altijd nog wel betere aanwendingsmogelijkheden te bedenken dan deze.
4: Ja, maar die schenkbelasting wordt toch ook een beetje gebruikt als een soort geitenpaadje. Hè? Van oké, ik leef nog. Ik kan jou nu, mijn kind, elk jaar €7.000 ongeveer gratis geven. In plaats van dat je straks over een bedrag van €150.000 belasting moet betalen. Dus als je die erfbelasting wil aanpakken, dan is het eigenlijk logisch dat je meteen die schenkbelasting meepakt. Want anders blijft vermogend Nederland nog steeds het geitenpaadje gebruiken, toch?
7: Eens, daarom zei ik net ook een erf- en een schenkbelasting.
4: Voor jou hetzelfde,
7: dat is voor mij één en hetzelfde. Je moet gewoon een schenkbelasting hebben als je ook een erfbelasting wil hebben. Want anders holt de een de ander uit. Dus je moet ze combineren. En dan moet je dus ook gewoon bij schenkingen gewoon belasting gaan heffen. En uiteindelijk is ook dat weer minder verstorend dan een inkomstenbelasting op arbeid en op kapitaal. En laten we reëel zijn, we hebben op dit moment inderdaad hele grote problemen links en rechts. Maar een van de dingen die we echt moeten willen is dat de belastingdruk op arbeid naar beneden gaat. Mensen moeten gewoon meer en sneller gaan werken zonder dat ze bang zijn te veel belasting te gaan betalen. En dat geldt ook gewoon voor het ondernemen. En het innoveren.
3: Ja.
7: En dan ligt deze heffing voor de hand.
6: Ja, ik wil er toevoegen. Kijk, er wordt een soort tegenstelling gemaakt tussen erfgeenbelasting enerzijds en inkomstenbelasting anderzijds. Maar laten we niet vergeten, zelfs als wij de erfgeenbelasting zouden afschaffen, stel, dan is het niet zo dat overlijden niet tot belastingheffing leidt. We vergeten namelijk vaak dat er in de inkomstenbelasting zitten ook belastingheffingen die we aangrijpen.
3: Ja, vermogensbelasting.
6: Overlijden. Dus wat we doen bij overlijden, dan heffen we dus bij de erflater inkomstenbelasting in heel veel gevallen. En bij ondernemers doen we dat. Dat doen we bij directeur-aandeelhouders in box 2. En dat gaan we straks ook doen in box 3. Dan gaan we inkomstenbelasting heffen. En daarnaast heffen we bij de verkrijger heffen wij dan ook nog eens een keer erfbelasting. Mm-hmm. Of als je van tevoren hebt weggeschonken, schenkbelasting. Je kunt natuurlijk onderhand ook gaan afvragen, want als je dan die tarieven bij elkaar optelt, als je naar box 3 kijkt, dan wordt straks dat is 36%. En vanaf 28 moet je dus daar belasting over gaan betalen bij overlijden. Dan komt dus een keer 20% maximaal bij. Bij de verkrijger, nou, dan ga je naar een cumulatieve heffing die behoorlijk in het spoor loopt met de heffing over
3: arbeid. Nu moeten wij wel even de rekenmachine erbij pakken met al die percentages.
7: Ik denk dat er nog iets ontbreekt, sorry. Maar bijvoorbeeld de erfbelasting en ook voor de schenkbelasting hebben we een enorme vrijstelling voor ondernemingsvermogen.
6: Precies.
7: Dus daar zit al geen dubbelloop in. Dat is één belangrijke opmerking. Twee, overlijden betaal je... Betaal je ook niks over, maar daar komt dan weer wel eventueel erfbelasting bij overlijden aan de orde. Maar daar geldt weer een hele grote vrijstelling. Dus we hebben een heel ingewikkeld systeem gecreëerd.
3: Ja, dat hoor
7: allemaal, dat is echt heel gecompliceerd. Nou, de wetgever moet dit echt eenvoudiger gaan maken. Dat wil de wetgever ook absoluut. Daar zijn al deze beleidsstukken ook voor. En daar maakt ook deze vrijstelling in de schenkbelasting onderdeel van.
3: Tot slot.
6: Dat zou dus juist mijn punt ook zijn dat we dat de ambtelijke tijd veel beter ingezet kan worden op die ruime vrijstelling die er is voor ondernemingsvermogen, in zowel de inkomstenbelasting als in de erfgeenbelasting, in plaats van dat men zich druk gaat maken over een vrijstelling van 7000 euro voor de kleine luiden. Ik zou zeggen, gun die mensen dat nou, dat kleine deentje. Weet je wat er blijft van? Moeten we daar nou zo druk over maken?
3: Nou ja, dan wil ik tot slot nog even iets anders voorleggen, Edwin Huithuis. Want er zit ook een demografische kant aan. Hè? De babyboomer generatie, die heeft allemaal vrij makkelijk een huis gekocht. Dat is in waarde natuurlijk enorm vermeerderd. En de 40ers, 50ers, de kinderen van die generatie, die gaan dat nu erven. En die hebben vaak ook al een koophuis. Dus dan is het enorm gegroeide vermogen, wordt overgedragen. En als je daar dan minder erfbelasting op zou heffen, dan heb je dus een soort tweedeling in huizenbezitters en geen huizenbezitters in de samenleving. Is dat dan wenselijk?
6: Nou, dat is
7: een politieke vraag.
6: Ja, dat. En het is ook de vraag kijk, daar zit iets anders doorheen. Wat wij niet doen, is in de inkomstenbelasting meerwaarden op eigen woningen belasten.
3: Ja.
6: Dat is al 100 jaar doen we dat niet.
3: Nee.
6: Maar ja, als je voor de rest kijkt hoe wij in de inkomstenbelasting omgaan met meerwaarden, waarin dan ook, in aandelen, obligaties, vul maar in, dan belasten we die allemaal. Zeker vanaf 2028. De enige die daar dus blijft buiten vallen,
3: is die huizenwaarde.
6: Is de eigen woning.
3: Ja,
6: dus de vraag laten we ook stellen of we daar niet wat aan zouden moeten gaan doen.
3: Ja.
6: En dat in samenhang met erfbelasting. Kijk, nu zou je kunnen zeggen, is de erfbelasting een soort correctiemechanisme op het feit dat we over de meerwaarde van de eigen woning geen inkomstenbelasting heffen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een gekke benadering. Mm. Je doet ergens iets niet goed en dan ga je het op een andere manier maar belasten.
3: Ja.
6: Nou, dan zou je beter kunnen zeggen, nou, misschien moet het vooraan dat probleem aanpakken. Eigen woningwinsten is een keer gaan belasten bij verkoop bijvoorbeeld. Maar dat doen we niet.
3: Nee. Oneens zijn, dat horen wij graag een andere keer. Want we moeten nu afsluiten. Dank, Edwin Huithuis en Ruud van der Nol.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Nederland en Oekraïne en 8 andere Europese landen vormen nu een coalitie om zich beter te kunnen verdedigen tegen ballistische Russische raketten. Dat is een van de uitkomsten zojuist besloten tijdens het overleg van de Coalition of the Willing, is nu gaande in Parijs met de Europese leiders daar. Oekraïne wordt natuurlijk bijna dagelijks aangevallen door Rusland, weten we, ook met die ballistische raketten. Ze kunnen daar vrij weinig tegen doen omdat er een groot tekort is aan afweer, bijvoorbeeld aan Patriot raketten. Maar deze coalitie, die wil eigenlijk sneller eigen afweermiddelen gaan ontwikkelen. Afgelopen week tijdens de NAVO-top gaf Trump de Oekraïners al toestemming om zelf Patriot-raketten te produceren bij licentie.
3: Dan iets anders. Waterschappen die moeten steeds meer maatregelen nemen om de gevolgen van het warme weer aan te pakken of het hoofd te bieden. Op veel plekken zijn er tekorten aan water. Het waterschap Brabantse Delta heeft bijvoorbeeld besloten dat er vanaf morgen tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds geen water uit sloten, beken en rivieren gebruikt mag worden om bijvoorbeeld akkers te besproeien. Thomas Durlo is hydroloog van het waterschap Brabantse Delta. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: Ja, wat is het momentum van deze beslissing? Is de droogte nu zo erg?
8: Het zijn meerdere dingen die eigenlijk bij elkaar komen. Vorig jaar was het extreem droog. Dit jaar is het ook droog, het regent weinig. En daarbij komt eigenlijk dat de afvoer op de grote rivieren en daarmee de waterstanden ook laag zijn en dalen. En daardoor kunnen wij steeds minder water aanvoeren naar ons hoofdwatersysteem.
3: Ah,
8: en dat zorgt ervoor dat er eigenlijk steeds meer in een spagaat komen van hebben we nog genoeg, hebben we voldoende om ook de waterkwaliteit goed te houden.
3: Ja, want hoe groot is dat watertekort op dit moment? Ja, is dat uit te drukken in cijfers of in vergelijkingen met andere jaren?
4: Code rood, zou ik zeggen, code rood.
8: Ja. Het is vergelijkbaar. Het neerslagtekort nu is ongeveer vergelijkbaar met 2018. Dat is een vrij recent droog jaar. En de afvoeren op de rivieren die zijn een beetje te vergelijken met 1976. Dat is voor hydrologen een heel bekend jaar, omdat het toen extreem droog was. En dat is eigenlijk dus ook maar één keer eerder voorgekomen in de geschiedenis, dat de rivieren op dit moment zo laag zijn. In ieder geval, dat is de verwachting voor de komende weken, dat het die kant op gaat.
4: Ja, oké, dus dat is zorgelijk. Dan stellen jullie dus een verbod in om tussen 9:00 's ochtends en 9:00 's avonds water uit sloten, beken en rivieren te gebruiken. Dan denk ik, ja, maar 's nachts is er toch niet ineens meer water? Waarom dan niet een totaalverbod?
8: Ik snap de vraag. Ja, als je een totaalverbod is natuurlijk, we hebben nog water. Dus het is een preventieve maatregel om erger te voorkomen. En waarom we dit doen is zodat het overdag onze polders weer op peil kunnen komen. We zien nu dat de watervraag heel erg groot is. En we hebben op verschillende plekken moeite om voldoende aan te voeren. Dus daar zakken de waterstanden dan uit. En dan hebben we overdag een beetje ademruimte om weer op peil te komen in die polders. Ah. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: Okay. En geen waterpompen dus uit sloten, beken en rivieren. Ik denk dan eigenlijk aan boeren, want die gebruiken dat water. Of zijn er ook nog andere groepen?
8: Er zijn mogelijk ook particulieren die water uit sloten en beken gebruiken.
3: Voor de
8: of bijvoorbeeld
3: tuin.
8: Voetbalverenigingen hun sportvelden berekenen vanuit.
3: Ja. Maar dat heeft dus ook gevolgen. Want als je je gewassen niet kunt besproeien, dan is
4: slechte oogst. Ja.
8: Ja, maar daarom dat het ook. Het is een gedeeltelijk verbod. Dus het is alleen tussen 9:00 en 9:00, zoals al aangegeven. En dat is normaal gezien ook een goede tijd om te beregenen, zal maar zeggen, 's nachts. Want dan waait het over het algemeen minder. En er is minder verdamming, is geen zon, inderdaad. Dus het is een maatregel die nodig is. Maar we proberen het water zo goed wat we hebben zo goed mogelijk te verdelen. En die belangen af te wegen.
4: Ja, en drinkwater is absoluut niet in gevaar?
8: In Brabant komt het uit het grondwater, uit het diepe grondwater. En dat is laag, maar dat is op dit moment niet in het gevaar.
4: Nee, maar je zegt op dit moment, de zomer duurt nog 2 maanden, denk ik dan.
8: Ja, dat diepe grondwater, dat is iets hydrologisch. Dat duurt echt jaren en jaren voordat je daar echt effecten van gaat ondervinden.
4: Ja.
8: Maar dat is iets wat al langer speelt in Brabant en waarschijnlijk in meerdere gebieden waar veel grondwater wordt gebruikt. We zijn over het algemeen meer aan het opgebruiken dan dat erbij komt. Dus dat is voor de toekomst wel een uitdaging.
4: Nee, want in Frankrijk zag ik bijvoorbeeld dat er inmiddels wordt gezegd door de overheid daar maximaal 5 minuten douchen. Ik vraag me dan af, van ja, u refereert al aan de horrorzomer van 1976. Wanneer komt dat punt in Nederland ook dat er echt misschien wel een communiqué vanuit de overheid komt van jongens, zo min mogelijk douchen, of althans zo kort mogelijk douchen?
8: Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar de situatie is zeer zorgelijk. En ik sluit niet uit dat er vanuit de verschillende commissies die er zijn, dat er, dat er verdere stappen genomen worden. Maar dat is ook meer een landelijk iets dan dat het vanuit een waterschap plaatsvindt.
3: En bij jullie, waterschap Brabantse Delta, verwachten jullie of houden jullie rekening met nieuwe maatregelen?
8: Die zijn natuurlijk nooit uit te sluiten. Maar voor nu is het een preventieve maatregel. En ziet het er qua kwantiteit en kwaliteit nog goed uit. Het is om de komende weken ook goed door te komen. Daarom dat we deze stappen nemen.
3: Hartelijk dank, Thomas Deurlo.
4: Ja, het leek zulk goed nieuws voor de chipbedrijven vandaag. De omzet van TSMC schoot omhoog. Maar opvallend, alle Nederlandse chippers die staan alweer in de min. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
9: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
11: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
13: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
13: En ik ben er ook.
14: Dat is toch heerlijk.
13: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
17: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 550 kilometer file. Wat opvalt is nu met name de A4 nog richting Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Toch nog een file van 8 kilometer en 3 kwartier. Ook drukte op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur extra door een pechgeval. Je hebt 2 rijstroken minder. Dan nog de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole 6 kilometer, ongeveer 3 kwartier in de file. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Den Haag bij 39,0... en langs de A28 naar Zwolle bij 62,0.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Frankrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge

0: floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In Brussel zijn de EU-buitenlandministers bij elkaar. Ze praten over mogelijke handelsbeperkingen op spullen vanuit Israëlische nederzettingen. En je hoort zometeen natuurlijk ook het laatste beursnieuws. Blijf bij ons.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
4: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek hoe op rma.nl.
5: Ben je ondernemer of zzp'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
9: Goedemiddag. Goedemiddag. Het is half zes geweest en wij gaan praten over Nederland, dat geen producten meer wil importeren die op de bezette westelijke Jordaan-oever geproduceerd worden. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan. Je moet denken aan landbouwproducten, avocado's, dadels, andere producten. Ook de Raad van State heeft het voorstel goedgekeurd, maar in Europa zijn ze er nog niet uit. Daar wordt vandaag over die maatregelen gesproken. Is het allemaal haalbaar? Dat hoor je zo. We gaan eerst naar de beurs.
1: Ja, dan zien we dat de Nederlandse chipaandelen de grote verliezers zijn vandaag op de beurs. En dat is best wel gek, want vandaag hoorden we nog dat de omzet bij TSMC de lucht ingaat. Nou, in Taiwan allemaal Jolijt, ja. Maar hier in Amsterdam niet.
10: Niet bepaald.
1: Jochem Visser, nou ja, fijn dat je bent, Jochem Visser.
10: Oh ja, goedemiddag, by the way. Wie is die stem toch die altijd...
1: Die we nooit horen in de zender.
10: Als je softwarebelegger bent, ben je op zich wel blij. Want Wolters Kluwer en Reed Elsevier die staan vandaag weer overwegend 3% in de plus gemiddeld tussen die twee. En dan is het tegenovergestelde altijd dat Besi de grootste daler is, 3,3% eraf. ASM 2,3%, ASML 1,8% eraf. En dat is verbazingwekkend als de chipfabriek van de wereld, Taiwan, TSMC, de omzet met zertsen 30% ziet stijgen in het tweede kwartaal. Vorige maand in juni zelfs met 68%. En ja, dan is TSMC natuurlijk de grootste klant van ASML. Die kopen chipmachines. Maar ja, aan de overkant staan de geheugenchipmakers. Daar hoor je nooit wat over bij BNR. Vrijdag nog een groot feest in New York toen SK Hynix met zijn Amerikaanse notering kwam.
1: Ja.
10: En eerst daalde SK Hynix vannacht in Korea, Zuid-Korea, met 15%. En die hele kostpeer weer -9 natuurlijk, want die bestaat voor de helft uit SK Hynix en Samsung.
1: Ja.
10: En nu is ook dat nieuwe certificaat, dat Amerikaanse certificaat van SK Hynix, staat as we speak met 7,18% in de min.
1: Ja, want je koopt het als technisch, maar je koopt geen aandeel, je koopt het certificaat van SK Hynix in Nasdaq nu. Ja.
10: En mensen kunnen in Amerika makkelijker kopen enzovoort, want in Zuid-Korea beleggen is moeilijk. Mm-hmm. En dan zie je dus dat een aandeelprijs helaas het gevolg is van een heleboel spelletjes die tegelijk worden gespeeld. En daarom bewegen Besi, ASML en ASM ook altijd samen. Het simpele antwoord is gewoon, de korte termijn boys in New York, de grote fondsen Citadel Millennium, die zitten weer eens wat in de uitverkoop te zetten. Momentumbeleggers komen erachteraan, die versterken die beweging naar beneden. En de retailmeuter die neemt vervolgens winst, zoals dat eufemisme voor dalingen altijd heet.
1: Ja. Dus zie je lagere koers bij de Nederlandse chippers. Althans, die op de Damrak genoteerd staan. Iets heel anders. De Amsterdamse vermogensbeheerder Sammy Wealth. Ik had er nooit van gehoord, maar die doet nu aangifte van oplichting en valsheid in geschriften. Het gaat hier om een Belgische vrouw.
10: Ja, het is een ernstig zaakje. Een vrij kleine aanloop. Eind april schreef FD dat Aureus en Sammy Wealth onderzocht werden door de AFM en door

0: voor DNB. Dat zijn twee vermogensbeheerders, overigens, Aureus en Semi-Wealth.
1: Ja.
0: En de AFM en DNB zijn waakhonden. En dat ging dan om misleiding van beleggers en belangenverstrengeling. En het punt was, er was een Belg, Matthias V., eerder veroordeeld voor beleggingsfraude toen hij mensen voor 1 miljoen had opgelicht. Dat is al meer dan 10 jaar geleden inmiddels.
1: En die werd daarna vermogensbeheerder?
0: Die had een beroepsverbod gekregen.
1: Ongelukkig,
0: voor de financiële sector.
1: Ja.
0: Toen was hij 28, nu waarschijnlijk 39, als ik het er zo op nahoud. Alleen dook hij weer op bij een Luxemburgs fonds, Capiva Plus. 280 miljoen euro onder beheer, dat is niet heel veel overigens, maar wel geïnvesteerd in verschillende private bedrijven. En wat hadden Semi-Wealth en Aureus gedaan? Die hadden daar hun klanten in gestopt. 90% van het geld onder beheer kwam van die twee partijen. En wat deed onze Matthias V. met dat geld, onze Belg? Die belegde in zijn eigen villa van 10 miljoen euro.
1: Ja.
0: En in zijn vastgoedbedrijf, waar hij groot aandeelhouder van was. Foutje bedankt. Bovendien staken bedrijven in het Capiva Plus fonds dan weer geld in Semi-Wealth en Aureus. Oftewel, dan ben je klant en dan gaat je klantengeld naar je eigen vermogensbeheerder. Dat is bizar.
1: Hm.
0: En nou heeft Semi-Wealth dus aangifte gedaan van oplichting en valsheid in geschriften.
1: Ja, dus duidelijk een lesje niet geleerd. Maar er zijn wel mensen gedupeerd.
0: Ja, en dat betekent nogal wat voor verschillende partijen. Want Semi-Wealth zelf wordt nu gedupeerd, want zij hadden een overnamegebod gekregen. En wie was daarbij de grote financier? Het fonds van onze Matthias V. ook nog een keer. Capiva Plus dus.
1: Ja.
0: Nou, dat gaat dus even niet door. Vervolgens die klanten van zowel Semi-Wealth als Aureus dus, die mogen constateren dat 90% van het geld in Capiva afkomstig is van henzelf. En dat zij daarmee belegd in hun eigen vermogensbeheerders. Wat bizar is. Dan zegt vervolgens de Belgische justitie dat deze man ook nog geld uit dat fonds afroomde voor zichzelf. En dat hij dat natuurlijk niet aangaf bij de fiscus. En dan is er nog het feit dat niemand kennelijk heeft opgemerkt dat onze voor fraude veroordeelde Belg een beroepsverbod had. Nou, dat is allemaal.
1: Ja, dat zijn allemaal wel een hele hoop rode vlaggen die je dan mist.
0: Quilted out of red flags, zoals iemand ooit zei over een cryptobedrijf, wat een hele mooie quote is van een Bloomberg-journalist.
2: Nog een keer, quilted?
0: Quilted out of red flags, oftewel aan elkaar genaaid van rode vlaggen.
1: En dat ging zeker over Sam Bak met Friet.
0: Dat ging over een bepaald cryptobedrijf. Ik heb in voorgaande weken gehoord hoe die FD-redacteuren Sonny Motke en Matthijs Rotteveel te werk gaan van iemand met wie zij hierover spraken. Nou, ik kreeg niet de indruk dat zij nog veel hoeven te vissen naar informatie. Dus wat dit betekent voor Semi en Aureus en wat de AFM en DNB en anderen daarvan vinden, blijft nog even ongewis.
1: Ja.
0: De vraag is natuurlijk, wie wist wat wanneer toen hij zijn klant...
1: Het wordt een podcastserie.
0: Exact, je hoort het al aankomen. En ik denk dat het FD dit jaar nog hele mooie reconstructie gaat publiceren. Laat ik het zo zeggen.
1: Mensen, volg die krant. En nog even de slotstand, Jochem.
0: Hij is geëindigd op 1085,5 punt. 1/10 in de plus, toch nog wel.
1: Dankjewel, Jochem Visser van BNR Beurs.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Ja, waar sta je op dit moment het allerlangst stil? Of rijd je heel langzaam?
3: Mm-hmm. Ja, de langste file kun je nu vinden in het zuiden van het land. De A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole. 10 kilometer en 1 uur extra. Die file begint bij Heerlen. En ook nog drukt op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoogmade en Den Haag. 21 kilometer, 30 minuten. Dat is ook nog wel de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer helemaal vrij. Verder meerdere flitsers om rekening mee te houden. Waaronder eentje op de A50 richting Apeldoorn. Flitsmeister meldt hem bij 213,2.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
6: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
7: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
2: De buitenlandministers van de EU-lidstaten kwamen vandaag bij elkaar om te praten over de mogelijkheden om de handel tussen de EU en Israëlische nederzettingen te beperken. De commissie presenteerde daar vorige week al 3 mogelijke opties voor. De vraag is niet alleen met welke van die voorstellen de lidstaten akkoord zullen gaan, maar ook hoe ze tot een overeenstemming moeten komen. Want volgens de commissie gaat het hier om mogelijke sancties. Maar volgens het Europese Hof valt het binnen het Europees handelsbeleid. En dat heeft weer gevolgen voor hoe groot de kans is dat de voorstellen werkelijkheid worden. We gaan over praten met Thijs Reuten, Europarlementariër voor Pro, en sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde. Goedemiddag allebei.
8: Goedemiddag.
2: Thijs Reuten, om eerst maar even helder te hebben, om wat voor producten gaat het eigenlijk? Het gaat over de landbouw, toch voornamelijk?
9: Ja, het is vooral landbouw, maar in principe dus alles wat geproduceerd wordt of gemaakt wordt in die illegale nederzettingen op de Westbank.
2: Ja, en want in de supermarkt, hier liggen dan avocado's, dadels, die daar vandaan komen.
9: Ja, en de Europese Unie heeft dus al decennia lang, zegt de Europese Unie, die illegale nederzettingen die zijn illegaal, die moeten er niet zijn, we veroordelen dat. Maar het is er nog nooit van gekomen om daar ook consequenties aan te verbinden. En dat zou met zo'n klein stapje, want dat is het uiteindelijk toch in het grotere geheel, dan nu eindelijk kunnen.
2: Ja, en even voor de feiten, komt er eigenlijk veel vandaan naar Europa?
9: Nou ja, het gaat natuurlijk niet zozeer om hoeveel er vandaan komt. Het gaat er natuurlijk om dat het eigenlijk om je eigen handelsbeleid goed op orde te hebben, moet je dit soort dingen niet willen. En wij hebben dus al heel lang die producten die toch uiteindelijk de Europese markten opkomen, terwijl we met de andere mond zeggen dat we die nederzettingen niet willen. Op het totaal van alle import die we doen is het niet zoveel. Maar voor Israël is al die handel en al die handelsvoordelen die ze hebben zeer belangrijk. En dat blijkt ook uit het feit dat men tegen welke voorstel van sancties ook met een hele sterke lobby inzet en steeds maar weer lidstaten overtuigt om toch niet die maatregelen te nemen. Ja, waar het nu deze zomer ook weer op lijkt, dat we weer de zomerreces ingaan zonder een besluit daarover.
2: Ja, want er is vandaag dus over gesproken, geen knoop doorgehakt. Wat ligt er dan wel op tafel? Welke voorstellen zijn dat precies?
9: Nou ja, er zijn dus ook heel veel verdenkingen eigenlijk dat opzettelijk bepaalde voorstellen gedaan worden zoals ze worden gedaan, met opties, waardoor er altijd ook weer een escape is, waardoor sommige lidstaten zeggen, ja, maar ik vind die optie eigenlijk beter. Terwijl het meest heldere en ook terechte voorstel zou moeten zijn dat de Europese Commissie gewoon ook kijkend naar onze eigen verdragen, waarin staat dat we duidelijk moeten optreden als het internationaal recht geschonden wordt, dat je gewoon een helder voorstel doet. En het enige echt heldere voorstel is een volledige blokkade van import uit die illegale nederzettingen. Ja. Al die andere opties zijn eigenlijk alleen maar om weer verwarring te zaaien. En dat is ook vandaag dus weer gebeurd, waardoor men er weer niet uit is gekomen, helaas.
2: En u zegt opzettelijk worden er ingewikkelde constructies op tafel gelegd, zodat er een escape is. Dat zijn grote woorden. Wie verdenkt u daar dan van?
9: Ik heb ook heel veel kritiek gehad, ook het afgelopen jaar. Want dit is eigenlijk een herhaling van zetten. Ook vorige zomer zaten we in zo'n situatie waarin de hoge vertegenwoordiger voor het buitenland, Callas, eigenlijk niet echt een voorstel deed, waardoor de lidstaten zich konden verschuilen en zeggen, er is geen voorstel. Nou, nu moet ik mevrouw Callas complimenteren, want er was in ieder geval iets, een voorstel, maar nog geen echt voorstel waarmee ook men ja tegen kon zeggen en waarmee het dan ook effect zou kunnen hebben. Dat is dus nu weer doorgeschoven en men heeft gezegd, ambassadeurs moeten er nog maar eens over praten. Maar ja, de feiten zijn dat die ministers allemaal vandaag ook hun laatste vergadering hebben. En ja, Israël dus weer in ieder geval de zomerweken door kan zonder deze extra druk die natuurlijk toch nodig is als we iets willen veranderen aan het beleid van Israël.
2: Ja. Helene over de Linde, er liggen dus voorstellen op tafel en dan zijn er een soort van verschillende smaken. Je kunt het zien als een handelsmaatregel, maar de commissie zegt, het is een politiek besluit en dus een sanctie en dan is er unanimiteit nodig. Maar bij een handelsmaatregel is dat anders. Wat is het verschil precies?
10: Ja, dat is inderdaad een interessante discussie die is ontstaan. Die handelsmaatregel is in dit geval waarschijnlijk gebaseerd op het associatieverdrag wat we hebben met Israël. En dat kan op grond van artikel 2 worden opgeschort als er sprake is van mensenrechten schendingen, agressie, gewoon verkeerde dingen. Dus dan kunnen wij handelsmaatregelen treffen en die houden vooral in dat er dan geen douanevoordelen meer zijn, geen kortingen op de invoer van producten vanuit Israël naar de EU. Dat kan, maar er is inderdaad, de heer Reuter zegt ook al, we krijgen een herhaling van zetten van vorige zomer. Want toen ben ik ook heel veel geïnterviewd over wat kunnen we en wat moeten we doen. Maar toen vond iedereen nog, tenminste de politiek, dat artikel 2 associatieverdrag een brug te ver. Maar dat kan, opschorten van die bepaling uit het verdrag en dan ligt gewoon de hele handel stil. Maar om op de vraag terug te komen met de sancties, dat is een veel hardere maatregel. Want dat bijt echt, dan is alle import en export verboden en als je dat gaat omzeilen als bedrijf of persoon, dan staan er straffen op en dan kun je dus in de gevangenis terechtkomen. De douane zal in dat geval ook heel hard optreden. Dus dat is een zwaardere maatregel als er sancties worden opgelegd. En die moeten met unanimiteit worden aangenomen. En daarom is deze hele discussie ontstaan van, we willen toch eigenlijk een signaal afgeven aan Israël, handel beperken, dus dan misschien inderdaad onder het handelsverdrag.
2: En Thijs Reuter, wie bepaalt dan of dit als handelsmaatregel wordt gezien of dat het een besluit van een sanctie is?
9: Nou ja, dat is natuurlijk ook hoe je dat voorstel op tafel legt. Hè. En het voorstel ligt nu op tafel, hè, zoals het er ligt, met die drie opties. En één daarvan is die volledige blokkade van de handel. En als men daar dan voor kiest, dan zegt de commissie, diezelfde commissie die dat voorstel doet, die zegt dan, ja, maar dan kiest u dus eigenlijk voor die sancties waar mevrouw Overlind het over had. En dan moet je dus naar unanimiteit. Dus dan, ja, je kunt je ook voorstellen dat aan zo'n vergadertafel de verwarring ter plekke toeneemt, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk maar in belang alleen van die landen die het willen tegenhouden. En uiteindelijk van Israël, dat hoopt dat er uiteindelijk ook nu weer geen sancties worden getroffen. De bottom line is dat het internationaal recht hier, in het geval van die nederzettingen, al decennia lang, maar in de afgelopen jaren natuurlijk ook op grote schaal in Gaza, het internationaal recht geschonden is, dat in onze EU-verdragen staat dat je dan moet optreden. En ik vind dat de commissie een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft om ook, als er geen meerderheid is nog bij de lidstaten, om een voorstel te doen en laat dan die lidstaten maar kleur bekennen. Ja. Laat ze dan maar echt met de billen bloot gaan en zeggen, ik ga hier nu tegenstemmen of ik ga hiervoor stemmen.
2: Ja, Helene Overlinde, ja, Nederland zelf, dus even los van Europa, heeft zelf al wel stappen gezet, toch?
10: Ja, dat is inderdaad het positieve van de discussies van vorige zomer. Toen is mij heel vaak gevraagd, ja, maar wat kunnen we dan wel? Want er was geen unanimiteit voor die sancties. Zeg ik, nou, dan kan de minister afgekondigd. Dan laten we in ieder geval vanuit Nederland het signaal zien dat wij tegen die handel met die bezette gebieden zijn. En nu is het zover dat er een tijdelijk sanctiebesluit onrechtmatige nederzettingen in de door Israël bezette gebieden is. En die hoeft eigenlijk alleen nog maar door de Eerste Kamer. Dus heel snel is dat geregeld, ook met de Raad van State. Dus waarschijnlijk over een paar weken hebben we dat. En dan kunnen wij dus als Nederland zeggen, wij verbieden de import, de export van allerlei producten. We zetten personen op de sanctielijst. Dus dat is gewoon een heel sterk nationaal middel. Dus dat is eigenlijk heel goed dat we dan los van de EU verder kunnen.
2: En Thijs Reuten, ja, onze buitenlandminister Tom Berendsen, die zei vandaag na afloop van de bijeenkomst dat Nederland dat ook graag EU-breed wil zien. Heeft dat kans van slagen?
9: Nou ja, kijk, de zwakte natuurlijk van die nationale maatregelen zoals Nederland die nu neemt. En ik snap het hoor dat men blij is met met deze stap. En dat Nederland zich daar een beetje op laat voorstaan. Maar het is natuurlijk een muizenstapje in het totaal van drukmiddelen die we zouden kunnen uitoefenen op Israël. Maar oké, we moeten daar in ieder geval blij mee zijn. Maar het is natuurlijk een perfect bewijs van waarom juist die sancties als blok, als Europees blok, natuurlijk een veel sterker gewicht en een veel sterker effect zou hebben. Omdat die producten kunnen dus via landen die nationale sancties dan niet instellen, natuurlijk toch nog steeds op die Europese markt en uiteindelijk ook in Nederland terechtkomen. Ja, dus het is bij uitstek natuurlijk een goed voorbeeld van waarom sancties pas echt effectief zijn als je ze als Europees blok als geheel oplegt. Maar goed, bij gebrek aan beter zeggen nu ook mensenrechtenorganisaties en anderen zeggen natuurlijk nu, ja, laten we dan in ieder geval kijken welke lidstaten dan individueel, dus als lidstaat verder willen gaan. En hopelijk blijven drukken op toch een Europees drukmiddel om Israël tot een ander beleid te dwingen.
2: En als je naar Europa kijkt, welke lidstaten zijn dan ik kan nu even geen ander Nederlands woord bedenken.
9: Dwarsliggers.
2: Maar, ja, dwarsliggers, dank. wie traineren dan zo'n besluit? Of denken daar gewoon principieel heel anders over?
9: Nou, er zijn natuurlijk een aantal bekende gevallen, zoals Duitsland en een aantal andere lidstaten die traditioneel gezien eigenlijk van Israël eigenlijk alles accepteren wat ze van geen enkel ander land zouden accepteren. Dat is ook een beetje mijn punt natuurlijk. We accepteren van Israël heel veel wat we van niemand anders accepteren. En dit gaat niet over aan wiens kant je staat. Dit gaat puur over, kunnen we nou het internationaal recht en het humanitair recht handhaven door in ieder geval onze drukmiddelen te gebruiken? Maar ook Italië wordt genoemd nu als land wat flink heeft dwarsgelegen, ook vandaag weer. Dus ja, gevoegd bij de verwarring die al ontstaan was door de manier waarop het voorstel gepresenteerd was, is het dus weer doorgeschoven, om het maar zo te zeggen, en wordt er nog over doorgepraat.
2: Nou ja, verwarring alom en na de zomer verder, denk ik. Dank voor nu, Helene Overlinde en Thijs Reuten.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Nou, we gaan het even wat hebben over iets luchtigers. Safari Park Beeksberg is al bijna een maand in de ban van een ontsnapte aap, de zogeheten kuif Mangabi. Hoewel die aap al verschillende keren is gezien in de omgeving van de dierentuin, weet hij nog steeds uit handen te blijven van zijn verzorgers. Gedragsbioloog Patrick van Veen vertelt wat voor aapje dat nou is en hoe dat beest heeft kunnen ontsnappen.
11: Een kuif Mangabi is, je zou kunnen zeggen, iets groter dan een gemiddelde huiskat. Zwart met een heel opvallende kuif die ze ook heel mooi omhoog kunnen trekken als ze naar elkaar communiceren.
1: Ja.
11: En ze leven in groepen van zo tussen de 15 en 25 individuen in het wild in Congo. En heel simpel, hij is de watergracht overgezwommen.
1: Oh.
11: En zo is hij uit zijn verblijf kunnen ontsnappen.
1: Is dat uniek voor een kuif Mangabi dat hij gaat zwemmen en er vandoor gaat?
11: Over het algemeen blijven ze lekker bij de groep. Het zijn sociale dieren, dus het gebeurt wel eens dat ze per ongeluk aan de overkant terechtkomen en dan willen ze vooral heel snel weer terug naar hun eigen groep. Ze kunnen zwemmen, eigenlijk net zoals alle apensoorten, behalve mensapen, zoals chimpansees, die kunnen niet zwemmen.
1: Mm-hmm.
11: En ze leven ook in Congo in dichte bossen die vaak ook een beetje moerassig zijn. Dus ook in het wild zijn ze best wel gewend om in aanraking te komen met water.
1: Ja.
11: Is het niet zo dat ze dat heel graag doen. Dus het is niet een aap die je de hele dag in het water ziet rondspelen. Maar ze kunnen zwemmen. Ja, en als je dan opeens ontdekt dat je aan de overkant van de watergracht staat, dan zou het ook zomaar eens kunnen zijn dat je denkt van, ik ga nog eens verder kijken wat er allemaal te beleven is.
2: En Patrick, het zijn dus sociale dieren. Ze leven in groepen. Die ene die dus al een maand zichzelf vermaakte buiten die groep, krijgt die niet de behoefte om terug te gaan? Mist die niet die sociale structuur?
11: Ja, wat je natuurlijk hebt is dat de meeste apen willen heel graag terug naar een groep. Maar wat vaak ook wel is dat in een groep onrust ontstaat of dat er wel eens gedoe ontstaat. En heel simpel, ook in het wild moeten individuen soms de groep uit, omdat je anders gewoon inteelt krijgt. En je moet ook een soort vernieuwingsslag krijgen. Dus het is ook niet heel ongebruikelijk dat een aap de groep verlaat. Maar hier zitten geen buren, er zitten geen andere groepen kuifmangabies.
1: Nee.
11: Dus die gaat hij daar niet vinden. En heel eerlijk, het seizoen is natuurlijk wel perfect voor zo'n aap om te ontsnappen. Want de temperaturen zijn prima en de bossen zijn vol met voedsel. Dus in die zin kan hij het wel prima uithouden buiten het safaripark. Behalve, er zijn geen soortgenoten.
1: Ja, en nou is het dus, er worden allerlei pogingen gedaan om dat beest te vangen. Dat lukt blijkbaar niet. Hij heeft het blijkbaar prima naar zijn zin daar in zijn eentje in die bebossing naast Beekse Bergen.
11: Wat natuurlijk ook best het dilemma is, dit zijn bij uitstek boomklimmers. Ze leven in de bossen, ze leven in de bomen. Ze kunnen soms wel tot 5 meter ver springen. Hè, dus ze kunnen zich echt perfect verplaatsen door de boomkruinen heen. Ze hoeven eigenlijk ook in het wild, komen ze maar zelden op de grond, soms om gewoon even te drinken of naar voedsel te zoeken.
1: Ja.
11: En dat maakt het natuurlijk ook ontzettend complex. Kijk, als een aap af en toe voor je voeten wegrent, dan ga je hem zien. Maar loop op dit moment maar eens door de bossen heen. Probeer A, die aap maar eens hoog in de bomen te vinden. En B, zo'n aap, als die begint te lopen, kun je zeggen, als die begint te slingeren, die is weg voordat je het in de gaten hebt. En dat maakt het gewoon heel erg complex.
1: Ja.
11: En zo'n aap die verplaatst zich zoveel makkelijker door zijn bossen en dan wij mensen met onze onhandige lange benen en armen. Dus de aap is wel in het voordeel wat dat betreft.
2: En ik weet niet hoe dat is in Beekse Bergen, maar hoe is de relatie met de verzorgers? Zou zo'n aap die dan nu ontsnapt is gevoelig zijn voor het weerzien met
1: de roep van de
2: verzorger als die onderaan de boom staat?
1: Ja.
11: Dat is altijd wel een beetje dubbel. Kijk, de verzorgers zijn niet onderdeel van de groep. Hè. Ze zorgen voor voedsel, ze zorgen voor een stukje veiligheid, ze zorgen voor die verzorging. En de meeste apen hebben echt wel een binding met hun verzorgers. Dus die herkenning geeft ook vaak vertrouwen. Alleen apen zijn ook hele slimme dieren, dat ze ook wel weten dat als ze ontsnappen of als er iets gebeurt, dan is er ook het risico dat uiteindelijk de dierenarts erbij aanschuift.
2: Aha.
11: En dat ze een aap verdoofd gaan worden.
1: Ja,
11: dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Dus het zou best wel eens kunnen zijn als we dadelijk in de herfst zijn. Nu hoop ik niet dat hij zo lang op zijn eentje blijft zitten. Maar als dadelijk bijvoorbeeld minder voedsel beschikbaar is, Want nu is er voldoende voedsel, blad, noten, bloemen aan planten die groeien. Dus er is heel veel eten voor hem te vinden. Stel je voor, het voedsel wordt dadelijk minder. Dan zou het best wel eens goed mogelijk zijn dat hij zich toch iets eerder laat verleiden door de dierenverzorgers om dichterbij te komen.
1: Aldus gedragsbioloog Patrick van Veen.
2: Nederland, Oekraïne en 8 andere Europese landen gaan samenwerken om zich beter te kunnen verdedigen tegen Russische ballistische raketten. Ja, hoe gaat die samenwerking eruit zien en die verdediging? Dat gaan we zo bespreken.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
13: kozijnen. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Mark Beekhuis.
20: Morgen trap ik de uitzending af met het beleggerspanel over de succesvolle beursgang van SK Hynix in Amerika. En daarna spreek ik met Marcia Luijendijk, algemeen directeur Benelux van de medische groothandel Medic. En ik vraag haar of de Nederlandse zorg voorbereid is op de volgende crisis of pandemie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Nu in de BNR-app.
2: Nederland ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege cyberaanvallen. Trump meldt Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en legt een extra belasting op. En Airbnb lokt nieuwe verhuurders tijdens het WK met een welkomstbonus. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: 6 uur geweest. Tim Schaap van de AWB. Waar staan de files nog?
25: Op meerdere plekken helaas nog. Er staat nog 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt is de langste file. Die staat op de A76 vanuit Geleen naar de Duitse grenscontrole. 10 kilometer en 3 kwartier. Deels dus door die controle, maar ook door wegwerkzaamheden. Een stukje verderop op de Duitse A4. Verder ook wegwerkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen De Bilt en knooppunt Everdingen. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij 7,1.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En Europa moet zich beter kunnen verdedigen tegen Russische raketten. Daarom komen 10 Europese landen, waaronder Nederland en Oekraïne, snel met een eigen afweersysteem. Nu worden vaak Amerikaanse Patriot-raketten gebruikt, maar daar is een groot tekort aan. Oekraïne wordt bijna dagelijks aangevallen en kan er niks tegen doen. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Kijken we even naar de beurs. De AEX is 0,1% hoger gesloten op 1085 punten. Grootste stijger was Wolters Kluwer met een plus van 3,2%. Grootste dalers zijn de chippers met Besi bovenaan min 3,3%. De Dow Jones op dit moment 0,2% in de min.
2: Ja, we hadden al een coalition of the willing. Nu komt er ook nog een coalitie die zich wil verdedigen tegen Russische ballistische raketten. Zit Nederland in, Oekraïne ook natuurlijk. Heeft het nog zin in deze fase om zo'n coalitie op te richten? Dat gaan we bespreken met Ron Keller.
0: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
3: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
5: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
7: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
6: Obli. Meer rust, meer rendement.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
19: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
28: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
1: 5:05, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Nou, jij nog in de auto, wellicht op weg naar huis. Regio Noord is met vakantie, regio Zuid is met vakantie. Regio Midden nog niet, en jij ook,
2: daar
1: niet.
2: Doen we het
1: dus
2: voor.
1: Lekker luisteren, wij doen het voor jou. Tot 6:30 hebben we hier het belangrijkste nieuws van dit moment. Straks hoor je nog even van alles over de Hyperloop. Want ja, er wordt nog steeds over gedroomd en gefantaseerd dat je in een half uur naar Parijs kan zonder vliegtuig. Maar gewoon met zo'n lanceerplatform ga je in zo'n rocket en dan schiet je zo door zo'n Hyperloop-buis in een half uurtje naar Parijs. Ja, het klinkt natuurlijk wel heel erg futuristisch. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar we beginnen eerst met iets anders.
2: Want Nederland, Oekraïne en 8 andere landen gaan een coalitie oprichten om zich te wapenen tegen Russische ballistische raketten. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst van die andere coalitie, de Coalition of the Willing, in Parijs. Dat gaan we bespreken met oud-diplomaat Ron Keller. Goedenavond, Ron.
29: Dag, Lisbeth.
2: Ja, wat moeten we ons bij zo'n coalitie tegen ballistische raketten voorstellen?
29: Ja, het is een beetje een verrassing, hè? Want we hebben in de afgelopen week gezien dat in de NAVO-top Oekraïne nu het ontwerp krijgt voor de Patriots. Dus die gaat ze nu zelf bouwen. Mm-hmm. En daar hebben dus landen zich bij aangesloten. En die hebben gezegd, zullen we samen met jullie, met de Oekraïners, niet alleen die raketten gaan maken, maar ze ook samen gaan opstellen, gaan onderhouden, gaan programmeren. We gaan een schild maken in Europa. Een antiballistisch raketschild gericht tegen Rusland.
1: Ja.
29: En dat is een opmerkelijk, want de Coalition of the Willing die nu bij elkaar is in Parijs bestaat uit veel meer landen. Dat zijn er 25. Dit zijn er maar 10 van de 25. En de NAVO, die vorige week bijeenkwam, dat zijn maar liefst 30 landen. Dus er zijn wel heel veel coalitions nu aan het worden opgezet.
1: Dat dachten wij ook, ja.
29: En daarmee heb je het risico dat de ene hand niet meer weet wat de andere hand doet. Maar
1: nee.
29: Goed, het is voor latere zorg. Voorlopig is het goed als er samengewerkt wordt en als er een afschrikking richting Rusland wordt gecreëerd.
1: Ja, maar dit klinkt bijna een beetje, Ron, als het begin van het Europese leger, wat onder andere de partij Volt zo graag wil.
29: Ja, nou, dat is zover is het nog niet. Het feit is dat de NAVO nog bestaat en dat binnen die NAVO wel Europa steeds meer gaat samenwerken. En je zag ook in de NAVO-verklaring van vorige week dat er weliswaar een flinke paragraaf over steun aan Oekraïne in staat, maar dat daar niet staat de bondgenoten, dus alle landen gaan dat doen, gaan dat steunen, maar alleen bondgenoten, het woordje dus weggelaten, dat betekent dus met andere woorden dat de VS en misschien wel anderen, maar vooral de VS, niet gaat meedoen om Oekraïne te steunen. En vandaar dus dat die andere landen eigenlijk zeggen van ja, zullen we dan maar onze eigen plan gaan maken. En die Coalition of the Willing is al een jaar zeg maar in aanbouw. En we beginnen nu langzamerhand een klein beetje meer te zien van die Coalition of the Willing. En waarschijnlijk wordt er ook een bekendmaking gepleegd vandaag in Parijs door die 25 landen, dat men ook echt een troepenmacht gaat opzetten.
1: Okay.
29: Voor bescherming van Oekraïne. En dat is op zichzelf een grote stap, want dat zou wederom betekenen dat Oekraïne extra steun krijgt die het zo hard nodig heeft.
1: En over dat laatste, gaat dat dan om boots on the ground? Dus troepen die daar ook in Oekraïne gaan helpen?
29: Ja, dat is niet helemaal helder nog. En dat is ook wel logisch dat dat niet helder is, omdat natuurlijk alles afhangt. Stel dat Oekraïne en Rusland toch een wapenstilstand bereiken en dat er vredesonderhandelingen gaan komen. Dat zal natuurlijk een keer gebeuren, maar stel dat dat binnenkort gebeurt, ja, dan hangt dat natuurlijk af van de onderhandelingsuitkomst. Wat er precies nodig is voor Oekraïne om zich veilig te voelen. Het kan best zijn dat Oekraïne met zeg maar steun op afstand zich al veilig voelt.
1: Ja.
29: Aanvankelijk zou Oekraïne natuurlijk lid van de NAVO wordt, dat zou de veiligheidsgarantie worden. Maar daar heeft Trump een streep door gehaald. Dus nu moet Europa die garantie geven. En wat nu nieuw is, is dat er dus ook gesproken wordt, niet alleen over een garantie, we komen je helpen, maar we gaan nu alvast een troepenmacht organiseren, klaarzetten, net zoals die antiballistische missiles klaargezet worden, zodat we en Oekraïne meteen kunnen helpen, maar vooral ook dat het afschrikkend werkt naar de Russen, dat ze geen stap verder gaan.
1: Nee.
29: Geen andere landen durven aan te vallen. Want we hebben niet alleen maar een dreiging in Oekraïne. We hebben ook een dreiging in de Baltische Staten en Finland. En het is terecht dat heel Europa zich er druk over maakt. Ik zou willen dat het allemaal met de hele groep gebeurt. Maar goed, zo'n subgroep is beter dan niets.
1: Nee, maar goed, precies wat jij zegt. Kijk, het gaat natuurlijk niet alleen over de buurlanden van Oekraïne, maar ook zuidelijk Italië doet mee, Spanje, Nederland, het VK. Dat betekent dat hier dus concreet dreiging wordt gevoeld van Rusland. Mm-hmm. Niet alleen in Oekraïne, maar ook op eigen grondgebied. Is dat al eerder zo concreet geformuleerd?
29: Ja, we hadden natuurlijk binnen de NAVO ook antiballistische systemen. Maar ik concludeer dus dat we blijkbaar die NAVO-systemen die al bestonden vanaf zeg maar het begin van de Koude Oorlog, dus dan praat je echt over de jaren 50, 60 enzovoort. Ook toen hadden we al, langzamerhand kwamen de ballistische raketten, dus er was al een schild tegen opgezet. Misschien niet een heel sterk schild, maar hij was er wel. Het feit dat er nu dus zo'n nieuwe wordt opgezet, heeft twee elementen in zich. Eén, Oekraïne wordt daar lid van.
1: Mm-hmm.
29: Dat is degene die ook die raketten mag gaan maken van de Amerikanen. Maar ten tweede betekent het ook, en dat lees je toch steeds door de regels door heen, dat die NAVO-afschrikking niet meer zo vertrouwd wordt.
1: Ja.
29: Dus moeten we onze eigen afschrikking gaan opzetten. En dat is op zichzelf wel nieuw en is ook urgent nodig. Want blijkbaar is die NAVO nu al niet meer hecht genoeg om die afschrikking te geven.
1: Nee, maar dat is ook precies wat Trump wil, hè? Dat Europa voor zichzelf zorgt.
29: Ja, maar tegelijkertijd weet ik niet of Trump het prettig vindt dat Europa zo bedreigd wordt. Ik weet niet of hij zich dat ten volle beseft. Je kan natuurlijk ook zeggen, jullie moeten op termijn je eigen broek gaan ophouden. En tot die tijd blijf ik jullie steunen. Ja. Dat is ook wel in die NAVO-verklaring van vorige week opgenomen. Maar je voelt aan alles dat Trump er met zijn hart niet bij is. En dat de andere landen het eigenlijk niet vertrouwen. Vandaar dit soort coalities. Ja. En vandaar ook dat ze nu in Parijs bij elkaar zijn. Om zo kort na die NAVO-vergadering al meteen te praten over wat gaan wij nu doen, nu die NAVO-vergadering is geweest. Dus dat betekent dat we echt urgent beseffen dat we zelf aan de bak moeten. En niet alleen met praten, maar ook met acties. En dit is een hele concrete actie. Ik vind het wel heel sterk hoor, dat we dit gaan doen.
2: Dank, oud-diplomaat Ron Keller.
26: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Het is al een lang gekoesterde droom die volgens mij ooit begon bij Elon Musk, maar inmiddels ook door heel veel mensen wereldwijd is geadopteerd. De Hyperloop, dat vervoer, dat je daaraan gaat werken. Dat je in een half uurtje zonder vliegtuig gewoon afgeschoten kunt worden in een vacuümgetrokken buis.
4: Ideaal.
1: Naar Parijs, ja, Jorik Simonides, dat klinkt ideaal. Aan de andere kant hebben wij volgens mij eerder dit jaar een dood en begrafenis gezien van Hart Hyperloop, een Nederlands bedrijf dat hier heel hard aan bezig was. Maar dat ging niet lukken.
4: Nee, er is een hoop om te doen. Maar, daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja, Hart Hyperloop is een bedrijf in Veendam. Dat bedrijf is niet meer, het ging failliet in maart. Toch kwamen er allerlei studenten van over de hele wereld vandaag samen in Veendam voor een wedstrijd.
1: Omdat er dus nog steeds aan gewerkt wordt, maar dan zonder Hart, denk ik.
4: Zonder Hart, ja, Hart is failliet, dus Hart bestaat niet meer. Maar de droom is niet weg. Die wedstrijd is ooit, jij zei het al, ook ooit bedacht door Elon Musk. Zo is Hart ook ooit ontstaan.
1: Ja.
4: Team van de TU Delft die won die wedstrijd van Elon Musk in 2017 en ging toen door met Hart Hyperloop. Tot maart dit jaar, want toen ging het failliet. En dat is best wel terug, want ze hebben wel meegebouwd aan die testfaciliteit in Veendam in Groningen dus.
1: Ja, dat moet je even uitleggen, want die studententeams zijn nu allemaal in Veendam dus, in Groningen, om daar in die testfaciliteit weer dingen te gaan proberen.
4: Ja, er staat een hele lange grote buis. Dat is een van de weinige plekken in Europa waar je dus dat kan testen, die Hyperloop techniek. Die studenten in Delft zit ook een team nog steeds die daaraan werkt. Die werken dus op een thuisbasis aan die aan de wagonnetjes, zal ik maar even zeggen, aan de wagentjes.
1: Het zijn een soort van capsules, hè, waar je dan in zit.
4: Capsules, maar het spoor, of in dit geval de buis, die hebben ze vaak niet ter plaatse. Dus daarvoor moet je naar
1: Veendam. Of all places.
4: Ja, en dat hebben 23 teams uit 11 landen ook gedaan. Ik sprak nog even. Sorry, ja?
1: Nee, en namen die dan ook allemaal hun eigen karretje mee? Want ik neem aan dat ze hun eigen karretje dan willen testen. Of dat werkt in die buis.
4: Het is echt een wedstrijdelement. Dus ze hebben allemaal hun eigen karretje meegenomen.
9: Precies, een bobsleebaan voor me.
4: Dat is het ongeveer, ja. En ze zijn nu druk bezig om die karretjes klaar te maken voor de baan die in Veendam staat.
1: Ja.
4: En de komende tijd gaan ze die dus testen en aan elkaar laten zien wat ze in huis hebben. Het punt van het Nederlandse team is dat ze bijvoorbeeld dat hun karretje extra veel kan vervoeren. 500 kilogram kunnen zijn meenemen. Dat is hun unique selling point.
1: En ja, dat zijn vier goede volwassen kerels.
4: Ja, het is een onderzoeksfase. Het is een studiefase. Je bent sceptisch, merk ik.
1: We hebben het hier natuurlijk al heel lang over. Echt al jaren.
4: Ja.
1: En dan denk je altijd van, het klinkt zo mooi. Wie weet dat het ooit zover komt. Maar dan heb je toch dat Nederlandse bedrijf Hart dat dan failliet ging.
4: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat zij met enige pijn naar deze wedstrijd kijken. Of zijn zij via andere routes toch wel weer aan het bouwen of aan het meedoen met een ander team?
4: Ik sprak nog even met Marinus van der Meij. Hij heeft een beetje een bijzondere dubbelrol in dit verhaal. Want hij was medeoprichter van Hart. Was ook betrokken bij dat team dat in 2017 die wedstrijd won.
1: Mm-hmm.
4: Nou, Hart is niet meer. Hart is nu failliet. En hij heeft een nieuwe baan. Hij is nu de directeur van dat testcentrum in Veendam. Waar
1: daar
4: Hart
1: dus
4: ook aan meebetaald heeft. Dus hij is zeker nog betrokken. En vanuit zijn nieuwe functie, directeur van dat testcentrum, gaf hij ook wel toe dat het een hard gelach is dat Hart nu geen afnemer meer is van dat testcentrum.
11: Hij zijn natuurlijk een belangrijke partner in die zin kwijt. Hart maakte veel gebruik van de testfaciliteit en had natuurlijk ook nog grootse plannen voor de faciliteit. Ja, het betekent niet dat zonder Hart er geen toekomst is voor deze faciliteit. Maar het is wel anders.
4: Wat betekent het voor de financiering? Want de commerciële basis is daarmee wel een beetje weggevallen.
11: Ja, dat heeft wat gevolgen. Dus we zullen daar mee om moeten gaan. En dat is een uitdaging. Maar ik ben hoopvol voor de toekomst.
4: In algemene zin, wat zegt dat over de business case van dat Hyperloop model, dat Hart het niet gered heeft?
11: Ik denk niet zozeer dat het iets over de business case van Hyperloop zelf zegt. Wat denk ik de grootste uitdaging was, is dat je een lange adem nodig hebt om bij die business case te komen. Dat is met hart niet gelukt.
1: Ja, en dat denken de studenten dus ook, die daar nu volle bak weer dingen aan het testen zijn. Het faillissement van hart is natuurlijk niet de dood van de Hyperloop per definitie.
4: Nee, zeker niet. Er wordt nog volop getest door studenten over de hele wereld. 11 landen liepen er rond vandaag in Veendam. Ik heb van alles gezien. India, Spanje, Canada, Turkije. We hebben het WK niet gered. Ik dacht, voor het oranje gevoel ga ik toch even langs bij het Nederlandse team.
1: Ja.
4: Het zijn toch ook weer studenten van de TU Delft. Ik sprak met Elise ter Wocht. Zij is captain van dat team en zij legde me uit wat zij in petto hebben.
9: Je hebt hier onze batterij zitten. En bovenop zitten de permanente magneten. En die magneten zorgen ervoor dat wij kunnen zweven. En daarmee kunnen we heel snel accelereren en vooruit gaan. Ons doel is om daar vracht in mee te nemen, 500 kilo. En daarnaast willen we een uithoudingsvermogen run gaan laten zien, zodat we zo lang mogelijk heen en weer kunnen.
4: Het is een soort, in een hele makkelijke taal, hele snelle trein, hè?
9: Het is een systeem dat zweeft, waardoor je geen rolweerstand hebt. En het zit in een vacuümbuis, waardoor je geen luchtweerstand hebt. Dus je verwijdert eigenlijk alle krachten die je tegenhouden. En daardoor kan je heel efficiënt snel vooruit bewegen.
4: Wat voor snelheden zou deze dan kunnen bereiken?
9: Ja, dit is nog een prototype en de buis is maar 100 meter die we kunnen gebruiken. Dus wij gaan rond de 30, 40 kilometer per uur kunnen halen. Maar in de toekomst zou het korte afstandsvluchten kunnen vervangen en ook op die snelheden opereren. Dus rond de 800 kilometer per uur. Dus bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs in een half uurtje.
1: 100 meter kunnen ze maar testen. Ja, dan kan je natuurlijk niet hard. Ja.
4: Nee, het schiet nog niet op. Nee, dat klopt.
1: Nee.
4: En dat is ook een beetje het probleem waar het bij hard mede ook wel misging. Er is voor heel veel geld ingepompt, ook door de overheid.
1: Ja.
4: De Europese Commissie heeft heel veel vertrouwen in. Die heeft ook in hard miljoenen geïnvesteerd. Heeft die ambitie nog, ook voor andere bedrijven. Het is hard dus niet gelukt. Althans, het ligt nog bij de curator. Er wordt nog gekeken naar een doorstart. Dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Marinus van der Meijs hoopt wel dat het volgende hard misschien wel tussen die studenten zit.
11: Ja, dat zou je hier aan de studenten moeten vragen. Maar het zou wel heel, heel tof zijn als hier inderdaad misschien ook eens een keer een groep opstaat en zegt, wij hebben zulke goede ideeën, wij gaan het wel waarmaken.
9: Ja, het verschil tussen een commercieel bedrijf en een studententeam is dat wij elk jaar weer veranderen van team. En we hebben ook geen winstoogmerk en kunnen daardoor ook grotere risico's nemen elk jaar. En weer opnieuw beginnen in het jaar daarna.
4: Ja, maar je kan het natuurlijk wel doorontwikkelen als je op een gegeven moment commercieel gaat.
9: Nou, ik denk voor het hele team zou het zeker kunnen. Maar eerst moeten we wel nog onze studie af gaan maken en kijken wat de toekomst gaat brengen.
1: Zei Elise ter Wocht, captain van het Hyperloop-team dus van Delft. Jij bent er dan geweest, Jorik. Jij hebt het gezien. Heb jij dan nu wel het idee, ja, dit is er gewoon over 10 jaar. Dan ga ik inderdaad in een half uurtje in zo'n capsule naar Parijs.
4: Ja, dat is je moeilijk voor te stellen als je daar rondloopt, zeg ik heel eerlijk. Maar goed, dat zeiden we 100 jaar geleden ook over vliegtuigen. Dus
1: jij hebt vertrouwen.
12: Ik vind het wel motivatie. In een half uur naar Parijs.
4: Ja.
12: Die wortel moet je voor je houden.
1: Zonder file.
4: Ja. Zeker, met van wat we vandaag gezien hebben daar op de snelweg.
1: Ja, de route Soleil is dicht. Ja. Nee, dan kun je beter een Hyperloop hebben.
4: Dat
1: dankjewel, Jorik Simonides.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Jij ziet onder andere een kapotte auto op de A13.
13: Klopt inderdaad. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is helaas nog niet filevrij. Bij Delft een kapotte auto. Er is één rijstrook dicht. De vertraging is 30 minuten. En op diezelfde A13, maar dan richting Den Haag vanuit Rotterdam, een file voor knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer, 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd dus en er zijn twee rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A9, Alkmaar Amstelveen, bij 56,6.
26: Tech update.
2: Ja, daar wordt natuurlijk al een tijd over gepraat, maar de Europese Commissie wil een social media verbod voor jongeren en komt nu met een wetsvoorstel. Rozan Peters weet er meer van. Ha, Rozan.
14: Heilig.
2: Het gaat dus om een minimale leeftijd voor jongeren en kinderen om op social media te mogen.
14: Ja. En na de zomer zal dat wetsvoorstel worden ingediend, om precies te zijn op 16 september, want dan geeft de voorzitter Ursula von der Leyen haar jaarlijkse State of the Union toespraak.
2: Oké, dan gaat ze daar aankondigingen over doen.
1: Maar het wordt gewoon een à la Australië dit, je 16 of zo.
14: Eigenlijk, dat is denk ik wel waar het op uit moet komen. Want volgens von der Leyen is de impact van dit soort platforms inmiddels gewoon zo duidelijk, zo groot, dat de drang om kinderen te beschermen groeit. En ze zegt, al die gevolgen, slaapproblemen, depressies,
2: allemaal aangetoond.
14: Pesten, ja, weet je, waarom doen we daar eigenlijk niet wat meer aan? En dat voorstel moet er natuurlijk nog komen. Er waren geruchten dat dit wetsvoorstel er zou komen. En dat is dus vandaag in ieder geval bevestigd. Maar wat daar dan precies in komt, dat is natuurlijk nog niet duidelijk.
1: Ik leg een wetje op 16. Wat denk jij?
12: Oh, laten we een poeltje maken. Ja? Leuk. Denk ik denk 15.
14: 13 werd ook genoemd. Dus dat,
1: jij dan 13?
12: Maar dat is al officieel, toch? WhatsApp mag je niet onder de 13 gebruiken.
14: Nee, precies. Als je daar natuurlijk echt een als je daar de leeftijdsgrens van maakt, dan gaat er wel heel veel veranderen natuurlijk.
1: Maar denk jij dan, doe jij mee in het poeltje? Denk
14: ja, 13? Ik wil best wel 13 inzetten hoor. Ah, maar okay. dat vind ik wel rigoureus.
12: Ja, is genoteerd.
14: Ik denk eerder dat het 16 wordt. Dat is wat voorzichtiger, denk
1: ja, dat
14: ik.
1: Denk ik dus ook.
14: En dan misschien met een aanbeveling naar ouders voor vanaf tussen de 13 en de 16 of zo. Zoiets.
1: Moet je begeleid, een beetje dat leert of zo.
14: Ja, precies. Nou, en Ursula von der Leyen heeft dus wel in ieder geval iets bekendgemaakt over dat voorstel. Ze zegt, nou ja, we hebben die Europese leeftijdsverificatie-app. Daar wordt al een tijdje mee getest. Daarmee zou het verbod kunnen worden gehandhaafd, bijvoorbeeld. En nee, dit biedt natuurlijk geen 100% garantie. Maar ze zegt, het wordt voor de jeugd al wel echt een stuk ingewikkelder om dan toch stiekem op social media te komen. Want ja, ze zegt ook terecht, en ik quote, het gaat er niet om of kinderen toegang hebben tot social media. Het gaat erom wanneer social media toegang krijgt tot onze kinderen. Want dat, ja, daar zet je natuurlijk wel echt een voorbeeld. Want ze zegt bijvoorbeeld ook, we willen dat social media bedrijven dan ook verplicht aantonen dat hun diensten niet schadelijk zijn. Dus dan wordt er ook echt wel actiever iets van hen verwacht. En nou ja, het gaat er waarschijnlijk ook om meer bedrijven dan bijvoorbeeld alleen maar Instagram, Facebook, TikTok.
1: Ja, je moet gewoon de Snapchats hebben en zo allemaal.
14: Ja, maar vermoedelijk ook bijvoorbeeld andere platforms die verslavende functies hebben, zoals bijvoorbeeld AI chatbots.
12: Ja, en dan krijg je weer een hele grote discussie over wat een social media platform is. Net zoals met die poortwachters. Dan gaat iedereen zeggen, nee hoor, kijk, dit onderdeel voldoet weer niet aan jullie normen. En dus
14: ja, maar dat dit genoemd wordt, ook. Ja, dat dit natuurlijk genoemd wordt, dat is wel dan veelbelovend, dat ze ook wat breder kijken dan alleen maar de standaard Instagram, Facebook.
12: Ja. Ja.
14: Want het gaat wel wat verder dan dat tegenwoordig.
12: Dan, ja, over een platform gesproken waar ik het al heel lang niet over heb gehad. Dumpert in de tech-update. Dat heeft stiekem de abonnementsprijs omhoog gegooid. Dat is niet goed gevallen.
1: Een beetje omhoog gegooid. Ja,
12: vertel, wat is er gebeurd?
14: Ja, Dumpert, inderdaad. Dat we daar ooit nog over zouden hebben.
12: Ja, hoeveel actieve gebruikers heeft het platform eigenlijk?
14: Nou, ik weet om dit abonnement, in ieder geval zonder reclame. Ja. Dat gaat dus om ruim 450 mensen.
12: Dat is 450? Dat is helemaal niks.
14: Ik wist niet eens dat je abonnementen kon hebben op Dumpert.
1: Dat je daarvoor moet betalen, heb ik ook nooit meegekregen.
14: Dat had je natuurlijk vroeger, toen wij daar wellicht nog op keken, lang, lang, lang geleden, had je dat volgens mij ook nog niet. Maar goed, je kon dus voor €3,99 per jaar reclamevrij lekker filmpjes kijken.
1: Dumpert, ja.
14: En Dumpert besloot dus die prijs ineens te vertienvoudigen naar €39,99 per jaar.
12: Ja, als iedereen wegloopt.
14: Ja, nou ja, en dat mag dus niet, hè, zomaar omhoog gooien zonder dat, nou ja, je dat dus duidelijk aan je klanten laat weten.
1: Oh, dat hebben ze gewoon zomaar even gedaan. Ja. En toen werd iedereen boos.
12: En nu?
14: Ja. Nou ja, en toen zijn er natuurlijk meldingen gemaakt bij de Autoriteit Consument en Markt, hè, de ACM. En Dumpert werd natuurlijk ook flink afgezeken op platforms zoals Reddit. Heel veel mensen die daar al zeiden, €40 om geen reclames te zien, dat is wel heel veel. Ik heb mijn abonnement gelijk opgezet. Zegt.
12: Oh.
14: Maar goed, ja, dus er zullen ook heel wat mensen, in ieder geval minder dan die 450 mensen overgebleven zijn. Maar goed, de Autoriteit Consument en Markt die heeft ingegrepen, die heeft direct contact gezocht.
1: Met Dumpert.
14: En zij hebben, ja, het bedrijf wat erachter zit, DT Media. En zij hebben toen gelijk gezegd, ja, dat hadden we inderdaad niet moeten doen. Toen hebben ze zelf ook het idee geopperd om, nou, al die ruim 450 abonnees, die, nou ja, €36 die zij dus te veel hebben betaald, terug te betalen.
12: Okay.
14: En ze mogen gewoon hun jaarabonnement uitzitten. Nou ja,
12: alle 450.
14: Precies. Maar goed, er is al een heel deel afgehaakt. En wie weet wie volgend jaar nog blijft hangen. Maar ja, of het dan €4 blijft of dat ze het opnieuw gaan proberen.
12: Ja, geen idee. Dankjewel.
14: Ik hoef er niet voor te betalen.
12: Nee. Dankjewel, Razan.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Betaal al genoeg aan allerlei abonnementsdiensten. Word je toch gek van?
12: Kijk je nog wel eens op Dumpert?
1: Nee, nooit.
12: Nee, ik
1: wel?
12: Nee.
1: Ik kijk ook eigenlijk nooit meer op YouTube. Maar ja, dan ben ik dus weer heel erg ouderwets. Want dat heeft tegenwoordig hele leuke content. Zoals allemaal BNR-video's en zo.
12: Precies.
1: Die je daar kan kijken. Onder andere
12: gratis
1: live kijken naar BNR Beurs. Zometeen met Jelle en Jochem kun je gewoon live streamen. En dan kun je hun koppen erbij zien.
12: En ik zou,
1: als je dat zou willen.
12: Nou, dat zou ik zeker doen. Het zijn ontzettend knappe jongens. Maar ze gaan het ook hebben over Akzo Nobel. En dat kreeg weer een overnamebod. En ook nu weer wilde de directie er niets van weten. Hoe loopt dat af? Fijne avond.
1: Tot morgen.
4: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
16: In december moest er al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
18: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
20: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op Meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op Meerdervoort.com.
23: Mark Beekhuis.
24: Morgen trap ik de uitzending af met het beleggerspanel over de succesvolle beursgang van SK Hynix in Amerika. En daarna spreek ik met Marcia Luijendijk, algemeen directeur Benelux van de medische groothandel Medic. En ik vraag haar of de Nederlandse zorg voorbereid is op de volgende crisis of pandemie. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
27: 52 min 40.
30: 12 natuurlijk.
27: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
31: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
27: In 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
32: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
33: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
32: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
34: BNR Verkeer.
35: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. De A13, Rotterdam richting Den Haag, is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Op de A13 de andere kant op, richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 doe je een uur langer over.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
36: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En Europa moet zich beter kunnen verdedigen tegen Russische raketten. Daarom komen 10 Europese landen, waaronder Nederland en Oekraïne, snel met een eigen afweersysteem. Nu worden vaak Amerikaanse Patriot-raketten gebruikt, maar daar is een groot tekort aan. Oekraïne wordt bijna dagelijks aangevallen en kan er niks tegen doen. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: En de chipfabriek van de wereld, TSMC, zag de omzet in juni met 68% stijgen. En de vraag is wat dat betekent voor ASML en de rest van je chipaandelen. En zelfs bij Stellantis zien ze weer het licht. Na rampjaar 2025 klimt het aandeel eindelijk uit het diepste dal waar het ooit uit is geklommen. Dat en meer zometeen BNR Beurs.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen.
7: Dus klaar voor de toekomst.
8: Tijd voor een hogere rente?

0: de kwartaalcijfers geeft.
1: June sales up 68%, which takes overall revenue over the past three months to about $40 billion. That's meeting analyst expectation, which is already very high.
0: Ja, ze zegt het een beetje saai, maar de cijfers van TSMC, een grote klant van ASML, zien er fantastisch uit. We kijken zo meteen wat dat betekent voor de aanstaande cijfers van ASML.
2: Minder saai, want we hebben het ook over Stellantis. De automaker kruipt voorzichtig uit de vangrail. De totale verkoop steeg met 10% in het afgelopen kwartaal.
3: In de VS zag Stellantis de verkoop groeien met 38% in het tweede kwartaal. En dat is welkom na rampjaar 2025. Het aandeel bereikte vorige week het laagste niveau waarop het ooit heeft gestaan.
0: En we moeten het weer hebben over AkzoNobel. Dat krijgt namelijk alweer een ongevraagd overnamepot.
2: De Amsterdamse beurs sloot op 1085 punten, toch 0,1% in de plus. Grootste stijger was, wonder boven wonder, Wolters Kluwer met 3,2% erbij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Corné van Zijl van Cordano. Welkom.
4: Goedemiddag.
0: Goed dat je er bent, Corné. En laten we het nog even hebben over afgelopen weekend. Ik denk dat jij lekker hebt gezwommen, dat je een topweekend had.
4: Ik ben teruggekomen van vakantie, dus...
0: Nou, dan heb je sowieso een leuke periode gehad. Wie geen lekker weekend had, wie sowieso denk ik ook geen leuke vakantie gaat hebben, is Sam Altman, de baas van OpenAI. Die ging met een klote gevoel het weekend in. Apple zit namelijk achter zijn bedrijf aan.
5: Apple is suing OpenAI for trade secret theft, accusing the company of a coordinated campaign to steal information about upcoming products. Apple saying that OpenAI encouraged its employees to share information, components, drawings, and other materials related to upcoming products to develop its own suite of devices.
0: Jawel, OpenAI zou bedrijfsgeheimen gestolen hebben. Apple spreekt zelfs van een gecoördineerd patroon van wangedrag. Een voormalige medewerker van Apple, Chang Lui, die ging aan de slag bij OpenAI. En hij zou dan weer informatie hebben doorgespeeld. Nou, OpenAI heeft ook gereageerd. Het zegt venijnig geen interesse te hebben in bedrijfsgeheimen van anderen. Hoe dan ook, het is toch wel weer slechte PR voor OpenAI. Het is namelijk de tweede grote rechtszaak, zo net voor hun beursgang. Eerder werden ze door Elon Musk nog voor de rechter gesleept, die ze trouwens wonnen. Maar ja, Corné, wat doet dit alles met de beursgang? Want het is toch geen lekkere aanloop, hè?
4: Nou, ik denk dat dit gewoon voor lief wordt aangenomen. Want je ziet echt zoveel rechtszaken over dingen die er zo wel of niet gestolen zijn. En ja, weet je, het is ook heel erg moeilijk te bewijzen op het moment dat je dus van Apple weggaat en bij OpenAI aan de slag gaat. Dan zit die informatie wel in je hoofd. En als je bij de waterkoeler staat en je praat met iemand anders daarover, ja, is dat het overdragen van bedrijfsgeheimen of niet? Dus dat is A, moeilijk te bewijzen. En B, ik denk dat het niet zoveel impact gaat hebben.
2: Maar dan zie je wel, Corné, dat die meneer Liu, die gegevens jatte van Apple, volgens Apple, er trots over appte, dat hij laptop had van Apple, en dat hij ook zei van, ik heb die gegevens nog kunnen, ik heb daarbij kunnen komen. Is het duidelijk dat hij een probleem heeft?
4: Ja, je kan ook zeggen dat het een lolletje was.
2: Dat zegt hij in ieder geval juridisch wel. Ja, dat zegt hij in ieder geval wel dat het een lolletje was. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet in de rechtbank.
4: Nee, het zal niet in zijn voordeel pleiten. Dus als je ooit bedrijfsgeheimen gaat stelen, zou ik zeggen, doe het niet op die manier en hou het stil. Dus dat is sowieso niet zo slim. En je vraagt je af, als je niet zo slim bent en je gaat zo met je communicatie om... ik zou dan vragen stellen bij of je dat soort mensen überhaupt zou willen aannemen. Dus afgezien van hun morele afwegingen.
2: En dan heb ik nog goed nieuws voor jou, Jelle. Want jij bent hier wel eens weggezet als Disney Watcher bij BNR.
0: Ja.
2: Een dubbelzinnige functietitel, letterlijk en figuurlijk. Dat aandeel zou 40% de lucht in kunnen schieten als Disney gewoon even kapt met die streamingsdiensten. Dat zegt Wells Fargo-analyst Stephen Cahill. Hij zag dat Disney door de helft ging de afgelopen 5 jaar, terwijl de S&P 500 rustig 70% de lucht in knalde in dezelfde periode. En natuurlijk geeft hij de schuld aan Disney Plus en de andere diensten. En hij schrijft dan dat Disney eigenlijk helemaal niet kan concurreren met Netflix en YouTube. En als Disney dan puur op content in plaats van distributie focust, dan kan het gewoon makkelijk $15 miljard per jaar aan licentiegeldjes binnenharken. Ja. En dat is dus veel meer dan Disney Plus. Hoe goed het daar dan ook mee gaat. En dat zou de bioscoopfilms, parken en merkwaarden ook helemaal geen pijn doen. Overigens, meneer Cahill zelf is ook op tijd van industrie gewisseld. Hij zat in 2016 puur op defensie en nou is hij helemaal op mediamannetjes.
0: Ja, ik wil zeggen, het gaat de laatste tijd eigenlijk wel beter met Disney Plus. Maar ja, als je alleen al op die manier 15 miljard per jaar kan binnenharken.
2: Dat is wel net iets meer dan van Disney Plus inmiddels.
0: Heb je
2: toch?
0: Dat hele dure vehicle ook niet nodig. Gaan we door naar AkzoNobel. Dat kreeg een tijdje terug een overnamebod van het Amerikaanse Sherwin-Williams en van het Japanse Nippon Paint. Dat werd afgewezen. De directie van Akzo wil niet. Het wil fuseren met een ander bedrijf. Maar de Japanners die accepteren geen nee en komen nu in hun eentje met een bod.
6: Nippon kwam dit weekend.

0: Met een nieuw bod op een deel van Axo's verfactiviteiten, namelijk de decoratieve verf inderdaad, niet de coating divisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Axo opnieuw.
1: Ja, Nippon biedt 7,5 miljard euro op de divisie decoratieve coating. Maar ook nu weer zegt Akzo Nobel dus nee. Het noemt het een onderwaardering en zegt echt te willen fuseren met Axalta. Maar Corné, hoe lang kan die directie van Akzo dit volhouden, denk jij?
2: Nou, ik denk dat die directie wel een probleempje heeft. Want het is wel, nou, voor de meeste mensen ook vrij duidelijk dat de samenwerking met Axalta vooral uit persoonlijke, tenminste, dat lijkt het heel erg op persoonlijke redenen gedreven is. Ze krijgen al mooie banen, ze krijgen veel meer salaris. Mm-hmm. En dat geldt voor zowel de Raad van Bestuur als voor de Raad van Commissarissen. Maar al beide biedingen die ze hebben gehad, die zijn zodanig interessant dat je afvraagt van, ja, dit moet je toch gelijk aanpakken. En toch doen ze het niet. Wat, ik zou zeggen, het bestuur van Axo heeft echt heel veel te verdedigen. En als je het over rechtszaken hebt, die gaan er ongetwijfeld komen. Want als je dit soort biedingen laat liggen en je gaat wel voor een veel mindere combinatie. Ze zeggen dat het een onderwaardering is, maar als je ziet hoeveel die andere partijen, PPG en Nippon, hoeveel die bieden, dan zeg je, ja, dit is zo moeilijk om nog te verdedigen dat die samenwerking met Axalta beter is. Dat is bijna niet te doen.
1: Ja, dus jij zegt die fusie gaat er waarschijnlijk niet komen, maar dus een gedeeltelijke overname van Axo of helemaal, dat ligt eerder in de lijn der verwachting.
2: Nou, zij gaan volledig voor die samenwerking met Axalta. En ja, ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om dat gewoon financieel recht te breien. En ik denk dat daar dus ongetwijfeld rechtszaken van ontevreden aandeelhouders gaan uit voortkomen. Want ja, dit is niet in shareholders' interest.
3: En dan gaan we een bakkie pleur halen bij de Starbucks. Want dat bedrijf bewijst maar even dat al die smeltende softwareaandelen wel degelijk in gevaar zijn in het AI-tijdperk. Zelf zeggen al die softwareaandelen natuurlijk van niet. En bij sommige partijen geloof ik dat best, om allerlei redenen. Maar Starbucks herziet nu elke dienst en elk contract om externe softwareboertjes uit de keten te snijden. Bloomberg legde de hand op een interne presentatie waarin alternatieven werden genoemd voor inventarismanagement van Microsoft, onderhoudssoftware van de IBM. Want ja, Starbucks moest die software toch al aanpassen voor eigen gebruik, vooral in de winkels. En als je 400 miljoen per jaar uitgeeft aan softwarecontracten, is dat een mooie post om op te besparen. Het is net als met Maggi eigenlijk, een beetje van jezelf en een beetje van AI.
1: Straks hebben we het over de straat van Hormuz. Iran wilde er al tol heffen, nu al ook president Trump daar geld verdienen.
3: En we hebben het ook over autobouwer Stellantis. Is de maker van die Ram trucks bezig aan zijn comeback?
1: Eerst naar TSMC, de grootste chipmaker van de wereld. Dat verwent aandeelhouders weer met goede cijfers. De omzet in juni ging met maar liefst 68% omhoog als je het vergelijkt met een jaar eerder. Maar ook een andere vergelijking ziet er heel goed uit.
4: And we are seeing the quarterly sales also up about 36%.
1: Het is dus vooral die enorme groeispurt in juni die opvalt en die dus aangeeft dat de vraag naar AI enorm is. Ja, Corné, we hoeven ons dus geen zorgen te maken over de AI-honger van die grote bedrijven, hè?
2: Nee, de cijfers zijn heel erg duidelijk. En de reactie van de beleggers ook. Hè. Het is nu bijna $7 van de koers af. Toch wel 1,5%. En dat zien we vaker in de techwereld nu. De verwachtingen zijn extreem hoog gespannen. En je zag ook, als je de consensus naast deze cijfers legt, plus 68% klinkt prachtig. Maar dat was de verwachting ook. Mm-hmm. Dus ze hebben de verwachting niet verslagen. Dat is wel bijzonder, dat de consensus al op plus 68% ligt. En het verklaart ook gelijk die reactie van die beleggers van, oké, nou ja, het is volgens verwachting punt, dus dan hoeven we er niks mee te doen. Dus bezit van de zaak is het einde van het vermaak.
1: Ja, precies. En we zouden het bijna vergeten, maar alsnog is het natuurlijk een gigantisch groeitempo. Denk jij wel dat TSMC dit gigantische groeitempo lang kan volhouden?
2: Ja, zolang het maar blijft regenen met AI-investeringen, is dit het bedrijf waar je moet zijn. En dus ongetwijfeld gaan die investeringen nog door. Maar als daar een klad in komt, dan gaan die semiconductorbedrijven gewoon weer heel erg cyclisch worden. En dan heb je echt wel een heel groot probleem. Als je even gaat kijken, ja, die winst is ik dacht plus 900% in de afgelopen 2 jaar, dus dat is zo gigantisch. En op zich, als je naar de waardering gaat kijken en je hebt al die verwachtingen ingeprijsd, het staat nog geen 19 keer de verwachte winst per aandeel voor 2027. Eigenlijk is dat niet eens zo duur.
1: Nee, maar als ik jou zo hoor, dan klinkt het toch eigenlijk een beetje als een somber verhaal. TSMC is een grote klant van ASML. Wat gaat dit alles voor de cijfers van ASML betekenen? Ben je daar nog wel een beetje optimistisch over, Corné?
2: Nou ja, die gaan ongetwijfeld dezelfde soort cijfers zien. Je ziet wel dat zelfs die chipmakers wat beginnen te klagen over de prijzen van ASML. En dat zag je in het verleden toch niet zoveel. Maar ik kan me voorstellen dat de klanten van TSMC ook klagen over de prijzen van TSMC. Dus ja, alle prijzen gaan sky high. Kwestie van vraag en aanbod. Er is een extreme hoeveelheid vraag. En het aanbod kan dat maar mondjesmaat bijhouden. Dus zie je de prijs enorm stijgen. En dat zal bij ASML denk ik hetzelfde beeld te zien zijn.
1: Denk je nog wel dat TSMC dan van die machines van ASML de komende tijd nog nodig heeft en gaat bestellen?
2: Nou ja, als jij wil uitbreiden, en dat wil TSMC, dan zou je toch ergens een machine moeten bestellen. En met een bijna monopolie van ASML kom je dan toch heel gauw bij ASML terecht. Dus,
1: Ja, en waar ga je verder op letten in de cijfers van ASML aanstaande woensdag?
2: Ja, dit zijn zulke extreme tijden. Ik ga gewoon naar de koersreactie kijken. Want die verwachtingen zijn all over the place. Ik hou me daar even op de achtergrond.
1: Is een goed bruggetje naar de volgende vraag. Want die chipbedrijven die schieten de laatste week alle kanten op. Vandaag ook weer. ASML verloor bijna 2%. ASM ging 2,3% naar beneden. En Besi ruim 3%. SK Hynix ging vandaag hard onderuit op de beurs van Zuid-Korea. Komt het doordat SK Hynix hard wordt afgesteld dat die Nederlandse chippers ook zo hard naar beneden gaan?
2: Ja, het is ook heel duidelijk. De SK Hynix laat ook briljante cijfers zien. Ik noemde dergelijke belachelijke cijfers. En dat geldt ook voor SK Hynix qua winsten en qua koersen. Het grappige is wel, ja, de koers is uiteindelijk het gevolg van de marginale aanbod en de marginale vraag. En je ziet dat er wat marginaal aanbod bijgekomen is vanwege de emissie die ze vorige week hebben gedaan. En ja, al die Amerikaanse beleggers zijn er vrolijk ingestapt. De koers was afgekomen, maar ja, dat kan dus nog veel verder. Hier zie je nou het gevolg precies heel mooi wat vraag en aanbod met een koers doen.
1: Ja, en ik heb van jou ook geleerd, de belegger heeft altijd gelijk. Maar toch is het terecht dat die Nederlandse chipbeleggers die aandelen van die Nederlandse chippers zo hard afstraffen?
2: Ja, dat gaat gewoon heel mooi synchroon. En dat zie je eigenlijk de hele tijd. Dus dit jaar is niet anders geweest. En ja, op een gegeven moment zit al het sentiment er wel in. Heel grappig, op weg naar huis dus luisterde ik nog even naar de radio. En toen ik bijna thuis was, hoorde ik dus op een muziekzender nog eventjes over de emissie van Hynix praten. Wat wel aangeeft hoe extreem dat sentiment is over dit soort aandelen. Maar in dit geval wel onderbouwd door extreme winstcijfers.
3: Er zit wel een heel groot verschil, Corné, tussen de twee monopolisten, TSMC en Nvidia, en die geheugenchippers. Want die geheugenchippers, nou, daarbij zijn de verwachtingen echt torenhoog, met die bizarre Micron-cijfers en SK en Samsung-cijfers en dergelijke. Dus als je nou, weet ik veel, Nvidia kan kopen op een voorwaartse winst van, weet ik veel, 13, als je een beetje die verwachtingen meerekent voor volgend jaar. En Taiwan Semiconductor of TSMC op weet ik veel, 22 keer de voorwaartse winst. Is dat dan niet veel goedkoper dan die geheugenchippers allemaal?
2: Ja, het is veel goedkoper. Maar er zit ook veel meer cycliciteit in die gewone chippers. Dus wat dat betreft houden beleggers daar toch wel rekening mee dat er een keer normale tijden gaan aankeren. En dat betekent ook dat je zoveel capaciteit erbij gebouwd uiteindelijk. En als er heel veel capaciteit is, dan is het te hopen dat die vraag ook zo extreem is toegenomen. Want anders gaan die prijzen naar beneden en keren ze snel in een verliessituatie. Wat niet ongewoon is. Hè. De hele SOX-index is vergeven van dit soort aandelen. En daar zie je dat winstbeeld eigenlijk altijd terug.
5: BNR Beurs.
3: En de SOX-index voor de luisteraar, dat is de chip-index dus. En dan gaan we naar Stellantis, want terwijl Volkswagen overweegt om nog eens 50.000 man te ontslaan, gaat het eindelijk weer een keertje goed met het moederbedrijf van Peugeot, Fiat, Jeep en natuurlijk die dikke Ram-trucks. Zeker in Noord-Amerika, want daar steeg de verkoop van Stellantis met 38% in het tweede kwartaal. Ook in Europa trekt het weer aan, met 5%, waarbij bij ons natuurlijk vooral aan de prijsvechters zoals de Citroën slag. En dat is toch alvast een kerstje op de comeback-taart voor topman Antonio Filosa, die in juni vorig jaar het stokje overnam van Carlo Tavares. Die laatste maakte ruzie met zo'n beetje elke Amerikaanse dealer. Maar Filosa had het ook niet makkelijk. Hij mocht meteen even 22 miljard euro afschrijven om de elektrische strategie weer om te gooien eerder dit jaar. Nou, en als je dan ook nog je dividendjes schrapt, dan doe je de beleggers ongeveer scheiding aan, Corné. Dus Corné, even deze mooie resultaten voor Stellantis in het tweede kwartaal. Lag het nou aan Filosa en zijn nieuwe plannen? Of had hij gewoon geluk met aantrekkende verkoop in de twee grootste markten?
2: Nou, wat je vooral ziet, we vergelijken met 2025. En dat waren gewoon drama-cijfers. En ja, ten opzichte van zo'n drama is het een makkelijke stijging te laten zien. En je hebt net al de verklaring voor dat drama aangegeven. Ja, dus het is een hele makkelijke vergelijkingsbasis.
3: En Stellantis, nou ja, dat drama dus, dat is net een software-aandeel. Het is dit jaar letterlijk door de helft gegaan. Vorige week laagste punt ooit voor sinds Stellantis is eigenlijk. En die reputatie van die modellen hier in de VS is ook echt door de play gespoeld. Maar Filosa heeft een heel plan onthuld. Hè. Fastlane noemt hij dat, 60 miljard investeren. Dan gaat een derde naar de autoplatform waarop je alles bouwt, simplificatie. Kan jij daar een beetje in geloven aan zijn nieuwe plannen? Of denk jij van, nou, sterkte met concurreren met de Chinezen?
2: Nou, hij zal wel moeten. Je zal veel efficiënter moeten werken. En eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al veel eerder moeten doen. Maar
3: dat is altijd waar, toch, Corné?
2: Ja, dat is altijd waar. Dat geldt voor iedere reorganisatie en iedere bezuiniging. Dat had je veel eerder moeten doen. Maar je ziet dat de winstverwachting voor Stellantis is gewoon de afgelopen tijd dramatisch gedaald. Anderhalf jaar geleden zaten de analisten nog op 5 euro per aandeel en nu voor 1,25. Dus de winst is door vieren gegaan, de winstverwachtingen zijn door vieren gegaan.
3: Ja.
2: En ja, wat dat betreft is het wel denk ik een heel mooi voorbeeld wat met autofabrikanten gebeurt. Jullie noemden ook net al Volkswagen. De automarkt is gewoon wel structureel veranderd. China heeft zo snel zo'n groot deel van de markt gepakt. Dat is echt wel een serieus probleem voor alle autofabrikanten geworden. En dan met name bij eigenlijk zo'n middelmatige autoproducent als Stellantis.
3: Jij rijdt niet in een Peugeot, hoor ik al, Corné.
2: Nee, ik wou ook nog thuiskomen. Sorry, dat mag ik niet zeggen.
3: Maar je ziet General Motors, Toyota en BYD-aandelen vreselijk goed presteren in het afgelopen jaar. Mooie cijfers ook onderliggend. Maar er tegenover staan dan de Europese automakers. Dus in hoeverre kan Stellantis eigenlijk zijn eigen lot bepalen? En in hoeverre drijf je gewoon mee met die Europese meute? Want ja, bij General Motors, Toyota en BYD kan het kennelijk wel.
2: Ja, nou, het is wel zo dat Stellantis heeft geen verkopen in China. En dat hebben de Duitse autobouwers wel. En die worden daar gewoon helemaal van de kaart geveegd, om even simpelweg te zeggen. En daar heeft Stellantis geen last van. Ze zitten in toch wel wat andere markten, heel veel in Oost-Europa. Daar is de elektrificatie ook nog niet zo ver. Dus wat is Zuid-Amerika. Dus in dat opzicht zou het beter kunnen werken dan bij de Duitse autofabrikanten.
3: Oké. En moederbedrijf Exor is groot aandeelhouder. Is traditioneel wel goed in geslagen automakers oppoetsen. Fiat en Chrysler zijn mooie verhalen. Is Filosa ook zo goed, denk je? Want het wordt een beetje een wetje, hè, voor de beleggers eigenlijk. 14 miljard euro betalen voor een spotgoedkoop autobedrijf en gok op de manager, als ik het zo begrijp.
2: Kijk, Exor heeft het natuurlijk. Er is Exor eigenlijk uit voortgekomen. Dus die hebben wij helemaal geen keuze. Mm-hmm. Overigens is Stellantis maar een vrij klein belang in de portefeuille van Exor.
3: Ja, nou, dat is bijzonder, want de Exor, dat is echt een moederbedrijf, staat gewoon hier genoteerd natuurlijk, aan de Damrak en dergelijke. Je krijgt een korting van 60% op het geheel in de aandeelprijs van Exor. En daar zit er dan een hele zak met geld in, allerlei bedrijven en dergelijke. Is dat niet heel extreem, die korting van 60% op het geheel, als je naar Exor-aandelen kijkt?
2: Nou, als je naar de portefeuille van Exor kijkt, het belangrijkste belang is Ferrari. Dat is ongeveer 1/3 van de totale, alle belangen bij elkaar.
3: Ja, dus zijn nog een stukje verkocht. Ja.
2: Ja, maar dat is, dat is het enige wat goed draaide. Maar ik ben benieuwd hoe Ferrari gaat draaien in de nieuwe omstandigheden op de automarkt. Dan heb je Philips, CNH, Lincotto en dan komt pas Stellantis. Maar het zijn allemaal, het gros is wel een beetje. Nou ja, ik bedoel, bij Philips krijg je ook niet echt veel de handen op elkaar. Bij Iveco ook niet, bij Stellantis ook niet. Dus het is wel een beetje bedrijven waar je zegt, nou ja, het is lekker goedkoop, maar dan is ook alles mee gezegd. Dus ik snap die korting wel. Want om die korting te laten teruglopen, heb je een mooi verhaal nodig. Dat is heel erg moeilijk bij deze bedrijven.
5: BNR Beurs.
1: Scheuren we door naar de jongens en meisjes op Wall Street. Dow Jones staat in het rood, 0,4% naar beneden. S&P 500 verliest 0,7%. En de Nasdaq gaat maar liefst 1,4% onderuit. SK Hynix valt op. Dat kreeg vrijdag een notering op Wall Street. Ging toen 13% omhoog op de eerste dag. En nu op de tweede handelsdag gaat er 9% vanaf. Het ging vannacht trouwens ook weer helemaal mis in het Midden-Oosten. Iran en de VS die vielen elkaar opnieuw aan.
6: The US military says it's completed another wave of strikes against Iran that began on Sunday night, the fourth in the space of a week. US Central Command said they hit dozens of targets aiming to degrade Iran's ability to continue attacking international shipping flowing through the Strait of Hormuz.
1: En er is nog een ander verhaal, dat wil ik je niet onthouden. President Trump zegt dat de Verenigde Staten betaald moeten worden voor het bewaken van de Straat van Hormuz. Jawel, dat zei hij net aan de telefoon bij Fox News. We worden de beschermers van de zeestraat. Misschien noemen we het wel de beschermengel van de zeestraat, althans Trump. Hij zegt, we bewaakten het gratis en nu gaan we dat doen. Nu we dat doen, moeten we er gewoon voor betaald worden. Een hele hoop geld, om precies te zijn. Jawel, hij begon dus de oorlog, waardoor die straat dichtging. En nu wil hij er geld vervangen.
3: Nou, daarover gesproken, elke belegger weet het. De S&P 500, die versla je niet zomaar. Trump al helemaal niet. Maar de afgelopen 2 jaar had je gewoon Amerikaanse grootbanken kunnen kopen om er lachend voorbij te lopen. Hoe lang dat nog werkt, weet natuurlijk niemand. Maar dit kwartaal wordt een bonanza, blijkt uit een berekening van Bloomberg. Mega dikke fees van SpaceX en andere fusies en overnames en dergelijke helpen de pot aan winsten 18% omhoog op jaarbasis. Dat schrijft Bloomberg dus. En dat zorgt er ook voor dat dit kwartaal dat bizarre jaar van 2021 weer gaat overtreffen, toen het geld tegen de plinten klotste en iedereen die zijn hand ophield ook echt geld kreeg. Dus, hoge rente en Iran-oorlog of niet, het is weer feest in de staalglazen torentjes in New York. En Jelle, zullen we dan maar eens een blik werpen op die agenda van morgen?
1: Ja, leuk.
3: De grote vooruitblik op bankencijfers heb je net al gehoord. Op volgorde van grootte, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo en Citigroup. Allemaal komen ze voor beurs met hun knalcijfers in de VS. En de fijnproever let daarbij nog eventjes op de consument al daar. De stroppenpotten, de autoleningen, de creditcards, om te zien of die de oorlog in Iran en die aankomende inflatie net zo makkelijk afschudden als die dealmakers in de handelsvloer. En over inflatie gesproken, om 2:30 'smiddags vallen Amerikaanse inflatiecijfers over juni op de mat. Dus sterkte, Kevin. Dat is wat iedereen lachend en proestend tegen elkaar zegt achter de rug van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. De beste man belooft een lagere rentes om zijn benoemer Donald Trump te plezieren. Maar heel waarschijnlijk is dat nog steeds niet, omdat diezelfde broodheer nog altijd in gevecht is met Iran. Om 4:00 middags Nederlandse tijd wordt hij gegrild door het Huis van Afgevaardigden in de VS. Gelukkig voor hem verwachten analisten wel dat de inflatie een klein tikje is gedaald op maandbasis in juni, omdat olieprijzen weer daalden na die achtbaanritten in maart, april en mei.
1: Dit was de BNR Beurs van maandag 13 juli. Wij danken Corné van Zijl van Cardano. We zijn onze week door jou echt lekker begonnen. Dankjewel, Corné.
2: Dank jullie wel.
3: En jij bedankt weer voor het luisteren, beste luisteraar. Net als Corné, lekker op afstand. Mocht je er ook nog beeld bij willen zien, dan ga je die puntgave baard dus helaas niet zien. Maar wel de snode tronies van mij en Jelle. Op YouTube natuurlijk, lekker abonneren. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
10: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
11: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
13: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
12: Dus we zijn nog niet verloren.
14: Want daarvoor luister je de grote techshow.
13: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
12: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
5: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken, tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. In Rusland is een politicus opgepakt die fel tegen president Poetin en de oorlog in Oekraïne is, Boris Nadezhdin. Hij zou een extremistisch symbool hebben laten zien. De Kremlin-criticus wil ook meedoen aan de Russische parlementsverkiezingen in september. Daar was hij 2 jaar terug ook al dichtbij, maar toen werd hem dat verboden. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
18: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit Frankrijk deze week, waar Arend-Jan en ik op bezoek zijn bij Rob, met een ontzettend houtje-touwtje-situatie. Arend-Jan die zit in een andere kamer daar, aan dezelfde router verbonden. Rob die zou aan een andere router zitten, maar die is uiteindelijk daar terechtgekomen. Ja, die zit daar. We zitten met een echo op de lijn, maar ik geloof dat dat technisch dan wel weer goed komt. En we hebben net op het juiste moment te pakken gekregen Steven Evers, directeur van het EU Instituut voor Veiligheidsstudies. Instituut in Parijs overigens, maar jij dan nu weer in Brussel. Fijn dat het even lukt, Steven. Leuk je te spreken.
19: Ja, leuk om er weer bij te zijn. Ja. Veel te bespreken.
18: Nou, Steven, ik dacht misschien een goede vraag voor jou. Zou je opnieuw kunnen spreken van een bipolaire wereldorde als de president van Amerika leidt aan een bipolaire stoornis?
19: Ik vind het mooi gevonden, Hugo. Het was inderdaad wel heel extreem weer hoe die hele dat pad naar de top toe en al die uiteenstorting van ja, dat het repertoire kennen we inmiddels, de beledigingen richting Europeanen, Groenland, Europese klaplopers. Enfin, het kwam allemaal weer langs. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal, nee, het was een love story en het ging allemaal fantastisch. Ja. En dus ja, het was weer de whiplash van Donald Trump. Waar we mee te maken hadden.
18: Ja.
19: Nou, wel een hele wankelige basis overigens om je verdediging op te organiseren. Dat is toch wel het lastige ervan, denk ik.
18: Ja. Rob, Hoe kijk jij een dagje later... ik kan je ook gewoon zo aankijken. Hoe kijk jij een dagje later er nou op terug? Het was natuurlijk weer het gekkenhuis van Trump. Maar misschien wisten we dat eigenlijk al wel, dat dat bij hem zo werkt. Hoe deed de rest van de NAVO het?
20: Nou, ik probeer de hele tijd voor mezelf te bepalen, was dit nou een succes of niet? En ik vind die vraag zo moeilijk te beantwoorden. Dus ja, enerzijds wel, omdat Trump niet meer is weggelopen. En omdat als je de berichten uit de zaal zelf hoorde, dan waren die eigenlijk best wel goed. En heeft gezegd van, ik blijf in de NAVO. Nou ja, dat is een graaien ook. Dat kan hij helemaal niet. Hij kan er helemaal niet uitstappen. Dan krijgt hij het congres over zich heen. Dus dat is weer zoiets typisch Trumps. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk iedereen weer zitten schofferen. En een van de allerbelangrijkste dingen die hij geroepen heeft is dat hij Groenland toch wel wil hebben. Ja, dus dat valt weer tegen elkaar weg. Maar aan de andere kant, weet je, ben ik toch wel positief. Als je gewoon kijkt wat er gebeurd is op die industrietop aan de dag voor de feitelijke top, dan is dat denk ik wel heel erg goed wat daar gebeurd is. Het is echt duidelijk dat er grote investeringen gebeuren. De defensiebudgetten zijn duidelijk omhoog. Dat heeft Mark Rutte ook continu gezegd. Je ziet echt dat er grote stappen zijn genomen in de richting van toch veel meer Europese verantwoordelijkheid. Dat is ook positief. Dus als je gewoon kijkt, echt in de lagen daaronder, wat er feitelijk gebeurt, dan ben ik wel positief. Ja, en dan heeft Rutte wel gelijk dat het kon doen door Trump. Want die heeft namelijk de boel dusdanig opgehuurd dat men zich hier te pletter is geschrokken en toch in beweging is gekomen. Ik denk dat ongeveer mijn wat wrakke analyse is.
18: Ik denk misschien na een moeilijke voetbalwedstrijd even een rondje langs de velden. Ik roep even naar de andere kamer. Arendt-Jan, wat vond jij ervan?
21: Nou, moet je luisteren. Iedereen is ontzettend blij dat het artikel 5 is herbevestigd en zo. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Als de grote baas, dat is Trump natuurlijk, die Deense soevereiniteit in Groenland gewoon niet erkent. Hè? En dus Denemarken helemaal weer in de gordijnen injaagt. Dus ik ben positief over wat Europa daar gedaan heeft. Ik ben ontzettend positief over dat er nu 70 miljard dit jaar en volgend jaar ook van Europa naar Oekraïne gaat. Vind ik fantastisch. Ik vind het ook geweldig, die licentie voor de Patriots. Maar ja, de afschrikking van de NAVO is eigenlijk die artikel 5. Dat moet ironclad zijn, dat zeggen ze dan ook, weet je wel. Maar het is natuurlijk niet ironclad als de president gewoon allerlei dingen aan zijn laars lapt en ook Spanje tot aan de enkels affakkelt. Dus eigenlijk, we gaan gewoon door met een onvoorspelbare Trump. En dus ook met een hele onzekere NAVO eigenlijk. Dat blijft mijn aftronk. Wat vind jij, Steven?
19: Nee, ik ben het wel mee eens. Wat jullie zo zeggen. Kijk, ik vind het goed dat de Europeanen zich niet hebben laten provoceren door de Trump-show. En gewoon zich geconcentreerd hebben op wat er nou echt toe doet. En wat doet er nou echt toe? Nou, dat we enorme stappen vooruit maken als Europa bij het optuigen van onze eigen afschrikking. En als je daar kijkt naar wat daar is gebeurd en wat er is afgesproken. En Rob zei dat een aantal flinke bedragen worden gedaan, een aantal deals worden gedaan. Dat is positief. En dan moet je inderdaad voor lief nemen dat er ook enorme rare dingen en provocaties komen van de kant van Trump. Het beste is om daar niet daar ter plekke op in te gaan. Om het wel te registreren en het niet te negeren, maar niet daar en ter plekke. Tweede, wat zeg jij, Arendt-Jan, heel terecht. Positief wat betreft Oekraïne. Een aantal hele belangrijke dingen. Dus inderdaad, dus die licentie voor het produceren van de PAC-3 interceptors gaat een tijdje duren. Het is niet dat er morgen dus extra interceptors beschikbaar zijn om Kiev en andere steden te beschermen. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. En dat was niet gegarandeerd voordat die top begon. Dus dat is een stap vooruit. Tweede, dat die bijeenkomst tussen Zelensky en Trump, nou, dat straalde echt wel positiviteit uit. En daar ben ik het wel eens met diegene die zegt van, Trump likes winners. Ja. En Oekraïne is aan het winnen op dit moment. Dus dat verklaart voor een gedeelte er ook wel dat Trump op een hele andere manier naar Zelensky kijkt en er heel anders in zit. Dus dat is allemaal wel positief. Ik zelf vind het allemaal een beetje toch tenenkrommend hoe onze secretaris-generaal dat allemaal doet, ook in persconferenties en wat niet al. Ik zou dat zelf persoonlijk op een andere toonzetting en manier doen. Maar oké, hij vult het op die manier in. Maar Europa komt er toch per saldo goed uit.
20: Maar Steven, als je nou gewoon kijkt, je noemt net Rutte, secretaris-generaal. Die ging in de slijmstand, daar kwam het feitelijk op neer. En ik begrijp dat, ik begrijp die strategie. Maar in hoeverre is die strategie eigenlijk nog effectief volgens jou?
19: Ja, ik denk dat het niet meer nodig is. Kijk, je kan misschien beweren dat een jaar geleden bij die top in Den Haag dat alle hens aan dek is en alles voor het doel van het hercommitteren aan Trump aan de NAVO en het doel heiligt de middelen. En dan, dan gebruik je daar bepaalde. Maar nu zijn we een heel jaar verder. En ik denk dat vooral Oekraïne een heel stuk verder staat vandaag dan een jaar geleden. Was echt kiele destijds. En op dit moment, ze produceren het grootste gedeelte van wat ze nodig hebben om zich te verdedigen. Op dit moment hebben ze het momentum in de oorlog met de deep strike richting energiefaciliteiten. Het verandert echt op de Krim. Enfin, het hele Krim en het hele Oekraïne-verhaal staat er echt veel beter voor dan Den Haag destijds. Dat is één ding. En tweede, Europa's eigen verdediging staat er ook echt beter voor. We hebben enorme stappen gezet het afgelopen jaar bij het optuigen van de Europese herbewapening. Op industrieel terrein gebeurt er van alles. Niet genoeg, en daar kunnen we nog wel verder over praten wat er nog meer wordt. En dat betekent dus dat we niet die hele kruiperige houding van... Dat is niet meer nodig. En per saldo denk ik ook dat het niet werkt. Dus ik zou dat zelf anders hebben gedaan. Aan ieder zijn eigen toonzetting.
21: Maar Steven, nog één ding. Even over Rutte. Hè. Het moment dat dus die hele rant tegen Spanje en ook tegen met name Groenland gebeurde... Hij zei niks. Hè. En dat betekent dat je eigenlijk dus een aanval op een nationale soevereiniteit, dat je dat witwast als je niks zegt.
19: Eens?
21: En had hij toch gewoon een zinnetje kunnen zeggen van, dat is van Denemarken. Hè? Zoiets. Ja. Maar hij zei helemaal niks. En dat vond ik wel een beetje zwak.
19: Nee, en ik kan best zeggen als ik het ergens aan... Dan val je Trump niet af, want ik begrijp dat is lastig. Maar hij zegt, het is natuurlijk... het is ondenkbaar dat er in dit fantastische bondgenootschap een territoriaal conflict... Nee, die NAVO die bestaat om boeven buiten te houden. En iets op die manier kun je dat wel formuleren. En het tweede punt is, hij moet dus praten ook namens de andere NAVO-bondgenoten. De 31, niet-Amerikaans. En het tweede, ik denk dat hij ook wel een beetje een risico neemt. Wil ik graag wel jullie visie op horen. Met het grote gedeelte van Amerika dat ook niet zo blij is met Trump. En misschien in november ligt het toch een beetje politiek anders in Amerika. Tussentijdse midtermverkiezingen. Op termijn gaat er uiteindelijk ook een andere president komen. Dus ik denk dat Rutte ook een beetje een risico neemt met de rest van Amerika. Dat niet zo Trump-fan is. Niet alleen met Europa.
20: Eens. Maar ook met Europa. Kijk, wat hij heeft gezegd tijdens die top is dat die Amerikaanse aanvallen op Iran volledig terecht waren. Nou, dat, misschien is dat ook zo. Maar ik denk dat een aantal landen daar echt anders over denkt. En een secretaris-generaal die hoort toch namens alle lidstaten te spreken. Dat doet hij niet altijd. Dus ik vraag me af in hoeverre hij hoe hij zijn positie op dit ogenblik zelf aan het uithollen is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
19: Ja, ik denk dat hij heilig overtuigd is bij de noodzaak om die NAVO bij elkaar te hebben. Normaal begrijp ik best dat de secretaris-generaal van een organisatie dat hij zo'n zijn taak definieert. En in functie daarvan dan vlakt hij zichzelf helemaal weg. Hij heeft zelf ook... En ik denk, je kent dat ook bijvoorbeeld, hoe er een beetje bij de NAVO wordt gepraat, is... we moeten die Amerikanen kosten wat het kost boord houden. En ik had liever gehad dat het accent... En dan had ook wel een aantal Europese leiders hadden dat ook wel kunnen doen. Merz, Macron en dat valt mij op dat die dat toch ook niet zoveel hebben gedaan.
20: Ja, dat valt mij ook op.
19: Maar volgens mij is iedereen zo opgelucht dat het niet gillend uit de hand is gelopen. En dat het met de Oekraïne, dat het er nu beter uitziet. En de paak en de dit en dat. Zo interpreteer ik het.
20: Ja, ik denk het ook. En dan heb je al een hele beperkte opvatting van succes. Maar als we toch even naar de successen kunnen kijken. Dus die industrietop vond ik behoorlijk succesvol, moet ik zeggen. Wat mij daar opviel, en jij zeg maar bent gelinkt aan de Europese Unie, is dat heel wat Europese landen toch gezamenlijk projecten nu aan het uitvoeren zijn. Hè? Airbus komt met het een en ander. Er zitten behoorlijk wat Europese landen bij. Dat geldt voor een tankervliegtuig. Dat doet Nederland bijvoorbeeld ook aan mee. Wat ik echt wel een eye-opener vind, is dat... maar goed, dat wist al lang dat dat eraan zat te komen... is dat de Amerikaanse AWACS-vliegtuigen... die worden vervangen door Saab-vliegtuigen. Dat is dus een Zweedse product. Dat is denk ik heel erg belangrijk, want daarmee... heb je een van de meest cruciale elementen, namelijk command and control. Dus het kunnen diep kunnen kijken in het gebied van Rusland... maar ook het kunnen aansturen van je operaties. Dat is nou een Europees systeem geworden. En zo kan je nog wel even doorgaan. En ook de PAC-3-raketten van de Patriot, die kunnen... maar dat is ook al bekend, dat was al bekend, in Duitsland worden geproduceerd. Maar er komt nu ook een licentie in de richting van Oekraïne aan. Dat zijn toch wel belangrijke doorbraken, denk ik.
19: Eens. En ik denk ook brood nodig, want wat we nodig hebben... bij dat optuigen van die Europese defensie... die we allemaal zo graag willen, zijn ook successtories. En het is belangrijk dat je naar je eigen bevolking ook kan communiceren... dat die tientallen, honderden miljarden die nu naar de sector gaan... dat wordt geïnvesteerd in Europese innovatie, goede banen. Dat gaat niet meer 60-70% off the shelf kopen in Amerika. Nee, dat willen we in Europa gaan pakken. Er is niks mis met onze handen, niks mis met onze hersenen. Het is niet dat wij tot het einde der tijden... twee derde van wat we nodig hebben op defensieterrein moeten kopen in Amerika. Ik denk dat dat echt die tijd zijn we voorbij. Maar dan is het wel belangrijk dat we dat gezamenlijk produceren en ontwikkelen van defensie, capaciteit, dat we dat ook succesvol kunnen doen, aantoonbaar. Want ik ben erg van de afdeling Europa, dat weten jullie best. Maar je moet ook erkennen dat we afgelopen weken hebben meegemaakt dat de FCAS, dat is wel het grootste internationale samenwerkingsproject op de defensie, dat is
20: op de komende jachtvliegtuig, hè?
19: Ja, dat is inderdaad het Frans-Duitse plan om gezamenlijk de volgende generatie jachtvliegtuigen te gaan bouwen. Is 100 miljard op tafel, is jarenlang aan gewerkt. En het is uiteindelijk aan elkaar gevallen omdat we niet eens konden worden over... en dan gaat het de specificiteiten, wie gaat wat produceren op welke termijn, et cetera, et cetera. We hebben ook een probleem gehad, en dat weten Nederlanders nog beter... tussen met het contract voor het fregat van de Duitse marine... wat Damen zou gaan ontwikkelen. En dat is ook niet gelukt. Dus we hebben echt nood aan successtories... op het gebied van gezamenlijk Europese, die nieuwe... En ik zeg dan, en ik weet dat jullie dat ook vinden... doe het met Oekraïne. Die gasten die gaan dus met een de topsnelheid... zijn ze nieuwe systemen aan het ontwikkelen... op het gebied van air defense of medium range strike. Dat is een grote lacune. Daar hebben we enorm tekort aan. Dat moeten we nu met Oekraïne gaan samen ontwikkelen. Ja. En in die zin is het glas een beetje half vol. Dus enerzijds heb je gelijk, Rob. En ik steun dat ook. Ik juich het toe. Er zijn echt belangrijke beslissingen nu genomen op Europees niveau om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd loopt het niet altijd zo vlot als we zouden wensen. En het laatste, vanochtend kwam dan weer het bericht... dat de Duitsers Tomahawk-raketten gaan kopen in Amerika.
20: Ja.
19: En dan zou ik zeggen, vrienden, dat is waar eenmaal. Maar nu zou ik dat liever dan in Europees verband organiseren. Je hebt dan ELISA, dat is weer een andere coalitie. Er zitten ook de Britten bij, ook goed. Van landen die capaciteit willen.
20: Ja, komt flamengo's uit Oekraïne. Dat lijkt mij handig om dat te gaan doen. Ja. Het aantal Tomahawk-raketten is trouwens ook geheim. Dat wordt geleverd. En wanneer weten we ook niet.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met Steven Everts, directeur van het EU-instituut voor Veiligheidsstudies, over de NAVO-top in Ankara deze week en hoe het er dan dus nu een beetje voor staat met de Europese veiligheid. En Steven, over dus het geslijm, hè, hoor ik je zeggen, het is tenen krommend. Nou, dat zal iedereen, mogelijk zelfs Rutte, met je eens zijn. Het is niet effectief. Dat mogen ook weer duidelijk zijn geworden als Groenland weer op de agenda komt. Maar dus dat punt van het is ook niet meer nodig. Hè? Jullie hebben het over success stories, die zijn er zeker. Maar ja, ik stel toch vast dat de mensen die erover gaan, politiek leiderschap, maar ook militair, dat die er nog niet van overtuigd zijn dat wij het wel zonder de Amerikanen kunnen. Is dat niet toch een probleempje op de korte termijn? Wat we toch moeten onderkennen?
19: Nou, het is waar dat niemand echt uit is op een breuk met de Amerikanen. Niemand wil die openlijke confrontatie. En dat is dus mijn verklaring voor waarom je dus van de Europese leiders, de Merz, de Macrons en anderen van deze wereld, die keuze ziet om niet te reageren op de provocaties van Trump. En er zit op dat niveau, Hugo, ja, ik noem dat dus een soort psychologie van zwakte. Soms ze geloven niet in dat we het echt zelf kunnen. En dat brengt me dan terug bij de noodzaak aan successen. En om te bewijzen, het kan wel. Het is wel mogelijk om dit te doen met de Oekraïners samen. Want je hebt gelijk, Hugo. Op dat niveau ontbreekt dat volle vertrouwen soms. En ja, daar moet je dus aan werken. Dat ze het wel durven.
20: Maar kijk, deze top heeft wel iets blootgelegd. Hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hele discussie over de Amerikanen van kunnen die nog wel leveren. Hè, ze hebben dus in de Golf tegen Iran hebben ze onwaarschijnlijk veel raketten afgeschoten. Meerdere malen de jaarproductie. En je ziet nu dat er enorme leveringsproblemen zijn van de Amerikanen naar Europa. Dus dat is een probleem. En je ziet dus nu ook dat leidt tot een verschuiving naar Oekraïne om te kijken wat die in de aanbieding hebben, want we hebben haast. En tegelijkertijd hoor je Zelensky zeggen, wij kunnen nu alles zelf maken behalve de PAC-3-raketten voor de Patriot-raketten. Dus voor de rest kunnen we alles. En ik denk dat dat ook zo is. Dat kunnen ze op dit ogenblik ook. Maar dat is toch op termijn een geweldige klap voor de Amerikaanse wapenindustrie, als dit gaat gebeuren. Je wordt wel gedwongen om bij Oekraïne te komen, omdat de Amerikanen niet kunnen leveren.
19: Ja, dat klopt. Nee, dus we zitten precies in dat spanningsveld, Rob. Precies wat jij beschrijft. Enerzijds vertellen de Amerikanen, als je bij ons dingen wil kopen, krijg je dat in 2034, 2035, 2036. Nee, zeggen wij. Nee, we hebben dat morgen nodig, hè, om die gaten te dichten, et cetera. En op de andere zijde zitten die Atlantische reflexen zitten zo diep in ons defensie establishment en de mensen, dan krijg je toch weer die beslissing van vanochtend van de Duitsers dat ze Tomahawks gaan kopen. Dus we hinken nog steeds op twee gedachten. Ik denk dat het eerlijke verhaal is. Ik ben meer van de afdeling. Ja, je moet die feiten onder ogen zien. En je kan wel proberen dingen in Amerika te willen kopen, maar dat krijg je pas veel te laat.
20: Ja.
19: En dan ben je beter af om je middelen aan te wenden om Europese alternatieven met Oekraïne nu te ontwikkelen. Santé is een ander voorbeeld. Hè. Iedereen kijkt altijd naar de Patriot-raketten. Nou, dat is ook een prima systeem. Maar misschien kun je ook naar de Santé en andere alternatieven kijken. En nogmaals, sommige Europese landen doen dat dus ook. Hè. De Denen doen dat, de Noren. Dus het is een gemengd beeld. Ik denk dat analytisch moet je daar beginnen. En het verschuift geleidelijk aan. Maar mijn optiek nog niet snel genoeg.
20: Ja, en Firepoint bijvoorbeeld, een Oekraïns bedrijf, is heel ver op dit ogenblik met de ontwikkeling van een alternatief voor Patriot. Die is er bijna. Het zit vast op een aantal onderdelen. Maar feitelijk kunnen ze dit dus gewoon. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder dat ze zo snel in elkaar hebben weten te knutselen. Maar even nu het andere punt. Hè. We hebben iedere keer gezegd, het moet snel, want we lopen uit de tijd. Als ik nu gewoon kijk wat de berichten zijn uit Moskou. Zakharova, dat is de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, die begint nu in één klap te roepen van, ja, wat hier gebeurt, dat is wel heel erg gevaarlijk. Dit is de militarisering van Europa. Daar hebben we altijd voor gewaarschuwd. De risico's daarvan zijn gigantisch. Dit is wel heel stom wat jullie aan het doen zijn. Wat zou hier nou gebeuren in jouw optiek? Draagt dit nou bij aan vrede? Of juist niet wat we aan het doen zijn?
19: Ja, absoluut. Het versterken van de Europese afschrikking is, naar mijn optiek, essentieel om wat jij nu aangeeft.
20: Volgens mij ook, hoor.
19: Dat denk ik ook wel. Nee, maar en dat de Russen dan gaan roepen van, dat is de NAVO is agressief. En dat riedeltje kennen we wel. Dus nou, daar ben ik niet zo vreselijk.
20: Nou ja, eens even kijk. Eens, hè? Maar tegelijkertijd, als je dus nu ziet wat de inlichtingendiensten eigenlijk consequent aan het roepen zijn, zelfs de Nederlandse defensie interventienota die zegt van de Russen moeten in staat worden geacht op, om een aanval op een NAVO-land uit te voeren een jaar nadat er een staakt het vuur is. Er is ook nu weer een hele discussie ontstaan bij verschillende persbureaus over de vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk in het Kremlin? En er zijn nu mensen die heel dicht bij Poetin staan, die zeggen van ja, hij wil nu toch een slag naar voren gaan maken om dat hij absoluut die Donbass in bezit wil krijgen. Hij wil absoluut proberen om zo snel mogelijk dat voor elkaar te krijgen. En als daarbij hoort dat hij ook nog een keer een NAVO-land moet aanvallen, dan overweegt hij dat op dit ogenblik. In hoeverre zijn we dan hier te laat mee? En moeten dit soort berichten dan ook ertoe leiden dat in Europa ook het hele debat op een andere manier wordt gevoerd?
19: Nee, absoluut. Ik denk dat we heel weinig tijd hebben om alle redenen die jij schetst. Ik neem dat scenario wat je geeft, dat neem ik serieus. Het is nog, ik denk niet dat de beslissing al is gevallen. Maar ik denk dat er serieus over wordt nagedacht aan de Russische kant. En ja, het scenario van een horizontale escalatie naar andere fronten en mogelijkheden, dat je dat heel serieus moet nemen. En dus moet alles in een hogere versnelling. En dus moet je dus inderdaad bereid zijn om op die hele defensie aanbestedingen, de manier waarop we daar denken, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook aan de Duitse kant, je moet veel hogere risico's bereidheid nemen. Je moet dat met de Oekraïners gaan doen. En ik denk dat dat nog ontbreekt. Alles wat ik hoor over hoe Duitsland dus nog steeds die aanbesteding organiseert, nou, daar gaan je de handen in het haar zitten. Dus die snelheid, bereidheid, risiconeming, dat hebben we nog onvoldoende. Met alles het goede wat er ook is gebeurd en je het niet moet uitvlakken, hebben we dat nog niet in voorde. Ja.
18: Op dit punt meer in de luisteraarsvragen. Op de radio moeten we nu alweer afronden. Ook weer tijdgebrek. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl om lid te worden van ons programma. Dank je, Steven. En dank je wel, Rob. En Arend-Jan. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Dank voor het luisteren.
2: Nog even waarschuwing dus. Vanaf volgende week, 5 weken lang, geen doordeweekse updates. Voor de leden elk weekend wel geheime opnames uit Frankrijk. Lid worden doet u op boekesteinendewijk.nl.
6: En fijn weekend.
20: Oké, tot de volgende keer.
19: Heel veel dank.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
31: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
32: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
30: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
33: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
34: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
33: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Eindhoven richting Venlo. De afrit Panningen staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76, alleen richting Aken, tussen Heerlen Noord en de Duitse grens een uur vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden aan de Duitse A4.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 7:30.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. In Rusland is een politicus opgepakt die fel tegen president Poetin en de oorlog in Oekraïne is, Boris Nadezhdin. Hij zou een extremistisch symbool hebben laten zien. De Kremlin-criticus wil ook meedoen aan de Russische parlementsverkiezingen in september. Daar was hij 2 jaar terug ook al dichtbij, maar toen werd hem dat verboden. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
9: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij Duke. De Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
10: Ja, we zijn bij de Duke. Een schitterende golfbaan in Nistelrode.
9: Check ook even de foto's op de socials.
10: Jazeker. Een beetje tussen Den Bosch en Os, zeg maar, in. En dat is een hele mooie baan. Ooit door de familie van Eert gestart. En we zijn hier met Stichting Don. De Don Masters vinden hier plaats.
9: Dat wil ik zeggen. We zijn hier niet zonder reden. Wij starten onze zomerserie met een prachtige gast. Maar jij hebt vandaag ook een bijzondere dag hier.
10: Ja, bijzondere dag. Stichting Don. Diabetes Onderzoek Nederland. 20 jaar geleden. Met onder andere Pieter Akkerman opgericht. En om geld op te halen voor de financiering van onderzoek naar genezing van diabetes type 1. En dat doen we dus nu 20 jaar.
9: En daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen, omdat jij zelf diabetes type 1 hebt.
10: Ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds mijn 8e. En vond het op een bepaald moment belangrijk dat er meer geld werd opgehaald voor deze ziekte, slopende ziekte. En met name dat geld werd geïnvesteerd geïnvesteerd in genezing van diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
0: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
10: Ja, nou, beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties, dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name toch wel de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen, amputatie van ledematen, hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
0: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
10: Zeker.
0: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
10: Nou, dan
0: en je slaat
10: mensen,
0: ze recht uit.
10: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Maar, en natuurlijk wel leuk, want er zitten natuurlijk, dat is natuurlijk logisch, er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
0: Ja.
10: En ik zag net al...
0: je hebt je netwerk ingezet.
10: Zeker, ik zag net Bas van Veghel al binnenkomen. Sponsor van dit mooie toernooi overigens, ja. Samen met Victor van Bommel.
0: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
10: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag.
0: Ton Hillen, ben je een golfer eigenlijk?
2: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
0: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouwend Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
2: Ik ben in ieder geval niet negatief.
0: Van VNO-NCW en Arno Visser van Bouwend Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet.

0: Nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
1: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe en dat we weten waar we naartoe gaan, ik denk dat dat veel belangrijker is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijk is.
2: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
1: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
2: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
1: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even, zo traag op gaat.
0: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
1: Nou ja, we hebben daar zelf het initiatief genomen in Vught, hè, om dat te doen.
0: Hebben we behandeld in de show ook.
1: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
2: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel. En daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
1: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Het kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel tevreden. Ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Zij is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
0: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
1: Ja, meerdere keren.
0: Meerdere keren, want haar eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eerste indruk van haar?
1: Nou, kijk, er zijn twee onderscheiden. Eén, hoe ga je om met de politieke wereld, wat voor haar compleet nieuw is, wat natuurlijk enorm ingewikkeld is, hè? Als je aan alle kanten wordt aangesproken op het beleid. Als je kijkt hoe ze vanuit de inhoud het dossier oppakt, daar ben ik best heel positief over.
2: Nou, laten we daar straks over doorpraten, want ook defensie, wat je al noemde, wil ik heel graag even met je over spreken. Mm-hmm. Maar eerst even naar je carrière. Je groeide op in een echte aannemersfamilie. Je vader was directeur van het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
1: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
2: Tot je 12e?
1: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader, zeg maar even, uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon. Nee,
2: je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
1: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen. Hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
2: zoals ze dat zeggen, het onderwijs een stapelaar.
1: Speelskind. Nou, een speelskind, laten we het zo zeggen.
2: Maar dan is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jonge zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
1: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd, omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wil beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
2: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator toch in de rallysport. Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn. In plaats van dat je de coureur bent.
1: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan.

0: Risico's inschatten, goed voorbereiden. En dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En die, daar ga je hard.
1: Die opbouw van zeg maar MTS naar HTS, heeft dat ook, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
0: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe zeg maar even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld, ja. Laat ik daar helder in zijn.
2: En
0: ja. Dus
2: kom je nog wel eens op een bouwplaats?
0: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
2: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
0: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
2: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
0: Er zijn twee dingen. Eén, er werkten toen 3500 mensen in dit bedrijf. Waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik zeg maar even door. Ja, stick to the plan. Op basis van focus, discipline, action. Dit bedrijf weer op orde zou kunnen brengen.
1: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
0: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht. Met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
2: Nee. Dus, en toen liep je naar buiten. Was het de volgende dag eerste kerstdag? En hoe zat je toen aan het diner?
0: Nou nee, dan ben je heel snel zeg maar even plannen aan het maken. En de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 's avonds 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
1: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
0: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in je sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Dat wij op social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
2: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
0: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
2: Dan zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
0: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken. Dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
2: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen. Waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
0: Absoluut. En sommige werken kosten, heel aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
2: En de overheid zei gewoon, ja sorry, maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
0: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
1: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
0: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel, zeg maar even, de bottleneck.
2: En wat is dan een in de oogspringende traject? Daarvan?
0: Nou, een oogspringend project. Project even. Kijk even, we hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toegedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg. De oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
2: Ja.
0: Dus soms moet je ook gewoon acteren.
2: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe, want je zei stick to the plan, we moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen. Mm-hmm. En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden. Maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
0: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-office opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de raad van bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
2: Marge boven volume.
0: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is. Ja, tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met, hoe ziet de toekomst eruit?
2: Ton Hille is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
1: Schitterend.
2: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
1: Ja, van de Don Masters.
2: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen.
0: Is er een bijzonder gebouw wat ik wil
2: wat
0: aanwijzen?
2: Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
0: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
2: Maar
0: ja,
2: toch?
0: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
2: Ja, wat vind jij een pareltje?
0: Nee, ik zeg heel erg van, ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt, wij gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
2: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
2: Maar is
0: dat architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
1: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen, dan vind ik dat toch wel een project waar we heel erg trots op zijn.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende, dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht, of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
0: Dus wij maken dingen, niet zozeer of het mooi is, maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen in een prachtige omgeving die ook gezond en veilig is.
2: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden, bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Is dat leren nee zeggen?
0: Ja, dat is zeker leren nee zeggen. Want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
1: Ja.
2: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar die boven de 70 meter ontwikkelt?
0: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even, pas op de plaats.
2: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie, conceptueel bouwen. Huis uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken voor betaalbare nieuwbouw?
0: Nou, er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt, zeker met de blauwe overals, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterk, als je dan nog iets zou verder kijken en door je oogharen zou kijken, als er vrede komt in Oekraïne en Oekraïne moet worden herbouwd, waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt, zeker in de vakmanschap, handwerk, dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren, dat modulair moeten denken. En daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
1: Ja. Je hebt best wel veel van dit soort initiatieven, die meestal niet borende overigens op een grote bouwonderneming, die allemaal fiets zijn gegaan de laatste jaren, of het heel moeilijk hebben.
0: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project die geen bouwvergunning krijgt, dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen.
1: Ja.
0: Dus het is zeker niet makkelijk. Maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is. Ook om het betaalbaar te houden. En waarbij we dan vooral zeggen, achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je qua uitstraling van een gebouw dus een voldoende variëteit moet
1: hebben. Maar waarom lukt het dan toch niet? Want je weet ook Hugo de Jonge zette er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
0: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is, als je kijkt, zeg maar even naar de regelgeving in de woningmarkt, heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook, zeg maar even, allemaal extra eisen stellen, waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels. Ja. Leg de lat wat mij betreft hoog, ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast, zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
2: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring, de type goedkeuringen van die woningen. Net Zeker. Zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa. Ja. 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
0: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt, waar ze duidelijk ook gemeentes oproept om niet het optoppen van regels te gaan doen en allemaal nieuwe extra duizendheid.
1: Ja, maar ik vind het toch wat ik toch bizar vind. Want dit is iets wat. Het is natuurlijk iets heel erg logisch. Mm-hmm. Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
0: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is, je zou kunnen nadenken op je bijvoorbeeld, je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Ja, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld, als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet, krijgt u geen subsidie.
2: Ja, koppel dat aan
0: dus
2: elkaar.
0: Koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
2: Want jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend, want die draait nu gewoon te weinig woningen.
0: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek. Ja. Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daarmee door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
2: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, een marge komt voor, laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk, laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis, maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
0: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel, kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet de filantropische instelling.
2: Nee, maar dus zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
0: Nee, maar we zijn een bedrijf die willen, zeg maar even, 1, geld verdienen. Dat is 1. We zeggen ook tegen aandeelhouders, 50% dividend zijn we akkoord, maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant, we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter. Dat betekent dat we winst moeten maken en het deels zetten we terug in de onderneming en het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
2: Leidt het wel eens tot spanningen omdat je juist als het gaat over woningen hebben we het voortdurend over die onrendabele top. Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen, ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl eigenlijk er overal druk op zit om te zeggen van ja, als iedereen nou wat inlevert, tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden om voor 2% te werken, ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
0: Ja, ik zeg niet dat wij. Ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert, investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld en moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend. Maar kost dat een langere horizon? Je moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid, die zie ik buitenstedelijk, zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld. En dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
1: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooy overgenomen. Echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
0: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had. 300 miljoen. En we konden Van Wanrooy overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon, we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooy. Dat is echt een fantastisch bedrijf.
2: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna, ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
0: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen, als iemand ons bedrijf toen gekocht had, met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde, had je 2-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs. Maar het is echt een heel mooi bedrijf, wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken, heel goed georganiseerd was.
2: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
9: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er een kwart miljoen zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online? Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. Economenpanel.
17: En met de goedkeuring van het Europees Parlement is de digitale euro weer een klein beetje dichterbij geworden. Is dat een goed idee? Gaan we zo over vragen. En China exporteert niet alleen meer, maar ook steeds hoogwaardiger producten. Het zit allemaal in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, die straks nog een keer terugkomt in een andere rubriek, hoofdeconoom bij ING. Ja, dit moet een topuitzending worden, Bert. En Koen Deleuze, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Welkom allebei.
18: Dank je.
17: Laten we beginnen in China, want dat land produceert dus niet alleen meer, maar ook betere producten dan voorheen. En daarover schrijven twee onderzoekers in het economenvakblad ESB vorige week. Het gaat vooral om hoogwaardige auto's, chemische producten, elektronische apparatuur. En dat is volgens de onderzoekers eigenlijk direct een bedreiging voor de industrie in Midden-Europa. Eerst even beginnen met een definitie, Koen misschien. Wat is een hoogwaardig product?
18: Wel, een hoogwaardig product is een product dat vooral in de value chain toch wel iets meer toegevoegde waarde heeft.
17: Hoge waarde, gewoon.
18: Hoogwaardig, ja, we kunnen het zo beschrijven. Nu, er is een groot verschil met de concurrentie van China, laten we zeggen, tussen 2000 en 2007 ten opzichte van vandaag. Ja. Nu spreekt men over China Shock 1.
17: Ja.
18: Nu spreekt men over China Shock 2.
17: En dat is niet hetzelfde?
18: Dat is niet hetzelfde. Als we kijken naar China Shock 1, ja, dan was dat vooral op laagwaardige producten. Producten die gemaakt werden, industrie die we sowieso toch gingen verliezen. En daar zag je eigenlijk weinig problemen in Europa en was er veel toegevoegde waarde en was er vooral ook veel extra koopkracht. Want we hadden goedkopere producten voor onze huidige, voor onze toen huidige dure producten, zoals bijvoorbeeld de Duitse producten. En dat zorgde er ook voor dat die koopkracht geweldig de hoogte inging, ondanks het feit dat je wel enkele jobs verloren ging. Zeker in Amerika, 1 à 3 miljoen jobs verloren.
17: Van de productie van simpele producten.
18: Ja. Voilà, maar daartegenover stond wel een bijkomend inkomen per gezin van $400,000 tussen 2000 en 2008. Dus eigenlijk zat je daar met een netto-rekening die zeer positief was. Vandaag is dat helemaal anders.
17: Ja, Bert, denk jij ook dat het vandaag helemaal anders is?
19: Nou, het is, kijk, voor vandaag maakt het voor ons vooral heel veel uit in Europa. Hè. Dit is de eerste keer inderdaad wat Koen zegt. Hè. We zijn snel gegaan, China Shock 1, made in China t-shirts. China Shock 2 is made in China auto's. En het tweede raakt de Europese industrie veel meer dan de eerste. En dat betekent dat de Amerikaanse, weet je, laagwaardige industrie die bij de eerste China schok eigenlijk heel erg geraakt is. Waarvan we allemaal wel weten, hè, vooral bij de eerste keer dat Trump gekozen werd, dat er veel gekeken werd van, nou, dit achterland is eigenlijk is een beetje is erg geraakt hierdoor. Dan zien we dat de industrie vertrokken is. Ja, de zorg is dat zo'nzelfde iets zich zou kunnen voltrekken met bijvoorbeeld meer de Duitse economie. Dus daar zit de zorg om in. China is heel concurrerend geworden, dat weten we allemaal. We zien de auto's rijden. In de chemie is het ook zo. De pharma doen ze het ook heel goed. Dat is heel prettig, omdat we daar goedkopere producten van kunnen krijgen.
17: Dat wilden we toch?
19: De eerste keer is ook zo. Dat is hartstikke fijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat het met zo'n tempo gaat, dat het heel moeilijk is voor de Europese industrie om zich daar snel aan te passen. En dan natuurlijk is het voornamelijk Duitsland waar het om draait. Je vroeg net om een definitie. Ik dacht dat het zou gaan om wat de definitie van Midden-Europa was, maar het was de definitie van hoogwaardige industrie. Ja, definitie Midden-Europa, dat is Duitsland en de landen die heel erg daarmee vervlochten zijn als je kijkt naar de waardeketen.
17: Dus zijn wij het ook.
19: Minder eigenlijk. Minder. Ja, intrigerend genoeg is dat minder zo. Dus het is, als je kijkt naar hoe een Duitse auto geproduceerd wordt, natuurlijk komen daar bijvoorbeeld schroefjes uit Nederland die daarbij ingaan. Maar tegelijkertijd is het zo dat er andere landen zijn die veel afhankelijker van die productie zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan landen als Slowakije, Hongarije, dat soort landen bijvoorbeeld. En die zijn heel erg vervlochten in, die, in dat maakproces. Ja, en die hebben daar natuurlijk ook onder te lijden. Maar het is vooral Duitsland en de landen daaromheen. En in Nederland is het zo dat wij eigenlijk toch beter gepositioneerd zijn om dat tegen te gaan. Dat laten de economische cijfers wel zien. Want
20: hoe doen we dat? Hoe hebben we ons beter gepositioneerd?
19: Nou, wij zijn beter gediversificeerd in onze economie. Ja. Dus dat betekent, wij zijn heel goed in het maken van chipmachines. We hoorden het net al in de aankondiging die je deed over de exportgroei, die weer heel sterk was als het op de machinebouw aankomt. Nou, dat zijn natuurlijk dat hele cluster, dat presteert eigenlijk buiten de wat meer traditionele industrie die sterk is in de chemie en in de auto's, waar Duitsland toch afhankelijker van is.
20: Ja, moet België ook niet vrezen, net als Nederland? Komt België er ook goed uit?
18: Wel, ik denk dat in België dat we daar ook wel enkele pijnpunten hebben. Het is natuurlijk niet alleen de electric vehicles of de wagenindustrie, want die is allemaal in België al verdwenen.
19: Ja.
18: Jammer genoeg. Maar het is ook de chemie-industrie. Het is de cleantech-industrie. Het zijn dus heel veel technologieën, industrieën die tegelijkertijd allemaal onderuit worden gehaald. Mm-hmm. En dan zie je drie effecten vandaag. Eén, er is minder dat wij kunnen verkopen binnen Europa omdat de Chinezen meer komen. Er is minder dat de bedrijven kunnen verkopen in China, ja, omdat in China zorgen voor zichzelf. En ten derde zie je ook dat onze marges onder druk komen te staan door die lagere prijzen in China. Dus we worden eigenlijk in de tang genomen. Langs drie kanten moest dat mogelijk zijn.
20: Nou, moeten we daar iets tegen doen? Misschien Europa breed wel.
18: Wel, nee, maar dat is inderdaad de grote vraag. Hè. Hoe gaan we dit oplossen? Want als we gaan kijken naar Volkswagen, 100.000 banen die op de job zijn. Als we kijken naar Boston Consulting, die zegt dat er 35 autofabrieken te veel zijn in Europa, dan zie ik hier wel een serieuze ontslagwolf. Ja. En dan gaan de politici op hun achterste benen staan. En dan gaan we inderdaad heel hard reageren. Protectionisme ten opzichte van China. En dan vrees ik dat we in een handelsoorlog gaan komen. En ik denk dat die zeer kansrijk
20: is. Is dat onvermijdelijk?
18: Ik zie dat toch, laten we zeggen, binnen dit en enkele jaren zie ik dat echt wel gebeuren. Als we niet proberen het nu al te ontmijnen door met Chinezen in onderhandeling te gaan en zeggen maar je moet een bepaalde beperking zetten aan hoeveel dat jullie gaan importeren en dat we nog bepaalde regelingen doen zodat we ervoor zorgen dat onze industrie kan overleven. Bijvoorbeeld ook meer investeringsaantrek van buiten China, van de Chinezen naar Europa, om er zo voor te zorgen dat een Chinees bedrijf met een Europees bedrijf gaat samenwerken, maar dat de werkgelegenheid hier blijft. Want anders gaan we echt politiek een serieus probleem hebben.
20: Ja, denk je dat ook, Bert? Dat het echt zo, wat is het, best een somber scenario eigenlijk?
19: Ja, nou, maar het is inderdaad natuurlijk echt wel een punt van zorg. En het is ook niet voor niks dat er binnen Europa hier nu zo over gesproken wordt. Maar het is ook niet voor niks dat er in Europa nog weinig echt besluit over genomen is. Want het is ook heel moeilijk om hier een goede reactie op te bedenken. Want het handelsoorlogscenario is heel lastig als Europa om te winnen. En dat heeft vorig jaar de VS heeft daar natuurlijk een voorproefje van gekregen, of van laten zien van hoe dat gaat. Op het moment dat je in handel escaleert met China, dan laat China wel merken dat zij een heleboel kritieke inputs in het economisch systeem in handen hebben. Hè, de rare earth metals. Ja. Die zeker ook ingezet worden in handelsoorlog. Ja, dat maakt het heel lastig.
20: Het is heel moeilijk, maar wat zouden we kunnen?
19: Ik denk dat je vooral heel goed moet blijven handhaven op je eigen regels. Dat gaat het hele probleem niet oplossen.
20: Die zijn strenger dan de Chinese regels en dan is het moeilijker om te importeren.
19: Precies, maar tegelijkertijd gebeurt er ook een hele hoop wel volgens de regels. Ja. En in China ook op grote gebieden concurrerend volgens de regels van de WTO. En dat is gewoon heel lastig om daar een goed antwoord op te bieden. Gaat Europa dan zijn hele industrie verliezen? Dat ook weer niet. Kijk, dit proces is gaande en tegelijkertijd zien we dat onze industriële productie, doet het zeker niet geweldig, maar blijft op een beetje hetzelfde niveau hangen. Maar je ziet wel dat de industrie snel kan veranderen en je moet je denk ik vooral zorgen maken over bepaalde gebieden in Duitsland en Centraal-Europa die het echt lastig kunnen krijgen hiervan. En waar dus lokaal heel erg deze problematiek veel meer kan spelen.
20: Ja, want je zei net, Koen, we hebben 35 autofabrieken, misschien wel te veel. We hebben enorme personeelstekorten. Is het ook niet gewoon een oplossing eigenlijk?
18: Het is natuurlijk zo dat een economie altijd in beweging is, zoals Bert ook zegt. Als we zien dat we inderdaad in die traditionele industrie, dat we daar te veel concurrentie krijgen, dan moeten we een stap hoger zetten.
20: Ja, maar die moeten stap we slimmer hoger worden zetten, of stoppen?
18: Ja, maar het is zeer moeilijk natuurlijk. We gaan eigenlijk van een mechanische wereld naar een digitale wereld. Ja? En daar is Europa gewoon een stuk op achtergelopen. En daar moeten we die inhaalrace doen. Eenmaal dat we die inhaalrace doen, denk ik dat er nieuwe jobs gaan komen. Denk ik dat er nieuwe mogelijkheden gaan komen. Maar vooral die transitieperiode, dat gaat zeer belangrijk worden. En dat gaat zeer moeilijk worden, omdat het gaat allemaal zo snel. En je kan niet iedereen, en dat moet ook niet, naar een digitaal specialist omvormen. Hm. Of naar iemand die heel goed is met zijn armen. En zijn benen en zijn handen. Ja. Een kapper en een loodgieter, want die zijn ook buitenschot van dan weer artificiële intelligentie. Dus het moet een goede mix zijn, maar die transitieperiode, dat gaat het zeer moeilijk maken.
20: Gaat het eigenlijk goed met China? Kan je dat hier ook uit afleiden? Dat ze meer en duurdere producten... Nee?
19: Nee, juist niet. Nee, het gaat juist
20: slecht. Zou je toch denken dat dat dan wel ook... Maar
19: dat is heel intuïtief. Nee, het probleem is eigenlijk juist dat de Chinese economie heeft een enorme hoeveelheid aan productiecapaciteit hebben ze neergezet in de afgelopen jaren. Maar omdat de binnenlandse vraag een beetje op zijn gat ligt, hè, we kunnen ons allemaal al die vastgoedproblematiek herinneren uit China. Dat ettert nog steeds voort.
20: Dus juist omdat het minder
19: consumentenvertrouwen
20: gaat.
19: Consumentenvertrouwen is laag. Eigenlijk hebben ze een hele grote fabriek staan die vooral voor de Europese markt produceert. De Amerikanen die willen het allemaal niet meer hebben. Dus ja, er is gewoon overcapaciteit. En daar hebben wij als Europa, profiteren we ervan als consument, en hebben we last van als industrie.
15: Zaken doen. Mark Beekhuis.
20: Panel vandaag. We zitten midden in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING, en Koen Deleus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Jullie moeten wel stoppen met steeds fuseren, hoor. Er komt steeds weer een naampje achteraan.
18: Je moet niet weten hoe weinig e-mails dat ik krijg, omdat het koen.deleus@bnpparibasfortis is. Dus
20: ik helemaal welkom. Misschien moet het BPF of zo worden. Dat klinkt niet heel sexy, maar het werkt
18: inderdaad,
20: wel.
18: Inderdaad.
20: Ja, een recordveelheid van 56.700 huizen zijn in het afgelopen kwartaal in de verkoop gezet. Bleek vorige week donderdag uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En daarentegen worden er steeds minder nieuwbouwwoningen verkocht, terwijl er wel meer nieuwbouwwoningen beschikbaar zijn. Dus dat is een beetje raar. Maar NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gerksen die legde eerder bij BNR uit hoe dat precies komt.
2: Dus je ziet juist dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht worden, terwijl er meer op de markt zijn gekomen. En dat komt met name door de samenstelling van het aanbod. We zien dat er te veel appartementen in die nieuwbouw zitten, dat daar minder vraag naar is. Dat ervoor zorgt dat mensen dus heel kritisch zijn en niet per se ook meer overgaan tot koop.
20: Nou, Bert, wat is jouw verklaring?
19: Nou, hier zit natuurlijk wel iets van een element van waarde zit hier natuurlijk in. Hè. Je ziet natuurlijk dat er gewoon het aanbod wat er in Nederland nu heel sterk de markt opkomt, is heel erg geconcentreerd op dezelfde type woningen. Dat zijn namelijk mensen die hun huis verkopen wat ze eerder in de verhuur hadden, omdat dat vanwege regelgeving niet meer aantrekkelijk is om te doen. Dat zijn vaak relatief kleine woningen, appartementen. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat de nieuwbouw zich erg op appartementen concentreert. Dat is op zich is dat natuurlijk ook gegeven de beperkte ruimte en winstgevendheid van woningbouw, is dat ook zeer begrijpelijk dat dat het geval is. Maar dat tegelijkertijd deze krachten op de markt komen, zorgt er natuurlijk voor dat je een heel specifiek segment hebt waarin ineens veel ruimte ontstaat. En ja, we willen natuurlijk dat er steeds meer nieuwbouw komt, meer woningen bijkomen. Dat is wel een vertragende factor hierin.
20: Maar voor mensen die een huis willen kopen, is er gewoon lekker veel aanbod nu. En dat als er zoveel concurrentie is, zal de prijs ook niet al te hard omhoog gaan.
19: Op het moment dat je inderdaad op zoek bent naar een appartement, dan is dit een hele prettige tijd. Als je dat wil kopen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als we naar de huizenmarkt kijken, dan mag je ook de huurmarkt daar niet in vergeten. Ja, en die huurmarkt, daar komt natuurlijk wel heel veel van de pijn vandaan. Omdat daar natuurlijk steeds minder aanbod in komt.
20: Nee, als je iets wil huren, heb je een probleem. Maar als je iets wil kopen,
19: zeker
20: in de appartementensector. Ja, precies. Is dit eigenlijk in heel Nederland zo, of is het eigenlijk vooral in de grote steden misschien?
19: Dus je ziet eigenlijk vooral dat die ruimte die nu een klein beetje, of dat lucht dat een klein beetje op de markt ontstaat, zit natuurlijk vooral ook wel in de grote steden. Dat is natuurlijk waar heel veel van die appartementen nu te koop gezet worden. Dat is ook veel waar het aanbod natuurlijk daardoor wat toeneemt. Dus dat is vooral waar je dit ziet. En over het algemeen blijft de Nederlandse huizenmarkt gewoon nog steeds hartstikke krap. Dat moeten we er wel gewoon bij blijven zeggen.
20: De gemiddelde huizenprijs is natuurlijk hartstikke hoog.
19: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. En we zien natuurlijk ook nog steeds stijgende prijzen.
20: Maar dan ook in deze sector, weet je dat? In de appartementen, zeg
19: gemiddeld,
20: maar?
19: Gemiddeld, nee. Kijk, gemiddeld zie je nog steeds dat prijsstijging, dat die wel wat afvlakt. En dat is ook logisch, hè? Ook meer macro. Want we hebben natuurlijk te maken met loongroei die wat aan het, dalen is, wat aan het normaliseren. En tegelijkertijd zien we ook dat rentes natuurlijk weer wat hoger staan de afgelopen tijd. Dus de betaalbaarheid over het algemeen, die wordt natuurlijk wat minder. Dus daar hoort een iets koelere markt hoort daar wel bij. Maar het is nog steeds zeer verhit.
20: Ja. Hoe is dat eigenlijk in België, Koen?
18: Wel, de situatie is min of meer vergelijkbaar. Als je gaat kijken, dan zien we inderdaad een groter aanbod van appartementen. Waarom is dat? Fiscale incentives die weggetrokken zijn.
20: Oh, net als bij ons eigenlijk?
18: Eigenlijk net als bij jullie. Je ziet, vroeger was er heel veel vraag vanwege investeerders die dan effectief dat appartement te huur gingen zetten. Vandaag is dat veel minder, omdat je die fiscale incentives toch wel een stuk minder zijn. Nu, dat zorgt voor twee elementen. Eén, er gaat minder te huur aangeboden worden. Zoals Bert dan ook zegt, zie je dat in België ook, zie je dat de huurprijzen de hoogte inschieten. Langs de andere kant zie je dat er meer potentiële kopers zijn voor die appartementen, omdat er meer appartementen beschikbaar zijn. Maar een ander element dat je bij ons ziet, is dat die nieuwbouw stagneert en dat je daar heel veel problemen hebt.
20: Maar dat hebben wij eigenlijk ook al een hele tijd hier in Nederland. Dus wat dat betreft trekken we ook samen op.
18: Ja, misschien wel. Maar voor ons is het heel specifiek door enkele elementen. Ja, die stijgende rente zal ongetwijfeld bij jullie ook zijn. Ja. Maar een heel moeilijk vergunningsbeleid. Waarbij dat je, wanneer dat je een nieuwbouwproject wilt doorvoeren, dan heb je minstens 2,5 jaar nodig om die vergunning te hebben. Maar dan kan je dat aanvechten. In eerste aanleg, nog eens voor de Raad voor Vergunning, nog eens voor de Raad van State. En uiteindelijk kom je tot 6-7 jaar dat je moet wachten voor je vergunning. Nu, bij 0% financieringsrente, no problem. Bij 4%, als je je bouwoppervlakte moet gaan financieren aan 4%, is dat een heel groot probleem. En dan zie je vandaag dat die bouwpromotoren, ja, eigenlijk geen zin meer hebben om veel nieuwe huizen aan te bieden. En zie je dat daar een serieus tekort komt en dat daar eigenlijk een bevriezing dreigt, omdat ook de kost voor nieuwbouw gigantisch de hoogte is door stijgende bouwmaterialen. En zo zie je dat we richting een bevriezing van de nieuwbouwmarkt gaan.
19: Ja, dat erger, kennen wij ook allemaal gewoon hier, Koen. Dit is precies. En worden er nu in België dingen gedaan om dit te verbeteren waar wij hier nog niet aan gedacht hebben?
18: Wel, dat vergunningsmechanisme, daar gaan we toch zeggen van, ja, oké, nu iets niet gaan vergunnen omdat daar een heel uitzonderlijke kikker rondloopt. Ja, er moet wat meer skin in the game zijn. Dus iemand die dat wilt aanvechten, die gaat moeten betalen om dat aan te vechten. Vroeger was dat allemaal gratis en kon iedereen die zei, oké, mijn zicht gaat daardoor lijden of dergelijke meer. Alles was mogelijk om dat aan te vechten. Vandaag moet er meer skin in the game zijn. En ik denk dat wanneer dat je zo'n een aanvechting gaat zeggen, oké, dit kost u 1.000 euro, dat er heel veel mensen gaan zeggen, oh, maar nu ga ik toch wel eventjes
20: wachten. Hoe belangrijk vind ik die ene kikker? Dat is jouw vraag dan.
18: Ja, die ene kikker. Ja, nee, ik snap die kikker. Ik snap de bezorgdheid voor die kikker. Nu ja, we mogen dat niet overdrijven. Laten we daar zeggen.
20: Laten we het hebben over de digitale euro. Het Europees Parlement stemde afgelopen donderdag in met nieuwe plannen voor de komst van een digitale euro. Een digitale munt die eigenlijk hetzelfde is als de euro, maar toch ook weer niet. Want een normale euro is niet digitaal, terwijl die wel ook in een bank digitaal gemaakt wordt, toch? Dus hoe verschilt het eigenlijk van elkaar?
19: Ja, hoe verschilt dat eigenlijk van elkaar? Dat is een hele goede vraag. Ja, dus die, zeg maar, eigenlijk zit daar natuurlijk in de kern voor de gebruiker. Zit daar heel weinig, weinig verschil in.
18: Ja, maar het is natuurlijk zo. Die digitale euro zit vooral bij de central bank. Het is volledig veilig, terwijl dat je een digitaal geld zit bij banken. Dat is zogezegd niet volledig veilig. Dus dat is eigenlijk het grote concurrentievoordeel van een digitale euro, CBDC, ten opzichte van een gewone digitale munt. Want ik kan niet 100% zeker zeggen dat ING of KBC, om BNP Paribas Fortis niet te noemen, niet failliet gaat. Central Bank Digital Euro zit bij Centrale Bank. 100% veilig. Altijd zeker dat je terugbetaald wordt. En dat is de grote concurrentievoordeel van zo'n central bank digital currency.
20: Maar het is mensen gebruiken nog wel bankbiljetten en muntjes af en toe, maar iedereen gebruikt alles digitaal, dus je hebt al het idee dat we eigenlijk al digitale euro's hebben, maar dit is dus Op een andere plek wordt dit gemaakt. Niet bij de banken, ja, maar bij... Ja,
19: en wat natuurlijk nu, deze tijd, zeg maar, veel gesproken... Er is natuurlijk een tijd is dit ontwikkeld... toen het een beetje voelde als een oplossing die een probleem zocht. Maar de afgelopen tijd zie je dat dat probleem gevonden is... en dat is strategische autonomie. Er is natuurlijk een zorg binnen Europa... dat we te afhankelijk zijn van Amerikaanse betaalmiddelen. Want de facto is het natuurlijk zo dat de manier waarop je praktisch digitaal afrekent... vaak via Amerikaanse aanbieders gaat.
20: Ja, alles gaat uiteindelijk toch via Visa. Of Mastercard, en dat is ook weer aan elkaar gelinkt.
19: Voilà, in een meerderheid van de eurolanden is het zo dat dat inderdaad praktisch, hè, dat er eigenlijk geen andere mogelijkheid is dan om dat via Visa of Mastercard te doen. En daar is dit een Europees alternatief voor. Dus ja. Dat is natuurlijk wat nu binnen het Europees Parlement, waarom het Europees Parlement en waarom de ECB daar graag vaart mee willen maken.
18: Ja, maar het is die sluitend natuurlijk. Hè. Dit is een concurrentie voor Wiro. Ja. Wiro, pan-Europees betalingssysteem.
20: Wat wij Ideal nog noemen, denk ik.
18: Wat blieft?
20: Toch, Wiro, dat is Ideal, hè, in Nederland.
18: Ja,
20: wordt Wiro, ja. Maar je moet altijd even nadenken bij Wiro. Die merknaam zit nog niet in mijn hoofd.
18: Ja. Maar dat is dus, oké, dat is daar een concurrentie van. Maar dan ga je dus een concurrent ten opzichte van een Europese speler doen. Maar dit is geen concurrentie voor Mastercard en Visa. Dus eigenlijk, wanneer dat je dit gaat introduceren als concurrent voor Mastercard en Visa... dan klopt dit niet, omdat Mastercard en Visa, daar kan je krediet gaan hebben. Daar kan je krediet, die kaarten geven een krediet, die kaarten geven ook mogelijkheid tot fraudedetectie, die kaarten geven ook rewards. Dat ga je bij die CBDC niet hebben. Dus eigenlijk voor retail purposes, waar iedereen het voor kent, heeft het geen zin. Voor wholesale purposes, waarbij je institutioneel aan elkaar gaat betalen, daar heeft het wel zin. Maar daar wordt eigenlijk veel te weinig over gesproken. En dat is een beetje jammer.
20: En het lijkt mij een rechtstreekse concurrent voor gewoon banken.
18: Ja.
20: Dus dat je als consument hebt, schiet je er niet zoveel mee op. Kennelijk ook niet in onze onafhankelijkheid van Amerika. Maar banken hebben er wel last van. Is het een goed idee?
19: Dat ligt heel erg aan het design natuurlijk ervan. Hè. Dus op het moment dat je het hebt over beperkte hoeveelheden die je daar kan stallen. En dat ligt natuurlijk aan hoe beperkt dat is.
20: Ja, er is sprake van dat het maximaal €3.000 per persoon mag zijn. Hè?
19: Ja, nou, dan is het zo dat daar in ieder geval op depositogebied dat daar niet zoveel concurrenties voor zou bestaan. Maar heel veel daarvan is natuurlijk ligt heel erg aan het design en hoe dat dan ontworpen
20: dus
19: wordt.
20: Dus de details die kennen we nog niet, want daar wordt nu, dat is de volgende fase weer.
19: En die zijn daar wel belangrijk in, ja.
20: Ja, zou je het volk was hier een beetje angstig over. Zeker uiteindelijk bij de complotmensen van Forum voor Democratie. En zo, die waren heel erg tegen. Hebben die terecht angst voor een digitale euro? Of valt het wat dat betreft misschien wel mee?
19: Nee, volgens mij is dat zo. Kijk, ook daarbij zou het natuurlijk in theorie aan design liggen. Maar het is natuurlijk heel erg gaat het over privacy, die vraag. En dat lijkt hier niet direct mee te spelen dat er ingekeken kan
18: nee,
19: worden.
18: Nee, ik denk eigenlijk voor retail... Nogmaals, ik denk niet dat je het moet gaan gebruiken. Waar je het wel voor moet gebruiken is wholesale. En wat je daar ziet, is dat er heel veel concurrentie is bij settlement van heel belangrijke deals. Ja, je gaat aandelen tokenizen, je gaat obligaties tokenizen. Dat gaat allemaal via die distributed ledger. En hoe ga je dat afrekenen? Als je dat kan afrekenen via een digitale central bank digital currency, via de centrale bank... Schitterend, want dan heb je een heel snel systeem dat ook in concurrentie staat van die stablecoins die allemaal op Amerikaanse munten gebaseerd zijn. En dan zitten we met iets
20: daar
18: heel
20: vanaf. Mooi, dankjewel. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. En Koen De Leus, als laatste hoorde je die, hoofdeconoom bij BNB Paribas Fortis. En dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Het BNR Economenpanel moet je dan even zoeken in je podcast-app. Of abonneer je via de BNR-app.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Mr. Bieber.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen.
3: Yes!
2: Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
4: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Nog één vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 6 kilometer file met 25 minuten vertraging.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online? Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
10: Vastgoedontwikkelaar Reborn is bezig met de pier op Scheveningen te redden van de ondergang. Die pier die moet daarvoor worden herontwikkeld. En dat is dapper, want alle eerdere pogingen tot nu toe die liepen uit op niets. Dus dan is de vraag, waarom gaat het deze keer wel lukken? En die vraag die ga ik stellen aan Saman Mohammadi, medeoprichter en directeur van duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn. Welkom.
11: Dankjewel.
10: We hadden het net in de uitzending al heel even over AI. En volgens mij moeten we daar nog heel eventjes over hebben voor we ons op de pier gaan storten. Want een vastgoedontwikkelaar, maar jullie doen ook veel meer, maar toch, die AI-agents aan het werk zet. Ik kan me er eigenlijk weinig bij voorstellen. Want wat doen die agents?
11: Goeie vraag. Wij hebben 8 AI-programmeurs aan het werk voor ons. Die zijn dag en nacht agents aan het bouwen. We spreken met elke collega / afdeling om te kijken wat repetitief is en wat we in een agent kunnen gieten. Voorbeeld is bijvoorbeeld twee collega's van ons, die moesten de hele internet af zoeken naar wat de huur staat, wat te koop is. Want wij als ontwikkelaar kopen locaties die verouderd, verpauperd zijn, ja, om dat een nieuw leven in te blazen. Dat duurt heel lang. Collega's zijn vaak ook afgeleid, slaan websites over. Dus heel veel mooie...
10: Ja, het is mensenwerk. Mensen... Het kost heel veel concentratie.
11: Ja, ja, precies. Iemand zei een keer tegen mij, wat als agents, AI-agents fouten maken? Ik zeg, nou, je wil niet weten hoeveel fouten mensen maken.
10: Okay, dus het is sowieso beter, wat je zegt.
11: Het is sowieso beter.
10: Maar die twee man, die heb je op straat gezet en vervangen door 8 agents?
11: Goeie vraag, dat hebben we niet gedaan. Wij hebben een agent gebouwd die om de 20 minuten alle websites swipet. Okay. Zoekt naar precies wat bij ons past. Mailtjes stuurt naar die twee gasten. En die twee die kijken naar wat helemaal past. Die pakken krenten uit de pap en gaan daarop focussen. Nou, dat is één agent. Dat doet om de 20 minuten. Dat kan een mens nooit.
10: Nee, dat is, kan je geen mens niet vragen aan een mens.
11: Nee.
10: Nee. En verder, want dat, dit is dan nog eentje, kan me voorstellen. Iemand die het web afzoekt, ja, dat kan je vervangen misschien.
11: Ja, we hebben, we zijn eigenlijk niet een ontwikkelaar. We ontwikkelen, we beleggen, we bouwen. Ja. We onderhouden onze panden en we opereren onze gebouwen. En in elke bedrijf bouwen we agents. Bijvoorbeeld onze onderhoud- en beheertak is volledig met agents gebouwd. Op het moment dat je een cv-ketel hebt die stuk is, bel je, neemt een agent op, heb je niet door. Of je appt of je mailt, krijg reactie van een agent. Die stelt de vraag, wat is aan de hand? Mijn cv-stuk. Die agent schakelt een cv-agent in. Daarachter hebben we ongeveer 10 agents, verschillende specialismes. Cv-agent begint vragen te stellen, welke foutcode heb je? Krijgt een foutcode, stuurt een filmpje van, kan je het zo oplossen? Als het niet lukt, nog een filmpje en een instructie. Als dat niet lukt, maakt de AI-agent een bon aan voor de installateur. De installateur belt de huurder.
10: Daar komen jullie helemaal niet meer tussen eigenlijk.
11: Wij zien het alleen op beeldscherm gebeuren. We doen wel een nazorgbelletje van, ja, helemaal
10: is goed gegaan. Ja.
11: Ja.
10: Dus, dat is ook mooi.
11: Zo, ja. Dat is onderhoud en beheer. En zo kan ik alleen op beeldscherm gebeuren. We doen wel een nazorgbelletje van, ja, helemaal
10: is goed gegaan. Ja.
11: Ja. Dus,
10: dat is ook mooi.

0: persoon heen allemaal agents moet bouwen, zodat die 10% 100% tot z'n recht komt.
1: Ja, ja, ja, precies. Zodat iemand gewoon echt heel erg effectief kan werken.
0: Precies.
1: Ja. Je hebt eigenlijk een raar bedrijf, want jullie ontwikkelen projecten. Dus soms sloop je iets ouds of je vervangt het door iets nieuws.
0: Ja.
1: Maar wat je net al zei, jullie opereren ze ook. Dus die doen ook aan horeca en aan even events. Hoe noemen jullie jezelf? Behalve Reborn, want dat is de merknaam.
0: Hoe we onszelf noemen, dat weet ik ondertussen ook niet meer.
1: Nee, nee, dat is echt heel divers.
0: Ja. Ik denk dat wij een meer richting een lifestyle brand gaan als Reborn. Dat betekent, je ziet dat de normen die gelden, norm komt van het woord normaal.
1: Mm-hmm.
0: Als je binnen de norm handelt, lever je normale producten.
1: Ja.
0: Als je exceptioneel wil zijn, moet je buiten de norm stappen.
1: Ja, dus jullie doen niet de norm.
0: Wij stappen uit de norm. En dan zie je dat Nederland, Europese, hoogontwikkelde landen zijn klaar met een partij die ontwikkelt en daarna wegweest.
1: Ja.
0: Net als, ik heb hier een iPhone in mijn handen. Dit is een partij die en de hardware en software levert.
1: Ja,
0: in één.
1: Doet bijna niemand.
0: Doet bijna niemand. Totaal in geïntegreerd product. En ik denk wat wij zijn is een partij die dat probeert na te streven binnen vastgoed. Wij leveren hardware, dat is het gebouw.
1: Ja.
0: En software, dat is de exploitatie. Maar ook de onderhoud, de bouw, de beheer, alles erop en eraan. Wij hebben dus ook geen huurder-verhuurder-relatie.
1: Hebben, dat ben je zelf.
0: Dat zijn we zelf. Of we hebben joint ventures met hele goede chefs, bijvoorbeeld in ons restaurants. Als er een probleem is of als omzet terugloopt, gaan we samen aan één tafel. Hoe kunnen we dat verbeteren? In plaats van dat je zegt, hey, je betaalt de huur niet, wegwezen, andere partij erin.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je beter productie moet leveren. Ik bedoel, je kan niet bezuinigen op de bouw, want dan kom je later bij het onderhoud kom je dat weer tegen.
0: Klopt.
1: Dus dan ben je duurder.
0: Je maakt, goed gezegd, je doet diepte investeringen op eigen grond.
1: Mm-hmm.
0: Als mensen op eigen grond actief zijn, denk aan je eigen huis.
1: Ja.
0: Dan investeer je in de meest dure cv-ketel, in de meest dure kozijn, gevel. Ja. Dat doen wij dus ook. Wij investeren inderdaad in topproducten, omdat je anders je eigen neus stoot op termijn.
1: Oké. We moeten het hebben over de Pier. Dat is een fascinerend project. Er zijn heel wat projectontwikkelaars die daarop doodgelopen zijn. Jullie hebben hem in 2 jaar geleden gekocht.
0: Ja.
1: Hij is wel eens voor 1 gulden verkocht, kan ik me herinneren in het verleden, toen hij ook eigenlijk failliet en kapot was.
0: Wij hebben geld bijgekregen.
1: Nee, zou je wel verwachten. Wat gaan jullie doen met de Pier, zodat hij nu wel goed onderhoudbaar wordt en dat hij het weer gaat redden?
0: Ik stond voor de raad, gemeente Den Haag, en dezelfde vraag kreeg ik. Waarom gaat het jullie wel lukken en wat gaan jullie doen?
1: Mm-hmm.
0: Ik zei 2 dingen. Onze voorgangers die hadden letterlijk torens van Babel getekend op de Pier. Ik zeg als pers weet ik dat de Babylonische torens nooit gebouwd zijn. Dus wij opereren binnen de kaders van de bestemmingsplan. Dus wij zijn gaan kijken wat kan er. En dat doen ontwikkelaars niet vaak. Ontwikkelaars gaan kopen iets en zijn gelijk bezig om een toren neer te zetten. Wij kijken naar wat kan er binnen het bestaande. En wat er bleek, we hebben 12.000 meter... En we kunnen 45.000 vierkante meter binnen de kaders bouwen. Wij bouwen maar 24.000 meter. Dus wij bouwen iets meer dan de helft van wat eigenlijk mag. Nou, dat is een van de redenen waarom het ons gelukt is.
1: Een goedkoper project te maken.
0: Goedkoper en sneller. En niet meer tegen alle bewoners en ondernemers. Want in Nederland, als je buiten de kaders treedt, heb je participatie en heb je ongelooflijk veel weerstand wat je georganiseerd om jezelf heen.
1: Ja, dat is er natuurlijk nu ook, hè. Want in Scheveningen maken ze zich, of op Scheveningen moet je zeggen, maken ze zich zorgen over dat dit misschien de leefbaarheid gaat in de weg gaat zitten. Omdat er een groot hotel ook op komt en zo. Toch? Dus de weerstand hou je toch?
0: Op zich hebben wij de meest bijzondere participatietraject.
1: Ja.
0: We hebben alle bewoners, ondernemers, raadsleden, burgemeester, wethouders allemaal mee in ons plan. Omdat we van dag 1 geparticipeerd hebben tot een week geleden de laatste participatie gehad. Dat betekent dat we luisteren naar alle wensen. We hebben dus eigenlijk helemaal niemand tegen. Dit gaat er gewoon komen.
1: Ja, dit gaat
0: dus
1: er komen. Ja.
0: Onze participatie is zelfs genoemd als de voorbeeldparticipatie in gemeente Den Haag in de boek Participaties.
1: Oké. Okay.
0: Dus ergens
1: dan heb je het goed gedaan.
0: Met een complex project als de Pier hebben we het inderdaad goed gedaan. Ja.
1: Oké, okay, en dan begin je dus met de helft van wat je zou mogen bouwen. Is er dan nog in het achterhoofd het plan om later die 45.000 meter wel vol te maken? Of is het gewoon, die helft, daar kan je heel goed mee uit de voeten?
0: Wat wij hebben ontdekt is dat veel ontwikkelaars alleen maar meer meters maken, meer winst. Wij denken snelheid is alles. Wij hebben liever een snel redden van een icoon.
1: Ja.
0: minder marge of geen marge.
1: Ja, dat ding is kapot. Hè? Er moet echt serieus goed onderhoud aangepleegd worden. Anders valt hij een keer in zee.

0: Een keer. En het is open. En we hebben hem ook zelfs een kleine slag gegeven. En we hebben leuke ondernemingen en horecafaciliteiten tot aan de grote ontwikkeling. Dus veel mensen denken dat het dicht is, maar dat is absoluut niet zo. Maar dat gebouw, dat moet op termijn een keer aangepakt worden. Dat gaan wij doen. Snel, dus kort antwoord is, tijd is geld. Snel,
1: het is bijna een cliché, maar het klopt dus.
0: Het klopt helemaal.
1: Ja. En over geld gesproken, wat kost dat eigenlijk om dat te doen? Zo'n pier herontwikkelen?
0: Wij hebben tot aan startbouw ongeveer 24 miljoen nodig. Dat is georganiseerd. De eerste grote deel met crowdfund, dat is ook bijzonder. Dus veel Nederlanders zitten en geloven in de pier omdat ze in een crowdfund mee hebben gedaan van NO Investeert. Tweede recht hebben wij West-Friese als financiers uit Noord-Hollandse, Spanbroek, Opmeer, Hoorn. En daarboven zit ons eigen geld, dus 24 miljoen tot aan startbouw. En bij startbouw wordt het natuurlijk een grotere ontwikkeling, maar tot aan startbouw is het dat bedrag.
1: Ja, want Property.nl die had het een beetje berekend, die kwamen op 100 miljoen uit. Het gaat echt een serieus getal is.
0: Het is een serieus getal, het gaat meer dan dat worden, maar als jij eenmaal je vergunning hebt, dus je bouwvergunning, je hebt je huurders, dat hebben we al, 80% van de huurders.
1: Want dat ben je zelf voor het grootste stuk.
0: Ja, bij de grote projecten nemen we ook nog externe aan. Oh. Want wij doen, soms kan je een retail niet zelf doen. Dus als je bijvoorbeeld een bekende modeketen in je gebouw wil zetten, dan ga je dat zo niet meer zelf runnen. Dus we proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Maar als jij de vergunning hebt, je hebt de huurders en je hebt de financiering rond, de bouwer, dan kan je dat makkelijk bij de bank halen.
1: En jullie zetten in op functievrij bouwen?
0: Ja.
1: Dat is een woord wat ik nog niet kende.
0: Nee, ik heb hem ook in mijn woordenboek bijgeschreven.
1: Wat doet het?
0: Wij zijn gewend om monofunctioneel te bouwen. Dus er is een vraag naar kantoor om de hoek en dan wordt er een kantoor gebouwd. Of er is een vraag naar zorgwoningen, dan gaan we tunnels en maken we zorgwoninkjes. Zorgwoninkjes voldoen niet meer. Moeten we het aanpassen? Wij bouwen veel zorggebouwen, dus ik ken de ellende binnen de zorg vast goed. Kom je aan en dan zijn er betonnen wanden gemaakt voor één type doelgroep. Dat doelgroep is er niet meer. Er is behoefte aan een andere type en het gebouw kan niet meer aangepast worden. Ben je op slopershoogte. Ja. Dus ik zeg altijd, je moet gebouwen maken die langer meegaan dan de eerste gebruik. En dat heet functievrij bouwen.
1: En wat moet je dan doen als je dat bouwt op die manier? Want ik zou denken, als je gewoon muren hebt staan, dan kan je daar iets in maken. Maar kennelijk is dat toch ook weer niet altijd zo.
0: In Jip en Janneke taal is het belangrijk om... je hebt een vloer. Op de vloer geen wanden, gedragende wanden, maar kolommen. Dat is een belangrijke. Dus kolommen, waardoor je hele verdieping vrij hebt. Verdiepingshoogte moet hoog genoeg zijn. Dus niet te lage verdiepingen maken. Kantoren hebben vaak een mooie verdiepingshoogte, waardoor je ze makkelijk kan transformeren. Dus dat is belangrijk. En zorg ervoor dat de installaties langs de kolommen omhoog kunnen. Waardoor je dus een kleine hotelkamer kan maken. Maar als je 3 units pakt, heb je een appartement. En als je hem leegveegt, heb je een kantoor. Dus je kan alle kanten op met je gebouw.
1: Kijk aan, zullen we eens even naar de dilemma's gaan?
2: Het dilemma.
1: Het eerste dilemma in deze aflevering. Hoge energieprijzen en slepende vergunningprocedures die maken onze projecten minder rendabel. Of andersom, Reborn heeft juist door de focus op innovatie en AI weinig last van die problemen. Zeg maar.
0: Ja, minder last door innovatie. Ja.
1: Vertel, leg uit.
0: Wij hebben in onze projecten vaak hele innovatieve PVT-panelen. Bijvoorbeeld panelen die energie zowel zonnelicht als straling opnemen.
1: Ja, warmte.
0: Warmte. We hebben een super geïsoleerd gevel. Opslag van warmte in de bodem. Dus wat wij doen is innovatie inzetten om minder behoefte te hebben aan energie. Dus dat is wat betreft wat we doen. Je ontkomt er niet aan dat je soms de verzwaring nodig hebt. En dan kom je wel in de ellende terecht van netcongestie. En
1: ja, daar zullen jullie ook ongetwijfeld bij heel veel projecten tegenaan lopen. Dat je een mooi pand hebt, misschien al gekocht. En dan ontdekt dat je er niks mee kan.
0: Ja, niks mee. Dat is geen antwoord voor een ontwikkelaar. Dus je zoekt altijd een oplossing.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen, je neemt een oud pand waarvan je zegt het is verloederd. Zo beschreef je het net zelf.
0: Ja.
1: En daar ga je mee aan de slag. Dus dan is er een stroomaansluiting. Die is te klein voor wat je tegenwoordig nodig hebt.
0: Ja.
1: toch?
0: We hebben hier in Amsterdam aan de Weidijs tegen 9 straatjes nu inderdaad een paar woningen die leeg staan omdat de stroomaansluiting nog moet komen. Dus ik herken wat je zegt. We hebben veel projecten die daarmee te kampen hebben. Wat ik zelf tegen de coalitie in Den Haag heb gezegd, gelukkig is in Den Haag de coalitie nu gevormd.
1: Ja.
0: Ik heb gezegd, ik kijk naar de impactvolle projecten. Want een gemeente als Den Haag heeft ongeveer 300 projecten. Ze kunnen er 80 aan. Met ambtelijke capaciteit. En van die 80 zijn er maar een handjevol die echt superveel impact hebben op de stad. Geef die prioriteit. En gelukkig is dat nu ook in de coalitie landelijk vastgesteld, dat gemeenten ze ook prioriteit mogen geven aan impactvolle projecten. Een project als de Pier en de Palace Promenade hebben groot impact voor Scheveningen.
1: Ja.
0: Dus die komen op zo'n lijst te staan. Of als jij in Binkhorst waar grootschalig woningen wordt gebouwd. Dus
1: je hebt ook de Palace Promenade naast de pier nog.
0: Klopt. Dat
1: vond ik altijd zo'n diep, triest gebouw. Wordt het nu beter of is het beter? Ik weet niet, hebben jullie het al? Ik ben er heel lang niet geweest.
0: Heel goed, heel goed.
1: Dat is echt heel somber en sombermakend.
0: Wij hebben hem gekocht. Wij hebben gevels schoongespoten, de bakstenen, kozijnen geschilderd. Al de belettering vernieuwd. Binnenkant helemaal gestript en opnieuw geschilderd. Nog steeds het lelijkste gebouw van Scheveningen.
1: Nou,
0: dus wat we gaan doen. Ja. Maar we gaan hem prachtig maken, want er komt een waanzinnig mooie Victoriaanse Engelse gietijzeren gevel tegenaan. Met bogenstructuur. Er komt één passage er doorheen, waardoor je echt weer dat grandeur en allure van vroeger terug hebt. Dus wij hebben ons missie gemaakt. Het is ook de rode loper naar Scheveningen / naar de pier toe.
1: Ja.
0: Dus het is ons aangelegen om dat op te pakken. En wat betreft netcongestie, die twee hebben we ook nog gekoppeld om de energieprobleem van de pier deels op te lossen met de Palace Promenade.
1: Je bent een soort energiehub in jezelf, exact. Met twee gebouwen.
0: En dat is ook een van de oplossingen. Je kan niet alles verwachten van de overheid en de Leanders van deze wereld. Nee. We moeten uiteindelijk naar kleine energiehubs in gebieden die dan voor kleinschalige energie zorgen in dat gebied.
1: Ja, en intern hebben jullie heel veel AI-mensen. Maar ik kan me voorstellen dat de bouw uiteindelijk toch gewoon door mensen gemaakt wordt, voor het grootste stuk. Loop je daar niet tegen personeelstekort aan? Als je dan zegt, nou ja, het moet helemaal geschilderd en gestript worden.
0: Eigenlijk lopen we overal tegen personeelstekorten aan. Goede personeel helemaal, want dat is goudzeef. Hè. Er moet veel water en modder door de zee voordat het stukje goud overblijft. Dus het is super schaars.
1: Al die arme medewerkers die bij jullie afgehaakt zijn.
0: Ja.
1: De modder, ja.
0: Maar wat wij doen met bouwen van vastgoed, doen we het modulair. Modulair in een fabriek. Dus dat is ook robotisering. Dat is ook industrieel. Dus wij merken dat we steeds meer, en ik sluit niet uit dat we over een paar jaar alleen nog maar modulair bouwen. Dat betekent alles uit de fabriek wat met robots wordt gebouwd. Mm-hmm. En de grap is, in een fabriek projecteert een laser bijvoorbeeld de installaties op een wand. Dus een niet-specialist kan de leidingen precies op de juiste plek schroeven, waardoor de installatie ineens in een gebouw zit.
1: Ja, maar kan dat altijd? Ik bedoel, de pier staat gewoon op de plek waar die staat. Daar kan je toch heel moeilijk modulair in bouwen, denk ik dan?
0: Wat we gaan doen is met damwanden een stukje zee droog leggen.
1: Ja.
0: De bovenkant gaat weg. We gaan lege palen om de bestaande palen slaan. Die vullen we met beton. Maken een nieuwe tafelconstructie. Wat er opkomt, dat is allemaal modulair.
1: Dat is allemaal weer nieuw en modulair.
0: Ja,
1: dus het oude is allemaal weg.
0: De oude is weg, wordt gerecycled. De palen blijven wel als paal boven water.
1: Ja.
0: Dus daar bouwen we op voort. Daarboven wordt alles modulair. Dus gevelelementen komen aan en die klik je gewoon erin.
1: En als je hier dan in Amsterdam dat project met 9 straatjes, zei je net, dat zullen toch oude, mooie, prachtige, historische panden zijn. Die ga je niet niet weghalen en vervangen door iets modulairs, hoop ik.
0: Niet de gevel zelf, maar een badkamerunit en een cv of een meterkast kan je wel modulair in één keer de gebouw binnenhalen en erin schroeven.
1: Oh ja, maar hier zijn niet van die mensen die dan het hele gebouw wegslopen en alleen de gevel laten staan en daarachter eigenlijk een nieuw gebouw maken.
0: Onze visie is duurzaam.
1: Ja.
0: Duurzaam spreekt voor zich, dynamisch is functievrij. En de derde D is dierbaar. Wij gaan voor dierbare plekken. Plekken met iconische waarden voor de stad.
1: Aha.
0: Dus dat behandelen wij echt met chirurgische precisie in plaats van weghalen. Dat doen we. Sterker nog, aan de 9 straatjes, Rozemarijnsteeg, Nieuw-Zuid-Voorburgwal 332, hebben we de meeste.
1: Ken je van alle eigendommen, ken je de adressen uit je hoofd?
0: Mijn medepartner Raouf is nog erger. Die weet ook nog de codes en de cijfers
1: de
0: en alles.
1: Ach, ja.
0: Maar daar hebben wij de meest complexe pand. De wand valt uit, de gevel valt naar buiten, ja. Trekt de kolom los. Zelfs de ambtenaren bij gemeente zeiden sloop het. En wij hebben behouden als de meest complexe grachtenrenovatie hier in het centrum.
1: Waarom doet een ontwikkelaar dat? Want dat is hartstikke duur, wat je beschrijft.
0: Wij zijn idealistische realisten. Dat betekent, we hebben idealen, namelijk iconische, dierbare plekken behouden.
1: Ja.
0: Nieuwe leven geven. Openstellen voor de stad, waar iedereen gebruik van kan maken. Met hoge mate van social impact. Dus wij zijn ook echt enorm sociaal gedreven. Dat doen we met een realisme. Dat betekent,
1: het moet wel geld opleveren.
0: Het moet geld opleveren. Bijvoorbeeld bij grachtenpanden merkten we dat als je externe grote aanneembureaus inzet, dan ga je de bieterrug op. Ga je nat. Dus wat we hebben gedaan is kleine aannemersbedrijven opgezet. Dus dat soort dingen bouwen zelf.
1: Zelf opgezet?
0: Ja. Wij hebben ook een bouwbedrijf dus.
1: Dat bedoel ik.
0: Reborn Build.
1: Hoe omschrijf je jezelf als bedrijf? Er komt steeds een nieuwe unit bij.
0: Ja. Ik denk dat we meer een productmaker zijn. Ja. Je zal ook een Van der Valk is ook zo'n bedrijf. Die bouwt zelf, die heeft. Natuurlijk hebben ze ook aannemers wat ze inschakelen, maar ze ontwikkelen, ze beleggen, ze hebben hun hospitality op orde. Ze hebben hun eigen restaurants. Dus je zal meer zien dat de partijen in ons land die meer hardware en software in elkaar zetten.
1: Ja, gaan de concurrenten dit ook doen, denk ik?
0: Ik hoop het, want alleen zo lever je goede producten aan het land.
1: Ja, en de meesten zijn gewoon bezig met geld verdienen.
0: Ja, de meeste wel helaas.
1: Ja, jullie uiteindelijk ook, maar je zegt, we beginnen als idealist.
0: Niks is onduurzamer dan failliet gaan. En wij hebben niet een subsidiepotje die je open kan trekken. Dus wat er wel is, is schoorsteen moet roken. Maar bijvoorbeeld de pier hebben mijn partner en ik, Roof en ik, hadden 20 adviseurs. Alle 20 zeiden niet kopen.
1: Ja.
0: Wij zeiden, we gaan het wel kopen. Tegen alle stroom in. Gekocht. Wij twee hebben tegen elkaar gezegd, als we gewoon nul draaien op de pier, maar de icoon is gered, dan hebben we de mooiste projecten in ons leven neergezet. Zijn we nog steeds blij. Dus soms is idealisme belangrijk, maar met een gezonde niveau van realisme.
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk moet je daar geld mee kunnen verdienen, toch? Als je er een hotel op weet te bouwen en er zit een horeca omheen en evenementenplekken en de toeristen die gewoon een dagje even naar Scheveningen gaan. Ik ben altijd heel verbaasd geweest dat dat elke keer omviel en failliet ging.
0: Je hebt gelijk, wat jij benoemd is de business case. Dus de business case is hotel, horeca, toeristen die geld komen uitgeven. Maar je hebt ook een beauty case bij de pier. En dat vergeten mensen.
1: Business case en de beauty case. Dat is
0: exact,
1: mooi.
0: Juist. De beauty case is vrij toegankelijkheid. Beauty case is 4000 vierkante meter park op zee waar je vrij toegankelijk over kan lopen. Uniek in de wereld. We hebben een theaterzaal die gratis of tegen hele lage prijs beschikbaar wordt gesteld aan kunst, cultuur, onderwijs. Nou, zo kan ik heel lang door blijven gaan. We hebben dus ongelooflijk veel beauty cases die hand in hand gaan, waardoor het uiteindelijk business case niet heel rooskleurig is, maar we draaien gewoon goed.
1: Ik zou zeggen, ik zou heel veel ondernemers dit toewensen, dat ze op deze manier werken. Volgens mij word je daar gelukkiger van dan alleen het geld bijjagen.
0: Absoluut.
1: Ik zie het aan je. Er komt een glimlach als je dit zit te vertellen.
0: Klopt.
1: Dankjewel, Saman Mohammadi, medeoprichter en directeur van de duurzame vastgoedontwikkelaar Reborn. Wil je meer gesprekken luisteren over de top van het Nederlandse bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Chris Meijers, CEO van de wc-keten Toedeloe, over hoe het bedrijf na jaren van verlies de weg omhoog gevonden heeft. Abonneer je dan op De Top van Nederland in de podcast-app om geen enkele aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
3: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat nog steeds vast op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer file met 40 minuten vertraging.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
13: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
12: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
13: Ja.
12: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
13: Nou, het is wel een heftige tijd. Twee maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
12: Ja.
13: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
14: Ja.
13: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
14: Zo, je kreeg echt gelijk. Ook van jezelf, hè?
13: Ja. Ja, ja, dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
14: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
13: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En het duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
14: Ja.
13: En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen, ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
14: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
13: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
14: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
13: Nee, dat kan ook niet.
14: Bedankt allemaal, ja.
13: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
14: Ja.
13: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. Om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja... Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei... ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
14: Als ja, dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
13: Ja,
14: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
13: Ja.
14: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd tot het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
13: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
14: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
13: Ja.
14: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe... als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het... dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
13: Ja.
14: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten... en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
13: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen. Want als het op papier staat, is het toch veel confronterender en
14: rauwer. Dan is het echt waar ineens.
13: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
14: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Het hele idee van een lineair levensweg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
13: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op.
14: Hmm.
13: En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden.
14: Mm.
13: Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
14: Nee.
13: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
14: Het is ontiegelijk cliché, maar wel waar.
13: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar. Ja. Maar daar heb je dan die twee persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsenongeluk en nu weer...
14: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd, in 2004.
13: Ja. Ja,
14: heel ernstig ongeluk, dat was ook wel zo'n wake-up ding.
13: 23 augustus, en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later... werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets... In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
14: Ja.
13: Dat is heel raar. Dat is wel ik raar. Iedereen.
14: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
13: Ja.
14: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden... en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
13: Ja, en dat je daar raar. Dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
14: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft... waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen... dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden. Dat lijkt me ook heel confronterend.
13: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld... maar ook op mijzelf.
14: Ja.
13: En nu open ik elk verhaal met... ja, als we de wereld willen veranderen, moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal... ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan. Al mijn kennis uitgedeeld.
14: Tuurlijk.
13: Maar kennis verbindt niet.
14: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
13: Nee, er is meer voor nodig.
14: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces... daar gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
13: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar,
14: goeie zoon wel, ja.
13: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt. En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven... maar weven. Ik ben echt aan het weven.
14: Ja.
13: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
14: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat jij over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
13: Ja.
14: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in... want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
13: Ja.
14: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen... proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten... om tot iets waardevol nieuws te komen?
13: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom... waar ik het altijd over heb. Mm-hmm. Alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
14: Ja.
13: Het is aan ons om dat groot te maken.
14: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
13: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
14: Nee, dat is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo... Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag... En zelfs de angsten lagen vast.
13: Ja.
14: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
13: Ontzettend saai.
14: Ja,
13: en 80 en 90.
14: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan... als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen... en eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
13: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsenongeluk. Toen heb ik ook agenda opgericht met Marjan Minnesma. Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
14: Ja, geen partij, niks, geen mening.
13: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
14: Ja.
13: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
14: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
13: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven.
14: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
13: Nee, ja, het is lastig.
14: Het is voor jou, lastig.
13: Maar, ja. Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
14: Ja.
13: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
14: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
13: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
14: Die bedoel ik, ja.
13: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang door racen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
14: Ik las het, ja.
13: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
14: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
13: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken. Mm-hmm. En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
14: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
13: ja, want
14: wat we zouden moeten doen.
13: Als je haast hebt, dan ga je fouten maken. Mm-hmm. Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
14: Ja.
13: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
14: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
13: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
14: Ja.
13: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
14: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
13: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
14: Ja,
13: maar dan kan je jezelf opladen.
14: Ja.
13: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
14: Nee.
13: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeilen dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
14: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
13: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
14: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
13: Ja, toen iedereen zei, ja, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
14: Ja. Nou, is jouw bekendste boek tot nu toe, nou, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de Chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
13: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten op.
14: Ja.
13: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
15: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. spraken die bovenstroom. Dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom. Zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn. Aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
13: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
14: Nee, het is daar, niet te doen, zit, toch? Nee.
13: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
14: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
13: Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
14: Nee.
13: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
14: Ja.
13: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
14: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streepklimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan
13: het
14: heen
13: gaan
14: zijn.
13: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
14: Mm-hmm.
13: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo'n Nederlands.
14: Ja.
13: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
14: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
13: Tuurlijk.
14: De biodiversiteit, ellende, we zijn er nog niet. Maar
13: het, door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
14: Zeker.
13: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
14: Ja.
13: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
14: Mm-hmm.
13: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
14: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
13: Ja, en eigenlijk het grootste.
14: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk?
13: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
14: Mm-hmm.
13: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar ze investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
14: Ja.
13: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
14: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
13: Ja, met name ook thorium. Komt
14: thorium 3.0 en zo.
13: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
14: Ja.
13: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
14: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
13: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
14: Ja.
13: 10%.
14: Mm-hmm.
13: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
14: Mm-hmm.
13: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn. Ja. Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
14: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
13: dat blijft, hè?
14: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
13: Ja.
14: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
13: Ja.
14: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
13: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
14: Mm-hmm.
13: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
14: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
13: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
14: Mm-hmm.
13: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
14: Wat ook mooi is natuurlijk.
13: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
14: maar dan,
13: in handbereik, dat gebruik ik.
14: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
13: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper, dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn, een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
14: Ja.
13: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
14: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
13: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
14: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat om wat wij van Jan Rotmans horen, wat er daarna uitkomt.
13: Ja.
14: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
13: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
14: Ja.
13: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het.
14: Ja.
13: Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
14: Mm-hmm.
13: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
14: Ja.
13: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
14: Ja.
13: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijger ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
14: Moet 23,2 zijn,
13: precies,
14: maar dat geeft niet.
13: Ja. Maar dat geeft niet.
14: Nee.
13: Let it go.
14: Ja.
13: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
14: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
13: Ja.
14: En
13: ja.
14: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder. dat je het weet, Jan. Ja. Over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Jij onderneemt? Wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
22: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de Europese zoektocht naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week maken we de balans op van de NAVO-top in Ankara door een Europese bril. En daarvoor zijn hier in de studio Michal van der Toorn, net teruggekeerd uit Turkije.
23: Zeker.
22: Veilig en wel. En defensieve versterking van een hele ervaren bondgenoot, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
14: Hallo, leuk om hier te zijn.
22: Fijn dat je er bent.
0: Ja.
22: Aan het einde van de uitzending gaan we nog even de cultuur in. Gaan we je een leuke Europese hit meegeven. Maar eerst...
1: De Gradometer.
22: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal, ja, de NAVO-top staat centraal deze aflevering. Wie is de winnaar? Wie is super great?
2: Ik dacht toch, misschien is Oekraïne wel de echte winnaar van deze top. Het was voorafgaand een top waarbij we wat minder gefocust waren op de steun aan Oekraïne dan misschien normaal. We keken vooral naar onze eigen defensieuitgaven, die van Europa en Canada in ieder geval, en hoe we deze zo goed mogelijk aan Trump konden presenteren. De PowerPoints van Rutte. Hoe we Trump er ook van zouden kunnen overtuigen dat wij goed bezig zijn. Dat was ook wel een onderwerp. Maar er was eigenlijk best een goede sfeer tussen Zelensky en Trump. En dat is eigenlijk uiteindelijk wel great, ook voor Europa. Want het is toch in ons belang dat die relatie op zijn minst oké is en dat er niet wordt uitgescholden, bijvoorbeeld.
22: Maar Zelensky houdt altijd zijn hand op, wil altijd iets hebben.
2: Zeker.
22: Trump vindt dat best wel vervelend en ingewikkeld. Hoewel Trump ook wel uit hetzelfde hout af en toe is gesneden. Was dat sfeer bepalend?
2: Oekraïne inderdaad wil altijd wat hebben. Dit keer waren dat twee dingen. Luchtverdediging. En hij stipte weer aan dat hij graag NAVO-lid wil worden, zo snel mogelijk. Dit keer was het toch wel een beetje een succes, denk ik, als we terugkijken naar de hele top. Want Oekraïne heeft toch best veel gekregen, tussen aanhalingstekens. Ze kunnen met best wel veel weer naar huis. Ten eerste aandacht in de slotverklaring. 2 keer 70 miljard euro, dus volgend jaar en het jaar daarna, van de NAVO, dus NAVO-geld. Ze hebben een Patriot-licentie gekregen van Amerika. Dus dat betekent dat zij hun eigen, of tenminste op Oekraïns grondgebied,

0: ook door Oekraïne. Naast het geld uit de slotverklaring heeft Oekraïne ook bilaterale steun gekregen. Er is een nieuwe defensie-investeringsbank opgetuigd. Nou, al met al toch wel best wel veel concrete dingen en concreet geld. Dat waarmee Oekraïne dus terug kan keren.
1: Bernard, vond jij ook dat Zelensky er comfortabeler bij zat? En vind je dat ook van belang voor ons in Europa?
2: Absoluut, ja. Het antwoord is op allebei is ja. Heel veel van dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk een beetje symboliek. Want dat geld zou komen, dat wisten we al.
0: Ja, dat is waar.
2: Europa staat echt aan de goede kant, laten we dat dan maar zeggen. En niet alle Europese landen zijn even enthousiast. Maar in het algemeen kun je zeggen dat het gevoel, de overtuiging dat we Oekraïne moeten steunen, is er. Het gebaar van Trump van jullie krijgen die licentie is ook een beetje symbolisch, want de kosten daarvan, die moeten we gewoon bij.

0: ik blijf zeggen, het is voor een groot deel symboliek, maar voor Zelensky is dat oké. Okay.
1: Ja, ook als je de slotverklaringen van vorig jaar en dit jaar naast elkaar legt, is er dit jaar meer aandacht voor Oekraïne. En ik denk inderdaad, we kunnen blij zijn dat de pet van Trump dit keer de goede richting op staat. Want als dat niet zo is, dan is het wel erg. Ja. Dan is het niet great. De vraag is natuurlijk alleen, voor hoe lang?
0: Ja, nou, ik zeg altijd wat Trump betreft gemiddeld 6 minuten. En daarna zegt hij weer wat anders. Maar we zaten net precies in de goede 6 minuten, zal ik maar zeggen.
2: Make Europe great again.
3: Greenland is a big problem for us. Spain is a wasted cause, a terrible partner in NATO. When they could have, they weren't there for us.
4: I would argue without you in this chair, this would not have happened. It is, of course, because of Russia, but also because of you. So you did this. It was The Hague, and now they are implementing. Yeah. I could not do this without you.
3: There was tremendous unity in that room.
5: Ja, het was de NAVO-top die de boek ingaat als de wonderlijke bekering van Ankara. Met genezen Mark Rutte, denk ik, die met zijn helende handen en opmerkingen Trump van een beledigend persoon naar een omarmend persoon wist te krijgen. Want aan het eind van de top was er tremendous unity. Terwijl aan het begin van de top het ene na het andere Europese land eigenlijk met de zweep kreeg. En hoe ga je als Europa hier nou mee om? Willen we die uitgesproken liefde van het einde van die top beantwoorden? Willen we onze defensierelatie met Amerika versterken? Of voelen we toch meer de Trump van het begin van de top die ons op het spoor zet om onze eigen koers te gaan varen? Michal, jij was erbij in Ankara. Mm-hmm. Eerst even de locatie, de plek. Was hij helemaal naar de sfeer van Trump? Was hij naar de sfeer van Europa? Was hij naar de sfeer van de pers?
1: Nou, ik denk dat Trump het wel een mooie plek vond. Alles speelde zich eigenlijk af op het op de presidentiële gronden van Erdogan, dichtbij het paleis. De raad was ook in het presidentiële paleis. De pers zat er een stukje verderop in de bibliotheek. Het is een hele grote bibliotheek, die grootste van Turkije en volgens mij de derde grootste van de wereld. Heel groot, er werd heel goed voor ons gezorgd. Alles was eraan gelegen om Turkije goed naar voren te laten komen op deze top. Dus ja, ik heb het al meerdere keren gezegd in deze week tijdens de mega-uitzendingen. De catering was absoluut geweldig. Vorig jaar werd er misschien wat minder goed voor ons gezorgd in Den Haag. Maar dit jaar ontbrak ons aan helemaal niets. Het was een mooie plek. Er werd inderdaad goed voor ons gezorgd als journalisten, zodat wij goed gestemd waren, denk ik dan.
0: Ja, weet je dat nog, behalve als je hoorde tot de oppositiepers in Turkije, want mocht je er niet in.
1: Nee, ik heb wel wat oppositiepers gezien. Toen het zoveel aan, inderdaad, eerst kregen ze geen accreditatie. Daarna, omdat dat tot zoveel commotie zorgde, zijn er toch wat met mensen toegelaten. Maar ja, dat is natuurlijk ook een plek waar we waren, Ankara. Heel veel dingen waren afgezet. Voor de bewoners van Ankara was het geen fijne tijd. Veel waren ook de stad uit. Het was heel leeg, de rest van de stad. Dus dat is natuurlijk ook een goed punt. We waren ook in Turkije.
5: Oké, dat is een beetje goedmaakdemocratie van Erdogan. Weet je nog, Bernard, die kaassoufflees van vorig jaar op de NAVO-top?
0: Ja, die hingen, als je ze oppakte, dan gingen ze al krom hangen. Zompige broodjes. Ja.
5: Goed. Dan maar naar de inhoud. Niet van de zompige broodjes, maar van de top.
1: Dat moeten we dan maar doen, hè?
5: Michal, was jij daar op die top net zo verbaasd als wij over hoe de dag zich ontvouwde? Want wij volgen alle persbureaus, we hebben onze eigen bronnen. Maar jij zit daar, jij zit maar op één plek tegelijk.
1: Ja.
5: Wat kreeg jij dan van die kanteling van die dag mee?
1: Ja, het was een beetje ook voor mij een rollercoaster van een dag. En dat lag vooral aan, toch weer aan Donald Trump. Er waren, vooral wat de dag heel erg heeft bepaald, zijn grote tegenstellingen wat we voor de schermen hoorden en wat we hoorden in ieder geval dat er zich achter de schermen afspeelde. We begonnen met Trump, die samen met Rutte zat, toen de ene belediging naar de andere ons om de oren vloog. Trump die stipte Groenland weer aan. Hij beledigde Spanje. Hij beledigde Iran uitgebreid. Hij beledigde zelfs de NAVO. Hij beledigde ook weer de NAVO. Maar tijdens de top, toen men aan het vergaderen was, hoorden we juist dat het er binnen heel anders aan toe ging. Dat Trump al deze dingen helemaal niet aanstipte. En dat zagen we en hoorden we na afloop ook. Toen ging het opeens dus over die eenheid.

0: die er opeens was. De Tremendous Unity.
1: Love is all around you.
0: Love is all around. En ook bij NAVO chef Mark Rutte. En ik vroeg hem na afloop van hoe hij het had ervaren.
2: In één woord eenheid. En als het een zin is, is het een alliantie die niet alleen dingen afspreekt met elkaar, maar ook levert, implementeert, uitvoert. En zowel op geld als op industrie, dus de output, de defense, gewoon de spullen, de tanks en de vliegtuigen. Maar ook uiteraard vooral Oekraïne sterk houden.
1: Ja, Bernard. Rutte, jij kent Rutte. Rutte spreekt altijd de waarheid op zijn manier.
3: Jazeker. En vanuit zijn positie doet hij dat, vind ik, ontzettend behendig. Hij probeert voortdurend maar te redden wat het te redden valt. Dat is ook zijn taak als secretaris-generaal van de VN. En ja, je kunt zeggen, hij heeft 32 bazen, maar dat is niet zo. Hij heeft er maar één. En die moet hij te vriend houden. En hij doet zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk blijf ik het niet met hem eens zijn, omdat er toch een fundamentele verandering is gekomen in wat de NAVO nou eigenlijk is. Dat was, toen die in 1949 werd opgericht, vooral bedoeld als een instrument, een Amerikaans instrument, om het Westen te beschermen tegen toen de Sovjet-Unie. En daar zat ook een ratio achter, en dat was: we moeten zorgen dat Europa altijd veilig is, vonden de Amerikanen. Want als Europa valt, dan zit er alleen nog maar een oceaan tussen ons, en er is geen bescherming meer, dus het is in ons belang. Dat is nu weg. Dat vindt Trump niet meer, dat vinden dus de Amerikanen niet meer. Dus de hele ideologie van de NAVO is onderuit gehaald. En dat het besef dat dat consequenties heeft voor ons, bijvoorbeeld in onze eigen verantwoordelijkheden, dat is heel goed dat dat gebeurt. En dat gebeurt nu ook. En Trump ziet dat het gebeurt. En daar speelt Mark Rutte een goede rol in. Ja. Want je kunt zeggen wat je wil met die Trump billion in gouden letters. Maar het is wel waar. Sinds die waarschuwing die we in vorig jaar in juni hebben gekregen, zijn heel veel Europese landen echt aan de slag gegaan. Ja. Inclusief Nederland. Met, vond ik, een hele indrukwekkende defensiebegroting.
1: Maar is het dan weg? Want jij zegt hoe het ooit bedacht was, dat is niet meer.
3: Ja.
1: Maar je noemde ook de NAVO een Amerikaans instrument. Ja, nu wordt het een meer Europees instrument of meer een gelijkwaardig instrument.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
3: En de vraag is ook, is dat nou allemaal zo erg? En het antwoord is nee, maar we moeten het wel doen. En wij hebben een nadeel ten opzichte van Amerika. En dat is geld. En hoe komt dat? Omdat wij fatsoenlijke landen zijn, verzorgingsstaten hebben, waar heel veel geld gaat naar dingen die wij belangrijk vinden. We hebben een uitstekend zorgsysteem. We hebben voortreffelijk en betaalbaar onderwijs. We hebben wegen waar je gewoon overheen kunt rijden. Dat hebben de Amerikanen allemaal niet. Hey. Dus die hebben ook meer geld over voor defensie. Dus wij moeten veel meer moeite doen om dat geld vrij te maken.
0: Dit is natuurlijk een logische argument. En dat is, dit schijnt dus ook te zijn waar de vergadering over is gegaan. Nou, dan gaat dat misschien inderdaad heel gemoedelijk, want de Europese landen erkennen, ja, inderdaad, we moeten meer doen aan onze eigen defensie. En de Amerikanen zeggen, oké, is goed. Super. Nou, dan kan je je voorstellen dat dat gemoedelijk gaat. Maar de tweestrijd tussen dus dat en eigenlijk die bijna wanhopige, dat wanhopige geroep dat we echt super één zijn, dat is natuurlijk wel iets wat opvallend is, die twee verhalen. En ik denk dan, als je zo hard moet roepen dat het heel goed gaat met de eenheid, dan vraag ik me af waarom je dat dan zo hard moet roepen. Ik weet niet of het nou echt een top was. Ik weet niet of de conclusie, ik ben het niet helemaal eens met Mark Rutte als hij zegt, de conclusie van deze top is eenheid. Volgens mij is dat toch niet, we gaan niet Den Haag herinneren aan de 5%. Ankara gaan we niet, denk ik, herinneren aan de eenheid, maar aan misschien iets anders. Maar wat dan is.
3: Nou, ik denk dat jij gelijk hebt. Ik denk dat we dat misschien wel herinneren aan als Oekraïne.
0: Ja.
3: Want dat kwam er prachtig uit.
1: Ja.
3: En natuurlijk hebben we het nog niet over gehad, maar er komt wel Groenland. Want dat was eigenlijk een beetje de verschrikking. Het onderwerp dat niet of nauwelijks is uitgepraat. En dat moet wel gebeuren.
1: Nou, iedereen denkt, we hebben dit goed voorbereid. We hebben die slotverklaring beter voorbereid dan het jaar ervoor. We hebben Rutte met allerlei powerpoints richting Trump gestuurd om te laten zien hoe goed we allemaal bezig zijn. Dus we hebben gedaan wat we konden. We geven Trump op dinsdagavond in het paleis van Erdogan een prachtig diner met de lekkerste kebab van heel Turkije. We hebben het niet over die 4-1 nederlaag van Amerika tegen België op het WK voetbal. En toch, woensdagochtend, NAVO-top begint, Trump gaat tekeer over Groenland. Brengt dat weer op wat volgens Jaap Toopscheffer, die wij spraken in BNR De Wereld, toch bij uitstek het meest explosieve dossier is en een gevaar eigenlijk voor het voortbestaan van NAVO. Ja, dan heb je alles tot in de puntjes voorbereid en dan valt dat ineens als een platte taart uit elkaar.
3: Ja, en wat dat nu laat zien, eigenlijk ging de top ook weer helemaal over Trump. Het gaat voortdurend over Trump. Vindt Trump dit wel goed? Als we dat zeggen, accepteert hij dat? Als we dat en dat vragen, wordt hij dan niet boos? Oh jee, moeten we niet uitkijken dat hij opnieuw uitvalt of dat we een veeg uit de plan... We zijn als de dood voor die man. Dat moet ook ophouden. En wat dat betreft is het zelfbewustzijn dat je wat meer voelt onder NAVO-lidstaten, vind ik een goed ding.
1: Hoe vond je dan dat erop gereageerd is?
0: Op dingen als bijvoorbeeld die beledigingen aan het adres van
1: Denemarken. Die niet voor het eerst zijn, maar wat Bernard terecht zegt, veel leiders durven niet zich uit te spreken tegen Trump.
0: Ik ben het daarmee eens. Er is een soort verkramptheid bij alle Europese landen. We moeten doen wat hij zegt, want anders gaat het fout. Er zijn een paar uitzonderingen. Spanje, die spreekt zich altijd uit, ondanks de beledigingen die ze krijgen. Die zeggen, wij doen het gewoon op onze manier. Wordt ze niet altijd in dank afgenomen natuurlijk, want veel andere lidstaten die zeggen ook van jullie doen zo weinig aan jullie defensie, wij wel, dat is oneerlijk. Dus er ontstaat wel een beetje een tweestrijd ook binnen Europa. Over Groenland, Rutte die probeerde dat de hele tijd ook tegenover Trump in het gesprek met hem een beetje te sussen natuurlijk. Dan begon hij over dat ze toch in Davos heel veel hadden afgesproken en hij ging dan proberen het de hele tijd daarbij te houden. Over Groenland doet men inderdaad wel. Je merkt aan alles dat het een gevoelig dossier is. Want er werd wel op gereageerd, ook door Mette Frederiksen. Die zei, volgens mij is het toch echt van ons.
1: Ja, we zitten niet op één lijn, maar we houden het wel.
0: Ja. We zitten niet op één lijn. Ja, we agree to disagree bijna. Dus er wordt wel wat over gezegd. Maar echt inhoudelijk wordt het niet. En mensen durven ook zich, de meeste Europese landen, die kiezen ervoor om het eventjes aan voorbij te laten gaan en zich er niet heel duidelijk over uit te spreken.
1: Waar zit Nederland op dit spectrum van tussen van je afbijten en lekker laten gaan?
0: Ik denk eerder lekker laten gaan om de verhoudingen niet te veel te beschadigen. Premier Jette zei na afloop, we moeten ons ook niet te veel laten afleiden door de waan van de dag. Dat zei ook de Finse premier of de Finse president Stoep. Dus ik denk dat Nederland meer probeert om de relatie met Amerika goed te houden. En natuurlijk ook Mark Rutte misschien niet helemaal af te vallen. Want deze lijn lijkt nu te werken.
1: Ja, ik vind het wel eigenlijk meer de Jezelkus-lijn en de VVD-lijn dan de D66-lijn, als ik het een beetje beluister.
3: Dat is ook zo. Maar zoals Michal dat nu stelt, denk ik dat is ook wel verstandig en ook wel redelijk om te zeggen, jongens, don't ruffle the feathers, zoals ze in het Engels zeggen. Ja. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Wij doen ons best en dat laten we ook zien.
0: Ja.
3: Dus wij hoeven ons nergens voor te schamen. En we gaan ons ook niet, we laten ons niet vernederen, maar we proberen een beetje de scherpe kantjes ervan af te houden. Vind ik helemaal niet zo slecht hoor. Want iedereen, laten we eerlijk wezen, iedereen denkt, er komen nou midterms in Amerika. Misschien krijgt Trump dan wel een tik en verandert hij wat van toon. En als dat niet zo is, zijn er over 2,5 jaar presidentsverkiezingen. En dan komt er een andere president. En dan wordt het ook misschien allemaal wel wat beter. Dus iedereen is ook in het beleid, bij wijze van spreken, zoeken we middelen om de hele discussie een beetje voor ons uit te schuiven.
0: Ja, maar toch, in deze podcast hebben we natuurlijk ook vaak gezegd dat Europa voor zijn eigen verhaal moet kiezen. Dat kan je wel afvragen of dat er is. Want misschien, zeker op het gebied van Groenland, zou Europa nog wel meer voor zichzelf kunnen opkomen. Maar ik snap ook dat je dit dossier niet wil laten ontploffen. Want dat zou misschien ook gebeuren. En ik snap ook al helemaal dat je niet Groenland deze top wil laten overnemen. En dat is misschien wel gelukt.
1: Als we richting een conclusie gaan, en dan heb ik het niet over het eten, hoewel ik eigenlijk nu van deze NAVO-top het beeld heb gekregen van een soort all-inclusive resort waar Nederlanders vaak in Turkije gebruik van maken.
3: Ja.
1: Michal, is Europa op deze NAVO-top een beetje greater geworden?
0: Nou, ik heb dat maar, toen ik hem toch sprak, letterlijk aan Rob Jette gevraagd.
4: Absoluut, want je ziet dat er ook heel veel deals worden gesloten tussen Europese landen die gezamenlijk de defensieindustrie een enorme boost gaan geven, waardoor we ook als kleinere landen minder afhankelijk worden van de grotere.
0: En heeft u het idee dat Europa genoeg zijn eigen verhaal kan bepalen of dat het toch door Washington wordt geregeerd?
4: Nou, de Amerikanen zijn natuurlijk by far het sterkste land binnen de NAVO, spelen geopolitiek een hele belangrijke rol. Maar gelukkig wordt Europa steeds zelfverzekerder. En laten we ons ook niet meer continu opnaaien door elk nieuws wat opplopt. Maar gaan we ook echt het gesprek met de Amerikanen aan dat een sterk Europa en een sterke NAVO ook in hun belang zijn?
0: Ja, dat laatste is natuurlijk belangrijk. Een sterke NAVO is ook in het belang van Amerika. En dan laat ik toch, komen we weer bij Amerika uit, maar ook bij NAVO-chef Mark Rutte.
2: Dat betekent dat Europa zoveel sterker wordt. Dat Europa ook veel relevanter is voor de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten weet, ik heb nu een partner in Europa waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas en verder niet veel doen. Nee, die ook daadwerkelijk nu verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, Bernard, Trump heeft een partner in Europa.
3: Ja. Ja, dat, en nogmaals, ik blijf mijn petje afnemen voor Rutte, want ik kom er maar mee met deze tekst. Het is wat, het is wat.
1: Ja, hij zei ook nog tegen Michal dat Xi en Poetin kunnen leren van het familiaire manier van omgaan in Europa.
3: Ja.
0: De open maar, familiebanden.
3: Jawel, maar het appelleert ook aan iets wat onder Amerikaanse conservatieven erg leeft, namelijk linkse mensen, die noemen ze dan Chardonnay drinking, lazy people, die alleen maar op een terras hangen en aan elkaar vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is het beeld dat heel veel Amerikanen hebben van Europa. En wat dat betreft doen mensen als Rutte en waarschijnlijk ook Jette echt wel hun best om te laten zien, sorry hoor, maar we zijn ook wat anders dan alleen maar dat. We hebben ook tanden en we zijn ook bereid om ze te laten zien. Maar ik blijf betreuren dat het nodig is en dat die grote, almachtige partner zo denkt over de traditie van de NAVO. Want die is opgehouden te bestaan. Daar kunnen we niet onderuit. De NAVO, zoals die is opgericht, bestaat niet meer.
5: BNR's megahit.
1: Ja, van keiharde internationale betrekkingen op het allerhoogste niveau zoomen we nu uit en gaan we richting cultuur. Ja, Bernard, jij maakt ook BNR de wereld.
3: Ja.
1: Mensen zullen niet zo snel denken, op basis van alle items die jij daar maakt, van god, die Bernard Hammelburg is een enorme cultuurliefhebber. Maar ik hoor bijna niemand op de redactie zo vaak praten over muziek, film, cultuur, musea.
3: Ja.
1: Als dat ik uit jouw mond hoor.
3: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben inderdaad een enorme liefhebber van, en Michal ook trouwens, laten we eerlijk wezen. Die is een stuk beter dan ik daarin, want die kan het zelf allemaal. Dat kan ik niet. Maar ik hou van cultuur eigenlijk in elk land. Want we hadden het over Turkije. Ik ben heel vaak geweest en kijk dan ook echt naar de cultuur van zo'n land, in de moskeeën en in de musea en zo. Maar in ieder geval, het verhaal wat ik heb deze week, dat is heel exotisch en heel ver weg.
1: Oh.
3: Namelijk het Rijksmuseum in Amsterdam.
0: Toch zeker 3 kilometer?
3: Ja, want daar zijn 2 tentoonstellingen die ik iedereen kan aanraden. 1 is van Ed van der Elske.
1: Nee.
3: De fotograaf.
1: Ja.
3: Dat was eigenlijk een icoon van de jaren 50, 60, 70. Eigenlijk een fotojournalist.
1: Ja.
3: Maar die alle bewegingen van wat leefde op straat, hoe zag armoede eruit, rijkdom eruit, drugsge en misbruik eruit. Wat waren nozems, een woord dat we nu helemaal zijn vergeten, maar een beetje hooliganachtige types. Daar zat hij helemaal in. En het is een mooie tentoonstelling. Dus die heb ik met veel plezier bekeken. En daarnaast, echt letterlijk daarnaast, is een tentoonstelling van Fiep Westendorp.
1: Oh.
3: Ja, en dat is helemaal fantastisch, jongens. Dat is Jip en Janneke, noem maar op. En al die andere dingen en al die cartoons die ze heeft gemaakt. En het ook heel leerzaam. Die vrouw was onvoorstelbaar vlijtig. Heeft heel veel gedaan. Heel veel samen met Annie M. G. Schmid. Maar ja. ook daarnaast cartoons en ook commerciële opdrachten. Dat hangt daar allemaal. En ik heb daar leer ook wat van. Want ze heeft dus, laten we zeggen, Jip en Janneke waren, die waren zwart, hè? Die hadden zwarte koppies. Hoe krijg je nou een uitdrukking in een zwart koppie? Dat kan alleen maar als je ze in silhouet tekent. Dus alle plaatjes van Jip en Janneke zijn in silhouet. Nou, dat is iets wat ik daar heb opgestoken. Nou, dat vind ik, voor mijzelf is dat een culturele kick. Het is niet een hele erg dure reis en ik kan het iedereen aanbevelen.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL, de uitgebreide versie van Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Bernard Hammelburg. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse nieuwsupdate van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nog 10 minuten vertraging.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. In Hongarije is de grondwet gewijzigd, waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Drones zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al. Boven vliegvelden, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we opvallend weinig over wie er kijkt, wie beslist, wie ingrijpt en hoe houden we grip op het luchtruim. Wat hangt ons boven het hoofd? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast, die zit midden in het spanningsveld tussen technologie en toezicht, Stefan van Vuren. Hij is medeoprichter en CEO van AirHub. Dat is een platform dat overheden en hulpdiensten helpt om drones veilig en legaal in te zetten. Welkom. We gaan het hebben over drone-landschap in Nederland, maar ik wil graag 2 dingen eerst van je weten. Allereerst, drones zijn eigenlijk overal in het nieuws, hè, van incidenten bij luchthavens, Volkel, Eindhoven, tot de slachtoffers, de oorlogsslachtoffers die drones maken in Oekraïne. Dan zit jij al 10 jaar volgens mij zo'n beetje, ja, midden in deze materie.
13: Ja, iets langer, ja.
12: Wat is er volgens jou echt aan het kantelen in die wereld van de drones?
13: Nou, je ziet nu dat het echt gemeengoed begint te worden. Hè. Dus nou ja, jij noemt net de negatieve kanten van drones, maar wij zitten met name aan de positieve kant. Mm-hmm. Dus wij zien dat drones op dit moment gewoon essentiële tools beginnen te worden, met name voor hulpdiensten, voor beveiligingsbedrijven, bedrijven in de kritieke infrastructuur. Dus ja, het is niet speciaal meer als je een drone inzet.
12: Elk bedrijf heeft wel een drone?
13: Elk bedrijf heeft bijna een drone, ja. Ja. Afgelopen jaren, ik kom het nog steeds tegen dat ik bedrijven zie en dan in één keer... Huh? Gebruiken jullie ook drones? Dus ja? Dat is...
12: Noem eens een voorbeeld.
13: Nou, wanneer was dat? Ik denk een jaartje geleden. Een mosselkwekerij.
12: Oh.
13: Ja, dat soort dingen. Die gebruiken dan drones om vanaf boven te kijken hoe de mosselstand is. Of hoe ver ze gegroeid zijn. Ja, dat soort dingen. Dat blijft soms verbazen.
12: Ja. Tweede vraag. Je bent dus 10 jaar al actief in die drone-wereld. Als je terugkijkt, wat heb je destijds, toen je begon, onderschat aan de impact van drones op onze samenleving?
13: Onderschat, ja. Eigenlijk een beetje met waar ik het net over had. Hoeveel verschillende toepassingen er zijn, maar ook hoe snel die technologie zich ontwikkeld heeft. En eigenlijk aan de andere kant, hoe langzaam de wetgeving zich ontwikkeld heeft. En
12: dat is toch,
13: ja, dat is toch echt nog wel de grote blokker, zeker hier in Europa.
12: Want wat is er mis met de wetgeving? Wat missen we nog?
13: Nou, het grootste punt wat we missen is dat je nu veel drones ziet die zeg maar binnen het zicht van de piloot gevlogen worden. Dus de piloot staat er met zijn controller op de grond en die kijkt naar boven en die ziet die drone. En wat je eigenlijk wil is dat je die drone ook buiten het zicht van die piloot kan gaan vliegen. Of op afstand, dat je hier vanachter een computer een drone in Groningen bijvoorbeeld aan kan sturen. Nou, dat staat de wetgeving helaas nog niet of heel beperkt toe op dit moment.
12: En dat is omdat we dat risicovol vinden, vermoed ik.
13: Ja, dat heeft er met name mee te maken dat als je dat wil doen, dat je natuurlijk, ja, je ziet het luchtruim niet meer als piloot, dan kan het dus zijn dat je een helikopter tegenkomt of een vliegtuig. En die helikopter en dat vliegtuig en die drone, die communiceren nog niet met elkaar. En dat is dus het punt, dat noemen ze detect en avoid. Ja, we kunnen ook bemand nog niet detecteren en dus ook niet ontwijken. En dat is een groot ding waarom we dus niet buiten het zicht mogen vliegen op dit moment.
12: Ja. We komen zo te spreken over de misverstanden die er zijn over drones, over die beelden die we binnen zien komen vanuit Oekraïne, waar ik me heb laten vertellen, 80% van de slachtoffers valt nu via drones. Daar hebben we nog over. Eerst over jouw bedrijf, AirHub. Want eigenlijk raakt het aan wat jij net zegt. Hè? Daar vinden jullie je weg in.
13: Klopt.
12: Dat is een platform, een softwareplatform. En tot hier rijk mijn kennis. Ik heb het 3 keer gelezen. Ik heb een podcast met je zitten luisteren. Ik snap nog steeds niet wat je doet.
13: Wat we doen.
12: Nee, dus vertel.
13: Nee, dan zal ik even een voorbeeld nemen. De politie in Nederland. Die hebben 250 drones, volgens mij. Nou ja, dat is waar we hadden het er net over. Je hebt heel veel regelgeving, net zoals in de bemande luchtvaart. Dus je moet je vluchten op een bepaalde manier voorbereiden. Dan ga je ze uitvoeren en dan moet je alles bijhouden. Nou, je hebt dus echt een soort van vloot aan drones. Net als een luchtvaartmaatschappij. Die moet je onderhouden, je hebt piloten die getraind moeten worden. Nou ja, wat wij gedaan hebben in het begin is een soort van platform gemaakt om dat te digitaliseren. Dat was er natuurlijk helemaal niet. Mensen zaten nog met pen en papier, waren ze vluchten aan het loggen. Mm-hmm. En dat die hele workflow hebben we helemaal gedigitaliseerd, geautomatiseerd, waardoor je eigenlijk drones op grote schaal kan inzetten. En daarnaast, dat hebben we de afgelopen 5 jaar gedaan, zijn we tools gaan bouwen waarmee die drones, waarmee de beelden van die drones ook gaan combineren. Dus dan kan je, ja, we noemen dat situational awareness. Dus je kan inzicht gaan krijgen van boven op een ongeluk, een zoekactie, noem maar op. Dus eigenlijk die twee dingen, die zijn we gaan combineren in ons platform.
12: Dat doe je dus met AirHub. Maar stel, ik ben monteur van een elektriciteitsmast en ik wil heel even kijken hoe het daar boven uitziet bij die mast. Dan doe ik even snel dat ene kleine goedkope drone'tje, jaag ik omhoog. Moet ik dat dan via jouw platform doen? Of daar heb ik het dan niet voor nodig?
13: Nee, dat hoeft niet via ons platform. Maar je moet je wel aan regelgeving houden. En als je dat wil doen, dan kan dat via ons platform. Dus wij maken het veel makkelijker om de lucht in te gaan. In plaats van dat je uren van tevoren moet gaan plannen van, in wat voor soort luchtruim zit ik? Mag ik hier wel vliegen? Wat voor gevaren zijn hier op de grond en in de lucht? Nou, dat kan je allemaal via ons platform zien. En vervolgens kan je dan heel snel de lucht in, zodat het eigenlijk ook efficiënter wordt om die drone in te zetten.
12: Dus jij weet goed, dankzij jullie platform, wat er boven, op een doorsnee dag, zo maandag als vandaag, boven Nederland hangt.
13: Ja, in principe wel. Wij zijn geen luchtverkeersleiding. Daar verbinden we mee. Je hebt ook een soort van luchtverkeersleiding voor drones. Daar verbinden we mee. Maar we hebben natuurlijk een hele brede klantengroep. Dus we weten wel waar die drones voor ingezet worden.
12: Ja, jullie werken samen met politie, brandweer, inspectiediensten, ook in de industrie. Hè?
13: Ja, dus, klopt.
12: Geef eens een beeld. Wat hangt er nu boven ons hoofd?
13: Nou, je zal nu bijvoorbeeld... Nou, ik kwam hier naartoe, was een ongeluk. Het zou zomaar kunnen dat daar een drone gebruikt is bij dat ongeluk, om dat ongeluk in kaart te brengen. Snel sporenonderzoek bij wijze van spreken te kunnen doen. En zo snel mogelijk die file op te lossen. Nou ja, als je hier in de stad kan het zijn dat er een gebouw geïnspecteerd wordt met een drone. Of dat er een brand ergens uitbreekt en dat de brandweer brandhaarden daarmee mee opspoort. Ja, dus er zijn, we hadden het er net over, eigenlijk haast geen organisaties meer die geen drones inzetten.
12: Nee, wordt ook gebruikt voor het opsporen van vermiste personen bijvoorbeeld.
13: Ja, klopt. Ja, ja. Dus wij werken onder andere bijvoorbeeld met de KNRM. Of was een leuk item een tijd geleden met de Belgische politie, waar we veel mee doen. Die hadden 2 vermiste personen. En die begonnen met onze software te gebruiken. En vrij snel daarna hadden ze al door middel van die combinatie drones met onze software, hadden ze 2 personen al heel snel weer levend en wel teruggevonden.
12: En dat komt dan door wat je net situational awareness noemt.
13: Situational awareness, ja. Ja.
12: Moet je nog eens uitleggen. Want dan zijn er dus 2 mensen die zijn kwijt.
13: Ja.
12: Die lopen ergens, ja. Die zijn ergens en dan wat?
13: Ja, en dan normaal zet je natuurlijk een zoekactie op met heel veel mensen. En dan ga je bij wijze van spreken in een rijtje lopen. Hè, of je gaat zoekgebieden in kaart brengen. Ja, als je natuurlijk een drone hebt die van boven heel snel een zoekgebied kan mappen als het ware. En dat ook nog bijvoorbeeld met een thermische camera. Zodat jij kan zien van, hé, daar het is een koud meer bijvoorbeeld. En daar is een warme stip. Hé, dat zou wel eens iemand kunnen zijn die daar in het riet ligt. Nou ja, dat soort toepassingen zorgt dat je natuurlijk veel efficiënter bent bij dat soort zoekacties.
12: En daar werden die personen dus ook teruggevonden. Ja. Misschien wel sneller dan wanneer je dat
13: veel sneller
12: was.
13: Veel ja? sneller, ja, ja, ja. Dus dat was, dat was voor ons natuurlijk ook hele mooie publiciteit. Ja. En dat soort toepassingen, dat zien we eigenlijk steeds vaker.
12: Ja. Wat jij zegt net al meteen aan het begin, vind je dan een belangrijk punt. Anders zeg je niet meteen, wij zijn bezig met de positieve kant van drones. Maar als je het nieuws leest, als je de kranten leest, waar lees ik over drones, over de killer drones die er zijn? De Shahed drones heet dat dan, in Oekraïne. Klopt, ja. 80% van de slachtoffers, ik zei het al, valt dat nu in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland door drones. We denken aan spionage, we denken aan die incidenten bij onze luchthavens. Dat is eigenlijk het beeld dat jouw wereld op dit moment bepaalt.
13: Ja, klopt. Ja. En dat is soms best wel lastig, want de positieve dingen die zijn soms nog wat onderbelicht. Maar ja, het is ook de werkelijkheid. Hè. Kijk, als je bijvoorbeeld naar Oekraïne kijkt, dat klinkt natuurlijk heel erg. 80% van de doden door drones. Aan de andere kant, Oekraïne had geen stand gehouden als ze geen drones hadden gehad.
12: Mm-hmm.
13: Dus het is wat dat betreft in een nare situatie, is het ook daar weer een hele effectieve tool die de Oekraïners in dit geval inzetten.
12: Ja. Jullie werken ook daar toch voor defensie?
13: Ja, niet in Oekraïne. We werken wel met Defensie samen. Wij kijken wel wat meer naar... wij hebben altijd gezegd, wij gaan geen aanvalsdrones bijvoorbeeld zelf maken, of software die aanvalsdrones ondersteunt. Wij kijken veel meer naar de bescherming van onze eigen landsgrenzen. Dus als je kijkt naar wat op de Noordzee gebeurt, met sabotage, spionage daar. Nou, onze software, met dat situational awareness, ja, die is heel erg geschikt om dat soort toepassingen te ondersteunen. Dus dat je een veel beter zicht krijgt van wat gebeurt er nou eigenlijk?
12: Want dan is daar bijvoorbeeld, je ziet daar een raar visserschip en die hangt wel heel erg duidelijk boven die internetkabels. Ja. Dat zien we dan dankzij drones die dat allemaal in de gaten houden. Ja. En jullie koppelen die drones aan elkaar, waardoor je veel beter in kaart kan brengen waar die schepen precies liggen.
13: Ja. Dus je kan dat vanuit verschillende hoeken kan je dat zien. En we combineren dat dan natuurlijk weer met andere type data. Dus je kan al die datalagen kan je in ons platform op elkaar leggen, waardoor je eigenlijk een soort van een digitaal beeld van de werkelijkheid krijgt. En dat kan je natuurlijk delen met elkaar en die informatie kan je weer uitwisselen en coördineren. Dus ja, daar zorgen we voor dat je dat inzicht als het ware krijgt.
12: En dat is allemaal real-time. Want ik heb thuis al moeite om mijn wifi een beetje op tempo te houden. Ja. Maar dit krijg je allemaal snel voor elkaar.
13: Ja, snel is een groot woord. Maar we proberen dat natuurlijk zo snel mogelijk te doen.
12: Maar het is niet live, toch? Je kan niet.
13: Het is real-time. Ja.
12: Het is real-time.
13: Ja, alles is real-time.
12: Jij zit ergens met jou. Met hoeveel mensen zitten jullie nu bij R?
13: Ja, we zijn met 35 man nu.
12: Flink, hè?
13: Ja, met z'n vieren begon en nu 35.
12: Dat is 10 jaar geleden?
13: Ik denk tot een jaartje of 6 waren we nog met een mannetje of 4. Dus dat is hard gegaan de laatste tijd. Ja.
12: Maar dan zitten jullie dus met z'n 35. Kunnen jullie real-time eigenlijk meemappen wat er daar op de Noordzee precies op dat moment gaande is?
13: Kunnen we zien wat er gebeurt, ja.
12: Dus en dan?
13: Ja, en dan kan je die, wat het is hè, je krijgt dat inzicht en dat inzicht wil je omzetten naar actie. Dus wat wij doen is, die drones die hangen erboven. Dan heb je natuurlijk zegt dat er, weet ik veel, een kustwacht of een KNRM als je aan het zoeken bent. Dan kunnen ze die beelden kunnen ze terugdelen naar de mensen in het kantoor bij wijze van spreken. Mm-hmm. Of die op afstand zitten. En die kunnen die actie weer aansturen. Dus je kan de mensen die in een reddingsboot op zoek zijn naar die persoon, die kan je aangeven, hè, meer naar links, meer naar rechts, dat soort zaken. maken. Dus ja, je kan veel efficiënter je werk doen. Doordat je die ondersteuning van boven hebt, zeg maar.
14: De Big Five. Art Rooijakkers.
12: Ja, vandaag de gast Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. Het is dus een softwareplatform dat overheden en hulpdiensten helpt om drones veilig, legaal op grote schaal in te zetten. We hadden het al over drones als verlengstuk van politie en hulpdiensten. Jullie werken bijvoorbeeld ook samen met de douane in Rotterdam. Wat zien zij dan, dankzij drones, wat ze zelf anders niet hadden kunnen zien?
13: Ja, de douane die zet met name drones in om bijvoorbeeld uithalers. Hè, dat zijn mensen die drugs uit containers willen halen. Om die sneller op te sporen en natuurlijk aan te houden. Je kan je voorstellen, in de Rotterdamse haven heb je allemaal van die stapels, containerstacks noemen ze dat. Ja, dat zijn een soort doolhoven daar in de haven.
12: Ja, vind je weg te maar, bedoel
13: ja,
12: je te zeggen.
13: Ja, en als jij natuurlijk als douanebeambte daarin moet gaan, in dat doolhof, en ja, je weet dat daar iemand zit die wel eens wel ook bewapend zou kunnen zijn. Ja, dan is het wel fijn als je dus ook weer dat overzicht van boven hebt, dat je precies weet waar die persoon zit. Mm-hmm. En hoe je die persoon dus ook kan benaderen en dus kan inrekenen.
12: Ja. Is dan eigenlijk, want ik praat hier met een man die ook piloot is geweest. Hè? Je hebt Airlines gevlogen. Je bent ook daarna ben je rechten gaan studeren, ook jurist. Dus deze vraag durf ik daarmee aan jou te stellen. Is het dan zo dat er ook iets van privacy meespeelt?
13: Ja, zeker.
12: Jij als met die drone, ja, je brengt niet alleen die mensen in beeld met die uithalers, maar meteen het hele gebied.
13: Ja, klopt. Nee, dat is ook echt wel een ding. Ik sprak vorige week nog iemand van Rijkswaterstaat. Die moeten zo'n DPA, een privacy protocol, moeten ze dan helemaal gaan opstellen. Omdat ze, ja, inderdaad, een drone is. Het is een vliegende camera. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt met privacywetgeving te maken. Dus ja, daar moeten ze ook allerlei protocollen omheen bouwen. Dat bijvoorbeeld, we hebben het met de Franse brandweer ook ergens, dat we een tool hebben gebouwd om data na een x-termijn automatisch te deleten. Ja. Omdat ze dan aan die privacywetgeving moeten en natuurlijk ook willen voldoen. Dus ja, dat hoort er zeker bij.
12: Want daar bij de douane Rotterdam inmiddels, ik begreep, 90 drones.
13: Ja, 90 drones. En
12: dat ook 90 dronepiloten?
13: Ja, dat klopt. Ja.
12: Want het is 1-op-1 nog.
13: Ja, nu nog 1-op-1. Ja, echt ook weer een volgende uitdaging waar we heel erg hard aan het werken zijn. Is hoe ga je eigenlijk die ratio tussen één piloot en meerdere drones creëren. Want nu inderdaad, ja, je hebt één drone, die heeft een controller en die wordt bestuurd door één piloot. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg efficiënt. Mm-hmm. Dus je wil uiteindelijk ernaartoe dat je, wij spreken, een netwerk hebt van drones in een soort van boxen. Drone in de box noemen we dat. Die je op daken neer kan zetten en die eigenlijk centraal in een soort van meldkamer aangestuurd kunnen worden.
12: Maar dit is wel like science fiction. Wacht even. Ja. Dus je hebt een hoog gebouw daar, bijvoorbeeld bij de haven Rotterdam. We blijven nog even daar.
13: Ja.
12: Nou, op dat hoog gebouw staat een box. Zoals je
13: met
12: een huisje met daarin bijvoorbeeld 10 drones.
13: Of één drone. Of je hebt 10 huisjes. Want zo'n huisje is, wat is het, een meter bij een meter. Okay, dat,
12: en dan is er één iemand ergens op kantoor bij jou. Ja. Of niet bij jou, maar in het kantoor van de haven Rotterdam.
13: Ja.
12: En die kan tegelijkertijd 10 drones straks de lucht in jagen.
13: Ja. Dus want je kan natuurlijk die drones gewoon voorprogrammeren wat voor route ze vliegen. En dan op een gegeven moment, ja, is dat zo veilig, is dat zo efficiënt, dat je één persoon dat gewoon kan laten monitoren. En als er dan iets gebeurt, ja, dan kan die wel ingrijpen. Maar dan blijven die andere 9, die blijven gewoon gaan.
12: Ja, maar wacht even. Kijk, in een vliegtuig vinden wij het veilig dat ze bijvoorbeeld met z'n tweeën in de cockpit zitten. Dat ze elkaar nog een beetje kunnen checken. Jij gaat hier niet eens meer 1-op-1 zitten, maar straks 1-op-10.
13: Ja. Ja.
12: Dat kan veilig.
13: Ja, dat kan veilig, want de technologie kan dat ook. Ja, ik ben natuurlijk zelf piloot geweest.
12: Snap ik.
13: Ik zat er niet voor niks, laat ik het zo zeggen. Maar ja, als je zag hoe geautomatiseerd die vliegtuigen zijn tegenwoordig, ja, dan is een piloot is meer een procesmonitor dan dat hij echt nog aan het vliegen is.
12: En straks niet eens meer mee de lucht in misschien. Kan het ook vanaf de grond doen?
13: In principe wel. Ja, dat kan. Technisch kan dat al.
12: Echt waar?
13: Ja hoor, ja. Ja.
12: Want ik moet binnenkort voor mijn werk moet ik gaan vliegen. Maar dan die piloten er zitten, is eigenlijk een beetje overbodig dat ze er zijn.
13: Nou, niet overbodig.
12: Kunnen ze ook vanaf de grond doen?
13: Ja, in principe zou je dat technisch vanaf de grond kunnen doen. Nu zitten de piloten echt nog op die 1 op de hoeveel duizend dat er een keer iets fout gaat. Ja, dan moet je ingrijpen. Ja, dat is waar je uiteindelijk als piloot voor betaald wordt.
12: Maar daar denk ik dan bij drones ook aan. Dat kan toch misgaan? Ze kunnen neerstorten, ze kunnen botsen met elkaar, ze kunnen slachtoffers vallen. Is het al gebeurd eigenlijk in die jaren dat jij erin werkt? In deze?
13: Nee, die echt slachtoffers, ja, behalve Oekraïne dan. Dat is natuurlijk een ander verhaal.
12: Maar ongelukken?
13: Wel eens wat aanvaringen tussen drones en helikopters. Bijvoorbeeld blusvliegtuigen in Amerika en Canada zie je dat dan wel eens.
12: Mm-hmm.
13: Zijn gelukkig nog geen dodelijke slachtoffers bij gevallen. En dat hopen dat het zo blijft. Want dat zou ook echt een enorme terugslag zijn voor de industrie natuurlijk.
12: Ja, ja. Want je ziet die industrie groeien en groeien.
13: Ja, dat groeit enorm hard. Dat is echt jaar op jaar, als ik onze business al zie en wij groeien altijd mee met de industrie, dat is ongelooflijk.
12: Nou, laten we het jongensboekverhaal maar vertellen dan. Want jullie groeien mee met de industrie. Hier komt een verhaal. Jullie zijn dus in Dubai zijn jullie gaan samenwerken met de politie op echt een enorme schaal. Ja. Honderden drones, toch?
13: Ja, die hebben iets van 700 drones hebben ze daar binnen de politie. Hè. Dus nu ook 700 dronepiloten nog. Maar zij gaan heel hard richting zo'n drone-in-the-box netwerk van, nou, ik denk bijna 100 van die docking stations, van die drone-in-the-box huisjes waar we het net over hadden. Ja, en daarmee kunnen ze straks gewoon heel Dubai binnen 90 seconden, als er iets gebeurt, een incident, binnen 90 seconden hangt er een drone boven dat incident. Dan kunnen ze zien wat er aan de hand is.
12: En hoe komt dat is een miljoenen operatie. Daar hebben ze dan een softwareplatform voor nodig. Hoe komen ze dan bij jullie uit eigenlijk?
13: Ja, gewoon via de mail, via de website. Ja,
12: er komt op een gegeven moment een mail binnen.
13: Ja, echt waar. Ja, we hebben we hebben echt een paar keer moeten kijken van
12: is dit nou phishing?
13: Ja, toen kwam de eerste gesprek natuurlijk. Toen dachten ze, ja, ze zitten echt in uniform, dus het zal wel kloppen. Ja, nu werken we al bijna 3 jaar met ze samen.
12: Dat is ook een wonderlijk verhaal.
13: Ja, geweldig.
12: Want toen had je nog 6 man in dienst. Dus, of
13: ja, toen waren we nog heel klein. Ja. Dus dan sta je ook wel even met je ogen te knipperen van hoe gaan we dit aanpakken. Maar we staan er nu en het groeit als kool daar.
12: En wat leer je dan van zo'n enorm project in Dubai? En wat er relevant voor is voor Nederland bijvoorbeeld?
13: In Dubai hebben ze natuurlijk minder regels en heel veel budget. Ja. Dus het is wat dat betreft echt een speeltuin bijna voor ons. Dus je ziet eigenlijk wat er bij ons in over 5 jaar mogelijk wordt, is daar nu al mogelijk.
12: Zoals wat dan?
13: Nou ja, de schaal waar we het net over hadden, die drone in de box, daar moet je dus buiten dat zicht vliegen, wat we net zeiden in het begin. Ja, dat mag in Nederland nog niet of heel beperkt. Ja, dat is daar helemaal geen issue. Je kan gewoon gaan.
12: Ja, en wij houden dat nog tegen uit veiligheidsoverwegingen.
13: Ja.
12: Ook privacy-overwegingen. Maar het voelt ook een beetje 700 drones binnen 90 seconden in de lucht, alsof je in een soort surveillance-maatschappij leeft.
13: Ja, dus dat is ook inderdaad. Hè, privacy is daar veel minder een issue dan hier. Dat gaat hier ook wel opgelost worden. Want je kan in principe alles kan je gewoon doen. Maar je moet er wel de juiste protocollen omheen bouwen. Ja, en dat kost in onze maatschappij gewoon tijd. Dus het is niet een kwestie van gaat het er wel of niet komen. Het gaat er komen. Alleen het duurt wat langer, omdat wij iets meer regelgeving hebben.
12: Ja, en welke regelgeving houdt het dan tegen?
13: Ja, dus onder andere dus privacy. Ja. Maar met name waar ik het in het begin over had, die mogelijkheid om
12: op afstand
13: te kunnen vliegen. Ja, dat is echt een ding.
12: Want dat vinden wij in dit drukbevolkte land spannend en eng, omdat het gevaarlijk overkomt.
13: Ja, klopt. Dat is het. Dat is het gewoon.
12: Kijk, en jij zegt, het is het helemaal niet.
13: Nee, de technologie kan het. Ik was vorige week in Zweden bij een conferentie sprak met de Zweedse politie. Die hebben al 60.000 uur met drones gevlogen in de afgelopen 5 jaar. 0 ongelukken.
12: Ja, maar de bouwers ook Volvo's, hè? Die weten wel wat
13: veiligheid. Die weten iets van,
12: Maar dat is eigenlijk toch het struikelpunt, zeg maar. Hier,
13: het is een soort van vertrouwen wat je als industrie moet opbouwen richting de wetgevers, richting de toezichthouders. En dat gaat heel langzaam. Mm-hmm. Uiteindelijk komen er wel, maar het kost wat meer tijd.
12: Nee, maar jij zegt, je kan alles doen, je hebt alleen de juiste protocollen nodig. Maar we leven dan toe naar een wereld, zoals jij omschrijft, waar eigenlijk permanent honderden drones boven ons hoofd hangen.
13: Vind
12: je daar iets van?
13: Zeker. Dat vind ik wel. Want je gaat eigenlijk een soort van derde dimensie ga je toevoegen aan je
12: surveillance.
13: Aan je surveillance, maar ook aan je maatschappij als geheel. Neem hier in Amsterdam. Ja, nu leven we in een soort van 2D-omgeving. Straks komt daar een derde dimensie daarbij, net boven ons hoofd. Dus dat is natuurlijk wel. Ja, dat heeft echt wel impact.
12: Ik kan me dat zo moeilijk voorstellen, wat die impact dan zal zijn.
13: Dat is voor ons soms ook nog wel lastig. Hè? Kijk, met de toepassing die we net gaven met politie en brandweer en dat soort dingen, dat weet iedereen dat het wel goed is. Maar wat als we bijvoorbeeld bezorging gaan doen met drones? Ja, dat
12: gebeurt in China, gebeurt
13: dat? Dat gebeurt er al, Dus dan is natuurlijk de vraag van, wil je dat je koffie met een drone bezorgd gaat worden? Voor de een is dat natuurlijk heel fijn, maar voor de ander geeft het misschien heel veel overlast. Dus die balans die moeten we echt met elkaar gaan vinden. En ik denk dat we dat ook in Europa veel beter kunnen dan bijvoorbeeld in China of in Dubai, waar toch een andere insteek is wat dat betreft.
12: Maar dit soort vraagstukken minder spelen. Dan heb je ook nog het andere verhaal. Kijk, als je technologie op een goede manier kan gebruiken, bijvoorbeeld, ik zit ook te denken met donororganen, kun je ook snel kun je dat vervoeren bijvoorbeeld. Maar kun je het ook op een slechte manier gebruiken? Je kan het ook voor criminele zaken natuurlijk inzetten. Of je kan kwaadwillenden, die kunnen zo'n drone de lucht in laten. En ja, probeer dat maar eens tegen te houden. Dat zie je dus ook gebeuren. Ja. Misschien wel als er die honderden drones straks boven ons hoofd hangen.
13: Nee, daarom. Want hoe onderscheid je, zeg maar, goede, positieve drones van, weet ik, van een toerist die weet dat hij dat niet weet dat hij ergens niet mag vliegen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En een crimineel of een andere buitenlandse mogendheid, om het zo maar te zeggen, die hier in Den Haag bij het ICC aan het spioneren is. Yeah. Dus dat onderscheid, dat is iets waar ook een grote uitdaging waar deze industrie voor staat de komende jaren.
12: We gaan de kettingvraag behandelen. Edwin Koopman was de laatste gast van mijn collega Diana Matroos. Hij is Latijns-Amerika-journalist, maar was recent in Oekraïne om daar een podcast te maken. En hij zag hoe snel die innovatie van drones daar gaat en hoe belangrijk dat is voor de Oekraïners. Je zei het net ook al. Daar kwam de volgende vraag uit.
15: Wordt er bij de ontwikkeling van software of van drones hier eigenlijk gebruik gemaakt van ervaringen of kennis daar aan het Oekraïnse front? Want daar wordt het in praktijk gebracht. Daar zien ze wat een drone wel of niet kan doen. Als het antwoord ja is, dan hoe? En als het antwoord nee is, waarom niet?
13: Ja, hele goede vraag. Ja. als je specifiek kijkt naar software, En dan moet je alleen wel een goed onderscheid maken tussen civiele toepassing en defensietoepassing. Mm-hmm. Dus wat je daar ziet is bijvoorbeeld, je hebt heel veel van die jamming daar. Dus je kan een drone met GPS, dat werkt daar gewoon niet.
12: Nee, daarom hebben ze al die glasvezeldrones niet, toch?
13: Ja, dat.
12: Die met lange draden, kilometers lange draden.
13: Nee, dat zal hier niet gebruikt worden. Maar een alternatief daarop is dat ze ook drones hebben, een soort van verkenningsdrones, die met een camera naar beneden eigenlijk heel de tijd foto's maken van de ondergrond. En die dat matchen, zeg maar, met een kaart die ze ingeladen hebben in die drone. Dus daarmee kan je dus navigeren op basis van een soort van vergelijk van foto's met elkaar. Nou ja, dat is natuurlijk wel super interessant.
12: Heeft hij dus geen signaal meer nodig eigenlijk,
13: nee,
12: van beneden?
13: Nee, klopt. Ja. Dus of van boven, van de satelliet.
12: Ja, dus je hebt een robotdrone dan min of meer.
13: Ja, dus dan kan die echt bijna autonoom kan die zich navigeren naar een bepaald doel toe of weer terug. En die software die is wel heel interessant ook hier. Want natuurlijk minder in Nederland, omdat we altijd goed bereik hebben. Maar bijvoorbeeld als je in het noorden van Scandinavië, is dat natuurlijk hartstikke interessant. Dus dat in de civiele tak zie je dat een beetje terugkomen. Natuurlijk wel. Ja, alles wat in Oekraïne gebeurt, wil Defensie hier ook. Ja. Dat is duidelijk.
12: Straks praat ik verder met Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. Onder meer over het scannen van het lage luchtruim. Waar drones gewoonlijk vliegen. Want daar kunnen we wel een beetje in. Nou, misschien kunnen de luisteraars erover nadenken. Dus één keer heb je een jaar in kaart gebracht hoeveel drones er in dat jaar boven Amsterdam en Schiphol vlogen. Hè?
13: Ja, dat was een flink aantal.
12: Mag u nadenken. Waren het er 500, 5000 of misschien wel bijna 50.000? Tot zo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. In Hongarije is de grondwet gewijzigd, waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier, Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Tweede half uur alweer. 5 kopstukken deze week over de wereld van de drones. Later deze week praat ik met Mark Voskuil. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. Het gaat over drones die militair worden ingezet, dus op het slagveld. Vandaag de gast Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. 2 onderwerpen die ik sowieso met je wil bespreken. Dataveiligheid lijkt me een groot thema, want ja, al die beelden van de hele wereld, alles wordt in kaart gebracht. En veiligheid en dreiging. Laten we met het laatste beginnen. Want we hadden het al over, jullie werken ook samen met Defensie in heel Europa. En je had het dus over de Noordzee bijvoorbeeld, daar zijn jullie dan actief. Maar welke type gebieden zijn interessant voor Defensie om in kaart te brengen?
9: Ja, voor Defensie zelf. Natuurlijk een eigen omgeving, yeah. Basis en dat soort dingen. Maar vooral als je kijkt waar natuurlijk de Defensie voor is, voor onze Defensie en waar ze dus moeten beschermen. Ja, dan zijn natuurlijk heel veel kritieke infrastructuur. Neem de haven in Rotterdam. Yeah. We hadden het net al over de kabels onder de Noordzee. Onze hoogspanningsnet. Ja, er zijn heel veel dingen. Als je kwaad wil natuurlijk, hè, dat zien we nu met de hybride staat van oorlogsvoering. Dan kan je natuurlijk heel veel kwaad doen. Dus er moet heel veel op beschermd worden.
8: Ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat er drones worden gesignaleerd bij luchtbases hier in Nederland. Dus in Volkel was het, in Eindhoven. Dan staan wij allemaal te kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Je voelde het ook een beetje aankomen, want ze waren al in België. Dus nou, op een gegeven moment komen ze ook naar ons toe. Was je eigenlijk verbaasd?
9: Nee, ik was niet verbaasd. Nee, dit hoor je ook al veel, veel langer. Waar ik wel verbaasd over was, was de... Nou ja, de chaos wil ik het niet noemen. Maar hoeveel aandacht er in één keer voor was.
8: Oh ja?
9: Terwijl ja, de vliegen al zo lang zoveel drones rond. Neem hier in Amsterdam. We hebben in 2023 samen...
8: Ja, nou, noem dat getal maar eens. We hadden net voor het nieuws er al over.
9: Met gemeente, ja, dat zullen er nu denk ik ongeveer 50.000 per jaar zijn boven Amsterdam.
8: Jaarlijks?
9: Jaarlijks, ja, ja.
8: En van hoeveel van die 50.000 drones boven Amsterdam... We gaan straks naar Defensie toe, maar dit is natuurlijk een fascinerend aantal. Ja. Weten we wie het zijn?
9: Nee, heel weinig. Eigenlijk van bijna niemand. Dus ik denk dat minimaal 99% daarvan is ja, zeg maar ongeïdentificeerd.
8: Hobbyisten.
9: Of illegaal in ieder geval hobbyisten. Veelal hobbyisten. Maar wat het interessante, we hebben daar een soort van project met een soort van drone detectie app hebben gemaakt.
8: Ja.
9: Om eens te kijken van wat kan je nou uit al die data halen. Ja, dan zie je ook soms mensen die tot 1,5 kilometer hoogte net voor Schiphol gaan vliegen. Of mensen die toch wel heel erg vaak op één bepaalde plek die enigszins gevoelig zou kunnen zijn hier in Amsterdam met hun droontje vliegen. Ja, dan ga je toch denken van dit is geen toerist die niet weet waar die mag vliegen.
8: Nee, maar dat is dan, dan ga je bij een strategische plek, bijvoorbeeld boven de Defensielocatie, ga je hangen. Dat doe je herhaaldelijk. Maar spoor zo'n persoon maar eens op. Dat is ondoenlijk, of
9: nee,
8: wel?
9: Dat is super moeilijk. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk het volgende waar wij nu ook in gaan stappen. Is hoe ga je, waar we eerst nu data van drones gingen combineren, gaan we nu kijken van hoe kunnen we data van drone detectiesystemen combineren. Zodat je een heel goed beeld kan krijgen van wat vliegt er in ons luchtruim. Ja. Welk deel daarvan is illegaal of mag hier niet vliegen, maar heeft geen kwaad in de zin. En daarna heb je de volgende stap van die wel kwaad in de zin hebben. Hoe gaan we die zo snel mogelijk detecteren en dan ook actie op ondernemen. Want je hebt inderdaad heel korte tijd en je weet vaak niet waar die piloot staat en die wil je hebben.
8: Ja. Want dat noem je dan counter-drone technologie, toch?
9: Ja, counter-drone. Ja.
8: Daar moet het dan vandaan komen. Dus bijvoorbeeld, en dan kom ik terug op Volkel, op Eindhoven. Daar werden dus drones gesignaleerd. Die horen daar niet, dat is een legerbasis. Ja. Maar uit de lucht schieten lukt ons niet.
9: Nee, uit de lucht schieten is ook juridisch heel, heel lastig natuurlijk. Dus wat je daar ook dan wil, is

0: voor jamming aanzetten, dan stopte de metro ermee daar. Ja, dus dan kon die metro 5 minuten lang niet rijden. Nou, dat soort dingen, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus je moet heel gericht moet je die drones op een gegeven moment kunnen gaan uitschakelen.
1: Het is best beangstigend idee dat wij dus nu kazernes hebben of de gevoelige locaties van defensie. En dat we die eigenlijk voor drones, vijandige drones, niet kunnen verdedigen. Want dat is een beeld dat je nu schetst.
0: Ja, en dat is. En dan maak ik me om die basis nog niet eens zo zorgen. Want dat zijn vaste locaties, die kan je redelijk goed beschermen. Maar ja, kijk naar een haven, kijk naar je elektriciteitsnet met al die hoogspanningsmasten. Kijk naar de stations, evenementen. Ja, dat zijn echt wel dingen van hoe ga je dat waterdicht maken.
1: Maar het kan wel, zeg je, technisch gezien, technologisch gezien is dat mogelijk. Alleen door de wet en regelgeving lukt dat nog niet.
0: Ja, deels, maar ook de schaal. Hè? Dus ga je overal van die detectie- en neutralisatiesystemen neerzetten? Moet je dat willen? Waar neem je als het ware het risico en waar niet? Dus dat is eigenlijk wat wij zien in die counter-drone-industrie. Die staat een beetje op het punt waar wij met de gewone drone-industrie, nou zeg even 8 jaar geleden stonden.
1: Dat nog heel veel. Op die conferentie vorige week in Malmö, daar ging het hierover, toch?
0: Daar ging het hierover, ja.
1: Kinderschoenen.
0: Ja, zo'n beetje wel. Ja, heel veel testen, heel veel uitproberen, wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor. En als er dit gebeurt, hoe snel kunnen we dan ingrijpen? Kunnen we ingrijpen? Al dat soort vragen spelen daar nog.
1: Want het is eigenlijk, we hadden het over die derde dimensie die we aan het toevoegen zijn aan ons dagelijks leven, met die drones die boven ons gaan vliegen. Maar dat geldt ook voor de veiligheidssector. Klopt. Want als ik dus een groot evenement heb, we hebben hier SAIL Amsterdam gehad, 100.000 mensen komen dan naar de stad. Dat is een onmetelijke beveiligingsoperatie, maar dan met de voeten aan de grond. Ja. Kijken we wie er allemaal rondloopt en hoe dat gaat. We moeten dus ook naar boven gaan kijken. Willen we veilig houden.
0: SAIL is een goed voorbeeld. Daar hebben ze dus dit jaar ook een stuk eens in de zoveel jaar.
1: Eens in de 5 jaar.
0: Ja. En nu voor het eerst hebben ze hier op grote schaal hebben ze ook zo'n drone detectiesysteem hebben ze hier neergezet. Dus ze hebben heel veel drones gedetecteerd. En ook best wel wat mensen aangehouden. In dit geval gelukkig allemaal gewoon toeristen die niet wisten, of misschien wel wisten, dat ze hier niet mochten vliegen. Dus die kregen gewoon een boete.
1: Maar als ik kwaadwillend ben, dan ga ik een beetje buiten de stad staan. Want zo'n drone heeft een bereik van een paar kilometer, toch?
0: Ja.
1: En dan vlieg ik naar boven de stad. Ja, niemand die mij kan vinden, toch?
0: Nee. Dus in theorie kan het dus wel. Maar dan, stel dan nog, je hebt een hele snelle drone. Hoe ga je dan, als iemand kwaad in de zin heeft, wat wordt dan het doel? Waar ze naartoe bij wijze van spreken vliegen? En hoe grijp je daar zo snel mogelijk op in? Ja, dat zijn echt wel vraagstukken waar we...
1: Ik wil niemand op ideeën brengen, maar het is wel beangstigend dit wat jij beschrijft.
0: Ja, dit is, ik lig er niet wakker van, maar het is wel dat ik af en toe denk van...
1: ik ga er wel van wakker liggen.
0: Je moet er nog wel wat gaan doen, ja.
1: Ja. Maar wat kunnen we doen? Als er 50.000 drones jaarlijks boven zo'n grote stad als Amsterdam hangen. Ja. Bij de Rotterdamse haven zal het denk ik niet anders zijn. Dan proberen we dat in kaart te brengen. Ja. Nou, je hebt het dan in kaart, zoveel vliegen er. Maar ja, handhaving, opsporing, we hebben geen idee.
0: Nee, daarom. Dus daar moet je echt... Waar we nu aan werken is gewoon eerst detecteren, dan bepalen gevaar, geen gevaar, en vervolgens eigenlijk automatische acties daarop gaan zetten.
1: Ja.
0: Als je tijd hebt, iemand aanhouden. Als je niet de tijd hebt, ga je dat met andere middelen doen om gewoon letterlijk uit de lucht te halen.
1: Ja. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, door bijvoorbeeld, wat ik net zei, dat jammen. Maar je kan ook denken aan...
1: Dan ligt de metro van Amsterdam stil.
0: Ja, maar je zou op een gegeven moment ook kunnen denken aan echt, noemen we dan kinetische middelen. Dus je kan ook met een drone, een andere drone uit de lucht vliegen bijvoorbeeld. Dat soort zaken kan je ook aan gaan denken.
1: Top gun tussen drones eigenlijk.
0: Nou ja, bij wijze van spreken, ja. Dus ja. Dat wil je niet snel doen. Maar als het moet, dan is dat, zou dat een optie moeten zijn.
1: Want we hebben nu dus eigenlijk, als ik het plat sla, geen controle, geen zicht op wat er boven ons hoofd hangt.
0: Veel te weinig. Veel te weinig. Ja.
1: Ja. Ja, ik vind dat toch... misschien, jij zit er meer in, je bent er misschien aan gewend, maar het is toch een eng idee.
0: Nee, het is zelfs een hartstikke idee, ja.
1: 50.000 objecten op straat hebt rondrijden jaarlijks. En dat we hebben geen idee wie het zijn, wat ze doen, rijden gewoon een beetje doelloos rond.
0: Nee, daarom. En we hadden natuurlijk de NAVO-top bijvoorbeeld vorig jaar. Hè, dat ging hartstikke goed. Vorige week met de Nederlandse politie daarover gesproken. Heel knap hoe ze dat gedaan hebben.
1: Ja.
0: Alleen dat is natuurlijk één evenement waar heel veel budget voor was, heel veel voorbereidingstijd voor was. Ja, en hoe gaan we dat in de toekomst? Wij spreken elk evenement hier in Amsterdam doen, of elk treinstation. Hoe gaan we dat inrichten? Dat zijn echt wel grote vraagstukken. Ja.
1: Zie jij in jouw sector eigenlijk dat er ook kwaadwillenden zijn of criminelen die denken, die drones, die kunnen wij wel eens gaan gebruiken? Zie je dat gebeuren?
0: Het
1: is ook een pakketjesdienst bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Je kan rechtstreeks van de haven van Rotterdam naar het centrum van Rotterdam ermee vliegen als je wil.
0: Nou ja, sterker nog, je ziet al bij de gevangenis, zie je gewoon dat drones gebruikt worden om dingen naar binnen te smokkelen. En in Amerika natuurlijk de grens over te vliegen met drugs, dat soort zaken. Ja. Dus dat gaat allemaal gebeuren.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five.

0: Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Stefan van Vuren, medeoprichter en CEO van AirHub. Een softwareplatform voor drones, hè?
2: Klopt.
1: Later deze week praat ik ook nog met dronepiloot Wiebe de Jager over de sector. Spectaculaire groei meegemaakt de afgelopen 10 jaar. Je had het er ook al over. Maar we gaan het nu hebben over dataveiligheid. Want data is macht. En het interessante is dat er eigenlijk 1 fabrikant is in de civiele dronewereld die het overgrote marktaandeel heeft. En dat is een Chinees bedrijf, DJI.
2: Klopt, ja.
1: Nou weet ik nog, ik heb voor televisieprogramma's veel gereisd. Dan ging er iemand mee die een drone bestuurde, Wendel Noren. En dan hadden we wel eens over van ja, kun je die beelden eigenlijk beschermen? Zijn die van ons of gaat het misschien ook ergens naar een Chinese server toe? Want we vlogen op de prachtigste plekken.
2: Ja.
1: Geef jij eens antwoord?
2: Ja, die data die blijft niet bij jou alleen. Nee, daar hebben we best wel wat onderzoek naar gedaan. Die data, als je dat niet beschermt, kan dat naar allerlei plekken gaan. Standaard kan het bij spreken gedeeld worden met Chinese webshops, de Alibaba zelfs. Maar erger nog, eventueel met de Chinese overheid.
1: Mm-hmm. Het zit gewoon ingebouwd, want Chinese wetgeving verplicht volgens mij bedrijven om data te delen met de overheid.
2: Ja, klopt. Ja. Dus dat is altijd een beetje een schimmig spelletje. Dus ze zeggen van niet. Ze zeggen ook dat ze dan tools bieden die dat dan blokkeren. Maar als je dan kijkt, dan in de praktijk is dat niet zo. Dus dat is ook waar wij met onze eigen software juist wel voor zorgen. Dat we echt een soort van schil om die Chinese hardware als het ware heen bouwen. Waardoor er geen data weglekt. Anders dan naar natuurlijk je eigen servers. In ons geval hier in Amsterdam.
1: Ja, ik wil het zo over die schil hebben. Maar ik ben nog even benieuwd. Want wat zou zo'n bedrijf of wat zou de Chinese overheid eraan hebben? Want je zou... Als je een beetje complottheorie wil aanhangen, bedenken. Zo'n drone, het is krankzinnige technologie. Hoe knap dat is, wat daarmee kan. En tegelijkertijd is het spotgoedkoop.
2: Ja.
1: Dus misschien is het wel fijn dat er zoveel drones zijn, omdat er dan heel veel beelden snel binnenkomen. Ja. Moet ik nu mijn aluminium hoedje afzetten?
2: Dat is altijd goed. Maar... Ja. Nee, maar het is wel inderdaad zo. Het geeft je wel een enorme informatiepositie. Hè? Dus als jij al die sensoren rond hebt vliegen en je kan van die sensoren data binnenhalen. Dat geeft jou een enorme macht.
1: Je hebt grote servers, opslaat daar AI op loslaat.
2: Ja, dus je kan bij wijze van spreken zou je kunnen zien van stel dat een overheidsdienst hier in Nederland een brug inspecteert op scheurvorming. En die data is niet beveiligd. Dus die data die gaat gewoon naar een ander land toe. Ja, dan weten ze wel van die brug waar de zwakke plek zit. Ja. Ja, daar moet je wel alert op zijn.
1: En ook wat je net beschreef, de douane in Rotterdam of Defensie die op de Noordzee een kaart brengt wat er daar allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld bij onze energieparken of de internetkabels. Dat komt ze allemaal ergens op een Chinese server. Dus
2: ja, als je natuurlijk die drones gebruikt. Hè, en heel veel overheidsdiensten, met name de heel gevoelige, die zie je nu toch wel langzaam naar andere type drones gaan van andere makelaardij.
1: We hebben concurrentie. Uit welke landen komt dat dan?
2: Bijvoorbeeld uit Amerika. Soms wel Israël. Nog te weinig, als je mij vraagt, uit Europa.
1: We zouden eigenlijk Nederlandse drones moeten maken.
2: Ja, nou hebben we een aantal hele goede dronebouwers hoor. Dus morgen heb je natuurlijk Patrick de gast van Even. Dat zijn hele specifieke, wat grotere drones. Maar we hebben ook A-Score in Brabant zitten. Maar dat is dat DJI, dat heeft zo'n enorme schaal en zo'n logistieke infrastructuur. Dat kunnen wij niet. Daar zijn we, ik zeg al, 10 jaar en 10 miljard te laat voor in Europa.
1: Hoe komt het dat drones zo goedkoop zijn eigenlijk? Als je kijkt naar wat ze kunnen.
2: Ja, die technologie is natuurlijk heel hard vooruit gegaan. Misschien zit er ook wel een stukje support achter. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is vooral ook gewoon, er is enorm veel vraag. En als je daar als eerste in de markt bent en je kan dat gaan schalen en je kan productie opzetten.
1: Dan kun je de prijs ook drukken.
2: Dan wordt de prijs gewoon goedkoper. Zo simpel is het.
1: En dus is het zo dat idee wat wij toen al hadden, toen ik daar ergens stond en dacht van wat zouden ze toch met die beelden allemaal kunnen doen? Jij zegt ja, dat is een realistisch scenario. Dat is ook een risico. En daar kunnen wij iets aan doen met ons platform. Wij kunnen ervoor zorgen dat die beelden die jullie maken, die data die je daarmee opslaat, dat die niet weglekken.
2: Klopt. Ja. Dus wat wij doen is eigenlijk wat ik net noemde. We noemen dat een soort van secure data moat. Dus een soort schil om, om de software van die Chinese hardware heen. En daardoor kan je dus wel die Chinese hardware, die super goedkoop is, super betrouwbaar is, altijd werkt, kan je gebruiken in combinatie met Europese software, die dus voldoet aan de beveiligingseisen, maar ook de privacy-eisen waar we het net over hadden. Yeah. Dus dat is iets wat ons redelijk uniek maakt, in ieder geval in Europa.
1: En dan zegt DJI, of jullie hebben er nog geen Chinees bezoek gehad die zeggen, hou hier eens even mee op, want dit is ons verdienmodel.
2: Nee, sterker nog, we hebben ook soms dat ze juist willen samenwerken. Want het is niet dat ze... het is gewoon die wetgeving, die is daar zo. Ja. Dus als zij bijvoorbeeld aan partijen willen hardware willen verkopen die wel hele strikte data-eisen stellen, dan zeggen ze, nou, zullen we dan maar samenwerken? Dan gebruik je onze hardware en jullie software. En dan heb je een mooie combinatie.
1: Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat in die geopolitieke spanningen die we zien toenemen, dat de Chinese overheid denkt, ja, maar wacht eens even daar in Nederland met je AirHub. Dit is niet de bedoeling. We moeten die beelden nog steeds binnenkrijgen.
2: Ja, dus het is ook wel altijd een soort van... Een spel, laat ik het zo zeggen. Dus wat je bij ons in die softwarewereld ziet, is dat je echt wel moet uitkijken dat bijvoorbeeld een Chinese partij als een DJI jouw functionaliteiten niet kopieert en dat dan weer aanbiedt aan jouw klanten.
1: Moet je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Nou, wij kunnen natuurlijk een functionaliteit bouwen die een klant heel graag wil. Ja. En vervolgens denken ze, hey, dat is dat kunnen wij ook wel.
1: Nee, we over, dan hebben we je AirHub niet meer nodig.
2: We hebben AirHub niet meer nodig. Nee, ja. Dus dat is wel iets waar wij altijd heel erg alert op zijn. Dus probeer echt niches te zoeken, dingen die echt essentieel zijn, maar relatief klein, waarvoor onze klanten, waardoor ze dat echt willen hebben. Dus bijvoorbeeld zo'n secure data mode. Ja, dat is echt iets. Ja, wij zijn een Europese partij, dus als je een Europese partij wil eerder een Europese software gebruiken daarvoor, dan dat ze bijvoorbeeld een Chinese of een Amerikaanse software daarvoor willen hebben.
1: Ja, want dat zie je, ik kan me voorstellen vanuit klanten dat je dat ziet toenemen in deze geopolitieke onrust. Ja. De VS is niet meer die betrouwbare partner die we dachten dat ze waren. De China kijkt mee. Wij zoeken in Europa, in Nederland zoeken we autonomie. Dat merk je ook binnen het bedrijf?
2: Ja, zeker. Ja, dat is die trend die zagen we al een tijdje aankomen. Maar dat is logisch natuurlijk. Dus we zien echt een enorme toename. En met name vanuit Europa, maar ook vanuit andere delen van de wereld die onze waarden delen. Daar zien we enorme groei.
1: Maken jullie er als bedrijf eigenlijk een soort... Ja, zakelijke afweging of principiële afweging in. Vanuit dit, je zei net al, wij zitten niet in de oorlogsindustrie. Nee. Daar werken we niet aan. Maar als het hier om gaat...
2: Ja, dus wij zouden bijvoorbeeld niet aan Rusland verkopen. Daar zijn echt wel grenzen aan. We zitten natuurlijk vaak in de toepassing van publieke veiligheid en beveiliging, dat soort dingen. Dus we zijn er altijd wel scherp op van wie is onze klant, zeg maar.
1: Weet je dat altijd of niet?
2: In de meeste gevallen wel, maar ja, soms is het ook wel wat lastig. Ja, dan moet je echt even wat dieper onderzoek doen voordat je ja of nee zegt.
1: Ja. En zijn er wel eens klanten die je geweigerd hebt?
2: Tot nu toe, zou ik eigenlijk mijn collega's van sales moeten vragen. Niet dat ik weet op dit moment, maar dan kan je natuurlijk sommige dingen al vrij snel uitfilteren.
1: Ja. Rusland lever je niet meer, lever je niet aan. VS nog wel?
2: VS nog wel, ja. Maar daar zien we dus ook... Ja, die zijn best wel met zichzelf bezig op dit moment. En daar zie je dus ook... We hebben daar wat concurrenten. En dan zie je gewoon... Ja, de Amerikanen kiezen voor Amerikaanse software. De Europese kiezen voor Europese software.
1: Ja. Nou, is het interessante dat... Het gaat nu, we hebben het de hele week over die drones. Dan hebben we het eigenlijk over vliegende drones. Maar het is al veel meer dan dat. Hè. In Oekraïne zien we dus de drones op zee. Ja. Ik zag beelden binnenkomen van een drone-karretje dat inmiddels daar ook rondrijdt. Zijn dat zaken waar jullie ook mee gaan bezighouden?
2: Ja, zeker. Ja. Dus naast waar we het net over hadden, dat counter-drone... gaan wij steeds meer naar een soort van robotica-platform toe. Dus we hebben klanten, bijvoorbeeld eentje die heeft platformen op de Noordzee. En die willen gewoon alles helemaal gerobotiseerd hebben straks. Dus die hebben drones daar rondvliegen om te inspecteren aan de buitenkant. Rijdende karretjes op dat platform die aan de binnenkant dingen inspecteren of maken.
1: En drones in het water om onder water te inspecteren.
2: Ja, ook nog. Ja. Dus echt alle dimensies ga je krijgen.
1: En dan gaat het ook steeds meer autonoom opereren, toch? Daar gaan we naartoe. Je had het al over die drone in een box. Maar je gaat toe naar drones die zelf beslissingen kunnen nemen over waar ze kunnen vliegen en wat ze zien.
2: Klopt, ja. Dus we gaan echt van human in the loop naar human on the loop. En vervolgens helemaal autonoom. Dat zal echt nog wel een tijdje duren. Ja. Maar ja, wat ik zei, je wil een mens hebben die hoeft alleen maar te monitoren in plaats van echt aan te sturen. Dat is eigenlijk waar we naartoe gaan.
1: Ja, Ja, een beetje zoals ze met auto's ook eigenlijk aan het proberen zijn. Ja, klopt. Zelfrijdende auto's.
2: Ja, zeker.
1: Die botsen alleen af en toe. Of vliegen in de fik of wat dan ook. Dus dat is nog. Zie je dat bij die drones ook gebeuren? Het is nog wel een zoektocht.
2: Ja, en drones zijn al best wel ver als je het vergelijkt met andere robotica. Ja. De schaal is veel groter. Als je dat vergelijkt met zo'n spotachtige robothond, dat soort dingen. Die zie je natuurlijk nog niet zoveel als drones. Dus ja, daar zal echt nog wel een hele slag gemaakt moeten worden qua betrouwbaarheid. En de dingen waar we het net over hadden, data security, privacy, noem het allemaal maar op. Maar dat is wel een hele grote trend waar we naartoe gaan. Dat die robot de mens eigenlijk gaat helpen om zijn leven gemakkelijker en veiliger te maken.
1: Ja, ja, en, maar ook gevaarlijker. Later komt Patrick Bolder deze week komt langs. Gaan we het wel over Oekraïne hebben. Begrijp dat de verwachting is dat dit jaar autonome killer drones worden ingezet. Die dus zelf kunnen beslissen, dit is een doelwit, hier ga ik op af.
2: Ja. Ja, en dat zal misschien initieel nog zijn dat er een soort van menselijke operator echt op de groene knop moet drukken. Maar het kan heel snel dat al echt autonoom is. En ja, dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar moeten afvragen. Ja, willen we dat?
1: Het is er straks
2: het gaat gebeuren.
1: Ja, dus die vraag of het willen is dan meteen al achterhaald.
2: Nee, daarom. Dus dan is de vraag van hoe ga je ermee om?
1: Ja, nou ja, rennen denk ik.
2: Ja, in sommige gevallen wel, ja.
1: Ja, ja. Het is ook een eng beeld, toch, soms?
2: Ja, zeker.
1: Dan zijn we weer bij het begin uit. Dat je zegt, wij willen met die positieve kant bezig zijn.
2: Ja, ja, dat is ook echt een keuze die we zelf gemaakt hebben. Maar je moet natuurlijk niet blind zijn voor de werkelijkheid. Dus er zijn ook negatieve kanten van de medaille.
1: Morgen, dus je kent hem, Patrick Saman, oprichter van dronebouwer Evi. Je mag hem een kettingvraag stellen, wat wil je weten?
2: Ja, Patrick die is met zijn bedrijf Evi zijn ze begonnen met het bouwen van een drone die ook onder andere kon bezorgen. We hebben het net over die wet en regelgeving gehad. Dat heeft best wel wat voet in de aarde ook om dat te doen. Want zij altijd uit het zicht vliegen. Dus wat ik van hem zou willen weten is hoe hij die toekomst, want zij zijn ook een beetje geswitcht naar meer surveillance of inzichtachtige toepassingen. Hoe ziet hij die toekomst van bezorging met drones voor zich? Hoe gaat dat eruit zien? Waar gaat het toegepast worden? Wordt het net zo groot als dat we misschien een paar jaar geleden dachten? Of wordt het juist heel anders? Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, morgen ga ik het vragen. Patrick Saman, oprichter dus van dronebouwer Evi. En daar gaan we het ook hebben. Daar had ik met jou ook nog wel over willen hebben. Of het gaat allemaal zo snel met die drones. Of wij dat als mensen wel kunnen bijhouden eigenlijk. Die techniek. Nee, maar zoals gezegd, dat wij mentaal gezien of met de snelheid van een kameel reizen. Hè? Dat je daarom ook jetlag hebt. Nou, moet je kijken hoe snel die drones gaan. Goed, dat is iets voor Patrick misschien. Want we hebben genoeg besproken dit uur. Dank je wel. Het was interessant. Stefan van Vuren, CEO van jouw prachtige bedrijf dat zo aan het groeien is. AirHub. Waarschijnlijk over een jaar met 70 man of zo dan.
2: Ik hoop het.
1: Ja, nou, we gaan kijken. Stefan van Vuren, dank je wel. Big Five terug te luisteren als podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon de BNR-app zijn. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
1: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
0: Gelukkig lees jij ze wel.
1: Ja, tot en met de voetnoten.
0: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
1: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
0: Voetnoten, taaie rapporten,
1: maar wel helder uitgelegd.
0: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze de raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waaronder werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. De Amerikaanse marine begint morgenavond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van 1/2 april tot 1/2 juni. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. In Nederland krijgen ruim 81.000 mensen per jaar de diagnose huidkanker. Het is daarmee nog altijd de snelst groeiende kankervorm. Ja, en als je er vroeg bij bent, dan is de kans op genezing groot. Maar juist daar wringt het. Het aantal diagnoses groeit, maar het aantal dermatologen dat groeit niet mee. Het bedrijf Skinvision springt in dat gat en doet via een app al een eerste triage van verdachte moedervlekken op de huid. Ja, hoe betrouwbaar is dat? En kunnen we het tij keren wat betreft de snelle groei van huidkanker? Daar ga ik over praten met 2 gasten. Bij mij zijn Erik de Heus, CEO van Skinvision. Welkom, Erik.
12: Dank je.
11: En Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Marlies.
13: Dank je wel.
11: Om met jou te beginnen, jij ziet steeds meer mensen met huidkanker. Als dermatoloog natuurlijk ook. Is er een verklaring dat het zo hard groeit in Nederland?
13: Nou, de belangrijkste verklaringen zijn eigenlijk zonblootstelling uit het verleden. Dus heel veel mensen die ik nu spreek, die zeggen, ja, vroeger ging ik gewoon met een olietje op in de zon. zon zitten. Of het zijn de mensen die heel veel buiten hebben gewerkt, zo heel veel zonblootstelling hebben gehad. Mm. Die effecten zien we nu pas. Dus er zit 30, 40 jaar tussen voordat we die effecten zien.
12: Dus het is ook vaak wel de wat oudere Nederlander al die bij jou komt.
13: Ja, aan de andere kant zien we ook wel groei in de hoeveelheid jonge patiënten. Maar de grootste groei zit wel in de verouderende populatie.
12: Ja, en dat is dus echt vanuit het verleden. Je hebt niet goed gesmeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
13: Nou ja, je hebt niet goed gesmeerd en je bent eigenlijk gewoon te veel in de zon geweest. Mm, ja.
12: Waarmee komen mensen vooral naar de dermatoloog toe? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dat je denkt, plekje, toch even laten checken. En dan was er niks aan de hand. Dus je hebt hopelijk ook heel veel mensen die je gewoon weer blij naar huis kan sturen.
13: Ik denk dat die mensen dus eerst bij de huisarts komen. Dus, want dat is eigenlijk ook hoe we het in Nederland hebben geregeld. Dus de huisarts moet gemiddeld al 10 patiënten zien om één iemand met een verdenking op huidkanker door te sturen naar de dermatoloog. Dus dat is al best al veel. Dus er zit vooral heel veel zorgen daarvoor eigenlijk al. Mensen die zich afvragen, moet ik met een plekje naar de dokter? En de huisarts die eigenlijk heel veel mensen moet zien om één iemand met huidkanker eruit te halen.
12: Ja, oké. Dus wat dat betreft, jij ziet over het algemeen de mensen bij wie het vaak al wel mis is.
13: Klopt.
12: Klopt het dan wel dat de meeste mensen dus eigenlijk geen zorg nodig hebben?
13: Ik werk in het Erasmus MC, dus ik werk in een academische setting. Dus wij krijgen heel vaak al mensen die al elders bij de dermatoloog zijn geweest.
12: Oh ja.
13: Maar ik denk dat collega's die gewoon in de perifere huizen werken, die zien ook best wel vaak mensen voor niets. Hè, ja. Om het maar even zo te noemen, om eigenlijk alleen mensen gerust te stellen.
12: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg zonde van de tijd als je eigenlijk zoveel groeiend aantal mensen hebt met huidkanker.
13: Ja, dus dat is heel erg zonde. En de andere zorg die we hebben is al die mensen met huidkanker die we dus behandelen, die willen graag daarna ook op nacontrole komen. Hmm. En eigenlijk hebben we daar dus al helemaal niet meer de capaciteit voor. Dus je wil eigenlijk alleen maar de mensen laten terugkomen die echt wat hebben. Ja. Want ongeveer 30% van de mensen die huidkanker hebben gehad, hebben in de 3 jaar daarna weer een nieuwe plek. Dus, dus je wil heel graag. Maar je kan niet iedereen op controle laten komen. Dus je wil mensen eigenlijk meer zelfredzaam maken, zelf in de lead zetten om hun huid te controleren. En als je dan wat hebt, dat je dan terugkomt naar de dermatoloog in plaats van dat we standaard iedereen 1 keer per jaar of 2 keer per jaar gaan zien.
12: Ja, dat zou inderdaad heel veel capaciteit schelen natuurlijk. Erik, jij springt in dit gat met Skin Vision, een app. Eigenlijk een app die kan bepalen of er reden is tot zorg, hè, bij een verdacht plekje op de huid.
4: Ja, inderdaad. Dat is de reden van ontstaan van Skin Vision. Omdat er duidelijk was dat er steeds meer mensen huidkanker krijgen. Dat heel vaak plekken op de huid door mensen zelf thuis gevonden worden. Dus het is heel belangrijk om die awareness en die bekendheid met de ziekte bij mensen zelf naar voren te brengen. Mm-hmm. En ze dan ook een gelegenheid te geven om tot actie over te gaan.
12: Ja.
4: En de actie die wij dus aanbieden met Skin Vision is dat je zelf een plek kan fotograferen en dan ook te horen krijgt of je daarmee naar een dokter moet gaan.
12: Ja, dus eigenlijk al, misschien wil jij eigenlijk al de eerste triage nog voor de huisarts al doen.
4: Dat is waar we heel sterk
12: die huisarts wil jij ontlasten eigenlijk.
4: Juist, de huisarts kunnen ontlasten, want die heeft over het algemeen, zoals we weten, heel weinig tijd. Er is ook een heel groot tekort aan huisartsen. Mm-hmm. En er is ook het is heel lastig om volledig te zijn in huidkankerherkenning. Mm-hmm. Dat heeft op alle fronten is dat niet een exacte wetenschap. Dus technologie kan heel erg helpen om de service heel consistent en heel makkelijk beschikbaar te stellen.
12: Ja.
4: En daarmee ook de juiste mensen op de juiste plek krijgen. En ook
12: dan heb jij dus die app. Daar kan je dus een foto mee maken van een verdacht plekje. Nou, dan zit ik al even te kijken. Ik heb heel veel best wel lichte moedervlekken. Ook hele kleintjes. Komen die ook bij jou? Want je maakt een foto en dan wordt die door een algoritme gehaald. En dan beoordeelt de app van ik zou hier wel of niet mee naar de huisarts gaan. Kan dat inderdaad ook met de kleinste plekjes?
4: Ja, dat kan met alle plekken die door de camera gefotografeerd kunnen worden. Dus wat we hebben is de software bepaalt welke foto's genomen worden. En dat wordt ook gedaan omdat de foto's die wij kunnen nemen in 99% van de gevallen, die kunnen ook beoordeeld worden door de AI, het netwerk wat erachter zit.
12: Ja.
4: Dus op het moment dat jij de foto kan nemen, kunnen wij ook een oordeel geven.
12: Ja, want je maakt de foto met de app zelf. Ja, hè? Dus je kan het niet even met je eigen camera dan een fotootje uploaden.
4: Nee,
12: dat moet met jullie software. Het is natuurlijk wel gewoon je eigen camera. Maakt dat nog uit? Of je een wat oudere telefoon hebt, kan die dat aan?
4: Nou, er zijn wel beperkingen. Als je heel ver terug gaat in de tijd, dan ondersteunen we dat niet meer. Omdat er heel veel nieuwe technologie is die veel beter in staat is om die foto's te nemen. En dus ook de beoordeling te geven.
12: Mm-hmm.
4: En daarmee kunnen we dus eigenlijk... Ja, we zitten op 99% mogelijkheid om een foto te nemen.
12: Oké, 99%, dus dat is al best wel veel.
4: Van de foto's die genomen worden om daar een beoordeling op te geven. Ongeveer 90% van de foto's die mensen willen nemen, kunnen we nemen.
12: Oké, ja.
4: En als we dat niet kunnen, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid waar mensen ook een manuele foto kunnen nemen.
12: Mm-hmm.
4: En die wordt dan beoordeeld door onze achterliggende dermatoloog.
12: Oké, en wanneer kun je de foto dan niet nemen? Bij een te oude telefoon, lijkt me.
4: Ja, nog bij een oude telefoon kan je wel dus gewoon de manuele foto nemen. Dat is wat we noemen de standaard check.
12: Ja.
4: Maar de smart check, die dus eigenlijk gericht is op het merendeel van de werkzaamheden die we doen en die we beschikbaar stellen, omdat je daar ook direct een antwoord krijgt.
12: Mm-hmm.
4: Daar kan dus 90% genomen worden.
12: Ja, maar wanneer kan het dan niet? Ligt dat misschien ook nog aan de huid?
4: Dat kan aan verschil tussen de huid, kleur van de huid en de kleur van de plek. Als die te dicht bij elkaar liggen, dan is het soms moeilijk om een foto te nemen.
12: Ja, ja.
4: Ook als er bijvoorbeeld een tattoo of een andere obstakel zit, of op een vlakbij een oog of onder een haargrens, dan zijn er zoveel beperkingen dat we dan geen foto kunnen nemen. En dan willen we ook geen beoordeling geven uit.
12: Nee. Maar goed, het kan dus in het grootste gedeelte kan het wel. Ja. Waar kijkt jullie algoritme dan naar bij het beoordelen van een plekje?
4: Nou, dat is een netwerk wat opgebouwd is uit 200.000 foto's. En daar zitten allerlei verschillende gradaties in. Van ziektebeelden en ook uiteraard gewone gezonde plekken. En op basis daarvan wordt het netwerk in het netwerk gecontroleerd of er bepaalde signalen zijn die aanleiding geven om een risico op een bepaalde hoogte in te geven, waardoor mensen naar de dokter moeten gaan.
12: Ja, dus een vervorming of een verkleuring, dat soort dingen, ja, haalt hij er eigenlijk allemaal wel uit.
4: Ja, exact.
12: En hoeveel procent klopt? Of hebben jullie ook echt veel vals positieve?
4: Nou, dus het zijn twee dingen die je moet bepalen dan. Is de sensitiviteit en de specificiteit. Dus de mate waarin je kan herkennen of een plek ook echt gevaarlijk is of niet. Dat is natuurlijk een belangrijke. Nou, daar proberen we boven de 90% sensitief te zijn. En dat lukt.
12: Mm-hmm.
4: En aan de andere kant heb je specificiteit. Dat is de mate waarin je controleert of het gezond is. Dat is de andere kant. En daarvan, anders ga je dan ook iedereen naar de dokter sturen. Dan ben je altijd
12: heel erg hoogsensitief.
4: Dat dan helpt de problemen van Marlies niet op te lossen. Mm-hmm. Dus daarin proberen we eigenlijk ook richting de 90% te gaan.
12: Ja, oké, maar daar ben je nog niet.
4: Daar zijn we nog niet helemaal, maar we zitten wel aan het eind van de 80.
12: Ja.
4: En of 88%, Marlies weet waarschijnlijk de getallen vanuit de studies helemaal.
12: Ja, want Marlies doet onderzoek inderdaad naar skin vision bij patiënten van zorgverzekeraars. Wat kwam daar tot nu toe uit? Wat zie jij daarin?
13: Nou ja, we hebben onder andere gekeken naar een grote zorgverzekeraar die een van de eerste was die dit aanbood, al in 2021. En daarin zien we inderdaad dat er de mensen die de Skin Vision app gebruiken, want in dit geval is dat in Nederland ook de enige technologie die dat ook zo aanbiedt.
12: Mm-hmm.
13: En met deze service erbij, en dan zagen we dat je 30% meer huidkanker ziet bij de mensen die de Skin Vision app hebben gebruikt.
12: Mm-hmm.
13: Maar we zagen ook wel 3 keer zoveel diagnostiek van goedaardige plekken. En dat zijn deels is dat omdat ook de Skin Vision app toch een vals positieve beoordeling geeft. En deels zagen we ook mensen die een negatieve beoordeling kregen. Dus er werd eigenlijk gezegd, er is niks aan de hand. Laag risico, maar dat zijn mensen die toch bezorgd zijn en die toch dat zorgtraject inkomen.
12: Ja, oké, maar dat is omdat ze zelf bezorgd zijn.
13: Ja, ja.
12: Komt daar dan of kan daar dan nog uitkomen van, ja, het is goed dat je toch bent gekomen, want Skin Vision had het niet goed. Je hebt wel degelijk een risico.
13: Ja, de sensitiviteit is natuurlijk nooit 100%.
12: Nee.
13: Dus als je, uit ons onderzoek zaten wij ongeveer, we hebben de Skin Vision app ook gevalideerd en we zaten bij op een sensitiviteit van rond de 87%. En dat was een paar jaar geleden. Betekent dat het niet perfect is, maar dat is ook wel de realiteit als je ook met AI-apps werkt. We willen dan aan de ene kant 100%, maar dat is natuurlijk ook gewoon niet reëel. Kijk, als we naar de huisarts gaan in Nederland, dat is ook een generalist.
12: Mm-hmm.
13: Daar vinden we het heel normaal dat eigenlijk die sensitiviteit van een huisarts om huidkanker te detecteren is waarschijnlijk zo rond de 50%.
12: Omdat het een mens is. En dan
13: omdat een dermatoloog of een huisarts van alles wat moet weten. Maar dan leggen we ineens de lat heel hoog voor die AI-technologie.
12: Ja, omdat het specifiek daarop is ontwikkeld. Dan denk je, dat is het enige wat je hoeft te kunnen.
13: Maar als die perfect zou zijn, dus als die alle plekjes, als die naar 100% zou gaan, zou het ook betekenen dat aan de andere kant je meer vals positieve krijgt. Dus dan krijg je ook, want dan gaat dat algoritme dus heel gevoelig zijn en dan krijgen we dus te veel mensen in de zorg. Dus je moet ergens wel dat afkappunt maken en daarmee je balans in sensitiviteit en specificiteit.
12: En als je het dan zo bekijkt, hoeveel mensen gaan dan eigenlijk gewoon niet naar de huisarts omdat ze door die app gerustgesteld zijn? Hoeveel op 10?
13: Ja, nou, dat is dus de vraag die we willen beantwoorden. Dus we zien eigenlijk dat zo'n technologie al heel ver is. En dat wil ik zeggen, nou, daar kunnen we al mee verder. Maar het implementatieonderzoek ontbreekt. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat het betekent als je dit nou in de praktijk toepast. Dus we hebben wel gezien dat zo'n zorgverzekeraar het aanbiedt. Hè, daar kunnen we dan iets van zeggen. Maar wat betekent het nou als je zo'n technologie toepast bij mensen die dus al echt op het punt staan om de huisarts te bellen om een afspraak te maken? We hebben wel een soort korte pilot gedraaid en daarna zien we dat de helft van de mensen met goedaardige plekken zeggen dat ze thuis waren gebleven als ze inderdaad die laag risicobeoordeling kregen.
12: Oké, dus dan zou het toch 5 op 10 zijn die dan
13: dus
12: niet.
13: Dus de potentie is er zeker, maar dat voegen we hypothetisch. En nu willen we graag een studie doen en dan gaan we dus kijken, oké, als we dit nu echt zo doen, blijf je dan dus ook daadwerkelijk thuis?
12: Ja, want Erik, het andere verhaal is natuurlijk dat als het eigenlijk misschien wel generiek toegankelijk wordt voor iedereen, jouw app, dat mensen geneigd zijn, even een foto. Hij schat toch wel een risico in dat het juist drukker wordt bij de huisarts. Omdat meer mensen gaan checken en dus misschien ook wel met een zorg bij de huisarts komen.
4: Ja, dat inmiddels in Nederland zijn 50% van de mensen die kunnen het gebruiken via een verzekeraar.
12: 50% al, daar wordt het dus voor vergoed, want het is een betaalde app natuurlijk. Komen we zo wel op de prijzen.
4: Ja. CZ en de Zilveren Kruis voor al hun achterliggende merken stellen het beschikbaar. En twee andere grote partijen nog niet. Die zijn daar nog wel over aan het nadenken. We zouden heel graag zien dat die dat uiteraard ook vergoeden. En wat ons ten doel staat, is dat we de awareness creatie, bewustwording bij mensen creëren. En dat ze mensen actief naar hun huid laten kijken. Dat is ook volgens de richtlijnen van de NVDV, de dermatologie, is belangrijk om mensen te helpen.
12: Je moet er op tijd bij zijn, want dan is de kans op genezing het grootst. Ja.
4: Nou, vervolgens ga je dan kijken van wat betekent dat in het systeem? Nou, wij zien nu dat 90% van de mensen die een plek fotograferen eigenlijk niet nodig is om naar een dokter te gaan. En 10% zit op een grijs gebied. Dat betekent, als we kijken ook naar de studies die gedaan zijn, dat mensen die een hoger risico hebben of iets met skin met hun huid hebben, ook het als eerste de service oppakken. Dat is ook logisch. Mensen voelen van, dit is misschien voor mij een interessant hulpmiddel om mezelf gezond te houden. We volgen, doordat we aanbieden dat het een jaar toegang is, dat mensen ook kunnen volgen en kunnen monitoren over tijd wat de plekken die ze willen volgen doen.
12: Maar je hebt daar wel een cap op, dus dat is maximaal een jaar kun je het gebruiken.
4: Nou, de verzekeraars geven toegang jaar, op gedurende het jaar en dan gaan ze daarna volgend jaar weer een jaar toegang geven. Dat betekent dat heel veel mensen investeren in de gezondheid van hun huid, maken een overzicht van welke plekken ze willen volgen, kunnen dan ook kijken of er nieuwe plekken bijkomen. Dat is een extra teken van gevaar.
12: Ja.
4: En daarmee kun je over tijd een hele goede dienstverlening opbouwen voor mensen. Waar ze ook steeds meer investeren en steeds meer terugkrijgen.
12: Ja.
4: Om die investering gezond te houden. Alles wat met kanker te maken heeft, is hoe eerder je erbij bent, hoe meer je er zelf bij betrokken bent, hoe beter de kans is dat je gezond blijft.
12: Ja.
4: En dat is ook wat we aanbieden. Dus het is niet gericht om iedereen naar de dokter te krijgen. Het is niet gericht om aan een commerciële kant toegevoegde waarde te geven. Het is
12: je wil er ook geld aan verdienen, toch?
4: Ja, uiteraard. We zijn een bedrijf dat steeds blijft investeren in het verbeteren van de technologie. En uiteindelijk ook de dienstverlening kan op een hoger plan kan brengen.
12: Ja.
4: Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar aan toewerken.
12: Ja, dan heb je dus nu al dat twee grote verzekeraars zeggen wij vergoeden dit. Dus dan kan je ook echt goede case studies maken van wat werkt er nou, wat werkt er niet. Maar Lies, zie jij dat de artsen ook enthousiast zijn? Dat de huisartsen zeggen top, ik heb minder klanten. Althans, dat is de bedoeling dat ik er minder patiënten door krijg. En dat die app iets van mij overneemt.
13: Ja, we zien, als we hebben al wat vooronderzoek gedaan, kwalitatief, hebben interviews gedaan met zorgverleners. En je ziet ook dat huisartsen zeggen, ik heb hier zeker wel interesse in. Dermatologen ook, we zien ook de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie, die zegt ook, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Maar we zeggen wel, we willen implementatieonderzoek. Dus laten we zien dat dit kosteneffectief is. Laten we zien dat je dit veilig kan toepassen. Dit is de stap die nog ontbreekt. En misschien een kleine nuance te plaatsen. Ik denk dat tuurlijk wil je huidkanker zo vroeg mogelijk ontdekken. Zoals Erik ook zegt, hoe eerder, hoe beter. Maar voor heel veel huidkankers komt het niet op een paar weken aan. Hè? Dus er zit wel tijd. Dus voor ons is niet te vroeg diagnostiek het allerbelangrijkste. Het gaat heel erg over toegankelijkheid van zorg. Dus je begon eigenlijk al met van er zijn meer dan 80.000 nieuwe patiënten per jaar. Het gaat over hoe houden we die zorg toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen niet onnodig het systeem inkomen? Dus met mensen met goedaardige plekken, dat die gerustgesteld zijn en thuis blijven.
12: Ja, precies.
13: En aan de andere kant mensen die huidkanker hebben gehad, zich ook comfortabel voelen om weer zelf hun eigen controles te gaan doen in plaats van standaard bij die dermatoloog te blijven. Mm. Dus voor ons zit het heel erg op, kan je laten zien dat je daar een effect hebt? Want dat is heel urgent voor de toekomst.
12: Ja, precies. Nou, en Erik, er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Ik begreep dat de app nog wat minder goed werkt bij mensen met een donkere huid.
4: Nou, als het zo is dat de plek en de huidtype en de huidkleur heel dicht bij elkaar zitten, wordt het moeilijker voor de technologie om die foto te maken.
12: En dan is het maakt niet uit of je een hele lichte huid hebt of een hele donkere. Als die plek een beetje gelijk is, dan heb je wel een probleem, denk ik.
4: Ja, ik zie bij de donkere huidtype dat de incidentie, dus het aantal gevallen, veel minder is dan bij de lichte huid.
12: Ja.
4: Dus het is minder in aantal, maar het is wel gevaarlijker. Dus wat we proberen aan te bieden nu is door middel van de standaardcheck, wat we dan noemen de gewone foto, om te kijken of we de mensen daar kunnen helpen als er een plek is die ze willen laten controleren.
12: Oké. Dus daar werk je ook apart aan.
4: Doen we ook studies om te kijken hoe ver kunnen we de technologie brengen. Maar dat zit hem vooral in de herkenning. Dus door de camera. En dan uiteraard ook het goed kunnen valideren van is het de plek wat het is. Omdat de incidentie zo laag is, is het bijvoorbeeld heel moeilijk in het geval van melanoom. Dat is de meest gevaarlijke huidkankerplek. Om daar een juiste aantal foto's te genereren en te hebben om het netwerk zo accuraat mogelijk te maken. Dus daar lopen we tegen dat soort vraagstellen aan.
13: En bij de hele donkere huid zitten melanomen vaak ook niet zomaar op de huid, maar die zitten vaak rond de nagels, op de voetzolen.
12: Ah, dus moeilijke plekken.
13: Hele andere plekken. Ja. Dus moeilijkere plekken ook om te fotograferen.
12: Ja. Dus dat voorbehoud moet je wel maken. Hè? Als je dan ook als zorgverzekeraar de app aanbiedt aan iemand met een donkere huid, dat je iemand daar wel op moet attenderen.
13: Ja, dus de instructies zijn heel erg belangrijk.
12: Ja.
13: Eigenlijk voor iedereen die de SkinVision app bijvoorbeeld wil gebruiken. Van nou, hoe herken ik nou zelf, want ik hoorde je al zeggen, ik heb een paar lichte plekjes. Hoe weet ik nou of een plekje verdacht is of ik die moet fotograferen? Want je wil niet dat iedereen zegt, oh, ik heb al 100 moedervlekken, ik ga even alles op de foto zetten. Want zeker weten dat dan er wel een keer een vals positieve tussen gaat zitten. Dat is niet wat je wil. Dus je wil eigenlijk al goede uitleg geven over hoe controleer je huid. En alleen die plekken waar echt zorgen over zijn, waarbij je echt denkt, moet ik nou naar de dokter of niet? Die moet je fotograferen.
12: Er zijn nu 5 miljoen mensen wereldwijd die de SkinVision-app al gebruiken.
4: Ja,
12: dat is niet alleen in Nederland dus.
4: Nee, dat is we zijn vrij groot aanwezig in Engeland, in België ook. Mm-hmm. Waar trouwens iedereen toegang heeft tot SkinVision.
12: Mm-hmm.
4: Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland. We zijn ook beschikbaar in Tsjechië.
12: Oké, dus je bent echt al heel internationaal bezig. Dus je hebt ook al heel veel mensen die het gebruiken. Het wordt dus ook al deels vergoed. Stel nou dat het bij jouw zorgverzekeraar nog niet vergoed wordt. Kan je het dan gewoon downloaden in een app store?
4: Ja.
12: Wat betaal je dan?
4: Dan betaal je voor 1 plek €7 en voor een jaar toegang €50.
12: Oké, dus je kan zeggen, ik wil maar 1 moedervlek fotograferen. Ja. Daar maak ik me zorgen over €7.
4: Of een kwartaal kan je ook voor €25.
12: Nou, je hebt het wel lekker in de abonnementsvorm gegoten.
4: Ja. Ja. Ja, omdat we het belangrijk. Eigenlijk vinden we het belangrijk dat mensen begrijpen dat huid niet een statisch iets is. Het grootste boodschap die we hebben is, hou nou gewoon over tijd het in de gaten. En check gewoon regelmatig. En maak het onderdeel van je zorgpatroon.
12: Hmm.
4: En net als je naar de tandarts gaat of andere zorgdiensten afneemt op een periodiek moment, ga zorgen dat je dat koppelt aan de check op voor je huid.
12: Mm-hmm. Ja, maar ja, dan is het wel lekker als het wel vergoed wordt. Want €50 per jaar is best veel.
4: Ja, wij vinden ook zelfs het moment nu komen dat het wel ethisch verantwoord om het niet te vergoeden. Als je kijkt naar wat we kunnen berekenen en bereiken en hoe snel we mensen kunnen helpen, dan wordt het een best wel lastige discussie van waarom zou je dat niet willen vergoeden.
12: Marlies, hoe sta jij daarin?
13: Ja, nou ja, daar ontbreekt dus in mijn optiek het laatste stukje bewijs. En dat is eigenlijk wat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie ook zegt. Dus we moeten hier wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus je wil hier, dus we weten dat de technologie werkt. Is het ook efficiënt, kosteneffectief als we dit doen?
12: Ja.
13: En dat moet je aantonen. Want nu zitten we in een soort vacuüm. We hebben de technologie. Er zijn genoeg mensen die zeggen al, nou, ik mag al via mijn zorgverzekering, maar de andere helft van Nederland dan niet. Dus je krijgt een hele rare situatie.
12: Ja.
13: Dus nou ja, en dus is het. Maar het is best wel lastig om daar dus subsidie voor te krijgen. Om eigenlijk een technologie die eigenlijk al best die eigenlijk al heel ver is. Om dat implementatieonderzoek te doen. Want nu zegt het Zorginstituut bijvoorbeeld, we kunnen dit eigenlijk niet beoordelen. Want er is te weinig bewijs om aan te tonen dat dit kosteneffectief is.
12: Ja.
13: Dus ja, dat laatste stukje onderzoek wil je wel hebben, zodat je kunt zeggen, hey, dit moeten we in het basispakket doen. Want kijk, dat is echt aangetoond. Dus hiermee heb je echt een goede impact in verlaging van de zorgvraag en mogelijk ook vroegdiagnostiek.
12: Even los van de hulp van AI, die we nu uitgebreid besproken hebben. Het feit dat huidkanker natuurlijk de snelst groeiende kankersoort is in Nederland. Daarvan, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Het is allemaal heel erg verklaarbaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan je het tij keren? Wat denk jij?
13: Primaire preventie, dus voorzichtig omgaan met de zon. Dus niet de heetste uren in de zon. Je goed insmeren om zonnebrandcrème, beschermende kleding.
12: Hoedjes.
13: Is heel relevant.
12: Ja,
13: en
12: maar
13: zeker
12: we willen toch allemaal bruin worden, Marlies?
13: Nou ja, dat hoop ik niet. als je van jezelf een hele lichte huidskleur hebt en je wordt bruin, dan gaat dat bruin er ook heel snel weer af. En iedereen wil toch ook altijd een gladde, rimpelloze huid hebben. Dus de beste preventie die je daarvoor hebt, is ook voorzichtig omgaan met de zon.
12: Dank jullie wel voor jullie komst. Marlies Wauke, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. En Erik de Heus, CEO van Skin Vision. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze de raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waaronder werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. De Amerikaanse marine begint morgenavond om 10 uur met de nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
8: Welkom in Nieuwe Beursweek en dus een nieuwe BNR Beurs van ons voor jou op deze maandag 13 juli. De dag dat een ASML-klant een lekker voorproefje op de kwartaalcijfers geeft.
9: June sales up 68%, which takes overall revenue over the past 3 months to about $40 billion. That's meeting analyst expectation, which is already very high.
8: Ja, ze zegt het een beetje saai, maar de cijfers van TSMC, een grote klant van ASML, zien er fantastisch uit. We kijken zo meteen wat dat betekent voor de aanstaande cijfers van ASML.
10: Minder saai, want we hebben het ook over Stellantis. De automaker kruipt voorzichtig uit de vangrail. De totale verkoop steeg met 10% in het afgelopen kwartaal.
11: In de VS zag Stellantis de verkoop groeien met 38% in het tweede kwartaal. En dat is welkom na rampjaar 2025. Het aandeel bereikte vorige week het laagste niveau waarop het ooit heeft gestaan.
8: En we moeten het weer hebben over Akzo Nobel. Dat krijgt namelijk alweer een ongevraagd overnamepot.
10: De Amsterdamse beurs sloot op 1085 punten, toch 0,1% in de plus. Grootste stijger was, wonder boven wonder, Wolters Kluwer met 3,2% erbij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Corné van Zijl van Cordano. Welkom.
12: Goedemiddag.
8: Goed dat je er bent, Corné. En laten we het nog even hebben over afgelopen weekend. Ik denk dat jij lekker hebt gezwommen, dat je een topweekend had.
12: Ik ben teruggekomen van vakantie, dus...
8: Nou, dan heb je sowieso een leuke periode gehad. Wie geen lekker weekend had, wie sowieso denk ik ook geen leuke vakantie gaat hebben, is Sam Altman, de baas van OpenAI. Die ging met een klote gevoel het weekend in. Apple zit namelijk achter zijn bedrijf aan.
13: Apple is suing OpenAI for trade secret theft, accusing the company of a coordinated campaign to steal information about upcoming products. Apple saying that OpenAI encouraged its employees to share information, components, drawings, and other materials related to upcoming products to develop its own suite of devices.
8: Jawel, OpenAI zou bedrijfsgeheimen gestolen hebben. Apple spreekt zelfs van een gecoördineerd patroon van wangedrag. Een voormalige medewerker van Apple, Chang Lui, die ging aan de slag bij OpenAI. En hij zou dan weer informatie hebben doorgespeeld. Nou, OpenAI heeft ook gereageerd. Het zegt venijnig geen interesse te hebben in bedrijfsgeheimen van anderen. Hoe dan ook, het is toch wel weer slechte PR voor OpenAI. Het is namelijk de tweede grote rechtszaak, zo net voor hun beursgang. Eerder werden ze door Elon Musk nog voor de rechter gesleept, die ze trouwens wonnen. Maar ja, Corné, wat doet dit alles met de beursgang? Want het is toch geen lekkere aanloop, hè?
12: Nou, ik denk dat dit gewoon voor lief wordt aangenomen. Want je ziet echt zoveel rechtszaken over dingen die er zo wel of niet gestolen zijn. En ja, weet je, het is ook heel erg moeilijk te bewijzen op het moment dat je dus van Apple weggaat en bij OpenAI aan de slag gaat. Dan zit die informatie wel in je hoofd. En als je bij de waterkoeler staat en je praat met iemand anders daarover, ja, is dat het overdragen van bedrijfsgeheimen of niet? Dus dat is A, moeilijk te bewijzen. En B, ik denk dat het niet zoveel impact gaat hebben.
14: Maar dan zie je wel, Corné, dat die meneer Liu, die gegevens die hadden van Apple, volgens Apple, er trots over appte, dat hij laptop had van Apple, en dat hij ook zei van, ik heb die gegevens ik heb daarbij kunnen komen. Is het duidelijk dat hij een probleem heeft?
12: Ja, je kan ook zeggen dat het een lolletje was.
14: Dat zegt hij in ieder geval juridisch wel. Ja, dat zegt hij in ieder geval wel dat het een lolletje was. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet in de rechtbank.
12: Nee, het zal niet in zijn voordeel pleiten. Dus als je ooit bedrijfsgeheimen gaat stelen, zou ik zeggen, doe het niet op die manier en hou het stil. Dus dat is sowieso niet zo slim. Je vraagt je af, als je niet zo slim bent en je gaat zo met je communicatie om... ik zou dan vragen stellen bij of je dat soort mensen überhaupt zou willen aannemen. Dus afgezien van hun morele afwegingen.
14: En dan heb ik nog goed nieuws voor jou, Jelle. Want jij bent hier wel eens weggezet als Disney Watcher bij BNR.
8: Ja.
14: Een dubbelzinnige functietitel, letterlijk en figuurlijk. Dat aandeel zou 40% de lucht in kunnen schieten als Disney gewoon even kapt met die streamingsdiensten. Dat zegt Wells Fargo-analyst Stephen Cahill. Hij zag dat Disney door de helft ging de afgelopen 5 jaar, terwijl de S&P 500 rustig 70% de lucht knalde in dezelfde periode. En natuurlijk geeft hij de schuld aan Disney Plus en de andere diensten. En hij schrijft dan dat Disney eigenlijk helemaal niet kan concurreren met Netflix en YouTube. En als Disney dan puur op content in plaats van distributie focust, dan kan het gewoon makkelijk $15 miljard per jaar aan licentiegeldjes binnenharken. Netflix en YouTube. En als Disney dan puur op content in plaats van distributie focust, dan kan het gewoon

0: leren met een ander bedrijf. Maar de Japanners die accepteren geen nee en komen nu in hun eentje met een bod.
1: Nippon kwam dit weekend met een nieuw bod op een deel van Akzo's verfactiviteiten. Namelijk de decoratieve verf inderdaad. Niet de coating divisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Akzo opnieuw.
0: Ja, Nippon biedt 7,5 miljard euro op de divisie decoratieve coating. Maar ook nu weer zegt Akzo Nobel dus nee. Het noemt het een onderwaardering en zegt echt te willen fuseren met Akzo Alta. Maar Corné, hoe lang kan die directie van Akzo dit volhouden, denk jij?
2: Nou, ik denk dat die directie wel een probleempje heeft. Want het is wel, nou, voor de meeste mensen ook vrij duidelijk dat de samenwerking met Akzo Alta vooral uit persoonlijke, tenminste, dat lijkt het heel erg op persoonlijke redenen gedreven is. En ze krijgen al mooie banen, ze krijgen veel meer salaris. Mm-hmm. En dat geldt voor zowel de Raad van Bestuur als voor de Raad van Commissarissen. Maar al beide biedingen die ze hebben gehad, die zijn zodanig interessant dat je afvraagt van, ja, dit moet je toch gelijk aanpakken. En toch doen ze het niet. Wat, ik zou zeggen, het bestuur van Akzo heeft echt heel veel te verdedigen. En als je het over rechtszaken hebt, die gaan er ongetwijfeld komen. Want als je dit soort biedingen laat liggen en je gaat wel voor een veel mindere combinatie. Ze zeggen dat het een onderwaardering is. Maar als je ziet hoeveel die andere partijen, PPG en Nippon, hoeveel die bieden, dan zeg je, ja, dit is zo moeilijk om nog te verdedigen dat die samenwerking met Akzo Alta beter is. Dat is bijna niet te doen.
0: Ja, dus jij zegt die fusie gaat er waarschijnlijk niet komen, maar dus een gedeeltelijke overname van Akzo of helemaal, dat ligt eerder in de lijn der verwachting.
2: Nou, zij gaan volledig voor die samenwerking met Akzo Alta. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om dat gewoon financieel recht te breien. En ik denk dat daar dus ongetwijfeld rechtszaken van ontevreden aandeelhouders gaan uit voortkomen. Want ja, dit is niet in shareholders' interest.
3: En dan gaan we een bakje pleur halen bij de Starbucks. Want dat bedrijf bewijst maar even dat al die smeltende softwareaandelen wel degelijk in gevaar zijn in het AI-tijdperk. Zelf zeggen al die softwareaandelen natuurlijk van niet. En bij sommige partijen geloof ik dat best, om allerlei redenen. Maar Starbucks herziet nu elke dienst en elk contract om externe softwareboertjes uit de keten te snijden. Bloomberg legde de hand op een interne presentatie waarin alternatieven werden genoemd voor inventarismanagement van Microsoft, onderhoudssoftware van IBM. Want ja, Starbucks moest die software toch al aanpassen voor eigen gebruik, vooral in de winkels. En als je 400 miljoen per jaar uitgeeft aan softwarecontracten, is dat een mooie post om op te besparen. Dus net als met Maggi eigenlijk, een beetje van jezelf en een beetje van AI.
0: Straks hebben we het over de straat van Hormuz. Iran wilde er al tol heffen, nu al ook president Trump daar geld verdienen.
3: En we hebben het ook over autobouwer Stellantis. Is de maker van die Ram trucks bezig aan zijn comeback?
0: Eerst naar TSMC, de grootste chipmaker van de wereld. Dat verwent aandeelhouders weer met goede cijfers. De omzet in juni ging met maar liefst 68% omhoog als je het vergelijkt met een jaar eerder. Maar ook een andere vergelijking ziet er heel goed uit.
4: And we are seeing the quarterly sales also up about 36%.
0: Het is dus vooral die enorme groeispurt in juni die opvalt en die dus aangeeft dat de vraag naar AI enorm is. Ja, Corné, we hoeven ons dus geen zorgen te maken over de AI-honger van die grote bedrijven, hè?
2: De cijfers zijn heel erg duidelijk. De reactie van de beleggers ook. Hè. Het is nu bijna $7 van de koers af. Toch wel 1,5%. En dat zien we vaker in de techwereld nu. De verwachtingen zijn extreem hoog gespannen. En je zag ook, als je de consensus naast deze cijfers legt, plus 68% klinkt prachtig. Maar dat was de verwachting ook. Mm-hmm. Dus ze hebben de verwachting niet verslagen. Dat is wel bijzonder, dat de consensus al op plus 68% ligt. En het verklaart ook gelijk die reactie van die beleggers van, oké, nou ja, het is volgens verwachting punt, dus dan hoeven we er niks mee te doen. Dus bezit van de zaak het einde van het vermaak.
0: Ja, precies. En we zouden het bijna vergeten, maar alsnog is het natuurlijk een gigantisch groeitempo. Denk jij wel dat TSMC dit gigantische groeitempo lang kan volhouden?
2: Ja, zolang het maar blijft regenen met AI-investeringen, is dit het bedrijf waar je moet zijn. En dus ongetwijfeld gaan die investeringen nog door. Maar als daar een klad in komt, dan gaan die semiconductorbedrijven gewoon weer heel erg cyclisch worden. En dan heb je echt wel een heel groot probleem. Als je even gaat kijken, die winst is ik dacht plus 900% in de afgelopen 2 jaar, dus dat is zo gigantisch. En op zich, als je naar de waardering gaat kijken en je hebt al die verwachtingen ingeprijsd, het staat nog geen 19 keer de verwachte winst per aandeel voor 2027. Eigenlijk is dat niet eens zo duur.
0: Nee, maar als ik jou zo hoorde, klinkt het toch eigenlijk een beetje als een somber verhaal. TSMC is een grote klant van ASML. Wat gaat dit alles voor de cijfers van ASML?

0: ASML betekenen. Ben je daar nog wel een beetje optimistisch over, Corné?
1: Nou, jullie gaan ongetwijfeld dezelfde soort cijfers zien. Je ziet wel dat zelfs die chipmakers wat beginnen te klagen over de prijzen van ASML. En dat zag je in het verleden toch niet zoveel. Maar ik kan me voorstellen dat de klanten van TSMC ook klagen over de prijzen van TSMC. Dus ja, alle prijzen gaan sky high. Kwestie van vraag en aanbod. Er is een extreme hoeveelheid vraag. En het aanbod kan dat maar mondjesmaat bijhouden. Dus zie je de prijs enorm stijgen. En dat zal bij ASML denk ik hetzelfde beeld te zien zijn.
0: Denk je nog wel dat TSMC dan van die machines van ASML de komende tijd nog nodig heeft en gaat bestellen?
1: Nou ja, als jij wil uitbreiden, en dat wil TSMC, dan zou je toch ergens een machine moeten bestellen. En met een bijna monopolie van ASML kom je dan toch heel gauw bij ASML terecht. Dus,
0: ja, en waar ga je verder op letten in de cijfers van ASML aanstaande woensdag?
1: Ja, dit zijn zulke extreme tijden. Ik ga gewoon naar de koersreactie kijken, want die verwachtingen zijn all over the place. Ik hou me daar even op de achtergrond.
0: Is een goed bruggetje naar de volgende vraag. Want die chipbedrijven die schieten de laatste week alle kanten op. Vandaag ook weer. ASML verloor bijna 2%. ASM ging 2,3% naar beneden. En Besi ruim 3%. SK Hynix ging vandaag hard onderuit op de beurs van Zuid-Korea. Komt het doordat SK Hynix hard wordt afgesteld dat die Nederlandse chippers ook zo hard naar beneden gaan?
1: Ja, dat is ook heel duidelijk. De SK Hynix laat ook briljante cijfers zien. Ik noemde dergelijke belachelijke cijfers. En dat geldt ook voor SK Hynix qua winsten en qua koersen. Het grappige is wel, ja, de koers is uiteindelijk het gevolg van de marginale aanbod en de marginale vraag. En je ziet dat er wat marginaal aanbod bijgekomen is vanwege de emissie die ze vorige week hebben gedaan. En ja, al die Amerikaanse beleggers zijn er vrolijk ingestapt. Want de koers was afgekomen, maar ja, dat kan dus nog veel verder. Hier zie je nou het gevolg precies heel mooi wat vraag en aanbod met een koers doen.
0: Ja, en ik heb van jou ook geleerd, de belegger heeft altijd gelijk. Maar toch is het terecht dat die Nederlandse chipbeleggers die aandelen van die Nederlandse chippers zo hard afstraffen?
1: Ja, dat gaat gewoon heel mooi synchroon. En dat zie je eigenlijk de hele tijd. Dus dit jaar is niet anders geweest. En ja, op een gegeven moment zit al het sentiment er wel in. Heel grappig, op weg naar huis dus luisterde ik nog even naar de radio. En toen ik bijna thuis was, hoorde ik dus op een muziekzender nog eventjes over de emissie van Hynix praten. Wat wel aangeeft hoe extreem dat sentiment is over dit soort aandelen. Maar in dit geval wel onderbouwd door extreme winstcijfers.
2: Er zit wel een heel groot verschil, Corné, tussen de twee monopolisten TSMC en Nvidia en die geheugenchippers. Want die geheugenchippers, nou, daarbij zijn de verwachtingen echt torenhoog met die bizarre microncijfers en SK en Samsung-cijfers en dergelijke. Dus als je nou, weet ik veel, Nvidia kan kopen op een voorwaartse winst van, weet ik veel, 13, als je een beetje die verwachtingen meerekent voor volgend jaar. En Taiwan Semiconductor of TSMC op weet ik veel, 22 keer de voorwaartse winst. Is dat dan niet veel goedkoper dan die geheugenchippers allemaal?
1: Ja, het is veel goedkoper, maar er zit ook veel meer cycliciteit in die gewone chippers. Dus wat dat betreft houden beleggers daar toch wel rekening mee dat er een keer normale tijden gaan aankeren. En dat betekent ook dat je zoveel capaciteit hebt bijgebouwd uiteindelijk. Mm-hmm. En als er heel veel capaciteit is, dan is het te hopen dat die vraag ook zo extreem is toegenomen. Want anders gaan die prijzen naar beneden en keren ze snel in een verliessituatie. Wat niet ongewoon is. Hè. De hele stocksindex is vergeven van dit soort aandelen. En daar zie je dat winstbeeld eigenlijk altijd terug.
3: BNR Beurs.
2: En de SOX-index voor de luisteraar, dat is de chip-index dus. En dan gaan we naar Stellantis, want terwijl Volkswagen overweegt om nog eens 50.000 man te ontslaan, gaat het eindelijk weer een keertje goed met het moederbedrijf van Peugeot, Fiat, Jeep en natuurlijk die dikke Ram trucks. Zeker in Noord-Amerika, want daar steeg de verkoop van Stellantis met 38% in het tweede kwartaal. Ook in Europa trekt het weer aan met 5%, waarbij bij ons natuurlijk vooral in de prijsvechters zoals de Citroën slag. En dat is toch alvast een kerstje op de comeback taart voor topman Antonio Filosa, die in juni vorig jaar het stokje overnam van Carlo Tavares. Die laatste maakte ruzie met zo'n beetje elke Amerikaanse dealer. Maar Filosa had het ook niet makkelijk. Hij mocht meteen even 22 miljard euro afschrijven om de elektrische strategie weer om te gooien eerder dit jaar. Nou, en als je dan ook nog je dividendjes schrapt, dan doe je de beleggers ongeveer scheiding aan, Corné. Dus Corné, even deze mooie resultaten voor Stellantis in het tweede kwartaal. Lag het nou aan Filosa en zijn nieuwe plannen? Of had hij gewoon geluk met aantrekkende verkoop in de twee grootste markten?
1: Nou, wat je vooral ziet, we vergelijken met 2025. En dat waren gewoon drama-cijfers. En ja, ten opzichte van zo'n drama is het een makkelijke stijging te laten zien. En je hebt net al de verklaring voor dat drama aangegeven. Ja, dus het is een hele makkelijke vergelijkingsbasis.
2: En Stellantis, nou ja, dat drama dus, dat is net een softwareaandeel. Het is dit jaar letterlijk door de helft gegaan. Vorige week laagste punt ooit voor sinds Stellantis is eigenlijk. En die reputatie van die modellen hier in de VS is ook echt door de play gespoeld. Maar Filosa heeft een heel plan onthuld. Hè. Fastlane noemt hij dat, 60 miljard investeren. Dan gaat een derde naar de autoplatform waarop je alles bouwt, simplificatie. Kan jij daar een beetje in geloven aan zijn nieuwe plannen? Of denk jij van, nou, sterkte met concurreren met de Chinezen?
1: Nou, hij zou wel moeten. Je zal veel efficiënter moeten werken. En eigenlijk hadden ze dat natuurlijk al veel eerder moeten doen. Maar
2: dat is altijd waar, toch, Corné?
1: Ja, dat is altijd waar. Dat geldt voor iedere reorganisatie en iedere bezuiniging. Dat had je veel eerder moeten doen. Maar je ziet dat de winstverwachting voor Stellantis is gewoon de afgelopen tijd dramatisch gedaald. Anderhalf jaar geleden zaten de analisten nog op €5 per aandeel en nu voor 1,25. Dus de winst is door vieren gegaan, de winstverwachtingen zijn door vieren gegaan.
2: Ja.
1: Wat dat betreft is het wel een heel mooi voorbeeld wat met autofabrikanten gebeurt. Jullie noemden ook net al Volkswagen. De automarkt is gewoon wel structureel veranderd. China heeft zo snel zo'n groot deel van de markt gepakt. Dat is echt wel een serieus probleem voor alle autofabrikanten geworden. En dan met name bij eigenlijk zo'n middelmatige autoproducent als Stellantis.
2: Jij rijdt niet in een Peugeot, hoor ik al, Corné.
1: Nee, ik wou ook nog thuiskomen. Sorry, dat mag ik niet zeggen.
2: Maar je ziet General Motors, Toyota en BYD-aandelen vreselijk goed presteren in het afgelopen jaar. Mooie cijfers ook onderliggend. Maar daartegenover staan dan de Europese automakers. Dus in hoeverre kan Stellantis eigenlijk zijn eigen lot bepalen? En in hoeverre drijf je gewoon mee met die Europese meute? Want ja, bij General Motors, Toyota en BYD kan het kennelijk wel.
1: Ja, nou, het is wel zo dat Stellantis heeft geen verkopen in China. En dat hebben de Duitse autobouwers wel. En die worden daar gewoon helemaal van de kaart geveegd, om even simpelweg te zeggen. En daar heeft Stellantis geen last van. Ze zitten in toch wel wat andere markten, heel veel in Oost-Europa. Daar is de elektrificatie ook nog niet zo ver, dus wat is Zuid-Amerika. Dus in dat opzicht zou het beter kunnen werken dan bij de Duitse autofabrikanten.
2: Oké. En moederbedrijf Exor is groot aandeelhouder. Is traditioneel wel goed in geslagen automakers oppoetsen. Fiat en Chrysler zijn mooie verhalen. Is Filosa ook zo goed, denk je? Want het wordt een beetje een wetje, hè, voor de beleggers eigenlijk. €14 miljard betalen voor een spotgoedkoop autobedrijf en een gok op de manager, als ik het zo begrijp.
1: Kijk, Exor heeft het natuurlijk. Daar is Exor eigenlijk uit voortgekomen. Dus die hebben helemaal geen keuze. Mm-hmm. Overigens is Stellantis maar een vrij klein belang in de portefeuille van Exor.
2: Ja, nou, dat is bijzonder, want de Exor, dat is echt, zijn moederbedrijf staat gewoon hier genoteerd natuurlijk, aan het Damrak en dergelijke. Je krijgt een korting van 60% op het geheel in de aandeelprijs van Exor. En daar zit er dan een hele zak met geld in, allerlei bedrijven en dergelijke. Is dat niet heel extreem, die korting van 60% op het geheel, als je naar Exor-aandelen kijkt?
1: Nou, als je naar de portefeuille van Exor kijkt, het belangrijkste belang is Ferrari. Dat is ongeveer 1/3 van de totale, alle belangen bij elkaar.
2: Ja, er zijn nog stukken verkocht. Ja,
1: ja, maar dat is, dat is het enige wat goed draaide. Maar ik ben benieuwd hoe Ferrari gaat draaien in de nieuwe omstandigheden op de automarkt. Dan heb je Philips, CNH, Lincotto en dan komt pas Stellantis. Maar het zijn allemaal, het gros is wel een beetje. Nou ja, ik bedoel, bij Philips krijg je ook niet echt veel de handen op elkaar. Bij Iveco ook niet, bij Stellantis ook niet. Dus het is wel een beetje bedrijven waar je zegt, nou ja, het is lekker goedkoop, maar dan is ook alles mee gezegd. Dus ik snap die korting wel. Want om die korting te laten teruglopen, heb je een mooi verhaal nodig. Dat is heel erg moeilijk bij deze bedrijven.
3: BNR Beurs.
0: Scheuren we door naar de jongens en meisjes op Wall Street. Dow Jones staat in het rood, 0,4% naar beneden. S&P 500 verliest 0,7%. En de Nasdaq gaat maar liefst 1,4% onderuit. SK Hynix valt op, dat kreeg vrijdag een notering op Wall Street. Ging toen 13% omhoog op de eerste dag. En nu op de tweede handelsdag gaat er 9% vanaf. Het ging vannacht trouwens ook weer helemaal mis in het Midden-Oosten. Iran en de VS die vielen elkaar opnieuw aan.
4: The US military says it's completed another wave of strikes against Iran that began on Sunday night, the fourth in the space of a week. US Central Command said they hit dozens of targets aiming to degrade Iran's ability to continue attacking international shipping flowing through the Strait of Hormuz.
0: Maar er is nog een ander verhaal, dat wil ik je niet onthouden. President Trump zegt dat de Verenigde Staten betaald moeten worden voor het bewaken van de Straat van Hormuz. Jawel, dat zei hij net aan de telefoon bij Fox News. We worden de beschermers van de zeestraat. Misschien noemen we het wel de beschermengel van de zeestraat, althans Trump. Hij zegt, we bewaakten het gratis en nu gaan we dat doen. Nu we dat doen, moeten we er gewoon voor betaald worden. Een hele hoop geld, om precies te zijn. Jawel, hij begon dus de oorlog, waardoor die straat dichtging. En nu wil hij er geld vervangen.
2: Nou, daarover gesproken, elke belegger weet het. De S&P 500, die versla je niet zomaar, Trump al helemaal niet. Maar de afgelopen 2 jaar had je gewoon Amerikaanse grootbanken kunnen kopen om er lachend voorbij te lopen. Hoe lang dat nog werkt, weet natuurlijk niemand. Maar dit kwartaal wordt een bonanza, blijkt uit een berekening van Bloomberg. Mega dikke fees van SpaceX en andere fusies en overnames en dergelijke helpen de pot aan winsten 18% omhoog op jaarbasis. Dat schrijft Bloomberg dus. En dat zorgt er ook voor dat dit kwartaal dat bizarre jaar van 2021 weer gaat overtreffen, toen het geld tegen de plinten klotste en iedereen die zijn hand ophield ook echt geld kreeg. Dus, hogere rente en Iran-oorlog of niet, het is weer feest in de staalglazen torentjes in New York. En Jelle, zullen we dan maar eens een blik werpen op die agenda van morgen?
0: Ja, leuk.
2: De grote vooruitblik op bankencijfers heb je net al gehoord. Op volgorde van grote, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo en Citigroup. Allemaal komen ze voor beurs met hun knalcijfers in de VS. En de fijnproever let daarbij nog eventjes op de consument al daar. De stroppenpotten, de autoleningen, de creditcards, om te zien of die de oorlog in Iran en die aankomende inflatie net zo makkelijk afschudden als die dealmakers in de handelsvloer. En over inflatie gesproken, om 2:30 middags vallen Amerikaanse inflatiecijfers over juni op de mat. Dus sterkte, Kevin. Dat is wat iedereen lachend en proestend tegen elkaar zegt achter de rug van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. De beste man beloofde lagere rentes om zijn benoemer Donald Trump te plezieren. Maar heel waarschijnlijk is dat nog steeds niet, omdat diezelfde broodheer nog altijd in gevecht is met Iran. Om 4:00 middags Nederlandse tijd wordt hij gegrild door het Huis van Afgevaardigden in de VS. Gelukkig voor hem verwachten analisten wel dat de inflatie een klein tikje is gedaald op maandbasis in juni, omdat olieprijzen weer daalden na die achtbaan zitten in maart, april en mei.
0: Dit was de BNR Beurs van maandag 13 juli. Wij danken Corné van Zijl van Cardano. We zijn onze week door jou echt lekker begonnen. Dankjewel, Corné.
1: Dank jullie wel.
2: En jij bedankt weer voor het luisteren, beste luisteraar. Net als Corné, lekker op afstand. Mocht je er ook nog beeld bij willen zien, dan ga je die puntgave baard dus helaas niet zien. Maar wel de snode tronies van mij en Jelle. Op YouTube natuurlijk, lekker abonneren. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
13: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
12: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
13: Ja.
12: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
13: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
12: Ja.
13: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
12: Ja.
13: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
12: Zo, je kreeg echt gelijk. Ook van jezelf, hè?
13: Ja. Zo. Ja, ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
12: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
13: Ja, te veel. Ja. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij. En duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
7: Ja.
13: En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen. Ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
7: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
13: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
7: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
13: Nee, dat kan ook niet.
7: Bedankt allemaal, ja.
13: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
7: Ja.
13: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. De artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen, af en toe.
7: Als ja, dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
13: Ja,
7: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
13: Ja.
7: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd tot het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
13: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
7: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
13: Ja.
7: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
13: Ja.
7: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
13: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
7: dan
13: rauwer.
7: Is het echt waar ineens.
13: En ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
7: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg en nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
13: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op.
7: Hmm.
13: En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden.
7: Mm.
13: Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
7: Nee.
13: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
7: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
13: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
7: Ja.
13: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
7: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd in 2004.
13: Ja.
7: Heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
13: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
7: Ja.
13: Dat is heel raar. Dat is wel raar. Iedereen.
7: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
13: Ja.
7: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden... en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
13: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
7: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft... waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen... dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden. Dat lijkt me ook heel confronterend.
13: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld... maar ook op mijzelf.
7: Ja.
13: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen... moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan. Al mijn kennis uitgedeeld.
7: Tuurlijk.
13: Maar kennis verbindt niet.
7: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
13: Nee, er is meer voor nodig.
7: Maar hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces... gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
13: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar
7: goeie zoon wel, ja.
13: Een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets ernaast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt. En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven... maar weven. Ik ben echt aan het weven.
7: Ja.
13: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
7: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat je over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
13: Ja.
7: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in... want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
13: Ja.
7: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen... proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten... om tot iets waardevols nieuws te komen?
13: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom... waar ik het altijd over heb. Mm. Alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
7: Ja.
13: Het is aan ons om dat groot te maken.
7: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
13: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
7: Nee, dat is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo... Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag... En zelfs de angsten lagen vast.
13: Ja.
7: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
13: Ontzettend saai.
7: Ja.
13: Jaren 80 en 90.
7: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientivist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen. En eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
13: Ja, ik werd al scientivist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook agenda opgericht met Marjan Minnesma. Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
7: Ja, geen partij, niks,
13: ik
7: geen
13: was
7: mening.
13: Eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
7: Ja.
13: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
7: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
13: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering... koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen... doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven,
7: Nou, ik probeer het niet te doen.
13: Nee, ja, het is lastig voor jou.
7: Maar, ja, ja, ja.
13: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
7: Ja.
13: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
7: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
13: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
7: Die bedoel ik, ja.
13: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
7: Ik las het, ja.
13: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
7: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
13: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken.
7: Mm-hmm.
13: En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
7: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan wat we zouden moeten doen.
13: Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken.
7: Mm-hmm.
13: Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
7: Ja.
13: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
7: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
13: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
7: Ja.
13: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
7: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dat is ingewikkeld.
13: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
7: Ja,
13: maar dan kan je jezelf opladen.
7: Ja.
13: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
7: Nee.
13: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
7: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
13: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen.
7: Ja.
13: Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk.
7: Mm-hmm.
13: 15 jaar oud.
7: Wou ik zeggen, ik heb hem zo vaak gebruikt.
13: Ja, toen iedereen zei, ja, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
7: Ja. Nou, is jouw bekendste boek tot nu toe, nou, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
13: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
7: Ja.
13: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
14: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
13: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
7: Nee, dat is niet te doen, zit, toch?
13: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
7: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
13: Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
7: Nee.
13: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstraat. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
7: Ja.
13: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
7: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan het heen gaan zijn.
13: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
7: Mm-hmm.
13: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
7: Ja.
13: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
7: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
13: Tuurlijk.
7: De biodiversiteit, de ellende, we zijn er nog niet.
13: Door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
7: Zeker.
13: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
7: Ja.
13: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
7: Mm-hmm.
13: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
7: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
13: Ja, eigenlijk het grootste.
7: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
13: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
7: Mm-hmm.
13: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar ze investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
7: Ja.
13: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
7: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
13: Ja, met name ook thorium.
7: Thorium 3.0 en zo.
13: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
7: Ja.
13: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
7: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
13: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
7: Ja.
13: 10%.
7: Mm-hmm.
13: Dus dat wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
7: Mm-hmm.
13: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
7: Ja.
13: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar, de buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen, laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties, maar daar zit de essentie in.
7: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
13: dat blijft, hè?
7: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
13: Ja.
7: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
13: Ja.
7: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
13: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
7: Mm-hmm.
13: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
7: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
13: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
7: Mm-hmm.
13: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
7: Wat ook mooi is natuurlijk.
13: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan,
7: maar dan,
13: in handbereik, dat gebruik ik.
7: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
13: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
7: Ja.
13: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
7: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
13: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
7: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
13: Ja.
7: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
13: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
7: Ja.
13: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
7: Mm-hmm.
13: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
7: Ja.
13: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
7: Ja.
13: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijg ik weer in mijn hoofd, want ik denk, nee.
7: Moet 23,2 zijn,
13: precies,
7: maar dat geeft niet.
13: Ja. Maar dat geeft niet.
7: Nee.
13: Let it go.
7: Ja.
13: Dus een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
7: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
13: Ja.
7: En
13: ja.
7: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan, over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
15: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Vastgoed gezocht. Hoge energieprijzen.
17: Oplopende kosten.
16: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij

0: oude beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij Duke. De Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
9: Ja, we zijn bij de Duke. Een schitterende golfbaan in Nistelrode.
8: Check ook even de foto's op de socials.
9: Jazeker. Een beetje tussen Den Bosch en Os, zeg maar, in. En dat is een hele mooie baan. Ooit door de familie van Eert gestart. En we zijn hier met Stichting Don. De Don Masters vinden hier plaats.
8: Dat wil ik zeggen. We zijn hier niet zonder reden. Wij starten onze zomerserie. Ja. Met een prachtige gast. Maar jij hebt vandaag ook een bijzondere dag hier.
9: Ja, bijzondere dag. Stichting Don. Diabetes Onderzoek Nederland. 20 jaar geleden. Met onder andere Pieter Akkerman opgericht. En om geld op te halen voor de financiering van onderzoek naar genezing van diabetes type 1. En dat doen we dus nu 20 jaar.
8: En daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen, ja, omdat jij zelf diabetes type 1 hebt.
9: Ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds mijn 8e. En vond het op een bepaald moment belangrijk dat er meer geld werd opgehaald voor deze ziekte, slopende ziekte. En met name dat geld werd geïnvesteerd in genezing van diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
8: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
9: Ja, nou, beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties. Dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name toch wel de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen, amputatie van ledematen. Hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
8: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
9: Zeker.
8: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
9: Nou, dan
8: en je slaat
9: mensen,
8: ze recht uit.
9: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Maar en natuurlijk wel leuk, want er zitten natuurlijk, dat is natuurlijk logisch, er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
8: Ja.
9: En ik zag net al...
8: Je hebt je netwerk ingezet.
9: Zeker, ik zag net Bas van Veghel al binnenkomen. Sponsor van dit mooie toernooi overigens, ja. Samen met Victor van Bommel.
8: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
9: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag. Ja.
8: Ton Hille, ben je een golfer eigenlijk?
10: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
8: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouw het Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
10: Ik ben in ieder geval niet negatief. Ik denk dat het goed is dat er een samenhangend pakket is voorgedragen. En dat dat pijn doet in alle segmenten. Dat is duidelijk. En dat het ook pijn doet voor boeren, dat moeten we niet onderschatten. Maar dat we wel nu een langere termijnvisie krijgen. Hopen dat die spoedwet erdoor komt. En dat we dan ook volgende stappen kunnen nemen. Ik denk dat dat van belang is. Zowel voor wonen, voor werken, voor landbouw als de natuur in zijn totaliteit.
8: Ja.
9: We hadden het er net al even over voordat we begonnen. Maar want het wordt aan mij ook vaak gevraagd. Maar ik vind het nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
10: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe. En dat we weten waar we naartoe gaan. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook. Dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijke is.
8: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
10: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest. Die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
8: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
10: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even, zo traag op gaat.
9: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
10: Nou ja, we hebben daar zelf het initiatief genomen in Vught om dat te doen.
9: Hebben we behandeld in de show ook.
10: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
8: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel en daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
10: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Het kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel tevreden. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Zij is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
9: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
10: Ja, meerdere keren.
9: Meerdere keren, want haar eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eer ontmoet? Je hebt haar gesproken.
10: Ja, meerdere keren.
9: Meerdere keren, want ik haar eerste...

0: Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
1: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
0: Tot je 12e?
1: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader, zeg maar, even uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon.
0: Je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
1: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen. Hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
0: zoals ze dat zeggen, het onderwijs een stapelaar.
1: Speelskind. Nou, een speelskind, laten we het zo zeggen.
0: Maar dat is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jonge zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
1: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd, omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wil beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
0: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator, toch, in de rallysport. Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn. In plaats van dat je de coureur bent.
1: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan. Risico's inschatten, goed voorbereiden. Dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En daar ga je hard.
2: Die opbouw van, zeg maar, MTS naar HTS, heeft dat ook, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
1: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe, zeg maar, even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld, laat ik daar helder in zijn.
0: En
1: dus
0: kom je nog wel eens op een bouwplaats?
1: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
0: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
1: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen, ja, de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
0: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
1: Er zijn twee dingen. Eén, er werkte toen 3500 mensen in dit bedrijf waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik, zeg maar even, door, ja, stick to the plan, op basis van focus, discipline, action, dit bedrijf er op orde zou kunnen brengen.
2: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
1: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
0: Toen liep je naar buiten, was het de volgende dag eerste kerstdag. En hoe zat je toen aan het diner?
1: Nou nee, dan ben je heel snel, zeg maar, even plannen aan het maken. En de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen, dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
2: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
1: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in je sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Dat wij op social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
0: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
1: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
0: Nou zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
1: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken, dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
0: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen, waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
1: Absoluut. En sommige werken kosten, heel aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
0: En de overheid zei gewoon, ja, sorry.

0: Maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
1: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
2: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
1: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel, zeg maar even, de bottleneck.
0: En wat is dan een in de oogspringend traject daarvan?
1: Nou, een oogspringend project. We hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toegedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar voren buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg. De oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
0: Ja.
1: Dus soms moet je ook gewoon acteren.
0: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe. Want je zei stick to the plan. We moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden. Maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
1: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-offers opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de raad van bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
0: Marge boven volume.
1: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is.
0: Ja.
1: Tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met, hoe ziet de toekomst eruit?
0: Ton Hille is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
1: Schitterend.
0: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
2: Ja, van de Don Masters.
0: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen.
1: Is er een bijzonder gebouw wat ik wil
0: wat
1: aanwijzen?
0: Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
1: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
0: Maar
1: ja,
0: toch?
1: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
0: Nou, wat vind jij een pareltje?
1: Nee, ik zeg heel erg van, ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt, wij gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
0: Maar
1: is dat architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
2: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen, dan vind ik dat toch wel een project waar we heel erg trots op zijn.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende, dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht, of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
2: Ja.
1: Dus wij maken dingen, niet zozeer of het mooi is, maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen in een prachtige omgeving die ook gezond en veilig is.
0: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden, bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Dus is dat leren nee zeggen?
1: Ja, dat is zeker leren nee zeggen. Want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
2: Ja.
0: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar die boven de 70 meter ontwikkelt?
1: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even, pas op de plaats.
0: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie, conceptueel bouwen. Huizen uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken voor betaalbare nieuwbouw?
1: Er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt, zeker met de blauwe overals, hè, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterker, als je dan nog iets zou verder kijken en door je oogharen zou kijken, als er vrede komt in Oekraïne en Oekraïne moet worden herbouwd, waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt, zeker in de vakmanschap, handwerk, dat dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren, dat modulair moeten denken. En daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
2: Ja. Je hebt best wel veel van dit soort initiatieven, die meestal niet borende over tot een grote bouwonderneming, die allemaal fiets zijn gegaan de laatste jaren, of het heel moeilijk hebben.
1: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project geen bouwvergunning krijgt, dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen. Ja. Dus het is zeker niet makkelijk. Maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is, ook om het betaalbaar te houden. En waarbij we dan vooral zeggen, achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je qua uitstraling van een gebouw voldoende variëteit moet hebben.
2: Maar waarom lukt het dan toch niet? Want je weet ook Hugo de Jonge zette er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
1: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is, als je kijkt zeg maar even naar de regelgeving in de woningmarkt, heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook zeg maar even allemaal extra eisen stellen, waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels. Ja. Leg de lat wat mij betreft hoog, ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast, zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
0: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring, de type goedkeuringen van die woningen. Net zeker. Zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa. Ja. 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
1: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt, waar ze duidelijk ook gemeentes oproept om niet het optoppen van regels te gaan doen en allemaal nieuwe extra duurzaamheid.
2: Ja, maar ik vind
1: het toch
2: wat ik toch bizar vind. Hè? Want dit is iets wat, het is natuurlijk iets heel erg logisch. Mm-hmm. Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
1: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is, je zou kunnen nadenken op je bijvoorbeeld, je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Hè, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld, als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet, krijgt u geen subsidie.
0: Ja, koppel dat aan
1: dus
0: elkaar.
1: Koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
0: Want
1: nou,
0: dat is jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend. Want die draait nu gewoon te weinig woningen.
1: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek. Ja. Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daar weer door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
0: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, marge komt voor, laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk, laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis, maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
1: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel, kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet de filantropische instelling.
0: Nee, maar dus het zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
1: Nee, maar we zijn een bedrijf die willen zeg maar even 1 geld verdienen, dat is 1. We zeggen ook tegen aandeelhouders, 50% dividend zijn we akkoord, maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant, we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter. Dat betekent dat we winst moeten maken en het deels zetten we terug in de onderneming en het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
0: Leidt het wel eens tot spanningen omdat je juist als het gaat over woningen hebben we voortdurend over die onrendabele top. Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen, ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl er eigenlijk overal druk op zit om te zeggen van ja, als iedereen nou wat inlevert, tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden om voor 2% te werken, ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
1: Ja, ik zeg niet dat wij, ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert, investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld en moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend. Maar kost dat een langere horizon? Ik moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid, die zie ik buitenstedelijk, zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld. En dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
2: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooij overgenomen. Natuurlijk echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
1: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had. 300 miljoen. En we konden Van Wanrooij overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon, we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooij. Dat is echt een fantastisch bedrijf.
0: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna, ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
1: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen, als iemand ons bedrijf toen gekocht had, met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde, had je 2-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs. Maar het is echt een heel mooi bedrijf, wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken, heel goed georganiseerd was.
0: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer opleidt? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington D.C. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel je op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje, nou, cadeautje ja. Van de emir van Qatar. Een prachtige 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wil hij uiteindelijk, wil hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Enfin, die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: precies,
0: maakte.
2: Precies, precies. En dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen. En dat is eigenlijk een beetje spannender. Want hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland van allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen en die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, die Air Force, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland. En van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van een aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig, toch? Nee. En iedereen weet dat dus nu ook.
2: Ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En het is er nog steeds.
2: Nee, en nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom, je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto. Die kun je ook niet zomaar. Je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt dan moeten de deuren helemaal opnieuw. En dan moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik. En gaan ze maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan.
0: Doe het allemaal voor jullie, voor de militairen die het graag willen zien.
2: Ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Het was een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf. En dan gaat het gewoon om, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn. Meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk-t-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, dit gaat helemaal niet meer door. Want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, op die day, het was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, onze dag valt in het water. Wij weten niet wat we moeten doen. Moeten we terug naar ons hotel? Blijven we hier wachten? We hebben de hele dag al gewacht. Eén iemand die ze daar niet de schuld van wilde geven was Donald Trump. Maar het was Donald Trump natuurlijk die het allemaal doorzette. En ook dacht van, ik wil dit absoluut doen. En hij hield uiteindelijk die toespraak pas om 11:00 s'avonds. En ik zag ook op Fox News dat hij daar echt als een soort held werd onthaald. Want het ging toch maar mooi door, hè? En hij doet dit allemaal voor jou en mij. En wat goed toch dat die man doorzet. En toen kwam die toespraak. En hij waarschuwde daar een paar keer voor communisme. Dat horen we hem wel vaker doen. Dan heeft hij het over democraten. En in dit geval socialistische democraten. Zoals Mamdani in New York bijvoorbeeld, de burgemeester. En het was echt een vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2 bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
0: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland. And then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. Maar we gaan ook zo van top naar top en we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden? Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dit waard?
2: Ja, dat vind ik. Slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoten verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. Hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me, maar nooit andersom. Dus hij laat nooit iets zien van warmte voor de bondgenoten. En eigenlijk, dat vond ik ook merkwaardig, die bondgenoten zeggen dan ook niet, en dat hadden ze naar mijn idee wel moeten doen, luister eens, waarom dan niet loyaal naar ons? Dat geldt toch twee kanten uit. Sterker nog, artikel 5 van het handvest, hè, dat gaat over als een van de landen wordt aangevallen, dat dan alle andere landen aanbieden om te helpen. Dat is gebaseerd op het hele idee van solidariteit en loyaliteit. Dus waar zul je over?
0: Ja. En dan begint hij ook over Spanje en Groenland, wat we net lieten horen. Ja. Dan denk ik, dat is inderdaad het tegenovergestelde van loyaliteit. Wat zit daarachter?
2: Woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld Jaap de Hoop Scheffer als gast. De voorganger, een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
2: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot, namelijk Denemarken. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen, de grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee. Niettemin.
0: Dat kan gewoon niet.
2: Ja, dat kan.
0: In een bondgenootschap.
2: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje geruststelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het NAVO-bondgenootschap nog overeind is. Dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie. Het is geen
0: BNR-column is het, hè?
2: Ja, de BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie en zo zie ik het ook.
0: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En dan keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En dan probeerde hij zich uit te praten. Maar dat was gewoon echt, hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij?
2: Ja.
0: Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen, wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
2: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat. Ja, dat is betreurlijk ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
0: Ja, dus, hoorde het Michal ook zeggen trouwens.
2: Michal van der Toorn, ja, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooien gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
0: Het is nou eenmaal zo.
2: Het is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles gaat om hem. En als je daaraan meedoet, dan wil hij best nog eens wat terug doen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
0: Ja,
2: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
0: Dat was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
2: Ja.
0: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie achter de schermen? Is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen? Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
2: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
0: en dat is wel zijn werk uiteindelijk.
2: Dat is zijn werk. Hij heeft natuurlijk, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
0: Ik wil nog even van jou één dingetje horen, want er kwam ook een deal met Zelensky.
2: Ja.
0: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, en ook hoe ze naast elkaar zaten van, hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. Om een Patriot fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze nodig? Jazeker. Het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op het ogenblik aan hun krijgsmacht. Ze zijn heel goed bezig, ook in die oorlog, maar ze kunnen zich niet verweren tegen Russische raketten. Dat lukt gewoon niet. Die komen er steeds meer en dat is echt gevaarlijk. Je kunt zeggen, politiek is het heel belangrijk dat Trump dit gebaar heeft gemaakt van, nou weet je wat, jullie krijgen licentie om ze zelf te bouwen. Nederland en Duitsland, en ik meen Roemenië, hebben dat ook. Maar dit is echt een gunst die Amerika je moet willen geven. Maar dan de werkelijkheid. Het kost $1 miljard om zo'n fabriek neer te zetten. Dat duurt een klein jaar, denk ik. En inderdaad, de productie van één raket voor het systeem, afhankelijk van het type, is ongeveer $3 miljoen. En heeft een productietijd van een klein jaar. Dus je bent een hele tijd verder voordat het zover is. En dan komt het. De rekening moet gewoon betaald. Door Oekraïne of door de Europese landen. Maar het is niet zo dat hij geeft geen Patriot-systeem cadeau. Hij zegt, je mag er een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
0: Dus hier is de handleiding.
2: Hier is de handleiding. Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden, enzovoort. Komt allemaal goed, maar wel tegen eigen kosten.
0: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang, of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
2: Ja, dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast. Dat Trump Groenland wil inlijven, daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers... die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham... zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten... want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg... met uitspraken over Groenland en Spanje... zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje... naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
7: Yes, I asked for a review by FIFA... I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but, you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
6: Ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van Spits Balogun... ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar... die het even hebben geregeld. Hè? Infantino en Trump, in die volgorde dan maar... maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiefhebbers die zeiden... wat is dit vreselijk, dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
8: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigde. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was ja, die rode kaart. Dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien. Want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal. Hebben er ook niet zoveel verstand van. En helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt. Dus dat vond ik wel grappig. Was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten. Wacht eens eventjes. Trump die bemoeit zich nu met sport. Dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen Ajax gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vindt even 11.000 stemmen. Nou, nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
6: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend, de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Mm-hmm. He, Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en die roepen zeggen ik ben het er niet mee eens of kun je daar niet wat aan doen. En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan. Hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken, of bang zijn, of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik. Ja, dat vond ik.
8: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk, ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA, ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich, kan ik. Misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, het is dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld en zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen, een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het oude niet open en dan. Ja, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
6: Ja. ik heb met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
8: Ja.
6: Want die kon echt niet helpen. Ik bedoel, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Dat is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
8: Ja. Leidend voorwerper werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? Er zit een verhaal aan die Balogun. Ze zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren in Brooklyn. Dus hij heeft hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship, dat je als je in Amerika wordt geboren ook automatisch burger wordt. Stel dat Trump zijn zin had gekregen, dan was deze spits van Amerika, was helemaal nooit de spits van Amerika geweest, maar van Nigeria, of ik geloof Groot-Brittannië heeft hij ook nog gewoond. Dus Trump die is ook een opportunist puur sang natuurlijk, dat hij nu iemand redt, of heeft geprobeerd te redden, die eigenlijk, als het aan hem lag, nooit Amerikaan had mogen worden.
6: Nee. Nou ja, en dan natuurlijk de zoete wraak of de apotheose van een rare situatie. Namelijk dat Amerika door België niet werd verslagen, maar verpletterd, zullen we maar zeggen. Ja. Echt, dat was een enorme uitslag, echt grandioos. De Belgen zijn ook boven zichzelf uitgestegen. En ik denk, die zijn
8: hun beste wedstrijd ook.
6: Ja, die zijn ook gewoon geïnspireerd geraakt van wat krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg? Amerika door de Belgen is nou dat beetje belangstelling wat er was

0: In Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Ja, wij wisten natuurlijk als Europeanen dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika... Het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen... hadden echt dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van... nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen... maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Dat is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal... dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van... ja, maar hè, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Nou, heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, oh, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kan je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel... wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren... we hebben dus nu die grote teleurstelling... een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is... die denken nu een beetje van... we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen. Zo voelt dat. En ik denk... wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
1: Ja, dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang. Ik in Amerika woon en ben. En ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest. En daar nog heel lang keeper. En daarna, ik geloof 25 jaar lang scheidsrechter. En ja, dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hey Jan, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes... even nog snel de roddel van de week.
0: Ja.
1: Crisis bij de Democraten. Meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte... maar ook enorme schandalen aan kleven, dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
2: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
1: Okay, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? Wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
0: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest. Dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Ik zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Platner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes. Er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is op een verkeerde manier. En... nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
1: Zeker, is ook zo.
0: En nu, En wat dit betekent voor de partijen, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig, want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Plätner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken.

0: En ja, je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Plätner aanhang straks denkt van ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen? Ja. En voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
1: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere Republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die, ja, die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, ja. Hey Jan. Gaan we naar de luisteraarsvragen?
0: Ja.
1: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
2: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt. Door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daar naar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
1: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan. Maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt, dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets. Oké. Okay. Nou, de inhoud. Ja.
0: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan, congres of wie dan ook, protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn oogpunt eigenlijk, dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal.
1: Nee.
0: Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over. Hè? 1,4 ja. miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend. Natuurlijk, we horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogelijkheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor. Daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. Ook we hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel. Dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, dan is het legaal.
1: Ja.
0: Dat is denk ik
1: even. Ja, terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn van voorkennis. Oké, nou.
0: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
3: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn, die dicht tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaren te brengen, zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
1: Nee. Je kunt zeggen, deze week logen straft deze redenering, want het gebeurt midden in de week dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
0: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
1: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ik geloof niet dat het. Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt, steeds. Maar dat heel veel mensen reageren op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
0: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merk het ook wel bij die NAVO-top. Hè. Hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
1: Ja oké. Okay. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken. Vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, dan kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
0: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
1: Oké.
0: Houden we in de gaten. Laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar. Bernard.

0: Dat is...
1: Wauw.
0: Ja, het gaat over ons dus, hè.
1: Waanzinnig.
0: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen of heeft samengesteld of AI.
1: Stond er wel bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
0: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in dit. Ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij.
1: Dus, ja, nou, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
0: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
1: Precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Ja. Dank, Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot.
0: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Wie, want de jury is bijeen geweest, dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd, daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
1: Ja. Wij spannen wel eens samen, ja.
0: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
1: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reiners vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achterweg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in en dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
0: Ja. Oké.
1: Toch?
0: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast, koffiebeker.
1: Ja, gemaakt door Erik Kolen. En eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
0: Ja.
1: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op. Hè? Dus ik spreek je snel weer.
0: Tot gauw.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. Mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet heel moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app.
5: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
7: Economenpanel. En met de goedkeuring van het Europees Parlement is de digitale euro weer een klein beetje dichterbij geworden. Is dat een goed idee? Gaan we zo over vragen. En China exporteert niet alleen meer, maar ook steeds hoogwaardiger producten. Het zit allemaal in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, die straks nog een keer terugkomt in een andere rubriek, hoofdeconoom bij ING. Ja, dit moet een topuitzending worden, Bert. En Koen Deleus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Welkom allebei.
8: Dank je.
7: Laten we beginnen in China, want dat land produceert dus niet alleen meer, maar ook betere producten dan voorheen. En daarover schrijven twee onderzoekers in het economenvakblad ESB vorige week. Het gaat vooral om hoogwaardige auto's, chemische producten, elektronische apparatuur. En dat is volgens de onderzoekers eigenlijk direct een bedreiging voor de industrie in Midden-Europa. Eerst even beginnen met een definitie, Koen misschien. Wat is een hoogwaardig product?
8: Wel, een hoogwaardig product is een product dat vooral in de value chain toch wel iets meer toegevoegde waarde heeft.
7: Hoge waarde, gewoon.
8: Hoogwaardig, ja, we kunnen het zo beschrijven. Nu, er is een groot verschil met de concurrentie van China, laten we zeggen, tussen 2000 en 2007 ten opzichte van vandaag. Ja. Nu spreekt men over China Shock 1.
7: Ja.
8: Nu spreekt men over China Shock 2.
7: En dat is niet hetzelfde?
8: Dat is niet hetzelfde. Als we kijken naar China Shock 1, ja, dan was dat vooral op laagwaardige producten. Producten die gemaakt werden, industrie die we sowieso toch gingen verliezen. En daar zag je eigenlijk weinig problemen in Europa en was er veel toegevoegde waarde en was er vooral ook veel extra koopkracht. Want we hadden goedkopere producten voor onze huidige